0: wetenschappelijke methodologieën. Maar historisch gezien is wetenschap veel breder dan hoe we het nu zouden definiëren.
1: Maar ja, dat komt omdat in de middeleeuwen het werd, zeg maar, gezien als iemand aan wetenschap deed, dan was het een heks of een magier.
0: Ja, zo kort door de bocht zou je het kunnen zeggen. Ik denk dat ook heel veel mensen aan wetenschap deden dat dan wetenschap was. Ja. Ik denk alleen dat onze definitie van wetenschap heel veel rafelrandjes of dingen aan de randen heeft laten vallen, omdat het ons goed uitkomt.
1: Maar hoe komt het ons goed uit?
0: Omdat we wetenschap willen zien als een soort rationeel proces. Dus we zetten altijd op rationaliteit in. En dan zeggen we, ja, religie of magie is niet zo rationeel. Dat is meer zo gedachtes en associatie. Het is ook dan volgens heel veel mensen niet zo systematisch als wetenschap. Niet zo experimenteel. Hoewel heel veel tovenaars natuurlijk best wel experimenteel onderzoek deden toen. Mm-hmm. En experimenten deden.
1: Ja.
0: Het ook zo noemden. Dus wij willen wetenschap altijd apart neerzetten als een hele speciale vorm van kennis voor, ik zou bijna zeggen, speciale mensen.
1: Ja, want jij doet dus onderzoek naar boeken, hè, waarin middeleeuwse en vroegmoderne tovenaars, en hebben het over de 15e en 17e eeuw, mm-hmm, hun rituelen en experimenten opschreven, en ook de objecten die ze daarbij gebruiken. Mm-hmm. Maar als we dan nu eventjes naar de middeleeuwen gaan en we staan in het huis van zo'n tovenaar, wat zien we? Bij wie zijn we? Waar zijn we?
0: Nou, we zijn bijvoorbeeld in de, 1560 of zo in Engeland. Dat zijn, ik doe meestal onderzoek met Engelse bronnen, maar ook met andere, zeg maar, westerse bronnen. Maar zeg maar 1560 in Londen, ergens in een huis, dan moet die tovenaar bijvoorbeeld, als hij een experiment wil doen, zijn huis zo inrichten dat het kan. Dus bijvoorbeeld dat de ramen moeten op een bepaalde plek zitten. En ja, je hebt natuurlijk ruimte nodig om een cirkel te maken waar je dan in moet staan. En dan moet er nog ruimte zijn voor, weet ik wat, een geest of zo om te verschijnen. Met wie je dan kan communiceren. Dus daar moet ook nog ruimte voor zijn. En je moet een beetje privé zijn. Dus niet iedereen moet zo door je cirkel gaan lopen. Of door je kamer. Of komen kloppen voor vragen.
1: Waarom met je kluizenaars?
0: Ja, in zekere zin wel. Dus als je naar de middeleeuwen gaat, dus een eeuw daarvoor, waar de meeste mensen die magie praktiseerden, waren ironisch genoeg, dat is best wel verrassend, waren geestelijke. Bijvoorbeeld monniken en nonnen en zo.
1: Oh?
0: Dus wij denken altijd dat religie en magie zijn twee verschillende dingen.
1: Ja, maar haat elkaar, toch?
0: Nee, degene mensen die bijvoorbeeld rituelen hebben ontwikkeld. Sommige rituelen duren bijvoorbeeld, je hebt een middeleeuws ritueel om een bachelor te halen in de geesteswetenschappen, ja, met behulp van engelen. En dan hoef je dus niet naar de universiteit. Je doet het ook in 2 jaar in plaats van 3 jaar of met uitloop 4 jaar. Dus het is eigenlijk best wel goed. Dan moet je iedere dag mediteren met allerlei visuele hulpmiddelen en zo, diagrammen en namen van engelen. En dat doe je dan 2 jaar lang, iedere dag, in het Latijn, in jouw handgeschreven boek. En de meeste mensen waren natuurlijk niet geletterd. Die konden niet schrijven, hadden geen toegang tot boeken. Ook niet tot het Latijn. Dus wie zijn dan die mensen die dat doen? Dat zijn geestelijke.
1: Ja, want die hadden de kennis om Latijn te lezen.
0: Ja, plus de vrije tijd, zou ik bijna willen zeggen. Om 2 jaar lang aan een ritueel te wijden.
1: Ja, want hoe keek dan zo iemand die aan magie deed naar de wereld? Was het dan gewoon alles heeft een vorm van magie? Of hoe moet ik dat voor me stellen?
0: Nee, ik denk niet per se. Ik denk niet dat als diegene bijvoorbeeld naar de middeleeuwse Albert Heijn zou gaan, of de 16e-eeuwse Albert Heijn, dat dan overal.
1: Die was er toen al, ja.
0: Ja, zoiets hadden natuurlijk een markt. Of
1: ja,
0: zo.
1: Ja.
0: Dus dan gingen ze naar de vismarkt op vrijdag of zo. En dan is het niet zo dat ze dan overal links en rechts geesten zagen of allerlei vreemde wezens. Maar het is wel zo dat hun wereldbeeld breed gezien, dus hoe zij bijvoorbeeld het heelal indelen en zo, waar de sterren staan en de planeten en wat voor invloed die hebben, daar zat veel meer leven in.
1: Ja.
0: Dus de ironie vind ik vaak nu is dat eerst tijdens, zeg maar, die hele revolutie van het vernauwen van wetenschap als kenniscategorie, is eerst het hele universum doodverklaard.
1: Ja.
0: En vervolgens gaat iedereen met hele dure spulletjes op zoek, met raketten en telescopen, op zoek naar leven in het universum.
1: Ja, ja, nee, daar gaan we het straks inderdaad uitgebreid over hebben, hoe dat met elkaar in verband staat. Maar als we het hebben over die magiërs, zit er dan nog verschil tussen wat bijvoorbeeld een mannelijke magier deed en een vrouwelijke magier?
0: Ja, magie was, om een moderne term te noemen, inderdaad gegenderd. Ook omdat je natuurlijk bijvoorbeeld in de, midden 16e eeuw, zeg maar 1560, die tovenaar was gewoon een man.
1: Ja.
0: Want ook toen, dan zal hij zijn teksten waarmee hij werkte, die waren dan bijvoorbeeld in het Engels of in het Nederlands. Niet meer in het Latijn. Maar het was wel nog steeds een man die het boek had. En niet noodzakelijk een vrouw. Dus ook boekbezit bijvoorbeeld ging niet over, ging vaak via mannelijke lijnen over. Ook, wat voor boeken dan ook.
1: Ja.
0: Dus heel veel van die boekenkennis was gewoon eigenlijk het privilege van mannen. Vrouwen die kwamen wel in die hele magie-business binnen op een gegeven moment. Maar dan bijvoorbeeld als ziener, dus als medium. Dus stel je voor dat je wel wilt toveren, maar je kan geen geesten zien. Dat hadden hebben heel veel volwassen mannen helaas ook toen. En ja. dan moesten ze dus eigenlijk iemand inhuren die communicatie kon bewerkstelligen. En dat waren dan vaak in de middeleeuwen kinderen die natuurlijk in kloosters zaten bij die monniken. Dus, of later vrouwen, die mochten dat dan ook gaan doen.
1: Ja, maar hoe deed zo iemand dan de kennis op? Door gewoon te proberen, experimenteren?
0: Ja, gedeeltelijk. Maar de kennis was ook gedeeltelijk schriftelijk. Dus je hebt schriftelijke bronnen. Dus die boeken waar ik onderzoek naar doe zijn vaak niet van A tot Z handleidingen. Maar je moet het zien als een Lego bouwpakket. Dus dan heb je daar staat een bezwering. Daar is een ontwerp van een cirkel voor watergeesten. En zo staat hoe je moet voorbereiden. Want je moet ook allerlei, je moet in bad en je baard knippen. En bijpunten en dat soort dingen. Dus je hebt allerlei regels. En daar kan je zelf een ritueel uithalen. En vaak die volgorde en wat belangrijk was, leerden ze van elkaar. Dus dan, het was inderdaad een soort meester-gezelsysteem. Waarbij je echt in de leer ging bij iemand die dat praktiseerde. En dat waren veel mensen. Dus het was niet zo dat je, zeg maar, een wacky tovenaar had of zo in een land. Maar dat was echt heel breed. Door de hele bevolking heen had je mensen die dit praktiseerden.
1: Maar hoe onderzoek jij dan nu die boeken? Hoe werkt dat?
0: Nou, ten eerste lees ik natuurlijk die boeken om te kijken van wat schreven ze op? Wat vonden ze belangrijk? Dan kom je soms hele gekke dingen tegen. Ik kwam een van de boeken uit de late 16e eeuw, nu in de British Library ligt in Londen. Daar staat bijvoorbeeld, let op dat je een geest niet langer dan 24 uur vasthoudt.
1: Wat?
0: Gewoon, dat is één los zinnetje. En dan,
1: wat heb ik daaraan?
0: Ja, ik moest ineens denken aan Gremlins.
1: Oh, die film. Ja,
0: ja, precies. Dus je zou moeten eigenlijk, dus dit soort dingen zijn heel vaak praktijkdingen. Dus je zou het eigenlijk moeten uitproberen, zeg maar experimentele archeologie moeten bedrijven. Maar daar zijn natuurlijk ook weer een heleboel vraagtekens bij van kan je dat soort rituelen wel opnieuw uitvoeren en mag dat wel?
1: Maar jij doet het wel deels, ook met studenten. Hoe gaat dat dan? Wat doe je met ze?
0: Nou, met studenten gaan we niet in de fietskelder van mijn gebouw demonen oproepen of zo. Dat zou een beetje ver gaan. Maar wat we wel doen is bijvoorbeeld gedeeltes uit een grote ritueel. Dus we pakken dan in experimenten, gaan we als het ware met soort wichelroedes, met houten stokjes, gaan we op zoek naar of ergens bijvoorbeeld een schat verborgen ligt. En dat is dan onderdeel van een grote ritueel, wat ze dan wel kennen, maar niet uitvoeren.
1: Maar hoe reageer je daarop als ze het opeens moeten uitvoeren?
0: Nou, dat is vrijwillig. Hè? Ik bedoel,
1: ja,
0: dat soort dingen die,
1: maar als ze het dan uitvoeren, wel doen?
0: Dat is wel heel spannend. Want heel veel mensen zeggen natuurlijk in begin zo van magie bestaat niet, of geesten bestaan niet, of ik geloof nergens in. Maar als het puntje bij paaltje komt, als je het concreet, daarom doe ik dat. Als je het concreet maakt, ook voor jezelf, dan heb je in één keer hele andere gevoelens en gedachten daarbij.
1: Ja, want ik had inderdaad las ook dat jij dingen doet als glaasjes draaien, echt met studenten.
0: Ja, ja, en ook en, met collega's en geïnteresseerden.
1: Ja, en ik geloof eigenlijk, ik geloof daar helemaal niet in. En toch dacht ik, ik vind het een beetje spannend.
0: Ja, ik heb een glaasje bij me.
1: Dan toch spannend. Maar waar ligt dat dan aan?
0: Ja, dat is denk ik voor ons een soort scheiding tussen het hypothetische, dus zeg maar het mogelijke en het echt doen.
1: Ja.
0: En dat merk ik dus ook bij inderdaad collega's. Want ik heb dus inderdaad met collega's een onderzoeksproject, zeg maar een pilot opgezet. Om te kijken hoe mensen communiceren met geesten. Dus dat is meer communicatief wetenschappelijk. En dan ga je kijken wat voor lichaamshouding nemen mensen aan. En hoe als je met meerdere mensen aan tafel zit, wie krijgt de beurt, wie neemt de beurt, wie neemt de leiding en zo. En hoe ga je dan? Dus daar hebben we onderzoek naar gedaan. En dat gaat heel goed met glaasje draaien, want dat is eigenlijk een groepsbezigheid.
1: Mm-hmm.
0: En dan leg je een vinger op dat glas en dan maak je natuurlijk zo'n cirkel met letters, met het alfabet en nee en cijfers.
1: Ja. Ja.
0: En dan kan je vragen gaan bedenken. En het grappige is dat als je heel veel mensen die dat dus niet doen, die zeggen dan van dat ik geloof er niet in. Of erger nog, sinds de jaren 90, sinds de Satanic Panic die wereldwijd heeft geheerst, zeggen ze, dat is gevaarlijk en dan kom je in de hel of dan word je bezeten en dan kan je nooit 's nachts meer langs een spiegel lopen, want dan word je ingezogen en dat soort dingen.
1: Oh, ja,
0: dus
1: tuurlijk,
0: mensen zeggen, ofwel zeggen ze, ik geloof niet, of ze overschatten de gevaren die ermee gepaard gaan, of zien alleen maar gevaren. Terwijl beide posities best extreem zijn.
1: Maar waar geloof jij dan in?
0: Dat is een goede vraag. Ik geloof niet noodzakelijk in het dat als je dat glaasje gaat draaien, dan zijn allerlei mogelijke oorzaken voor. Hè? Dat kan zijn dat iemand hem stuurt met zijn vinger. Als je met z'n vier aan tafel zit, iedereen heeft zijn vinger op dat glas, kan je zeggen van nou, iemand stuurt hem. Dat is ook natuurlijk de standaard interpretatie daarvan. Ja. Maar het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat een geest jouw spieren weer aanstuurt.
1: Maar geloof jij in geesten?
0: Ja.
1: Dat zeg je vrij resoluut.
0: Ja.
1: Maar
0: ja,
1: waarom niet? Wat is dan een geest?
0: Een geest, nou, technisch gezien, als je gaat kijken naar waar etymologisch is, waar komen het concept geest vandaan, is iets dat bijna onstoffelijk is. In Latijn heet dat bijvoorbeeld spiritus of ruach in het Hebreeuws.
1: Ja, maar geest betekent ook gewoon adem, toch?
0: Ja, precies, dat is letterlijk wat het betekent. Dus al die termen, de Latijnse, Griekse, Hebreeuwse termen, dat betekent inderdaad adem. Dus dat is iets dat wel stoffelijk is, maar heel vluchtig.
1: Ja.
0: Dus een goede parallel die je hebt in religieuze bronnen is bijvoorbeeld de creatie van het universum door God. In Genesis dan zegt God, weet ik wat, er is licht. God drukt niet op een lichtknopje en dan gaat het licht aan in het universum. Ja. God zegt, er is licht en dan is er licht. Dus dat, zeg maar, dat praten, dat verbale, dat is een ademtocht. Als het ware. Dus door te ademen en te vocaliseren, door te praten, creëren we realiteit. Dat is eigenlijk wat daar impliciet in zit. En daar zitten geesten, zijn daar onderdeel van.
1: Maar dan snap ik nog eens, wat is dan concreet een geest? Is dat iets dat hier door de ruimte zweeft? Of
0: ja,
1: hoe moet
0: zo moet je eigenlijk voorstellen als iets heel vluchtigs. Dus daar zijn ook, heel grappig genoeg, hele intensieve debatten over in die bronnen die ik bestudeer. Want die zeggen ook van, ja, maar hoe kan dat dan? Want dan sta je in je cirkel en dan komt zo'n geest daar buiten staan. En die hebben allemaal, zijn eigenlijk niet echt stoffelijk, dus ze hebben geen lichaam.
1: Nee.
0: En ook niet herkenbaar. Het is niet zo dat je zegt van, die ziet er altijd zo uit, of die heeft altijd sokken aan of sneakers.
1: Want is het de overleden persoon bijvoorbeeld? Of is het,
0: ja, dat zijn ook een vorm van geesten. Je hebt een heleboel categorieën.
1: Maar daar geloof je ook in?
0: In de geest van over, ja, natuurlijk, ik ben toch katholiek? Ik werk aan een katholieke universiteit. Hoe kan ik niet in geesten van overleden personen geloven?
1: Hoe gaat jouw werk samen met inderdaad dat katholieke wat jij in je hebt? Dat vind ik een bijzonder combi.
0: Dat is ik denk een soort priming. In die zin, als je katholiek bent opgevoed. Ik doe er niet veel meer mee. Maar die bereidheid om een om spiritualiteit te zien. Op verschillende niveaus, die is er natuurlijk wel vanuit een religieuze achtergrond. Dat hebben heel veel mensen die natuurlijk religieus opgevoed zijn of religieus leven.
1: Ja, ja. Nu hou je niet alleen bezig met die boeken. Je verzamelt ook echt objecten, hè?
0: Om onderzoek naar te doen, bedoel je dat? Of de objecten op mijn kruipzolder?
1: Nee. echt objecten om onderzoek naar te doen. Want je hebt hier bijvoorbeeld iets meegenomen. Ik had even in beeld. Ik vind het een doodeng ding. Maar dit is een voedelpop.
0: Mag ik een vraag terugstellen? Ja? Nou? Waarom vind je het eng?
1: Nou, omdat het gewoon, het heeft iets lugubers. Er zitten allemaal, het is sowieso een soort naakte pop, ziet het eruit.
0: Ja.
1: Er zitten allemaal symbolen op die ik niet begrijp.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik zie ook woorden als Satan. Nou ja, dat is een woord wat ik dan weer wel ken.
0: Ja.
1: Wat toch een beetje een eng woord is. Voor de meeste mensen. Ja,
0: je bent zo om 2 uur 's ochtends.
1: Ik ben ex-christen. dus er zit er bij mij zit ook wel een betekenis aan dat woord, zeg maar. Ja. Maar ik vind het gewoon een beetje luguber. Hij kijkt ook een beetje eng.
0: Ja.
1: Maar
0: dan werkt dat echt. Dan vind ik dat echt heel knap.
1: Wat vind je knap?
0: Nou, dat hij dus een soort reactie bij je veroorzaakt.
1: Ja.
0: Van dat luguber. Want daar is hij eigenlijk ook voor bedoeld.
1: Daar is hij voor bedoeld?
0: Ja, het is nou dat die pop die heeft echt de functie ook. Die heeft een soort afschrikwekkende functie.
1: Oké. Okay.
0: Dus het is niet, misschien voor de duidelijkheid, het is niet zo'n voedepop met spijkers erin. Hè, vaak voedepop noemen.
1: Als je in je hoofd steekt, dan heb jij hoofdpijn.
0: Dat is eigenlijk deze pop. Dus dat zijn niet die poppen die we altijd daarmee associëren uit Afrika en Haiti. En zo.
1: Ja, maar dit is een echte voedepop.
0: Ja.
1: Hoe kom je hier aan dan?
0: Nou, ik heb hem. Ook in de British Library ligt een handschrift uit een handgeschreven toverboek uit de late 16e eeuw. Ja. En daar staat eigenlijk het eerste plaatje in van zo'n voedepop. Dus de voedepoppen komen in Europa worden al gebruikt. De eerste proces tegen iemand die hem gebruikt heeft komt uit eind 10e eeuw. Dus ik bedoel, dat is al 1000 jaar geleden zo'n beetje.
1: Ja.
0: Dat je de eerste de gedocumenteerde bronnen hebt over het gebruik van dat soort popjes waar je naalden in kan steken en zo. En dit is de eerste plaat in westerse bronnen, dus in Europese bronnen, waar echt zo'n popje wordt niet alleen wordt beschreven en het ritueel, maar ook wordt getekend. En toen dacht ik van je hebt de tekening als het goed is ook dat plaatje ook daar liggen op je tekening? Bureau.
1: Is een soort babyachtig figuur, zou ik het willen noemen.
0: Ja, precies, ja. Want het is eigenlijk waar deze wordt voor gebruikt. Voor wordt gebruikt, deze pop, is bijvoorbeeld bij diefstal. Ja. Je kan je voorstellen, iets wat wordt gestolen van jou. Voor studenten zeg je altijd bijvoorbeeld je laptop op de dag van de deadline. Want dat gebeurt dus heel vaak, blijkbaar. Maar je hebt natuurlijk, in die tijd had je geen politie. Dus waar ga je heen als spulletjes van jou gejat worden? Nergens heen, behalve naar de lokale tovenaar, die dan vervolgens
1: wraak kan nemen.
0: Ja, en die heeft dan zo'n popje. En die popjes die worden dan normaal gezien uit was gemaakt. Deze is door een hele creatieve collega uit Fimo klei gemaakt.
1: Ja, voedselsklei, ja.
0: Ja, precies. En dan moet je daar die namen van vier van de prinsen der duisternis opschrijven. En dan moet je vervolgens dat popje boven een kaars een beetje roosteren zo. Ja. Maar niet, en dan zeggen de teksten vaak, maar niet te veel, anders gaat de dief dood. Want het popje is eigenlijk een versie van de dief.
1: Ja.
0: En dan laat je de vier prinsen der duisternis, die laat je dan die op die dief afgaan. En die dwingen dan die dief met de gestolen spulletjes terug te komen. En ondertussen moet jij dus het popje roosteren. En een beetje martelen.
1: Ja.
0: En dat schijnt dus, als ik historische bronnen mag geloven, schijnen dit soort rituelen dus echt gewerkt te hebben. Ik weet niet of als we het nou zouden doen of het zou werken.
1: Nee,
0: maar is deze dit ook gebeurt echt vaak genoeg. Het staat vaak genoeg gedocumenteerd.
1: Is deze pop dan ook echt aan een persoon gericht?
0: Nee, dit is eigenlijk de pop is een variabele in die zin. Dus op zijn buik staat een N.
1: Ja.
0: Zie je dat? En die N dat staat voor Latijn nomen. En daar moet je eigenlijk de naam van de vermoedelijke dief op schrijven.
1: Okay.
0: Dus dat je moest dan wel een vermoeden hebben van, weet je wat, het was de keukenmeid die met de tafel zilver verdwenen is, zoiets.
1: En dat
0: dus,
1: schreef ik dan op, de keukenmeid,
0: ja,
1: en keukenmeid, dan was het haar voedepop. Okay,
0: ja.
1: En dat kon ik ook aanpassen.
0: En dan was die pop dus gelinkt aan die persoon. En dan de geesten die dan werden losgelaten op die persoon die aan het vluchten was met het gestolen tafelzilver, die dwongen dan eigenlijk de dief om terug te komen. En het grappige is dat heel veel van mijn studenten dus allemaal inderdaad dan zeggen van, en mensen die ik spreek, ja, maar ik geloof daar niet zo in.
1: Nee, ik ook niet in, per se.
0: Onzin. Maar Ruben, als we nou die N zouden vervangen door jouw naam. ik wil niet zeggen rationeel, want ik bedoel, magie is super rationeel. En het onderzoek ernaar ook. Maar als we nou daar Ruben zouden schrijven, hoe zou jij dat dan vinden?
1: We gaan naar muziek. ik zou dat dan toch ongemakkelijk vinden. Maar hoe weet ik dan of het werkt, ja of nee? Want deze is ook gewijd, zei je van tevoren. Wat betekent dat?
0: Ja, ik heb er wat...
1: Er zitten wat ringetjes om.
0: Ja, ik heb een nijntje aangegeven.
1: Nijntje?
0: Ik had een keer, ik dacht van, anders voelt die pop zich
1: is zo alleen. Is dit de voedepop van Nijntje?
0: Dat is inderdaad weer de voedepop.
1: Kunnen we Nijntje martelen hiermee?
0: Nou, zover wil ik niet gaan.
1: Nee, okay,
0: Maar ik weet ook niet of Nijntje dan weer een kleine popje nodig heeft.
1: Nee, ja, dat is
0: gelukkig
1: waar.
0: Het is echt 's nachts, want anders krijgen we alle Nijntje-liefhebbers.
1: Ja,
0: Die worden helemaal hysterisch dan gaan inbellen, nou, denk ik. Maar ik dacht, anders is die pop zo alleen. Dus ik had een keer een Nijntje gevonden ergens. En toen dacht ik, dan geef ik de voedepop een Nijntje-popje.
1: Ja.
0: Die dan de pop gezelschap houdt.
1: Ja, maar gewijd betekent het is.
0: Ja, dat je in principe dat die actief gebruikt zou kunnen worden.
1: Oké, dan leg ik hem heel snel weg.
0: Er zit een lading in, als het ware.
1: Ja, weg. We gaan naar muziek. Je hebt die Golden Citroenen meegenomen met Wo blijft mijn vert? Bijzondere titel, bijzondere band.
0: Ja, dat.
1: Waarom deze?
0: Als alleen maar om mijn dochtertje te plagen, want die vindt dat verschrikkelijke muziek. Dus en die,
1: vader,
0: als die hoort, dan denk ik, dan moet ik toch wel even doen, want mijn zoontje vindt dit leuk, dus dat komt wel goed. Ja, het is een interessant lied. Het is een soort punkband uit begin jaren 80 uit Hamburg, die vrij absurdistische tekst hadden. En deze gaat over iemand die gaat sigaretten kopen, komt dan terug en iemand in zijn huis is doodgegaan. Maar die had hem iets beloofd. Namelijk een ranch met paarden. en die heeft het dan over, kan je, eigenlijk daar gaat het in het lied over, kan je communiceren met iemand die net dood is? En in het lied dan wordt dan beweerd van, dat kan eigenlijk niet. Dus op een gegeven moment wordt er gezegd, als een lijk nog warm is, kan je er niet mee praten. Dus je moet gewoon naar gaan luisteren.
1: Gaan we doen. Neem alsjeblieft die pomp weer. Schrikkelijk.

0: De nacht van NTR.
1: Welkom terug bij de nacht van NTR Wetenschap. Deze nacht is mijn gast, de historisch letterkundige Sandor Charonnet. Hij doet onderzoek naar boeken waarin middeleeuwse en vroegmoderne tovenaars hun rituelen en experimenten opschreven. En ook naar de objecten die ze daarbij gebruiken. Ja, je bent dus in eerste instantie wel gewoon wetenschapper. Mm-hmm. Hoe kijk je dan naar die randjes van het zekere? Wat is voor jou zeker? Want wetenschap gaat over zekerheid.
2: Denk ik niet.
1: Nee?
2: Nee, ik denk dat wetenschap is een methode om zekerheid te verkrijgen. Dus we zijn natuurlijk in een wereld met heel veel onzekerheid om ons heen. Ik bedoel, we kunnen bijvoorbeeld niet in de toekomst kijken. We begrijpen het verleden niet zo. We zitten in een soort eeuwigheden. En met heel veel dingen die we niet snappen. En ik denk dat wetenschap gewoon een van de methodes is om grip te krijgen op het leven en de wereld om ons heen. Ja. En dus met andere woorden, zonder onzekerheid had je waarschijnlijk al die andere dingen zoals weet ik wat, religie of magie of wetenschap niet. Maar het is een methode om die zekerheid een beetje af te dwingen. Je zou bijna kunnen zeggen een soort coping mechanism. Dus om voor jezelf in een soort behoefte te voorzien. Onzekerheid vinden wij stressvol en onprettig. En dan gaan we iets doen om dat weg te nemen.
1: Ja, maar het is natuurlijk wel zo bij wetenschap. Jij ontdekt iets. En dan denk je als wetenschapper, nou, nu gaan we kijken of het echt zo is. Dus je wil een 100% feitelijkheid hebben. Anders is het geen echte wetenschap, toch?
2: Volgens mij krijg je zelden 100% feitelijkheid. Wetenschap gaat vaak meer over waarschijnlijkheden.
1: Ja.
2: Zeker, ik bedenk aan sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Hoe mensen reageren op bepaalde situaties of zo. 100% zekerheid ga je nooit krijgen. Tenzij je met de statistiek gaat zitten klooien van je onderzoek.
1: Ja.
2: Of je dataset.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat waarschijnlijkheden eerder iets zijn waar wetenschap zich mee bezighoudt. Maar daar houdt natuurlijk magie zich ook mee bezig, of religie.
1: Ja.
2: Je zou kunnen zeggen, de hemel is er niet. Maar het is wel een waarschijnlijkheid dat het er is. En dat mensen die daarin geloven misschien erheen gaan.
1: Ja, maar je gebruikt al het woord geloof. En dan is er dus iets wat niet zeker is. Waarom geloven mensen in iets dat niet zeker is?
2: sorry dat ik lach, Ruben. Dat was niet omdat het een gekke vraag vervelende vraag. Ja, het is eigenlijk een vervelende vraag. Dus,
1: in die zin,
2: omdat je eigenlijk nu een soort punt aanstipt waar ik zelf altijd veel mee te maken heb. Mm-hmm. Omdat heel veel van mijn collega's bijvoorbeeld die onderzoek doen naar taalkunde of letterkunde of geschiedenis, daar wordt altijd aan gevraagd, weet u dit of dat? Terwijl als ik van een student of een collega een vraag krijg, die vragen altijd, gelooft u dit of dat?
1: Ja.
2: En dus met andere woorden, ik moet altijd zeg maar mijn geloof rechtvaardigen. Als wetenschappelijk, terwijl andere mensen hun wetenschap nooit als geloof hoeven te rechtvaardigen.
1: Nee, maar omdat de meeste dingen kan ik zien. En als jij het hebt over geesten, dat zie ik niet.
2: Maar sommige mensen zien wel geesten.
1: Ja.
2: En dan.
1: Maar iedereen ziet deze microfoon. Iedereen die nu deze studio inloopt, ziet dat hier een microfoon staat.
2: Als mensen weten dat het een microfoon is, ja. Als jij een plaatje van een microfoon meeneemt en naar een andere plek, op een andere planeet bijvoorbeeld, waar ze geen microfoons hebben, dan zullen ze misschien zeggen, hey, dat is wat geks.
1: Ja.
2: Maar ik ben het met je eens dat we de materiële wereld vaak zien. Maar of we het dan over eens zijn wat het is, dat is natuurlijk een tweede.
1: Ja, vind je het daarom ook moeilijk om een soort label te geven aan wie jij bent? Want je noemt jezelf niet per se spiritueel bijvoorbeeld, toch? Of atheïst, ook niet.
2: Nee, ook niet. Maar ook niet religieus in die zin.
1: Nee.
2: Ik heb natuurlijk inderdaad katholieke achtergrond, dat had je al aangestipt. Maar

0: over eens zijn wat het is, dat is natuurlijk een tweede.
1: Ja, vind je het daarom ook moeilijk om een soort label te geven aan wie jij bent? Want je noemt jezelf niet per se spiritueel bijvoorbeeld, toch? Of atheïst, ook niet.
0: Nee, ook niet. Maar ook niet religieus in die zin. Ik heb natuurlijk inderdaad katholieke achtergrond, dat had je al aangestipt. Maar ik ben niet actief gelovig. En volgens sommige van mijn collega's ga ik zo natuurlijk gewoon rechtstreeks naar de hel vanwege mijn onderzoek.
1: Ja.
0: Dus daar zijn ook sterke meningen over. Ja, ik worstel daar zelf mee.
1: Met die meningen?
0: Nee, niet met die meningen. Want ik bedoel, ik ben oud genoeg om zeker van mezelf te zijn. En ook zeker van mijn onderzoek. Het is niet zo dat ik een van de malle pietje onderzoek doe. Ik doe echt gewoon een onderzoek met datasets, de handschriften en gefundeerd onderzoek. Naar historische praktijken en culturele ideologieën en cultuurgeschiedenis eigenlijk. Dat is zo'n beetje breedte wat ik doe met schriftelijke bronnen. Maar voor mijzelf inderdaad, je vraagt me persoonlijk, inderdaad zit ik daar een beetje tussenin. Van geloof ik dit nou of niet? Maar ik ben ook wel achter dat je niet altijd van iets overtuigd hoeft te zijn. Dus je kan dingen in een bepaalde situatie geloven en je kan dingen ook in bepaalde situaties weten.
1: Maar waarom is dat dan toch zo'n lastige vraag voor je? Geloof ik erin of niet?
0: Ja, omdat voor ons de term geloven vaak een treetje lager staat dan denken of weten.
1: Ja.
0: Omdat we natuurlijk bij wetenschap is nou zo ver afgebikt, als het ware. Er zijn steeds randjes afgehaald. Denk alchemie of astrologie of zo, of magie. Dat er bijna geen wetenschap meer over is nu. En daar houden we ons dan mee bezig. Maar iedereen heeft respect voor wetenschap. Dus als jij zegt, ik ben wetenschapper of ik denk of ik weet. Nou ja, veel mensen hebben daar respect voor wetenschappelijk onderzoek. Maar geloven staat voor ons lager. Wij schatten geloven in als een iets meer irrationeels of iets minder verheven dan wetenschap.
1: En daar ben je het niet mee eens?
0: Nee. Want ik denk dat die scheidslijnen tussen denken en geloven helemaal niet zo groot zijn. Ik bedoel, we gebruiken daar verschillende woorden voor. Maar ik denk dat een wetenschapper ook in zijn onderzoek gelooft op de een of andere manier. Daar zitten ook allerlei bijvoorbeeld biases in, allerlei vooroordelen. Denk aan confirmation biases. Wetenschap is niet sec. Denken, weten en doen en religie en magie is niet sec.
1: Nee, maar je hebt iets van 3000 religies op de wereld. Dat kan onmogelijk allemaal waar zijn, toch?
0: Ja, maar dingen hoeven toch niet waar te zijn? In absolute zin.
1: Hoe bedoel je dat?
0: Nou, ik denk, het is niet zo dat de een zegt van ja, inderdaad, als je dit doet. Kijk, in Nederland, dan heb je een aantal tigduizend vormen van protestantisme heb je. Want iedere keer, iedere scheet die gelaten wordt, zorgt weer voor een afsplitsing in een of andere.
1: Ja, zeker.
0: Is zo.
1: Ja.
0: En dan heb je natuurlijk de katholieken die aan hocus pocus doen in de ogen van de protestanten. Hocus pocus is ook een woord dat protestanten gebruikten vroeger om katholieken belachelijk te maken.
1: Ja.
0: Als tovenaars met de hostie en zo, weet je wel, wapperen met dat lichaam.
1: Dat komt
0: Christus
1: uit de belijdenis, hè? De Latijnse term.
0: Bij het sacrament. Als de priester de hostie omhoog houdt, dan zegt hij: hoc est enim, kop is meum, dus dit is mijn lichaam. En dan dat is dan verbasterd tot hocus pocus. Dus daar zit een. We hebben dus zo heel veel religies in Nederland, christelijke en dan niet-christelijke en zo, noem maar op. En misschien zijn ze wel allemaal waar voor degene die ze beleiden. Of misschien is er eentje absoluut waar. En dat ben ik niet zeker van. Maar dat vind ik bij veel wetenschappelijk onderzoek gaat het vaak ook niet. Dat, zoals gezegd, dat gaat vaak over waarschijnlijkheden, niet over absolute waarheden.
1: Ja, ja. Nu begreep ik ook dat je een experiment had gedaan, een onderzoek waar communicatiewetenschappen heel blij mee was.
0: Ja.
1: Wat is daar gebeurd?
0: Ja, we zijn met een religiewetenschapper collega en een paar collega's van communicatiewetenschappen bij de faculteit Letteren, dus echte geesteswetenschappers, zeg maar. Hebben we een pilot gedaan om te kijken hoe mensen communiceren met geesten.
1: Mm-hmm.
0: Dus eigenlijk niet specifiek met geesten, maar met iets dat geen lichaam heeft. Dus iets dat disembodied is. Dus iets dat zeg maar ontlichaamd is of niet lichamelijk. En toen wilden we weten van hoe werkt dat. Dus toen hadden wij een pilot opgezet. En het leuke was dat we al gelijk op allerlei verzet stuiten. Dus de ethische commissie die draaide helemaal door. Dus wij wilden eigenlijk uitvinden, kijken of er aanwijzingen zijn dat mensen op een vergelijkbare manier met geesten communiceren, ja, als ze met AI communiceren.
1: Dus als
0: want dat, AI is ook een soort geest.
1: Ja, ja, precies.
0: En met zo'n gek algoritme, met een black box en zo. Daar zit heel veel AI-bedrijven die investeren ook heel
1: onbegrijpelijks.
0: Ja, maar dat doen ze expres. Weet je, daar wordt heel veel in geïnvesteerd om dat onbegrijpelijk te maken. Dus zij trekken dat in dat wat voor ons magisch is, zo'n beetje.
1: En dan maar waarom? Wat is daar het effect van?
0: Nou, zodat zij

0: zodat je het niet kan reguleren, bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Want ik bedoel, iets dat je niet begrijpt en bijna magisch is. Je weet niet wat aan. Er gaat iets in een algoritme en er komt iets uit. En dat kan van alles zijn en dat kunnen we niet sturen, natuurlijk. En daar zitten dan allerlei, weet ik wat, vooroordelen in of fouten in. En daar kunnen ze zogenaamd niks aan doen, die bedrijven, omdat het zo mystiek en onbegrijpbaar is. Dus ze creëren zo'n mystiek laagje eroverheen om bijvoorbeeld inderdaad regulering te ontlopen. Maar wij wilden dus weten van hoe gaan mensen nou communiceren met een Alexa bijvoorbeeld, of met een voice AI. Weet je, dan kan je met een AI agent kan je dan, of zo'n versie kan je praten. En met geesten. Dus wij wilden dat. Dus we hadden bij de ethische commissie een voorstel ingediend hiervoor. Want het was natuurlijk onderzoek waarbij we proefpersonen nodig hadden. En dat wilden we filmen. Dus daar moest toestemming voor gegeven worden, ook door de ethische commissie.
1: Ja.
0: Die vonden AI vonden ze helemaal geen probleem. Terwijl ik dan denk, ja, ga daar eens steigeren. Maar dan zeggen ze, nee, AI is natuurlijk wetenschap. Maar toen zeiden ze, maar we hopen toch niet dat jullie gaan glaasje draaien met studenten op de universiteit.
1: En jij zei jawel.
0: Dat was inderdaad. Ja. En dat komt omdat natuurlijk op een gegeven moment in eind jaren 80, begin jaren 90 had je wat nu te boek staat als de Satanic Panic. Dan waren eigenlijk volgens van die mensen die in complot, van die complotdenkers, die hadden een complot de wereld ingeholpen, dat er allemaal mensen waren, satanisten, die kindjes offerden om het eeuwige leven te krijgen. Het is een beetje, we kennen dit ook wel uit Pizzagate en andere complottheorieën.
1: Ja.
0: En toen hadden ze. Dus mensen gingen toen op zoek naar, actief op zoek naar die satanisten, die al die kindjes zouden laten verdwijnen. Dat bleek natuurlijk nergens op gebaseerd. Dat is een, zeg maar, een complottheorie die er in Noord-Amerika is begonnen, in de Verenigde Staten, Canada. En toen de hele wereld over is gegaan.
1: Ja.
0: En sindsdien hebben mensen veel meer angst, bijvoorbeeld voor glaasje draaien. En ik vermoed eerlijk gezegd dat de ethische commissie daar ook dacht van, oh shit, gevaarlijk. Dat gaan we lekker niet doen.
1: Maar je hebt het uiteindelijk wel gedaan?
0: Ja, want ik
1: wat
0: heb
1: was de reactie van de ethische commissie?
0: Nou ja, die hebben eerst maar onze aanvraag on hold gezet en gezegd van, ja, glaasje draaien, ga maar uitleggen. Dus AI hoef je niet uit te leggen. Dat is heel bizar.
1: Maar het is toch ergens ook logisch. Maar nee. Ik kan AI. Ja, nou ja, ik vind van wel, want ik kan AI zien in code.
0: Ja, AI is je kan code. Dit glas toch ook zien?
1: Ja, het glas
0: en dan,
1: wel,
0: en
1: maar wat er met het glas
0: op een tafel.
1: Niet.
0: Jawel, er gebeurt van alles met zo'n glas. Als
1: ja, maar
0: op
1: dat
0: tafel
1: kan ik niet
0: staat.
1: Zien.
0: Jawel, want dat gaat bewegen en zo. En dan kan jij vragen stellen en dan krijg je antwoorden.
1: Ja.
0: Dus ik bedoel, daar gebeurt net, dat kan je net zo zien als AI. Want AI, dit is ook, zeg maar, die code die je ziet. Dat is niet, zeg maar, de AI. Zeg maar avatar of persoon of hoe je het ook wil noemen, als je het richting het menselijk wil trekken, waarmee jij contact hebt. Als jij met ChatGPT of Gemini een vraag stelt,
1: dan weet ik niet wie antwoordt of wat antwoordt.
0: Precies, en dat wilden wij weten, van hoe ging dat? En het grappige is dat we toen dus uren aan sessies hebben gefilmd, waar soms een uur lang niks gebeurde, dus het glas stond gewoon stil. En dan zijn we natuurlijk, dan denk je heel saai, maar toen waren we benieuwd van hoe gaan een groepje mensen die aan tafel zitten, zo'n groepje, hoe gaan ze dat oplossen als er 10 minuten niks gebeurt met het glas? Worden ze een beetje kriegelig? Gaan ze de vraag herformuleren?
1: Ja, precies.
0: Dat soort dingen. Dus het was niet zo. Wij willen niet bewijzen dat geesten bestaan. Of niet. Hoewel natuurlijk op een katholieke
1: manier. Maar je wil hoe wij ons ertoe verhouden.
0: Is, maar ja, we willen kijken hoe mensen zich inderdaad daartoe verhouden. En net als. En toen hebben we dus datasessies gedaan met collega's. En daar zeiden collega's dan van, hé, maar dit is wel heel grappig. Want die manier waarop ze communiceren met die geesten, dat lijkt net alsof je. Daar is ook onderzoek al naar gedaan, bijvoorbeeld bij Alexa. Als je een groepje mensen ze laat communiceren met Alexa, bijvoorbeeld, ze moeten een liedje uitzoeken. Hoe doen ze dat? Dan moeten ze eerst overleggen met elkaar en zo. En dan op een gegeven moment moeten ze zeggen Alexa. En dan moeten ze het liedje. Iemand moet dat dan doen, weet je. Dus iemand krijgt de beurt. Die moet dan Alexa activeren.
1: Ja.
0: En dan het liedje aanvragen. En het grappige is, als je mensen ziet glaasje draaien, doen ze net zo. Dan iedereen heeft zijn vinger op het glas. Dan is een of andere, zeg maar, een vraag- en antwoordtransactie is klaar. En dan zie je heel vaak dat mensen, zonder dat wij die aanwijzingen hebben gegeven, dan gaan de deelnemers halen hun vinger van het glas. Dan gaan ze fluisteren van, wat zullen we nu vragen? Want die geest hoort natuurlijk niks. Net als Alexa hoort niks. Hè? Die luistert niet mee.
1: Ja.
0: Denken we allemaal. Ja? Dus dan halen ze hun vinger van het glas en dan gaan ze dus even overleggen, zo heel zachtjes. En dan is het, ja, stel jij dan de vraag. Dan gaan die vingers weer op het glas en dan is het geest. En dan gaan ze weer verder. En dan, dus Nou ben ik aan het denken van, want op een gegeven moment zijn natuurlijk, is onze geestenwereld een beetje, daar is minder en minder in geloofd. Ja. Dan krijg je begin 20e eeuw, krijg je, of in de eerste helft 20e eeuw, krijg je natuurlijk de Marsmannetjes en de aliens waar we in gaan geloven. Als zeg maar de nieuwe geesten of de nieuwe engelen, ja, zou je bijna kunnen zeggen. En ik zou mij niet verbazen als AI de volgende stap is. Want heel vaak zien wij dat in technologische ontwikkelingen leiden vaak tot een ander idee over geesten.
1: Dus hebben wij dan als mensheid altijd een soort god nodig? Wat dus vroeger god was en nu misschien kunstmatige intelligentie?
0: Ja, daar zijn wel aanwijzingen voor dat mensen graag iets onstoffelijks om zich heen hebben.
1: Maar waarom dat willen we dat?
0: Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Niemand weet het met zekerheid natuurlijk. Sommige mensen zeggen dat het inderdaad evolutionair zo is. Dus toen de eerste, zeg maar, de mensen voor het eerst over in een onbekende omgeving gingen lopen, zagen ze achter iedere boom mogelijk gevaar. En soms was er ook gevaar, een of ander roofdier dat je dan opeet. Dus je bent constant in stressmodus van, oeh, achter deze boom of deze rots kan gevaar zijn. Maar soms zie je niks, maar je hebt wel het gevoel. En dus sommige mensen die bijvoorbeeld een beetje richting evolutietheologie gaan en dat soort hoeken van de wetenschap, die zeggen dan van, het is het mechanisme om met die stress om te gaan. Dus dan zeg je van, oh, dit keer stond er geen leeuw achter de rots, maar er was wel iets, kon het alleen niet zien. Maar ik denk dat bijna nog te ver gezocht is. Of te geavanceerd bijna nog. Want al die bronnen die ik dus bekijk, die middeleeuwse en vroegmoderne bronnen, daar zie je dus dat je toverij van alles kan doen. Verloren voorwerpen, gestolen voorwerpen. Een schat vinden, zodat je heel rijk bent en nooit meer hoeft te werken. De liefde van je leven vinden. Maar wat de meeste tovenaars eigenlijk deden, was communiceren met geesten. En dan niet om rijk te worden, maar gewoon om te keuvelen. Je had John Dee, dat was de hofastroloog van koningin Elisabeth I uit de 16e eeuw in Engeland. Dat was, later is hij vertrokken naar het continent met een alchemist om goud te maken en zo. Maar wat hij zelf deed, was communiceren met de aartsengelen. Met Raphaël en Uriel en Michael. En daar zijn dagboeken zijn bewaard. En daar zie je dat hij gewoon over van allerlei ditjes en datjes aan het keuvelen is met de aartsengelen. Dus dan komt Uriel langs en dan zegt Uriel van, hey, John, nu we het toch over hebben, dat hij kan zelf niks zien. Hij is geen ziener, dus hij heeft een ziener in dienst die ook al gemist is. En dan vraagt hij via die ziener, en dan is er nog nieuws uit de hemel? En dan zegt Uriel, weet je, John, we moeten even hebben over jouw tafel. Je hebt een nieuwe tafel nodig. Ik heb hier een design dat uit de geestenwereld komt. Als je dit nou eens gaat maken, dan kunnen we nog effectiever met elkaar praten. En die is jarenlang, heeft hij niks anders gedaan als geleuterd met de aartsengelen. Moet je je voorstellen dat jij een aartsengel op bezoek hebt.
1: Ja.
0: En het gaat hebben over het, zeg maar, over wat voor tafel je in je keuken hebt staan.
1: Ja, maar dat klinkt toch een beetje alsof je er dan persoonlijk voordeel uithaalt. En dat klinkt weer een beetje als hij lult de hele boel bij elkaar.
0: Ja, misschien wel persoonlijk voordeel natuurlijk. Want dan, je bedoelt die engel of bedoel je John Dee?
1: Nee, John Dee, dat hij gewoon zei, oh, maar een engel zei tegen mij dat ik de nieuwste koelkast nodig had.
0: Ja,
1: nou, ik zeg maar wat.
0: Ja, precies, dat klopt ook wel. Op een gegeven moment zegt de engel, via de ziener, jullie moeten jullie vrouwen ruilen.
1: Ja, maar dat bedoel ik.
0: En dan gaat hij dat nog doen ook. Want zijn ziener zegt dan, ja, de aartsengel zegt me net dat we van vrouw moeten ruilen. En John zegt, nou, vreemd verzoek, maar laten we dat maar eens proberen dan.
1: Ja, maar dat klinkt toch ook als iemand die dus er zelf eigenlijk misschien helemaal niet in gelooft. Maar gewoon
0: die had ook,
1: hier kan
0: had
1: ik voordeel uithalen.
0: Je had echt oplichters. Zeker in de vroegmoderne tijd zijn er best wel veel rechtszaken van oplichters die bijvoorbeeld een toverring maken waarmee je kan winnen bij het gokken en zo. En dan zeggen, ja, maar ik heb nog wel een jaar nodig, want de sterren staan niet goed en ik heb nog meer goud nodig.
1: Maar hoe weten we dat niet iedereen dat was? Dat niet iedereen die zei, ik kan met geesten praten,
0: omdat
1: die de boel oplichten.
0: dat is een goede vraag. Dat weten we niet. En dat kunnen we ook nooit bewijzen of dat wel of niet zo is. Dus, en ook niet falsificeren en zo, volgens een modern wetenschappelijk iets. Maar het gaat erom, wat doe je ermee? Dus sommige mensen die zijn echt bezig met oplichten en worden dan gepakt en staan voor de rechts, voor een rechter. En dan zeggen ze, ja, oké, ik heb een beetje overdreven met die gouden ring en zo. Want ik wilde gewoon, die en die nobelman een beetje te grazen nemen.
1: Ja.
0: En dus dat heb je. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel mensen die gaan, heel veel cliënten, zeg maar, klanten, die gaan naar een professionele tovenaar. Vaak astroloog, artsen, die soms ook met geesten praten. En die hebben dan echt een reëel iets. Iemand is verdwenen al jarenlang. Of een kind is ziek. Of iets is gestolen. Weet je, dus. En dan kan je wel zeggen van dat is oplichterij. Als die tovenaar een antwoord geeft, terwijl die tovenaar zou weten dat geesten niet bestaan. Maar die tovenaar A wist dat, ging daar niet van uit. die geloofden wel degelijk. En niet alleen geloven, we hadden het net over geloven en denken, die wisten ook wel degelijk dat die geesten bestonden. En die gaven dan een antwoord. En dan is de vraag van, dan voorzie je ook in een soort behoefte, want mensen willen zekerheid. Als iemand wil weten van, ja, wat is er nou aan de hand? En jij geeft een antwoord, dan zijn mensen vaak al tevreden als je een antwoord geeft. En als jij dan zegt van, ja, of dan kan je nooit met zekerheid zeggen van, dit komt daar of daar vandaan.
1: Ja.
0: Sommige dingen werken.
1: Ja.
0: Of sommige dingen werken niet en dan ben je blij dat je het toch hoort.
1: Ja, nu zijn de onderzoeken naar magie, dat vertelde je net al, die worden een beetje in een hoekje geduwd vaak. Hè? Mm-hmm. Terwijl inderdaad onderzoek naar buitenaards leven wel echt volop springlevend is. Sterker nog, volgend jaar gaat er een Plato-telescoop het universum in, die echt specifiek onderzoek gaat doen of er leven in het heelal is. Hoe kijk jij dan naar zoiets, dat blijkbaar wel kan?
0: Ja, met een grote glimlach.
1: Wel, toch wel?
0: Ja, zeker. Want ik vind dat zo mooi. Want eigenlijk zijn ze het onderzoek aan het doen wat nodig was sinds het universum doodverklaard is. Dus je moet je voorstellen, Ruben, en je vroeg me aan het begin van hoe ziet nou die wereld eruit van zo'n tovenaar?
1: Ja.
0: Maar als zo'n tovenaar uit zijn raam keek 's avonds en zag de sterren en de planeten, wat voor die tovenaar alles boven de maan was de macrocosmos, en hij woonde in de microcosmos. En daar was een verband tussen die werelden, tussen die sterren en planeten en het leven op aarde. Die waren met elkaar verbonden. Dus wat bij de sterren gebeurde, in de hemel gebeurde ook op aarde, en bijna andersom. En op een gegeven moment is met het ontstaan van de wetenschappelijke methode, de mensen die daarvoor bezig zijn, jij noemde in een gesprek al Spinoza, maar bijvoorbeeld ook Francis Bacon, die trouwens ook een tovenaar was, Francis Bacon. En Newton ook een alchemist, maar dat. Ja. En dat is zelfs ook nog een natuurkundige, heel gek.
1: Zeker.
0: Ja. Op een gegeven moment hebben ze dat allemaal afgestoten, dat soort takken als astrologie, alchemie en zo. En dan. Dan zie je dus dat hele leven verdwijnt. Weet je, dan zeggen ze nou, weet je, het universum is heliocentrisch en het is zo dood als een pier. Dus de hemel is nergens, de hel is nergens. Het heeft geen plek in ons nieuwe model. En op een gegeven moment hebben ze gewoon gezegd, universum is dood. En vervolgens nu, in de 20e eeuw, denkt iedereen, hé, jammer, zo'n dood universum. Best wel saai en ongezellig en best wel alleenig.
1: Ja.
0: Want vroeger had je die geesten met wie je kon praten, maar kan niet meer, want die bestaan niet.
1: Dus opnieuw, we zoeken opnieuw naar dat mysterieuze in ons leven.
0: Ja, maar waar we eigenlijk naar zoeken is verbinding. En
1: verbinding met?
0: Verbinding met leven elders. Verbinding met het begin en het einde. Want ik bedoel, de vraag naar bijvoorbeeld hoe het heelal is ontstaan is eigenlijk een religieuze vraag.
1: Ja.
0: Die was in de religie al waar ze goed op dreef met van, oh ja, dat is het begin, dat is het einde en zo. Dat is zo mooi aan religie, dat je een soort heel narratief hebt. En vervolgens zeggen ze, nee, dat klopt allemaal niet. En de aarde is niet in zoveel dagen gemaakt en ook niet 6000 jaar geleden. Het is allemaal veel ouder, maar hoe oud dan? En vervolgens gaan ze in de astronomie alle oude vragen die in de magie en de religie al duizenden jaren bediscussieerd worden, gaan ze gewoon weer oppakken, maar dan met hele dure spulletjes die ze de lucht inschieten.
1: Maar dus lijkt me ook een beetje frustrerend dat dit dus blijkbaar wel kan in onderzoek naar magie wordt gezegd, weg ermee.
0: Ja, maar dan zou je eigenlijk. Nee, want ik vind astronomie is toch ook een vorm van wetenschap.
1: Ja.
0: Dus dan moeten we ze daar niet. Daar moeten we niet te moeilijk over gaan doen. Die mogen ook bestaan.
1: Maar jij wil ook graag dat jij wat meer kansen krijgt.
0: Ik hoef niet per se hele dure dingetjes het heelal in te schieten. Nee.
1: Nee.
0: Nee, zeker niet. Maar wat ik wel zou waarderen, is dat inderdaad wetenschappers, en dan vooral beta's, want die hebben daar wel een handje van om heel duidelijk te zien wat wetenschap is. Dus inderdaad een beetje breder kijken. Want waarom wil je weten hoe oud het universum is precies? En waarom zou je willen weten waarom er leven op een andere planeet is? Een of andere exoplaneet ergens in een ander in ons melk. Waarom? Die vraag wordt nooit beantwoord.
1: Nee, en het is een vraag die ik wel vaak stel aan wetenschappers. Maar waarom doen we überhaupt dit onderzoek? En dan is het toch het antwoord vaak een beetje vaag.
0: Ja, maar ik denk diep van binnen wil zo'n wetenschapper gewoon weten dat we niet alleen zijn.
1: Ja. We gaan weer naar muziek. Je hebt Bad Macumba meegenomen. Waarom wil je die horen?
0: Omdat het een leuk lied is. Dus het is van Os Mutantes, een Braziliaanse psychedelische band. Het is een soort aftellied. Dus ze halen steeds een letter van Bad Macumba af. En dan tellen ze het weer op. En heel veel magie werkt ook met optel- en aftelrijmpjes. Bijvoorbeeld ziektes worden vaak verwijderd door dingen af te hakken. Weet je wel, er zijn 9-11 en dan 8-11 en dan 7 en zo. Dus als je dan maar 0 bent, is de ziekte weg. En ik vond dit deed me daar heel erg aan denken.

0: De nacht van NTR.
1: Je luistert nog steeds naar de nacht van NTR Wetenschap. En deze nacht is bij mij te gast historisch letterkundige Sandon Chardonnay. Hij doet onderzoek naar boeken waarin middeleeuwse en vroegmoderne tovenaars rituelen en experimenten opschreven. En ook naar de objecten die ze gebruikten. Sterker nog, Sandon, jij verzamelt dat soort objecten.
2: Niet persoonlijk. Ik doe daar onderzoek naar, inderdaad. Dus, ja,
1: voor het project Het Occulte Depot.
2: Ja, het Occulte Depot.
1: Wat is Het Occulte Depot?
2: Enerzijds is dat een manier om de universiteit en wil meer samenwerking met culturele instellingen in de regio. Dus aan de ene kant, en dat is ook heel waardevol, want je kan niet altijd als wetenschapper in een ivoren toren blijven zitten, natuurlijk. Je moet wel ergens contact leggen met de maatschappij breed genomen.
1: Zeker.
2: Maar het Occulte Depot is inderdaad een onderzoek wat ik zelf heb ontworpen om een project om in museale collecties, dus collecties van musea en uithartkamers, te zoeken naar occulte objecten. Want ik kreeg een paar jaar geleden dus een mailtje. Je hebt daar nog een handout liggen.
1: Ja, zou ik me zo noemen. Ik heb nog een dingetje.
2: Met inderdaad een textueel amulet is. Dus het is een koperen plaat van in het echt ongeveer een A4'tje groot, zo'n beetje.
1: Ja.
2: En die ligt in Museum Oldenzaal. Dus voorheen het Paltenhuis. En de conservator daarvan die mailde mij van: ik heb iets geks gevonden in het depot. En het object had een nummer, maar in de kaartenbak was er geen kaartje voor dat nummer. En ook in de digitale catalogus, in de computer, was geen beschrijving van het object. Terwijl het object wel in het depot lag. En dat heb ik al eerder, toen in één keer had ik een déjà vu, want ik heb dat dus al eerder gezien bij Kasteel Doornenburg, in de buurt van Bemmel en Arnhem, daar in die hoek. Daar lag ook een occult object, een magisch zegel uit de late middeleeuwen, wat ook niet in een catalogus of zo opdook. En nou was mijn vermoeden dat er heel veel van dat soort objecten liggen nog in musea. Maar dat die slecht gecatalogiseerd zijn. Want wat doe je als je een koperen plaat vindt met allemaal namen van God erop en vreemde cirkels en zo? Hoe ga je dat in je catalogus zetten?
1: Ja.
2: Waarschijnlijk niet. Want ik heb dus op collectie Gelderland, dus de erfgoedcollectie online. Dus dat is een enorme database van allerlei musea in Gelderland. Daar duiken dit soort objecten dus niet op.
1: Maar er wordt wel een soort waarde aan toegekend, want ze bewaren het wel.
2: Ja, maar vaak in het depot.
1: Maar het wordt niet weggegooid, ze hadden ze ook kunnen doen.
2: Nee, maar heel veel musea die gooien ook niet echt weg. Ja, tenzij het echt moet.
1: Ja.
2: Maar heel veel van deze objecten, die zijn, als je er 100 van hebt, kan je daar een tentoonstelling van maken. En dat is uiteindelijk misschien mijn doel, als ik genoeg van dat soort objecten in kaart heb gebracht. Want ik doe er dan ook onderzoek naar, ik publiceer erover. En geef daar lezingen over op congressen en zo.
1: Ja.
2: En als ik nou een goed aantal bij elkaar heb, dan kan een keer een overzichtstentoonstelling gegeven worden hiervan. Want volgens mij liggen er meer in andere musea, bijvoorbeeld in andere landen, Duitsland, Engeland. Daar heb je speciale musea die helemaal vol liggen met magische objecten.
1: Maar als we niet goed weten wat die magische objecten zijn, en dus ook zo'n tablet zien en dan denken, ja, wat moeten we hiermee? Wat is het? Hoe herken je dan toch dat het een magisch object is?
2: Ja, dat is de vraag. Daar ben ik ook onderzoek naar aan het doen.
1: Oh.
2: Hoe weet je eigenlijk dat een object een magisch object is? En dat is heel subjectief. Bijvoorbeeld in dit geval de conservator van Museum Oldenzaal zei van, ja, ik had dit object gevonden in een laadje in het depot. Toen heb ik het teruggelegd, want ik wist niet wat ik ermee moest. Maar het object liet me niet meer los en ik bleef eraan denken. En op een gegeven moment ben ik weer naar het depot gegaan, heb ik het uitgehaald en heb ik het op mijn bureau gelegd. En denk, ik moet hier wat mee.
1: Ja.
2: Dus het zijn vaak objecten waar je denkt, er is iets quirky, iets vreemds mee. Er kunnen bijvoorbeeld vreemde teksten op staan of vreemde symbolen.
1: Ja.
2: Of het kan vreemde plaatjes of zo, of diagrammen erop. En dan weet je eigenlijk niet goed wat je ermee moet. Maar vaak heb je er ook een gevoel bij. Dus die conservator had echt een gevoel van, dit is een vreemd object. Daar zit een soort lading,
1: verhaal
2: of charge, zit een verhaal achter of een lading.
1: Ja.
2: En het object heeft een eigen leven en contacteert mij. Zo werd het ook beschreven.
1: Maar ik kan jou nu ook een willekeurige ring geven die ik heb en zeggen, dit is een magische ring.
2: Ja,
1: weet jij dan dat dat geen magische ring is?
2: Nou, daar heb ik dus inderdaad onderzoek naar gedaan, van wanneer is een object een magisch object? En het moet aan een aantal criteria voldoen. Als jij het bijvoorbeeld vindt, dat had ik toen ik ging verhuizen, vond ik op de kruipzolder van het nieuwe huis een lege koffer.
1: Ja, het is gewoon een koffer. Zou
2: ik ook denken, als ik hem in de gangkast had gevonden. Maar gezien mijn onderzoek weet ik dat vaak mensen dingen bewaren op kruipzolders of tussen muren of tussen vloeren of ondervloeren. En dat kunnen alledaagse voorwerpen zijn, schoenen bijvoorbeeld. Ik bedoel, heel vaak bewaren mensen hun linkerschoen ergens. Tegenwoordig nog steeds, maar vroeger heel veel. Ook in de middeleeuwen. En die verstoppen ze dan op een zolder. Of gewoon tussen of onder een vloer. En wat het precies doet met het huis, waarschijnlijk een soort beschermende magie. Het is een soort lucky charm, zou je kunnen zeggen. Dus toen ik zo'n koffer vond op zolder, begon ik me wel af te vragen. En dan zo'n amulet in zo'n depot duikt op. Van wanneer is iets magisch? Is mijn koffer minder magisch dan dat amulet? Want het amulet bleek echt wel een magisch voorwerp te zijn als je gaat kijken naar de iconografie, dus wat erop staat.
1: Ja.
2: Dat komt allemaal uit toverboeken, die soms echt honderden jaren teruggaan. Dus dit is door iemand gemaakt, waarschijnlijk, weet ik wat, om een stal te beschermen of een woonhuis tegen een zwarte heks. Dus er waren toen, dus eind 19e eeuw, witte heksen die dit soort voorwerpen maakten.
1: Mm-hmm.
2: Maar dan is de vraag inderdaad, is die koffer magisch? Dat weet ik niet helemaal. Maar als ik een koffer vind op een kruipzolder,
1: dan zou
2: een lege koffer, dan vraag ik me af, A, is die helemaal leeg?
1: Ja.
2: Want ik zie er niks in. Of lijkt dat maar zo? En B, wat doet dat de kleren ding op zolder? Want er lag verder niks.
1: Ja, dat
2: is
1: gewoon
2: een lege kruipzolder
1: bij
2: de koffer. Ja. En, ja, dus die ligt daar nog steeds. Want ik ga die koffer niet weghalen, denk ik. Ik kijk wel uit.
1: Nee.
2: Dus, maar de vraag is inderdaad van wanneer is iets magisch? En dat is dan vooral als het bijvoorbeeld een ongebruikelijk voorwerp is. Of het kan ook een ongebruikelijk voorwerp of gebruikelijk voorwerp op een ongebruikelijke locatie zijn.
1: Ja, maar jij zei net ook, ik wil het allemaal in misschien een soort museum of depot bewaren.
2: Nou, ik wil dat dan een keertje met een overzichtstentoonstelling allemaal bij elkaar brengen in een museum. Ja,
1: zijn we daar in Nederland niet te nuchter voor?
2: Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ik denk altijd, het Calvinisme heeft veel kwaad gedaan eigenlijk. Denk ik dat even tussen ons gezegd. Dat is ook maar een mening, hè? Dat wil ik even benadrukken hier op de radio. Maar het is inderdaad wel zo dat in landen waar de reformatie is, daar is over het algemeen, kijken mensen daar anders naar magie. Maar wij hebben inderdaad wel een vrij nuchtere aard. Dus we hebben dan wel bijvoorbeeld een hekserijmuseum, want heksen zijn de vijanden van Christus. Dat mag dan wel. Ja. Maar het toverijmuseum niet, want dan halen we Satan in huis. Ik denk dat is. Onderliggend zijn we dat nuchter. Dat daar zit een religieus tintje aan.
1: Maar wat hoop je dan echt dat mensen onthouden als het gaat om jouw onderzoek, magische objecten?
2: Ja, dat is natuurlijk dat het spannend onderzoek is. Het is gewoon echt leuk onderzoek. Waar je geen dure dingetjes voor de lucht in hoeft te schieten. Dus dat heeft ook voordelen, moet je maar denken. Dus dat ten eerste. Het is een onderzoek wat betaalbaar is voor de maatschappij. Bovendien denk ik dat er meer in zit. Wij kijken heel erg technologisch naar wetenschap en allerlei maatschappelijke problemen. Terwijl als je er wat meer spiritueel naar zou kunnen kijken en meer de verbinding zoekt met het heelal, met de wereld om je heen, met de mensen om je heen, dan kan je ook de wereld een betere plek maken.
1: Dat lijkt mij mooi te streven. Sander Chardonnay, dankjewel dat jij hier met ons een uur over wilde praten. Maar jij blijft nog eventjes zitten. Heb je nou een vraag aan Sander? Die mag je natuurlijk stellen via 0800-1121. Of stuur een appje naar de gratis NPO Luister app. En dat kan allemaal na het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1.
3: 3:00, City Dijkers met het NOS Journaal. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van twee economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Waar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek nu 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van dat verlof. De presidenten van de VS en Iran hebben nu officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor het eerst dat er in 4 jaar tijd contact is met Rusland vanuit de EU. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant gisteravond is inderdaad van de bewoner van dat pand, bevestigt de burgemeester. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet de woning in om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer is op de meeste plekken helder bij 14-17 graden. Het wordt verder vandaag een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
1: Goedenacht, je luistert nog steeds naar deze magische nacht van NTR Wetenschap.
0: Van NTR Wetenschap.
1: Mijn naam is Ruben van Haften en bij mij vannacht de gast is historisch letterkundige Sandor Chardonnay. We praten over zijn onderzoek naar middeleeuwse en vroegmoderne tovenaars, hun rituelen en experimenten en de objecten die ze daarbij gebruikten. Ja, van bijzondere schalen tot voodoo-poppen. Heb jij nu een vraag voor Sandor? Want nu is het de beurt aan jou. Bel naar 0800-1121 of stuur een appje via de NPO Luister-app en dan behandelen we je vraag zo meteen live in de uitzending. Dus 0800-1121 of gebruik de NPO Luister-app. Ja, Sandor, wij gaan al die vragen verzamelen, maar we gaan ondertussen wel eerst naar muziek luisteren. Mm-hmm. Rocky Erickson wil die horen met Burn the Flames. Waarom die?
2: Rocky Erickson zat zeg maar voor die Satanic Panic. Dus voordat we al het occulte eng gingen vinden. En het brengt altijd een beetje zo Stranger Things vibes terug. Ik vind het de muziek die gaat vaak over monsters en zo. En griezelfilmen. Over popcultuur eigenlijk. Maar wel op een leuke manier gebracht. Dus en het is goede muziek.
1: Nou, dan gaan we daar zeker naar luisteren. Heb je dus een vraag? Bel nu 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Luister app.

0: Rocky Erickson op NPO Radio 1, Burn the Flames. Ik ben nog steeds in gesprek met Sandor Chardonnay. Of beter gezegd, jij bent in gesprek met Sandor Chardonnay. Want je mag bellen 0800-1121 of een appje sturen via de NPO Luister-app en al je vragen stellen over magie, over occultisme, over oude historische boeken die daarover gaan. En dan gaan we die voor jou proberen te beantwoorden. En dat mag dus ook door te bellen 0800-1121. En dat heeft Timo gedaan. Hallo Timo.
1: Ja, dag Ruben, dag Sander.
2: Hi.
0: Dag, wat is je vraag, Timo?
1: Ik had een vraag inderdaad, maar ik moet wel even zeggen dat het nummer wat ik net hoorde, dat deed me erg denken aan het nummer Wishy Woman. Ik weet niet van welke artiest,
0: ja,
1: maar...
0: Dat is van... Oh, ik ben het even kwijt, maar ik hoor wat je zegt.
1: Ja, oké. Okay. Nou ja, dat wou ik in ieder geval gezegd hebben. Ja. Maar mijn vraag aan Sander was... heeft hij ooit in zijn onderzoek documentatie tegengekomen van tovenaars die systematisch te werk gingen bij het ontwerp van een tovermethode, wat dan weer op zich de mogelijkheid opent voor tovenaars om daarbij samen te werken. En dat opent weer de mogelijkheid dat als de één tovenaar daarbij zijn geest verliest, dus eigenlijk psychotisch raakt, noem ik het dan maar even, dat die andere tovenaar dat dan kan documenteren. En daar ben ik wel erg benieuwd naar.
2: Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Want voor ons zitten geesten en magie heel erg aan elkaar geestelijke gezondheid verbonden. En dat is historisch ook zo. Dus vaak was het zo dat zo'n tovenaar niet alleen werkte. Dus was niet, je deed dat niet stiekem 's nachts op de hei in je eentje. Dat was vaak waren hele teams. Dus waren mensen in de leer, er waren stagiaires en leerlingen en gezellen. En ook collega's. Dus het was een hele sociaal iets waarbij er meerdere mensen betrokken waren. Dus je kan je voorstellen dat er altijd wel iemand was die een oogje in het zeil hield. Want het gevaar dat jij noemt is natuurlijk reëel. En dat hadden ze toen ook al. Dus ze zouden toen niet zeggen van ik heb een psychose of zo. Want die term kenden ze natuurlijk nog niet. Maar wat ze wel zouden zeggen is bijvoorbeeld dat ze inderdaad bezocht worden door een slechte geest. Dus je zou het kunnen zeggen een soort bezetenheid of zo. En dat was als... diagnose kwam dat wel voor.
0: Ja, Timo, is je vraag zo'n beetje beantwoord of wil je nog wat vragen?
1: Ja, maar daar is ook echt documentatie van. Dat de ene tovenaar de andere die een nieuwe tovermethode ontwikkelt, dat hij ziet dat hij helemaal erin vastraakt. Mm-hmm. En dat hij dat documenteert en dat dat is vastgelegd ook op schrift.
2: Ja, ze werkten niet zo systematisch of wetenschappelijk systematisch als wij dat zouden willen. Ook vanuit die oude bronnenonderzoek. Maar er zijn wel gevallen inderdaad in de 13e eeuw bijvoorbeeld, waar iemand een methode gebruikt en dan zegt van nee, dit is toch gevaarlijk. Ondertussen heeft hij die methode al helemaal aangeraden aan heel veel collega's. Dat was een monnik en aan zijn zus die ook non is. En dan zegt hij later ook van ja, dit werkt echt niet. Het is heel gevaarlijk en je laat je in met Satan. En hier, ik heb een nieuwe methode ontwikkeld op basis van die oude methode en die is veel beter. Dus je hebt dat soort reflectie heb je wel degelijk. Alleen het is ofwel niet bewaard gebleven of er was gewoon niet zoveel op schrift gesteld over. Dus niet zoveel opgeschreven.
1: Deze wel. Deze wel.
2: Daar is wel onderzoek ook naar gedaan, maar er zijn ook historische bronnen die dat laten zien. Ja,
0: interessant. Heel erg bedankt voor je vraag, Timo.
1: Nee, graag gedaan. Ik was wel benieuwd zelf ook. Dus dan stel ik hem.
0: Hey, en ik heb het heel veel snel voor je opgezocht. Witchy Woman was van de Eagles.
1: Oh ja.
0: Nee, dat is even belangrijke informatie tussendoor. Dankjewel, Timo.
1: Okay.
0: Er is ook een interessante vraag binnengekomen van Richard via de app. Die zegt, zijn de sectes van tegenwoordig eigenlijk te vergelijken met heksen van vroeger? Want er hoeft maar één iemand te zijn die anderen kan overtuigen en je bent er.
2: Ja, dat zou je kunnen, inderdaad. Bijvoorbeeld
0: Heeft dat gelijkenissen?
2: Nou ja, eigenlijk wel. Als je kijkt naar de beginselen van het christendom bijvoorbeeld, dat werd ook door in Rome ook als een secte gezien. Dus ik doe wat de ene religie is, de andere is een secte, zou ik dan bijna zeggen.
0: Ja.
2: En het is ook zo dat inderdaad... kijk, wat een secte natuurlijk vaak heeft, is inderdaad een soort gesloten gemeenschap met een in-crowd. Daar moet je dan geïnitieerd worden en dan mag je daar buiten geen contact hebben. Dus in die zin is dat soort... Ik zou willen zeggen vertrouwelijkheid en initiatie, die zitten ook wel bijvoorbeeld in magische praktijken. Dus iedereen kan het doen, maar je moet wel de juiste mensen kennen om zeg maar in te rollen, historisch gezien.
0: Maar dan heb ik bijna het idee dat het meer gaat om overtuigingskracht dan over het echt kunnen.
2: Is het ook wel zo. Als je kijkt hoe ze vroeger naar magie keken, het was niet zo dat je een soort magische essentie in je moest hebben. Niet à la Harry Potter, dat je bijzonder moest zijn om het te kunnen. Dus iedere people, die kon dat met genoeg training en studie. Dus in die zin is het ook een vrij democratisch iets. Hè. Je hoeft niet uitverkoren te zijn om deel te kunnen nemen.
0: Ja. Hebben we dan ook door films als Harry Potter een beetje een verkeerd beeld gekregen van wat magie is?
2: Ja, eigenlijk wel. Want in Harry Potter gaat het natuurlijk in essentie over de strijd tussen goed en kwaad. Zeg maar een balans waar we het goede willen, maar het kwaad afwijzen. Ja. Terwijl zo, weet ik wat, een 16-jarige tovenaar die wilde gewoon rijk worden. Of plezier hebben. En die wilde helemaal niet de wereld redden.
0: Dat was veel simpeler eigenlijk.
2: Ja, je zou kunnen zeggen egoïst. Nou ja, het doet me altijd een beetje denken aan moderne mensen. Hè. Dus de aarde is één grote resource waar je kan nemen en nemen en nemen. Want ja. Waarom zou je niet? Hè? Dus een balans zoeken, het is heel herkenbaar in.
0: Ja, John Vermelle heeft ook een mooie vraag in de app. Die zei, jullie hadden net over die voedoepoppen, hoe dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden om een dief te straffen. Mm-hmm. Kan het ook positief gebruikt worden om iemand bijvoorbeeld te helpen met ziekte of pijnbestrijding of verdriet?
2: Ja, daar waren ook wel. Je had verschillende gebruiken. Dus je had verschillende soorten popontwerpen en ook verschillende materialen. Bijvoorbeeld was of die je dan boven elkaar zou houden. Maar ook bijvoorbeeld metalen poppen uit lood of zink of zoiets. Of tin. Dus je had verschillende poppen. En die kon inderdaad voor verschillende dingen gebruiken. Dus de meeste doeleinden waren slecht. Dus bijvoorbeeld inderdaad een dief aanhouden. Of liefdesmagie, wat ook vrij
0: Heel dubieus.
2: Super dubieus. Echt is echt een understatement. Dus voor liefdesmagie, maar het werd ook wel gebruikt inderdaad om zeg maar een staat die je had, bijvoorbeeld inderdaad gezondheid, te bevorderen weer als je dat kwijt was. Dus vaak ben je iets kwijt of heb je iets niet en wil je het weer terug hebben. En dat kan natuurlijk ook als ziekte jou je gezondheid neemt, dan kan je natuurlijk ook die ziekte te lijf gaan om je gezondheid weer terug te krijgen. Dus in die zin is het ook een soort diefstal.
0: Want ik heb wel het idee dat magie in de geschiedenis vaker negatief wordt gebruikt dan positief.
2: Ja, maar dat is zo'n beetje een 19e eerste draai, hè, die we aan dat soort termen geven. Toen we op een gegeven moment zeiden, ja, wetenschap is juf van het, een neusje van de zalm. En religie, dat is voor dummies. En dan, zeg maar, aan het in het putje, helemaal in het gootsteenputje onderin, daar zit de magie.
0: Ja.
2: Zo zijn we daarna gaan kijken.
0: Ja, precies. Heb je nou ook een vraag hierover? En dat kan ik me zeker voorstellen. Bel 0800 1121 of gebruik de gratis app van NPO Luister.

0: It's magic, zegt Freddie Mercury van Queen. En dat is het ook. A Kind of Magic hoorde je. Ik ben in gesprek met Sandor Chardonnay, historisch letterkundige. En hij doet onderzoek naar middeleeuwse en vroegmoderne tovenaars. Hun rituelen, hun experimenten, de objecten die ze daarbij gebruiken. En daar mag jij dus al je vragen over stellen door te bellen naar 0800-1121. Of een berichtje te sturen in de NPO Luister-app. En dat heeft onder andere iemand gedaan onder de naam All Nightmare Long. Mooie naam voor het onderwerp waar we het over hebben. Die vraagt, is Satan, wat natuurlijk een belangrijk mythisch of religieus figuur is, hoe je het wil noemen, is dat niet gewoon een mengeling van oud-Griekse bosgoden zoals Pan en tegelijkertijd de tegenstander, oftewel de koning van de stadstaat Cyrus? Hij heeft historisch goed opgelet, maar het is inderdaad iets als de duivel, niet een mengeling van allerlei dingen bij elkaar. Dat is eigenlijk wat hij vraagt.
1: Ja, en dat klopt. En daar is ook best wel veel onderzoek gedaan naar. Inderdaad, zeg, de biografie van Satan. Dat is een soort ontstaansgeschiedenis, een ontwikkeling. Bijvoorbeeld, waar komen de bokkenpotjes vandaan? En zijn geitencirk en dat soort dingen. Er zijn hele mooie boeken over geschreven. Dus Jeffrey Burton Russell, een religieus historicus, heeft daar echt 4 dikke pillen aan 300 bladzijden per stuk over geschreven. En die traceert Satan vanaf het vroegste begin. Zeg maar de eerste schriftelijke en andere bronnen tot nu. Dus echt tot en nu is dan tot in de jaren 80, ja. Toen hij schreef. En dat is inderdaad een biografie. En het blijkt dus inderdaad dat Satan voor ons een label is. Of zeg maar die tegenstander voor alles wat wij onprettig vinden. En dat labelen we daaraan. En allerlei angsten en zo. En dingen die wij negatief vinden. Dus bijvoorbeeld bepaalde kleuren of bepaalde dingen. Zoals bijvoorbeeld vogelvleugels vinden we leuk. Geven we aan engelen. Maar vleermuisvleugels, dat vinden we eng. Geven we aan de duivel.
0: Ja.
1: En dat is inderdaad, dus Satan is in die zin een composiet waar we onze angsten op projecteren.
0: Maar waarom noemen we dat?
1: Ik denk omdat we dat nodig hebben. Ik denk heel veel mensen namelijk, en dat zie ik bij mijn eigen kinderen, maar sowieso bij heel veel mensen, af en toe ook bij mezelf, die zijn van nature best wel bang. Dus stel je voor dat je s'avonds een paar trappen of
0: monsters onder het bed.
1: Precies, monsters onder het bed. Weet ik wat, s'nachts op de wc gaan in het donker. Trappen in de kelder van je huis rondlopen of zo. Of in de kelder van iemand anders huis. S'nachts, zonder licht.
0: Ja.
1: Weet je, wij vinden dat eng. En die angsten projecteren we, denk ik.
0: Ja, Carla heeft ook een leuke vraag. Die zegt, zijn er nou nog magische rituelen uit de middeleeuwen die erg veel lijken op dingen die mensen nu doen?
1: Ja, zeker. Ik bedoel, je hebt natuurlijk nog steeds. Vroeger werkte ze heel veel met de planeten en zo. En dat zie je bijvoorbeeld in het neopaganism. Dus het zeg moderne heidendom. Denk aan Wicca en eclectische hekserijen en zo. Wat heel groot is.
0: Winti, denk ik ook aan.
1: Winti. Ja, Winti is natuurlijk heeft weer andere culturele achtergronden. Ja, maar er zit wel wat overlap in. Maar als je gewoon kijkt naar wat er in de middeleeuwen gebeurde. En wat er nu gebeurt. Dan zie je dat vooral inderdaad nu bij dingen als. Geleefde religies, dus zeg een soort verbondenheid, spirituele verbondenheid zonder kerk. Of bijvoorbeeld in moderne hekserij zie je dat veel. In neopaganisme. Dus bijvoorbeeld de maan speelt daar een hele grote rol. En de planeten. Ja. En dat zie je historisch gezien ook, zeker. Ja.
0: Ja. En als ik jou nou een soort zeg maar magisch toverstokje geef en zeg, jij mag onderzoek doen naar alles op dit gebied. Wat is nou nog echt je droom? Wat zou je nog willen?
1: Eerlijk gezegd ben ik al best tevreden met wat ik doe. Dus het is niet zo dat ik een hele nieuwe hoek zou willen ingaan. Dat onderzoek dat ik doe, die bron, dat is gewoon zo gaaf. Die oude handschriften ontcijferen en zo. En met die magische voorwerpen werken. En af en toe zelf eentje namaken om te kijken hoe dat in elkaar zit en hoe het werkt. Dat is natuurlijk best wel een droombaan. Dus in die zin, als jij me een toverstokje geeft, ga ik gewoon morgen terug naar de Unie. En werk ik gewoon door.
0: Ja, en wat zou je willen zeggen dat mensen toch minder bang worden voor magie?
1: Of ik dat zou willen of dat ik dat...
0: Als er nu iemand luistert en denkt, ik vind het nog steeds heel eng allemaal.
1: Ja,
0: wat zou je tegen diegene willen zeggen?
1: Ja, dat heel veel van heel veel dingen, bijvoorbeeld wat wij verwachten van wetenschap of religie en magie zijn projectievlakken. Waar we op projecteren. En heel vaak zetten we onze angsten en diepe verlangens, die leggen we niet bij de wetenschap neer. Maar die leggen we juist bijvoorbeeld bij de magie neer.
0: Ja.
1: En als je daar wat bewuster mee omgaat, dan kan je ook de goede dingen daar neerleggen. Dus, en niet alleen zeg maar de enge dingen waar je van griezelt of waar je zorgen over hebt.
0: Ja, dat jij niet meer naar de ethische commissie hoeft om moeilijke vragen te beantwoorden.
1: Ja, want zelfs die hebben dat soort is eigenlijk een vooroordeel. En ja. De ethische commissie heeft dat ook. En dat is best jammer, want het hoeft niet zo beladen te zijn en het hoeft ook niet negatief te zijn.
0: Nou ja, ik hoop dat wij daar deze anderhalf uur aan hebben kunnen bijdragen. Sander Chardonnay, ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn. En ik wens je nog heel veel succes met al je onderzoek. En neem alsjeblieft die voedelpop weer mee. Die wil ik echt uit mijn buurt met dat ding.
1: Ik zal hem ergens verstoppen dadelijk in de studio.
0: God, als ik een Ruben op zie staan, word ik gek. Dankjewel.

0: Ja, het kon niet anders. Cher hoorde je met Dark Lady.
1: De nacht van NTR Wetenschap.
0: Het is tijd voor een aflevering van Wat Blijft. En dat staat deze keer in het leven van de Britse primatologe Jane Goodall centraal. Zij veranderde voorgoed onze kijk op dieren en op onszelf met haar baanbrekende onderzoek naar chimpansees. Journalist Botte Jellema spreekt over haar nalatenschap met journalist en programmamaker Janine Abbring, bioloog Auke Florian Hiemstra en filosoof Stine Jensen. Wat maakt Jane Goodall zo bijzonder en waarom inspireert haar werk nog altijd miljoenen mensen wereldwijd? Dat hoor je nu in Wat Blijft.
2: Dit is een podcast van Human voor NPO Luister.
3: In Wat Blijft Audiodoc, de Britse antropoloog en bioloog Jane Goodall. Botte Jellema volgt haar spoor terug. Wat blijft van Jane Goodall?
4: And so I want to give you a greeting as from a chimpanzee in the forests of Tanzania.
5: Ja, ze werd van wetenschapper eigenlijk activist.
6: I simply wanted to be amongst animals in the wild.
7: Eigenlijk een beetje een seksistische vooronderstelling, maar eentje die wel in het voordeel van vrouwen heeft gewerkt.
6: The more I learned, the more I realized how like us they were.
8: Hoop is als een weg. Er is geen weg, maar als veel mensen hem bewandelen, ontstaat er een.
9: How long are you going to be associated with the chimpanzee?
6: Till I die, but I can't tell you how many years that will be.
10: When most of us think about environmental issues, we tend to dwell on destruction and loss. And I'll admit, it's something I've always struggled with myself.

0: Ontstaat er een.
1: How long are you going to be associated with the chimpanzee?
2: Till I die, but I can't tell you how many years that will be.
3: When most of us think about environmental issues, we tend to dwell on destruction and loss. And I'll admit it's something I've always struggled with myself. But Jane led with hope. Always.
4: Acteur en klimaatactivist Leonardo DiCaprio spreekt op de uitvaart van Dr. Jane Goodall. My good friend noemt hij haar. Bij klimaatverandering denken veel van ons aan verwoesting en verlies. Maar, zegt hij, Jane ging ons voor met hoop. Jane Goodall is op het eind van haar leven een wereldberoemde chimpanseeonderzoeker, gepromoveerd aan Cambridge, maar ze is ook een activist. Als oude wijze vrouw houdt ze toespraken, treedt op in talkshows en geeft over de hele wereld interviews. Tot op het laatst. Ze overlijdt in oktober 25 in Californië, waar ze was voor lezingen. Vanaf de jaren 60 bestudeert Jane Goodall het leven van wilde chimpansees in het Gombe National Park in Tanzania. Haar bevindingen verschijnen in het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift Nature, maar nog meer bij National Geographic, waaronder 5 biografische documentaire films. In deze aflevering vertellen bioloog Auke Florian Hiemstra, filosoof Stine Jensen en journalist Janine Abbring over Jane Goodall en over haar activisme, beeldvorming en hoop.
5: I think we're going to start. You might want to open your eyes, unless you prefer doing it with closed eyes.
6: I could do a whole interview with my eyes shut, couldn't I?
4: Aan het begin van 2023 is Jane Goodall hoofdpersoon in het interviewprogramma Wintergasten en wordt ze geïnterviewd door journalist en televisiemaker Janine Abbring, tevens presentator van Vroege Vogels en ook dierenbeschermer.
7: Er stond wel een glas voor haar met inhoud die ik niet helemaal kon. Nee. Weet jij nog wat daarin zat?
5: Ja, ik weet precies wat daarin zat. Ja, kijk, ze is nu overleden. Dus ja. Als ze nog leeft, had ik met licht ironische ondertoon gezegd: hoe bedoel je, daar zat appelsap in?
7: Ja.
5: You poured yourself some whiskey.
6: Apple juice.
5: Oh, apple juice. I'm sorry. Yes. Apple juice. You know, for your voice. Nu ze inmiddels overleden en als mensen ook enigszins haar... Als je een beetje naar verdiept, kun je ook wel raden wat er in het glas zat. Want ja, ze stond erg bekend om haar voorliefde voor whisky. Maar ja, maar die vrouw zat gewoon aan de whisky en het was, weet ik veel, ergens in de middag was het. Ja, ik vond dat ook fantastisch. Ik denk, ja, weet je, dan ben je... Ze was toen 88.
7: Ja.
5: Dus dat je dat gewoon doet, ja, vond het ook wel badass. Vond het heel leuk, ja. En ze was ook heel erg, kan ik me herinneren... Want ze heeft natuurlijk een soort zachte kashmirwollen trui uitstraling. Kashmir, is dat vegan? Nou ja, een zachte wollen trui uitstraling. Ja. Dat is wat ik bedoel. Pluizig en lieflijk. Hoewel je denk ik ook wel... Je ziet ook wel dat je niet met haar moet zollen. En we hadden afgesproken in een soort mini-naturalis eigenlijk in Bournemouth. Dus die plaats waar ze is opgegroeid en waar ze dan... meen ik ook in de kerstvakantie en zo ook nog wel verbleef. Of met kerst. Het was natuurlijk een winterinterview. Ja. Alleen toen we daar binnenkwamen, toen schrok ik ook wel een beetje. En dat is natuurlijk bij naturalis ook zo. En dat had ik me niet zo gerealiseerd. Het is natuurlijk heel veel opgezette dieren.
7: Ja.
5: Wel heel, heel prachtig en heel veel donker hout. Maar ook gewoon, ja, opgezette dieren.
7: Ja.
5: Ik ben er ook niet zo'n fan van. Nee. En ik weet nog dat Jane Goodall ook zei, oh ja, ja, ik weet niet of ik dit wel op de achtergrond wil. En dat is een hele Britse manier om te zeggen, dit gaan we niet doen.
7: Ja, daar was het dus wel mee bezig. Hè? Dus dat appelsap en geen dode dieren op de achtergrond.
5: Ja.
7: Die beeldvorming, dat was toch wel belangrijk.
5: Ja, dat snap ik ook wel. Ik heb ik moest er opeens aan denken, ik heb een keer mijn vorige huis in de middle of nowhere in Groningen, kwam in de VT wonen te staan. En dan gaan ze toch een beetje stylen nog. Dan leggen ze mooiere spullen neer. En dan liggen er opeens andere kussens op de bank. En ik weet nog wel dat er toen opeens op mijn schoorsteenmantel allemaal lijstjes stonden met van die vlinders. Van die geprikte vlin. En dat ik ook binnenkwam en dacht, ja, maar nee. Dus ja, dat kun je beeldvorming noemen. Maar het is ook gewoon dat je denkt, dit is niet wie ik ben.
7: Nee.
5: Dus dat is ook niet wie ik wil zijn. En dat is denk ik geldt voor haar ook natuurlijk.
7: Ja, ja, hoe was het verder met haar en haar ontmoetingen? Op camera hebben we gezien. Maar...
5: Ja, ze was nog bedeester van tevoren en rustiger dan ik had verwacht. Het kan ook zijn dat iemand natuurlijk op beeld of in de media heel erg zo overkomt en dan achter de schermen een soort wervelwind blijkt te zijn.
7: Ja.
5: Nou, dat was geenszins het geval. Aan de andere kant, ja, die vrouw was ook bijna 90, dus ze was heel erg bewust bezig met

0: bewaren van haar energie. Ze wist, het is een relatief lang interview. Dit was anderhalf uur, wat voor tv ook gewoon best wel heel erg lang is. Dus ze was heel erg bezig met dat bewaren van die energie. En het grappige is, je ziet dat aan het begin van het interview ook. Ja. Dus uiteindelijk hadden we de juiste plek gevonden. Geen dode dieren op de achtergrond. Televisie is een hoop gedoe. Er moet dan, er moet toch nog één lamp zus. Of nee, er moet toch nog een filtertje voor die lamp zo. Oké. En dat kost heel veel tijd. En dat weet zij natuurlijk ook. En al die tijd zat ze met haar ogen dicht. Gewoon achter. Ik zal ietsje harder praten, maar ze leunde echt achter in haar stoel. En
1: ogen
0: alsof
1: dicht.
0: Ze ogen dicht. In een soort meditatieve houding.
1: Ze wilde niet meekrijgen wat al die jongens en meiden aan het doen waren.
0: Al die ruis, daar leek ze zich wat voor af te sluiten. En toen konden we het interview beginnen. En dan is er een soort officieel moment van oké, let's start. Interview, oké. En dan is er een soort van klapje dat je doet, zodat het geluid en beeld synchroon lopen. En meestal gaan mensen dan zo plonk aan.
1: Ja.
0: Maar zij bleef heel erg nog met die ogen dicht zitten. Ja. En toen heb ik eerst een tijdje nog naar haar zitten kijken. Omdat ik dacht, het is ook wel een mooi begin van een interview. Ik kan me dat heel goed herinneren. Dat ik dacht, hoe lang zal ik nu... Wanneer zal ik er gaan storen? En ik weet ook nog dat het ook nog naar een fragment was. Want een van de eerste fragmenten die ze liet zien was... Over haar, je raakt aan haar eigen onderzoek. En het was een heel emotioneel fragment uit een film over de chimpansees die zij lange tijd heeft gevolgd. En uiteindelijk een chimpansee die zijn of haar partner verliest. En eigenlijk ook, of nee, zijn moeder verliest volgens mij. En dus wegkwijnt. En uiteindelijk echt sterft aan verdriet.
1: Ja.
0: En ook na dat fragment. Leek ze echt in een soort andere wereld. Alsof ze zich had teruggetrokken in haar eigen hoofd. Zo zag ze eruit.
1: Ja.
0: Ik heb heel erg geleerd door zomergasten. Ook van mijn eindredacteur toen, Jurgen, die altijd zei... je moet die stilte moet je durven toelaten. Weet je wel, mensen praten televisie vaak te vol. En bij haar werkte dat echt fenomenaal. Omdat ze durfde zo lang stil te blijven. Ja. Dus dan, dat is wat ik me goed herinner. Die rust, die stilte en die sereniteit die je ook wel van haar kent, maar die dus ook als de camera's uit waren heel duidelijk aanwezig was.
1: Ja. Er was nog een persoonlijke link tussen jullie, los nog van het groen, het klimaat en de dieren.
0: Mm-hmm.
1: Een specifiek type dier namelijk, want als zij...
2: I understand that chimps are not your favorite animal.
3: No, they're much too like humans.
2: Okay, but what is your favorite animal?
3: Dogs. You can't have any more unconditional love than a dog.
1: Chimpansees zijn niet mijn lievelingsdieren, dat zijn honden.
0: Mm-hmm.
1: Dat heb jij met haar gemeen, volgens mij.
0: Ja, zeker.
1: En het leuke was dat dat ook echt betrekking had op hoe zij uiteindelijk ook naar wetenschappers, zeker in de jaren 60, heeft gekeken.
3: But luckily, when I was a child, I had a wonderful teacher.
4: Jane zegt, in mijn jeugd had ik een geweldige leraar, waar ik van leerde dat ik bij dieren wel kon praten over persoonlijkheid en emoties.
3: Was my dog.
5: Rusty.
3: Yes, you can't.
4: Als je een dier hebt, weet je dat die erudite professoren het mis hebben.
0: Wat ze mij vooral vertelde was inderdaad dat ze is opgegroeid met een hond, honden. En toen heel duidelijk al zag van deze hond heeft een specifiek karakter. Deze hond heeft emoties in de zin van verdriet of teleurstelling.
1: Humeur.
0: Pijn kunnen voelen en niet alleen fysiek. Iemand missen, dat soort dingen. Kijk, dit was natuurlijk Jane, jaren 60. En toen was nog heel erg de wetenschappelijke tendens van dieren hebben... Nou, dat was zelfs nog maar de vraag of dieren überhaupt pijn konden voelen. Dat is grappig. Volgens mij waren ze toen nog niet eens achter dat baby's pijn konden voelen. Hè. Ze dachten vroeger ook zelfs nog dat mensen, baby's... die werden heel vroeger werden nog wel zonder verdoving geopereerd. Omdat ze gewoon dachten, die hebben... Dat is echt insane, ja. En zo werd er natuurlijk ook naar dieren gekeken van... ja. Tegenwoordig is nog steeds een groot groep mensen die denken dat vissen geen pijn voelen, bijvoorbeeld. Nou ja, dat soort dingen. Het niet mogen antropomorfiseren,
1: ja,
0: zo
1: moeilijk
0: woord. Van dieren, daarin heeft zij zoveel baanbrekend werk gedaan. En het korte antwoord is inderdaad dat zij al heel vroeg zag: wacht eens even, mijn hond heeft een schakering aan gevoelens en emoties. En het is niet alleen maar. Ja, hersenen op vier pootjes, dat eet en zich voortplant.
4: Ja. Jane Goodall kan als 18-jarige uit geldgebrek niet studeren. Ze gaat aan het werk als secretaresse en productieassistent bij films. Haar jeugddroom is naar Afrika gaan en daartussen de wilde dieren zijn. In 1957 lukt haar dat. Ze gaat naar Kenia, werken voor Louis Leakey.
6: And man was living here in this what we call bed 4, making his tools and developing slowly towards what eventually became you and me.
4: Louis Leakey was een Keniaanse archeoloog en antropoloog met Britse voorouders die in Afrika belangrijke ontdekkingen deed over de voorouders van ons Homo sapiens. Om te weten te komen of bij primaten iets is te zien van de mens uit de steentijd, is hij nieuwsgierig naar het gedrag van mensapen. Leakey vraagt begin jaren 60 Jane Goodall, Diane Fossey en Bharuthe Galdikas om studie te doen naar chimpansees, gorilla's en orang-oetangs. De drie vrouwen worden bekend als The Trimates.
3: I wanted to come as close to talking to animals as I could.
4: Jane wil zo dicht mogelijk bij praten met dieren komen als ze kan. Louis Leakey realiseert zich dat het handig is om beelden van dit onderzoek naar buiten te brengen. Dat zet zijn onderzoek op de kaart en dat helpt bij de financiering. Hij vraagt de gerenommeerde Nederlandse natuurfilmer en latere meervoudig Emmy-winnaar Hugo Baron van Lawick om het werk van Jane Goodall vast te leggen.
3: Sent by Louis Leakey.
5: Sent by Louis
3: Leakey.
5: The
3: big smile in his face.
5: Why the big smile?
3: Because he just thought Hugo might become a husband.
4: Leakey dacht dat Hugo misschien wel de echtgenoot van Jane kon worden. Leakey spoort Jane aan om haar bevindingen wetenschappelijk vast te leggen. Hij wil dat andere wetenschappers haar serieus nemen.
3: I was nervous, you can imagine. I'd never been to college. Now Cambridge, to do a PhD.
4: Uiteindelijk promoveert ze aan Cambridge University. Uitzonderlijk omdat ze nooit aan een universiteit heeft gestudeerd. Ze publiceert in 1964 in het wetenschappelijke tijdschrift Nature een artikel over haar observaties van chimpansees.
3: And I saw that he was picking little pieces of grass and using them to fish termites from their underground nest.
4: Dat gaat vooral over dat ze zag dat de dieren gereedschap gebruiken.
3: And strip the leaves, modifying an object to make it suitable for a specific purpose, the beginning of tool making.
4: Ze ziet hoe een chimpansee een grassprietje of een takje waar hij de bladeren vanaf heeft gerist gebruikt om termieten uit een heuvel te vissen. Een baanbrekende observatie waar de mens zich tot dan uniek waande omdat die gereedschap maakt en gebruikt, had Jane hier het bewijs dat andere primaten dat ook doen.
3: Crumpled leaves for sopping water out of a little hole when they can't reach it with their lips, or for wiping blood off their bodies. And weapons, stones, hurled branches.
4: Maar ze krijgt te horen dat ze alles verkeerd heeft gedaan.
3: Imagine how I felt when I was told I'd done everything wrong. Chimps should have not.
4: Andere wetenschappers noemen Jane's onderzoekmethodes onwetenschappelijk. Ze geeft de apen namen in plaats van nummers. En ze maakt voederplaatsen voor de wilde dieren. En dat ze chimpansees menselijke emoties toeschrijft, is uit den boze.
1: Dat is best wel een opboksen geweest. Wat ze, ik vond dat ze daar zo rustig over vertelde.
0: Ja, en ze heeft daar gelijk natuurlijk ook al lang gehaald. Ja. Dus dan is denk ik de boosheid ook wel. Dan is er een soort gerechtigheid. Dan is er een soort. Ja, die strijd is gevoerd. Dus dan hoef je daar misschien ook niet meer zo verontwaardigd over te zijn.
1: Zij werd in die wetenschap langzaam maar zeker wat meer geaccepteerd. Zij zelf had wel in Gombe willen blijven.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze zag, en ik. Dus ik moet het goed herinneren, zei ze dat ze dat vooral vanuit het vliegtuig ook zag. Van, hé, maar dit hele bosgebied hier is aan het verdwijnen.
0: Ja.
1: Ik moet me inzetten voor
0: behoud van die habitat. Ja, ze werd van wetenschapper eigenlijk activist.
1: Ja, activist? Noem je haar activist?
0: Ja, ik noem haar zeker activist. Ja, nee, jij niet?
1: Nou, ik, als je een activist voorstelt, zie je niet meteen een Jane Goodall voor je. Iemand die zo.
0: Nee, een activist die staat niet altijd te wapperen natuurlijk met een spandoek.
1: Nee.
0: Maar ik zie haar wel als een activist, omdat ze ook. Ze heeft de Jane Goodall Foundation opgericht. En die was erop gericht om. Weet je, bewustwording, klimaatverandering. Inderdaad, ontbossing. Natuurbehoud. Dat schaar ik wel onder activisme.
1: Zeker. Alleen, en dat leg je ook aan haar voor in het interview. Van ja, maar heb je nou nooit zin om te schreeuwen?
5: Do you ever feel the urge to scream?
3: No, I don't actually. I don't know why.
5: No, I think it will get a whole lot of media coverage if Jane Goodall would scream at some point at a conference or a lecture.
3: They never have. Because my way is different.
5: Mm-hmm.
3: And I tell stories to reach the heart.
1: Want dit interview heb je ruim 3 jaar geleden gemaakt. Ik weet niet exact wanneer het was, maar het is begin 2023 uitgezonden.
5: Mm-hmm.
1: Toen zaten we ook midden in die Extinction Rebellion activisten.
0: Ja, toen was het inderdaad dat mensen snelwegen gingen blokkeren en zich aan talkshowtafels vastplakten, dat soort dingen.
1: Ja.
0: En soep gooide tegen kunstwerken, ja. Dat was toen, ja.
1: Ja, dat is niet wat Jane Goodall deed. Sterker nog.
0: Nee, ze veroordeelde het een beetje. Niet zo hard, maar je kon wel als goed verstaander kon je wel, want ze bleef zich wel zo Brits uitdrukken.
3: That's not going to change anything. It's just going to turn people against you.
0: Dan zei ze wel van dat vind ik helemaal niks. Dat is niet de manier om het te doen. In essentie was ik het niet helemaal met haar eens dat op die manier aandacht vragen voor klimaatverandering en op die manier het van de daken schreeuwen en ook, noem je dat een beetje disruptief, is dat het juiste woord, mm-hmm, zijn en op die manier nieuws maken eigenlijk. Want dat is wat Extinction Rebellion natuurlijk ook heel vaak doet, mm-hmm, expres. Ze hebben recent nog deuren dichtgelijmd van middelbare scholen. En inderdaad, ik merk ook bij mezelf dat dan de eerste emotie een soort van irritatie is. Van moet dat nou niet eens als ze snelwegen blokkeren en je wilt er op dat moment langs, is die irritatie nog vele malen groter. Maar ik lees hem ook altijd weer door, zoals in het geval van die dichtgelijmde deuren, dat ik denk, oh ja, wat was dan de motivatie? Wat is het idee erachter? Wat is de redenatie? En dan lees ik dat toch weer en dan heb ik er weer meer begrip voor. Ik heb er ook vaak wel bewondering voor de deur, voor het lef, voor het tegen dichte deuren blijven beuken. Mm. Dus ik denk dat dat ook zeker wel belangrijk is. Ja, ik denk dat Jane ook wel vaak, met alle respect, voor eigen parochie stond te preken. Weet je, die had inderdaad grote zalen en dan kwamen ze naar Nederland en lezingen. Maar ja, er zitten natuurlijk ook gewoon mensen in groene vliesjacks te
1: die
0: knikken.
1: Die toch al vonden wat ze zijn.
0: Die het met je eens zijn, ja. Die je adoreren. En dus ik vind absoluut dat zij dat ze bewonderenswaardig werk heeft gedaan. En
1: dat is wat anders dan wat Greenpeace doet bij een boorplatform omhoog klimmen.
0: Ja, en het heeft allebei nut, maar op een andere manier. Ja. En ik denk niet dat het één beter is dan het ander.
7: Ja, welkom in het onofficiële Jane Goodall Museum. Ja.
4: Auke Florian Hiemstra, bioloog en promovendus bij Naturalis in Leiden. En ambassadeur van het Jane Goodall Instituut Nederland. Auke Florian is bewonderaar van Jane's werk en hij heeft een verzameling aangelegd. Met bijvoorbeeld een filmblik met de eerste National Geographic film die Hugo van Lawick in 1965 over haar maakt.
7: Ja, een oud filmblik met dus honderden meters aan hele kleine filmbeeldjes die, wow, in zo'n grote 16 mm projector moeten. Van echt dat bekende, dat geluid.
1: Ja.
7: En dan, dan heb je dus de documentaire van Miss Goodall and the Wild Chimpanzees. Kan ik een stukje aanzetten?
8: The discoveries here will startle the scientific world and lead to the possible redefinition of the word man.

0: Narrated by Orson Welles.
1: Maar dat is toch fantastisch? Ja. De allereerste Jane Goodall-documentaires. Een van die vroege National Geographic-documentaires. In deze documentaire zie je haar dus ook met verrekijkers kijken. En dan denk ik, goh, wat voor verrekijker zou dat zijn? En als je dan heel lang gaat zoeken, dan vind je uiteindelijk een verrekijker met precies zeg maar dezelfde verhoudingen.
0: Het is echt wel een klassieke kijker, hè, dit.
1: Een heel mooi model. Ja, het begon natuurlijk met zo'n grote kijker.
0: Ja,
1: dit was uit de tijd dat Jane nog helemaal niet dichtbij kon kijken. Dat is echt op de andere heuvel van hele lange afstand.
0: Is het een telescoop waar je het dan over hebt?
1: Een enorme telescoop. Ja, dit is echt voor heel ver weg observeren.
0: Ja.
1: En na een tijdje won ze dus het vertrouwen van de groep. Ja, en toen kon ze met een vrij kleine kijker van heel dichtbij. Ja, nog iets dichter naar haar.
0: Ben je dan zo fan van Jane dat je dat... Of is dat ook gewoon die interesse in de historie van de biologie?
1: Die vallen compleet samen.
0: Ja.
1: Want Jane is daar gewoon een hele belangrijke schakel in.
0: Je hebt een geframede foto van haar met ook een notitiebriefje erbij en een takje in hetzelfde frame.
1: Het is een klein door takje. Het is nou 15, 20 centimeter lang. En dit is een van mijn waardevolste, bijzonderste dingen in mijn huis.
0: Ja.
1: Een dorre tak. Maar dit is dus niet zomaar een door takje. Dit is een takje wat als gereedschap is gebruikt door een chimpansee om zo termieten uit een termietenhoop te vissen. Ja, dat was een van de grote ontdekkingen van Jane. En het was inderdaad, in oude boeken lees je dan over man the toolmaker. Dus wij waren bijzonder, want wij gebruiken gereedschap. Dat scheidt ons van al die wilde beesten. Wij kunnen gereedschap maken. En toen had je ineens Jane Goodall die aantoonde, ja, maar chimpansees doen dat ook. En dan heb je volgens mij een beroemde telegram die heen en weer ging naar Louis Leakey. Die ook zei van ja, of we moeten nu de chimpansee accepteren als dat is ook een mens. Of de definitie van mens moet dus veranderen.
0: Yeah.
1: En dat vind ik heel bijzonder. Dat Jane dus heeft laten zien dat de mens die maar zo graag wil dat die bijzonder en speciaal is. Hè, want de zon draait om ons heen en wij zijn het middelpunt van het universum. Nou, het bleek allemaal niet te kloppen. En ja, dat wij bijzonder zijn, want wij gebruiken gereedschap. Ja, dat bleek hem ook niet te zijn.
0: Nee.
1: En dat wij dus misschien wat minder speciaal zijn dan we willen. En ook maar gewoon een dier. Dat is toch een hele mooie, verstrekkende, belangrijke conclusie.
0: Hoe verstrekte die conclusie?
1: Nou, die zette wel alles op zijn kop.
0: Ja?
1: De wetenschappelijke wereld was hier helemaal van in de war. En dat zie je ook wel in hoe het destijds gepubliceerd is.
0: Mm-hmm.
1: Het was een artikel in dat grote bruine boek. Je mag er wel even bij pakken.
0: Ja.
1: Dit is namelijk een editie.
0: Het is ook weer heel oud allemaal.
1: Ja, ja, ja, dit is gepubliceerd in het wetenschappelijk blad Nature.
0: Nature.
1: En dat is natuurlijk de ja, allerbelangrijkste, ja, meest prestigieuze blad waar je als wetenschapper iets in kwijt kan. En daar is dus een heel mooi artikel in gepubliceerd. Tool use and aimed throwing in a community of free living chimpanzees.
2: Onkel Florian heeft Jane Goodall meerdere keren ontmoet. Hij heeft een foto van hen samen waar zij met haar handen in zijn haar zit.
1: Ja, yeah. Oké, okay, we waren zo'n officiële foto's aan het maken. En ineens grijpt Jane Goodall in mijn grote krullenbol.
0: Ja.
1: En roept ze uit: the chimps would have the time of their life grooming you. Dus ja, ja, die chimpansees zouden maar al te graag in je haar willen plukken om daar misschien nog wat uit te vissen.
0: Wat een prachtige foto.
1: Maar het was zo'n spontaan, out of the blue ineens, ja, dat zij mij begon te vlooien als het ware.
0: Zij combineert dat wetenschapper zijn en dat activist zijn.
1: Ja.
0: Want jij bent bioloog, maar ja, je ruimt bijvoorbeeld hier de grachten in Leiden op. Ieder weekend met een kano en een clubje mensen.
1: Ja. Nee, ik ben ook zeker een activist. En dat vind ik een heel belangrijk deel ook van mij. Dus de combinatie van bioloog en activist, dat hoeft elkaar allesbehalve uit te sluiten. Ik denk juist dat het heel goed samengaat. Want hoe meer je van iets weet, hoe meer je ook weet dat het daar niet goed mee gaat en dat we misschien iets moeten gaan doen. En Jane is daarvoor voor mij ook een heel groot voorbeeld als iemand die inhoudelijk gewoon verstand van zaken heeft, maar ook gewoon durft te zeggen: jongens, het gaat niet goed, er moet nou iets gebeuren.
0: Mm-hmm.
1: Ik bedoel, hier liggen wat wetenschappelijke onderzoeken van haar proefschrift. En ze was natuurlijk op weg om gewoon echt een wetenschapper, een grote wetenschapper te worden. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment ging ze naar een grote conferentie, Understanding Chimpanzees, waar later dit boek van is gemaakt. Mm-hmm.
2: Dat is in Chicago in 1986.
1: Eigenlijk een van de eerste grote wetenschappelijke congressen waar dan iedereen kwam die iets met apen deed. In haar biografie schrijft ze ook van: ik ging naar dit congres als een wetenschapper en ik ging weg daar als activist.
2: Okay.
1: Iedereen die daar een presentatie gaf, vertelde eigenlijk van: oh ja, bij mij gaan de populaties ook omlaag. Bij mij zien we ook dat de gebieden afnemen.
2: Ja. Yeah.
1: En verder ging het ook over de dierproeven die op apen worden gedaan. En er waren foto's werden getoond van hoe dat dan in het laboratorium met chimpansees ging. En voor haar was dat zo'n wake-up call. Dat wetenschapper alleen zijn niet meer genoeg is. Maar als je dus echt die beesten wil beschermen, dan moet je ze niet alleen onderzoeken, maar dan moet je ook dus...
0: Maar dat is toch al een keuze, dat je zegt van: ik wil ze niet alleen onderzoeken, maar ik wil ze beschermen.
1: Voor mij is Jane echt een voorbeeld. Die liet zien dat het ook anders kan zijn. Je kan onderzoeker zijn en activistisch zijn. In andere beroepen wordt dat ook veel, veel duidelijker. Als je bijvoorbeeld denkt aan een dokter. Een dokter kan best zeggen van: goh, hè, als je rookt krijg je kanker. Dat is niet activistisch om te zeggen. Dat is gewoon wat het is.
0: Ja, dat is onderzocht en de kans erop is gewoon enorm groot.
1: Dat is gigantisch. Dat is onomstotelijk bewezen. En dus een dokter kan dat zeggen zonder te worden activist te worden genoemd. Ja. Oorzaak, gevolg. En nou hetzelfde met als bioloog. Als je kijkt naar de wereld en je kijkt naar de klimaatcrisis, dan kan je gewoon oorzaak-gevolg zeggen. Als wij zo doorgaan met het uitstoten van broeikasgassen, dan komen we in een gigantisch probleem terecht. En nou, dat zien we nu om ons heen eigenlijk al gebeuren. En als je dat zegt, dan ineens ben je zo activist. Terwijl dat is net zo simpel: oorzaak-gevolg. En juist als je daar kennis van hebt, als bioloog weet je dat het niet goed gaat met de wereld, dan ben je juist de persoon om de noodklok te luiden. En dan ben je, dat vind ik ook, gewoon naar de soorten die je onderzoekt. Dat ben je ze schuldig eigenlijk, om hun stem te zijn. En zo is Jane natuurlijk onomstotelijk de stem geworden van de chimpansees.
2: Ja.
3: Gombe used to be in 1960 a part of this great equatorial forest belt, which gradually became fragmented.
2: Gombe, waar Jane Goodall in 1960 haar onderzoek begon, is in die jaren onderdeel van grote equatoriale bossen. Die vallen langzaam uiteen. Ze zegt: toen ik eind jaren 80 over Gombe vloog, was er een klein plukje bos nog, Gombe, omgeven door kale heuvels. Meer mensen dan waar het land in kon voorzien, die in hun wanhoop om wat geld te verdienen voor voedsel de bomen omkapten. Dat was het moment dat ik me realiseerde: als we deze mensen niet helpen om daar te leven zonder hun natuurlijke omgeving te vernietigen, dan kunnen we bossen, nog chimps of wat dan ook redden. Inmiddels gevestigd als wetenschapper is Jane Goodall ook in de positie gekomen dat er naar haar wordt geluisterd. Daarbij nog eens geholpen door haar bekendheid vanwege alle films en foto's. Al in de jaren 60 wil Louis Leakey dat het werk van Jane Goodall in beeld wordt gebracht. National Geographic is een belangrijke sponsor. Maar niet alleen haar werk, ook Jane zelf komt in beeld. Het helpt daarbij dat cameraman Hugo van Lawick en Jane het heel goed met elkaar kunnen vinden.
4: Hi, I'm Jane.
5: Hugo.
2: In 1962 trouwen Jane en Hugo met elkaar en ze wordt daardoor barones. In 67 wordt hun zoon Hugo geboren, die ze Grub noemen. Het huwelijk houdt 12 jaar stand. Hugo filmt haar al die tijd, de witte vrouw, diep in de Afrikaanse jungle tussen de mensapen. Inmiddels zijn de apen zo aan haar gewend dat Hugo ook in beeld kan brengen hoe Jane wordt omhelst door haar chimpansees. Dat beeld brengen ze vaak naar buiten.
3: Coming out of the cage and you see her looking around and then she looks back at me. It's almost like a little jump. And this amazing embrace.
2: Hier reflecteert ze op een beroemde clip van haar, waarin een chimpansee bij haar vrijlating Jane omhelst. En Jane omarmt de beeldvorming. In 2017 blikt ze daar zo op terug in de documentaire Jane van National Geographic.
3: I was the Geographic cover girl. And people said, well, my fame was due to my legs. Well, I mean, it was so stupid.
2: Ik was de Geographic cover girl. En mensen zeiden dat ik beroemd was geworden vanwege mijn benen. Zo stupide. Maar het kon me niks schelen. Het was feitelijk heel handig, want tegen deze tijd moest ik zelf geld ophalen. Dus ik maakte er gebruik van. Het beeld van Jane met een aap is zelfs zo sterk dat er in 2022 een Jane Goodall Barbie pop wordt gemaakt met Barbie aap.
3: I must say that when I first saw the Barbie doll with I loved all the binoculars and the little notebook and I thought this is going to be so wonderful for so many little girls.
5: De nacht van NTR Wetenschap.
6: Je luisterde naar het eerste deel van een verslag van Botte Jellema voor wat blijft over de Britse primatoloog Jane Goodall. Zometeen hoor je het tweede deel hiervan. Verder duiken we straks de oceanen in en leren we alles over meertaligheid. Dat allemaal na het NOS Journaal.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht en zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Het Centraal Planbureau waarschuwt dat zo'n 300.000 huishoudens hard geraakt worden door de energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de sterk gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van hun woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Op het WK voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijd Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95e minuut scoorde uiteindelijk Yirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. Engeland won even voor middernacht met 4-2 van Kroatië. En koning Willem-Alexander heeft gisteravond tijdens het bezoek van de Japanse keizer de eeuwenoude vriendschap met Japan benadrukt. In een speech tijdens het staatsbanket zei de koning dankbaar te zijn voor de unieke historische band tussen de landen. Op het menu stonden onder meer koningskrab en rundvleesfilet. Ook schoof prinses Ariane voor de eerste keer aan bij een staatsbanket. Het bezoek van het Japanse keizerspaar aan Nederland eindigt morgen. Het weer, op de meeste plaatsen helder en 14 tot 17 graden. Vandaag wordt een dag met veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden en in Limburg maximaal 32. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Goedenacht, welkom in dit laatste uur van NTR Wetenschap.
3: De nacht van NTR Wetenschap.
2: Ja, zometeen gaan we het hebben over belangrijk onderzoek naar golfstroom Amok. Die is erg bepalend voor het klimaat bij ons, maar Trump wil het onderzoek ernaar stopzetten. Hoe zit dat precies? Dat legt fysisch oceanograaf Sjoerd Groeskamp je zometeen uit. Verder een gesprek met taalwetenschapper Isabella Jordanoska. Zij doet onderzoek naar meertaligheid, want hier in Europa spreken we in de meeste landen maar één taal, maar op andere continenten is dat wel anders. Dat allemaal zo dadelijk. Eerst gaan we verder luisteren naar het tweede deel van Wat Blijft over primatoloog Jane Goodall.
4: Jane Goodall zet zich met al haar macht in voor dieren en klimaat. Alles in haar leven staat in het teken van activisme. Haar eerste huwelijk was met een natuurfilmer. En haar tweede huwelijk was met de directeur van de natuurparken van Tanzania. Dat was Dirk Bryson, die beschermde Jane's onderzoek in Gombe en hield toerisme daar tegen. In een interview voor Netflix, dat begin 2025 is opgenomen met de bedoeling dat het gepubliceerd wordt na haar dood, zegt ze dit over haar huwelijken.
5: I know I shouldn't have married either of them. Because both of them were insanely jealous.
4: Ik weet dat ik met geen van beiden had moeten trouwen, zegt ze in het programma Famous Last Words. Ze waren jaloers. Beide mannen konden het niet uitstaan dat ik succesvol was.
6: And so you got married because it was practical?
5: No, I was in love at the time.
6: You were in love?
5: Yes.
4: Ben je getrouwd om praktische redenen? Vraagt de interviewer. Nee, toentertijd was ik verliefd. Maar ik was niet verliefd genoeg. En nu ziet het eruit alsof ik met ze trouwde om praktische redenen. Ze ontkent dat het zo is, maar snapt dat het eruit ziet alsof ze om praktische redenen is getrouwd. De opmerking dat ze niet had moeten trouwen verbaast ook haar zoon Grubb, Hugo van Lawijk junior. Die wil zo ver als mogelijk uit de schijnwerpers van de media blijven, maar ik kan hem er via de mail wel wat over vragen. Hij schrijft: ik heb moeite om die opmerking te begrijpen. Ze vertelde mij vaak hoe smoor verliefd ze waren. De scheiding met filmmaker Hugo, haar eerste man en Grubbs vader, kwam grotendeels door hun carrières. En een beetje door zijn roken. Ze vertelde dat ze zijn voorraad sigaretten had doorgesneden, waardoor hij honderden kilometers moest rijden om nieuwe te halen. En ze was kapot toen haar tweede man Derek overleed aan de gevolgen van kanker. Dat was in 1980. Ze bleef hem bijstaan. Daarom snap ik haar opmerking niet. Ze was wel een flirt, dus dat de mannen jaloers waren, komt niet uit de lucht vallen.

0: gebied waar echt opvallend veel bepaald type boeken was. En dat is de primatologie. En de primatologie is dus het onderzoek naar mensapen, apen en mensen. En daarbinnen was echt één genre wat ongelooflijk populair bleek te zijn. En dat was boeken over mensapen.
1: Stine Jensen is filosoof en literatuurwetenschapper. 25 jaar geleden viel haar het alom aanwezige beeld van de vrouw met de aap op. Vooral dat van Jane Goodall. Wat is dat? Waarom werkt dat? En wat betekent het precies? Stine is gepromoveerd met een proefschrift over dit culturele en wetenschappelijke fenomeen.
0: Nou, wat heel opvallend is, is dat deze vrouwen, ook Jane Goodall dus, dat zij altijd op het omslag staan. Ja, in een soort, het lijkt een soort omhelzing met die aap. Hm. Waar die onderzoekster is, is ook die aap. En ze knuffelt die aap, of het lijkt wel of ze die aap een kusje geeft, of ze heeft een hele troep apen om zich heen, alsof ze als een soort kinderleidster een club, alsof die apen kinderen zijn. En dan zijn twee dingen heel opvallend. Het is dat zij op het omslag staat als wetenschapper. Ja, ook heel vaak heel aantrekkelijk. Hè. Het waren mooie aantrekkelijke vrouwen. Hm. En dat ze in een soort, bijna een soort erotische relatie tot die aap staat. Hè.
2: Wat maakt het erotisch dan?
0: Nou, bijvoorbeeld dat Jane Goodall dus die aap lijkt te kussen. Dus ze tuiten allebei hun lippen. Mm-hmm. En er is ook een bekende foto van Jane Goodall dat er een aap in haar blouse loert. Ja. In National Geographic. Een beetje een ondeugende foto.
2: Ja.
0: En dat ze in elkaar verstrengeld zijn. Dus dat is één tak. Dat is meer die erotiserende verbeelding van die relatie tussen die vrouwelijke wetenschapper en die aap. En de andere tak is meer de moederlijke variant. Dus waarbij ze inderdaad een soort crashlijster omringd is door een heleboel aap. Of een klein aapje vasthoudt alsof het haar eigen kind is.
2: Ja, ja.
0: Nou, dat viel natuurlijk enorm op. En het is natuurlijk ook heel bijzonder dat zij en ook haar twee collega's, Diane Vos en Britta Galdikas, dat juist die rol kregen.
2: Ja.
0: En dat komt eigenlijk allemaal door één man. En dat is Louis Leakey. Hij zocht ook echt naar vrouwen om dat te doen. Want hij dacht dat vrouwen hierin beter zouden zijn dan mannen. Want vrouwen zijn goed met baby's en kunnen misschien al zonder taal al communiceren met die baby's en observeren veel gedrag. Eigenlijk een beetje een seksistische vooronderstelling.
2: Ja.
0: Maar eentje die wel in het voordeel van vrouwen heeft gewerkt in die zin dat die vrouwen dus die kans hebben gekregen en die en uit zijn gegroeid tot de belangrijkste primatologen die we zo'n beetje kennen.
2: Ja. Ja. Het kostte die vrouwen wel iets om binnen te komen bij Leakey.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Eigenlijk als je er nu op terugkijkt, denk je dat gaat heel ver.
2: Ja.
0: Hij onderwierp ze aan een test. Dus Jane Goodall kwam binnen en dan deed hij een hij was niet geïnteresseerd in hun wetenschappelijke kwaliteiten. Die hadden ze ook niet. He, want Jane Goodall, die was serveerster geweest en secretaresse.
2: Ja.
0: Dus die hadden ze ook niet. Maar wat hij deed was, hij had een kaartspel. En dan moesten zij goed opletten wat daar gebeurde en hoe hij die truc had gedaan. En had hij één kaart omgebogen. Nou, en dat had Jane Goodall gezien. Nou, dat was een test.
2: Dat was een test.
0: Dat was al een test. Ja. Nou, de test die erg ver ging, was dat hij ook nog wilde zien hoe ver hun toewijding ging. En dat hij ook vroeg, in ieder geval aan Diane Fossey, van je moet je blinde darm laten verwijderen.
2: Dat moet om dat onderzoek moet, te doen.
0: Om onderzoek te doen. Het slaat echt nergens op.
2: Nee.
0: Zij deed dat. Dus Diane Fossey deed dat. Ja, ik vind dat echt. Dat gaat natuurlijk veel te ver.
2: Ja, ja.
0: Ja, en, maar ze waren heel gemotiveerd. Dat blijkt er in ieder geval wel uit. Maar het is natuurlijk absurd.
1: Louis Leakey die deed nog iets. Die trok een natuurfilmer aan. Al vrij snel nadat Jane Goodall in de Gombe was begonnen met haar onderzoek. Nou ja, dat is verder ook een gezinnetje geworden. Maar los daarvan had Leakey ook in de gaten van, hier moet een camera bij.
0: Ja, en daar begint het met de beeldvorming en de beeldindustrie ook rondom Jane Goodall. Hè. Dat begint daar al. Maar hij had natuurlijk wel in de gaten dat dit een jonge, blonde, aantrekkelijke vrouw was. En dat dat wel eens wat moois zou kunnen opleveren in de wildernis. Nou, dat deed het ook, want Hugo van Lawick werd haar man, dus het leverde sowieso al romantiek op. Die overigens ook heel veel in de media kwam. Hè? Dus het is niet alleen dat de focus niet lag alleen op hun wetenschappelijke prestaties daar, maar ook op alles daaromheen. Rondom haar persona, rondom haar liefdesleven. En het werd versterkt door die beelden die er waren en gemaakt werden.
2: Ja. Het werd allemaal gedocumenteerd.
0: Alles gedocumenteerd.
2: Het is zoveel vastgelegd.
0: Het is zo vastgelegd. Nee, maar jij noemt National Geographic.
2: Je pakt eventjes je iPad erbij
0: om iets te laten zien. Want National Geographic heeft bij uitstek Jane Goodall gedocumenteerd. Je ziet het hier. Ik heb ingevoerd als zoektitel Jane Goodall National Geographic.
2: Ja, ik zie het.
0: En daar zie je wat er gebeurt. Een vrouw, een blonde jonge vrouw en een aap. En altijd samen met die aap, in contact met die aap. Hè?
2: Een omhelzing.
0: Een omhelzing, ja,
2: alsof het een kindje van vijf is of zo.
0: Hier ook alsof ze een kind troost.
2: Ja,
0: ja, ze kussen elkaar zowat, hè?
2: Nou, zowat.
0: Of zowat, nee.
2: De lippen van de chimp en haar lippen raken elkaar gewoon.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Ja. Ik weet niet of een aap dat ervaart als een kus. Maar
0: en hier speelt een apenhand met haar...
2: Met haar haar,
0: met haar
2: pony.
0: Haar. Ja. Ja.
2: Daarvoor heeft ze zich ook al wel bewezen in zekere zin als wetenschapper.
0: Ja.
2: Omdat ze heeft vastgelegd dat chimpansees grasprietjes
0: precies
2: sprietjes gebruiken in een termietenheuveltje steken. Stine, ik weet niet hoe jij erover denkt, hoor, maar ik moest ook denken van ja, het is zo mooi dat een wit persoon dat nu voor het eerst heeft gezien. Maar dit gebeurt natuurlijk al eeuwen en eeuwen in Afrika.
0: Ja.
2: Dat kan toch nooit de eerste keer zijn geweest dat een mens dat heeft gezien.
0: Nee, dat nu snij je natuurlijk een ander belangrijk thema. Je hebt gelijk. Dat is natuurlijk dat pijnlijke gegeven dat zij daar wordt voorgesteld als een blonde vrouw alleen in die jungle, die van alles voor het eerst zou hebben geobserveerd. Waarbij dus die hele Afrikaanse traditie van observeren met die chimps leven in hun gebied, dat die eigenlijk uit de geschiedenis worden weggeschreven.
2: Ja.
0: Dus wat je niet te zien krijgt, is zijn inderdaad al die onderzoekers die met haar werken. Afrikanen die niet die plek krijgen die zij dan krijgt. En dan is de vraag natuurlijk, hoe werkt dat?
2: Nou, de representatie dan vooral natuurlijk.
0: Precies.
2: Ja.
0: Waarom is het zo dat die witte vrouw eigenlijk die bemiddelaar wordt tussen natuur en cultuur? Het is een mens en dier. Waarom kan zij die positie innemen? En het idee is dan eigenlijk dat zij als vrouw, dat ze dicht genoeg bij de natuur wordt geacht te staan om daarin op te gaan, onderdeel te zijn van de natuur. Maar zij representeert dus niet die autoritaire wetenschappelijke mannenstem die vertelt hoe het zit. Dus zij staat dicht genoeg bij de natuur, omdat ze als vrouw ook als natuurlijk is voorgesteld. Maar zij heeft ook genoeg afstand tot de dieren in die witte rol. Haar witheid is daarvoor bepalend. Ja. Dus wat je niet ziet in die representatieindustrie zijn bijvoorbeeld zwarte vrouwelijke primatologen. Die kunnen die rol dan niet vervullen in dat
2: de camera.
0: Voor de camera of in beelden. In dat grote verhaal over mens-apen. Die relatie tussen mens en dier.
2: Ja.
0: Dus die witte vrouw blijkt dan eigenlijk de ideale bemiddelaar tussen natuur en cultuur. En dat is natuurlijk, enerzijds is het natuurlijk geweldig, want je hebt deze beroemde vrouwelijke wetenschappers. Daar waren er ook niet zoveel van.
2: Nee.
0: Dus dat is natuurlijk fantastisch.
2: Ja, feminisme puntjes.
0: Ja, en want zij worden een rolmodel, hè, voor andere vrouwen die denken, hé, maar dat kan ik dus ook.
2: Ja.
0: En tegelijkertijd kun je natuurlijk ook zeggen dat zij niet als volledig wetenschappelijk worden gezien of gerepresenteerd. Ze moeten altijd in die omhelzing of een soort sexy vrouw met het dier. En je ziet natuurlijk, er is ook een pijnlijk verhaal over de mensen die niet dat verhaal kunnen of mogen vertellen. Terwijl zij, het is hun grondgebied, hè, daar op Tanzania.
2: Ja.
0: Zij wonen en leven met de chimps.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ook Florian Hiemstra.
3: Al die foto's waarin je haar ziet met de chimpansees.
2: Ja.
3: Uiteindelijk deed ze dat voor die chimpansees. Zij was beroemd geworden, maar met haar die chimpansees. En dus een primaatsoort ergens in Afrika die ineens in ons collectieve geheugen is gekomen omdat zij daar was, omdat zij daar films over begon te maken.
2: Ja.
3: Ik denk toch dat activisme bij haar heel logische gevolgtrekking is.
2: Ja.
3: Want die chimpansees die met haar zo beroemd zijn geworden, daar bleek het niet goed mee te gaan. En dus ging ze ten strijde om haar chimpansees te redden. En zo zijn er, zou ik toch hopen, heel veel wetenschappers die meer in een activistische modus mogen gaan om zich echt uit te spreken van jongens, het gaat niet goed en er moet wat gebeuren. Toch vaak zien we dat een trend omlaag gaat. En dan is het aan de onderzoeker om daar de noodklok over te luiden. Dat dier gaat dat niet zelf doen. Ja. En als je die kennis in huis hebt, zoals Jane ook precies wist hoe het ervoor stond met de chimpansees, dan ben je het verplicht aan die diersoort, vind ik, om het dan voor ze op te nemen. Ja.
4: After the death of Flo, the chimpanzee community, whose members I had come to know so well, began to divide.
1: De groep chimpansees die ik zo goed ken, begon uiteen te vallen. Er ontstond een zuidelijke groep. En die chimpansees werden behandeld als vreemdelingen.
4: Instead, they were treated as strangers.
1: Jane was na haar idyllische observaties van het vlooien, de omhelzingen en de kusjes in de jaren 70 getuige van een duistere vorm van menselijk gedrag bij de chimpansees. Er brak een gruwelijk conflict uit tussen een noordelijke en een zuidelijke groep. De apen blijken zeer gewelddadig, vijandig en moordzuchtig. Vrouwtjes vermoorden de jonkies van hun tegenstanders. In de vierjarige Gombe Chimpanzee War, zoals Jane het conflict noemt, komen 6 tot 11 chimpansees om het leven.
4: Our idyllic world, our little paradise, had been turned upside down.
1: Het duurt even voordat Jane om kan gaan met deze bloedige observaties.
4: I thought they were like us, but nicer than us. I had no idea of the brutality that they can show.
1: Ik dacht dat ze als ons waren, maar aardiger dan wij. Ik had geen idee van hun beestachtigheid. De oorlog, zo zegt ze, was puur menselijk gedrag. De donkere en kwaadaardige kant van de menselijke natuur is verankerd in onze genen. Geërfd van onze oude primatenvoorouders.
0: Ja, dat kantelde, veranderde het beeld van die chimpansee.
2: Ja, weer terug naar wat
0: weer het... terug naar wat het was. Dus daar moest ze wat mee. Ze heeft het ook getoond en verteld en erover geschreven. En ik denk wel dat daarin toonde zij zich dus ook wel een goede wetenschapper. Hè. Ze heeft dit niet weggemoffeld. Dit was zeer belangrijk wat ze daar waarnam. En het is toch interessant dat als jij me vraagt wat blijft van Jane Goodall, dat ik in eerste instantie denk aan de... dat zij representeert toch ook wel het goede. Haar naam is Goodall. All good. What's in a name? Zachtheid. En dat is in deze tijd, ja, vind ik dat wel echt... schiet maar op met die heiligverklaring van Jane Goodall. Want zij is dat en we hebben dat nodig. En dat blijft ook. Dat zijn misschien niet eens die jonge beelden van zo'n vrouw met omhelst. Met een, nee, het is de beelden van die oudere Jane Goodall, want die positie van die wijze vrouw voor onze cultuur, die gefixeerd soms is op jongheid en op die beeldindustrie, de wijze vrouw, dat geluid en die stem. En tot diep in haar, wat was het, 92, hè? Ja.
2: 91, ja.
0: 91, ja. Meer wijze vrouwen, meer dit geluid, met al die levenservaring en alles wat je hebt meegemaakt en gezien, en dan die hoop blijven verspreiden. Ja, dat blijft ook.
5: Ja, wat blijft, dat had ik nog niet verteld, maar dat maakte veel indruk op me. En ik weet niet waarom ze daarover begon. Waarschijnlijk ging het over iets wat ik moest waarschijnlijk iets anders aan, want het was daar koud en het is televisie. En dan ben je bezig met uiterlijkheden en welke blouse werkt wel of niet op tv. Weet je, van die... dingen waar je eigenlijk, want je wil bezig zijn met dat gesprek, maar je bent ook bezig met hoe zie ik eruit en ik had net een leesbril, weet je wel. Dus waarschijnlijk ging het over een van die onnozelijke uiterlijkheden. En dat ze toen zei, joh, weet je, waar maak je je druk om? Ze had volgens mij letterlijk al 40 jaar dezelfde schoenen. Ze trok hem ook uit, ze trok een schoen uit en ze liet hem zien. Zo'n mocassin, noem je dat, zo'n instapper. Oh ja. En ze zei, in deze trui heb ik al zoveel jaar en deze sjaal heb ik al zoveel jaar. En dat ik dacht, oh ja, dat is daar... Daar wil ik meer naartoe. Weet je, dat je zo verlangt naar die versimpeling der dingen. En dat je inderdaad denkt, ja, niemand, nobody gives a fuck welke trui ik aan heb. Het is niet zo, want mensen praten erover. Als je op tv bent, dan vinden we. Maar je kunt ook gewoon denken, weet je wel, ik ben Jane. En ik trek gewoon nu de komende 40 jaar lang diezelfde trui aan. Ja. Want het is beter voor mijn eigen geestelijke gezondheid. En het is beter voor de planeet.
2: Ja.
3: Dus haar manier van naar dieren kijken heeft een dermate omslag veroorzaakt dat we nu allemaal anders kijken. naar de andere dieren.
2: Ja.
3: En dat is gewoon iets wat, ja, dat kan niet meer terug. Also, die knop zat om en die kan niet, dat kan niet meer terug. Ja. Nou, dat heeft ze zo mooi beschreven. Dat precies hoe ze dan tussen die apen zit en hoe ze precies ziet wat de verhoudingen zijn. En wat daar gebeurt, is dat het identiek is. Gewoon als een gezin met mensen. Nou, dat heeft wel het dier, het beeld van het dier, compleet veranderd.
2: Ja.
1: Grubb, Jane Goodall's zoon, schrijft: los van haar publieke imago en de headlines blijft voor mij vooral haar volledige toewijding aan natuurbescherming. Dat ging over de hele wereld, maar ook om het beschermen van een enkel miertje of een spinnetje. Dat kwam voort uit hetzelfde instinct. Het is indrukwekkend hoe ze met een enorm aantal mensen over de hele wereld contact onderhield. Ze schreef honderden e-mails. Zou het zelf niet kunnen. Dat niveau van volharding, aanhoudende aandacht en zorgen, en dat decennia lang, het geloof dat elk levende te doet, groot of klein, en dat verantwoordelijkheid niet begint met erkenning of beloning, maar met aandacht, inspanning en mededogen. En dat lang volhouden. Ze kon haar aandacht intensief op mensen richten, ook op mij. En als ze tijd voor je maakte, was het nooit oppervlakkig.
4: And it seems that my mission now is to give people hope. This hope, if we take action and get together and collaborate and celebrate what we have.
5: So no time to sit back and relax.
4: No.
5: No.
6: Je luisterde naar een aflevering van Wat Blijft Audiodoc van Human. Gemaakt door Botte Jellema, techniek Alfred Koster, eindredactie Petra Possel, productie Boas Schroefaars.

0: Goeie muziek hier in de nacht. Sam Fender en Olivia Dean hoorde je met Rain Me In.
1: Wetenschap is overal.
0: Wetenschap is overal ook en misschien vooral in de oceanen. Maar niet als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt. Belangrijke meetsystemen worden namelijk momenteel uit het water gehaald. Aan de lijn heb ik fysisch oceanograaf Sjoerd Groeskamp. Hele goede nacht, Sjoerd.
2: Hey, goede nacht.
0: Ja, jij bent momenteel in Amerika, in het Hol van de Leeuw, mag ik wel zeggen. Op een conferentie. Wat voor conferentie ben je?
2: Ik ben op een conferentie over menging in de oceaan. Dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan hoe je, als je melk in je koffie doet en je gaat het roeren met een lepel, dan meng je die melk en die koffie door elkaar. Nou ja, in de oceaan zijn ook lepels die roeren.
0: Ja.
2: En die mengen dan bijvoorbeeld warme koud water met elkaar of zoet en zout water met elkaar. En dat is heel belangrijk voor hoe bijvoorbeeld de warmte die aan de oppervlakte door de zon daar wordt heen gebracht, gestraald, hoe die bijvoorbeeld de diepzee in kan komen. En daar heb je die mengprocessen voor nodig in deze conferentie met ongeveer 200 mensen. Dat zijn allemaal experts op dat gebied. En dan proberen we die processen die helpen om die warmte de oceaan in te krijgen. Die proberen we in kaart te brengen, te begrijpen en tot in de grootste details.
0: En wat hebben we daar dan aan als we die vermenging begrijpen?
2: Nou, heel veel. Want je moet je voorstellen, we hebben als mensen CO2 uitgestoten. Daardoor krijg je het broeikaseffect. Daardoor houdt het planeet heel veel meer warmte vast. En ongeveer 90% van die warmte is de oceaan ingegaan. Daarmee doet de oceaan ons een enorme dienst natuurlijk. En ongeveer 9% is gegaan naar het smelten van ijs. Dus daar hou je maar 1% over en dat zit in de lucht. Dus wat wij voelen dagelijks als klimaatverandering buiten, dat komt eigenlijk maar door 1% van de warmte die op deze planeet erbij gekomen is. En het grootste gedeelte gaat de oceaan in. Maar ja, of dat nou in de oceaan, of dat nou 89% is of 91%. Ja, dat klinkt niet als een groot verschil. Maar dat maakt dus wel heel erg uit voor de lucht. En om dat soort dingen goed uit te kunnen rekenen, Moet je dus heel goed weten hoe die warmte die aan het oppervlak binnenkomt, hoe die dus de diepzee ingaat, hoe die oppervlakte weer ververst wordt met mengprocessen, zodat er weer nieuwe warmte opgenomen kan worden en dergelijke. Ja, dan moet je vrij nauwkeurig gaan doen. Als je dat bijvoorbeeld met een klimaatmodel naar de toekomst toe wil berekenen. Dus wij willen graag weten, wat is de temperatuur op de wereld en het weer in 2100? Ja, dan moet je dit soort mengprocessen wel heel goed meenemen in je klimaatmodel. Als je dat niet goed doet en niet de juiste processen erin hebt en ze niet op de juiste manier weergeeft, dan gaan die berekeningen ook niet goed. En daar doen we het dus voor.
3: Ja, kom er maar
0: doorheen. Wij gaan hier zo meteen over verder praten, maar ik moet je eerst even onderbreken helaas voor een spookrijder. Als het goed is.
4: We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijd je op de A24 Rozenburg-Vlaardingen, dan kom je tussen knooppunt Rozenburg en knooppunt Vlaardingen een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A24 Rozenburg-Vlaardingen, dan kom je tussen knooppunt Rozenburg en knooppunt Vlaardingen een spookrijder tegen.
0: Ja, Sjoerd, we willen natuurlijk vooral met je hebben over die meetsystemen die nu overal dat water worden gehaald. Die monitoren de AMOC. Ja. Laten we even bij het begin beginnen. Wat is nou de AMOC?
2: Ja, de AMOC, dat is eigenlijk een afkorting voor een Engels woord. De Atlantic Meridional Overturning Circulation. Nou, dat betekent zoiets als de Noord-Zuid-circulatie in de Atlantische Oceaan. En wat dat eigenlijk doet, die AMOC, die brengt warm water vanaf de evenaar. Via onder andere de golfstroom, zo richting Groenland. Nou, en bij Groenland, daar waait een harde wind, daar is de lucht veel kouder, dus daar verliest dat water heel veel van zijn warmte aan de lucht.
0: Ja.
2: En die warme lucht, die daardoor opwarmt, die wordt dan vervolgens over Europa heen geblazen. Nou, dat water, dat koelt dus af, want die is zijn warmte kwijt. En dat zinkt daardoor naar de diepzee, want het wordt het wat zwaarder van. Dan zinkt het naar de diepzee en dan gaat het terugstromen naar de evenaar in de diepzee als een koude zeestroom. Nou, dat is eigenlijk dus precies wat de vloerverwarming doet. Hè? Want vloerverwarming brengt warm water naar je kamer en de koud water gaat weer terug en heeft dan zijn warmte afgegeven aan de lucht, waardoor we een lekker temperatuurtje hebben. Nou, en deze oceaanstroom is dus eigenlijk de vloerverwarming van Europa.
0: Ja, ja. En wat monitoren we dan precies?
2: Nou, wat we dan dus willen weten is bijvoorbeeld hoeveel warmte die AMOC transporteert. En dat kan je meten door... we hebben ongeveer 40 verankeringen in het water staan. Die staan tussen Schotland, Groenland en Canada. Zo onder IJsland langs. En verankeringen, dan moet je denken aan een zwaar gewicht op de bodem... met een staalkabel of een dik soort touw eraan... waar aan de bovenkant zitten boeien die zorgen dat het drijft. Hè? Een beetje alsof je een heliumballon vasthoudt... zodat het touwtje strak staat. Alleen aan dat touwtje, daar zitten dan allerlei meetinstrumenten... die dan bijvoorbeeld temperatuur en zout meten... en maar ook de stroomsnelheid.

0: staalkabel of een dik soort touw eraan, waar dan aan de bovenkant zitten boeien die zorgen dat het drijft. Hè? Een beetje alsof je een heliumballon vasthoudt, zodat het touwtje strak staat. Alleen aan dat touwtje, daar zitten dan allerlei meetinstrumenten die dan bijvoorbeeld temperatuur en zout meten, maar ook de stroomsnelheid. Nou ja, als je dat allemaal combineert, dan kan je dus gaan kijken van, nou ja, hoe sterk stroomt die amok, hoeveel warmte transporteert die mee, allemaal van dat soort dingen. En dat is dus van belang, omdat het dus onze vloerbeverwarming is.
1: Ja, ja, en dus heel veel invloed heeft op het klimaat hier.
0: Enorm, ja, want zonder die amok zouden wij een soort klimaat hebben zoals in Canada. Nou ja, daar is het in de winter 10, 15 graden koeler. Omdat zij niet die warmte niet krijgen. Want die warmte die gaat allemaal onze kant op. En als wij dat niet zouden hebben, zouden wij ook zo'n klimaat hebben. Nou, dan zouden we een heel ander Europa hebben. Met hele andere landbouw, hele andere infrastructuur. We zouden onze huizen anders bouwen. Alles zou anders moeten.
1: Ja, ja.
0: Dus je kan je voorstellen dat als die amok gaat veranderen, dan willen we dat wel graag weten.
1: Nou, sterker nog, jij hebt in de Guardian gezegd dat als de amok stilvalt, onze klimaatverandering met 10 keer kan versnellen. Hoe zit dat precies?
0: Ja, dat komt dus. Ik moet er wel eerst even bij zeggen, we weten absoluut nog niet of die gaat stilvallen. Dat hoeft niet te gebeuren, maar dat zou mogelijk wel kunnen. En stilvallen, wat we daar eigenlijk mee bedoelen, is dat die in een vrij korte tijd, over 50 tot 100 jaar, heel snel afzwakt. En naar ongeveer 20% van wat het nu is. En dan krijg je zulke snelle veranderingen in, dus hoeveel warmte Europa nog kan bereiken, dat het in Europa veel minder warmte komt. Het is eigenlijk alsof je vloerverwarming dus kouder gaat zetten.
1: Ja.
0: Je brengt minder warmte naar Europa toe. En daardoor daalt de temperatuur in Europa, terwijl eigenlijk over de hele wereld, omdat er klimaatverandering is, de temperatuur nog stijgt. Dus die circulatie, als die stil komt te vallen, dan krijgen we een andere warmteverdeling op de wereld. Nou, en Europa wordt dan koeler. En dat kan dus wel met 10, 15 graden per eeuw gaan. Ik geloof 10 graden per eeuw. En dat is dus 10 keer zo snel als wat klimaatverandering in de laatste 100 jaar heeft gedaan.
1: Ja,
0: ja, ja, je ziet dat wij in de laatste 100 jaar, vooral de laatste 40 jaar, al moeite hebben om met klimaatverandering mee te bewegen. Om ons daartegen aan te passen en dat soort dingen. Ja, als dat 10 keer zo snel gaat, dan hou ik mijn hart vast voor wat er dan in de maatschappij gaat gebeuren.
1: Ja, maar nu denk ik wel, als wij dan zien dat het even niet goed gaat met die amok, dat kunnen we niet beïnvloeden, toch? Of wel?
0: Ja, we kunnen het zeker beïnvloeden, tot op zekere hoogte. Want ja, we proberen die amok te begrijpen. En heel veel dingen weten we dus nog niet. Bijvoorbeeld, hoe snel gaat die afzwakken en gaat die zelfs stilvallen, dat soort dingen. Maar wat we wel eigenlijk met z'n allen over eens zijn, is dat door de opwarming van de planeet, door klimaatverandering, als je dat pakt en je berekent het door naar 2100 met allerlei klimaatmodellen en zo, dan zien eigenlijk alle modellen consistent dat die gemiddeld zo'n 20% zal afnemen in kracht.
1: Ja.
0: Daar kunnen we misschien nog wel mee dealen. Weet je wel, dat is een soort klimaatverandering. Daar gaan we misschien wel redden om ons daarop aan te passen. Alleen het spannende is nou dat we dus niet weten of die afzwakking door een intern mechanisme dat zichzelf versterkt, mogelijk dus kan leiden tot een soort kanteling waarin die dus in een hele korte tijd eigenlijk heel snel afzwakt en je die hele sterke veranderingen krijgt.
1: Ja.
0: We weten gewoon nog niet of dat gaat gebeuren en als het gaat gebeuren, wanneer dat dan zou gebeuren.
1: Nou ja, maar vrij belangrijk om in de gaten te houden dus. Niet als het aan de Amerikaanse president Donald Trump ligt, want sinds eergisteren worden die meetsystemen uit het water gehaald. Waarom gebeurt dat?
0: Ja, ik moet nu oppassen wat ik ga zeggen, denk ik. Anders kom ik het land straks niet meer uit. Maar,
1: Ja, of juist wel.
0: Nou ja, zijn filosofie is een beetje, als we het niet meten, dan bestaat het ook niet. Dus als we klimaatverandering niet meten, dan is het net alsof het niet bestaat. En dat zie je niet alleen in de oceanografie. Dat doet hij bijvoorbeeld ook met CO2-meting in de lucht en nog heel veel andere dingen die hij aan het afbouwen is. Nou ja, daar hoort de meting in de oceaan ook bij, want de oceaan is eigenlijk de grootste knop en het belangrijkste onderdeel van ons klimaatsysteem, durf ik wel te stellen. Dus als je dat niet meet, dan is er ook geen klimaatverandering. Dat valt een beetje in zijn project 2025, wat ze eigenlijk stap voor stap aan het uitvoeren zijn.
1: Ja.
0: Nou ja, en een van de stappen die dus nu werkelijkheid is geworden, is dat zij een heel groot observatieproject uit zee aan het trekken zijn nu op dit moment.
1: En redelijk resoluut, toch? Want het is vrij snel gegaan. Hoe ging dat?
0: Nou ja, er was al wel maanden.

0: geroezemoes over dat het misschien zou gebeuren. Maar je hoopt dan altijd nog op het beste. Je hoopt dan altijd dat er nog wel iemand opstaat die je tegenhoudt of zo. Maar in één keer kwam toch het bericht dat het ging gebeuren. En er zijn nu al schepen aan het uitvaren die dus die boeien uit het water gaan halen. Ja, ze zeggen dat ze heel veel geld besparen, maar dat is helemaal niet zo. Alleen dat eruit halen, dat kost natuurlijk ook alweer geld. Ja. En ja, het is totaal inefficiënt. Maar ze gaan het toch doen, omdat het een ideologisch besluit is. En daar zitten dus ook boeien bij die dus die oceaanstroom meten waar we het net over hadden, ja. De AMOC.
1: Ja, en welke informatie missen we dan nu?
0: Nou, wat je dan krijgt is dat je, we hebben daar een stuk of 40 van die verankeringen staan over die hele reeks in de Noord-Atlantische Oceaan, dus van oost naar west. En ja, als je daar op een gegeven moment allerlei verankeringen uit gaat halen, wat je dan krijgt is dat, ja, dat je minder nauwkeurige metingen hebt. Hè. Er zitten steeds grotere gaten tussen je metingen. En dan kun je dus die transporten die we zo nodig hebben ook veel minder goed in de gaten houden. En dat betekent dus dat je meetfout groter wordt.
1: Ja.
0: Nou ja, is dat dan erg? Nou ja, dat is best wel erg. Want we hadden het ten eerste al over dat die oceanen, dat je dus al binnen een paar procent eigenlijk nauwkeurig moet weten wat er gebeurt als je het klimaat in de toekomst wil voorspellen. Maar dat geldt ook voor de AMOC zelf. Want ja. Als jij een berekening wil maken van het weer bijvoorbeeld, als jij wil weten wat het weer morgen is, dan moet je natuurlijk eerst zo goed mogelijk weten wat het weer nu is. Want als jij nu heel goed weet wat de temperatuur, de luchtvochtigheid, dat soort dingen op aarde is, nou ja, hoe nauwkeuriger je dat weet, hoe beter je dat natuurlijk kan doorrekenen naar morgen. Als je dat al niet eens weet hoe het er nu uitziet, dan kan je het ook niet doorrekenen naar morgen. Daar zit al veel meer foutenmarge in. Nou ja, dat geldt met zo'n AMOC ook. Als je die observeert nu, daar leren we niet alleen heel veel van hoe die werkt en hoe die beweegt, maar dan heb je dus ook een heel goed startpunt van waaruit je kan doorrekenen naar de toekomst toe. Ja. Nou ja, en hoe onzekerder je dat startpunt maakt, hoe minder goed je die meet, hoe moeilijker die doorrekeningen ook worden. En dan weten we dus straks nog steeds niet precies, gaat die nou stilvallen, gaat die nou afzwakken? En welk beleid moeten we daarop maken? Hè? Moeten we onze huizen dan nog wel extra isoleren of juist niet? Ja, moeten we, er komt zeespiegelstijging bij kijken ook nog. Moeten we dan de dijken gaan verhogen of niet?
1: Ja,
0: ja, dat wordt allemaal dat zijn hele grote beslissingen. En die worden veel moeilijker en het duurt veel langer voordat we die beslissingen kunnen maken.
1: Maar wat doet Europa hier dan momenteel tegen? Want die AMOC is juist voor ons heel belangrijk.
0: Ja, je zou zeggen dat Europa hier keihard tegen aan zou moeten gaan slaan en stoppen en zorgen dat die boeien in het water blijven. Maar dat gaat allemaal een beetje traag eigenlijk. Ze hebben nu wel allerlei nieuwe grote aankondigingen gedaan voor oceaanobservaties. Europa wil graag de allergrootste van de wereld worden. Maar dat is een project van 10 jaar. Ja. En die boeien, die worden nu al uit het water gehaald. Dus daar hebben we dan niks meer aan. Dan is het te laat. En we willen juist niet dat die meetreeksen onderbroken worden of gestopt worden. We willen eigenlijk nog veel meer gaan meten. Omdat eigenlijk wat we in de oceaan doen al relatief weinig is vergeleken met de andere vakgebieden bijvoorbeeld. Terwijl dat wel de allergrootste component van ons klimaatsysteem is. Ja. Dus dat is natuurlijk eigenlijk al heel raar. En dan gaan ze daar bovenop ook nog eens keer dingen uit de zee halen.
1: Want is die schade van die onderbroken meting nog terug te draaien als het wel weer hervat zou worden?
0: Nee, dan heb je gewoon een tijdje veel minder nauwkeurigheid. En dat kan je pas weer herstellen als je weer allerlei nieuwe verankeringen, dus boeien met meetapparatuur, in de zee gaat zetten. Maar ik kan je vertellen, die reeks waar deze boeien onderdeel van waren, dat heeft 10 jaar geduurd voordat dat was opgezet.
1: Wauw.
0: En als dat echt wordt afgebroken op een gegeven moment, als andere landen of de rest van de boeien die daar liggen, waar Amerika ook mee te maken heeft, ook wegvallen op een gegeven moment door die bezuinigingen en zo. Ja, dan duurt het weer heel lang voordat we daar weer metingen hebben.
1: Ja, dus je begint eigenlijk weer op nul.
0: Ja, leren we niks. Ja, dan begin je weer met nul. Dus dat wil je ten alle tijde voorkomen. En dat is echt een acuut probleem. En dat is ook echt een acuut probleem waar wat eigenlijk het beste is als je dat bijvoorbeeld Europees regelt.
1: Nou ja,
0: maar niet over 10 jaar, maar dat moet dit jaar eigenlijk. Want anders zijn we over 2 jaar. Er is een andere reeks van financiering die ook heel onzeker is. Die stopt misschien over 2 jaar. Heeft hier ook mee te maken. En als dat gebeurt, dan kunnen we over 2 jaar niet verder met meten.
1: Nee.
0: Nou ja, maar die boten die over 2 jaar daarheen gaan om die boeien weer te vernieuwen en de batterijen weer te vernieuwen en dat soort dingen. Ja, die planning die begint al over 1,5 jaar of zo.
1: Ja.
0: Dus je moet je voorstellen, dit moet snel opgelost worden. Ja. Daar komt het op neer.
1: Nou ja, over de AMOC is het laatste woord dus nog niet gezegd en we gaan het zeker in de gaten houden. Ik wens je in ieder geval heel veel succes nog op die conferentie in Amerika. Sjoerd Groeskamp, fysisch oceanograaf, dank je wel voor je tijd.
2: La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer

0: bercer mon cœur pour la vie.
1: Ja, het gaat niet over oceanen, wel over de zee. Maar het was te mooi om te laten liggen. La mer, hoorde je van Charles Trenet.
2: De nacht van NTR.
1: Iedere week beheert een andere wetenschapper het LinkedIn-account NL Wetenschap. En deze week is het de beurt aan taalwetenschapper Isabella Jordanoska. Ze post vooral over meertaligheid, taaldiversiteit en bijzondere talen. En daar ga ik graag met haar over in gesprek. Isabella, hele goedemorgen.
3: Goedenavond.
1: Ja, misschien wel gelijk de belangrijkste vraag en ook een lastige volgens mij. Wat versta jij onder een taal?
3: Een taal is eigenlijk een dialect met een vloot en een leger, wordt wel eens gezegd. Met andere woorden, dat politiek bepaalt. Eigenlijk is het verschil tussen taal en dialect op zichzelf een voorbeeld van hoe de woorden die je aan iets geeft, je gedachten over dat onderwerp kunnen beïnvloeden.
1: Ja.
3: Dus je wordt soort van gedwongen om na te denken in termen als taal en dialect. Dus het moet het een of het ander zijn. Maar ja, vaak is dat helemaal niet het geval. Er zijn ook tussenvormen, er is straattaal, er is spreektaal. Dus .
1: Ja, en waar komt jouw interesse voor taal vandaan?
3: Ik ben zelf meertalig opgegroeid. Ik ben in Macedonië geboren. En toen ik 5 was, zijn mijn ouders naar Nederland verhuisd. Dus ja, ik moest wel mee. En ik dacht van, waar ben ik nou beland? Ik snap niet wat deze mensen zeggen en zij snappen mij niet. Maar gaandeweg heb ik het toch geleerd en vond ik het eigenlijk super interessant.
1: Ja, en jij bericht heel veel over meertaligheid. Waarom is dat zo'n belangrijk onderwerp?
3: Nou ja, eigenlijk is meertaligheid de norm in de meeste plekken op de wereld. Het is eigenlijk best wel apart dat wij soms dat beeld hebben dat één land gelijk staat aan één taal. Dat is eigenlijk een vrij recente ontwikkeling. Dat heeft met nationalisme te maken. Ik bedoel, er zijn iets van 200 landen ongeveer op de wereld, maar wel 7000 talen. En elk van die 7000 talen deelt zeg maar de wereld in net andere woorden op. En die woorden kun je zien als een soort van hokjes.
1: Ja.
3: Dus elke nieuwe taal die je leert geeft je een soort van unieke kijk op de wereld. Het laat je net wat andere hokjes zien. Het is een soort van bril waar je doorheen kijkt eigenlijk.
1: Ja, maar hoe komt het dan dat Europa, West-Europa voornamelijk wel grotendeels eentalig is per land?
3: Dat heeft eigenlijk vooral met het nationalisme te maken. En het is niet echt eentalig. We denken dat het eentalig is. Maar ook in Europa worden meerdere talen gesproken. Meer dan dat er landen zijn.
1: Ja. En jij post verder ook veel over taaldiversiteit. Hè? Wat is dat?
3: Eigenlijk veelvoud. Dus hoe talen van elkaar kunnen verschillen. Ik kan een voorbeeld geven als je wil.
1: Ja, graag.
3: Laten we dan weer hebben over die Europese talen. Die hebben namelijk een onderscheid in mannelijk, vrouwelijk, onzijdig grammaticaal geslacht op de woorden.
1: Ja, de het en een, zeg maar, ja.
3: Ja, zeg maar, de het in het Nederlands. In het Duits dingen als die, der, das.
1: Ja.
3: In veel Romaanse talen le, la, dat soort dingen. En daardoor worden we een soort van onbewust gedwongen om de wereld in te delen in mannelijk en vrouwelijk. Dus sommige woorden zijn mannelijk, sommige zijn vrouwelijk. En ja, dat is gewoon zo. We zijn niet anders gewend. Uh-huh. Vooral in die Romaanse talen, in Spaans, Italiaans, moet je ook bij elk woord soort van onbewust toch een keuze maken van ga ik le zeggen, ga ik la zeggen. Maar het punt is, we hoeven de wereld helemaal niet op die manier in te delen, in mannelijk en vrouwelijk. En de meeste talen doen dat dan ook helemaal niet. Fulfulde bijvoorbeeld, dat is een taal met 40 miljoen sprekers. En in het vervoerde heb je ook lidwoorden, maar je bepaalt de lidwoorden op basis van verschillende categorieën. Dus je hebt een categorie mensen, dus je hebt hetzelfde lidwoord voor alle mensen, maakt het uit man, vrouw.
1: Uh-huh.
3: Je hebt een ander lidwoord voor dieren, dan heb je weer een ander lidwoord voor bomen, een ander lidwoord voor kleine dingen, voor grote dingen, voor vloeistoffen en emoties. En dan heb je ook weer een apart lidwoord voor koeien, wat dan apart is van de rest van de dieren, want die hebben een soort van eigen koeiengeslacht. Maar ja, het punt is dus dat het laat zien dat de hokjes waarin we de wereld verdelen niet los te zien is van de taal waarin we nadenken.
1: Ja.
3: En het is ook goed om af en toe even niet vast te roesten in je eigen hokjes. Om even te kijken naar hoe kan het ook anders. Het hoeft niet per se op die manier.
1: Nee, het gekke aan veelvuldig is ook wel, dat is dus een gigantische taal. Je zegt 40 miljoen sprekers. Ik moet zeggen, tot mijn voorbereiding van dit programma heb ik nog nooit van die taal gehoord. Hoe kan dat?
3: Ja, vanwege het kolonialisme denk ik dan toch weer.
1: Ja, want hoe bedoel je dat?
3: Het is een taal die wordt gesproken in Afrika. Van Senegal tot aan Ethiopië. Zoals ik zei, best wel een grote taal. Maar we zijn gewend inderdaad om te denken van, oh ja, in Senegal spreken ze vast wel Senegalees.
1: Ja.
3: Maar Senegalees bestaat helemaal niet. Er zijn verschillende talen die er worden gesproken. En vaak denken we ook van, in Senegal spreken ze bijvoorbeeld Frans.
1: Ja.
3: Maar dat is dus een koloniale taal.
1: Dus taal is ook een koloniaal wapen?
3: Eigenlijk wel, ja. Want taal is ook eigenlijk verbonden aan identiteit. En ik zei het al, er zijn iets van 200 landen, maar 7000 talen. Dus ja, stel iemand wil jouw identiteit om wat voor reden dan ook onderdrukken. Nou ja, een van die dingen die dan vaak gebeuren is dat het je wordt verboden om je eigen taal te spreken. Of je taal wordt niet serieus genomen als een echte taal. Er zijn nog steeds allemaal misvattingen over dat bepaalde talen simpeler of primitiever zouden zijn. En ja, dat is helemaal niet waar.
1: Nee.
3: Want elke taal is complex op een andere manier.
1: Hoe doorbreken we dat, die gedachte?
3: Ja, ik denk door ons bewust te worden van dat er ten eerste zoveel verschillende talen zijn. Dat we ook elke taal serieus moeten nemen. Dus dat we ook niet moeten nadenken over termen als van, is de ene taal moeilijker of makkelijker of primitiever? Nee, gewoon elke taal is op een andere manier complex. Dus Vervoerde heeft dat super uitgebreide lidwoordsysteem. Nou ja, Nederlands heeft moeilijke klinkers bijvoorbeeld.
1: Ja.
3: Amerikaans gebarentaal heeft verschillende woorden voor wij. Dus we moeten ook talen ook serieus nemen. Dat is ook een vorm van empowerment. Dus het is niet alleen maar zo'n bril waar je doorheen kijkt, maar ook een soort van schild of een soort van wapen waarmee je jezelf verdedigt.
1: En daarom is het ook belangrijk dat ik me bewust ben van al deze andere talen.
3: Ik vind van wel, ja.
1: Want welke impact heeft dat als ik me echt bewust ben van wat er allemaal bestaat en gesproken wordt?
3: Je kunt je ook bewust worden van bepaalde miscommunicaties die er zouden kunnen onderstaan als je niet weet van wat voor soort nuance er kan zijn in talen. Dus ik noemde dat voorbeeld van Amerikaans gebarentaal heeft twee woorden voor wij. En er zijn eigenlijk heel veel talen in de wereld die een onderscheid maken tussen wij allemaal of wij, maar niet jullie. Dus dan heb je twee verschillende woorden die in het Nederlands en in de meeste Europese talen hebben wij maar één woord, namelijk wij.
1: Ja.
3: Dus stel je nou voor, je bent ergens in een dorp en die mensen daar spreken zo'n taal met twee woorden voor wij. Jij spreekt de taal niet, maar je bent je ook niet bewust van deze nuance. En jij zegt dan, wij gaan hier een school bouwen. En je bedoelt eigenlijk wij met z'n allen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet duidelijk. En degene die voor je vertaalt, vertaalt het als wij, maar niet jullie, gaan hier een school bouwen.
1: En dan gaat het fout. Ja.
3: Ja, dan gaat het fout. Ja. Die denkt van, wat komt deze persoon hier doen en ons er niet bij betrekken?
1: dat begrijp ik inderdaad helemaal. Jij beheert voor nu nog eventjes dat account, NL Wetenschap. Wat hoop je nou dat mensen daarvan gaan meenemen, van wat jij daar doet?
3: Ik hoop dat mensen meenemen dat de taal een bril is waarmee je wereldblik kan verbreden. Maar dat het ook een schild is waarmee je jezelf tegen beïnvloeding en onderdrukking kunt beschermen. En ik hoop ook dat we dit bewustzijn kunnen creëren door databanken van verschillende talen vrij toegankelijk te maken voor de hele bevolking. Met consent van de sprekers uiteraard.
1: Ja.
3: Dus er zijn verschillende databanken die je op het internet kan vinden van verschillende sprekers. Een daarvan is WikiTongues. Als in Wiki, Wikipedia en dan tongues als in Engels voor tongen.
1: Ja.
3: En die zet zich in voor het behoud van minderheidstalen. En ze verzamelen opnames die gemaakt worden door moedertaalsprekers zelf. Ja. Die hebben ook een YouTube-account. Dus je kan, als je wil horen hoe Wolof klinkt, hoe Vervoerde klinkt, hoe Macedonisch klinkt, kun je gewoon naar het YouTube-kanaal en dan kun je dat beluisteren. Ja. En als jij zelf een moedertaalspreker bent van zo'n minderheidstaal, kun je ook een filmpje daarin sturen.
1: Ja, en noem eens één leuk taalfeitje die we de aankomende dagen van jou mogen verwachten op NL Wetenschap.
3: Oh, spoilers.
1: Spoilers.
3: Ja, een andere leuke vind ik de betekenis van intonatie. Dus in het Engels, maar ook in het Nederlands heeft intonatie invloed op de betekenis van een zin. Dus als ik zeg, zij loopt naar huis, betekent het iets anders dan zij loopt naar huis.
1: Ja.
3: Maar in het Wolof, en dat is ook een taal met 10 miljoen sprekers waar je misschien wel of misschien niet van hebt gehoord, maar het is ook een vrij grote taal. Maar die hebben dus aparte woorden voor die betekenis die ik net met mijn intonatie heb gedaan. Dus als je in het Wolof zegt, zij loopt naar huis, dan zeg je modem chikurgi. Terwijl als je zegt, zij loopt naar huis, dan zou het zijn dafadem chikurgi.
1: Ja.
3: Dus wat betekent mo en wat betekent dafa?
1: Interessant, interessant. Dit is dus allemaal te volgen op het LinkedIn-account van NL Wetenschap. En de komende dagen ben jij daar, Isabella Jordanoska, taalwetenschapper, nog te volgen. Dankjewel en heel veel succes gewenst.
3: Dankjewel, doei.
1: Dag.

0: Muziek uit IJsland. Je hoorde Kaleo met Vor í Fagraskógi. En dat betekent zoveel als lente in Fagraskógur. En dat is een bekend IJslands bos. En dat was het alweer voor deze nacht van NTR Wetenschap. De eerste anderhalf uur sprak ik met Sandor Chardonnay over magie en occultisme. Wil je dat gesprek terugluisteren? Zoek daarvoor op de nacht van in je favoriete podcast-app. Zometeen, na het journaal van 5 uur, hoor je hier vroeg met Merel Wilaert over Iran, de VS en Libanon. En wij zijn er natuurlijk volgende week weer. Tot dan.
1: NPO Radio 1.
2: 5 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En dat lijkt het geval. Morgen wordt het zelfs nog wat warmer dan dat. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen wordt gepraat over een definitief akkoord. Vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverloffen op dan eerder gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Maar eerst werd geschat dat 74-84% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage nu in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten beoordeeld op haatreacties. Die FIFA houdt het online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26-32 graden. In de avond volgen dan mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk dan de heetste dag van de week met maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 1. BNN VARA.
1: Deze week werd een nieuw Amerikaans-Iraans akkoord gepresenteerd door bemiddelaar Pakistan. Maar zoals we onderhand gewend zijn, was er politiek veel te doen om ook dit akkoord. En daarin speelt Libanon een sleutelrol. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, goedemorgen. Dit is vroeg van donderdag 18 juni. De presidenten van de Verenigde Staten en Iran hebben de intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog officieel ondertekend. Ook is erin opgenomen dat er een bestand moet komen in Libanon, waar het zuiden van dat land een tweede Gaza lijkt te worden door Israëli's geweld. Waarom maakt dit VS-Iran-akkoord zoveel los? Wat staat erin? En waarom is juist het land Libanon zo'n groot heet hangijzer? Daarover ga ik in gesprek met Nora Stel, universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het woord akkoord, het is deze week bijna nergens anders over gegaan. Er zijn dus officieel handtekeningen gezet. Spreek jij eigenlijk over een akkoord? Of is zelfs die term, zelfs daar lijken we niet over uit te zijn.
2: Nee, het valt me ook op dat daar een beetje een verschuiving is. Het ging inderdaad eerst altijd over een bestand of een akkoord of een deal of een overeenkomst. Hmm. En nu is het inderdaad, is er blijkbaar de beslissing genomen dat het een memorandum of understanding is. Een intentieverklaring.
1: Ja.
2: Nou ja, ik denk dat de kern is dat wat er nu ligt is een afspraak om voor 60 dagen te stoppen met vechten.
1: Hmm.
2: En een lijst met punten waarover verder onderhandeld gaat worden. En binnen die 60 dagen komt u dan, of dat is de intentie, zou er dan een bestand moeten komen wat meer inhoudelijk is. Ja. En dus ook een duurzaam einde aan de oorlog.
1: En voor wie is die intentieverklaring dan? Is dat om de rest van de wereld alvast iets te geven? Of is dat ook toch naar elkaar toe een diplomatieke handeling? Ik snap het niet zo goed. Je zou kunnen denken, wacht gewoon tot je echt een akkoord hebt.
2: Ja, het is allebei. Het is inderdaad om naar de achterban binnenlands en de rest van de wereld al te communiceren. Maar het is eigenlijk ook al een eerste stap in die onderhandelingen. Want bijvoorbeeld een van die 14 punten in de intentieverklaring is dat er alleen onderhandeld gaat worden over de zaken die nu in die intentieverklaring opgenomen zijn. Dus daar zijn eigenlijk een beetje de parameters van het gesprek, van waar gaan we het over hebben, wat gaat belangrijk zijn, zijn al bepaald. Het kan niet zijn dat een van de beide partijen opeens zegt, oh wacht, dit vinden we ook nog belangrijk.
1: Ja.
2: Dus de afbakening is daarmee al begonnen.
1: Oké, dus het is een eigenlijk ook een vorm van regie nemen over het gesprek. Hey, de laatste keer dat je bij ons te gast was, dat was in december. Toen spraken we eigenlijk ook dat er voor het eerst in 40 jaar vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer met elkaar in gesprek gingen. Ja, dat lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Heeft dat toen de tijd tot en met nu nog iets opgeleverd?
2: Nou, dat was inderdaad echt wel een historisch moment in die bilaterale geschiedenis. En inderdaad, die gesprekken, dat was eerst tussen de ambassadeurs van Israël en Libanon in de VS. Want dat proces wordt overzien door de VS.
1: Mm-hmm.
2: In april leidde dat tot, nou ja, op papier een staakt het vuren. Maar we moeten meteen aantekenen dat al die staakt het vuren in de praktijk op dagelijkse basis geschonden werden. In mei, dus eigenlijk vrij recentelijk, kwam er nog weer een vervolgstap waarbij een iets hogere delegatie van Israëlische en Libanese vertegenwoordigers in gesprek ging. En dat was wel interessant. Daar kwam een bestand uit wat eigenlijk meteen weer verworpen werd. Maar dat communiceerde wel heel duidelijk een soort nieuwe relatie tussen Israël en Libanon, waarin ook expliciet gezegd werd, we werken naar een vredes- en veiligheidsakkoord, we hebben geen vijandelijke intenties. En het ging vooral heel erg over het veroordelen van Iran, het ontmantelen van niet-statelijke gewapende groepen. Nou, dan gaat het natuurlijk over Hezbollah.
1: Mm-hmm.
2: En er werd expliciet gerefereerd naar een uitspraak van Marco Rubio. Die had gezegd van ja, Hezbollah is ons gezamenlijk probleem. Hezbollah is de vijand van Israël, de vijand van Amerika, maar ook de vijand van Libanon.
1: Okay.
2: Dus daar zien we echt een verschuiving van de Libanese regering Best te zeggen, het kernprobleem hier is niet Israël. Het kernprobleem hier is Hezbollah. Dus dat was best een moment afgelopen maand.
1: Zeker. En ook als je nu toch weer kijkt naar hoe Israël zich gedraagt, hè, in Libanon. Wordt die vraag opnieuw gesteld? Want ik bedoel, het hele zuiden wordt plat gebombardeerd, bezet. Mensen spreken over een nieuw Gaza. Ja, ik kan me voorstellen dat die zogenaamde nieuwe vertrouwensband of blik op de toekomst een koude kermis is gebleken.
2: Nou, zeker. En wat we eigenlijk de afgelopen weken, maanden zien, is dat er een soort van touwtje trek is tussen twee verschillende visies op hoe er nu voortgang geboekt moet worden in die relatie tussen Israël en Libanon. Mm-hmm. Enerzijds zeggen bijvoorbeeld Iran en Hezbollah, die zeggen ja, dit moet onderdeel zijn van een regionale deal. We moeten dat meenemen in die gesprekken tussen Iran en de VS. Anderzijds zeggen juist Israël en Libanon en in eerste instantie ook de VS, die zeiden nee, Hezbollah en Iran hebben hier niks mee te maken. Dit is een bilaterale, directe onderhandeling tussen de twee staten, Libanon en Israël. Ja. Nou, in mei leek het er dus een beetje op dat die tweede visie, die bilaterale visie, het voortouw nam. En Hezbollah eigenlijk op een zijspoor kwam te staan. Maar nu, met die intentieverklaring tussen de VS en Iran, waar Libanon dus expliciet genoemd wordt als onderdeel van de afspraken, lijkt eigenlijk die eerste versie van ja, we kunnen Libanon niet, of de situatie in Libanon niet oplossen zonder daar regionale spelers en Iran in mee te nemen. Die lijkt nu weer dominant. Dus dat blijft elke keer een beetje stuivertje wisselen.
1: Oké. We gaan het proberen te ontwarren. Want dit is veel hoog over natuurlijk ook voor ons dagelijkse leven, zeg maar. Dus we gaan kijken hoe ver we komen. Daar komt Libanon ongetwijfeld in terug. Vroeg. Merel Wilaert. Oké, we hadden net eigenlijk al vastgesteld, Nora, dat het woord akkoord toch inmiddels wat anders lijkt te betekenen, omdat het allerlei tussenstappen met zich mee krijgt tegenwoordig. Wat weten we wel over wat daar dus nu in is aangekondigd? Wat zijn de gebakende afspraken over de onderwerpen?
2: Ja, het is eigenlijk dus een lijst van 14 punten waarover verder gesproken gaat worden. Maar uit die lijst kun je al best wel wat opmaken. Er werden de afgelopen dagen al verschillende versies gelekt. Maar nu lijkt dus inderdaad met het ondertekenen ook de officiële versie duidelijk gecommuniceerd te zijn. En het beeld dat eruit voorkomt is toch wel een beetje dat van een Iraanse overwinning. Mm-hmm. Omdat de doelen of de belangen die zij hebben gespecificeerd zijn eigenlijk best wel expliciet en helder in die lijst komen ze terug van 14 punten. Terwijl dat gaat bijvoorbeeld over een einde van de sancties van Amerika ten opzichte van Iran, herstelbetalingen en een wederopbouwfonds voor de aangerichte schade. Mm-hmm. Terwijl wat de Amerikanen hieruit wilden halen, en dat gaat eigenlijk dan vooral om het feit dat Iran geen atoombom gaat ontwikkelen en dat de straat van Hormuz weer vrij toegankelijk wordt. Ja, dat zijn punten die eigenlijk of al eerder waren toegezegd door Iran of gewoon een terugkeer zijn naar de status quo. Ja. Van voor de oorlog.
1: Ja, dus dat punt over die nucleaire ontwikkelingen, of die wapens, dat was eigenlijk in de Obama-jaren al gemaakt. En de straat van Hormuz was hiervoor überhaupt geen probleem. Dat is pas een probleem geworden toen Amerika Iran binnenviel.
2: Ja, dus dat is ook wat je veel terughoort nu. Van ja, Trump geeft heel veel op om terug te gaan naar een situatie zoals die was voordat de oorlog begon. En wat mij vooral opvalt, en we moeten zien of dat natuurlijk in de praktijk ook uitgevoerd gaat worden. Trump heeft daar al, is daar al behoorlijk sceptisch over. Maar wat een van die punten is, is dus inderdaad niet alleen het opheffen van de sancties tegen Iran, maar ook een steunpakket. Een heel groot miljarden steunpakket voor wederopbouw in Iran. Ja, daarmee wordt natuurlijk ook een beetje de verantwoordelijkheid voor de oorlog aan de Amerikaanse kant gelegd.
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, Nora, ik vind het helemaal niet des Trumps en ook helemaal niet des de regering Trump om een akkoord uit te laten lekken wat vooral als een verlies voor hen geïnterpreteerd kan worden. Dus hoe gaan zij daar mee om? Hoe draaien ze dit? Wat hebben ze er al over gezegd?
2: Ja, dat is een beetje een combinatie van enerzijds het constant in twijfel trekken van ja, hoe definitief is dit? En als ik het er niet mee eens ben, kan ik gewoon weer beginnen met bombarderen. En we moeten nog maar zien hoe dit gaat uitpakken. Dus aan de ene kant een beetje die ambivalentie. En aan de andere kant het toch inderdaad focus op het hier en nu en zeggen van ja, dit, de situatie nu wordt beter dan gisteren. De olie gaat weer stromen, de economie trekt aan. Zonder inderdaad referentie naar het feit ja, dat de situatie nu dan niet zoveel beter is dan een paar maanden geleden. Toen de olie ook stroomde en de economie nog niet daaronder leidde. Dus dat lijken een beetje de twee binnenlandse strategieën te zijn om toch deze deal te verkopen. En ja, daar. Zo framed Trump dat. Dit is een deal, het is een overwinning, want we kunnen weer handelen.
1: Oké. Nou hadden we het al heel even kort aangeraakt. Hè, maar dit gaat natuurlijk over meer dan alleen maar Iran en Amerika. Een beetje afhankelijk van welke visie je erop loslaat. Maar bijvoorbeeld Israël, die kijkt aandachtig ook naar deze gesprekken. En Libanon al helemaal. Sterker nog, Libanon wordt ook genoemd natuurlijk in de afspraken. En sterker nog, de wensen vanuit Iran ook. Dat er gestopt wordt met aanvallen bijvoorbeeld. Hoe komt Libanon nou in dit akkoord terecht?
2: Ja, dat is eigenlijk dus een gevolg van dat constante gesteggel over wie zeggenschap heeft over Libanon en over de koers die gevaren wordt. Dus enerzijds de Libanese regering die zegt wij gaan hierover, wij onderhandelen, Hezbollah heeft hier niks over te zeggen. Wij gaan in gesprek met Israël. En anderzijds Iran en Hezbollah die zeggen van ja, deze twee fronten in Libanon en in Iran zijn met elkaar verbonden. En eigenlijk zoals Iran dat dan noemt, die koppeling van de fronten, dat hebben zij diplomatiek uitonderhandeld. In eerste instantie zei de VS ook van ja, dit zijn twee verschillende gesprekken en wij gaan een deal sluiten over Iran en Libanon heeft daar niks mee te maken. Nou, het is blijkbaar toch gelukt. Het is Iran blijkbaar toch gelukt om te zeggen wij houden daar aan vast en er is geen deal met ons als er niet ook een staakt het vuren in Libanon komt. Dus dat is echt een diplomatieke overwinning voor Iran. Tegelijkertijd is het ook heel belangrijk om te beseffen. Kijk, Libanon wordt één keer genoemd en het gaat over dit staakt het vuren zou ook moeten gelden voor Libanon. Maar er is geen enkel inhoudelijk punt over ja, wat voor duurzaam bestand er kan komen in Libanon, dat de stappen zijn die gezet moeten worden.
1: Of hoe dat eruit gaat zien. We noemden het eerder al, staakt het vuren. Dat is tegenwoordig blijkbaar ook iets anders waard dan daadwerkelijk een staakt het vuren. Het feit dat Iran dit wil voor Libanon, is dat nou iets heel nobels, iets heel aardigs van stop met bombarderen, daar leven ook mensen? Of zit hier ook een belang in voor hen? Een cynisch gezegd, een strategisch belang.
2: Zeker. Kijk, er zal natuurlijk ook een idee zijn dat voor de Libanese bevolking beter is. Maar dit is met name een geopolitieke overweging. En zij versterken hiermee de positie van hun bondgenoot Hezbollah in die Libanese interne politiek. Mm-hmm. En daarmee ook hun eigen regionale machtspositie. En het is inderdaad in dat opzicht opvallend dat er in de afspraken tussen Iran en de VS dus toezeggingen zijn gedaan over het conflict in Libanon, wat eigenlijk gaat tussen Israël en Hezbollah. En beide partijen zijn daar natuurlijk officieel niet bij betrokken.
1: Ja, hey, en vanuit Libanon, hè, los van dat het natuurlijk in het zuiden nu dus verschrikkelijk is, omdat Israël daar als een wilde tekeer gaat. Welke geluiden krijgen we wel nog van bijvoorbeeld de burgerbevolking in Libanon te horen? En hoe zij überhaupt kijken naar hoe er nu over hen gepraat wordt, wat hun aangedaan wordt, de verhouding tussen Hezbollah en de regering. Ik weet het, Nora, grote vragen, maar wat horen we?
2: Nou, op dit moment is er echt tussen hoop en vrees. Het idee dat dit nu een adempauze kan zijn waarin wel daadwerkelijk stappen gezet kunnen worden. Ja, die hoop is natuurlijk groot. Tegelijkertijd is er ook veel cynisme. Want ja, we hebben dus al meerdere keren een staakt het vuren gezien. Dat dan heel snel geschonden werd of meteen verworpen werd. En ook nu zien we dus dat Israël zegt van ja, wij voelen ons niet gebonden door dit bestand tussen Iran en de VS. Wij zijn er niet bij betrokken. Wij gaan ons daar niet aan houden. En hoewel we wel een de-escalatie zien. Dus het geweld in Libanon is nu een stuk minder dan een paar dagen geleden. Is er tegelijkertijd, maakt Israël heel duidelijk dat ze de bezetting van Zuid-Libanon niet zullen opheffen. Dat het niet de bedoeling is dat mensen die verdreven zijn, er zijn meer dan 1 miljoen ontheemden in Libanon, dat die terug kunnen keren naar hun huizen als die al staan. Dus ja, er is vooral ook wel cynisme wat ik hoor van collega's in Libanon die ik spreek over ja, dezelfde inhoudelijke impasse ligt er nog steeds. Israël zegt we gaan ons pas terugtrekken, we gaan onze bezetting pas beëindigen als Hezbollah volledig ontmanteld is. En Hezbollah zegt ja, we gaan pas over ontwapening praten als Israël zich volledig van Libanees grondgebied heeft teruggetrokken. En hoe, er is nog steeds geen concreet plan om die impasse te doorbreken. Dus er zullen los van die regionale deal, om maar even Trump's terminologie te gebruiken, zullen toch gewoon die gesprekken tussen Libanon en Israël over hoe deze concrete stappen te zetten en hoe deze politieke oplossingen te bereiken, die moeten gevoerd worden. Ja. En die staan ook nog steeds gepland voor volgende week.
1: Nou, wat je ook al aangaf, of wat je hier ook wel doorheen hoort, hoe ingewikkeld het dus is. Hè? Want de regering van Libanon is een andere partij dan Hezbollah. Het gaat wel over hetzelfde land. En wie heeft er nou eigenlijk echt de grootste stem? Dat hangt misschien zelfs per een paar aantal vierkante meters af. Maar blijkbaar, ja, de regering die is natuurlijk ook zijn positie aan het bepalen in dit gesprek. Want die hebben andere belangen dan Hezbollah, kan ik me zo voorstellen.
2: Zeker.
1: Belangrijk is misschien ook om te zeggen, je zei het al, hè, Libanon komt 1 keer voor. Het is niet alsof dat hele akkoord alleen maar over Libanon gaat. Toch is juist Libanon een gevoelig onderdeel voor weer een andere actor in dit verhaal. Dat is namelijk Israël. Netanyahu, niet blij met dat Libanon genoemd wordt. Hoe kijkt Israël naar dit akkoord of dit komende akkoord?
2: Van de interne Israëlische politiek vind ik altijd lastig te duiden. Maar wat ik daarvan begrijp is dat vanuit het perspectief van Netanyahu een ramp is. Op twee niveaus sowieso deze deal. Kijk, het was eigenlijk, dat is ondertussen uit reconstructies en bronnen wel duidelijk geworden. Het was met name Israël die zeg maar die oorlog met Iran wilde en die militaire optie op tafel legde. En eigenlijk Trump en de VS heeft overgehaald met het idee dat er een makkelijke regime change zou komen, dat het snel voorbij zou zijn, om die oorlog te starten. Nou, gedurende die oorlog bleek dat het allemaal een stuk lastiger was dan voorgesteld. En bleek de binnenlandse politieke prijs die Trump daarvoor betaalde een stuk hoger. Dus daar lijkt toen vrij snel een verschuiving te zijn gegaan naar oké, we willen hier weer uit. Ja. We willen een einde hieraan. We willen een deal. En daarmee is eigenlijk Netanyahu een beetje aan de kant geschoven. Hoewel die dus eigenlijk aan het begin van de oorlog de bepaalde factor was, praatte hij daarna niet meer mee. Hij werd niet geïnformeerd. Was geen onderdeel van die onderhandelingen. Dus dat is op dat front eigenlijk een soort van nederlaag. En dat dan vervolgens ook nog voor Libanon zou gelden, is helemaal extra zuur vanuit dat perspectief van de Israëlische regering. Want dat leek een beetje een soort van de facto compromis te worden. Dat er er zou dan een diplomatieke oplossing met Iran komen. De deal die Trump zo graag wilde en nodig had voor de binnenlandse politiek. Maar dan zou Israël wel bewegingsvrijheid, zoals ze het zelf noemen, eigenlijk dus vrij spel van agressie en bezetting in Libanon behouden. Zodat daar, in die arena, als je het zo wil noemen, Netanyahu zijn eigen gang kon gaan en ook daar de militaire overwinningen tussen aanhalingstekens kon behalen die hij nodig heeft voor de interne binnenlandse politiek en de verkiezingen die er aankomen.
1: Maar misschien is dit
2: de koppeling
1: ook
2: er dus was. Sorry, ja.
1: Nou ja, dat dit dus ook een vorm alleen al van een diplomatieke taal is. Hè. Iemand als Trump zegt eigenlijk, ik neem de regie weer terug. Iran en ik gaan met elkaar aan tafel. En Bibi, je wacht maar even, weet je wel. Want ik ben ergens ingeleurd waar ik helemaal geen zin in heb. Het gaat nu ook tegen mijn keer. Ik heb hem zelfs ook in interviews gezien, hè, waarin hij aangaf, goed, we zijn wel nog steeds vrienden, maar ik heb wel inderdaad de heer Netanyahu laten weten, hou nou toch eens op met flats plat bombarderen, want niet, niet iedereen van Hezbollah hoeft vervolgens daaromheen ook dood. Hou je nou eens in. Ze hebben al bekend schreeuwende ruzie aan de telefoon gehad. Wordt het niet daadwerkelijk ook oprecht heet onder de voeten voor Israël? Want er kan een punt komen dat Trump misschien denkt, we laten hier er überhaupt helemaal buiten. Kijk maar wat je doet.
2: Ja, in theorie is dat denk ik een angst. En dit soort uitspraken van Trump zijn natuurlijk wel een breuk met hoe er eerst over gesproken wordt. Dus je ziet die spanning wel in dat bondgenootschap.
1: Ja.
2: En dat zagen we eigenlijk dus ook het afgelopen weekend al. Toen eigenlijk Israël de aanvallen op Libanon opvoerde. Juist op het moment dat die onderhandelingen tussen Iran en de VS in hun laatste bepalende fase waren. Vrij overduidelijk als poging om dat bestand te saboteren. Want Iran had gezegd, het moet dus ook voor Libanon gelden. En als Israël niet deescaleert in Libanon, dan komt er geen deal. En wat deed Israël? Die ging niet alleen niet deescaleren, maar die ging voor het eerst sinds tijden niet alleen Zuid-Libanon, maar Beirut weer aanvallen.
1: Ja.
2: Dus en toen zagen we Trump al, toen kwam dat boze telefoongesprek van wat ben je aan het doen? Je ondermijnt mijn belang. En dat lijkt dus inderdaad nu voortgezet te worden. Wat natuurlijk wat wel belangrijk is om onderscheid tussen te maken. Zeg maar, de persoonlijke relatie tussen Trump en Netanyahu is één ding. Maar de institutionele, politieke, economische banden tussen die twee landen gaan natuurlijk veel verder terug.
1: Dus ja, diep op allerlei levels.
2: Zien, en wat we ook zien in relatie tot Gaza is, boze woorden zijn één ding, maar als daar geen consequenties en sancties aan verbonden worden, laat Israël zich daar niet heel veel aan gelegen liggen. En dat zien we nu in Libanon ook. Er is een deescalatie, maar Israël heeft nog steeds niet gezegd dat ze zich aan die afspraken gaan houden.
1: Nee, het blijft bijzonder, hè? Want het is natuurlijk gewoon in die zin wel nog steeds een land, en dan bedoel ik Israël in deze zin, die afhankelijk is van bewapening van Amerika. Als daarmee gestopt zou worden, is het vrij snel een andere situatie voor Israël. Maar het lijkt net alsof ze zo goed weten dat de Amerikaanse belangen in hun regio, ook zelfs soms natuurlijk religieus gemotiveerd, dat ze denken, wat voor ruzie er ook op privé of persoonlijk niveau gebeurt, dat gaat voor ons helemaal niks uitmaken. We kunnen doen wat we willen. Heeft Iran daar nou juist ook iets heeft Iran daarop ingespeeld, denk je, op dat gevoel?
2: Nou, het lijkt er wel op dat Iran dus juist met een koppeling van de fronten geprobeerd heeft om een wicht te drijven tussen dat bondgenootschap van Israël en de VS. En dat in dat opzicht Trump voor het blok is gezet van je moet nu kiezen. Wat is voor jou belangrijker? Dat Israël zijn gang kan gaan in Libanon? Of dat wij een deal hebben? Dus daar wordt zeker mee gespeeld. Maar ik denk dat die indruk die Israël heeft over die relatie, dat is natuurlijk wel historisch keer op keer ook bewezen. Ja, er zijn vaker Amerikaanse presidenten heel boos geweest op Israël, maar dat heeft uiteindelijk tot nu toe nooit een fundamenteel verschil gemaakt in die onvoorwaardelijke steun.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat daar vanuit Iran ook niet meteen veel illusies over zijn. Dus dat het meer een tijdelijke strategische actie is.
1: Ja, en Trump is natuurlijk ook in die zin, om het wel weer even naar het persoonlijke te trekken, wel heel erg gevoelig, hè, voor eer, trots, verlies, gezichtsverlies. Dus het kan zomaar zijn dat je in dit geval wel een Amerikaanse president hebt waar je op een andere manier mee kan onderhandelen dan met voorgaande. Ook weer even dus op dat persoonlijk niveau, hè, want we weten ook dat Trump bijvoorbeeld heeft gezegd, Netanyahu, door hoe ik me ten opzichte van jou heb opgesteld, hou ik je uit de bak. Hè, want je ligt juridisch onder vuur en ik heb je reet gered, daar komt het eigenlijk op neer. Wat is het persoonlijke belang van Netanyahu om nu dus ook Libanon dus zo actief te bezetten en vooral de wapens niet neer te leggen? Zit daar ook weer een privéreden achter?
2: Nou, waar Trump aan refereerde is inderdaad die binnenlandse politieke situatie in Israël, waar in oktober verkiezingen zijn, waar inderdaad Netanyahu op verschillende fronten enorm onder druk staat. Enerzijds omdat er allerlei corruptieschandalen zijn die al langer speelden. Anderzijds omdat hij natuurlijk verantwoordelijk wordt gehouden voor het veiligheidsfalen rondom de aanval van Hamas op 7 oktober. Ook omdat er uiteindelijk steeds meer een beeld opdoemt van alle oorlogen die hij in de nasleep daarvan is begonnen. Dus met Hamas, met Iran, met Hezbollah. Dat er nergens een overduidelijke, klinkende, volledig vernietigende overwinning in Israëlische termen uit is gekomen. Dus hij heeft die militaire overwinningen nodig om de aandacht af te leiden van die andere zaken. En dat komt naast de veiligheidsbelangen die de Israëlische regering natuurlijk altijd noemt. Ja. Over Libanon. Kijk, waar Iran ver weg is, is Libanon een directe grens waar al natuurlijk decennia lang vanuit Libanon aanvallen op Israël plaatsvinden door verschillende groeperingen. Dus voor Israël is dat, los van al die politieke overwegingen, zien zij dat, ervaren zij dat als onderdeel van hun directe veiligheidsbelangen.
1: Ander onderdeel, wat we denk ik ook niet onbenoemd moeten laten, is dat ook zeker in de regering, zeker de huidige regering, onomwonden een wens is om Israël uit te breiden. Hè? En waarin je ook zou kunnen zeggen, deze vorm van bezetting, deze strijd tegen Hezbollah, is ook een hele goede reden om gewoon land in te nemen.
2: Ja, en dat is zeker ook een realisatie die in Libanon ontzettend leeft. Omdat Israël, het gebied wat ze nu bezet houden, al eerder bijna 20 jaar lang bezet hielden. Mm-hmm. Van 82 tot 2000. Dus waar er soms nog wel het beeld reist vanuit Israël in de politieke communicatie of de VS van ze zijn daar alleen maar voor die veiligheidsbelangen en zodra Hezbollah zich koest houdt of ontwapend is, gaan ze daar natuurlijk weer weg. Mm-hmm. Wordt daar in de regio heel anders naar gekeken. Omdat ze zeggen, ten eerste, we hebben al bezettingen in Libanon van decennia meegemaakt. We zien in Gaza dat het land wat het bezet is en ingenomen is, niet meer alleen maar verder uitgebreid wordt. We zien op de grond dat Israël zich alleen maar verder ingraaft en de posities die het inneemt alleen maar permanenter maakt. En daarbij komt dan nog wat je aangaf, dat meer religieus-expansionistische groot-Israël-project, waarbij inderdaad bepaalde figuren in de Israëlische regering zeggen, de Litani-rivier in Libanon is de natuurlijke noordgrens van Israël. Dat schept weinig vertrouwen over de toekomst van die bezetting.
1: Ja, Nora, we gaan er uitgebreid op door. Ik wil nog even tegen mensen zeggen dat ze een vraag kunnen stellen als ze hier iets over willen weten. En dat gebeurt ook al, dus ik kom zometeen ook daarvoor bij jou weer terug.
0: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: Maar we gaan eerst even naar muziek. En in dit geval gaan we naar Ondara luisteren met Lebanon.

0: Nora Stel is bij ons te gast, universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit. En we hebben het over het aanstaande akkoord tussen de VS en Iran. En voornamelijk ook over Libanon, want dat speelt daar nogal een rol in. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, Nora, we gaan weer even van hoog over naar klein en compact. Namelijk, we kunnen het hebben over wat er gaande is in Libanon. Maar hoe ziet het er daadwerkelijk uit op de vloer? Als we aan die bezetting en die aanvallen op, tussen haakjes Hezbollah en dus ook de burgerbevolking moeten denken, waar denken we dan aan?
1: Ja, de situatie in Zuid-Libanon, dat wordt af en toe met vrij eufemistische termen beschreven. En dan gaat het over een bufferzone of een gele lijn of operaties of aanvallen. Maar wat we eigenlijk zien is dus een bezetting door Israël van ongeveer 600 vierkante meter, kilometer Libanees gebied, bijna 6% van het grondgebied. En de uitbreiding daarvan gaat eigenlijk tijdens verschillende staakt het vuren gewoon verder. In dat gebied zien we een enorme ontheemding. Dat was in 2024, in die eerste oorlog, werden er al bijna 1 miljoen Libanezen ontheemd. En dat is iets minder dan 5%, een vijfde van de bevolking in Libanon. Libanon telt ongeveer 5,5 miljoen inwoners. Die mensen konden grotendeels niet terugkeren. En in 2026, in de laatste maanden, zijn alleen maar meer

0: mensen ontheemd. Er zijn natuurlijk ook duizenden doden al gevallen. Bijna 4000 in die eerste oorlog in 2024. Nu zitten we alweer bijna weer aan dat aantal in 2026. Met gerichte aanvallen op journalisten, op hulpverleners. Honderden doden die tijdens het officiële staakt het vuren gevallen zijn.
1: Ja.
0: En in dat gebied zien we echt, de Libanese autoriteiten beschrijven dit als een verschroeide aarde tactiek. Dus er wordt heel bewust publieke infrastructuur aangevallen en vernietigd met niet alleen bombardementen, maar ook echt met explosieven en bulldozers. Ja. Het landschap zelf, sommige organisaties spreken ook al van ecocide.
1: Ja.
0: Dus bijvoorbeeld er is grootschalige ontbossing, landbouwgrond wordt met pesticiden, witte fosfor, clusterbommen bewerkt. Ja. Dus we zien een beeld waarbij er niet alleen een mogelijk tijdelijke bezetting is, maar ook dat gebied eigenlijk volledig vernietigd wordt. En waarmee terugkeer op de lange termijn ook ondermijnd wordt.
1: En even, want Libanon is natuurlijk een land in dezelfde regio als Iran, Israël, de andere partners, zeg maar. Dus ook een super cultureel rijke regio. En ook dat wordt allemaal vernietigd. Hè. Het gaat echt over gebouwen, kerken, eeuwenoude historische zaken.
0: Ja, absoluut. En die worden ook wederom doelbewust niet per se als onderdeel van gevechtsoefeningen of van gevechtshandelingen, maar ook buiten de gevechten om met explosieven en bulldozers vernietigd. En dat zien we bijvoorbeeld in de stad Tyrus, Soer, in Zuid-Libanon, waar inderdaad cultureel erfgoed uit de Fenicische tijd bijvoorbeeld vernietigd is. Maar nog meer, het Soer ligt niet in dat bezettingsgebied, maar nog meer in de andere steden daar. Bijvoorbeeld Bint Jebel, een stad in Zuid-Libanon die wel gezien wordt als de uitvalsbasis van Hezbollah, de hoofdstad van het verzet, noemt Hezbollah het zelf. En daar heeft een Libanese krant onderzoek gedaan. 80% van alle gebouwen daar zijn volledig vernietigd. Dan gaat het over huizen, winkels, kantoren, ziekenhuizen, het stadskadaster. Dus dat gaat er behoorlijk systematisch aan toe. En dat is dan dat bezette gebied. Daarbuiten zijn er nog steeds heel veel, het wordt vaak aangeduid met evacuatiebevelen, maar dat zijn natuurlijk ook gewoon gedwongen ontheemdingen. En aanvallen met drones, bombardementen in andere delen van Libanon.
1: Ja, de vergelijking met Gaza is dus eigenlijk helemaal niet vreemd. Als in, hè, het playbook lijkt eigenlijk hetzelfde. De lijnen, het uitstrooien van formulieren waarin de bevolking wordt gevraagd te verplaatsen. Terwijl, verplaatsen, waarheen dan? En als je achterblijft, ligt het eigenlijk aan jezelf. Het is een volgorde die we eerder hebben gezien.
0: Ja, er wordt zeker ook gesproken van de gazificatie van Libanon, met inderdaad die bewust disproportionele ontheemding en vernietiging die niet enkel gericht is op strijders. En kijk, Israël heeft natuurlijk altijd over terroristische infrastructuur. Maar de data en de bronnen en onderzoek laten heel duidelijk zien dat er dus ook doelbewust sociale, materiële, publieke infrastructuur tot doelwit wordt gemaakt.
1: En burgers.
0: En het interessante. En burgers, ja zeker. En dat dus ook onderdeel is van de Israëlische strategie. En daarin zit er eigenlijk een soort van circulaire redenering. Want wat er nu in Zuid-Libanon gebeurt, wordt inderdaad vaak vergeleken met de Israëlische strategie en tactieken in Gaza. Maar eerder zagen we al dat wat er in Gaza gaande is, hoe Israël daar optreedt, dat gezien werd als een voortzetting van wat dan de Dahje-doctrine genoemd werd. En dat is eigenlijk de Israëlische strategie ten opzichte van Hezbollah in Libanon, die in de oorlog in 2006 ontwikkeld werd. Toen was er een Israëlische generaal die inderdaad zei, we gaan hier, zei die publiekelijk ook, heel frappant, we gaan hier bewust disproportioneel asymmetrisch burgerdoelen bestoken om de steun van de bevolking voor de strijdende partijen, in dit geval Hezbollah, te ondermijnen. Dat is natuurlijk een totaal tegen de richtlijnen van het internationaal recht in.
1: Ja, en een waanbeeld gebleken ook. Maar het is ook dus een beetje een kip en het ei verhaal. Wie vergelijk je nou eigenlijk met wie? Is het in Gaza begonnen, is het in Libanon begonnen, of versterkt het elkaar? ik kan me ook wel voorstellen dat juist omdat Gaza toch ook door media, ik doe het nu ook, maar met Libanon en de situatie daar vergeleken wordt. En we nu natuurlijk ook met dat bestand of het akkoord zitten waar Libanon wel in genoemd wordt, maar Gaza niet. Dat men juist in Gaza denkt, of in andere Palestijnse gebieden, hey, gaat het nog wel over ons? Worden we niet vergeten?
0: Ja, dat lijkt me een zeer terechte zorg. Want de aandacht verschuift. En ook dat is een parallel die je zou kunnen trekken tussen Israël en Libanon, of tussen Gaza en Zuid-Libanon de afgelopen tijd. Er wordt dan een bestand uitgeroepen. En daarmee gesuggereerd dat de oorlog voorbij is. En daarmee ook de politieke en media en publieke aandacht verschuift. Maar dat zien we natuurlijk in Gaza sinds oktober, dat staakt het vuren. Zijn er meer dan 1000 mensen gedood. Er is alleen maar meer gebied in Gaza ingenomen door Israël, omdat die zogenaamde gele lijn constant verlegd wordt. Er is nog geen enkele wederopbouw. Er komt amper hulp door. Dus... De situatie verslechtert alleen maar. En dat was de afgelopen tijd in Zuid-Libanon soms ook het geval. Dan werd er een bestand afgekondigd waar niemand zich aan hield. Maar dan was het wel weer even het idee dat er een oplossing was. Dus ook daar zien we parallellen. Zeker, ja.
1: We gaan nog even naar een aantal vragen uit het publiek, Nora.
2: Vragen.
1: Even kijken, misschien ga ik er wel een land bij halen nu waar je helemaal niks over kan zeggen, maar ik ga toch de vraag van Joost voorleggen. Die zegt, goedemorgen, er is toch gewoon simpelweg gestaakt het vuur omdat Trump het zat is. Hij dacht een snelle overwinning te halen, net als bij Maduro. Hij wil toch gewoon door met Cuba.
0: Dat vind ik heel moeilijk in te schatten, ja, wat het volgende doelwit is. Ja. Maar ik denk wel dat de lezing van dat het vrij impulsief is, dat is inderdaad Israël uiteindelijk de VS heeft overgehaald in eerste instantie van ja, we gaan hier militair ingrijpen. En dan hebben we een snelle, clean, maximalistische overwinning. Einde van het regime. En dat zodra Trump het idee had van oh wacht, dat klopt misschien niet of dat gaat niet lukken, er ook heel snel inderdaad weer die aandachtsverschuiving was van nou, dan stoppen we ermee. Dus het beeld dat dit voor de VS en met name dan voor Trump een heel andere, van heel ander belang is dan voor Israël. En dat inderdaad Trump waarschijnlijk zijn aandacht nu ergens anders weer op wil richten. Dat lijkt me wel reëel, ja.
1: Oké. Nikosje die zegt, goedemorgen, ik hoorde gisteren iets over de VN. Had ik nou goed begrepen dat Iran de VN ertussen wil hebben voor vertrouwen?
0: Dat weet ik niet precies als het gaat over Iran en de VS. Ik weet wel dat in de Libanese context een heel belangrijk punt is. Want we hebben daar in Zuid-Libanon de VN-troepenmacht UNIFIL, de langslopende, op Cyprus na de langslopende VN-missie ter wereld. Mm-hmm. Die komt eind dit jaar tot een einde. Omdat Israël en de VS dat in de VN-veiligheidsraad hebben afgedwongen. Die wilden die aanwezigheid niet meer. De Libanese autoriteiten hebben eigenlijk samen met Frankrijk geprobeerd dat tegen te houden. Omdat zij zeggen, dit is juist van enorm belang dat we daar een internationale troepenmacht hebben. Maar dat is dus wel een belangrijke vraag, ook voor de volgende stappen van Libanon. Niet alleen wat gaan Iran en de VS en Hezbollah en Israël doen, maar ook inderdaad wat kunnen andere internationale actoren, wat kan de internationale gemeenschap of misschien de EU betekenen in die vervolgstappen die we nu moeten gaan zetten.
1: Ja, daar wordt natuurlijk al vaker over gespeculeerd of vragen over gesteld. In hoeverre grijpt de EU voldoende in? Men heeft ook wel eens de neiging om te denken, ja, Amerika is nou eenmaal zo'n grote steun in dit verhaal. Zonder hen kunnen we niks.
0: Ja, en als het gaat om de Libanese context, is dat tot op zekere hoogte ook een logische redenering. Want de VS is de enige actor die door Israël vertrouwd wordt. Mm. Nou ja, dat is belangrijk, want Israël is natuurlijk de bepalende factor in die oorlog. Zij moeten zich terugtrekken, zij moeten een einde maken aan die agressie. Dus Amerika is de enige actor die zowel het vertrouwen van Israël geniet als de middelen heeft om Israël onder druk te zetten. Dus dat deze onderhandeling, bijvoorbeeld tussen Libanon en Israël onder de regie van Amerika gebeuren, is in dat opzicht logisch. Maar we zien ook wel dat er nu laatst bij de G7, maar ook in Europese context, met name onder leiding van Frankrijk, die proberen ook wel een rol naar zich toe te trekken. Misschien meer voor zeg maar de day after. Van oké, er is nu een staakt het vuren. Dat moet afgedwongen en bewaakt worden. Hmm. Onder andere door Amerika. Maar ja, dan komen de echt moeilijke beslissingen en afspraken. En kunnen Europese actoren daar diplomatiek en misschien uiteindelijk met een vervangende troepenmacht voor UNIFIL, kunnen ze daar niet een rol spelen? Nou, dat is allemaal nog heel precair en in de toekomst, maar die gesprekken zijn er wel.
1: We krijgen ook een vraag van Sjaak, die zegt: in Libanon wonen toch ook juist veel Palestijnen. Hoe is hun leven daar? Hebben we daar inzicht in?
0: Ja, heel goed punt. Heel belangrijk, want Libanon is een van de belangrijkste gastlanden voor de Palestijnen die in 1948 en 1967 door Israël uit Palestina verdreven zijn. Mm-hmm. Dus er wonen inderdaad honderdduizenden Palestijnen in Libanon. Veel ook in dat gebied in Zuid-Libanon, waar 3 grote Palestijnse vluchtelingenkampen zijn, maar ook veel Palestijnen meer in de Libanese maatschappij wonen. We hebben het natuurlijk over 50 generatie vluchtelingen ondertussen. En voor hen is deze situatie natuurlijk ontzettend pijnlijk ook. Vaak worden zij wederom ontheemd. Eerst natuurlijk uit historisch gezien uit Palestina. En nu wederom de Israëlische agressie uit Zuid-Libanon. En dat is voor hen vaak ook niet de eerste keer. We hebben natuurlijk de afgelopen decennia een geschiedenis van verschillende Israëlische aanvallen en bezettingen. Dus dat, zij zijn binnen de Libanese maatschappij ook vaak sociaal-economisch het slechtste aan toe. En we zagen ook in eerste instantie toen al die evacuatiebevelen van Israël kwamen uit Zuid-Libanon, dat het met name vluchtelingen waren, Syrische vluchtelingen in Libanon en Palestijnse vluchtelingen in Libanon, die eigenlijk daar geen gehoor aan gaven, omdat ze of de middelen niet hadden om te vertrekken, of gewoon niet wisten waar ze in Libanon dan terecht konden. Dus je kan wel stellen dat zij echt dubbel getroffen worden hierdoor.
1: Ja, ook daar toch weer een andere positie hebben natuurlijk. Ja. Even kijken, misschien is dit de vraag der vraag van Feline. Waar houdt dit op? Eerst wilde Israël ontmanteling van Hamas, nu van Hezbollah. En daarna, ik kreeg tegelijkertijd ook in de app juist van Mirjam: Israël wordt dagelijks aangevallen vanuit Libanon. Hè. Vertel het hele verhaal. Het is als je zou willen, afhankelijk van hoe je erin staat, kan je de hele tijd zeggen: pas als die stopt, stop die.
0: Ja, en dat is precies de impasse waar ik naar verwees. Dat kip en ei verhaal. Dus dat is ook waar nu de gesprekken over moeten gaan. Kijk, vanuit en dat is.
1: Maar dat kip en ei verhaal is natuurlijk, enerzijds is dat waar, anderzijds juist organisaties als Hamas of Hezbollah, die zijn pas ontstaan na de bezettingen vanuit Israël. Het is niet alsof zij altijd al bestonden. Dus er is ergens wel een beginpunt, zullen we maar zeggen.
0: Zeker. Nee, er is een oorzakelijke relatie. En inderdaad, in dit geval Hezbollah is ontstaan als een reactie op Israëlische bezetting van Zuid-Libanon. Mm-hmm. Niet andersom, historisch gezien. En bovendien moeten we natuurlijk ook oppassen met het suggereren van een soort van symmetrisch conflict. Hè? Beide kanten over en weer. Dat is zo, maar dan moeten we ook benoemen dat die machtsverhouding, die militaire verhouding natuurlijk totaal uit balans is. Dat Israël militair gezien oppermachtig is en ook nog de steun heeft van Amerika. Wat we bijvoorbeeld nu ook zien, sinds de communicatie van de intentieverklaring, stelt de VN, zijn de aanvallen in de gevechten in Libanon afgenomen. Even wat cijfers. Ze noemden dat er afgelopen zondag 164 geweldsincidenten waren, oorlogshandelingen. En de zondag daarvoor waren dat er 705. Dus het neemt af. Maar wat ze ook zeggen, van die 164... van die 169 waren er 164 aanvallen door Israël en 5 door Hezbollah. Mm. Dus inderdaad, het volledig gelijkschakelen van die strijdende partijen is is niet reëel. Maar vanuit het perspectief van Libanese soevereiniteit, en ik denk dat dat een goed beginpunt is, hebben we wel degelijk twee problemen. Ten eerste natuurlijk de bezetting van Libanees grondgebied door Israël. Maar ook, en dat is niet alleen een probleem voor Israël, ook voor de Libanese autoriteiten die willen dus af van Hezbollah als gewapende staat binnen de staat. Dus beide aspecten moeten aangepakt worden. Maar het gaat over die volgordelijkheid. En dat is bijvoorbeeld wat Hezbollah nu stelt. Eerst moet Israël zich terugtrekken. Alle andere zaken zijn interne Libanese aangelegenheden.
1: Ja.
0: Waar Israël niks mee te maken heeft.
1: Ja, dus de volgorde ook in hoe zij hierin staan is bepalend. Hè? Uiteindelijk ook voor Libanon zelf. En dus ook de relatie met de landen eromheen. We kruipen langzaam naar het einde. En ik ga weer even terug naar waar we mee begonnen. Namelijk wat we nu weten over dat akkoord. Laten we het toch maar zo noemen, of de intentieverklaring, zo kunnen we het ook noemen. $300 miljard voor wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Nou denk ik, als ik Iran was, zou ik een gat in de lucht springen. En als ik Israël was, zou ik denken, hé, wat krijgen we nou? Economische ontwikkeling van Iran, dat is het allerlaatste wat we willen. En ja, ik bedoel, wat is dit nou?
0: Nou ja, dit lijkt, wederom, het is een intentieverklaring. En wat daar in de praktijk van gaat komen, moeten we nu gaan zien. Maar inderdaad, zoals het nu gecommuniceerd is, is het niet gek dat dit gezien wordt als een diplomatieke overwinning van Iran. En ik kan me ook voorstellen dat er in de Libanese context daarna gekeken wordt. Dat ze zeggen, als dat een optie is, of in de context van Gaza, als dat een optie is, dat we degene die de verwoesting heeft veroorzaakt verantwoordelijk kunnen stellen voor de wederopbouw, dan biedt dat perspectief. Dus ik vind dat inderdaad wel een heel significant onderdeel van die gesprekken.
1: Nou, en ook dus het versterken eigenlijk, zeg je hier ook mee, toch? Van wij helpen het land Iran. Ik bedoel, even relatief, hè? Want eerst bombardeer je het en daarna ga je het weer opbouwen. Maar je zegt er wel mee, de economische ontwikkeling, dat gaan wij dan helpen stimuleren. Nou, we weten al dat Iran in ieder geval een vrij hoog opgeleide bevolking heeft, bijvoorbeeld. Dus ik kan me voorstellen dat Israël hier wel degelijk over zweet.
0: Ja, ook omdat het volgens veel analisten niet alleen op geopolitiek niveau, dus inderdaad een overwinning voor Iran is, maar ook binnenlands. Dat uiteindelijk de positie van het regime, waartegen natuurlijk juist door Iraniërs zelf heel veel geprotesteerd werd, wat ook weer als excuus gebruikt werd natuurlijk voor die militaire aanvallen, dat die positie hier uiteindelijk alleen maar door versterkt is. Niet alleen kunnen ze die overwinning op het oppermachtige Amerika claimen. Ja, wat er van terecht komt, moeten we nog zien. Maar ze kunnen in ieder geval die claim nu leggen. Ja, dat kunnen ze ook vertalen naar machtsconsolidatie intern al helemaal. Als daar inderdaad sociaal-economische steun bij komt kijken, die zij naar zich toe kunnen trekken als hun verdiensten.
1: Ja, want dat moeten we natuurlijk inderdaad ook niet vergeten. Er is ook voor Iran is er natuurlijk interne aangelegenheden, als we het daar al, als we dat al zo moeten noemen. En ik heb begrepen, eigenlijk bevestig je dat net, dat in de loop der maanden, dat het na die aanval voor het regime, los van een paar kopstukken die natuurlijk vermoord zijn, het systeem alleen maar steviger is gaan staan.
0: Dat is natuurlijk best moeilijk om van buitenaf te bepalen, omdat het regime daar ook alles aan gelegen is om dat beeld te schetsen. Maar het lijkt er wel op dat inderdaad dat hele excuus, wat natuurlijk vanaf het begin duidelijk was, van wij doen dit om de Iraanse bevolking te helpen en zich te bevrijden van dit regime. Nou ja, het tegenovergestelde lijkt eerder gebeurd te zijn op dit moment.
1: Ja. Even kijken of ik er nog een vraag voor jou uit kan pakken. Nou, dat is vind ik een hele aardige vraag. Dit is een vraag en die komt van Irene. Nora, jij houdt je hier elke dag mee bezig. Slopend conflict gaat natuurlijk ook over mensenlevens. Vrij uitzichtloze situatie. Waarom heb je voor dit werk gekozen? Dat staat hier. Hoe houd je het vol? Laat ik het zo zeggen.
0: Jeetje, dat is een grote vraag. Ja, omdat het natuurlijk juist omdat het over leven en dood gaat en zo'n fundamentele, existentiële zaken op menselijk niveau, maar ook op internationaal politiek niveau, over internationaal recht. Dat is ook juist wat het motiveert. En daarbij komt natuurlijk, ja, als je eenmaal een tijd je daarmee bezighoudt, dan voel je je ook mee verbonden. Ik heb nu heel veel collega's, vrienden in Libanon. Dus ja, dan voelt het heel dichtbij, inderdaad, om je daarmee bezig te houden. Maar soms is het. En als je dan het gevoel hebt van, ja, het is allemaal behoorlijk om moedeloos van te worden, ja, dan is contact met hen. Denk je, ja, dat privilege heb ik niet om bij de pakken neer te gaan zitten. Want ik zit helemaal niet in Zuid-Libanon. Dus als ik me al daarvan afkeer, dan dat is niet eerlijk ten opzichte van hen. Dus ja, het zijn juist ook die menselijke contacten die het interessant en belangrijk houden. Ja.
1: Ja, en waarvan ook, ja, in plaats van hoog over een conflict nadenken. Ja, wat wij nu eigenlijk ook een beetje doen, hè, is het natuurlijk heel anders als je daadwerkelijk ermee leeft. Doordat je er vrienden hebt wonen en
0: ja, als je van collega's beelden krijgt van dit is het dorp van mijn ouders en dit is wat er van over is. Of inderdaad filmpjes uit een academische workshop. Dat ze zeggen, ja, kijk, ik moet even het geluid uitzetten, want anders kunnen we elkaar niet verstaan door de drones.
1: Ja,
0: dat brengt de geopolitiek dichtbij. Ja.
1: Oké, ik wil je ontzettend bedanken dat je ons toch weer bijgepraat hebt en iets meer inzicht hebt gegeven in een situatie die we allemaal nauwgezet volgen. Ik kan me voorstellen dat dat voor jou niet anders gaat zijn. Komende dagen spannend?
0: Zeker, ja, de komende weken. Nu begint het echt, het doorbreken van die impasse, hopelijk.
1: Ja, laten we het hopen, hè? Want we hebben natuurlijk vaker al een stap voorwaarts en weer twee achteruit gezien. Dus ja, een beetje dat natuurlijke wantrouwen mogen we inmiddels wel hebben tegen deze actoren, zullen we maar zeggen.
0: Ik vrees het, ja.
1: Oké. Nora Stel, geniet van je dag vandaag. Universitair docent conflictstudies aan de Radboud Universiteit. Die was dus vandaag bij ons te gast. Schakelde je nou later in en wil je het hele gesprek horen, dat kan gewoon in je favoriete podcast-app. Voor nu gaat hier het nieuws beginnen van 6 uur. Radio 1 dus, het NOS-journaal van 6 uur. Morgen ben ik er weer. Nieuwe gast, nieuw onderwerp.

0: NPO Radio 1. 6 uur.
1: Astrid Kersenboom.
0: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Goedemorgen, het is donderdag 18 juni. Het voorlopige akkoord tussen Iran en Amerika is getekend. En Iraanse schepen gooien de trossen los. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
3: Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer opengaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden zij hard geraakt door de oorlog in het Midden-Oosten, door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen. Daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Didam in Gelderland zijn gisteravond 5 mensen opgepakt. Ze staken fakkels en vuurwerken af. Ook pakten sommige protestborden af van tegendemonstranten. Het protest in Didam verliep volgens de gemeente verder goed en rustig. In Slovenië is een Nederlander om het leven gekomen tijdens het wandelen in de bergen. Volgens Sloveense media ging het mis toen hij met zijn gezin bezig was met een afdaling.

0: daling van de hoogste berg van het land. De man gleed uit en viel in een diepe kuil. Hij overleed ter plekke. Volgens de Sloveense politie is het slachtoffer een man van 57. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht. Zijn familie is met een helikopter teruggevlogen. Op het WK-voetbal heeft Ghana in de allerlaatste minuten van de poolwedstrijden Panama verslagen. Het stond lange tijd 0-0. In de 95ste minuut scoorde Jirinci het enige doelpunt van de wedstrijd. Ghana staat door de winst nu samen met Engeland aan de leiding in groep L. En Engeland is het WK-voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zege naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog één wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het op tegen Colombia. En vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Dat wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. Het weer dan nog. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden dus tropisch warm. 26 tot 32 graden vandaag. In de avond volgen waarschijnlijk stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Na bijna 4 maanden oorlog ligt er nu een voorlopige deal tussen Amerika en Iran. De intentieovereenkomst, want dat is het, is gisteravond ondertekend op afstand door zowel Donald Trump als de president van Iran. Trump tekende tijdens het diner dat hij had met zijn Franse collega Emmanuel Macron in het kasteel van Versailles. In Amerika is er op straat nog weinig enthousiasme over de deal. Zo hoort correspondent Sjoerd Daas in Washington.
3: Alle eendjes zwemmen in het water van het reflecterende waterbekken, de vijver van het Capitool, het parlement. Hier 30 graden is het.
4: I actually haven't seen it, so I don't know. What do you think of the war in general?
3: Wit bezweet gezin uit Kentucky hier op vakantie maakt foto's.
4: I don't have a real opinion. Did you vote for Trump or? I did vote for Trump.
3: Ik weet niet precies wat die deal nou precies behelst, zegt de vader van dit gezin. Maar we hadden nooit in deze oorlog moeten zitten. Ik heb voor Trump gestemd omdat hij beloofd had geen oorlogen meer te voeren.
4: Ran on no more wars. So that's what I voted for.
3: Nou, kwam dus bedrogen uit. Zien bij het ministerie van Arbeid hier grote beeldenis nog steeds van Trump. American Workers First. Andere voorbijgangers, geen Trump-stemmers hier in DC ook vooral. Die vinden er ook wel wat van.
4: What do you think of President Trump's deal with Iran and the war in general?
5: Everybody knows.
3: Grote kale man met een koptelefoon op. Vraag hem, wat vindt u van de oorlog en van de deal? Dat weet iedereen, zegt hij. We motten hem niet. Hij is niet mijn president. Loopt dan snel door.
6: We're not really involved because we're on the clip around the world. Trip that's coming at the moment.
3: Komen hier natuurlijk ook veel toeristen ook.
5: For 10 months I haven't been following news.
3: Britstel is dit. Zijn op wereldreis met de boot, vertellen ze. 10 maanden op zee geweest. Ik vroeg nog, dat moet rustgevend zijn geweest. Nee, zeggen ze, het was hard werken. Maar we hebben in elk geval 10 maanden lang geen nieuws gevolgd.
5: Having left the UK at the end of August. So we've had no news, no information.
3: Ja, zij zijn de enige hier in DC zo'n beetje. Voor de meeste mensen die hier rondlopen is er geen ontkomen aan.
4: Do you think it has been useful, this war? Has it been worth it?
5: No.
7: At best, it's getting us back to a worse baseline.
3: Yeah. Hier is een fiets aan het repareren in de schaduw onder een boom. Is het waard geweest, die oorlog? Nee, zegt hij. Op zijn best heeft het ons teruggebracht naar een situatie waarin we slechter af zijn dan voor die tijd.
7: Hormuz was open prior. All it did was close it and then reopen it. And it's a wartime president kind of attitude.
2: Sceptische eerste reacties dus in ieder geval in Washington. Amerika-correspondent Sjoerd Daas vertelt dat de ondertekening toch nog wel als een verrassing kwam.
3: We hadden gedacht dat die komende vrijdag getekend zou worden. Tegelijkertijd hoorden we hoe in Washington een achtergrondbriefing plaatsvond over die intentieverklaring. Werd voorgelezen aan journalisten op hetzelfde moment dat Trump een persconferentie gaf. Vrijdag zou JD Vance naar Zwitserland gaan dan voor ondertekening. Wat we nu begrijpen, Vance gaat nog steeds. Ook om gesprekken over een meer definitieve overeenkomst op te starten. Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles naast de witte asperges, de kreeften, caviar.

0: Weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Die roet in het eten zouden kunnen gooien. Aanvallen in Libanon van Netanyahu. Noem het allemaal maar op. Duidelijk is wel. Ja, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen. Dus.
1: Hij wilde in ieder geval het momentje ook hebben misschien wel.
0: Dat zou kunnen inderdaad, dat zou kunnen. Maar goed, wat voor momentje heb je? Kun je dan ook afvragen als je dat doet... eventjes op een moment in Versailles tijdens zo'n diner met Macron?
1: Nou, werd gisteren al bekend wat er in die overeenkomst staat. Wat is er dan nu ondertekend? Wat staat erin?
0: Ja, het is heel weinig. 14 puntjes die ze zeggen critici hier in elk geval voor een groot deel ook door Iran zelf hadden kunnen worden opgeschreven. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz direct weer open gaat. En dat daar in elk geval de komende 60 dagen dat deze deal in eerste instantie van kracht is. Dat daar geen tol mag worden geheven. Het zegt niks over wat Iran daarna wel of niet mag gaan doen. Wat er ook in staat is dat Iran weer olie mag gaan verkopen. Hè, dat een soort van economische wortel is dat die Trump het regime hier geeft. Een fonds komt er ook, een beetje vaag geformuleerd, zeg ik daarbij dan. Van $300 miljard die de wederopbouw van Iran moet gaan ondersteunen. Nou ja, uiteindelijk moeten alle sancties worden opgeheven. Alle bevroren tegoeden van het Iraanse regime ook worden vrijgegeven. Ja, in ruil daarvan moet Iran dan in elk geval zeggen dat het geen kernwapens zal ontwikkelen. Daar hebben zij dus ook een handtekening onder gezet. Ja, hoe dat dan moet worden gecheckt, hoe dat moet worden afgedwongen, dat staat er allemaal niet bij. Dat zijn de heikele punten die dan waarschijnlijk de komende weken uit onderhandeld moeten gaan worden. Maar waar het eerder natuurlijk ook steeds spaak liep.
1: Maar ja, we hoorden net al mensen die dus sceptisch zijn. Is het een goede deal? Kan die stand houden?
0: Nou ja, als je uit Iran komt, dan is dit waarschijnlijk een hele goede deal. De mensen hier op het congres, Capitol Hill, die roepen van ja, waar hebben we dit nou eigenlijk allemaal voor gedaan? Waar is die oorlog nou eigenlijk voor geweest? Waar zijn onze landgenoten, de soldaten, voor gesneuveld daar in dat conflict? Trump had natuurlijk geroepen een kleine 4 maanden geleden, er komt geen deal anders dan de volledige onvoorwaardelijke overgave. Nou, inmiddels blijkt die hele grote stok waar Amerika natuurlijk lang mee heeft zitten zwaaien, ook wel echt mee heeft zitten slaan natuurlijk in het begin van die oorlog met Iran, dat die stok misschien niet zo sterk is als het er echt op aankomt. Als het te veel pijn gaat doen hier in Amerika aan de pomp, bijvoorbeeld op de beurs, de hoge olieprijzen, dat die stok dan toch opeens ook weer kan veranderen in een wortel. En er zijn republikeinen die zullen zeggen, ja, we zijn er misschien niet beter van geworden. In elk geval zitten we nu weer op een soort van pauze waar de prijzen aan de pomp weer wat omlaag gaan. Dat komt goed uit met verkiezingen hier later dit jaar voor de deur. Veel republikeinen praten sowieso over Trump met meel in de mond. Er zijn ook wel republikeinen die zeggen, ja, dit is de grootste buitenland blunder van een Amerikaanse president in decennia. Bill Cassidy is dat, een van de republikeinen die niet meer terugkomt na die verkiezingen. Die dus wel vrij is, zich vrij voelt in elk geval om te spreken.
1: Zo correspondent Sjoerd Tadaas. Meer dan 500 jongeren hebben vorig jaar gebruik gemaakt van een online chat, speciaal voor jongeren die in de criminaliteit zitten of dreigen te worden meegezogen. Ook ouders klopten regelmatig aan met zorgen over hun kind. De chat is onderdeel van Keerpunt, een landelijk online hulpplatform voor jongeren die in de criminaliteit terecht zijn gekomen, vaak onder druk van anderen. Sjoerd van Bemmel is teamleider bij Keerpunt. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Een flink aantal jongeren heeft dus zelf bij jullie aangeklopt. Wat zijn hun verhalen?
2: Ja, we zien eigenlijk heel veel verschillende verhalen. We zien jongeren die echt voor het eerst bij ons voorzichtig binnenkomen met vragen als: ben ik hier veilig? Blijft dit anoniem? En dat als er vertrouwen is, dat ze dan pas vertellen wat er speelt. We zien ook echt een tweede groep die ja, echt aangeeft: ik wil stoppen, maar ik weet niet hoe. Of ik ben bang voor de gevolgen. Of ik word hard onder druk gezet. En dan horen we echt de verhalen over drugscriminaliteit. Het moeten uitlenen van een pinpas of andere vormen van criminaliteit.
1: En zitten er dan jongeren bij die zelf kiezen voor criminaliteit?
2: Die zitten er zeker tussen, maar dat is wel heel ingewikkeld om dat op die manier te stellen. Soms gaat het initiatief wel uit van een jongere, maar als je het hebt over jongeren van 12, 13, 14 jaar, dan kunnen ze vaak de gevolgen niet overzien. En wat je ook vaak ziet gebeuren, is dat een eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment ze er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit de angst voor de gevolgen.
1: Ja, en waarschijnlijk leggen ze niet voor niks contact. Dus ze hebben hun twijfels?
2: Jazeker, er zijn echt twijfels. Jongeren die gewoon eigenlijk niet weten hoe ze verder moeten. Wel graag willen stoppen, maar gewoon niet weten hoe. Maar we zien ook echt de jongeren die echt onder druk worden gezet. Bang zijn dat er met hen iets gebeurt, met hun familie iets gebeurt. En bij ons aankloppen om te kijken, wat kan ik nou in deze situatie doen?
1: En zijn ze dan te helpen?
2: Dat proberen we natuurlijk zeker. We zien dat voor deze jongeren vaak de allereerste keer dat ze op deze manier een gesprek voeren. Dus het begint heel vaak met luisteren, met overzicht te creëren. En we proberen de jongeren dan te begrijpen wat er precies speelt. Wie er druk zet, waar ze over twijfelen, waar ze bang voor zijn, wie ze kunnen vertrouwen. En welke keuzes er nog zijn. En daar, als het kan, proberen we ze ook echt warm over te dragen naar fysieke hulpverlening bijvoorbeeld. Of proberen ze tips te geven hoe ga je het gesprek aan met de volwassenen die je vertrouwt. Maar soms helpt ook gewoon het allereerste gesprek. Geeft al meer inzicht in hun eigen situatie. En ontdekken ze ook dat er meer mogelijkheden zijn dan ze dachten.
1: Je helpt ze eigenlijk het en dan op een rijtje zetten.
2: Ja, precies. Dus het zijn vaak jongeren die ontzettend wantrouwend zijn naar hulpverlening, maar wel op zoek zijn naar ondersteuning. En doordat wij op deze laagdrempelige manier dat kunnen aanbieden, ze zijn bij ons anoniem, ze voelen zich veilig om met ons het gesprek te voeren, ontstaat er toch vaak ruimte om de eerste stappen te zetten om de criminaliteit te verlaten.
1: En waarom zijn ze zo wantrouwig richting hulpverlening?
2: Ja, je ziet dat deze doelgroep toch al vaak veel ervaring heeft gehad met hulpverlening. Ze komen vaak uit kwetsbare milieus, armoede, schulden, huiselijk geweld bijvoorbeeld. En vaak hele negatieve ervaringen met instanties. En dat maakt ook dat je echt proactief naar hen op zoek moet. Dus wij zitten veel online, via Snapchat, Telegram, TikTok. Probeer ze ook echt aan te spreken op hun taalgebruik. En wat belangrijk is, het is echt vanuit ons zonder oordeel. Dus wij vertellen ze niet wat ze moeten doen, maar we proberen samen te kijken. Hoe ziet nou de situatie eruit? En vanuit daar te kijken, wat kun je nou het best doen om toch die veiligheid te vergroten.
1: En welke inzichten hebben jullie nou opgedaan door met hun dus eigenlijk gewoon dat gesprek aan te gaan?
2: Nou, je ziet dat we via Kermis inderdaad een doelgroep bereiken die anders echt buiten beeld blijft. Dus juist door daar laagdrempelig en online te zijn, zien we dat ze bij ons wel een verhaal durven te doen. En wat we ook toch zien, dat is dat veel van deze kinderen wel degelijk hulp en ondersteuning wil, maar dat die stap naar een fysiek gebouw, naar een fysieke hulpverlener, dat gepaard gaat met veel te grote angsten en twijfels. Dus dat als je de doelgroep wil bereiken, dan moet je online zijn, anoniem en ook echt in die taal van de jongeren.
1: En kun je ze dan ook echt helpen?
2: Kijk, het klinkt misschien simpel, maar voor veel jongeren die hebben nog nooit op deze manier zo'n gesprek gevoerd. Dus je ziet echt dat in deze gesprekken er meer inzicht ontstaat en ook dat ze ontdekken dus dat er meer ruimte is en mogelijkheden zijn dan ze misschien dachten. En we helpen ze ook met hele concrete tips, bijvoorbeeld om te kijken, is er een ouder met wie je toch dat gesprek voert? Is er een voetbaltrainer misschien die je vertrouwt? Vindt iemand anders op je school? En hele concrete tips te geven, hoe voer je dan zo'n gesprek met een ouder? Hoe neem je iemand in vertrouwen?
1: Dank u wel, Sjoerd van Bemmel, teamleider bij Keerpunt.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
1: 6:15. In Nieuwsuur ging het over horrorfilms. De bioscoopfilms Obsession en Backrooms verbreken record na record en trekken opvallend veel jonge bezoekers naar de bios. Filmkenner Julius Koetsier vertelt wat deze films met elkaar hebben gemeen.
4: Het zijn twee best wel low-budget horrorfilms van jonge makers die succes hebben gehad met YouTube. Backrooms heeft $10 miljoen gekost en tot nu toe $260 miljoen opgeleverd ruim. En Obsession van Curry Barker is voor minder dan $1 miljoen gemaakt, dus dat is echt low budget. En die heeft $290 miljoen opgeleverd tot nu toe.
1: Volgens regisseur en producent David-Jan Bronsgeest vallen YouTubers steeds vaker op in de filmwereld.
5: Wat ze doen, ze maken eerst korte films, die doen ze helemaal zelf. Dus er zit niemand tussen. Er is geen producent die zegt wat ze moeten doen. Waardoor ze hun eigen gedachten eigenlijk los kunnen laten online. Krijgen ze feedback van hun eigen generatie, maar ook van het grote publiek. En vervolgens wordt dat zelf zoveel bekeken, en ook best wel creepy zijn de films, dat studio's zoiets hebben van, hey, let's go, laten we hier een speelfilmvariant op gaan bedenken.
1: Gisteren werd voor het eerst een nieuwe kinderboekenprijs uitgereikt. De Groene Griffel. Voor boeken die kinderen de liefde voor natuur en wilde dieren bijbrengen. De winnaar is Lotte Steegman met haar boek Wij Beren. Ze was bij Met het Oog op Morgen en vertelde dat haar fascinatie voor beren begon tijdens een fietstocht in Amerika.
6: Ik werd best wel bang gemaakt voor beren eigenlijk. Dus toen sloeg het een beetje over naar bang zijn. Dat veranderde weer toen ik mijn eerste beer tegenkwam. Zo ergens tegen de grens met Canada aan. Hij stond in de berm op die afstand en hij was bloemetjes aan het eten. En hij keek naar mij en ging weer door met waar hij mee bezig was. En ik fietste heel langzaam voorbij. Ik dacht wel vanaf dat moment, jeetje, wat een machtig interessant dier. Hier moet ik meer over ontdekken.
7: En ze besloten dus een kinderboek over te schrijven.
6: Kinderen zijn ongelooflijke dierenliefhebbers. Dus dat is een heel, heel dankbaar onderwerp. Ik heb hetzelfde wilde enthousiasme voor dieren als kinderen. Maar er gaan best wel veel rare verhalen rond over beren. Over heel veel verschillende dieren natuurlijk. Dus ik dacht, het is mooi om nou eens echt te gaan graven naar het echte verhaal van al die beren. Aan de hand van allerlei wetenschappelijk onderzoek en berendeskundigen. En uit de doeken te doen hoe het nou echt zit met die beren.
7: Dat was gisteravond op radio en tv.

0: Kid Laroi en Justin Bieber, Stay. Een plan om kinderen beter te laten lezen en rekenen werkt niet, schrijft het AD.
1: 4 jaar geleden werden honderden miljoenen euro's uitgetrokken, maar volgens de krant heeft dat weinig uitgehaald. Veel leerlingen halen het basisniveau voor lezen nog steeds niet. Dat betekent dat ze moeite hebben met het begrijpen van simpele teksten, zoals een bijsluiter van medicijnen. Op het VMBO is de situatie nog ernstiger, schrijft de krant. Daarom zet het kabinet nu in op beter taalonderwijs. Taal moet een grotere rol krijgen bij alle schoolvakken. En op de lerarenopleiding komt meer aandacht voor bibliotheken en leesonderwijs. De Groningse Eemshaven is de enige plek in Nederland waar het mogelijk is om 2 nieuwe kerncentrales te bouwen zonder al te veel extra kosten. Dat blijkt uit een vertrouwelijk advies van netbeheerder Tennet dat de Volkskrant heeft ingezien. Dat maakt de bouw van nieuwe kerncentrales uiterst onzeker, want in Groningen zitten ze daar helemaal niet op te wachten. In het Zeeuwse Borselen zien ze dat onder voorwaarden wel zitten, maar dat stuit weer op technische uitdagingen. Volgens Tennet kan het stroomnet daar de extra elektriciteit niet aan zonder kostbare uitbreiding. Het kabinet neemt naar verwachting in september een besluit over de locatie van de centrales. De Europese Commissie wil beleggen via BV's veel aantrekkelijker maken. Volgens uitgelekte plannen hoeven bedrijven geen belasting meer te betalen over winst uit beleggingen, waardoor beleggen vanuit een BV fiscaal voordeliger wordt. Experts waarschuwen in de Telegraaf dat de plannen grote gevolgen kunnen hebben voor de Nederlandse belasting op vermogen in box 3. De voorstellen moeten nog worden goedgekeurd door alle lidstaten van de Europese Unie. En nieuwe vliegtuigen zijn rond Schiphol aantoonbaar stiller dan oudere toestellen, schrijft het Parool. Daarmee lijkt een einde te komen aan de jarenlange discussie over de vraag of nieuwere vliegtuigen echt minder geluid maken. Uit een analyse van ruim 180.000 geluidsmetingen blijkt dat sommige toestellen tot ruim 5 decibel minder geluid produceren. Wel zeggen onderzoekers in de krant dat minder geluid niet automatisch betekent dat omwonenden ook minder overlast ervaren.
2: Het wereldkampioenschap voetbal.
0: Opnieuw veel doelpunten op dag 7 van het WK voetbal. Vooral bij een van de mooiste wedstrijden van de hele groepsfase, Engeland-Kroatië. 4-2 werd het. Volgens verslaggever Jeroen Stekelenburg, de spectaculairste wedstrijd van de dag.
3: Ja, misschien zelfs wel van het toernooi. We vergeten snel, gisteren was het natuurlijk geweldig met Messi. Maar Engeland-Kroatië was echt van begin tot eind een spektakelstuk. En de grote namen leverden ook weer. 2 keer Harry Kane. Het waren kerende kansen. Engeland kwam voor, Kroatië kwam gelijk. Uiteindelijk won Engeland natuurlijk die wedstrijd. En Kane scoorde en Jude Bellingham scoorde. Rashford scoorde. Dus echt de grote namen uit het Europees voetbal. Het was echt smullen. Ik vind sowieso, als je nu kijkt, de eerste wedstrijden zijn door bijna alle landen gespeeld. En dit toernooi levert echt enorm. Er zitten zulke mooie wedstrijden tussen dat het echt wel genieten is tot nu toe.
0: Over supersterren gesproken, ja. Kwam er een ander in actie. Hè? Cristiano Ronaldo met Portugal. Ja. Maar dat viel wel een beetje tegen.
3: Ja. Nee, ja, waar ik al zei dat er veel geleverd hebben. Haaland gisteren, Messi gisteren, Mbappé. Isaac heeft al gescoord, Gyökeres heeft al gescoord. Vinicius heeft al gescoord. Ja, en vandaag gebeurde wat we eigenlijk wel een beetje aanzagen gekomen. Namelijk Cristiano Ronaldo in de spits bij Portugal begint een beetje zielig te worden. Dan hoop ik een beetje dat hij deze worden loogestraft en er in de volgende wedstrijd 3 inschiet. Maar hij kan het eigenlijk niet meer bijbenen. Het is echt een geweldig elftal, Portugal. En ik hoop eigenlijk dat hun trainer gaat ingrijpen. Want ze zijn echt wel outsider om dit toernooi heel erg ver te gaan komen. Maar niet met deze Cristiano Ronaldo in de spits. Want ja, hij kan het gewoon niet meer belopen. En Portugal won die wedstrijd uiteindelijk ook niet. Die speelde 1-1 gelijk tegen Congo. En dat is wel een heel teleurstellend begin van dit toernooi.
0: Alle landen hebben nu een eerste wedstrijd gespeeld, hè? Welke ploeg heeft nou de meeste indruk gemaakt?
3: Nou, de favoriet op voorhand, de grote favoriet op voorhand, Frankrijk, heeft het wel echt waargemaakt. Die liefde ook in die wedstrijd gisteren zien hoe diep hun selectie is. Invaller die scoort, Barcola, de grote ster die er dus is. Die is op de afspraak, Mbappé. Dus die staat voor mij eigenlijk nog steeds wel bovenaan het lijstje. Spanje viel tegen Kaapverdië. Maar goed, slecht beginnen aan het toernooi wil niet zeggen dat je ook slecht eindigt. Dus dat kan echt nog wel. Ja, en de Argentijnen hebben natuurlijk gisteren wel veel indruk gemaakt. En met name hun grote ster Messi. Dus die zijn wat mij betreft, hebben ze zich ook wel gemeld in dat groepje van favorieten. Ja, en er zijn veel ploegen zijn gewoon goed. En het is leuk dat, ik heb het net al gezegd, maar dat die supersterren in vorm zijn. Dus Engeland, hou er rekening mee. Noorwegen echt outsider om ver te komen. Dat denk ik echt kwartfinale, halve finale. Want die hebben ook gewoon een hele degelijke goede ploeg. En verder zijn het ook wel de landen die we op voorhand een beetje dachten.
0: De tweede ronde staat in ieder geval nu op het punt van beginnen. Dus ook voor het Nederlands elftal komt die tweede wedstrijd dichterbij. Dagje vrij hadden ze, maar ze moesten weer aan de bak. Wat hebben ze gedaan?
3: Ze hebben getraind vandaag in best wel extreme omstandigheden. Er was ontzettend veel wind hier in Kansas City. In de buurt van Kansas City waren er ook allemaal tornado-waarschuwingen. Daar hebben wij hier geen last van gehad. Maar op ongeveer een uurtje rijden de WK-wedstrijden op tv werden ook allemaal onderbroken. Omdat er allemaal ingelaste weerberichten waren. Maar niet dus in Kansas City. Maar wel, ja, ik denk echt wel windkracht 5, 6. Dat traint natuurlijk niet lekker. Nederland zelf al heeft de training afgewerkt. We hebben er maar een kwartiertje van kunnen zien. Ja, daar word je natuurlijk niet heel veel wijzer van. We zagen Jan-Paul van Hekken en begrijpen die had dus een enorm blauw oog na die wedstrijd tegen Japan. Die zei toen na de wedstrijd ook dat het zijn zicht had belemmerd. Dat is niet meer zo, dus daar is echt geen enkele reden om te denken dat hij er niet bij kan zijn komende zaterdag. We hebben vandaag ook nog even met Cody Gakpo gesproken. En die, bij het Nederlands elftal is er nog steeds al het vertrouwen dat zij op een goede manier deze pool door gaan komen. En als het een beetje mee zit, dat ze ook ver gaan komen tijdens dit wereldkampioenschap.
0: Zelfslaggever Jeroen Stekelenburg vanuit Kansas City. Het is 6:54. In Float zingt Olivia Dean over de liefde waar ze inmiddels zeker van is. Maar juist omdat ze zeker is, hoeft het even niet zo hard te gaan. Die wilde avonturen, die komen wel. Voor nu wil ze gewoon even rustig genieten. Floten dus.

0: NPO Radio 1.
1: Hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hen passend onderwijs te bieden. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen na de geboorte van hun kind aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen te staan bij de onderhandelingen. Het weer, de dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm bij 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien.
1: Dat is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Astrid. Ja, helaas wordt het hier en daar al wat drukker onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld op de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hofvliet, 5 tot 10 minuten extra. Ook de A15 Rotterdam-Gorkum vielen tussen Sliedrecht en Gorkum zelf. Ongeveer 10 minuutjes. En tot slot iets lokaler, de N57 naar Rotterdam vanuit Middelburg. Tussen Rokanje en Brielle, 2 kilometer en 5 minuten.
1: AI scoort bij de behandeling van asbestkanker beter dan artsen. Straks het Nederlands Kankerinstituut dat een nieuw AI-model heeft ontwikkeld.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou.

0: Scania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
3: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
2: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Artemis, dat klinkt misschien als een maanmissie, maar het is een AI-model dat artsen helpt bij de behandeling van asbestkanker. Sterker nog, dit AI-model presteert op dit gebied beter dan mensen. En daardoor is de behandeling voor patiënten verbeterd. Kevin Groot-Lipman is technisch geneeskundige bij het Nederlands Kankerinstituut Antonie van Leeuwenhoek, dat het AI-model heeft ontwikkeld. Kevin Groot-Lipman, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Het gaat dus om asbestkanker. Is dat een speciaal soort kanker?
7: Klopt, dat is een kanker van het longvlies. Dat wordt veroorzaakt door inhalatie van die asbestfibers.
6: En asbest, ja, dat werd vroeger natuurlijk heel veel gebruikt, maar jaren later kunnen mensen daar dan nog deze soort kanker ontwikkelen.
7: Klopt, dat duurt normaal zo'n 30 tot 40 jaar, dus helaas zien we het nog steeds.
6: Dat AI-model Artemis, wat doet het?
7: Nou, dat kijkt naar het CT-scan en die analyseert die automatisch. En dan geeft hij precies aan waar de kanker zit en hoe groot die is. En zo kunnen we heel nauwkeurig de tumorvolume van de patiënten over de tijd volgen. En de patiënten vertellen hoe ze ervoor staan.
6: En waarom lukt dat met zo'n AI-model beter dan door mensen?
7: Nou, je moet het zo zien dat op CT-scans zitten eigenlijk miljoenen vakjes. En je kunt dat vergelijken met die kleurplaten van vroeger, waar je een nummertje had en een vakje moest inkleuren. En zo kunnen we dan het tumorvolume meten. Maar dat kost radiologen zo'n 3 uur op dat 1 CT-scan te doen. En dat kan AI en veel sneller en nu ook beter.
6: Die 3 uur die wordt teruggebracht tot heel even dan?
7: Nou, omdat het 3 uur kost, doen we het niet. Dus je moet het zo zien, we hebben eigenlijk niet 1 kleurplaat, maar 300 kleurplaten op elkaar gestapeld. 300 van die plakjes in een CT-scan. En op dit moment pakken we er eigenlijk een paar plakjes uit. Daar meet de radioloog dan de lengte, of de diameter. En dan proberen we dat op de volgende scan, 6 weken later, weer dat stukje te vinden. Maar je kunt je voorstellen dat dat niet heel nauwkeurig is. Het is beter om gewoon alles te meten. En dat maakt AI nu mogelijk.
6: Ja, ja, wat we bij zo'n CT-scan, hè, dan maak je inderdaad allerlei doorsneden, allerlei plakjes. En zo'n AI-model kan ze dus allemaal bekijken.
7: Die kijkt automatisch in een paar minuten naar alle honderden plakjes. En die labelt dus automatisch waar de kanker zit. En zo kunnen we tegen de patiënten heel nauwkeurig vertellen wat het totale tumorvolume is.
6: In het artikel staat dat jullie de eerste in de wereld zijn die dit doen, hè? Dit wordt dus nu toegepast dan op asbestkanker. Is het ook geschikt voor andere kankersoorten?
7: Ja, dat denken wij wel. Dat zit allemaal nog in de onderzoeksfase. Maar we zijn dit nu, na dit succes, ook aan het ontwikkelen voor alle andere kankersoorten die we met CT-scans volgen.
6: Wat betekent dit voor de patiënt, dat dit nu zo gebeurt?
7: Eigenlijk veel meer zekerheid. Dus de diagnose van kanker is natuurlijk altijd hartverscheurend. Maar wat patiënten mij dan vertellen, dat ze naar zo'n CT-scan uitkijken. En dan ga je uit van 2 opties. Of je hoort of het niet aanslaat. Of je hoort dat je wel goed reageert. Maar vaak horen patiënten met asbestkanker ook dat de arts moet zeggen, ja, ik kan het gewoon niet zien over al die honderden plakjes

0: het nou gegroeid is of niet. En die onzekerheid, dat vinden patiënten echt heel verschrikkelijk. En dat is bij ons nu eigenlijk verleden tijd. Omdat zo'n AI binnen 15 minuten nadat de CT-scan is gemaakt, automatisch het volume meet, weet de arts eigenlijk altijd wat het volume is en kunnen ze tegen de patiënten zeggen, nou, je tumorvolume is 100 milliliter afgenomen, we gaan door met deze behandeling, dat lijkt ons een heel goed idee.
1: Ja.
0: Of als het iets is toegenomen, dat de patiënt zelf de keuze kan maken, nou, dat vind ik het wel waard, gegeven mijn bijwerkingen.
1: Het klinkt als heel goed nieuws dus. Gaat het dan ook in allerlei andere ziekenhuizen gebruikt worden?
0: Nou, daar gaan we wel vanuit. Zoals u zei, we zijn wereldwijd de eerste die het nu in ons ziekenhuis hebben voor onze patiënten. Door de huidige wetgeving, omdat we het zelf ontwikkeld hebben, mogen we het zelf voor onze patiënten inzetten. Maar het is nog niet zo simpel om dat nu meteen naar alle andere ziekenhuizen te zetten. Daarvoor moet eerst Europese certificatie, een CE-markering, gehaald worden. Daar zijn we wel mee bezig, maar dat zal nog even duren.
1: En wat is even duren?
0: We verwachten het volgend jaar te hebben. En als het goed is, is de Europese Unie ook bezig met nieuwe wetgeving om dit makkelijker te maken. En dan kan het zo snel zijn als deze zomer.
1: Dank u wel. Kevin Groot-Lipman, technisch geneeskundige bij het Nederlands Kankerinstituut, Anthony van Leeuwenhoek.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Mail naar r1jn@nos.nl.
2: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Gisteren maakte de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, het nieuwste rentebesluit bekend. De Amerikaanse rente blijft gelijk. De financiële wereld keek uit naar het eerste besluit van deze nieuwe Fed-voorzitter. Zo ook Philip Marij, Amerika-econoom bij Rabobank. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, Warsh gaf dus gisteren zijn eerste persconferentie. Wat viel u op aan zijn stijl?
4: Nou, het was duidelijk een breuk van het verleden. Van Jerome Powell, van Janet Yellen, van Ben Bernanke. We waren gewend om een uitgebreide toelichting te krijgen op het mogelijke renteverloop in de komende maanden. Maar Kevin Warsh heeft daar volledig mee gebroken. Hij weigerde in te gaan op vragen erover. En ja, in feite maakte hij gewoon de beslissing bekend, hè, dat de rente onveranderd bleef. En ja, daar bleef het eigenlijk bij. We kregen niks te horen over wat men verwacht voor de komende maand.
1: Heeft u enig idee waarom hij dat doet?
4: Nou ja, we hebben natuurlijk in het verleden gezien dat de Fed door al die toelichtingen zichzelf in de problemen bracht. Hè, omdat de situatie dan veranderde. En dan moest de Fed uitleggen waarom ze eigenlijk van koers gingen wijzigen. En hij houdt dus nu eigenlijk alle opties open voor de Fed. En zeker in een onzekere tijd, zoals nu, met de situatie in het Midden-Oosten. Denkt hij dat een betere benadering is, hè, om toch de handen vrij te houden.
1: Maar wat betekent dat dan voor de markt? Want dat betekent ook dat je geen inzicht hebt.
4: Precies, en dat is dus het probleem. Hè. Hij creëert daarmee wel een hoop onduidelijkheid. En dat betekent dat als de situatie verandert, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, dat ze dan toch flinke bewegingen kunnen gaan zien op de financiële markten. Omdat de Fed eigenlijk weigert om duidelijke richting aan te geven hoe de centrale bank daarop gaat reageren.
1: President Trump heeft hem benoemd en die heeft heel duidelijk gemaakt dat hij heel graag een renteverlaging wil. Dat hij volop ruzie over met de vorige Fed-voorzitter. Maar die renteverlaging die komt er dus niet.
4: Voorlopig niet. Hè. Dus wat dat betreft, als Kevin Warsh die rente wil verlagen, dan zal hij daarop de beleidsraad moeten zien te overtuigen. En op dit moment in de huidige situatie lijkt het moeilijk. Hè. Dus als hij Trump zijn zin wil geven, ja, dan wordt het eerder een marathon dan een sprint.
1: Maar hoezo de beleidsraad? Wat is daar het belang van?
4: Nou, het probleem is voor de Fed-voorzitter dat hij slechts één is in een beleidsraad van 12. En zijn stem weegt even zwaar. Dus als de meerderheid van de beleidsraad, zoals op dit moment het geval is, de rente onveranderd wil laten, dan kan hij daar eigenlijk niet zoveel aan doen. Dus hij kan wel, zeg maar, de discussie sturen en proberen de Fed een bepaalde richting in te duwen. Maar uiteindelijk, als de meerderheid van de beleidsraad niet met hem mee wil, ja, dan lukt het niet. En dat is natuurlijk het probleem nu. Voor president Trump. Want hij heeft nu Warsh weliswaar benoemd. En hij zei gisteren ook, hij vertrouwt op Warsh. Maar hij zei ook, ja, Trump, hè, dat hij het zou hem verbazen als de rente daadwerkelijk omhoog zou gaan. Maar ja, op dit moment kan Kevin Warsh eigenlijk niet zoveel anders dan met de meerderheid van de beleidsraad mee te gaan.
1: Ja, maar betekent dat het in die beleidsraad misschien ook wel hoog oploopt dan?
4: Nou, dat zou natuurlijk wel het geval kunnen zijn. En dat wordt ook interessant in de komende maanden. En stel dat de Fed bijvoorbeeld de rente gaat verhogen in plaats van verlagen. Ja, dan zal Trump zich waarschijnlijk toch anders gaan uiten. En dan krijgt Kevin Warsh misschien dezelfde behandeling als Jerome Powell nu gekregen heeft. Ja, dus dan krijg je spanningen binnen de beleidsraad en ook spanningen tussen Kevin Warsh en president Trump.
1: Dat die rente nu gelijk blijft en misschien dus zelfs wel gaat stijgen, wat betekent dat voor de Amerikaanse economie?
4: Nou, het probleem op dit moment is natuurlijk dat de inflatie heel hoog is. En als die inflatie hoog blijft, ja, dan zul je via de hogere rente moeten proberen om die inflatie eruit te persen. Hè. Dat doe je eigenlijk door de vraag van de economie af te remmen. Op dit moment is dat nog te vroeg, hè, want het is onduidelijk of die inflatie echt blijvend is. En meestal gaan economen vanuit dat bij zo'n aanbodschok, hè, wat natuurlijk een olieprijsstijging is, dat tijdelijk is. En dan hoef je eigenlijk als centrale bank niets te doen. Maar als het echt blijvend is, ja, dan zal die rente omhoog moeten. Natuurlijk voor consumenten is het natuurlijk heel vervelend, want die hebben nu al te maken met hogere benzineprijzen. En dan krijgen ze daar straks ook nog een hogere rente overheen.
1: Kortom, spannende tijden in de Amerikaanse economie. Dank, Philip Marij, Amerika-econoom bij Rabobank. Rechtse politici kijken gemiddeld minder ver vooruit dan linkse politici, meldt Binnenlands Bestuur.
3: Tot die conclusie komen onderzoekers na een enquête onder bestuurders en volksvertegenwoordigers van provincies en waterschappen. Daaruit blijkt ook dat bestuurders van de waterschappen verder vooruit kijken dan hun collega's bij de provincies. En ook leeftijd speelt een rol. Zo zetten jongere bestuurders de stip op de horizon gemiddeld wat verder dan hun oudere collega's. Volgens de onderzoekers baseren de meeste stemmers hun keuze bij verkiezingen op voordelen voor de korte termijn. Focus op de lange termijn is voor politici dus minder interessant. Verboden ratten- en muizengif is online zo te krijgen, ontdekte BNR. Webshops in Nederland en andere Europese landen verkopen middelen die voor particulieren niet zijn toegestaan, gewoon via bol.com. Een ongediertebestrijder noemt het teleurstellend en zorgwekkend. 3 jaar geleden kwamen er nieuwe regels. Bestrijders moesten eerst alles opruimen en bijvoorbeeld etensresten verwijderen. Ook moeten gaten en kieren worden gedicht en mogen er vallen worden gezet. Als dat allemaal niet werkt, mogen ze pas gif gebruiken. Dat wordt nauwelijks nageleefd, schrijft BNR. 3 streng gereguleerde middelen werden zo geleverd zonder dat er werd gevraagd naar benodigde certificaten. Inmiddels hebben de webshops het gif offline gehaald. Schapenhouders klagen bij Hart van Nederland over een nieuwe challenge op social media. Op TikTok worden filmpjes gepost van jongeren die met stokken kuddes schapen opjagen. Eigenaar Martin en herder Sharif hebben er geen goed woord voor over.
5: Kom maar.
6: Ja, ik ben woest. Ik vind het gewoon niet te begrijpen.
5: Ja, droevig. Ja echt ongelooflijk eigenlijk. Wij doen ons werk. Die dieren zijn, die kunnen niks.
6: Als mijn zoon en mijn kinderen dat zouden doen, zeg maar, ze waren niet jarig, zeg maar. Laten we het maar zo netjes omschrijven.
5: Dan denk ik, waar is het respect voor de dieren gebleven?
3: Sharif trok vorige week bij een van de kuddes een ravage aan met een jongen erbij. Die vertelde hem dat hij het idee van Snapchat had. Stop ermee, zegt Martin tegen Hart van Nederland, want het is hartstikke gevaarlijk. Als een schaap in paniek raakt en losbreekt, kunnen er ongelukken gebeuren. En tech-website Bright heeft nog een goede tip voor fanatieke WK-volgers. Als je niets wil missen, is het verstandig om de wedstrijden te kijken via een normale tv-ontvanger en niet via een app. Die laatste geven namelijk veel vaker storingen. In een enquête geeft ruim 3% van de app-kijkers aan dat ze elke wedstrijd last hebben van haperingen en storingen. Dat percentage ligt bij de gewone tv-kijkers bijna de helft lager. Dat komt volgens Bright doordat apps op telefoons en tablets veel gevoeliger zijn voor drukte. Als er veel mensen tegelijk data gebruiken, gaat de snelheid omlaag en ontstaan er problemen. Hello.

0: Madonna, American Pie. Het is 7:09. Hangt er een Jopie aan jouw muur? Die vraag stelt het Jopie Huisman Museum in Workum aan heel Nederland. Want het museum wil een zo compleet mogelijk beeld krijgen van de Friese kunstenaar die in 2000 overleed. Piet Miedema is directeur van het Jopie Huisman Museum. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ah, gelukkig. Voor iedereen die het werk van Jopie Huisman niet kent, wat kenmerkt zijn werk?
1: Nou, Jopie is eigenlijk het meest bekend geworden door zijn realistische werken, waar hij eigenlijk ogenschijnlijk waardeloze dingen heeft vastgelegd voor de eeuwigheid. En daar ook een verhaal aan verbond. Waardoor de werken meer waarde krijgen dan wat je ziet. Zijn verhalen combineren zijn werken tot iets unieks.
0: En hoe groot is zijn oeuvre? Heeft u daar een idee van?
1: Ja, daar is een beetje onduidelijkheid over. Jopie was autodidact. Dus hij heeft een enorme productie gehad, ook in verschillende stijlen. En er zat ook studies tussen, hè, zoals autodidacten doen. Hè, die proberen heel veel. Maar wij schatten in dat het ergens tussen de 600 en de 1000 is.
0: Tussen 600 en 1000. En hoeveel heeft u er dan?
1: We hebben er zelf zo rond de 350 stuks, echt de meest relevante werken. Maar ook veel, ook studies en dat soort zaken, maar wij zitten zo rond de 350.
0: En waarom wilt u zo graag weten hoeveel, of in ieder geval waar en welke er aan Nederlandse muren hangen?
1: Nou ja, als je het Jopie Huisman Museum heet, dan impliceert het dat je een kunstenaar voor het voetlicht stelt. En dat betekent ook dat je een soort kennisinstituut bent natuurlijk. Wij willen dus graag weten waar de werken hangen. Om ze in kaart te brengen. Niet zozeer om ze meteen ook te verwerven. Dat is niet onze bedoeling. Maar we willen ze wel in kaart brengen. En nog een ander doel is dat we in 2027... ook een grote Jopie tentoonstelling willen organiseren. Met als werktitel Alles. Maar dat zegt genoeg. Waarin we eigenlijk willen proberen om ook veel onbekende werken, tot nu toe onbekende werken, te tonen.
0: Dus eigenlijk nog een nog completer beeld van hem krijgen ook.
1: Exact. Hè. Een tweeledig doel, alles in kaart brengen, goed vastleggen en een mooie tentoonstelling maken.
0: Want het was natuurlijk een bijzondere man in de Nederlandse kunstwereld. Hij was een beetje een buitenbeentje.
1: Ja, nogal. Hij had een enorme schare liefhebbers. Hij was voddenboer en oud-ijzerhandelaar. Je zou hem dus in feite amateurschilder kunnen noemen. Al was hij er wel fulltime mee bezig, want elk vrij momentje besteedde hij eraan. Hij was ook een soort paradijsvogel, was ook in zijn tijd een bekende Nederlander. Hij verscheen heel frequent op televisie bij programma's van Ivo Nier, Karel van der Graaf, Rick Velderhof, om zijn gekruide uitspraken. En ja, in combinatie met zijn werk was het toch een hele bijzondere persoon. En heel veel mensen kennen hem nog. En dat is ook de reden dat we het nu doen. Omdat wij ook zien dat mensen die verhalen die bij die schilderij van Jopie horen kunnen vertellen, ja, toch ook een beetje aan het, ik wil niet zeggen uitsterven zijn, maar ja, dat is een bepaalde generatie die nu overlijdt. En daarom krijgen wij momenteel ook redelijk vaak werken aangeboden van de erfgenamen daarvan. Dus ja, het is misschien nu ook wel het momentum om zo'n onderzoek te doen en zo'n actie te starten.
0: Want zijn dat mensen die die werken hebben gekocht bij hem in de tijd?
1: Ja, nou ja, Jopie was een heel gul en hartelijk man. Dus hij gaf ook wel schilderijen weg, maar hij had ook veel bewonderaars. Het museum is in 1996 is de voorganger van ons museum, 86 sorry, is de voorganger van ons museum gesticht. Daarvoor exposeerde hij her en der in het land. In 84 zijn tijdens een expositie in Nuenen 3 schilderijen gestolen. Daar is overigens een prachtige NPO Radio 1 podcast van gemaakt door Simon Heijmans en ik ben de achternaam even kwijt. En dat die diefstal die heeft eigenlijk tot een soort hernieuwde populariteit van Jopie geleid. Waardoor ook het museum is gesticht. Het museum dat we nu hebben. Dus dat maakt het ook dat dat heeft zijn populariteit alleen maar vergroot in die tijd. Dus ja, en dat hebben we eigenlijk doorgezet. Dus het museum is nog steeds relevant. We trekken nu 70.000 bezoekers. We hebben vorig jaar een nieuwe vleugel erbij gebouwd. Nou, dus wat dat betreft, is het nog steeds actueel wat wij aan het doen zijn.
0: Ja. Stel, je denkt dat je een Jopie Huisman hebt hangen, of je weet het zeker. Wat moet je dan doen?
1: Contact opnemen met het Jopie Huisman Museum. Ons telefoonnummer staat op de website, jopiehuismanmuseum.nl. Of een mailtje sturen naar info@jopiehuismanmuseum.nl.
0: En ik krijg even van de redactie, Marion Oskamp heet podcastmaker.
1: Dat snap ik niet paraat.
0: Geeft helemaal niks. Bij deze zijn we dan helemaal compleet. Pieter Miedema, dank. Directeur van het Jopie Huisman Museum in Workum.
2: NPO Radio 1. Human. Koen Verbraak.
3: Dinsdag speelde het Iraanse voetbalteam zijn eerste wedstrijd op het WK. 4 jaar geleden zongen de spelers niet mee met het volkslied uit protest tegen het regime. De grote vraag was of het ook dit keer zou gebeuren. Het regime zit ondertussen steviger in het zadel dan voor de Amerikaans-Israëlische aanval van eind februari. In de publieke tribune praat ik met Nederlandse Iraniërs over wat de bevolking daar nu meemaakt. Is er nog iets over van de hoop op verandering die er na het uitbreken van de oorlog even was?
4: Zaterdag om 3 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: NPO Radio 1. 7 uur.
2: Astrid Kersenboom.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Een oude vereniging stapt naar de rechter omdat steeds meer kinderen niet naar school gaan. En het lijkt erop dat de eerste schepen in beweging komen na het tekenen van de deal tussen Iran en de VS. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
13: Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgesteld dat de straat van Hormuz weer open gaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Meer dan 500 jongeren hebben vorig jaar gebruik gemaakt van een online chat speciaal voor jongeren die in de criminaliteit zitten. Ook ouders kloppen regelmatig aan met zorgen over hun kind. De chat is onderdeel van Keerpunt. Dat is een landelijk hulpplatform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Veel jongeren geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Ze vinden dat de regering niet genoeg doet om passend onderwijs voor deze kinderen te regelen. Vorig schooljaar stonden ruim 16.000 kinderen niet ingeschreven bij een school. De groep die wel staat ingeschreven, maar niet naar school gaat, is waarschijnlijk nog veel groter. Dat zijn er waarschijnlijk 60.000. Oudervereniging Balans zegt dat de kinderen om allerlei redenen uitvallen op school. Bijvoorbeeld omdat ze op een andere manier leren of moeilijker meekomen. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen sinds het vorige WK van 2022 in Qatar bij. Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. Het ging lang gelijk op, maar uiteindelijk trok Engeland de wedstrijd naar zich toe. Het werd 4-2. Ghana heeft in de allerlaatste minuten van de wedstrijd tegen Panama de winst behaald. In de 95e minuut scoorde Yirenci het enige doelpunt van de wedstrijd. En Oezbekistan heeft het in groep K afgelegd tegen Colombia. De Zuid-Amerikanen waren met 3-1 te sterk. Vanaf vandaag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan, het waarschuwingssysteem van het RIVM. Dat wordt van kracht als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. Het is dan belangrijk om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm, 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden.
0: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
14: De lijst met files is momenteel al best wel lang, maar de files die op die lijst staan zijn allemaal relatief kort momenteel. Op de A2 één uitzondering richting Eindhoven tussen Leende en knooppunt Leenderheide, 5 kilometer en een kleine 10 minuten extra. Verder 5 minuten op de A20 richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. De A27 dan naar Utrecht, daar tussen Gorkum en Lexmond, 5 minuten. En ook bij Boxmeer is het wederom druk op de A73 vanuit Nijmegen. Vanaf Kuik 5 minuten, daar zijn gaten in het wegdek geconstateerd.
0: Ruim 16.000 kinderen staan niet ingeschreven bij een school. Maar het aantal kinderen dat niet naar school gaat, is nog veel hoger. Zometeen een oudervereniging hierover.
15: Ster. Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
17: Het succesvolle EO-programma Adieu God krijgt een vervolg. Vanaf vanavond presenteer ik, Rachel Rozier, het nieuwe Adieu Volgende Kaart. In gesprek over de ultieme geloofs- en levensvragen die ieder mens zichzelf vroeg of laat stelt. Met vanavond mijn eerste gast, Jona van Loenen. Adieu Volgende Kaart, 11:15, NPO 2.
18: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
19: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
18: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
18: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
23: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
1: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
3: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het aantal kinderen dat niet naar school gaat en thuis zit neemt de laatste jaren toe. Oudervereniging Balans vindt dat de Nederlandse staat niet genoeg doet om voor passend onderwijs te zorgen en stapt daarom naar de rechter. Jolie Luiks is directeur van Balans. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt dus leerlingen die niet ingeschreven staan op een school. Hè, vorig jaar 16.000. Maar het onderzoek blijkt dus dat er ook zijn die wel zijn ingeschreven, maar helemaal niet gaan. Dat zijn er ruim 60.000. Wie zijn deze jongeren?
6: Ja, nou ja, dat zijn gewoon kinderen. Gewone Nederlandse kinderen die vaak niet het gemiddeld zijn. Dus die kinderen die eigenlijk net iets anders nodig hebben in het onderwijs. En waarvan het onderwijs niet lukt om dat aan deze kinderen te bieden. Waardoor deze kinderen uitvallen en thuis komen te zitten.
0: En op welke manier anders zijn?
6: Ja, anders zijn. We hebben een onderwijssysteem in ons land en dat is gemaakt op het gemiddelde kind. En je hebt kinderen die net op een andere manier leren, ontwikkelen en daar net iets anders bij nodig hebben. En we zien in het onderwijssysteem dat vaak niet lukt om dat voor elkaar te krijgen. En dat heeft te maken met hoe we het onderwijs in ons land georganiseerd hebben.
0: Want het effect is dat ze dan maar helemaal niet meer naar school gaan. Hoe komt dat?
6: Ja, nou ja, als je als kind dag in dag uit heel erg je best moet doen en je probeert aan te passen. Het onderwijs zich niet aan jou aan kan passen. Ja, dan hou je dat op een gegeven moment niet meer vol. Dus we zien dat deze kinderen op een gegeven moment het echt letterlijk niet meer volhouden. En dan komt er vaak een beslissing dat er gezegd wordt van ja, deze kinderen kunnen niet meer naar school en moeten thuis blijven.
0: Ja. En we hebben het over kinderen. Speelt dat dan vooral op de middelbare school of ook op basisschool al?
6: En dat speelt ook op de basisschool al. Want we zien eigenlijk de laatste jaren dat steeds jonger kinderen uitvallen in het onderwijs.
0: En u zei dat heeft te maken met hoe wij het onderwijs hebben ingericht. Waar zit hem dat dan in?
6: Ja, dat we het onderwijssysteem zo gemaakt hebben dat verschillen tussen kinderen, want ja, net als volwassenen zitten er ook verschillen tussen hoe kinderen zijn, daar onvoldoende op inspeelt. En dat betekent dan de manier waarop onderwijs aangeboden wordt, dat gewoon voor heel veel kinderen niet aansluit.
0: Tegelijkertijd is passend onderwijs juist ingevoerd met de bedoeling dat iedereen zoveel mogelijk naar, een gewone school gaat.
6: Ja, dat was inderdaad de bedoeling. En dat is in 2014 kwamen we naar passend onderwijs. Maar we zien eigenlijk dat voor heel veel kinderen niet werkt. Terwijl de bedoeling van passend onderwijs juist was dat we naar nul thuiszitters zouden gaan. En nu gebeurt er eigenlijk het tegenovergestelde. Ieder jaar het aantal stijgen.
0: Ja, maar waar zit hem dat dan in, dat het niet lukt?
6: Ja, wij vinden dat dat niet lukt omdat de randvoorwaarden ontbreken om ieder kind mee te laten doen en ontwikkelen. Dus het zit echt aan hoe we het onderwijs organiseren in ons land.
0: Ja, maar daarom, wat voor randvoorwaarden? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
6: Nou, dat het onderwijssysteem onvoldoende aanpast aan kinderen die bijvoorbeeld wat meer behoefte hebben aan autonomie, die op een andere manier leren. En dan zien we dat heel vaak niet lukt om dat in te passen.
0: Maar is dat dan omdat dat docenten niet lukt met al die kinderen in de klas om dat voor elkaar te krijgen, om voor ieder kind iets aparts te bedenken, zou ik maar zeggen? Of in ieder geval voor een deel van die klas?
6: Nou, dat is niet. We willen absoluut niet zeggen dat dit een punt is wat bij de leraren ligt. Want ja,
0: maar wat zijn dan die randvoorwaarden? Daar ben ik dan benieuwd naar.
6: Ja, nou, randvoorwaarden is bijvoorbeeld hoe je de zorg organiseert rondom kinderen. Nu staan leraren er vaak helemaal alleen voor in een klas met bijvoorbeeld wel 30 kinderen. Dus dat moet op een andere manier georganiseerd worden. Hè. Dat is bijvoorbeeld een van de voorbeelden van dingen die anders geregeld zouden moeten worden. We horen nu ook vaak dat de financiering bijvoorbeeld, de manier waarop de financiering voor die extra ondersteuning geregeld is in het onderwijs, heel ver van de kinderen af geregeld is. Hè, er moet dan een aanvraag gedaan worden bij een samenwerkingsverband. Er gaat vaak weken overheen voordat dan lukt om iets te regelen. En ondertussen gaat het vaak in zo'n klas al behoorlijk mis. En ja, moet die leraar het eigenlijk redden met die groep kinderen.
0: Dus de ondersteuning zou beter moeten, sneller moeten kunnen worden ingeschakeld. Kleinere klassen, zou dat helpen?
6: Kleinere klassen zou zeker ook helpen, ja want wij zeggen ook van eigenlijk staan leraren nu voor een onmogelijke opgave, omdat juist dit soort randvoorwaarden gewoon niet goed geregeld zijn.
0: U kondigt vandaag een juridische procedure aan tegen de staat. En u roept mensen ook op om een steunverklaring te tekenen. Waarom?
6: Ja, dat doen wij omdat wij, wij hebben gehoord dat heel veel ouders tegen ons zeggen van, hier moet echt wat aan gebeuren, hier moet je wat aan doen. Maar we willen dat nu aan heel Nederland vragen. Vinden jullie ook dat dit heel zorgwekkend is, hoe het op dit moment gaat in het onderwijssysteem voor heel veel kinderen? En daarom vragen wij dus nu van, teken die steunverklaring, laat ons weten of jullie dat ook vinden, zodat wij dadelijk ook duidelijk kunnen maken hoe groot dit maatschappelijke probleem is.
0: Dank u wel, Julie Luiks van Oudervereniging Balans. Het is 7:12. De wind is naar het zuiden gedraaid en dat betekent warmte. En de weermensen zeggen dat er ook kans is op aanhoudend warm weer met hoge luchtvochtigheid en hoge temperaturen in de nacht. En daarom wordt vanmorgen straks om 10:00 het Nationaal Hitteplan van kracht. Nanette Kwik is locatiemanager bij verpleeghuis Berkenstede in Diemen. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: En er wordt gezegd dat vooral kwetsbare mensen hebben extra zorg nodig in dit soort omstandigheden. Voor hoeveel mensen draagt u zorg?
7: Wij hebben bij ons in het verpleeghuis rond 87 ouderen.
0: Het hitteplan gaat dus vandaag in werking. Wat betekent dat voor uw verzorgingshuis?
7: Dat wij ook extra aandacht gaan geven aan onze bewoners. Binnen Cordaan hebben wij ook zelf een hitteprotocol. En dat betekent bij 25 graden of hoger dat wij het hitteprotocol in werking laten gaan.
0: En wat betekent dat?
7: Dat houdt in dat wij 's morgens ons al rekening houden. Dat wij bijvoorbeeld de bewoners die aan de zonzijde slapen als eerste de zorg verlenen. Dat wij de gordijnen dicht houden. Maar ook dat wij extra goed de bewoners in de gaten houden of zij geen sufheid vertonen of hoofdpijn, maar ook echt op veranderend gedrag.
0: Want dat kun je bij die groep ouderen echt merken meteen?
7: Ja, ze hebben wel een kwetsbare gezondheid en daar moet gewoon extra aandacht op.
0: En hoe komt het dat ze daar zo sterk op reageren op dit soort omstandigheden?
7: De ouderen die hebben natuurlijk een verminderd afweersysteem, maar ook hebben zij de prikkel tot drinken een stuk minder dan dat wij hebben. En daardoor gaan wij extra aanbieden van drankjes, water, maar ook bouillon. Om te zorgen dat het vocht en het zout aangeboden worden.
0: Er wordt echt een beetje op toegezien dat mensen echt drinken.
7: Ja, absoluut. Ja. En ook de vorm van ijsjes. Niet alle bewoners die willen op vochttoename doen. Dus dan doen we ook ijsjes aanbieden, waterijsjes. Want dat vindt iedereen lekker. En dan krijgt men toch wat vocht binnen, wat extra vocht.
0: Ja, als je in een verzorgingshuis zit, dan wordt er dus op je gelet. Wat adviseert u dan mensen die thuis wonen?
7: Ja, toch, ook al heb je eigenlijk geen dorst, toch goed blijven drinken. Zorgen dat je jezelf daartoe echt zet. Eigenlijk het standaard, hè. Ga niet in het heet van de dag de straten op. Hou lekker je gordijnen dicht, zodat het wat koeler thuis blijft. En vermijd gewoon echte hitte.
0: Dank u wel. Nanette Kwik van verpleeghuis Berkenstede in Diemen. Oekraïne heeft opnieuw met drones een olieraffinaderij in Moskou aangevallen, schrijft de Kiev Independent.
13: Volgens Rusland zijn tientallen drones onderschept, maar werd de raffinaderij voor de tweede keer deze week geraakt en brak er brand uit. Ook in de regio Rostov zouden olieinstallaties zijn aangevallen. Rusland meldt 1 dode en meerdere gewonden. Die informatie is niet onafhankelijk bevestigd. Een Amerikaanse seriemoordenaar heeft meerdere keren levenslang gekregen. Rex Hoyerman werd bekend als de Long Island Serial Killer. Netflix maakte een documentaire over de moord op minstens 8 vrouwen in de buurt van New York. Hoyerman heeft toegegeven dat hij zijn slachtoffers wurgde en in stukken sneed. De rechter vindt het walgelijk, is te zien bij nieuwszender CBS.
8: You've been described as a very big man. But you're a disgusting and despicable small man, if you're a man at all. And you're a coward.
13: Over de zaak was veel te doen. Veel mensen vonden dat de Amerikaanse politie te weinig had gedaan, omdat sommige verdwenen vrouwen sekswerkers waren. En Iran en de VS hebben de handtekeningen gezet onder een tijdelijke overeenkomst die uiteindelijk moet leiden tot vrede. President Trump was in Frankrijk, waar hij zijn krabbel zette tijdens een diner in Versailles. Daarna was er applaus, onder meer van zijn collega Macron. Het ondertekenen betekent niet dat de kou uit de lucht is trouwens. Amerika krijgt een trap na van de Iraanse hoofdonderhandelaar. Die noemt de overeenkomst op de staatstelevisie een bewijs van het falen van Washington. En New York maakt zich op voor een groot kampioensfeest voor de Knicks. De basketballers hebben voor het eerst sinds 1973 de NBA-titel gewonnen. Tienduizenden fans worden verwacht bij de traditionele ticker tape parade door Manhattan. Dus met allemaal van die papieren sliertjes die dan naar beneden worden gegooid. Deze New Yorker heeft er zin in, horen we bij CNN.
9: If I can see any of the players, I'll be fine. But just the experience of seeing them, feeling it with other New Yorkers, is going to be great. I mean, the best I felt was that night again, but I don't think I can top that. But this is going to be close.
10: You've been waiting for this
9: all my life.
13: Hij heeft er zijn hele leven op moeten wachten, zegt hij. Het was daar wel echt een langdurige frustratie, zeg maar, voor die fans. De Knicks veroverde de titel uiteindelijk door de finale met 4-1 te winnen van de San Antonio Spurs.
0: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
14: Ja, het ging mis op de A2 richting Eindhoven vanuit Maastricht. Bij knooppunt Leenderheide staat een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is er dicht en vanaf Budel is de vertraging 30 minuten.
11: Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Cristiano Ronaldo en Harry Kane kwamen gisteravond voor het eerst in actie op het WK. Harry Kane maakte 2 doelpunten, 1 uit een strafschop die eerst miste.
24: De ademhaling van Kane, de aanloop inhouden en hij mist! Oh, oh, oh, oh! En Kane gaat verhaal halen bij Turpin. De strafschop moet opnieuw. Weer de ademhaling. Wat doet Livakovic? Livakovic naar de andere hoek en het is 1-0 voor Engeland.
0: Sportcommentator Jan Kees van der Kun. Nou, het kwam daarna helemaal goed, hè, met Harry Kane.
25: Absoluut. Ja, hij mocht hem opnieuw nemen. En dat was terecht ook, want die Livakovic die was net te ver van zijn doellijn afgestapt. En de VAR had dat gezien na het bestuderen van de beelden. Die stond niet meer op de doellijn, dus die penalty moest opnieuw genomen worden. Toen ging hij raak en daarna kwam het pas echt helemaal goed met Harry Kane, die met een kopbal opnieuw Engeland op voorsprong zette tegen Kroatië. Dat goed partij bood, maar uiteindelijk wel met 4-2 boog voor Engeland. Dus een 4-2 overwinning tegen toch niet de minste tegenstander. Dat is een goed begin van Engeland op dit wereldkampioenschap. Het zal die hoge verwachtingen alleen nog maar aanwakkeren, hè, want die zijn er altijd bij Engeland. Zo gaat het al jaren en ook nu weer wordt er heel wat verwacht. It's coming home werd alweer gezongen. Nou, zover is het nog lang niet. En bovendien een groot verschil, en dat is wel leuk met al die andere toernooien hiervoor, is dat Gareth Southgate niet meer de bondscoach is. Dat was die man van het saaie, degelijke voetbal, maar wel de resultaten en altijd ver komen op toernooien. Nu hebben ze Thomas Tuchel, een Duitser. En die maakt in ieder geval die wedstrijden een stuk prettiger om naar te kijken. 4-2 werd het dus tegen Kroatië. En ja, je had het ook al over Ronaldo, die andere ster op dit wereldkampioenschap, dat tot nu toe het toernooi van de grote sterren is, hè. We hebben het al gehad over Messi, Mbappé en Haaland, die allemaal scoorden en het ook niet bij 1 doelpunt lieten bovendien. Harry Kane komt daar dus bij met 2 doelpunten. Maar Ronaldo, ja, die gaf niet thuis. Was toch een heel ander verhaal. Portugal speelde 1-1 tegen Congo. Verrassende uitslag. Het werd gevierd in Congo. Eerste punt ooit op een wereldkampioenschap. Eerste doelpunt ook ooit. Maar in Portugal zullen de geluiden nu alleen maar toenemen met grote vraagtekens rondom die Ronaldo. Want hij is 41 jaar. De hele wedstrijd mocht hij blijven staan. Martinez durfde het niet aan om hem te wisselen. Zo simpel moet je het gewoon zeggen. Al zei Martinez na afloop wel, ja, als je je beste doelpunten maken naar de kant haalt terwijl je een doelpunt nodig hebt, dat is ook gek. Maar de vraag is of Ronaldo dat nog wel is. Het is natuurlijk een enorme superster. Maar misschien zit hij zijn team inmiddels wel meer in de weg dan dat hij wat toevoegt. Die discussie die zal de komende dagen, zeker in Portugal, echt wel gevoerd gaan worden op weg naar de tweede wedstrijd.
0: Durft hij het of durft hij het niet? Andere wedstrijden waren Ghana tegen Panama en Oezbekistan tegen Colombia. Waren daar nog hoogtepunten?
25: Ghana boekt een late overwinning pas op Panama. En Colombia een zwaar bevochten zege ook op Oezbekistan. Geen verrassingen echt hoor. Betekent wel dat we nu alle 48 landen hebben gezien. En vanavond begint de tweede ronde. Te beginnen met Tsjechië-Zuid-Afrika. Twee teams die zich na de eerste wedstrijd niet nog een nederlaag kunnen permitteren. Hoewel, het is op dit toernooi wel zo dat het heel lastig is om uitgeschakeld te worden. Dus zelfs na twee nederlagen maken ze hierna nog kans.
0: Kijken we nog even naar voetbal in eigen land. Giovanni van Bronckhorst, die komt weer naar Feyenoord voor de tweede keer dus, als trainer. Hoe zijn ze bij hem uitgekomen?
25: Ja, het was natuurlijk eigenlijk al wel een paar dagen bekend, hè? Maar gisteren maakte Feyenoord het dan ook wereldkundig. Het is even logisch als opmerkelijk wel dat Van Bronckhorst de nieuwe trainer is aangesteld, dus door een nieuwe leiding. Robert Eenhoorn en Davy Rigo. Maar die nieuwe leiding die grijpt dus terug naar het verleden. Succesvol verleden dat wel. Van Bronckhorst heeft heel wat prijzen gewonnen als trainer. En bovendien presenteert hij zich goed. Hij doet geen gekke dingen. En dat was nou juist waar het toch wel een beetje aan schortte bij Van Persie. Of zeg maar gerust, waar het nogal aan schortte bij Van Persie. Dus begrijpelijk dat ze voor Van Bronckhorst kiezen. Het is een keuze voor rust in de tent. En bovendien kiezen ze voor Sipke Hulshoff als assistent. En dat is, zoals Rigo, technisch directeur van Feyenoord, het noemt, een complementair duo. Van Bronckhorst heeft natuurlijk zijn internationale ervaring, zijn charisma. Een keurige man is dat bovendien, die zich goed presenteert. En Hulshoff, dat is het eigenlijke tactische brein. Ze hebben al samengewerkt afgelopen jaar bij Liverpool. Twee assistenten, dus ook van Arne Slot afgelopen jaar. Dat is natuurlijk ook nooit iets verkeerds. Dus wat dat betreft, heel begrijpelijk dus toch wel dat Feyenoord kiest voor dit tweetal. Met nadruk dus op het tweetal. Hulshoff het tactisch brein en Van Bronckhorst het uithangbord.
0: Jan Kees, dankjewel.

0: Michael Jackson, Leave Me Alone.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
5: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
6: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
5: Voor pallets van 100 kilo?
6: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
3: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: NPO Radio 1.
10: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
11: Steeds meer jongeren melden zich bij een online platform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van die speciale chat gebruik gemaakt. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. Prinses Ariane heeft gisteravond voor het eerst een staatsbanket bijgewoond. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima ontvingen het Japanse keizerspaar. De koning benadrukte in een speech de eeuwenoude vriendschap tussen Nederland en Japan. In Slovenië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. Hij viel tijdens het afdalen van de hoogste berg van het land en belandde in een diepe kuil. Reddingswerkers hebben zijn lichaam naar het dal gebracht. De familie van de man is door een legerhelikopter geëvacueerd.
10: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, het was vanmorgen al zonnig en warm.
12: Ja, het gaat heel snel. Inderdaad, op de meeste plaatsen in ons land is het nu zonnig. Niet overal, moet ik erbij zeggen. Want in Limburg komen wolken voor en ook in het uiterste noorden. Die wolken liggen wat hoger. Daar heb je dus niet last van slechte zichten. Dat heb je wel vlak langs de kust in Zeeland. Want een mistveld van zee schampt daar de kust. Trekt ook langzaam in noordelijke richting. Dus ook de noordelijke gelegen eilanden kunnen daarmee te maken krijgen. En later ook misschien wel Zuid-Holland richting Hoek van Holland en zo verder omhoog. Dat is alleen vlak aan zee, want daarachter brandt de zon dat allemaal wel weg. En branden doet hij sowieso, want de temperaturen lopen vanmiddag op naar zo'n 26 tot 32 graden. Het warmste is het dan in het zuidoosten van het land. En alleen op de Wadden blijft het kwik nog wat achter. Waarschijnlijk daar net onder de 25 graden.
10: En wordt het dan morgen nog warmer?
12: Ja, het wordt morgen nog warmer en het wordt ook een heel stuk broeieriger nog. En dat heeft ermee te maken dat er vanavond, laat vanavond en vannacht wat onweersbuien over kunnen trekken. Die brengen dan weer wat vocht onder in die atmosfeer. En als dan de temperaturen morgen boven de 30 graden uitkomen en in het zuidoosten misschien wel op 35, ja, dan is het toch echt een klamme atmosfeer. Maar er zit wel een deksel op en dat betekent dat de kans op onweersbuien vooralsnog vrij klein is. Pas laat in de avond, vrijdagavond naar zaterdag toe, begint de kans op een lokale maar stevige onweersbui weer toe te nemen. Zaterdag overdag is dat dan weer voorbij. Dan wordt de wind westelijk, krijgen we wat aanvoer van zee en daarmee een fractie lagere maximumtemperaturen. Vlak aan zee is het zaterdag 22 graden, in het binnenland 28 tot 31.
10: Marco, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg?
13: Ja, op de meeste plekken eigenlijk nog wel vrij soepel. Het is nog niet mega druk. We zitten wel boven de 100 kilometer nu. Wat opvalt is een autobrand bij afrit De Bilt op de A28 Amersfoort-Utrecht. Vanaf Soesterberg een file van 7 kilometer en 20 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Verder gaten in de weg bij Boxmeer op de A73 vanuit Nijmegen. Vanaf Kuik ongeveer 20 minuten extra. En dagelijkse drukte op de A2 nog, Maastricht-Eindhoven. Tussen Budel en Knoopend Leenderheide, 10 kilometer en 15 minuten extra.
10: Europese landen krijgen steeds meer concurrentie uit China. Zometeen onze correspondenten over een EU-top die vanavond begint. Ster.
14: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs.

0: Boetelende Heide, 10 kilometer en 15 minuten extra.
1: Europese landen krijgen steeds meer concurrentie uit China. Zometeen onze correspondenten over een EU-top die vanavond begint. Ster.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
3: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
4: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
5: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
4: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
10: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
9: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Europese landen hebben te maken met steeds meer concurrentie uit China. Goedkope elektrische auto's en zonnepanelen zijn bekende voorbeelden, maar daar houdt het niet mee op. Vanavond begint in Brussel een EU-top en daar bespreken regeringsleiders hoe ze kunnen voorkomen dat de Europese industrie het straks niet meer volhoudt. Correspondent Gabi Verberg in China en EU-correspondent Ardi Stemmerding. Ardi, hoe groot zijn de zorgen in Europa?
12: Groot, en die worden steeds groter, omdat er elke keer toch weer een nieuwe bedrijfssector bij komt die het hier heel zwaar heeft door die concurrentie uit China. Neem bijvoorbeeld de chemische industrie. Sprak deze week zelf met een directeur van een bedrijf hier in Belgische Tiene, waar ze citroenzuur maken. Er zitten heel veel producten in blikken tomaten en in bruistabletten, paracetamol. En die directeur vertelde, ja, niet al te lang geleden had je nog wel 10 producenten in Europa. Nu zijn er nog maar 2 over. Omdat China ons gewoon de markt uitprijst en veel goedkopere citroenzuur hier aanbiedt. En daar doet de EU wel wat tegen dit soort praktijken. Bijvoorbeeld importheffingen. Maar volgens heel veel bedrijven, waaronder het bedrijf waar ik was, is lang niet genoeg. Die willen dat de Europese Unie veel harder gaat optreden.
1: En gaat het ze dan om banenverlies of om meer?
12: Nou, ook banenverlies, zeker voor die bedrijven natuurlijk. Bijvoorbeeld bij zo'n citroenzuurproducent, die zit bijvoorbeeld echt in zwaar weer. Is onzeker of die economische tegenslag van nu allemaal wel overleeft. En ook voor EU-landen is natuurlijk op zich het behoud van banen heel belangrijk. Maar er speelt toch ook wel meer mee. Namelijk de afhankelijkheid van China en het risico dat je daarmee loopt. Hè? Want we hebben natuurlijk ook eerder al gezien met bijvoorbeeld gas en olie uit Rusland wat dat kan betekenen. En zoiets kan je natuurlijk ook toepassen op andere producten. En dan kan je je afvragen, is het wel wenselijk dat China straks een heel groot deel van de markt in handen heeft voor bijvoorbeeld belangrijke ingrediënten van onze voeding of essentiële onderdelen van onze medicijnen? Nou, een heleboel politici vinden van niet.
1: En kan Europa er iets tegen doen?
12: Ja, je kan natuurlijk de importheffingen op bepaalde producten verhogen, zoals ook al gebeurd is. Of de hoeveelheid goedkope producten die hier verkocht mogen worden beperken. Lastig is alleen dat je dan de afgelopen tijd ook zag dat je daar vaak niet alleen maar China mee raakt. Zagen we bijvoorbeeld met staal.

0: maar ook andere handelspartners, zoals het Verenigd Koninkrijk, terwijl je die eigenlijk niet wil aanpakken. En wat je nu hoort is dat er steeds meer geluiden opgaan om met maatregelen te komen die dan vooral China treffen. Door bijvoorbeeld te zeggen, als nou van een bepaald product de markt voor een groot deel in handen is van een ander land, lees China, dan moeten die bedrijven verplicht met meerdere toeleveranciers gaan werken, waardoor ze dan bijvoorbeeld hun spullen ook uit andere delen van de wereld, of liever nog uit Europa zouden kunnen halen.
1: Een beetje weer een omweg. Maar het is niet echt een nieuw probleem dit. Waarom heeft de EU dan niet eerder ingegrepen?
0: Omdat het allemaal heel gevoelig ligt en politici het heel moeilijk vinden ook om te bepalen hoe hoog de prijs is die ze willen betalen om bedrijven hier in Europa te houden. Want stel natuurlijk dat jij straks zegt, er mag minder uit China verkocht worden hier, dan wordt alles hier waarschijnlijk wel duurder. En daar zit natuurlijk niemand op te wachten in een tijd dat die prijzen toch al omhoog schieten. Kom nog eens bij, ze zijn hier ook echt bang voor de reactie van China. Bang dat China bijvoorbeeld als tegenmaatregel Europa gaat afknijpen. Zoals eerder al is gebeurd toen China de toevoer stillegde van producten waar we hier niet zonder kunnen, zoals chips voor de autosector. Nou ja, dat willen ze heel graag voorkomen.
1: Gabi, is die angst terecht?
2: Ja, zeker. China kan zeker terugslaan. En ze hebben ook al gewaarschuwd dat ze zullen doen als Europa in hun ogen oneerlijke maatregelen neemt. En een van de dingen die ze kunnen doen is bijvoorbeeld het starten van antidumpingonderzoeken. Dat kennen we. Dat deden ze ook toen de EU met importheffingen kwam voor Chinese elektrische auto's. Met als resultaat dat er toen forse heffingen kwamen op Europese zuivel, varkensvlees en cognac. En daarnaast heeft China ook altijd nog de kritieke aardmetalenkraan die ze dicht kunnen draaien. En dat zijn allemaal maatregelen met mogelijk grote gevolgen voor Europese bedrijven en hele industrieën.
1: China is dus heel erg concurrerend. Hoe lukt ze dat?
2: Ja, ze winnen die concurrentiestrijd steeds vaker op zowel kwaliteit als prijs. Kijk, in sommige industrieën, denk bijvoorbeeld aan de elektrische auto's, zijn Chinese auto's in de afgelopen jaren steeds beter geworden en zijn ze in sommige gevallen beter dan auto's van de Europese concurrent. Maar die concurrentiekracht die ze hebben zit niet alleen in de kwaliteit, maar ook in de prijs. Want Chinese producten zijn natuurlijk vaak een stuk goedkoper. En die Chinese bedrijven kunnen zulke goede producten ontwikkelen en deze vervolgens voor een lage prijs aanbieden, omdat ze ontzettend veel staatssteun krijgen van de Chinese overheid. Veel meer dan Europese bedrijven. En veel meer dan redelijk is volgens Europa. En staatssteun is niet per definitie verboden, maar die steun mag niet leiden tot oneerlijke concurrentie of een verstoring van de internationale handel. En volgens Europa is dat nu dus wel gaande met China.
1: Ja, dus China kan goede producten leveren tegen een lagere prijs. En als je ze er tegen wil doen, kunnen ze het terugslaan. Dus eigenlijk staat China heel sterk tegenover Europa.
2: Ja, wel als je kijkt naar de pijn die het Europa kan doen met maatregelen. Maar laat ik één ding wel voorop stellen. China zit absoluut niet te wachten op een handelsoorlog met Europa. Okay, China is voor Europa namelijk nog steeds een hele belangrijke afzetmarkt. Het gaat nog steeds niet goed met de Chinese economie. Daardoor houden Chinezen de hand op de knip. Ze kopen onvoldoende spullen in eigen land. En dus moeten die bedrijven hun spullen verkopen in het buitenland. En dat is allemaal al niet makkelijker geworden sinds Trump weer aan de macht is. Dus China heeft er ook heel veel baat bij om de Europese markt open te houden. Dus om antwoord te geven op je vraag. China staat wel sterk in de concurrentiestrijd die ze nu voeren en de schade die ze Europa kunnen toebrengen. Tegelijkertijd kun je je afvragen hoe sterk het staat als het gaat om het houden van toegang tot die maar al te belangrijke Europese markt.
1: Ardi, is dat iets waar Europa dan de EU gebruik van gaat maken?
0: Maar maakt de positie misschien iets sterker. Dus ze wegen het zeker mee. En je ziet daarom ook wel dat landen schuiven en harder durven roepen om maatregelen. Zelfs Duitsland tot nu toe heel voorzichtig was. Maar tegelijkertijd blijft die voorzichtigheid toch ook wel. Bijvoorbeeld niemand rekent erop dat ze vanavond al met iets heel fors komen. Landen laten een beetje hun tanden zien, hè, door te laten blijken dat ze bereid zijn om iets te doen. Maar ja, tegelijkertijd roepen ze ook nog steeds op tot dialoog en willen ze een handelsoorlog echt voorkomen. En hoe voorzichtig ze zijn, merk je dan ook wel een beetje als je die officiële agenda van vanavond bekijkt. Daar vind je het woord China niet terug. Volgens de agenda voeren de regeringsleiders tijdens het diner alleen een discussie over mondiale macro-economische onevenwichtigheden. Nou ja, we weten wat dat is inmiddels.
1: China dus. Maar naast China is ook de oorlog in Oekraïne onderwerp van gesprekken op deze top. De Oekraïnse president die komt naar Brussel. En net is bekend geworden dat de EU voor het eerst in tijden contact heeft gelegd met het Kremlin in Moskou. Wat was het doel daarvan?
0: Ja, het doel is om te zorgen dat de EU een rol krijgt bij de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne over een einde aan de oorlog. En de EU wil voorkomen dat ze weer buitenspel komen te staan nu de Amerikanen mogelijk een nieuwe poging gaan ondernemen om de oorlog te stoppen. En dat is wel bijzonder hoor, want het team van Antonia Costa, de voorzitter van de Club van de Regeringsleiders, die heeft daarover ook contact gehad dus met de Russen. En voor zover wij weten is dat voor het eerst in 4 jaar... Want na de inval van Rusland in Oekraïne zijn de officiële kanalen met Rusland verbroken geweest. En dat is dus een onderwerp waar we vanavond ook willen kijken wat het oplevert als ze het daarover hebben met Zelensky, die aan het begin van de top aanschuift bij alle EU-regeringsleiders.
1: Dank allebei, correspondenten Ardy Stemerding en Gabi Verberg. Vissers op de Noordzee vangen naast vis ook veel afval in hun netten. En dankzij Fishing for Litter vindt dat uit zee geviste afval zijn weg uiteindelijk naar de afvalverwerking. Het gaat om tonnen afval per jaar. In Rotterdam wordt vanmiddag tijdens een symposium van Fishing for Litter bekendgemaakt hoeveel afval vissers uit zee hebben gehaald. Arend-Jan van der Vlucht is initiatiefnemer van Fishing for Litter. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
1: Hoe is dat initiatief ontstaan?
3: Dat is inderdaad ontstaan best 25 jaar geleden van een van mijn voorgangers. Wij zijn de Vereniging Nederlandse Kustgemeenten, Kimo VNKG. En hebben toen bedacht dat vissers die visten naast in hun netten, zeg maar, scheppen zij of vissen zij ook op afval. En gooiden dat afval weer overboord in het verleden. En heeft onze voorgangers hebben bedacht, samen met afvalverwerking Bekkenverburg, dat het eigenlijk handig zou zijn om vissers een big bag mee te geven van 1000 liter. Die wordt door de week gevuld. Dus als de vissers de vis sorteren, komen zij allemaal afval tegen. Dan nemen ze mee naar wal en zetten die zak op de kade. En wij zorgen ervoor dat inderdaad allemaal netjes opgehaald wordt. En ook nu de laatste jaar 100% gerecycled wordt.
1: Gerecycled zelfs? Want wat vinden ze er dan in?
3: Dat is echt heel divers. Dat is van verfblikken, oliefilters, handschoenen, autobanden, stukken touw, hout, zelfs wel eens een koelkast. Er ligt eigenlijk van alles op de zeebodem.
1: Wow.
3: Ja, dat is echt bijzonder. Dat komt grotendeels, als van grote schepen vallen wel eens containers van boord. En dan na een aantal jaar door het zoutwater roesten de sloten door. En dan komt de lading, zeg maar, spoelt weer of aan op de kust of wordt opgevist. Maar ook grote schepen die voor de havens liggen te wachten, die gooien toch. Ja, die mensen, ze kunnen er misschien ook niet aan doen. Want in sommige landen is dat nog heel normaal dat je alles maar overboord gooit. In Europa gebeurt dat natuurlijk eigenlijk niet meer. Maar er wordt toch nog wel eens wat, laten we zeggen, gedumpt. Dus de visserijsector helpt daar wel mee om de zeebodem weer schoon te maken.
1: En doen alle vissers daar aan mee?
3: Nu ongeveer zo'n 80% van de vissers. We hebben dit voorjaar ook een samenwerking met de Nederlandse Vissersbond afgesloten om te proberen dat iedereen mee gaat doen. Maar er zijn ook vistechnieken. Normaal trekt zo'n visserschip het net voort, zeg maar, en scheppen zij eigenlijk vis en ook afval van de bodem. Maar je hebt ook nieuwe vistechnieken, zeg maar, waar dat op een andere manier gaat. En die kunnen eigenlijk wat minder goed afval opvissen. Dus ze kunnen niet allemaal meedoen, maar we proberen wel zoveel mogelijk dat iedereen aansluit. En dat lukt aardig, ja.
1: En doen schippers dat uit hun goede hart of zit er voor hun ook iets in?
3: Nee, op zich doen ze dat uit hun goede hart. Het enige wat voor hun erin zit, ze krijgen daar geen vergoeding voor. Maar zij houden natuurlijk wel hun eigen werkgebied schoon. Kijk, wat vroeger gebeurde, dat het overboord weer gegooid werd als je het niet nodig had. Wat opgevist was, dan kwam je collega, zeg maar, een paar dagen later of 2 of 3 weken later, en die had weer die autoband in zijn net. Dus je houdt ook je eigen werkgebied schoon. Maar dit doen ze echt wel om voor de samenleving ook, zeg maar, om het goede te doen. En de visserij is natuurlijk soms wel eens wat negatiever in het nieuws, maar dit doen ze natuurlijk wat dat betreft echt supergoed. En het is ook, we kunnen nog niet zeggen hoeveel, maar wel een berg afval wat er per jaar binnenkomt. We kunnen wel zeggen dat het nu ongeveer zo'n 440 ton per jaar is. Nou, zo'n project begint 25 jaar geleden natuurlijk met wat minder afval. In tijden van rampen, we hebben de MSC Zoe-ramp gehad, zeg maar. Ja. Er waren heel veel containers van boord gevallen. Er werd er iets van 750 ton, dus 750.000 kilo uit de zee opgevist. Dat was, toen kwam er zelfs speelgoed. Van alles werd er eigenlijk aan land gebracht.
1: Maar dus dat is wel een beetje opgevist inmiddels.
3: Ja, dat is wel een beetje opgevist. Maar er ligt natuurlijk wat dat betreft de zee groot. En er zijn ook gebieden waar niet gevist wordt. Er zal best nogal wat liggen. We zijn er nog niet.
1: Er ligt dus echt gewoon nog wel heel veel.
3: Ja, dat is nu een beetje moeilijk in te schatten. Maar als we kijken dat wat er dan jaarlijks inderdaad nog aan wal gebracht wordt, dan ligt er nogal wat. Ja, en daar komt ook toch nogal wat bij door allerlei redenen. Dus dat gaat eigenlijk wel prima. En het is ook een heel mooi project waar de visserijsector aan meewerkt, de havens werken eraan mee.

0: vanuit het ministerie en wat Europese subsidie worden zij gefinancierd. Dus het is eigenlijk een project waar in dit geval alleen maar winnaars zijn. Ja, daar zijn we best wel trots op.
1: Dank u wel. Arend-Jan van der Vlucht, directeur van Kimmo VNKG en initiatiefnemer dus van Fishing for Litter. Het wordt de komende dagen erg warm. Vandaag al. Niet alleen mensen hebben er last van, schrijft L1.
2: Veehouders zijn door de inspectie gewaarschuwd voor hittestress bij hun dieren. Volgens de NVWA zijn ze de afgelopen jaren vaak situaties tegengekomen waarin varkens en koeien bijvoorbeeld te weinig water hadden of niet in de schaduw konden staan. En daar kunnen ze last van krijgen. Een dier met hittestress gaat bijvoorbeeld kwijlen en zweten, wordt rillerig en sloom. Boeren kunnen een boete krijgen als ze geen maatregelen treffen, schrijft L1. De Amsterdamse stadszender AT5 sprak met Selçuk, de eigenaar van de sportschool in Osdorp, die vorige week werd verwoest door een explosie. Toen het gebeurde was hij zelf net thuis van een potje padel, toen hij werd gebeld door een kennis die tegenover de sportschool woont. Hij zag later op camerabeelden dat op het moment van de knal 3 klanten aan het sporten waren.
3: Ja, in alle rook en het was heel donker blijkbaar. Het licht zijn natuurlijk uitgegaan. Probeerden ze hem te zoeken. Maar ze zijn uiteindelijk met z'n drieën, hebben ze elkaar geholpen en zijn ze eruit geklommen. Ik voel me natuurlijk heel schuldig, omdat ik dan de eigenaar ben toevallig.
2: Hij had niet verwacht dat die klanten het zouden overleven. 7 mensen raakten bij de explosie gewond. In Houten loopt een proef waarbij fietsers op een fietspad niet harder mogen rijden dan 20 km per uur. Dat vertelde ik eerder al over. De overheid wil onderzoeken of zo'n maximumsnelheid zorgt voor minder gevaarlijke situaties, vooral op drukke fietspaden. De eerste indruk van de onderzoekers is positief. Al vragen bewoners zich bij RTV Utrecht af of dat gaat werken, zo zonder controles.
4: Niemand houdt zich aan de speed limit, toch? Wie doet dat?
5: Nou, soms vind ik de fatbike wel iets te hard gaan.
6: Je kan niet denken, we zetten borden neer en au paraplu. Want dat, ik denk niet dat dat gaat werken.
2: Later dit jaar worden de resultaten van het onderzoek bekend. Ja, en of we wereldkampioen voetbal worden, dat is natuurlijk allerminst zeker. Maar 1 titel hebben we alvast te pakken, dus gefeliciteerd allemaal. Ted Barendse van 74 uit het Westland heeft namelijk het wereldkampioenschap Grootste Neus in het Duitse Langenbroek gewonnen.
1: Wat?
2: Jazeker, het WK Grootste Neus bestaat echt. Zijn neus heeft een oppervlakte van ruim 132 vierkante millimeter. Dat is dan blijkbaar groot. Ik heb nog nooit opgemeten. Eigenlijk 132 vierkante millimeter. En tegen Omroep West vertelt hij dat zijn neus op jonge leeftijd begon te groeien na een ongeluk.
7: Toen ben ik op mijn neus gevallen. En toen kreeg ik een. Toen is mijn neusbeentje gebroken. En die zit gewoon nog in mijn neus ergens. Ik zeg je wel eens gekstekend. Nou, Ted heb een breed neus gekregen. Dat hij overal zijn neus insteekt.
8: Geeft het ook ongemakken, zo'n grote neus?
7: Nou, nee, iedereen kent me. En als je je neus snuit, dan is het de moeite.
2: Als prijs kreeg hij naast de eeuwige roem een trofee en een bierpul waar die neus in past. Die is 5 liter groot.
1: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
9: Ja, het is wederom file rijden vandaag op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Boksmeer. 8 kilometer en 25 minuten vertraging. Er zijn gaten in het wegdek geconstateerd en het kan wel even duren voordat die worden gevuld.
10: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
11: Mail naar r1jn@nos.nl.
10: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: In de Verenigde Staten opent oud-president Obama vandaag het Obama Presidential Center. Een Amerikaanse traditie is het dat de oud-presidenten een bibliotheek laten bouwen waarin hun nalatenschap wordt gepresenteerd. En voor die opening trekt Obama een heel blik supersterren open. Bruce Springsteen, Stevie Wonder en John Legend. Ze zijn er allemaal bij vanavond in Chicago. Greg Shapiro kennen we hier in Nederland van Comedy Theater Boom Chicago in Amsterdam. Goedemorgen.
12: Ja, goedemorgen.
1: Ja, Greg, jij komt oorspronkelijk uit Chicago, hè? Hoe bijzonder is het dat Obama Center daar komt?
12: Ja, Chicago trots, hè. Ja, bijzonder. En ik ben zelfs een beetje positief, ook negatief. Fijn dat het in Chicago komt te verschijnen. Ja, Chicago heeft dat een beetje nodig. Zeker die South Side, Jackson Park, waar Michelle geboren is eigenlijk. Dus dat is wel positief. Ja, negatief dat onze democratie in Amerika is zo onderdrukt door Trump. En waar was Obama die hele tijd? Nou, bezig met zijn eigen monument te bouwen. Met kaartjes van $30. Dus dat. Oké, maar het is wel fijn. Het is goed. Het is goed.
1: Je vindt dat hij zich niet genoeg uitspreekt tegenover Trump?
12: Ja, ja.

0: Dat, ja, ik mis zo'n echte oppositiepartij in Amerika op dit moment.
1: Maar je zei Southside, waar jij geboren bent. Want dat is waar dit, deze bibliotheek komt?
0: Ja, inderdaad.
1: Is dat bijzonder?
0: Het is een, hoe zeg je dat? Obama is een soort community organizer in het begin. Hij heeft bewust gekozen voor een achtergesteld deel van de stad. Obama als soort maatschappelijke werker, dat was het werk dat hij in het begin van zijn carrière in Chicago deed. Dus zijn museum is niet alleen over zichzelf, en dat is fijn. Het is over inspirational.
1: Inspirerend, ja.
0: Inspirerend verhalen over andere maatschappelijk werkers. En met de vraag wat kan de bezoeker doen als mens.
1: Wat weet je al wat je ervan kunt verwachten wanneer je er binnen gaat?
0: Ik ben er niet geweest, maar ik heb iets gelezen. ten eerste een presidential library. Het is geen bibliotheek. En het is geen Trump's presidential library, een toiletkamer vol dozen geheime documenten in Mar-a-Lago. Maar wij krijgen wel een soort, een replica van de Oval Office. Dat is altijd fijn. En kunst, zo te zien, van de artiesten.
1: Maar dit is dus veel meer dan een bibliotheek. Het is niet een gebouw waar je binnen gaat om dingen in papieren op te zoeken, blijkbaar.
0: Nee, dat is, heb ik gelezen. Obama is, ja, zijn museum is, ja, Obama Center is voor het eerst een plek waar sinds zoveel van die documenten waren al digitaal. Zo te lezen, de Obama Foundation Stichting koopt al die documenten en zet die online. De rest van zijn documenten blijven in Washington bij het Nationale Archief. Ja.
1: Je zei, het is belangrijk voor Chicago, want Chicago heeft het moeilijk gehad. Wat bedoel je dan?
0: Ik merk het zelfs, na COVID. Chicago voelt economisch gesproken een beetje traag teruggekomen van de COVID. Mensen vertrekken. Zakelijk gesproken. Te veel mensen vertrekken eigenlijk. Dus een trekpleister, zeg maar, voor Chicago.
1: Chicago is niet meer zo booming als het was ooit?
0: Het was een paar moeilijke jaren, moet ik zeggen. Wat mij betreft. Dus het is fijn voor de Southside van Chicago.
1: Weer even spotlight op dat gebied. Dank, Greg Shapiro.
2: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
3: Soms voel ik me een beetje schuldig naar huisdieren. En dan vooral de hond.
4: Let op, het hond kopen brengt verantwoordelijkheden met zich mee.
3: Ze zijn zo afhankelijk van de mens.
5: Kan de relatie tussen mens en dier ook wederkerig zijn?
6: 40 uur werken en je hond 40 uur alleen laten? Nee, dat is niet goed.
7: Mitch.
5: Deze week in Docs.
7: Ga je mee?
5: Troostdieren.
7: Nee?
5: Docs is een podcast van NTR en VPRO.
7: De stok is ook belangrijk, hè?
5: Nu op NPO Luister.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
11: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
12: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: NPO Radio 1. 8 uur.
14: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen. De intentieverklaring tussen Iran en Amerika is getekend. Daarin staat dat de straat van Hormuz weer open kan. En jongeren die uit de criminaliteit proberen te komen of te blijven, zoeken hulp. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
15: Meer dan 500 jongeren en hun naasten hebben vorig jaar gebruik gemaakt van een online chat speciaal voor jonge mensen die in de criminaliteit zitten. Die chat is onderdeel van Keerpunt. Dat is een landelijk hulpplatform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Ze moeten bijvoorbeeld drugs rondbrengen, hun pinpas uitlenen of een explosief ergens neerleggen. Veel jongeren geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. Het scheepvaartverkeer in Iran lijkt weer op gang te komen. Sinds gisteravond hebben volgens Iraanse staatsmedia 8 Iraanse schepen de havens verlaten. De VS en Iran sloten toen officieel een tijdelijke overeenkomst. Daarin is ook vastgelegd dat de straat van Hormuz weer open gaat voor schepen. De premier van Pakistan, die hielp in de onderhandelingen, zei dat de zeestraat direct heropend zou worden. Of dat nu ook is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Ze vinden dat de regering niet genoeg doet om passend onderwijs voor deze kinderen te regelen. Vorig schooljaar stonden ruim 16.000 kinderen niet ingeschreven bij een school. De groep die wel staat ingeschreven, maar niet naar school gaat, is waarschijnlijk nog veel groter. Dat zijn er waarschijnlijk 60.000. Oudervereniging Balans zegt dat de kinderen om allerlei redenen uitvallen op school. Bijvoorbeeld omdat ze op een andere manier leren of moeilijker meekomen. En vaders en partners nemen minder vaak aanvullend geboorteverlof op dan eerder werd gedacht, blijkt uit onderzoek van 2 economen. Sinds 2020 kan er maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen. Waar eerst werd geschat dat minimaal 74% van de partners dit verlof opnam, blijkt dat percentage in het nieuwe onderzoek 59% te zijn. Vooral partners die weinig of juist veel verdienen maken minder gebruik van het verlof. Voetbalbond FIFA heeft sinds de start van het WK bijna 400.000 online haatdragende reacties laten verwijderen. Volgens de FIFA zijn vanaf de eerste wedstrijd al 3,8 miljoen berichten beoordeeld op haatreacties. De FIFA houdt het aantal online haatmeldingen bij sinds het vorige WK van 2022 in Qatar. Het weer. De dag start met veel zon. In de middag wordt het in het zuiden tropisch warm. Het wordt 26 tot 32 graden. In de avond volgen mogelijk enkele stevige buien. Morgen wordt waarschijnlijk de heetste dag van de week met maximaal 35 graden.
1: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
16: Ja, de ochtendspits verloopt tot nu toe niet mega druk. Maar goed, de kans dat je in de file staat is wel vrij groot. Want in totaal zitten we op 210 kilometer. Op de A15 bijvoorbeeld, ongeveer 6 kilometer richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht en Alblasserdam heb je 20 minuten oponthoud. Ook de A16 staat erbij naar Rotterdam vanuit Breda. Tussen Breda en Zevenbergshoek ook ongeveer een kwartiertje. Dan de A28, Amersfoort-Utrecht. Bij De Bilt stond eerder vanmorgen een auto in brand. Nu zijn twee rijstroken nog dicht vanwege de bergingswerkzaamheden. Vanaf Soesterberg ongeveer 20 minuten vertraging. En gaat in de weg bij Boksmeer op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Vanaf Kuik 8 kilometer en 20 minuten vertraging.
1: Het voorlopige akkoord tussen Iran en Amerika is getekend door de presidenten apart van elkaar. Trump deed het tijdens zijn diner in Versailles.
17: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
18: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
19: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
20: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
21: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
22: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
21: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
23: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
24: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
23: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Na bijna 4 maanden oorlog ligt er nu een voorlopige deal tussen Amerika en Iran. Die intentieovereenkomst, want dat is het, is gisteravond ondertekend op afstand door zowel president Trump als de president van Iran. Trump tekende tijdens het diner dat hij had met zijn Franse collega Emmanuel Macron in het kasteel van Versailles. In Amerika is er op straat nog weinig enthousiasme over de deal. Zo hoort correspondent Sjoerd Daas in Washington.
25: Alle eendjes zwemmen in het water van het reflecterende waterbekken, de vijver van het Capitool, het parlement hier. 30 graden is het.
26: I actually haven't seen it, so I don't know. What do you think of the war in general?
25: Wit bezweet gezin uit Kentucky hier op vakantie maakt foto's.
26: I don't have a real opinion. Did you vote for Trump or? I did vote for Trump.
25: Ik weet niet precies wat die deal nou precies behelst, zegt de vader van dit gezin. Maar we hadden nooit in deze oorlog moeten zitten. Ik heb voor Trump gestemd omdat hij beloofd had geen oorlogen meer te voeren.
26: Ran on no more wars. So that's what I voted for.
25: Nou, kwam dus bedrogen uitzien bij het ministerie van Arbeid. Hier grote beeldenis nog steeds van Trump. American workers first. Andere voorbijgangers, geen Trump-stemmers hier in DC ook vooral. Die vinden er ook wel wat van.
0: What do you think of President Trump's deal with Iran and the war in general?
3: Everybody knows.
25: Grote kale man met een koptelefoon op. Vraag hem, wat vindt u van de oorlog en van de deal? Dat weet iedereen, zegt hij. We motten hem niet. Hij is niet mijn president. Loopt dan snel door.
0: Do you think it has been useful, this war? Has it been worth it?
4: No. At best, it's getting us back to a worse baseline.
25: Yeah. Hier is een fiets aan het repareren in de schaduw onder een boom. Is het het waard geweest, die oorlog? Nee. Op zijn best heeft het ons teruggebracht naar een situatie waarin we slechter af zijn dan voor die tijd.
4: Hormuz was open prior. All it did was close it and then reopen it. And it's a wartime president kind of attitude.
1: Sceptische eerste reactie dus in de Verenigde Staten. Amerika-correspondent Sjoerd Daas vertelt dat de ondertekening toch nog wel als een verrassing kwam.
5: We hadden gedacht dat die komende vrijdag getekend zou worden. Tegelijkertijd hoorden we hoe in Washington een achtergrondbriefing plaatsvond over die intentieverklaring. Werd voorgelezen aan journalisten op hetzelfde moment dat Trump een persconferentie gaf. Vrijdag zou J.D. Vance naar Zwitserland gaan dan voor ondertekening. Wat we nu begrijpen, Vance gaat nog steeds. Ook om gesprekken over een meer definitieve overeenkomst op te starten. Maar waarom het nu opeens gisteravond in allerijl moest in het paleis van Versailles naast de witte asperges, de kreeft, de caviar, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat Trump misschien bang is geweest dat er weer nieuwe incidenten plaats zouden vinden. Die roet in het eten zouden kunnen gooien. Aanvallen in Libanon van Netanyahu, noem het allemaal maar op. Duidelijk is wel, Trump wilde gewoon liefst heel graag en liefst ook een beetje snel tekenen dus.
1: Hij wilde in ieder geval het momentje ook hebben misschien wel.
5: Dat zou kunnen inderdaad, dat zou kunnen. Maar goed, wat voor momentje heb je? Kun je dan ook afvragen als je dat doet, eventjes op een moment in Versailles tijdens zo'n diner met Macron.
1: Nou, werd gisteren al bekend wat er in die overeenkomst staat. Wat is er dan nu ondertekend? Wat staat erin?
5: Ja, het is heel weinig. 14 puntjes die ze zeggen critici hier in elk geval voor een groot deel ook door Iran zelf hadden kunnen worden opgeschreven. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz direct weer open gaat. En dat daar in elk geval de komende 60 dagen dat deze deal in eerste instantie van kracht is, dat daar geen tol mag worden geheven. Het zegt niks over wat Iran daarna wel of niet mag gaan doen. Wat er ook in staat is dat Iran weer olie mag gaan verkopen. Hè, dat een soort van economische wortel is dat die Trump het regime hier geeft. Een fonds komt er ook, een beetje vaag geformuleerd, zeg ik daarbij dan, van $300 miljard die de wederopbouw van Iran moet gaan ondersteunen. Nou ja, uiteindelijk moeten alle sancties worden opgeheven, alle bevroren tegoeden van het Iraanse regime ook worden vrijgegeven. Ja, in ruil daarvan moet Iran dan in elk geval zeggen dat het geen kernwapens zal ontwikkelen. Daar hebben zij dus ook een handtekening onder gezet. Ja, hoe dat dan moet worden gecheckt, hoe dat moet worden afgedwongen, dat staat er allemaal niet bij. Dat zijn de heikele punten die dan waarschijnlijk de komende weken uit onderhandeld moeten gaan worden, maar waar het eerder natuurlijk ook steeds spaak liep.
1: Maar ja, we hoorden net al mensen die dus sceptisch zijn. Is het een goede deal? Kan die stand houden?
5: Nou ja, als je uit Iran komt, dan is dit waarschijnlijk een hele goede deal. De mensen hier op het congres, Capitol Hill, die roepen van ja, waar hebben we dit nou eigenlijk allemaal voor gedaan? Waar is die oorlog nou eigenlijk voor geweest? Waar zijn onze landgenoten, de soldaten, voor gesneuveld daar in dat conflict? Trump had natuurlijk geroepen een kleine 4 maanden geleden, er komt geen deal anders dan de volledige onvoorwaardelijke overgave. Nou, inmiddels blijkt die hele grote stok waar Amerika natuurlijk lang mee heeft zitten zwaaien, ook wel echt mee heeft zitten slaan natuurlijk in het begin van die oorlog met Iran, dat die stok misschien niet zo sterk is als het er echt op aankomt. Als het te veel pijn gaat doen hier in Amerika, aan de pomp bijvoorbeeld, op de beurs, de hoge olieprijzen, dat die stok dan toch opeens ook weer kan veranderen in een wortel. En er zijn republikeinen die zullen zeggen, ja, we zijn er misschien niet beter van geworden. In elk geval zitten we nu weer op een soort van pauze waar De prijzen aan de pomp weer wat omlaag gaan. Dat komt goed uit met verkiezingen hier later dit jaar voor de deur. Veel Republikeinen praten sowieso over Trump met meel in de mond. Er zijn ook wel Republikeinen die zeggen, ja, dit is de grootste buitenland blunder van een Amerikaanse president in decennia. Bill Cassidy is dat, een van de Republikeinen die niet meer terugkomt na die verkiezingen. Die dus wel vrij is, zich vrij voelt in elk geval om te spreken.
1: Zijn correspondent Sjoerd den Daas. Het is 13 minuten over 8. De explosie vorige week in Amsterdam-Osdorp is waarschijnlijk veroorzaakt door criminele activiteiten. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Er zijn 7 mensen gewond geraakt, onder wie 2 verdachten die vastzitten. Gisteravond werden de omwonenden bijgepraat. Een verslag van Mark Robin Visser.
3: Na die ontploffing werd 's nachts een compleet flatgebouw geëvacueerd. Het ging om ongeveer 400 bewoners. En al die 400 mensen waren uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst hier vanavond in Theater De Meervaart in Amsterdam-Osdorp. En een van die bewoners is Ronald de Vries. Hij woont op de 5e verdieping van die flat en ik zocht hem eerder daarop. Even kijken, u woont op de 5e. En als we dan beneden kijken, dan kijken we eigenlijk meteen op waar het gebeurd is.
6: Daar zien we een teleurstellende resultaat.
3: We zien een plat dak waar een aantal daklichten in zaten. Die zijn allemaal kapot. Een enorm gat in de gevel waar nu een container in is geplaatst.
6: Ja, dat is gestuurd.
3: En het is met hekken... Is het...
6: Met de instortingsgevaar. Die nacht was vreselijk. Dat is een ding wat zeker is. Want het stond hier helemaal dik van de mist. Het was echt een vreselijke rook. En het stonk like hell.
3: U lag er net in, hè? Toen het gebeurde?
6: Ja, ik lag net goed en wel in bed, ja. Ja, en toen kwam de brandweer. Buiken op de deur, buiken op de ramen. Ja, en toen stond die deur open bij me. Toen kwam al die rook naar binnen. En ja, toen kreeg ik een Spaans benauwd.
7: Het liefst zou ik hier vandaag nog weg willen. Ja? In plaats van morgen.
3: Ja, u wilt hier niet meer wonen?
7: Nee, ik absoluut niet meer.
3: En u woont hier al 11 jaar?
7: Ik woon hier al 11 jaar, maar ik heb gewoon geen vertrouwen meer hier. Het vertrouwen is weg.
3: Tja, en dan die bewonersbijeenkomst in Theater De Meervaart. Wat vonden de mensen ervan?
8: Ze hebben heel veel dingen aangesneden. Dat je je verhaal kwijt kan, je kan hulp zoeken. Alleen mis ik één ding... De financiële afhandeling. Ik heb hier op het plein op een hotel gezeten. Mm-hmm. Kostte €121 per nacht. Dat wil ik vergoed hebben. En ook omdat ik mijn steunkousen nodig heb.
9: Ik ben heel erg blij dat ik die jongens gesproken heb. Die in die sportschool zaten. Zo erg. Hoe dat allemaal gegaan is. Ja, dat vond ik gewoon. Dat dacht ik steeds. Hoe zou het daarmee zijn? Nou, dus dat...
3: En hoe is het met ze?
9: Ze zijn boos. Heel boos. En dat begrijp ik ook wel. Maar ze zijn ook wel blij dat ze nog leven. Ja.
10: Ik moet zeggen, van de politie, de brandweer, hulpverleners... dank jullie wel allemaal.
3: U bent tevreden?
10: Ik ben heel tevreden. Ja.
3: En zo hoor ik wisselende reacties over de bewonersbijeenkomst. Sommige mensen zijn heel tevreden, anderen hebben nog vragen. En natuurlijk kunnen nog lang niet alle vragen beantwoord worden... omdat het onderzoek naar die ontploffing en hoe dat allemaal heeft kunnen gebeuren nog loopt. Onder de bewoners hoor je al langer dat er meldingen waren. Meldingen over verdachte activiteiten in die kelderboxen. Nou, daar heeft de gemeente officieel nooit iets over gehoord. Horen we van burgemeester Halsema, die hier ook aanwezig was.
11: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie. En het is hoe dan ook echt heel erg belangrijk dat je... altijd de politie informeert.
3: En burgemeester Halsema wijst erop dat de wijk waar deze ontploffing heeft plaatsgevonden al langer bijzondere aandacht van de gemeente krijgt.
11: Het is een leuke buurt. Het is een hele levendige buurt. Dat zie je ook in de reacties. Maar het is ook een buurt die heel veel problemen kent. Waar veel armoede is, waar veel mensen in kwetsbare omstandigheden zijn en waar van oudsher ook veel criminele netwerken zitten. Dat zit samen in die buurt. Wij proberen met extra straatcoaches, extra handhaving, allerlei initiatieven, het sociale netwerk in die buurt te versterken. Maar heel veel is natuurlijk ook nog bij het oude en dat duurt lang.
1: Burgemeester Halsema van Amsterdam. Influencers die desinformatie verspreiden over anticonceptie en SOA's zouden vervolgd moeten kunnen worden, vindt de meerderheid van de Tweede Kamer, en dat meldt RTL Nieuws.
12: Het gaat dan bijvoorbeeld om uitspraken als hormonen zijn vergif en condooms zijn onnatuurlijk. Het is een idee van VVD-Kamerlid Dieke van Groningen. Het aantal SOA-besmettingen is de afgelopen 10 jaar verdrievoudigd, en zij denkt dat die toename mede komt door onzin van influencers. Verboden ratten- en muizengif blijkt eenvoudig online te koop via webshops als bol.com. Dat ontdekte BNR dat zonder controle 3 streng gereguleerde bestrijdingsmiddelen kon bestellen. Volgens de regels mag dit gif alleen door gecertificeerde bestrijders worden gebruikt, en pas als alle andere maatregelen, zoals het dichten van gaten en kieren, niet werken. De betrokken webshops hebben de middelen inmiddels offline gehaald. Een Amerikaanse seriemoordenaar heeft meerdere keren levenslang gekregen. Rex Hoyerman werd bekend als de Long Island Serial Killer. Netflix maakte een documentaire over de moord op minstens 8 vrouwen in de buurt van New York. Hoyerman heeft toegegeven dat hij zijn slachtoffers wurgde en in stukken sneed. De rechter vindt het walgelijk, is te zien bij nieuwszender CBS.
13: You've been described as a very big man. But you're a disgusting and despicable small man. If you're a man at all. And you're a coward.
12: Over de zaak was veel te doen. Veel mensen vonden dat de politie te weinig had gedaan, omdat sommige verdwenen vrouwen sekswerkers waren. Rechtse politici kijken gemiddeld minder ver vooruit dan linkse politici. Dat meldt Binnenlands Bestuur. Dat blijkt uit een enquête onder bestuurders en volksvertegenwoordigers van provincies en waterschappen. Volgens Binnenlands Bestuur speelt ook leeftijd een rol. Zo hebben jongere bestuurders meer oog voor de verdere toekomst dan hun oudere collega's. Volgens de onderzoekers baseren de meeste stemmers hun keuze bij verkiezingen op voordelen voor de korte termijn. Focus op de lange termijn is voor politici dus minder interessant. En actrice Davy Chase is overleden. Die naam doet misschien geen belletje rinkelen, maar veel mensen hebben jaren geleden nachtmerries over haar gehad. Zij was namelijk het meisje dat in de beroemde horrorfilm The Ring uit een waterput kwam kruipen, waarna ze door tv-schermen kwam. Eerder in haar carrière sprak ze de stem in van Lilo in de Disney-film Lilo & Stitch. Chase was 35. Volgens entertainment site TMZ werd ze onder voet opgenomen in het ziekenhuis, waar ze overleed aan een sepsis na een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging.
1: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
14: Ja, de meeste dagelijkse files veroorzaken gelukkig niet heel erg veel vertraging. Toch rijdt het hier en daar wat langzamer. De langste file van het land staat op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Kuik en Boksmeer een half uur. Daar zijn gaten in het wegdek geconstateerd.
1: Het Nederlandse Kennisinstituut TNO onderzocht samen met techbedrijf Vikervision de mogelijkheden voor leugendetectie bij grenscontroles, blijkt het onderzoek van Trouw, De Groen Amsterdammer en Argos. Ze wilden onderzoeken of zo'n leugendetector grenswachten zou kunnen helpen om te bepalen of reizigers de waarheid spreken. Een leugendetector mogen niet zomaar worden gebruikt op Europese burgers. Bijou van der Borst is onderzoeksjournalist bij Investico. Goedemorgen.
15: Goedemorgen.
1: Hoe kwamen jullie dit op het spoor?
15: Ja, we waren naar aanleiding van het ingevoerde migratiepact wel benieuwd. Omdat er dan steeds meer migranten strenger moeten gecontroleerd worden aan de grens. En screening eerder moet plaatsvinden. Hoe Europa eigenlijk de grenzen van de toekomst voor zich ziet. En dat kun je zien in de programma's. De innovatieprogramma's van de Europese Commissie, waarin ze dus met overheden, maar ook kennisinstellingen gaan kijken wat er allemaal mogelijk is aan innovatie. Dus toen dachten we, nou, we gaan dit eens onderzoeken om te zien waar Europa allemaal aan denkt.
1: En toen stuitte u dus op dit project met een leugendetector?
15: Ja, klopt. We wisten al dat er eerder in zo'n soort eerder onderzoeksproject van de Europese Commissie onderzoek was gedaan naar een leugendetector. Daar waren toen geen Nederlandse instellingen bij betrokken. Maar er kwam een vervolg en dat heette Trespass. En daarbij zaten wel Nederlandse partners, waaronder TNO. En toen dachten we, zou de leugendetector misschien op een andere manier er toch weer in zitten?
1: En dat bleek.
15: Ja, inderdaad.
1: Want hoe wilden ze het dan inzetten?
15: Ja, de leugendetector zit er wel op een andere manier in. Omdat er destijds ook veel kritiek was op de oude manier. En nu was het idee om het te gaan inzetten bij reizigers waarvan de grenswacht al denkt, misschien vormt hij een risico voor de veiligheid. En als je dan door de controles moet en je zou op een bepaald punt ja, toch zoveel verdachte signalen geven dat je naar een extra kamertje moet om ondervraagd te worden, dan zou die leugendetector of een laptop met die tool daarop naast de grenswacht staan om die grenswacht te assisteren.
1: En waarop gaat die tool dan letten?
15: Die tool vertelt dan of jij bijvoorbeeld of iemand heel veel knippert of heel veel beweegt heen en weer. Hè? Of dat je bijvoorbeeld als je iets zegt oprecht lacht. Dus lach je ook helemaal met je ogen of alleen maar met je mond. Dat zou een signaal kunnen zijn dat je niet echt lacht. En de grenswacht moet dan aan de hand van die signalen, die krijgt dat dan mee beslissen van, oh, zou dit dan een signaal zijn dat iemand toch niet helemaal eerlijk is?
1: Dus als het ware een soort hulpmiddel voor de grenswacht om te bepalen of iemand non-verbaal, heet dat dan, signalen uitzendt dat het niet klopt wat hij aan het vertellen is.
15: Ja, inderdaad.
1: Maar dit is allemaal een testfase. Dus is het op echte reizigers gebruikt?
15: Nee, het is niet op echte reizigers getest. Hebben we dit helemaal in een in een testsetting gedaan met vrijwilligers. Hebben ze het in Griekenland getest.
1: En blijkbaar zijn ze er niet meer doorgegaan. Waarom niet?
15: Nou, we weten niet of ze er helemaal niet mee door zijn gegaan. Vicar Vision, het bedrijf wat de technische tool leverde, zij hebben wel in hun regels opgenomen dat ze niet meer willen dat hun tool voor leugendetectie gebruikt kan worden, omdat het toch een kans is op mensenrechten schendingen. TNO zegt ook dat ze deze tool niet meer gebruiken. Maar we weten niet wat de Europese Commissie, omdat dit is een onderzoek vanuit het Innovatiefonds van de Europese Commissie. Mm-hmm. Deze kennis is er nu. Dit is nu voor de tweede keer onderzocht. Het zou kunnen dat er alsnog mee door wordt gegaan op een andere manier.
1: Maar je mag leugendetectoren toch niet zomaar inzetten?
15: Nee, klopt. Omdat er is ook van gebleken dat het niet altijd, dat het meestal niet werkt. Omdat die non-verbale signalen, jij kan ook heel veel met je ogen knipperen omdat je bijvoorbeeld gestrest bent. En ik kan me voorstellen als je in zo'n interview zit dat je dan wel gestrest bent. Dus er zijn hele strenge regels voor het gebruik van leugendetectie. Maar de Europese Commissie heeft nieuwe regels opgesteld voor het gebruik van AI. Mm-hmm. En daarin zit een uitzondering om een leugendetector met AI te gebruiken voor bij het opsporen van criminelen en bij migranten mag het ook.
1: Dus dan zou het wel mogen als het werkt?
15: Ja, in theorie wel. Ja,
1: klopt. Wat zegt TNO hierover?
15: TNO zegt zelf dat het geen leugendetector is. Zij zeggen het is een tool, een assistent die de grenswacht helpt. Dus het is geen leugendetector, want de grenswacht maakt nog altijd zelf de beslissing. En die krijgt signalen over of iemand de waarheid spreekt of mogelijk liegt. Maar experts zeggen tegen ons dat het is eigenlijk een semantische discussie. Het is wel degelijk een tool om leugens op te sporen.
1: Ja, want het is natuurlijk precies waarvoor leugendetectoren altijd worden gebruikt. Hè? Uiteindelijk ligt altijd de beslissing bij de mens die iemand aan het verhoren is, toch?
15: Ja, klopt. Bij de Polygraaf is dat ook zo.
1: Dank, Bijou van der Borst, onderzoeksjournalist bij Investico. Nou, 9:30 hebben we weer Stand.nl.
16: Zo is het, Astrid. Een hele goede morgen. Wij gaan het hebben over dure dierenartsen die weer in het nieuws zijn. En we dachten, we kijken even in ons Stand.nl-archief wat wij daar eerder over gedaan hebben. En toen kwamen we uit in 2024. Toen hadden we de stelling, de dierenartsen is veel te duur geworden. Toen riepen politieke partijen op om er iets tegen te doen. Dierenartsen moesten transparanter worden over hun prijzen. En er moest ook een prijsplafond komen. Nou, we spoeden door naar 2 jaar verder, naar nu. En we zien in het nieuws dat die prijzen nog steeds te hoog zijn en nog altijd niet duidelijk is waarom die prijzen te hoog zijn. Met dit verschil, het kabinet wil er nu iets tegen gaan doen en gaat praten met de branche. Dus wat er gaat gebeuren is nog niet duidelijk, maar er gaat iets gebeuren. De vraag is, wat is nou eigenlijk de beste oplossing tegen die hoogoplopende prijzen bij dierenartsen? De stelling is vandaag dus ook, de dierenartsen is nog steeds veel te duur. Ik ben heel erg benieuwd wat uw ervaringen zijn met de dierenarts. Doet u alles voor uw hond of kat of konijn? Heeft u misschien een schuld opgelopen door een dure dierenartsbehandeling? Vindt u het sowieso te duur om naar de dierenarts te gaan? Of is dat alleen bij spoedzorg zo? Of zegt u, het maakt me echt helemaal niks uit wat ik moet betalen. Ik leg alles neer om mijn huisdier te helpen, te behandelen. Praat mee over uw ervaringen bij de dierenarts. Bel 0800 1101 of reageer via de NPO Luister-app.
23: Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
17: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
18: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
23: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
18: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
19: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
20: doei-doei
19: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
22: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
21: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
22: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
24: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: NPO Radio 1.
16: De hoofdpunten, Thomas.
27: Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de straat van Hormuz weer open moet gaan. Het gaat om een tijdelijk akkoord. In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De gevolgen van de hoge energieprijzen door die oorlog in het Midden-Oosten zijn voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te verduurzamen. Het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand. Dat bevestigt de burgemeester. In de woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in eerdere onderzoeken werd geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, bij 70% doorbetaling van loon. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen.
16: Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, het wordt warm.
28: Het wordt zeker warm, op de meeste plaatsen dan. Want op de Waddeneilanden en vlak aan zee valt het misschien wel mee. Daar is het zo'n 23 tot 25 graden. Maar even het binnenland in al snel boven de 25. En diep naar het zuidoosten komt het kwik zelfs boven de 30 graden uit. Zo'n 32 maximaal in delen van Brabant en Limburg. We doen dat met veel zon. Maar er zijn ook hier en daar wel wat wolken, met name in het noorden. Maar vooral ook langs de kust in Zeeland. Daar drijft zelfs mist voorbij. En die kan wel wat hardnekkig zijn. Vooral vlak aan zee en breidt zich ook nog iets uit richting de omgeving Den Haag. Hoe ver dat gaat komen is twijfelachtig, maar hoe hoger de temperatuur wordt, hoe sneller dat ook allemaal weer wegbrandt.
1: En hoe zit dat de komende dagen?
28: Nou, het wordt in ieder geval nog warmer, want morgen is het vrijwel overal boven de 30 graden. En in het zuidoosten kan het wel 35 graden worden. Daartussenin zit een avond en nacht waarin er toch wel een enkele regen- of onweersbui kan vallen. Dat kan dan een fel exemplaar zijn, maar op veel plaatsen zal het ook gewoon droog blijven. Het levert wel hier en daar wat meer vocht op, zodat het morgen wat broeierig is. En morgen laat op de dag neemt opnieuw de kans op een enkele, maar wel felle regen- of onweersbui toe. Dat is zaterdag wel weer voorbij, die onweerskansen. Dan is het droog met af en toe zon. Periode met zon zelfs, flinke temperatuurverschillen door een westenwind. Aan zee 22 en in het zuidoosten 31 graden.
1: Marco, dankjewel. En Tim, waar staan nog de files?
14: Ja, helaas op best wel veel plekken. Er zijn veel dagelijkse files met ongeveer 10 minuten vertraging. Zoals op de A15 naar Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht. 8 kilometer en dus 10 minuten. Dan de A2, de Maastricht richting Eindhoven. Tussen Weert en Knoopend Leendeheide een kwartier over 12 kilometer. De A28 dan. Bij De Bilt gebeurde een ongeluk. Althans, er stond een auto in brand. De weg is daar nu weer helemaal vrij. Richting Utrecht op die A28 nog wel een file vanaf Soesterberg. 6 kilometer en 15 minuten. Die kan langzaam maar zeker gaan oplossen. En op de A73 tenslotte nog een file. Nijmegen-Maasbracht. Tussen Kuik en Boksmeer. 9 kilometer en 30 minuten. Voorlopig is daar één rijstrook dicht. Want er zijn gaten in het wegdek geconstateerd.
1: AI scoort bij de behandeling van asbestkanker beter dan artsen. Zometeen het Nederlands Kankerinstituut.
0: Als u meer wilt met uw vermogen,

0: geconstateerd.
1: AI scoort bij de behandeling van asbestkanker beter dan artsen. Zometeen het Nederlands Kankerinstituut.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: In Opium op Oerol zijn te gast presentator Vidan Ekies samen met haar zus Vildan. Ze bezoeken een theatervoorstelling en vertellen over hun ervaringen. Zangeres Vrouwtje is er weer en Elfie Tromp bezingt Adele Bloemendaal. Opium op Oerol vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
2: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
4: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Ik heb mensen pijn.
7: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
7: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
9: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
10: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
9: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
1: Artemis, dat klinkt misschien als een maanmissie, maar het is een AI-model dat artsen helpt bij de behandeling van asbestkanker. Sterker nog, dit AI-model presteert op dit gebied beter dan mensen. En daardoor is de behandeling voor patiënten verbeterd. Kevin Groot-Lipman is technisch geneeskundige bij het Nederlands Kankerinstituut Antonie van Leeuwenhoek, dat het AI-model heeft ontwikkeld. Hij legt eerst uit wat asbestkanker is.
11: Dat is een kanker van het longvlies. Dat wordt veroorzaakt door inhalatie van die asbestfibers.
1: En asbest, ja, dat werd vroeger natuurlijk heel veel gebruikt, maar jaren later kunnen mensen daar dan nog deze soort kanker ontwikkelen.
11: Klopt, dat duurt normaal zo'n 30 tot 40 jaar, dus helaas zien we het nog steeds.
1: Dat AI-model Artemis, wat doet het?
11: Nou, dat kijkt naar het CT-scan en die analyseert die automatisch. En dan geeft hij precies aan waar de kanker zit en hoe groot die is. En zo kunnen we heel nauwkeurig de tumorvolume van de patiënten over de tijd volgen. En de patiënten vertellen hoe ze ervoor staan.
1: En waarom lukt dat met zo'n AI-model beter dan door mensen?
11: Nou, je moet het zo zien dat op CT-scans zitten eigenlijk miljoenen vakjes. En je kunt dat vergelijken met die kleurplaten van vroeger, waar je een nummertje had en een vakje moest inkleuren. En zo kunnen we dan het tumorvolume meten. Maar dat kost radiologen zo'n 3 uur op dat 1 CT-scan te doen. En dat kan AI en veel sneller en nu ook beter.
1: En is dat is die 3 uur die wordt teruggebracht tot heel even dan?
11: Nou, omdat het 3 uur kost, doen we het niet. Dus je moet het zo zien, we hebben eigenlijk niet 1 kleurplaat, maar 300 kleurplaten op elkaar gestapeld. 300 van die plakjes in een CT-scan. En op dit moment pakken we er eigenlijk een paar plakjes uit. Daar meet de radioloog dan de lengte of de diameter. En dan proberen we dat op de volgende scan 6 weken later weer dat stukje te vinden. Maar je kunt je voorstellen dat dat niet heel nauwkeurig is. Het is beter om gewoon alles te meten. En dat maakt AI nu mogelijk.
1: Ja, wat we

0: zo'n CT-scan, hè, dan maak je inderdaad allerlei doorsneden, allerlei plakjes. En zo'n AI-model kan ze dus allemaal bekijken.
1: Die kijkt automatisch in een paar minuten naar alle honderden plakjes. En die labelt dus automatisch waar de kanker zit. En zo kunnen we tegen de patiënten heel nauwkeurig vertellen wat het totale tumorvolume is.
0: In het artikel staat dat jullie de eerste in de wereld zijn die dit doen, hè? Dit wordt dus nu toegepast dan op asbestkanker. Is het ook geschikt voor andere kankersoorten?
1: Ja, dat denken wij wel. Dat zit allemaal nog in de onderzoeksfase. Maar we zijn dit nu, na dit succes, ook aan het ontwikkelen voor alle andere kankersoorten die we met CT-scans volgen.
0: Wat betekent dit voor de patiënt dat dit nu zo gebeurt?
1: Eigenlijk veel meer zekerheid. Dus de diagnose van kanker is natuurlijk altijd hartverscheurend. Maar wat patiënten mij dan vertellen, dat ze naar zo'n CT-scan uitkijken. En dan ga je uit van twee opties. Of je hoort of het niet aanslaat. Of je hoort dat je wel goed reageert. Maar vaak horen patiënten met asbestkanker ook dat de arts moet zeggen, ja, ik kan het gewoon niet zien over al die honderden plakjes, of het nou gegroeid is of niet. En die onzekerheid, dat vinden patiënten echt heel verschrikkelijk. En dat is bij ons nu eigenlijk verleden tijd. Omdat zo'n AI binnen 15 minuten nadat de CT-scan is gemaakt, automatisch het volume meet, weet de arts eigenlijk altijd wat het volume is en kunnen ze tegen de patiënten zeggen, nou, je tumorvolume is 100 milliliter afgenomen, we gaan door met deze behandeling, dat lijkt ons een heel goed idee.
0: Ja.
1: Of als het iets is toegenomen, dat de patiënt zelf de keuze kan maken, nou, dat vind ik het wel waard, gegeven mijn bijwerkingen.
0: Het klinkt als heel goed nieuws dus. Gaat het dan ook in allerlei andere ziekenhuizen gebruikt worden?
1: Nou, daar gaan we wel vanuit. Zoals u zei, we zijn wereldwijd de eerste die het nu in ons ziekenhuis hebben voor onze patiënten. Door de huidige wetgeving, omdat we het zelf ontwikkeld hebben, mogen we het zelf voor onze patiënten inzetten. Maar het is nog niet zo simpel om dat nu meteen naar alle andere ziekenhuizen te zetten. Daarvoor moet eerst Europese certificatie, een CE-markering, gehaald worden. Daar zijn we wel mee bezig, maar dat zal nog even duren.
0: En wat is even duren?
1: We verwachten het volgend jaar te hebben. En als het goed is, is de Europese Unie ook bezig met nieuwe wetgeving om dit makkelijker te maken. En dan kan het zo snel zijn als deze zomer.
0: Zei Kevin Grootlipman, technisch geneeskundige bij het Nederlands Kankerinstituut, Anthony van Leeuwenhoek. Volgens het nieuwe EU-migratie- en asielpact moet Italië de buitengrenzen strenger gaan bewaken en asielaanvragen sneller afhandelen. De regering Meloni beloofde dat keurig te doen. Maar bij het enige kantoor van de immigratiedienst in Rome is het een chaos. Correspondent Angelo van Schaik ging er kijken.
2: Per quanto tempo che sta qua lei?
3: De ieri.
2: Da ieri?
3: Ieri, tre pomeriggio.
2: Mensen uit Peru die hier al sinds gistermiddag, zondagmiddag, 3 uur staan. Die hebben dus de hele dag en de hele nacht hier doorgebracht. En ze zijn niet eens zeker dat ze naar binnen kunnen. Het is 7 uur 's ochtends in een buitenwijk van Rome. Moeilijk te bereiken met het openbaar vervoer. Er staan hier letterlijk honderden mensen bij het immigratiekantoor. Mensen met kinderen op stoeltjes, hangen bij muurtjes.
4: La situazione che guardiamo adesso in quest'ora è una situazione che va avanti da tantissimi anni.
2: Deze situatie is al jaren aan de gang, maar het krijgt nu wat meer media-aandacht, zegt Chiara Zanetti, sociaal werker bij Baobab, een stichting in Rome die zich inzet voor migranten. Mensen moeten zich fysiek aanmelden bij de immigratiedienst om een afspraak te maken voor hun asielaanvraag of de verlenging van hun verblijfsvergunning. Dat betekent dat mensen dagenlang voor de deur moeten wachten om naar binnen te kunnen. In de kou, in de hitte, in de regen. Er zijn zelfs mensen gestorven terwijl ze in de rij stonden. De situatie is onhoudbaar. Want die langs rijdt, die zegt, kijk eens wat voor zooi het hier is, elke dag. Elke dag weer. Da quanto tempo che sei in Italia?
5: Io sono in Italia 2 anni quasi, ancora non hai fatto documento.
2: Perché non sei riuscito a farlo? No. Yassin uit Bangladesh, die zegt dat hij hier al 6 dagen is op de stoep voor het immigratiekantoor. Yassin is nu 2 jaar in Italië en heeft volgens eigen zeggen recht op een verblijfsvergunning. Hij zegt, maar ik ben er niet in geslaagd om die te krijgen, omdat de bureaucratie gewoon niet werkt. Dit kantoor is de enige plek in Rome waar mensen een verblijfsvergunning kunnen aanvragen. Het is moeilijk bereikbaar en er kunnen maximaal 50 mensen op een dag naar binnen. Volgens sociaal werker Chiara Zanetti is het bewust ontmoedigingsbeleid.
4: Cavalca quella che è la narrazione della migrazione come un problema e quindi si cerca in ogni caso di.
2: Het past in het verhaal dat immigratie alleen maar een probleem is, zegt Zanetti, terwijl het om mensen gaat. Mensen die nu jaren moeten wachten voordat ze de juiste papieren hebben. Er wordt alles aan gedaan het ze zo moeilijk mogelijk te maken.
6: Daar komt een bus aan, dan stappen weer mensen uit. Zo te zien het Bangladesh of het Pakistan of iets dergelijks. Ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Er zijn letterlijk honderden mensen.
2: De vraag in de immigratiedienst is natuurlijk of het, deze tijd van smartphone en internet, niet op een eenvoudiger, digitalere manier georganiseerd kan worden. Maar ook na verschillende telefoontjes was de dienst niet bereikbaar. Woordvoerder Paolo Monastro sprak wel met de collega's van de Italiaanse televisie. Maar schuift het probleem vooral af op de politiek.
7: Maar l'evoluzione della normativa ovviamente dipende dagli organi legislativi.
2: Wij voeren uit wat de wetgever van ons vraagt, zegt Monastro. Daarnaast proberen we de situatie hier in goede banen te leiden. Maar we hebben te maken met heel veel mensen. Elke dag.
6: Oké, in bocca al lupo.
2: De volgende groep gaat nu richting de ingang. En ze hopen dat ze vandaag wel naar binnen kunnen.
0: Een reportage van Italië-correspondent Angelo van Schaik. Volgens Britse media heeft Engeland laten zien dat het een serieuze kanshebber is om het WK-voetbal te winnen.
8: Engeland speelt vermakelijk voetbal en zet de toon, schrijft de Telegraph na de 4-2-overwinning op Kroatië. En de BBC zag het Engelse elftal in jaren niet zo goed spelen. De wedstrijd was in Dallas en dus komt de Sun met een woorspeling bij een foto van doelpuntenmakers Jude Bellingham en Harry Kane. Die worden omschreven als Dallas Wow Boys. Een beetje een insidergrapje, maar het is een verwijzing naar het plaatselijke merken voetbalteam, de Dallas Cowboys. Engeland speelt de volgende wedstrijd tegen Ghana. En net als Lionel Messi is Cristiano Ronaldo begonnen aan zijn 6e WK-voetbal. Maar waar Messi schitterde, speelde Ronaldo een onzichtbare wedstrijd tegen de Democratische Republiek Congo. Portugal speelde met 1-1 gelijk en Ronaldo kreeg veel kritiek, onder meer van oud-topvoetballer Thierry Henry. Die is nu commentator en zag dat Ronaldo vooral bezig was met zelf scoren en geen oog had voor het teambelang. Het team moet scoren, niet jij, zei Henry erover bij Fox Sports.
9: The team needs to score, not you. You saw the reaction of Bruno Fernandes behind going like, let it roll, make a run, create space, so I can tap it in. It didn't happen.
8: Ronaldo is Portugees topscorer aller tijden, maar staat in eindrondes nu al 10 wedstrijden droog. Wielrenner Tadej Pogacar is in topvorm, zo vlak voor de start van de Tour de France. Hij won gisteren de openingsrit in de Ronde van Zwitserland en deed dat op een indrukwekkende manier. Pogacar toverde tot verbazing van de Eurosport-commentatoren een solo van 70 kilometer uit de hoge hoed.
10: Ja, ik denk dat hij gewoon op zijn honger zit. Dat hij gewoon heel veel heeft getraind en eindelijk weer een rugnummer op.
11: Ja, maar wij willen ook wat, Karsten.
10: Huh?
11: Het is een mooie rit. Gaat hij dit nu al alleen doen?
10: Ja, Tadej, kom.
11: Oh, geef ons toch even wat strijd.
12: This was definitely not the plan. But somehow it worked.
8: Ja, ik ben alweer een beetje verbaasd over de verbazing van de Eurosport-commentatoren. Ja, want dit is toch zeker niet de eerste keer dat hij het zo doet. Hij zei op het laatst wel nog, het was zeker niet het plan, maar het werkte wel. De Ronde van Zwitserland duurt nog de hele week. Maar ja, de spanning is er nu wel vanaf. Pogacar heeft al een voorsprong van ruim 2 minuten te pakken.
0: Ja, wordt de Tour dan misschien ook niet zo spannend?
8: Nou, dan is de tegenstand ongetwijfeld wel ietsje zwaarder. Maar of die zwaar genoeg is, dat weten we over een paar weken misschien al. De shirtjes die de spelers van het Nederlands elftal afgelopen zondag droegen tegen Japan zijn in trek. Die shirts worden door een veilingplatform geveild. En het overgrote deel van de opbrengst van die Nederlandse veilingen gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie. Op het shirt van aanvoerder Virgil van Dijk is voorlopig het meest geboden, €3792. En ook de shirts van Cincio Somerville, €2267. En Frenkie de Jong, €1979 daarvoor, zijn gewild. En ook de shirts van WK-debutant Curaçao worden geveild. Op het shirt van Livano Comenencia is €2803 geboden. Hij maakte het eerste doelpunt ooit op het WK voor Curaçao.
0: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
13: Ja, nog altijd een lange file op de A73 te melden. Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. 8 kilometer, 30 minuten. Er zitten gaten in het wegdek en daarom is voorlopig 1 rijstrook dicht daar.
14: Dit is het NOS Radio 1-journaal.
15: NPO Radio 1.

0: Two-Sided van Arlo Parks. In Rotterdam worden vandaag en morgen ruim 40 stolperstenen geplaatst. Ook wel bekend als struikelstenen. Gedenkplaatjes in de stoep voor de laatst bekende woonplaats van oorlogsslachtoffers. Verslaggever Onno Beukers, jij staat bij de struikelsteen van Kitte Bertha Beer op de Hemraad-singel in Rotterdam. Zij heeft dus al zo'n gedenkplek, dus waarom ben je daar dan?
1: Ja, nou, dat kun je afvragen, want ja, die struikelsteen die staat er inderdaad. Hij glimt, mag misschien een beetje opgepoetst worden. Sascha, u bent initiatiefnemer om hier nog stenen bij te leggen. Want er ligt er één van een kind nog.
2: Klopt, een meisje van 13.
1: Ja.
2: Ik zocht uit of dat daar wat daar voor verhaal achter zat. En ik begreep toen dat haar ouders op hetzelfde moment zijn opgepakt en ook op hetzelfde moment zijn vermoord.
1: Ja, hier staat in ieder geval, hè, geboren 1929, gedeporteerd 1943 uit Westerbork. Ja, en ook in 1943 vermoord. Klopt. In Sobibor.
2: En die ouders dus op hetzelfde moment. En ik vond dat eigenlijk zo sneu. Dat ik dacht dat er moeten gewoon twee steentjes bij komen om ze, zeg maar, postuum te herenigen.
1: Ja, want hoe kan dat dan, dat de ouders van Kete er niet bij liggen?
2: Het is een groot mysterie. Iemand heeft ooit een aanvraag gedaan voor Kete. Misschien omdat het een klein meisje was en ontroerend. We weten het niet, maar er is in ieder geval geen reden om er niet nog twee bij te leggen.
1: Nee, maar u liep... struikelde er misschien wel over deze steen, zoals ze ook een beetje bedoeld zijn, hè, om die nadruk daar op te leggen. En dacht, dit klopt niet, dit is gek.
2: Klopt, inderdaad. En ik heb toen contact opgenomen met de Stichting Loods 24. En zij zeiden, ja, er is eigenlijk geen reden om er niet ook de ouders bij te leggen. Dus vandaar.
1: Ja, dus dat gaat dan vandaag gebeuren. Wat weet u van de ouders?
2: Wat ik weet is dat de vader een Duitser was uit Baden-Württemberg. Hij was een van de vele Duitse Joden die naar Nederland is gekomen om een veiliger bestaan te hebben. Hij is hier getrouwd met Saartje. Saartje was een Nederlandse. En zij hebben samen een dochtertje gekregen, Kete. De gang naar Nederland was een leuk idee, maar heeft natuurlijk niet geholpen. Want hier werden ook Joden opgepakt. Dus in 1943 is het afgelopen.
1: Ja, en dan gaan we even vragen aan Loods 24. En dat is Saskia Meulman. Hier ligt maar één steentje. Hoe kan dat nou dat die ouders er niet standaard bij geplaatst worden?
3: We doen ons best om iedereen te plaatsen, maar het werkt altijd op aanvraag. Dus we hebben alleen de aanvraag toen gekregen voor Kete. En die hebben we toen geplaatst. En we proberen wel zoveel mogelijk gezinshereniging te doen. Dat is ook het beleid van de kunstenaar Günter Demnig. In dit geval hebben we toen één steen gelegd.
1: Ja, en vandaag wordt het gezin herenigd. Hè? Dan komen de ouders er weer bij te liggen. Vandaag en morgen. Er worden veel vaker stolperstenen van die gedenkstenen door jullie neergelegd. Hè?
3: Ja, Stichting Loods 24 plaatst twee keer per jaar. We proberen zo'n 100 stenen per jaar te plaatsen. Vorig jaar hebben we de 1000ste steen ook in Rotterdam gelegd. En inmiddels door heel Europa heen liggen er meer dan 120.000.
1: Ja, stenen die dan voor het woonhuis, of de verblijfplek waar ze als laatste woonden. Maar dan kijk ik hier naar dit gebouw. Maar dit gebouw is toch nooit zo oud?
3: Nee, klopt. Rotterdam heeft natuurlijk de unieke geschiedenis van het bombardement. Dat betekent dat wij heel veel archiefwerk moeten doen om de originele plaats te vinden. Heel veel is ook hernummerd. Dus wij moeten heel veel de archieven induiken om te zoeken waar was het pand nu echt.
1: Sascha, blij dat straks het gezin weer herenigd wordt?
2: Heel blij, ja. Ik vind dit het is een prachtig project. En dit gezin moet weer samen zijn.
1: Ja, straks om 9:45 komen hier ook de ouders. De ouders van Kete komen erbij liggen. De buurtbewoners van het hele appartementcomplex zijn uitgenodigd. En dan gaan we kijken of die ook langskomen.
0: Zijn verslaggever Onno Beukers.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: En vandaag!
4: De hele dag door. Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
5: Dat al de richting verandert. Het is 1-1.
6: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
5: Summerville met links in de goal. En de voorsprong weer hersteld.
4: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
5: Hier is voor nu de kopbal. Die gaat erin. En het is 2-2 in Dallas.
4: Zaterdagavond.
7: De tweede.
4: Nederland-Zweden.
7: NOS Langs de Lijn begint om 6 uur.
8: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
10: Het succesvolle EO-programma Adieu God krijgt een vervolg. Vanaf vanavond presenteer ik, Rachel Rozier, het nieuwe Adieu Volgende Kaart. In gesprek over de ultieme geloofs- en levensvragen die ieder mens zichzelf vroeg of laat stelt. Met vanavond mijn eerste gast, Jona van Doenen. Adieu Volgende Kaart, 11:15, NPO 2.
9: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
12: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
15: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
16: Huh? Mart, wat ga je doen?
17: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
18: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
18: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: NPO Radio 1. 9 uur.
8: Astrid Kersenboom.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Honderden jongeren zochten hulp via een online chat omdat ze uit de criminaliteit wilden. En Oekraïne heeft Moskou aangevallen. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
19: Al het vliegverkeer van en naar luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteiten is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald, maar sommige drones troffen ook doel. Zo werd een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers is niets bekendgemaakt. In een huis in de plaats Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. De politie zegt niet om wie het gaat. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Didam in Gelderland zijn gisteravond 5 mensen opgepakt. Ze staken fakkels en vuurwerk af. Ook pakten sommige protestborden af van tegendemonstranten. Het protest in Didam verliep volgens de gemeente verder goed en rustig. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Ze vinden dat de regering niet genoeg doet om passend onderwijs voor deze kinderen te regelen. Vorig schooljaar stonden ruim 16.000 kinderen niet ingeschreven bij een school. De groep die wel staat ingeschreven, maar niet naar school gaat, is waarschijnlijk nog veel groter. Dat zijn er waarschijnlijk 60.000. Oudervereniging Balans zegt dat de kinderen om allerlei redenen uitvallen op school. Bijvoorbeeld omdat ze op een andere manier leren of moeilijker meekomen. Meer dan 500 jongeren en hun naasten hebben vorig jaar gebruik gemaakt van een online chat speciaal voor jonge mensen die in de criminaliteit zitten. Die chat is onderdeel van Keerpunt, Dat is een landelijk hulpplatform voor jongeren die in de criminele wereld zijn beland, vaak onder druk van anderen. Ze moeten bijvoorbeeld drugs rondbrengen, hun pinpas uitlenen of een explosief ergens neerleggen. Veel jongeren geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. De Major Oak is dood. De enorme eikenboom in het Engelse Sherwood Forest wordt ook wel de Robin Hood-boom genoemd. Deskundigen denken dat die boom ongeveer 1200 jaar oud was. De boom ging de laatste jaren achteruit door hoge temperaturen en door zijn eigen populariteit. De miljoenen bezoekers die de boom bekeken zorgden ook voor bodemverdichting, waardoor de wortels minder voeding uit de bodem konden opnemen. Deskundigen denken dat de boom, ook al is hij dood, nog tientallen tot honderden jaren kan blijven staan. Het weer, de zon schijnt volop vandaag en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Daar kan het wel 32 graden worden. Elders is het maximaal 26 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden.
0: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
20: Ja, de spits is nu echt op zijn retour, hoor. We komen van zo'n 300 kilometer af en streven nu langzaam maar zeker richting de 200 kilometer af. Even kijken, op de A10, daar rijdt langzaam de Ring van Amsterdam. Aan de noordkant van de ring voor de Koentunnel richting het zuiden. 5 kilometer en een kwartier extra. Verder de A12 richting Den Haag, de zogeheten Utrechtse baan. Tussen Voorburg en het Malieveld, 2 kilometer. 10 minuten als je onderweg bent naar Den Haag. Dan een nieuw ongeluk bij Schiedam op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Vanaf knooppunt Vlaardingen een file van 10 minuten en 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. En ook één rijstrook minder op de A73, Nijmegen-Maasbracht. Bij Boksmeer zijn gaten in het wegdek geconstateerd. Je hebt nu een file vanaf Kuik, 7 kilometer en 25 minuten.
0: Honderden jongeren die in de criminaliteit dreigen te raken zoeken hulp via een online chat. We spreken zo met Keerpunt, het online hulpplatform.
21: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
23: Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper?
24: Na een nauwkeurige waardebepaling van uw onderneming maken we samen met u een doordachtplan voor de toekomst. En via ons uitgebreide netwerk vinden we altijd de juiste koper. In Nederland of daarbuiten. Ik ben Wouter Jolie, partner bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
23: Ontdek hoe op rma.nl.
14: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
25: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
26: Ik wil een glijbaan met mijn vriendjes!
27: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
28: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
29: In Opium op Oerol zijn te gast presentator Fidan Ekies samen met haar zus Vildan. Ze bezoeken een theatervoorstelling en vertellen over hun ervaringen. Zangeres Vrouwtje is er weer en Elfie Tromp bezingt Adele Bloemendaal. Opium op Oerol vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
30: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Meer dan 500 jongeren of hun naasten hebben vorig jaar gebruik gemaakt van een online chat, speciaal voor jongeren die in de criminaliteit zitten of dreigen te worden meegezogen. Ook ouders klopten dus regelmatig aan met zorgen over hun kind. De chat is onderdeel van Keerpunt. Het is een landelijk online hulpplatform voor jongeren die in de criminaliteit terecht zijn gekomen, vaak onder druk van anderen. Sjoerd van Bemmel is teamleider bij Keerpunt en hij vertelt wat de verhalen van de jongeren zijn.
1: Ja, we zien eigenlijk heel veel verschillende verhalen. We zien jongeren die echt voor het eerst bij ons voorzichtig binnenkomen met vragen als: ben ik hier veilig? Blijft dit anoniem? En dat als er vertrouwen is, dat ze dan pas vertellen wat er speelt. We zien ook echt een tweede groep die echt eigenlijk wil stoppen, maar ik weet niet hoe. Of ik ben bang voor de gevolgen. Of ik word hard onder druk gezet. En dan horen we echt de verhalen over drugscriminaliteit. Het moeten uitlenen van een pinpas of andere vormen van criminaliteit.
0: En zitten er dan jongeren bij die zelf kiezen voor criminaliteit?
1: Die zitten er zeker tussen, maar dat is wel heel ingewikkeld om dat op die manier te stellen. Soms gaat het initiatief wel uit van een jongere, maar als je het hebt over jongeren van 12, 13, 14 jaar, dan kunnen ze vaak de gevolgen niet overzien. En wat je ook vaak ziet gebeuren, dat zo'n eerste stap dan misschien vrijwillig lijkt, maar dat op een gegeven moment ze er steeds dieper ingezogen worden en eigenlijk helemaal geen nee meer kunnen zeggen en niet meer kunnen stoppen uit de angst voor de gevolgen.
0: Ja, en waarschijnlijk leggen ze niet voor niks contact. Dus ze hebben hun twijfels?
1: Ja, zeker. Er zijn echt twijfels. De jongen die gewoon eigenlijk niet weten hoe ze verder moeten. Wel graag willen stoppen, maar gewoon niet weten hoe. Maar we zien ook echt de jongeren die echt onder druk worden gezet. Bang zijn dat er met hen iets gebeurt, met hun familie iets gebeurt. En bij ons aankloppen om te kijken: wat kan ik nou in deze situatie doen?
0: En zijn ze dan te helpen?
1: Dat proberen we natuurlijk zeker. We zien dat voor deze jongeren vaak het de allereerste keer dat ze op deze manier een gesprek voeren. Dus het begint heel vaak met luisteren, met overzicht te creëren. En we proberen de jongeren dan te begrijpen wat er precies speelt, wie er druk zet, waar ze over twijfelen, waar ze bang voor zijn, wie ze kunnen vertrouwen en welke keuzes er nog zijn. En daar, als het kan, proberen we ze ook echt warm over te dragen naar fysieke hulpverlening bijvoorbeeld. Of proberen we ze tips te geven hoe ga je het gesprek aan met de volwassenen die je vertrouwt. Maar soms helpt ook gewoon het allereerste gesprek. Geeft al meer inzicht in hun eigen situatie. En ontdekken ze ook dat er meer mogelijkheden zijn dan ze dachten.
0: Je helpt ze eigenlijk het een en ander op een rijtje zetten.
1: Ja, precies. Dus het zijn vaak jongeren die ontzettend wantrouwend zijn naar hulpverlening. Maar wel op zoek zijn naar ondersteuning. En doordat wij op deze laagdrempelige manier dat kunnen aanbieden. Ze zijn bij ons anoniem. Ze voelen zich veilig om met ons het gesprek te voeren. Ontstaat er toch vaak ruimte om de eerste stappen te zetten om de criminaliteit te verlaten.
0: En waarom zijn ze zo wantrouwig richting hulpverlening?
1: Ja, je ziet dat deze doelgroep toch al vaak veel ervaring heeft gehad met hulpverlening. Ze komen vaak uit kwetsbare milieus, armoede, schulden, huiselijk geweld bijvoorbeeld. En vaak hele negatieve ervaringen met instanties. En dat maakt ook dat je echt proactief naar hen op zoek moet. Zij zitten veel online, via Snapchat, Telegram, TikTok. Probeer ze ook echt aan te spreken op hun taalgebruik. En wat belangrijk is, het is echt vanuit ons zonder oordeel. Dus wij vertellen ze niet wat ze moeten doen, maar we proberen samen te kijken hoe ziet nou de situatie eruit? En vanuit daar te kijken, wat kun je nou het best doen om toch die veiligheid te vergroten.
0: En welke inzichten hebben u nou opgedaan door met hun dus eigenlijk gewoon dat gesprek aan te gaan?
1: Nou, je ziet dat we via Kirmens inderdaad een doelgroep bereiken die anders echt buiten beeld blijft. Dus juist door daar laagdrempelig en online te zijn, zien we dat ze bij ons wel een verhaal durven te doen. En wat we ook toch zien, dat is dat veel van deze kinderen wel degelijk hulp en ondersteuning wil, maar dat die stap naar een fysiek gebouw of naar een fysieke hulpverlener, dat dat gepaard gaat met veel te grote angsten en twijfels. Dus dat als je de doelgroep wil bereiken, dan moet je online zijn, anoniem en ook echt in die taal van de jongeren.
0: En kun je ze dan ook echt helpen?
1: Kijk, het klinkt misschien simpel, maar voor veel jongeren die hebben nog nooit op deze manier zo'n gesprek gevoerd. Dus je ziet echt dat in deze gesprekken er meer inzicht ontstaat en ook dat ze ontdekken dus dat er meer ruimte is en mogelijkheden zijn dan ze misschien dachten. En we helpen ze ook met hele concrete tips, bijvoorbeeld om te kijken, is er een ouder met wie je toch dat gesprek voert? Is er een voetbaltrainer misschien die je vertrouwt? Vindt iemand anders op je school? En hele concrete tips te geven, hoe voer je dan zo'n gesprek met een ouder? Hoe neem je iemand in vertrouwen?
0: Zij Sjoerd van Bemmel, teamleider bij Keerpunt. Het is 9:11. In alle Friese wateren is PFAS gevonden. Blijkt uit onderzoek van het Wetenschap Friesland, het Friese waterschap. Dat werd uitgevoerd in 2024 en 2025. Het waterschap roept de overheid op om maatregelen te nemen. Monique Plantinga is dagelijks bestuurder bij Wetenschap Friesland. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Over wat voor concentraties hebben we het in de Friese wateren?
2: Nou, in ons hele beheergebied treffen we inderdaad PFAS aan en dan tussen de 1 tot 10 keer norm overstijgend. En daarnaast zijn er ook grote uitschieters. Want we hebben ook een grote vervuiling rond Leeuwarden bij de militaire vliegbasis. En daar hebben we uitschieters tot 900 keer de norm aangetroffen.
0: 900 keer de norm?
2: Ja, Dat is het gevolg van jarenlang intensief gebruik van PFOS, oudend blusschuim. PFOS is een PFAS. De bodem is daar helemaal mee verzadigd geraakt. En die hele oude historische vervuiling die spoelt tot de dag van vandaag uit naar ons watersysteem. En is dus heel belastend. Maar los daarvan zijn er dus ook bronnen die dag in dag uit het watersysteem ook belasten. Want PFAS zit helaas in heel veel producten. Make-up, bestrijdingsmiddelen, regenkleding. En op een of andere manier vindt dat spul dus onbedoeld, maar het gebeurt wel, zijn weg naar het water.
0: En wat heeft dat voor gevolgen voor de natuur?
2: Ja, PFAS is giftig. Het is een zeer zorgwekkende stof. Forever chemical wordt het ook wel genoemd. Het staat erom bekend dat het immuunsysteem van mensen kan aantasten. Maar het is ook heel slecht voor de waterkwaliteit. Het zet onze schoon waterdoelen onder druk. En het is ook schadelijk voor het waterleven. Het hoopt zich bijvoorbeeld op in vissen.
0: En is het ook schadelijk voor drinkwater?
2: Nou, uiteindelijk kan PFAS doorsijpelen naar het ondiepe en naar het diepe grondwater. En de onderzoeken die wij nu bij elkaar hebben gezet, daar zit ook onderzoek tussen van de provincie Friesland, laat ook zien dat PFAS structureel nu aanwezig is in dat ondiepe en in dat diepe grondwater. Ja, en grondwater is een bron voor drinkwaterwinning. Dus dat is absoluut ook een grote zorg.
0: U roept nu de overheid op om maatregelen te nemen. Wat voor maatregelen?
2: Ja, het is klip en klaar wat er moet gebeuren. En dat is een Europees totaalverbod op PFAS. Bronaanpak noemen we dat. Wat er niet in komt, hoeft er ook niet uit. Deze spullen, deze chemische rommel krijgen wij niet uit het watersysteem. En daarom is dat totaalverbod zo ontzettend belangrijk. Dat kunnen wij als waterschap niet afkondigen. Dat moet echt door het Rijk gedaan worden. Bij voorkeur op Europees niveau. En daarvoor hebben wij de landelijke politiek nodig om dit voor elkaar te krijgen.
0: Gaat dat gebeuren, denkt u?
2: Nou, er wordt er lang over gesproken, maar het duurt te lang. Er wordt gelobbyd intensief door de Unie van Waterschappen. Die doen er heel erg hun best voor. De koepels van de drinkwaterbedrijven ook. En toch gaat het te langzaam, die besluitvorming aan de landelijke politieke tafel. Er zal ook tegenkracht zijn, want voor de waterschappen is het dan wel klip en klaar. Maar er zijn natuurlijk ook bedrijven die dag in dag uit producten maken waar PFAS in zit. Ja, die moeten dan hun productieprocessen gaan veranderen, innoveren. Maar reken er maar op dat er ook lobby zal zijn om uitstel of uitzonderingen.
0: Maar zoals u net beschrijft, we weten inmiddels hoe ongelooflijk vervuilend het is. En dat we er ook eigenlijk bijna niet van afkomen.
2: Dat klopt. Dus vanuit die gegevens zou je denken, alle noodzaak om te handelen. Is het niet voor de natuur, de waterkwaliteit of de gezondheid, dan ook vanuit de portemonnee? Want de Europese Commissie heeft al eerder becijferd dat als we zo doorgaan en we willen toch die normen halen, dan moeten we een enorme tour, als het al kan, plegen om die vervuiling uit het water te krijgen. De kosten zijn toen ingeschat op 1700 miljard. Ja, dat zijn natuurlijk enorme bedragen en een verbod afvaardigen en toepassen zou leiden tot een kostenplaatje van 330 miljard. Dus alleen al financieel technisch is dit logisch om te gaan doen, zo snel mogelijk.
0: En maar wat u nu net zegt, dus het is wel mogelijk om het uiteindelijk weg te filteren?
2: Ontzettend lastig. Een deel van het water gaat via de rioolwaterzuivering. Daar zal dan op termijn fors geïnvesteerd moeten worden. Er zullen nieuwe technieken moeten worden ontwikkeld. Dat is allemaal nog in de kinderschoenen en heel kostbaar. Maar een groot deel van de vervuiling gaat rechtstreeks het oppervlaktewater in. Komt uiteindelijk in de zee. En dat zal niet meer weggaan.
0: Dank u wel. Monique Plantinga, bestuurslid bij Wetenschap Friesland. Verkeersinformatie, Tim Schaap.
20: Ja, meerdere files die nog opvallen, maar er is er eentje die is wel wat langer dan de andere. De A10, de Ring van Amsterdam, voor de Koentunnel richting het zuiden. 5 kilometer en 25 minuten vertraging.

0: Jet Rebel, Changes Coming Round the Bend. Gisteren maakte de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, Kevin Warsh, het nieuwste rentebesluit bekend. De Amerikaanse rente blijft gelijk. De financiële wereld keek naar het eerste besluit van deze nieuwe Fed-voorzitter. Philip Marij, Amerika-econoom bij Rabobank, over wat hem opviel aan de stijl van Kevin Warsh.
1: Dat was duidelijk een breuk van het verleden, van Jerome Powell, van Janet Yellen, van Ben Bernanke. We waren gewend om een uitgebreide toelichting te krijgen op het mogelijke renteverloop in de komende maanden. Maar Kevin Warsh heeft daar volledig mee gebroken. Hij weigerde in te gaan op vragen erover. En ja, in feite maakte hij gewoon de beslissing bekend, hè, dat de rente onveranderd bleef. En ja, daar bleef het eigenlijk bij. We kregen niks te horen over wat men verwacht voor de komende maand.
0: Heeft u enig idee waarom hij dat doet?
1: Nou ja, we hebben natuurlijk in het verleden gezien dat de Fed door al die toelichtingen zichzelf in de problemen bracht. Hè, omdat de situatie dan veranderde en dan moest de Fed uitleggen waarom ze eigenlijk van koers gingen wijzen. En hij houdt dus nu eigenlijk alle opties open voor de Fed. En zeker in een onzekere tijd, zoals nu, met de situatie in het Midden-Oosten. Denkt hij dat een betere benadering is, hè, om toch de handen vrij te houden.
0: Maar wat betekent dat dan voor de markt? Want het betekent ook dat je geen inzicht hebt.
1: Precies, en dat is dus het probleem. Hè. Hij creëert daarmee wel een hoop onduidelijkheid. En dat betekent dat als de situatie verandert, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, dat we dan toch flinke bewegingen kunnen gaan zien op de financiële markten. Omdat de Fed eigenlijk weigert om duidelijke richting aan te geven hoe de centrale bank daarop gaat reageren.
0: President Trump heeft hem benoemd en die heeft heel duidelijk gemaakt dat hij heel graag een renteverlaging wil. Dat hij volop ruzie over met de vorige Fed-voorzitter. Maar die renteverlaging die komt er dus niet.
1: Voorlopig niet. Hè. Dus wat dat betreft, als Kevin Warsh die rente wil verlagen, dan zal hij daarop de beleidsraad moeten zien te overtuigen. En op dit moment in de huidige situatie lijkt het moeilijk. Hè. Dus als hij Trump zijn zin wil geven, ja, dan wordt het eerder een marathon dan een sprint.
0: Maar hoezo de beleidsraad? Wat is daar het belang van?
1: Nou, het probleem is voor de Fed-voorzitter dat hij slechts één is in een beleidsraad van 12. En zijn stem weegt even zwaar. Dus als de meerderheid van de beleidsraad, zoals op dit moment het geval is, de rente onveranderd wil laten, dan kan hij daar eigenlijk niet zoveel aan doen. Dus hij kan wel, zeg maar, de discussie sturen en proberen de Fed een bepaalde richting in te duwen. Maar uiteindelijk, als de meerderheid van de beleidsraad niet met hem mee wil, ja, dan lukt het niet. En dat is natuurlijk het probleem nu. Voor president Trump. Want hij heeft nu Warsh weliswaar benoemd. En hij zei gisteren ook, hij vertrouwt op Warsh. Maar hij zei ook, ja, Trump, hè, dat hij het zou hem verbazen als de rente daadwerkelijk omhoog zou gaan. Maar ja, op dit moment kan Kevin Warsh eigenlijk niet zoveel anders dan met de meerderheid van de beleidsraad mee te gaan.
0: Ja, maar betekent dat het in die beleidsraad misschien ook wel hoog oploopt dan?
1: Nou, dat zou natuurlijk wel het geval kunnen zijn. En dat wordt ook interessant in de komende maanden. En stel dat de Fed bijvoorbeeld de rente gaat verhogen in plaats van verlagen. Ja, dan zal Trump zich waarschijnlijk toch anders gaan uiten. En dan krijgt Kevin Warsh misschien dezelfde behandeling als Jerome Powell nu gekregen heeft. Ja, dus dan krijg je spanningen binnen de beleidsraad. En ook spanningen tussen Kevin Warsh en president Trump.
0: Dat die rente nu gelijk blijft en misschien dus zelfs wel gaat stijgen, wat betekent dat voor de Amerikaanse economie?
1: Nou, het probleem op dit moment is natuurlijk dat de inflatie heel hoog is. En als die inflatie hoog blijft, ja, dan zul je via de hoge rente moeten proberen om die inflatie eruit te persen. Hè. Dat doe je eigenlijk door de vraag van de economie af te remmen. Op dit moment is dat nog te vroeg, hè, want het is onduidelijk of die inflatie echt blijvend is. En meestal gaan economen vanuit dat bij zo'n aanbodschok, hè, wat natuurlijk een olieprijsstijging is, dat tijdelijk is. En dan hoef je eigenlijk als centrale bank niets te doen. Maar als het echt blijvend is, ja, dan zal die rente omhoog moeten. Natuurlijk voor consumenten is het natuurlijk heel vervelend, want die hebben nu al te maken met hogere benzineprijzen. En dan krijgen ze daar straks ook nog een hogere rente overheen.
0: Zij Philip Marij, Amerika-econoom bij Rabobank.
2: Reactie aan de redactie. Vanwege het aanhoudende warme weer en de hoge luchtvochtigheid is over ruim een half uur, vanaf 10 uur dus, het Nationaal Hitteplan van kracht. Er moet dan extra worden gelet op kwetsbare mensen, zoals kinderen, ouderen en langdurig zieken. We hoorden van locatiemanager Nanette Kwik wat dat betekent voor verpleeghuis Berkenstede in Diemen. Luisteraar Kim vroeg zich in de NPO-luisterapp af of we het in het hitteplan ook niet over dieren moeten hebben.
0: Ja, het RIVM richt zich in dat plan primair op de gezondheid van mensen. Maar goed, de dierenbescherming geeft tips over hoe je hittestress bij dieren kunt voorkomen. Niels Kalkman van de dierenbescherming, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
0: Hoe zorg je ervoor dat je huisdier de hitte goed doorkomt?
3: Nou, het is eigenlijk een kwestie van vooral je gezonde verstand gebruiken. Wat je zelf niet doet, dat moet je ook je dier niet aandoen. Je gaat zo zelf ook niet op het warmst van de dag bijvoorbeeld gaan sporten. Wij hebben een labrador, die moet toch uit. Dus wij stonden vanmorgen om 7 uur al in het bos om die warmte een beetje voor te zijn. Ja, en verder, er zijn nog steeds mensen die zo gek zijn om op het heetst van de dag met hun hond aan de fiets te gaan lopen bijvoorbeeld. Of überhaupt door over de hete straten te lopen met voetjes, met honden. Ja, dat is gewoon, dat is vragen om problemen. Dus het is eigenlijk gewoon vooral gezond verstand gebruiken. Zorg dat ze goed kunnen koelen, dat je altijd vers drinkwater hebt staan. En dat ze kunnen schuilen en plekken hebben om af te koelen.
0: Ja, en eventueel nat sproeien?
3: Nou, dat kan wel, maar niet met te koud water. Dat kan ze weer een andere shock opleveren. Het belangrijkste is gewoon zorg dat ze kunnen schuilen, dat ze genoeg toegang hebben tot vers drinkwater. En dat geldt overigens niet alleen voor onze eigen huisdieren, maar ook voor de weidedieren bijvoorbeeld. Die hebben soms moeilijke gelegenheid om te schuilen. Daar kunnen boeren maatregelen voor treffen om bijvoorbeeld een kar in het weiland te rijden, dat de dieren daar even onder kunnen liggen. Eigenlijk verder gebruik gewoon je gezonde verstand. Doe geen dingen met je dier die je zelf ook niet zou doen als het zo warm is.
0: Dank, Niels Kalkman van de Dierenbescherming.
2: En we hebben er een Nederlandse wereldkampioen bij, vertelde ik vanochtend. Ted Barendsen van 74 uit het Westland heeft het WK grootste neus in het Duitse Langenbroek gewonnen. Aan Omroep West vertelde hij dat zijn neus op jonge leeftijd begon te groeien na een ongeluk. Ik vertelde toen dat zijn neus een oppervlakte had van 132 vierkante millimeter en dat hij daarmee dus het WK had gewonnen. Maar zeer oplettende luisteraars Mart, Jacob en Etienne merkten op dat het zou neerkomen op een neus van zo'n 12 bij 11 millimeter. Dat is niet zo heel groot, de grootte van een postzegel ongeveer. Ja, en dat is niet opmerkelijk groot, laat staan dat je daar een WK mee wint.
0: Dus wij zijn gaan zoeken, hè?
2: Ja.
0: En ze hebben uiteraard gelijk, want zo'n 1 bij 1 centimeter, dat is inderdaad wel klein. Bij die wedstrijd worden lengte en de breedte van de neus bij elkaar opgeteld. Dus niet oppervlakte.
2: Ja.
0: Dus bijvoorbeeld een lengte van 60 millimeter, breedte van 72 millimeter, oftewel 6 centimeter, ruim 7 centimeter. En dat is dan bij elkaar opgeteld, 132 millimeter. En voor wie toch wil even zien hoe het eruit ziet.
2: Ja, Omroep West heeft Ted gesproken en daar ook foto's bij gepost.
0: En dan kun je hem zien. Grote neus.
2: Het is een flinke gok.
4: 3 voor de dag.
0: De Oranje Vrouwen horen wie hun tegenstander is in de volgende ronde op weg naar het wereldkampioenschap voetbal volgend jaar in Brazilië. De play-offs worden gespeeld in het najaar. De voorzitter van de Europese Raad, Antonio Costa, heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Hij hoopt de Europese Unie te betrekken bij de onderhandelingen over een einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Dat is een onderwerp dat ook aan de orde komt op de EU-top in Brussel. Correspondent Ardy Stemmering.
5: De EU wil voorkomen dat ze weer buitenspel komen te staan, nu de Amerikanen mogelijk een nieuwe poging gaan ondernemen om de oorlog te stoppen. En dat is wel bijzonder hoor, want het team van Antonio Costa, de voorzitter van de Club van de Regeringsleiders, die heeft daarover ook contact gehad dus met de Russen. En voor zover wij weten is dat voor het eerst in 4 jaar. Want na de inval van Rusland in Oekraïne zijn de officiële kanalen met Rusland verbroken geweest. En dat is dus een onderwerp waar we vanavond ook willen kijken wat het oplevert als ze het daarover hebben met Zelensky, die aan het begin van de top aanschuift bij alle EU-regeringsleiders.
0: En bij de rechtbank in Zwolle is opnieuw een zitting in de zaak rond de website Funcaps. Die website werden designerdrugs en namaakmedicijnen verkocht. Justitie doet onderzoek naar een mogelijke link met sterfgevallen. Verslaggever Steef Bouwman over de verwachtingen voor deze regiezitting.
6: Nou, het is inderdaad een regiezitting, dus de zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld. Maar we kunnen wel interessante nieuwe informatie verwachten van het OM. Misschien weet je nog wel, al sinds vorig jaar worden tientallen sterfgevallen gelinkt aan Funcaps. Oftewel, daarvan wordt onderzocht of mensen zijn omgekomen door of mede door het gebruik van de middelen die deze twee verdachten verkochten. En ja, vandaag gaan we horen wat maanden onderzoek tot nu toe heeft opgeleverd en bij hoeveel sterfgevallen er een causaal verband zou zijn tussen het overlijden en de middelen van Funcaps. Dus ja, dat kan relevante informatie zijn voor de verdere verloop van deze zaak.
0: En zo meteen Spraakmakers, Roos.
7: Ja, daarin gaat het over de dure dierenartsen. Die zijn weer in het nieuws. Het kabinet gaat kijken wat ze eraan kunnen doen. En we gaan erover praten met elkaar aan de hand van de stelling. De dierenarts is nog steeds veel te duur. Nu kunt bellen 0800 1101.
0: Dat bij Roos. Thomas heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Heel fijne dag.

0: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
1: Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch heeft een aantal doel getroffen, zoals op een olieraffinaderij. Op een aantal plekken is brand uitgebroken. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van een speciale chat gebruik gemaakt. Die is speciaal voor jonge mensen die in de criminaliteit zitten. Velen geven volgens de organisatie erachter aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden. Afgelopen nacht zijn in een huis in Meerstad, iets ten oosten van de stad Groningen, twee doden gevonden. De politie doet onderzoek naar de omstandigheden rond hun dood. Over hun identiteit is nog niets bekend. En het weer volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm, bij maxima tussen de 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden.
2: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. En met goed nieuws gelukkig, want de spits is nu echt bijna aan het afronden. Het aantal files neemt nu snel af, behalve dan op de A10. Daar rijden nog langzaam tussen Landsmeer en de Koentunnel richting het zuiden. 4 kilometer en 25 minuten komt daardoor een ongeluk. Verder naar de A73, Nijmegen-Maasbracht. Tussen Kuik en Boksmeer, 6 kilometer en een kwartier. Door gaten in het asfalt is voorlopig de rechter rijstrook dicht. En het is nog wat drukker voor knooppunt Hooipolder op de A59. Wanneer je onderweg bent richting Den Bos. Een file vanaf Oosterhout, 3 kilometer en welgeteld 10 minuten.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Nazi's doen het goed in films. Het zijn boeven met indrukwekkende uniformen en ze deinzen niet terug voor heftige wreedheden. We bespreken de cinematografische aantrekkingskracht van de nazi's met filmregisseur Martin Koolhoven, die daar vanavond in AI Amsterdam een avond over heeft georganiseerd. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Leuk dat je er bent. Ja, het woord alleen al, nazi, dat doet meteen al wat. Ik ben meteen alert, merk ik.
4: Het is ook grappig dat... We doen maandelijks een programma. Mm-hmm. En het geluk dat het toch best vaak uitverkocht is. Maar deze, dit is wat ik zelf zei, was zorgwekkend snel uitverkocht eigenlijk. Ja. En het heet Nazi Night. En blijkbaar vonden heel veel mensen het al genoeg om meteen een kaartje te kopen.
3: Ja, voor iedereen die geen kaartje heeft kunnen bemachtigen, blijf luisteren. Ja. Want u krijgt hem hier ook zometeen van jou. Voor het Mediaforum, alvast hier journalist Margriet Brandsma. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Daarin een beginnersfout van een ervaren rot. Een Turkse commentator haalde minutenlang Iran en Nieuw-Zeeland door elkaar. Zoals bij deze terugspeelbal volgens de commentator op keeper Max Krokom.
6: Baskı gördü Jobel, geriye doğru dönüyor. Max Krokom.
3: Ja, dat hadden ze de naam van de doelman van het andere team moeten zijn. Nou, de Turkse omroep heeft hem op non-actief gesteld voor de rest van het toernooi. En we leven met hem mee, want het was ook voor hem gewoon 4 uur 's nachts.
5: Ja.
3: Dat zometeen in het forum. Nu in Stand.nl duur betaalde dierenliefde. Het kabinet wil iets gaan doen tegen dierenartsen die hoge prijzen berekenen voor de behandelingen van huisdieren zonder daar duidelijkheid over te geven. Onderwerp dat al jaren op de Haagse agenda staat. De stelling is vandaag: de dierenarts is nog steeds te duur.
0: Deel uw ervaring
7: op 0800 1101.
8: Per 100 tabletten bijna €200.
9: Prikkie heb je dus niet altijd voor een prikkie, begrijpen wij.
10: Omdat veel dierenartsen nu onder grote ketens vallen.
11: Hij heeft een keertje gelopen rollen in een bosje met grasharen. Dus je moest onder narcose om het uit zijn oor te laten halen, onder andere.
12: De rekeningen zijn zo hoog dat baasjes ze soms niet meer kunnen betalen.
13: Staatssecretaris van Landbouw, Silvio Erkens, meneer Erkens.
14: Dus we zien ook op basis van onderzoek van de toezichthouder, de ACM in dit geval, dat er gewoon een aantal uitwassen zijn. En daarop willen we ingrijpen.
15: En mensen moeten van tevoren horen hoe hoog de rekening wordt.
16: Als ik alleen maar wil kijken of er iets zit wat ik niet kan behandelen, dan kun je ook zeggen, ik kies ervoor om het niet te doen.
3: Spraakmaker Martin Koolhoven, jij zei toen je de stelling hoorde, toen je erover belde, meteen sowieso eens. Heb je huisdieren?
4: Nee, ik heb mijn jongste die is allergisch voor van alles. Maar ik ben wel opgegroeid met honden en katten en dat soort dingen.
3: Ja. En de dierenarts is te duur? Of zeg
4: ja,
3: je...
4: ja dit, ik riep dat gewoon. Kijk, de grote vraag is natuurlijk uiteindelijk... vind je dat dit in de vrije markt hoort en of niet? Mm-hmm. En hoeveel vind je dat daar mee bemoeid is? Ja. Kan worden. Wat mij het eerste verbazen was eigenlijk... is er dan, bestaat er niet iets als een

0: opgegroeid met honden en katten en dat soort dingen.
1: Ja. En de dierenarts is te duur? Of zeg
0: ik riep dat gewoon. Kijk, de grote vraag is natuurlijk uiteindelijk, vind je dat dit in de vrije markt hoort en of niet? Mm-hmm. En hoeveel vind je dat daar mee bemoeid is? Ja. Kan worden. Wat mij het eerste verbazen was eigenlijk, is er dan, bestaat er niet iets als een verzekering daarvoor? Mm-hmm. En,
2: ja, dat bestaat.
0: Ja. En want, is die dan heel duur? Of,
1: want we hebben hier wel iemand met huisdieren.
2: Ja, zeker.
1: En de studio. Mm. Namelijk Margriet Brands. Maar 200, toch heb jij?
2: Ik heb 200, ja. En het is inderdaad schrikbarend duur. Wij zaten bij een dierenarts die zich aansloot inderdaad bij zo'n grote keten. En toen zagen we inderdaad maandelijks de prijzen omhoog schieten.
1: Ja, maar je zat eerst gewoon bij zo'n...
0: Maandelijks?
1: Ja. Zo'n eenpitter. Maar
0: zit je elke maand met je hond dan?
2: Ja, ik heb een hond die met artrose en die moet elke maand een injectie krijgen.
0: Okay.
2: En toen heb ik meteen gedacht van ik heb geen zin om zo'n grote keten te gaan sponsoren. Mm-hmm. Dus ik ben op zoek gegaan naar een andere die daar niet bij aangesloten was. En dat scheelt aanzienlijk, maar blijft duur.
1: Maar help me even, want je zat dus bij een eenpitter, om het zo maar te zeggen, dierenarts eerst?
2: Ja, niet maar een zelfstandige praktijk. Ja. Daar werkten wel meerdere dierenartsen. En die sloot zich dus aan bij een van die grote ketens. Dat zijn vaak Schotse of Ierse bedrijven, mm-hmm. of anderen die hele markt overnemen. Omdat ze dan, denk ik, meer verdienen. Ik weet niet precies wat de reden is om zich daarbij aan te sluiten. Mm-hmm. Ik snap wel dat de neiging voor dierenartspraktijken om dat te gaan doen groot is.
1: Ja, ze krijgen beter ondersteuning.
0: Zeg je, waarom? Want in principe...
2: Dat heeft toch wel te maken, denk ik, met de hogere salariering. Ze kunnen meer personeel in dienst nemen.
0: Je zou toch zeggen dat als er op het moment dat er een soort van... opschaling is, dat dingen dan ook goedkoper worden. Waarom moet het nou duurder worden?
1: Ook omdat de behandelmogelijkheden volgens mij ook dan toenemen. Want ze zijn echt, ik ben er wel eens bij eentje geweest. Het ziet er gewoon uit als professionele ziekenhuizen. Ze hebben ook een IC bijvoorbeeld voor dieren. Wat kost zo'n prik?
2: Ruim 90 euro elke maand.
1: Elke maand? Ja. Oké, maar met liefde neem ik aan.
2: Nou ja, met liefde. Kijk, en dat is ook. Kijk, ik kan het betalen, maar ik woon ook in een deel van Amsterdam waar veel mensen met een wat lager inkomen.
1: Mm-hmm.
2: Veel honden, ook heel belangrijk voor die mensen, want ze moeten gaan lopen, wat heel erg belangrijk is. Mm-hmm. Maar dan hoor ik ze ook wel klagen over het feit dat ze die hond eigenlijk niet meer kunnen betalen.
1: Ja. We gaan kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. De stelling is dus vandaag, de dierenarts is nog steeds veel te duur. We beginnen met Amy, die belde ons. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Eigenaar van een kat. En zit midden in een medisch traject. Begreep ik. Wat is er aan de hand met de kat?
3: Ja, wij hebben twee rekdoelkatten. Vorige week vrijdag ging ik met allebei naar de dierenarts voor een jaarlijkse vaccinatie. En tijdens de gezondheidscheck kwam er naar voren dat één kat gele huidskleur heeft. Dus dat duidt op geelzucht. Mm-hmm. Toen adviseerden ze om na het weekend een echo te laten maken. Toen we thuis kwamen, ga je zelf een beetje wat zoeken op internet. En zie je toch al snel van ga naar de dierenarts, spoed, dat soort termen.
1: Oh ja?
3: En dat het met levenproblemen te maken heeft. Dus we hebben dan zoiets van gaan we tot maandag wachten? Ga je dat beestje pijn zien lijden enzovoort.
1: Ja. Want dat zag u, dat de kat pijn had?
3: Nou, katten kunnen dat dus heel goed verbergen. Dus dat was voor ons ook wel zoiets van heeft ze pijn? Geen idee. Ja, ze at en ze dronk wel, maar niet dat we dachten van dit is nou hoe ze altijd geweest is. Ja.
1: Ja.
3: Dus dan voel je toch wel verantwoordelijk voor zo'n beestje. Dus toen hebben we het dierenziekenhuis gebeld. Want het was na sluitingstijd van onze eigen dierenarts.
1: Oh ja, dat is altijd zo op een of andere manier.
3: Ja,
1: dat zou
3: je altijd zien. Ja. Ja, vrijdagmiddag om 5:00.
1: Ja.
3: En dus we konden om 8:30 terecht. 3 kwartier gewacht en toen konden we naar binnen. Daar werd er gelijk bloedonderzoek gedaan. En ook wel ingeschat van, mevrouw, dit is wel echt heel ernstig. En ze is geel. En we willen wel echt een opname adviseren dat ze hier blijft. Dat ze aan het infuus gaat. En morgen komt er een spoedarts. En die komt dan een echo maken. En dan kunt u 's avonds uw beestje weer ophalen.
1: Oh ja.
3: Tenzij het morgen geopereerd moet worden. Dus wij vroegen ook uit onszelf wel echt naar de kosten hiervan. Want mm-hmm. dat vonden wij echt wel heel belangrijk. Zoiets van,
1: ik hoor opnames, ik hoor operaties.
0: Ja, dat klinkt al duur.
3: Dus dan heb je het over kosten. We stapten daar binnen, dat was €205. Dan zit je gewoon keurig in de wachtkamer te wachten.
1: Dat is alleen maar gewoon de drempel over.
3: Precies, overgaan. Dat is de drempel over. Ja, en dan bloedonderzoek was €160. Nou ja, en dan zit je natuurlijk nog steeds in zo'n hokje. Met andere woorden van, ja, jullie hebben een optie. Dat is hier laten. Opname, infuus. Ik zeg, nou ja, wat mag dat kosten? Ja, zegt ze, die opname kost €800. Daar komen de medicatie nog bovenop. En dan morgen komt er een echo. En die is €400.

0: En dan, als er een operatie nodig is, is dat 2500 euro. En dan hebben ze nog ineens een stukje darm weggehaald. Stel dat er iets aan de hand is, zeg maar.
1: En ik heb even snel meegerekend. Ik zat al op ongeveer 1500.
0: Ja, het is echt geld. Ja.
1: Wat heeft u gedaan?
0: Wat hebben wij gedaan? We hebben gevraagd van, joh, mogen we het beestje gewoon mee naar huis nemen?
1: Ja.
0: Omdat we vonden ze niet doodziek, om eerlijk te zijn. En ik heb dat beestje dan liever thuis dan dat daar in een hokje weg zit te kwijnen.
1: Ja.
0: Denk, daar knapt ze ook niet van op. En dat was eigenlijk, werd wel afgeraden. Zoiets van, maar dit is wel echt het beste voor het dier. Dus ja, dat snap ik. Ik zeg, toen zei ze ook nog van, joh, de kans is dat ze maandag dood is groot. Ik zeg, Dan gaan ze natuurlijk een beetje inspelen op je gevoel.
1: Ja.
0: En met andere woorden van, laat ze hier en dit is echt het beste.
1: Mm-hmm.
0: Maar goed, wij vonden het niet. Kijk, tuurlijk, als je ziet dat zo'n beestje enorme pijn leidt. Mm-hmm. Of dan ga je wel verder dan dat wij misschien nu gedaan hebben. We hebben ze mee naar huis genomen en maandag zelf naar onze eigen dierarts gegaan. Daar was een echo €160. Dus dat is dan al goedkoper dan €400.
1: Mm-hmm.
0: Bij onze dierarts is een consult €50 en daar natuurlijk €205. Dus de prijzen gaan daar natuurlijk in zo'n ziekenhuis gewoon drie keer over de kop.
1: Ja, maar uiteindelijk is het helemaal goed gekomen en heeft u geen €4000 in totaal hoeven neerleggen?
0: Precies, we hebben dat geld niet neergelegd. Nee, in het spoedziekenhuis hebben we €430 mogen betalen voor een bloedonderzoek en een consult.
1: Ja.
0: En inmiddels is ze thuis met medicatie. Werd ook wel sterk afgeraden in onze eigen dierenartsenpraktijk. Met andere woorden van, hou ze hier.
1: Ja.
0: Maar
1: Dus gelukkig is het allemaal goed afgelopen. De stelling dierenarts is nog steeds veel te duur, onderschrijft u, denk ik?
0: Enorm.
1: Dank u wel voor het delen van uw ervaring, Amy. Gaan we naar Sigrid van Barlingen. Goedemorgen ook.
2: Goedemorgen.
1: U heeft een hond, Tenzio.
2: Ja.
1: Die is 2,5 jaar, hartstikke jong nog. En dat was een hele vrolijke en sterke hond, lees ik. En die is ineens volledig verlamd geraakt vorig jaar.
2: Ja,
1: en wat voor medische...
2: vorig jaar.
1: Ja, en wat voor medische molen bent u dan terechtgekomen?
2: Nou, we zijn eerst bij de dierenarts terechtgekomen, die ook aangesloten is bij een grote keten. Maar die zit bij ons aan de overkant, dus dat is makkelijk.
1: Ja.
2: Daar konden ze hem niet helpen, omdat wij een grote hond hebben, Mastino Napolitano. En hij had een MRI nodig, want het vermoeden was dat hij of een hernia had of een tumor in zijn ruggenmerg. En dat kon alleen bepaald worden met een MRI. Toen zijn we echt stad en land af gaan bellen. En echt tot aan Luxemburg, tot aan Hannover aan toe.
1: Mm-hmm.
2: Nergens was een beschikbaarheid van een MRI die groot genoeg was voor ons hond. Dan wel personeel wat beschikbaar was. Uiteindelijk zijn we terechtgekomen in België. Bij een hele fijne kliniek waar we ook direct terecht konden. En daar hebben we het hele vervolgtraject gedaan. En daar zijn we pas echt met onze neus op de feiten gedrukt. Wat het enorme verschil in zorg en prijzen is.
1: Wat zag u?
2: Ja. Nou, de opname. Ik hoor het verhaal van de mevrouw hiervoor. En dat kan ik helemaal onderschrijven. Wij zaten met Tensio ook een tijdje terug op de spoedkliniek. En dan mag je alleen al €287,50 betalen om de deurknop vast te pakken. En ook werd een spoedopname geadviseerd zonder zorg. Want er zijn geen specialisten. Dus dat betekent dat je in een hokje terechtkomt waar een camera ophangt. Dan betaal je €1500 per nacht.
1: Zo.
2: En ter vergelijking, in België kost dat €115.
1: Ja.
2: Maar er is er wel 24/7 zorg van een verpleegkundige en specialisten die ook echt aanwezig zijn.
1: Oké. Okay. Ja, dus u bent naar België toegegaan uiteindelijk.
2: Ja.
1: En dat is betere zorg, zegt u, en goedkopere zorg.
2: Absoluut, we konden gelijk terecht. En alle specialisten zitten daar ook onder één dak.
1: Okay.
2: En wij zijn vorige week weer teruggegaan. Wij betaalden voor een consult aan de cardioloog met een echo, medicijnen. En er is een blaaspunctie gedaan, er is een bloedonderzoek gedaan. Inclusief medicijnen dus, uitslagen van bloedonderzoek waren we €188 kwijt.
1: Okay.
2: En dat is zo'n wezenlijk groot verschil met Nederland.
1: Ja. Wat heeft het u tot nu toe gekost, de behandeling van uw hond? Want het is natuurlijk wel heel kostbaar allemaal, uiteindelijk.
2: Nou, we hadden een hele mooie nieuwe auto ervan kunnen kopen. Ik denk dat wij inmiddels over de €25.000 zitten.
1: Echt?
2: En dat is even een grove schatting. Ik denk dat als we alles bij elkaar optellen, dat we daar dan een heel stuk boven zitten.
1: Ondanks dat u dus naar België bent gegaan om de kosten te drukken, is het nog steeds zo duur. Ja. Want dat lees je ook wel terug van heel veel dierenartsen als het hierover gaat. Van, mensen moeten wel beseffen dat het gewoon heel veel geld kost, een huisdier. Nou lijkt mij in uw geval dat wel een beetje uitzonderlijk ook.
2: Ja.
1: Maar toch.
2: Ja, klopt. Ja, nou ja, weet je, als je naar de dierenkliniek gaat en wat de mevrouw hiervoor ook al zei, je bent in paniek. Je wilt je dier op dat moment redden en ja. Dan wordt het vuur je aan de schenen gelegd. Je moet een keus maken op dat moment. Mm-hmm. Dus in je emotie neem je vaak een beslissing om je dier maar daar te laten.
1: Ja.
2: Met ongelooflijk absurd hoge kosten.
1: Ja.
2: Maar het schrijnende is dat een hoop mensen, kijk, ik had het ook niet hoor. Ik werk 6 dagen in de week om de schuld te kunnen betalen die ik heb opgebouwd.
1: Ja.
2: Maar een hoop mensen moeten gewoon de beslissing nemen om een dier achter te laten.
1: Ja.
2: En heel vaak krijg ik het verwijt van ja, dan moet je niet aan dieren gaan beginnen. Maar wie heeft er €30.000 op zijn rekening staan voor het geval dat er iets is met zijn hond?
1: Dit verwacht je ook niet.
2: Nee.
1: Dank u wel ook voor uw verhaal, Sigrid van Barlingen. De stelling is dus, de dierenarts is nog steeds veel te duur. Eveline vertelt, heeft afgelopen januari bij haar oude trouwe Gerrit een grote tumor laten verwijderen. Voor diagnose, opname, bloedonderzoek, echo, scan en operatie was ze uiteindelijk bijna €3.000 kwijt. Ze zegt, ik heb spaargeld, dus ik kon het missen. Maar wat moet het vreselijk verdrietig zijn voor mensen die dit niet kunnen betalen. Stefan stelt juist dat de kosten voor dierenzorg niet in verhouding staan met die voor de reguliere zorg. Hij zegt, dierenartsen maken nauwelijks winst. Er worden veel kosten gemaakt voor opleiding, apparatuur en praktijk. Het duurt jaren voordat een modaal inkomen wordt verdiend.
3: In België?
1: Ja, dat is een goede vraag, dat weet ik niet. Ik heb dit wel een beetje opgezocht ook voordat ik aan de uitzending begon van wat verdient een dierenarts. Het is maar net in welke constructie je eigenlijk zit. Dus ja. Dat
3: ook dat is een
1: echt.
3: Vrije markt. Ja, en hoeveel assistenten je hebt en dat soort dingen. Maar ik ben benieuwd of dat het in België echt een cultuurverschil is of dat daar ook andere regelgeving is.
1: Ja, overheidsregulering bijvoorbeeld. Ja. We gaan naar Gerrit de Boom, die is medewerker bij de dierenambulance Vianen. Gerrit, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, wat ik niet wist, maar voor veel mensen is de dierenambulance een soort eerste lijns hulpverlener. Hoe vaak komt u dat tegen?
4: Nou ja, steeds vaker. En wij zijn dat wat een beetje bijzonder, omdat wij 4 eigen dierenartsen hebben bij deze dierenambulance, die ook belangeloos met ons project meewerken. Dus wij kunnen ook onderweg mensen bijstaan.
1: Ja.
4: Maar wij maken inderdaad steeds meer mee dat we dieren op de auto of in huis meemaken die een beetje grof tegen achterstallig onderhoud hebben.
1: Ja, want hoe gaat dat dan? Dan bellen eigenaren u zelf?
4: Ja, eigenaren soms in tranen, die bellen je op van het gaat niet goed met mijn dieren en willen jullie alsjeblieft langskomen, vaak in de avonturen. Als de reguliere dierenartsen dicht zijn en je aangewezen wordt op de dure ketens, dan komen de mensen toch naar ons toe. Want ze weten inderdaad die prijzen van €280 consult en heb je alleen de deurklamp nog maar beet en de vervolgkosten. Ja. Mensen hebben dat niet. Dat is ook de reden waarom mensen al een tijdje niet bij een dierenarts zijn geweest. En ja, dan gaat het mis. En dan zijn wij vaak nog de enige die direct bereikbaar zijn.
1: Ja, maar dan
4: en dan gaan wij daar naartoe. En dan is het vaak te laat.
1: Ja, precies. Ik wil het zeggen. Het klinkt alsof het dan al behoorlijk ver is met zo'n huisdier.
4: Dat klopt.
1: U helpt ze dan wel? U zegt nooit nee?
4: Wij zeggen in principe nooit nee. En wij proberen altijd te helpen. Wij proberen het desnoods met onze eigen dierenarts de eerste hulp te verlenen. En soms moeten we toch doorverwijzen naar die dure klinieken. Kijk, wij hebben niet die apparatuur die zij hebben. Waar zij dus ook zeggen, daarom zijn wij zo duur.
1: Ja.
4: Nou, waarom ze duur zijn, dat is denk ik bekend. Als je de jaarverslagen van die grote keten ziet, dan weet je waarom ze duur zijn. Want je moet je aandeelhouders tevreden houden. En voor de mensen
1: die
4: werken,
1: wel winst.
4: Alle respect voor de mensen die er werken. Want die hebben echt geen groot salaris. Ja, die lopen daar vaak best voor dierenartsbegrippen redelijk laag salaris.
1: Ja.
4: Maar die moeten het wel doen. Die moeten daar wel 24/7 paraat staan. En die krijgen daar wel de spoedklussen en noem het allemaal maar op. Maar het zijn met name de aandeelhouders die tevreden gehouden moeten worden.
1: Ja, dank ook Gerrit de Boom, medewerker van de dierenambulance. Piet Pellemans, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: U bent dierenarts.
5: Ja.
1: Ik weet niet of u veel hebt kunnen meeluisteren met wat we net gehoord hebben, maar we hoorden net Gerrit de Boom bijvoorbeeld zeggen, als het gaat om die hele grote klinieken, die maken gewoon exorbitante winst. Dat zou eigenlijk niet moeten mogen.
5: Dat is wel een groot probleem inderdaad. En er zijn ook gebieden in Nederland waar je eigenlijk niet onder die ketens uit kan. Dat zijn de enige klinieken die in de wijde omtrek open zijn buiten openingstijden.
1: Ja.
5: En in de weekenden en de avonden.
1: Ja.
5: Wat ik wel een klein beetje wil nuanceren nog is dat deze ketens ook heel veel geïnvesteerd hebben in de diergeneeskundige zorg. Mm-hmm. En heel veel apparatuur en heel veel mooie onderzoeks- en behandelingsmethoden toegevoegd hebben. Ook een team goed opgeleid hebben.
1: Ja.
5: En ja, daar zitten kosten aan. Dus het is ook, je kan niet voor een dubbeltje op de eerste rij zitten.
1: Nee, maar dat maakt het ook juist ingewikkeld. Hè? Dus als je heel veel investeert, je kunt eigenlijk een hele ziekenhuis optuigen. Dan kan er dus ook veel meer, maar dat is ook meteen heel veel duurder.
5: Ja.
1: Vraag is, is dat nou altijd verstandig? 50 jaar geleden zou je voor zo'nzelfde behandeling dan niet gezegd hebben, joh, het is misschien toch beter om je huisdier te laten gaan onder deze omstandigheden, bijvoorbeeld. Hoe verdrietig ook.
5: dat kan een keuze zijn. Ik probeer wel altijd die keuze vanuit het welzijn van het dier te maken en niet vanuit financiële oogpunten. Maar soms sta je wel voor zo'n keuze dat de zorg gewoon niet meer te betalen is. En het niet behandelen van een probleem is ethisch dan ook niet acceptabel. Dus dan moet je soms, ook al is er een behandeling, moet je soms een dier inslapen. Dat klopt. Ja.
1: Ja, want het lijkt me gewoon zo ingewikkeld als je huisdiereigenaar bent. En je staat er al midden in de nacht. Zeg dan maar eens nee, als de mogelijkheid er wel is. Hè? Terwijl je eigenlijk weet, kan het niet betalen.
5: Ja, nou ja, je kan je huisdier verzekeren tegen ziektekosten. Dan heb je dat voor het overgrote deel afgedekt. En wat trouwens ook interessant is, de politiek die heeft het erover nu, over de hoge dierenartskosten. Mm-hmm. Maar diergeneeskunde is het enige medische beroep waar btw op zit. Dus als de politiek de dierenarts goedkoper wil maken, kan dat morgen als zij die btw afschaffen.
1: 21%,
3: hè? Dat vind ik ook een makkelijk argument.
5: Ja. 21% op handelingen, en het zijn bijna alleen maar handelingen. Ja. Het is 9% op medicatie. Maar de dierenarts wordt morgen 21% goedkoper als ze
3: net. Ja, maar als je nou hoort dat het net verteld wordt dat de ene zegt je moet dit en dit en dit en dit en dat. En dan bij de ander wordt een heel ander verhaal verteld. En dan blijkt het een stuk goedkoper te zijn. In België is dat. Dus het kan allemaal waar zijn wat je zegt, maar het klinkt als een soort van Wilde Westen op dit moment.
5: Nou, je kan hele goede uitgebreide zorg doen. Dat je voor elke narcose een dier onder een echo van het hart maakt en een groot bloedonderzoek doet. Als een baasje daar behoefte aan heeft.
3: Dat, ja, maar je staat daar midden in de nacht en iemand zegt dat is nodig.
5: Ja.
3: Ja, dan heb je niet echt een keuze, toch?
5: Als dat levensreddend is of nodig voor jouw dier, ja, dan moet je dat doen. En die kosten kan je natuurlijk beteugelen als je je huisdier verzekert voor ziektekosten.
6: Ja, maar dat nog even, daar wil ik toch even een kleine kanttekening bij maken. Want A, is dat ook niet zo goedkoop. En B, ik heb zelf een hond gehad met een heel klein mankementje. En die kreeg ik absoluut niet meer in een verzekering. Dat was echt onmogelijk op een of andere manier.
5: Nou, boven een bepaalde leeftijd.
6: Het was een jonge hond. Hij was een jaar of drie.
3: Hij had al iets natuurlijk.
6: Maar hij had al iets. Ja. Want die hond is ruim 16 geworden.
1: Dat is bij mensen ook heel ingewikkeld. Ja. Trouwens, als je al iets hebt, probeer je dan maar eens te verzekeren. Ja.
5: Nou, en als je huis in de fik staat, kan je het ook niet verzekeren tegen brand. Dus dat snap ik ook. Ja. Er zijn ook nog meer dingen hoor die je kan doen als baasje om die kosten te beteugelen. Dat is door niet voor een rasdier te kiezen. Rashonden en katten hebben veel meer problemen en kwalen.
3: Ja, maar je legt het nu allemaal bij anderen. Als we nou zojuist gehoord hebben dat er geen enorme onderlinge verschillen zijn en dat het in België veel goedkoper is. Zou op de een of andere manier regelgeving daar iets aan kunnen doen? Of vind je gewoon dat het gewoon allemaal maar vrij moet zijn?
5: Nou, kijk, als jij in een garage in België een operatie doet, dan kan dat goedkoper dan als je in een uitgebreid ziekenhuis doet. Nee, maar in België werken de meeste dierenartsen aan huis. En wij hebben hier dierenziekenhuizen. Wij willen die beste zorg. Ja, dat kost geld. En bij mensen
3: maar is geen keuze.
5: Door de overheid betaald. Er is wel keuze. Je kan ook naar België gaan dan. Als je
3: en dat vind jij midden in de nacht een keuze?
5: Nee, in bepaalde gebieden heb je die keuze niet. Of zijn die afstanden te groot? Dat klopt.
1: Ja. En u zegt dus eigenlijk, een oproep doet u aan de overheid. Kijk naar die 21% btw. Dat is dan vanuit de dierenartsen de vraag. Dank, Piet Hellemans. Gaan we naar Wilma de Jode. Goedemorgen, Wilma.
7: Goedemorgen.
1: Je bent van de stichting Sterk voor Dieren. U helpt dieren-eigenaren met een kleine portemonnee. Even uitleggen op wat voor manier?
7: Mensen die de dierenartsrekening voor hun huisdier niet kunnen betalen. Die dier wat lijdt of komt te overlijden en niet naar de dierenarts kunnen of welkom zijn. Kunnen bij ons een aanvraag doen. Ja. En dat kan een particulier doen, dat kan bewind doen, dat kan een hulpverlener doen. Dat.
1: Ja. Ja. Ziet u een stijging van het aantal aanvragen?
7: Zeker. Absoluut. Ja? En ook een stijging in de prijzen. Ja.
1: Okay.
7: Want ik hoorde net Piet praten. Ja. En over een verzekering. Maar dat is absoluut niet zaligmakend. En als jij iemand bent die oudere dieren, net als ik. Ik ben een fan van oudere honden die nergens meer welkom zijn.
1: Ja.
7: Die kun je absoluut onmogelijk verzekeren. Alle honden die in de asielen zitten hebben vaak al een verleden. Hebben een achtergrond. Mm-hmm. Zijn al wat ouder. Dat is onbetaalbaar om dat te verzekeren. Dat gaat gewoon niet.
1: Nee. Maar dan zou je dus voor jezelf een soort potje moeten maken van elke maand geld opzij leggen, zoals je ook doet bij je huis, zou ik maar zeggen.
7: Absoluut.
1: Maar dat lukt niet iedereen, blijkbaar.
7: Nee, klopt. Nou ja, het probleem is wat wij zien, dat vaak mensen jaren niet bij een dierenarts zijn geweest, omdat het allemaal goed ging. Ze konden hun dier gewoon de juiste voeding, alles geven. Op een gegeven moment wordt het dier wat ouder en dan moeten ze naar de dierenarts. En dan in de laatste 4-5 jaar zijn de prijzen bijna met 50% gestegen. Ja. Niet alleen bij een dierenarts, hè, hou me te goede, maar overal ook je boodschappen.
1: Ja.
7: En dan moeten ze naar de dierenarts. En dan blijken dieren een slecht gebit te hebben. Stel, je hebt een hondje of een kat, die is 10. En dan krijg je ineens een prijsindicatie van €1200.
1: Ja.
7: Ja, die mensen weten niet waar ze het zoeken moeten.
1: Nee. Nou wil het kabinet hier wat aan gaan doen. Hè? Die gaan praten met allerlei mensen uit de branche. Zo moet er bijvoorbeeld een soort prijstransparantie komen. Er moet een tarievenlijst komen in de wachtruimte en op de website. Er moet een kostenraming worden gegeven voorafgaand aan een behandeling. En er moet ook een soort thuisarts.nl komen, maar dan voor dieren. Zodat je als baasje even thuis goed kunt checken van moet ik eigenlijk nu wel naar die spoedkliniek. Zijn er nou zaken waarvan u denkt, ja, dat zou best wel eens wat kunnen gaan doen? Of zit het hem daar helemaal niet in?
7: Nou, Ik zag dat het het aankomende 5-jaren-plan wordt. Dus als er weer een nieuw kabinet komt, wie weet wat er dan weer gebeurt. We hebben nu een heel groot probleem. Er zijn nu heel veel dieren die lijden. Net als wat Piet zei, haal de btw eraf. Dat zou al enorm schelen.
1: Mm-hmm.
7: En voor de mensen die... vaak wordt er gekozen voor een lang traject door een dierenartsenpraktijk.
1: Mm-hmm.
7: Omdat ze dat geleerd hebben. Dat zijn de nieuwe protocollen, weet ik veel wat.
1: Ja.
7: Vraag altijd, stel je hebt een kat of een hond met een hartruisje. Mm-hmm. Uiteindelijk krijgt dat dier hartmedicatie over het algemeen.
1: Ja.
7: Maar een dierenarts die wil een echo gaan maken. Die wil een bloedje doen. Want dan weet je waardoor het komt. Maar het uiteindelijke is hetzelfde resultaat. Ze moeten op de hartmedicatie.
1: Ja.
7: Dus het maakt niks uit. Maar je bent wel €400-500 verder.
1: Ik snap het. Dus vraag door. Ja. Hele goede tip nog. Dankjewel, Wilma de Jode van Stichting Sterk voor Dieren. En tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, de dierenarts is nog steeds veel te duur.
8: NPO Radio 1.
9: Zondag op de perstribune van Max.
10: Nou, je hoort nu dat het luchtalarm afgaat. Dus ik moet ook even het gesprek onderbreken om een veilige plek op te zoeken.
9: NOS-correspondent Nasra Habibala over haar vertrek uit het Midden-Oosten. En voetbalanalist Kenneth Perez.
11: Ja, vlees nog vis.
9: Over de hoogte- en dieptepunten op het WK-voetbal.
11: Weet je wat ik het mooist vond aan de goal? En hoe hij zo bleef kijken. Van, heeft hij de juiste curve?
9: Margreet Rijntjes. In gesprek met Nasra Habibala en Kenneth Perez. Zondag vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
8: NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
8: Ster.
12: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
12: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
13: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO luisterapp.
14: Je feed, je podcast, je netwerk, ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
15: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
17: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: NPO Radio 1. 10 uur.
18: Roos Abelman.
1: Als een locatie er eenmaal is, dan is de weerstand ook vrij snel weg. Sterker, zodra de schreeuwers verdwijnen, komen de vrijwilligers. Die komen altijd later, omdat ze in het begin hun stem niet durven laten horen. Nou, het zijn niet mijn woorden, maar die van de baas van het COA, dat verantwoordelijk is voor de opvang van asielzoekers. Hij wordt geïnterviewd door het AD vanmorgen. Punt van aandacht dus zo in ons mediaforum. Nu eerst NOS Journaal met Jurjen Boekraat.
19: Een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Op allerlei vlakken gaat het mis, stelt oudervereniging Balans.
20: Nu staan leraren er vaak helemaal alleen voor in een klas met bijvoorbeeld wel 30 kinderen. Dus dat moet op een andere manier georganiseerd worden. We horen nu ook vaak dat de financiering bijvoorbeeld, de manier waarop de financiering voor die extra ondersteuning geregeld is in het onderwijs, heel ver van de kinderen af geregeld is. Er moet dan een aanvraag gedaan worden bij een samenwerkingsverband. Er gaat vaak weken overheen voordat dan lukt om iets te regelen. En ondertussen gaat het vaak in zo'n klas al behoorlijk mis.
19: De oudervereniging vindt dat de overheid meer moet doen om de kinderen passend onderwijs te bieden. In een huis in Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht twee doden gevonden. Volgens Groningse media gaat het om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie opgevangen. Er is een onderzoek gestart naar de omstandigheden waaronder de mensen zijn overleden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer te kunnen vertellen over wat er is gebeurd. Al het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou is stilgelegd. Volgens de Russische luchtvaartautoriteit is dat gedaan vanwege een droneaanval van Oekraïne. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat er 180 Oekraïnse drones op weg naar Moskou zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij bij Moskou geraakt. Daar zou op een aantal plekken brand zijn uitgebroken. Over slachtoffers hebben de Russische autoriteiten niets bekendgemaakt. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van een speciale chat gebruik gemaakt. Die is er voor jonge mensen die in de criminaliteit zitten of die daarin getrokken dreigen te worden. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. Ongeveer 6 op de 10 partners nemen aanvullend geboorteverlof op. Dat is minder dan in een eerdere onderzoeker werden geschat. Sinds 2020 kunnen ze 5 weken vrij van werk krijgen, terwijl ze 70% krijgen doorbetaald. De regeling is bedoeld om de zorgtaken thuis eerlijker te kunnen verdelen tussen stellen. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De presidenten van de VS en Iran hebben officieel hun handtekeningen gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Veel details moeten nog worden uitgewerkt, zegt correspondent Sjoerd Den Daas.
21: Het is heel weinig, 14 puntjes. Het staat onder meer in dat de straat van Hormuz direct weer open gaat. En dat daar in elk geval de komende 60 dagen... dat daar geen tol mag worden geheven. Het zegt niks over wat Iran daarna wel of niet mag gaan doen. Wat er ook in staat is dat Iran weer olie mag gaan verkopen. Hè, dat een soort van economische wortel is dat die Trump het regime hier geeft. Een fonds komt er ook, een beetje vaag geformuleerd zeg ik daarbij dan... van $300 miljard die de wederopbouw van Iran moet gaan ondersteunen.
19: Het gaat om een tijdelijk akkoord.
21: Uiteindelijk moeten alle sancties worden opgeheven. Alle bevroren tegoeden van het Iraanse regime ook worden vrijgegeven. Ja, in ruil daarvan moet Iran dan in elk geval zeggen dat het geen kernwapens zal ontwikkelen. Daar hebben zij dus ook hun handtekening onder gezet. Ja, hoe dat dan moet worden gecheckt, hoe dat moet worden afgedwongen, dat staat er allemaal niet bij. Dat zijn de heikele punten die dan waarschijnlijk de komende weken uit onderhandeld moeten gaan worden. Maar waar het eerder natuurlijk ook steeds spaak liep.
19: In de komende 60 dagen moeten de VS en Iran verder praten over een definitieve deal. De Amerikaanse actrice Davy Chase is overleden. Chase brak al jong door als de stem van Lilo in de Disney-film Lilo & Stitch. En als het meisje dat in de horrorfilm The Ring uit een waterput kruipt en door het tv-scherm komt. Chase werd volgens entertainment site TMZ kort geleden ondervoed opgenomen in het ziekenhuis en is overleden door sepsis na een hersenvliesontsteking. Ze was 35 jaar. Het weer volop zon en in het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden.
1: Gaan we naar de ANWB, daar zit vanmorgen Tim Schaap. Tim, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen Roos.
1: Hoe is het op de weg?
0: Ja, op de meeste plekken gelukkig wel soepel. Een paar plekken vallen op. Allereerst de A8, Zaanstad Amsterdam. Tussen Zaanstad Assen-Delft en knooppunt Zaandam. 3 kilometer en 20 minuten. Er is 1 rijstrook dicht, vermoedelijk door een pechgeval. Dan de A50, Arnhem-Os. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein. Een kleine 10 minuten over 6 kilometer. En bij Boksmeer zijn nog altijd gaten in het wegdek geconstateerd. De rechter rijstrook blijft voorlopig nog dicht. Momenteel levert dat 10 minuten vertraging op vanaf Kuik.
2: Ster. Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's
22: zijn. Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
22: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
24: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
25: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
24: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
25: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
26: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
27: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
28: Hans, alleen de prijs is anders.
29: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf 35 euro geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: NPO Radio 1. KRO NCRV.
18: Roos Abelman.
9: Spraakmakers.
18: Met nu het Mediaforum.
1: Ik leg even 2 nieuwskoppen over hetzelfde onderwerp aan u voor. Huisarts eist excuses van oud-minister De Jonge. En omstreden huisarts schreef verkeerd medicijn tegen corona voor en wordt nu verhoord in de parlementaire enquête. Dit is waarom. Hoort u het verschil? Het ging over exact hetzelfde onderwerp. We gaan het zo meteen bespreken in het Mediaforum met Jan Slachter, baas van Omroep Max. Goedemorgen, Jan.
30: Goedemorgen.
1: Margriet Brandsma, journalist en oud-correspondent in Duitsland. En onze spraakmaker vandaag is filmregisseur Martin Koolhoven. We beginnen met: zodra de schreeuwers verdwijnen, komen de vrijwilligers. Dat zijn de woorden van Joeri Kapteins. Hij is de baas van het COA. In een interview met het Algemeen Dagblad vertelt hij dat de meeste AZC's zonder problemen opengaan, maar dat de protesten, zoals in Loosdrecht, veel vaker in het nieuws komen. Jan, herken jij dit?
3: Ja, zeker als je bedenkt wat ik gisteren hoorde, dat die mensen die echt amok maken, die rels schoppen, dat het maar een groepje is van 30, 40 man, mm-hmm. is aangetoond. Dat die van het noorden tot het zuiden, van het oosten tot het westen reizen om protesten te ondersteunen, maar dan op een verschrikkelijke manier. Dat doen ze via Signal. En als wij daar dan zoveel aandacht aan besteden,
1: ja,
3: en dat het maar om een groepje gaat van 30, 40 man,
1: ja, die er altijd bij zijn. Want er is altijd bij een zijn, grote groep omwonenden bij.
3: Ja, ja, ja. En herkenbaar.
1: Moet erbij gezegd.
3: Dat moet erbij gezegd zijn. Maar dat wij daar dan zoveel, want het is hoeveel dagen is het niet gegaan voor Loosdrecht?
1: Mm-hmm.
3: Ja, dat was echt heel veel. En als je dan die andere kant van de medaille neemt, van mensen die zich inzetten als vrijwilliger in AZC's.
1: Mm-hmm.
3: Ja, die hoor je nooit. Die hoorde je dan een week later of zo nog iets zeggen. Die komen, mijns inziens, toch wel te weinig aan bod. Ja.
1: Ja, dus als je het op de weegschaal legt,
3: slaat die door naar het negatieve.
1: Ja.
3: Terwijl er heel veel mensen zijn die daar vrijwilligerswerk doen en waar het hartstikke goed gaat. Wij hebben ook in Zoetermeer, waar ik voorheen woonde, maar ik spreek de burgemeester, sprak ik onlangs. Ik zei, hoe gaat het bij ons? Hartstikke goed, zegt hij. Nou, totaal geen problemen, gaat helemaal goed. Mm. En die geluiden hoor je veel te weinig.
1: Ja. Margriet, herkenbaar?
4: Ja, nou ja, absoluut. We hebben er hier natuurlijk al vaker over gesproken. Ja. Hè? Dat je op het moment dat ergens protest is tegen de komst van een AZC, dat je heel erg de neiging hebt om dat te gaan verslaan. Maar dat het ook, en dat vind ik wel, dat we dat in de media toch wel meer terugzien. Het geluid ook van de mensen die er helemaal niks op tegen hebben. Of die mm-hmm. wel als vrijwilliger daar willen gaan werken. En daarom vind ik het ook heel goed van deze nieuwe directeur dat hij daarop wijst. Dat hij heel duidelijk zegt van, oké, zodra de schreeuwers vertrokken zijn, mm-hmm. dan komen de vrijwilligers.
1: Ja.
4: Want dat is natuurlijk ook zo. En dat is misschien niet altijd de werkelijkheid die je terugziet in de media.
1: Nee.
4: En dat is misschien ook wel misschien was het ook wel als een wake-up call bedoeld van deze directeur richting die media. Want het is natuurlijk wel zo.
5: Ja. Maar dat is toch een fundamenteel. Dat is toch ook wat keer op keer aangetoond is, al weet ik het hoe lang. Dat eigenlijk als je de wereld wil begrijpen, dat je niet een krant moet lezen, omdat de krant namelijk per definitie de uitzondering beschrijft. Omdat nieuws is de uitzondering. Op het moment dat wat normaal is in de krant staat, dan heb je eigenlijk zeker of goed, dan heb je eigenlijk echt een probleem.
1: Nu is het
5: dan
1: wel,
5: dan is dat de uitzondering.
1: Het is uiteindelijk wel een heel veel nieuwsverslagen voorbijgekomen.
5: Ja.
1: Dus met alle cijfers en onderbouwingen, dat het in vrijwel de meeste gemeentes eigenlijk hartstikke goed gaat.
4: Ja, en goed gaat als het er eenmaal is.
1: Ja. Precies.
3: Maar laat niet onverlet dat als er misstanden zijn in AZC, moet je dat ook kunnen benoemen.
1: Ja.
3: Moeten de media er ook over schrijven.
1: Waar ook wel degelijk misstanden zijn. En
3: zeker.
1: Waar ook echt bewoners last van hebben.
3: Dat moet ook.
1: Nee, wat ik zelf nog niet had gelezen, dat was echt nieuw voor mij, is dat die vrijwilligers later komen, omdat ze in het begin hun stem niet durven laten horen.
4: Nou, dat begrijp ik wel. Ja.
1: Hebben jullie dat teruggelezen in de media, dit geluid?
3: Nee. Nou, ik heb wel op een gegeven moment een paar mensen gezien die zeiden, wij hebben helemaal geen problemen met die AZC.
1: Nee, dat wel, maar niet dat ze en vrijwilligerswerk doen en zeggen, ik durf dat eigenlijk niet te zeggen.
3: Nee, dat heb ik niet gehoord.
4: Nee maar en het is ook wel weer heel begrijpelijk, hè? Want ik bedoel, die rellen gaan niet zelden gepaard met geweld.
1: Mm-hmm.
4: Nou, dan zeg je niet zo snel van, ik vind het helemaal niet erg, ik ga daar straks werken als vrijwilliger. Dus ja, nogmaals, heel goed dat deze nieuwe directeur dus kennelijk deze mediastrategie kiest.
1: Ja, want dit is natuurlijk voor media denk ik ook heel ingewikkeld. Want als mensen niet durven te praten, vindt ze dan maar eens
4: ook dat,
1: om dit geluid te laten horen. Ja. Hoe zou je dat aanpakken?
4: Nou ja, dat is natuurlijk heel lastig. Kijk, en dat is wat ik net aanstipte, wat ik wel gezien heb de afgelopen tijd in reportages, dat verslaggevers niet alleen blijven hangen bij de plek waar de rellen zijn, maar ook wel degelijk Loosdrecht ingaan. Of wat hebben we nog meer gehad? Wijn bij Duurstede, meen ik.
1: Mm-hmm.
4: En dat je dan toch ook wel de geluiden hoort van mensen. Ik heb er eigenlijk helemaal niet zoveel tegen.
1: Nee. En nou, hij doet dit nu in de krant en spreekt daarmee ook misschien wel een beetje de media aan hiermee.
4: Dat denk
1: ik
4: wel, ja.
1: Hoe zien jullie de rol van het COA hierin? Want die hebben hier natuurlijk ook gewoon een rol in. Ook in hoe ze bijvoorbeeld de media al dan niet toestaan om zo'n AZC te bezoeken, Jan.
3: Ja, nou ja, goed. Het feit dat hij hier nu open en vrij over spreekt. Ik bedoel, want ook hij is in die zin kwetsbaar. Hij is toch wel de man of vrouw die leiding geeft aan zo'n asielzoekerscentrum. Maar dat soort berichten meer tot ons moeten komen, dat lijkt me evident. En dat wij daar meer aandacht aan besteden. Ja. Dat we er reportages over maken.
1: Ja.
3: En dat zij daar een rol in hebben.
1: Ja.
3: Dat is zeker belangrijk.
1: Want hij spreekt zich nu uit en dat is.
3: En dat had hij misschien moeten doen.
1: En tegelijkertijd, wij zijn ook, als journalisten zijn we hebben een controlerende taak. Klopt het wat hij zegt? Hoe kunnen we het eigenlijk onderzoeken? Mogen we eens langs bij het COA dan? Mogen we die vrijwilligers dan ook spreken? Bijvoorbeeld?
4: Nou ja, kijk, als je deze strategie kiest richting media, dan moet je daar denk ik ook inderdaad wel consequenties aan verbinden. En dat ook wel wat makkelijker maken. Maar ik vind toch wel dat je een verschuiving ziet hoor in media. Dat punt wat Jan net noemde. Van, dat er dus inderdaad eigenlijk altijd een harde kern aanwezig is die dat protest ook aanwakkert en vaak gewelddadig maakt. Ja, een aantal maanden geleden hoorde je daar niets over.
1: Nee.
4: Maar dat is wel intussen blootgelegd.
1: Ja, er zijn onderzoeken naar gedaan.
3: Het alsof heel Loosdrecht aan het relschoppen was.
1: Ja, Pointer heeft er onderzoek naar gedaan van KRO en CRV. Samen met Justice for Prosperity. De NOS heeft onlangs deze week nog volgens mij
5: onderzoek. Ja, het feit dat wij dit allemaal weten wil zeggen dat dat dus wel ook verslag van gelegd is.
3: Ja, ik hoorde
4: dus
3: het van de week.
4: Dus is die verschuiving wel gaande, vind ik.
5: Ja.
1: We gaan jullie mediamomenten. Jan, jij wil aandacht voor een oproep aan de publieke omroep. En die komt van het kabinet om meer werk te maken van audiodescriptie.
3: Ja, de publieke omroep moet de komende jaren daar meer aan gaan doen. Stond in de spreekbuis deze week. Er is een notitie, een initiatiefnota geschreven. Ons land is beperkt door Lisa Westerveld. Voorheen Kamerlid voor GroenLinks, nu van Pro. Mm-hmm. Moeten we er even bij zetten.
1: Ja.
3: Ik heb hem niet helemaal gelezen, maar het was echt heel erg interessant wat erin stond. In 2006 heeft de Verenigde Natie gezegd dat iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Mm-hmm. Zeg ik even in eigen woorden.
5: Mm-hmm.
3: In 2016, pas 10 jaar later, heeft Nederland dat onderschreven, is eraan mee gaan doen. En als je die hele notitie leest, dan gaat het over openbaar vervoer. Gaat er verscholen. Het gaat over de Tweede Kamer. Als je dus de lift daar wil nemen met de eerste verdieping. En hoe kom je daar met een rolstoel? Dan moet je eerst met de goederenlift moet je naar de eerste verdieping toe. Allemaal dat soort dingen staan erin als het gaat om onderwijs. Maar ook media.
1: Ja.
3: Is
1: toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
3: Toegankelijk voor mensen met de media. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat wij mensen met een audiovisuele of een slechthorende niet voorzien van de informatie die wij op televisie laten zien. Dan gaat het met name om nieuws, over Nieuwsuur, over wat dan ook. Onthouden wij hen heel veel informatie, waardoor zij geen beslissingen kunnen nemen of verkeerd zijn geïnformeerd.
1: En dat besef je niet als je zit te kijken naar het nieuws. Maar wij zien bijvoorbeeld alle gezichtsuitdrukkingen van iedereen als ze praten. We zien handelingen.
3: Ja.
1: Heel veel, Margriet, dat weet je natuurlijk ook. Jij bent tv-maker. Je vertelt eigenlijk heel veel met beeld het verhaal.
4: Ja.
1: Zonder dat er per se woord aangegeven wordt.
4: Ja, ja, nou, dat is absoluut waar. Dus ik denk dat het een hele goede ontwikkeling zou zijn als er meer programma's toegankelijk worden via die audiodescriptie.
1: Ja, ja. Dan wordt er eigenlijk beschreven wat je ziet in beeld. Hè?
3: Het is maar bij ons zo'n 4%. Europees gezien is het 12%. Dus wij lopen echt achter op dat gebied. Het is een kostbaar
4: iets. Komt dat trouwens? Iets vanwege die kosten?
3: Ja, het zijn de kosten die je daarmee te maken hebt.
1: Zullen we even luisteren naar een voorbeeld van hoe dat klinkt? Voordat we verder gaan?
3: Lijkt me leuk.
6: Dag Stijn. Hallo. Jij bent de mol.
7: Overrompeld slaat Stijn zijn handen voor zijn mond. Zijn ogen zijn groot als hij Rick aankijkt. Terwijl Roos juicht, slaat Maaike verbaasd haar handen voor haar mond. Stijn kijkt glimlachend weg. Maaike kijkt gespeeld verontwaardigd. Hij omhelst haar.
1: Ja, Jeroen Kijk in de vechten. Maar dit is een fragment uit Wie is de Mol. En hij beschrijft dus echt
3: de gelaatsuitdrukking.
1: Ja. Ja.
3: Wat
1: de emotie erbij.
3: Emotie die erbij is.
1: En dit is dus heel duur om te doen. Waar zit hem dat dan in?
3: Nou ja, het is heel arbeidsintensief. Want je moet alles wat je ziet, moet je dus gaan weergeven. Het kost ook geen miljarden, maar het kost wel miljoenen.
1: Ja.
3: Als je maar 1-4% van onze programma's, die heeft dat.
1: Mm-hmm.
3: En dat is dan Earcatch. Dat is een app die je dan gebruikt en dan hoort, die app hoort dan waar de serie op dat moment is. En dan krijg jij die informatie van de koptelefoon.
5: Ja, de technologie van die app is natuurlijk ook onderdeel van
3: Ja, dat hoort er allemaal bij. Ja. En het gekke is dat als wij kijken naar ons land, is dat 1-4%. Er moeten nu geloof ik weer 65 nieuwe titels bijkomen. Heeft Mirjam Sterk gezegd, minister.
1: Maar ben jij ermee bezig met Omroep Max?
3: Bij Max hebben we ook een aantal titels.
1: Ja. Maar ja, en je kiest dan gewoon nu uit dan maar deze? Van, dan doen we
3: dat doen we in overleg met de NPO. Maar wat mij voornamelijk trof was toch wel het vervoer. En ook dit hoor. Maar ook het feit dat mensen informatie wordt onthouden. Mm-hmm. Die zij wel nodig hebben. Ja. Om beslissingen te kunnen nemen.
1: Dus jij onderschrijft deze oproepen?
3: Absoluut.
5: Maar Jan, weet jij dat... Want wij hebben ooit Oorlogswinter. Ja. Die heeft ook audiodescriptie. Ja. Dat was toen dat mensen ook mee konden naar de bioscoop. En dan met een koptelefoon op. Naast iemand die gewoon kijkt. Dan de film kon blijven.
3: De commerciële hebben geen rapportage. Ja. Videoland heeft wel gezegd tot slot. Dat ze alle nieuwe dramaseries ook zullen voorzien van audiodescriptie.
1: Margriet, dan jouw moment. Daarvoor gaan we, hoe kan het ook anders, zou ik willen zeggen, naar Duitsland.
4: Er gebeurt nou helemaal veel in dat land.
1: Ja,
4: ik volg het goed.
1: Ja, daar zijn we ook altijd heel blij mee. Ja. Een rapport over een aantal antisemitische incidenten in het land.
4: Ja, dat rapport verschijnt jaarlijks. Dat is een instantie die houdt bij hoeveel antisemitische voorvallen er zijn in een jaar in Duitsland. En dat is de afgelopen jaren explosief gestegen. Dat komt nu uit zo'n 24 per dag.
1: Per dag?
4: Per dag, ja. En wat wel heel opmerkelijk is, is dat ze nu ook heel nadrukkelijk een onderscheid maken tussen, zeg maar, antisemitisme, puur gericht als gevolg van wat Israël doet. Hè, dus met name reacties op de oorlog in Gaza. En daarnaast met een extreem rechtse achtergrond. En dat is geweld.
1: Voor het eerst?
4: Dat is voor het eerst dat het zo explosief gestegen is. En dat is natuurlijk gewoon geweld tegen Joden, omdat het Joden zijn.
1: Ja.
4: Hè, dus dat is. En toen ik dat las, toen dacht ik, stel dat ik nou correspondent zou zijn in Duitsland, wat zou ik hier nou mee doen? En toen dacht ik, ja, weet je,
1: waarom is dat een vraag?
4: Nou ja, dat is. Omdat het zo'n rapport is waarvan je vrij zeker weet dat het in Duitsland zelf gemeld wordt. Maar dat media vervolgens de neiging hebben om er toch met een grote boog omheen te lopen. Het ligt gevoelig. Er is ook een soort houding van, als je daar aandacht aan besteedt, dan neemt het alleen maar toe. Weet je wel, dat.
1: En hoe uit die boog zich dan, door het maar niet over te hebben?
4: Nou, jawel, want ik zag vandaag toch ook al wel weer, inderdaad, ook eigenlijk precies de link die ik zelf meteen legde, die zag ik wel weer terug in commentaren. Want het is natuurlijk een gevolg van het feit dat die AfD zo groot wordt. Tenminste, die link kan je bijna rechtstreeks wel leggen.
1: Ja,
5: wacht, daar heb ik wat vragen over.
4: Ja?
5: Ik geloof dat zeker waar is. Ja. Maar als je op het moment dat je antisemitisme als echt puur anti-Joods automatisch als extreem rechts betitelt. Ja, nou goed, extreem rechts. Maar we weten ondertussen dat extreem links net zo goed antisemitisch kan zijn. Dat er ook mensen met een andere religie daar ook antisemitisch kunnen zijn. Dus om alles dan extreem rechts te noemen. En dus alles op de AfD te leggen. Dat klopt ook niet.
4: Nee, maar tegelijkertijd extreem links groeit niet in Duitsland. En die AfD groeit. AfD zit in de Bondsdag.
5: Ja.
4: De AfD kan dit najaar in oostelijke deelstaten, waar verkiezingen zijn, de absolute meerderheid halen.
5: Ja.
4: Die AfD is uitgesproken antisemitistisch. Of antisemitisch moet ik zeggen.
5: Ja.
4: Dus dat die link gelegd wordt, is niet zo gek.
5: Nee.
4: Het feit dat nu zo stijgt. Want het geeft er een soort legitimatie aan. En dat is nu wel wat je, nou ja, waarvan ik ook zelf zou denken van, heb het daarover.
1: Ja.
4: Want, kijk, het is toch echt wel een gevaarlijke ontwikkeling wat daar nu gebeurt.
1: Weet je ook al een beetje hoe je hier dan verslag zou hebben gedaan?
4: Nou ja, ik zou daar. Kijk, ten eerste moet je natuurlijk nadrukkelijker zeker weten dat je die link zo één op één mag leggen. Mm. Het ligt wel iets genuanceerder dan wat ik ook zei.
5: Ja.
4: Maar dat ik zou gaan kijken naar hoe een partij als de AfD hier met zo'n rapport omgaat. Hè, wat doen ze daarmee? Ja, dat zou voor mij wel een belangrijk.
3: Hoe reageren andere politieke partijen erop?
4: Nou ja, diezelfde reflex een beetje. Hè, van aan de ene kant afschuw uitspreken en aan de andere kant gewoon niet zo goed weten wat ze hier nou mee moeten. Want dat zie je natuurlijk ook heel sterk. Op het moment dat je het bestrijdt of negeert, dan groeien ze alleen maar.
1: Ja.
4: En op het moment dat je ze aanvalt, kruipen ze in die slachtofferrol. Hè. Dat is precies wat je nou ja.
1: Ja.
4: En in beide gevallen werkt het contraproductief. En dus zie je.
1: Maar eigenlijk wil je journalist alleen maar gewoon verslag doen van wat er gebeurt. En word je betrokken ergens bij waar je heel niet bij betrokken bij wil worden. Maar je wordt partij.
4: Je wordt partij. Dat is de worsteling. Ja. Ja. Dat is wat je ziet.
1: Ja. Ja. Terug naar eigen land. We gaan het hebben over het verhoor door de corona-enquêtecommissie. Gisteren zaten er twee critici van het coronabeleid, onder wie huisarts Rob Elens. Die schreef tijdens de pandemie zijn patiënten een zeer controversieel middel voor, hydroxychloroquine.
8: Nou, u wordt in de media ook vaak kwakzalver genoemd.
10: En ik had zeg maar 10 of 15 studies die wel laten zien dat het werkt. Plus mijn eigen praktijkervaring.
8: En dan verschijnt op 4 juli 2020, zegt u in de Gelderlander, het RIVM en de inspectie, dat zijn de echte kwakzalvers. Die laten expres mensen doodgaan door ze dit middel te onthouden.
1: Ja, kwakzalver werd hij indertijd genoemd in de media, zegt hij. En naast hem dus werd ook epidemioloog Badjou van het Red Team verhoord. En die vond juist dat het kabinet te weinig maatregelen nam en dus te weinig naar hem luisterde. We zitten in het Mediaforum, dus we hebben hier de blik op de media en hoe die gehandeld hebben. Hoe gingen media om met mensen als deze huisarts? We zijn aan het terugblikken, net zoals de corona-enquêtecommissie, Jan. Vond jij het eigenlijk überhaupt interessant om dit weer even te horen?
3: Ja, ik weet het niet. Ik denk, dit was toen, er was wat ophef over. Ik geloof dat hij toen ook berispt is, deze arts. Mm-hmm.
5: Zeker.
3: En hij propagandeerde ook het middel waar Trump toen ook het over had. Ja. Hè? Want die vond ook dat we dat allemaal moesten nemen. En achteraf mm-hmm. bleek dat dus ook niet helemaal correct te zijn. Mm-hmm. Ja, het feit dat deze mensen een podium krijgen, terwijl ze maar een heel klein onderdeel waren van de bestrijding van corona. Dus kwakzalvers, ja, moet je die dan aan het woord laten?
1: Ja.
3: En moet dat straks een onderdeel worden van de uiteindelijke conclusie van de commissie?
1: Ja.
3: Ik denk dat die rol heel klein is, dat die bijna niet benoemd zou worden.
1: Mm.
3: En ja, dus dat vraag ik me af.
1: Ja, maar de commissie wil een compleet plaatje hebben.
3: Ja.
1: Ja, nu zeg jij ook weer kwakzalver.
5: Ja, ja, dat niet alleen. Je, maar je haalt meteen je Trump erbij. Dat
3: nou ja,
5: is,
3: omdat
5: dan politiseer
3: toch wel,
5: je het.
3: Omdat toch ja. wel bewezen is toen ook dat wat die meneer voorschreef, mm-hmm. dat helemaal niet echt hielp. Ja, hij zei wel, ja, 4 mensen in mijn praktijk heb ik daarmee kunnen helpen. Maar achteraf bleek ook wel, waar Trump toen ook in de tijd dat middel propagandeerde, mm-hmm. dat het helemaal niet effectief was.
4: Nee, maar toch begrijp ik wel dat de enquêtecommissie ervoor kiest om deze mensen ook te horen.
3: Dat hadden ze Engel moeten vragen.
5: Nee, want het gaat over verschillende dingen. Ten eerste, je hebt volledig gelijk dat dat middel dat bleek uiteindelijk helemaal niet te helpen. Alleen dat was op dat moment was het een man die probeerde mensen. En er was geen middel, dus die was ook maar wat aan het doen. En de vraag is, hoe verwijtbaar is dat? 1. En ten tweede, is de vraag dat gewoon een minister zich daar persoonlijk... Want er is toen uit WOP gebleken dat hij zelf... Waarom heeft deze man überhaupt nog een praktijk? Waarom mag dat überhaupt? Dan denk ik, ja, dit vind ik ook wel ver gaan.
3: Nou,
5: en dat zegt iets over de machtsstructuur.
3: Wel,
5: en
3: als arts ben je natuurlijk wel verantwoordelijk voor...
5: Ja, maar er zijn ook dingen die wel mogen. Je mag dingen anders voorschrijven op het moment dat er geen andere medicijnen zijn. Daar zijn in principe allemaal. En de vraag is gewoon, hoe verwijtbaar is dat dan? En hoe bruit de spoor? Want het ging wel heel ver. Hoe daar tegen opgetreden is.
1: Margriet?
4: Nou ja, kijk, de vraag hier is natuurlijk vooral... is het zinvol als enquêtecommissie en als media... Ja. om dit aspect van die coronacrisis te belichten?
1: Mm-hmm.
4: En ik denk dat dat wel zo is. Want het maakt deel uit van die coronawerkelijkheid.
1: Mm-hmm.
4: En het zorgde...
1: En voor heel veel mensen nog.
4: En nog steeds.
1: Ja.
4: En het zorgde natuurlijk ook voor een enorme polarisatie in de samenleving. Mm-hmm. Iets waar we nog steeds mee te maken hebben. En je kunt niet doen alsof dat in die crisis niet bestaan heeft.
1: Nee.
4: En dus vind ik het wel terecht... Ook dat je, nou ja, kijk, dat je deze manier op een deze mensen, moet ik zeggen, op een kritische manier ondervraagt in zo'n commissie.
1: Ja.
4: Want het was er wel. Je kunt dat deel van die coronacrisis niet verzwijgen.
1: Nee,
5: helemaal eens.
1: Ja. Interessant is ook hoe media nu over deze verhoordag berichten met alle kennis, dus ook die we nu hebben. Daarin zijn ook nog wel wat verschillen te zien. In de aankondigingen, de koppen bijvoorbeeld. Om er een paar te noemen. De Telegraaf kopt: kritische huisarts Elens eist excuses van Hugo de Jonge.
5: Hmm.
1: Klopt, heeft hij ook gedaan. NRC zegt: huisarts en coronacriticus Rob Elens deed niets verkeerd. Dat staat tussen aanhalingstekens door een antimalaria-middel voor te schrijven. Klopt natuurlijk ook. Alleen die aanhalingstekens die lezen heel veel mensen niet meer zo. En een vandaag kopt: omstreden huisarts schreef verkeerd medicijn tegen corona voor. En die gaan uitleggen waarom die verhoord wordt. Ja, je kunt hier natuurlijk op allerlei soorten... en maten en manieren verslag van doen, Margriet.
4: Ja.
1: Ben jij een beetje bevredigd in al die verslagen?
4: Nou, tot nu toe vind ik, ja, absoluut wel. En je hebt gelijk. Ik bedoel, als je die koppen naast elkaar legt... dan zou je de 3 verschillende interpretaties van dat hele verhoor kunnen geven. Tegelijkertijd, we weten ook allemaal wel dat kop een sfeer weergeeft in dit geval.
1: Ja.
4: Ik denk wel dat als je nu naar de verslaggeving kijkt... dat die vrij feitelijk is en vrij... Ja, ik moet je zeggen, ik zie niet. Nou, ik zie zelfs weinig verhoren live.
3: Mm-hmm. Meeste... Hij schreef dus wel een verkeerd medicijn.
4: Hij schreef een verkeerd medicijn.
3: Hij schreef iets verkeerd voor.
1: En is dat in de media ook
5: hoe schadelijk dat was ook? Ja. Hè?
3: Wat zeg je?
5: De vraag is ook hoe schadelijk.
3: Ja, nou, dat daarom. Maar het feit dat je dan toch iemand zo'n podium geeft. Mm-hmm. Die dus eigenlijk mensen misleid heeft met dit middel. Dat je dan daar serieus op ingaat.
1: Ja, maar dat is kritiek op de commissie. Als media doe je daar verslag van. Ja. En dan is de vraag, zie je dan voldoende in die artikelen terug wat er toen gebeurd is en onder welke omstandigheden? Want wat, het klopt, dat medicijn was toen al omstreden toen hij het voorschreef.
5: Ja.
1: Alleen hij zag bij een paar patiënten dat het wel wat deed. Het is alleen niet wetenschappelijk bewezen dat dat door dat... Door dat middel kwam. Is dat voldoende in de media ook nu? Zijn die nuances aangebracht? Want we weten natuurlijk veel meer ook hè, dan toen.
3: Inmiddels wel.
1: In een andere tijd misschien.
5: Ja. Nou, dat is heel belangrijk om te zeggen, dat toen niet duidelijk was.
1: Nou ja, op een gegeven moment wel.
5: Ja, op een gegeven moment wel. Ja,
1: dat kun je dus ook nu allemaal beschrijven, toch?
4: Nou ja, dat vind ik dat echt wel gebeurt. Ja, dat met de kennis van nu naar die verhoren wordt gekeken. Ja, dat, tenminste, ik heb niet het gevoel gehad dat ik denk van, nou, dit is echt gewoon veel te...
3: Eén zin blijft mij altijd bij... dat Rutte zei ergens, we varen in de mist.
5: Ja, zeker.
3: En dat was wel...
5: De helft van de informatie moeten we volledig beslissen.
3: Die moeten we gewoon maar een beetje op ons gevoel doen. En een beetje horen van wat anderen ervan.
4: Nou ja, en dat mag je met de kennis van nu beoordelen.
3: Ja.
1: Tot slot, wilden we jullie niet onthouden. Laten we even een stukje horen uit de WK-wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland.
11: Kakache. Jobel. Baskı gördü Jobel. Geriye doğru dönüyor. Max... Krakomp.
1: Ja, Max Krakomp. Dit was de voetbalcommentator Murat Ekremcimen van de Turkse zender TRT Spoor. Maar het klopte helemaal niet wat hij zei. Geen van de genoemde namen hoorde bij de juiste club. 4 minuten lang haalde hij namelijk de 2 teams door elkaar. Hij is zwaar bestraft. Hij mag de rest van het WK geen commentaar meer geven. Jan, deze man zat daar om 4 uur 's nachts. Dan zit hij in zijn eentje, kan ik me zo voorstellen, weet ik niet hoor. Maar denk ik, onder een systeemplafonnetje.
5: Maar het is wel zijn werk.
1: Hij is zeer ervaren.
3: Ja. Zeer ervaren. Hij zal ook misschien wel een oortje gehad hebben. Waarom hebben ze hem dan 4 minuten door laten gaan?
4: Dat met
3: en we hebben ze niet tegen gezegd, joh, je zit die spelers door elkaar. Ik vind het wel een beetje lachwekkend, maar dat je hem dan zo straft. Omdat hij gewoon, hij was gewoon heel consequent. Hij dacht, dat is.
4: Hij heeft gewoon
3: De spelerslijsten door elkaar gehaald. Dus nummer 4 was niet de nummer 4, maar het was van het andere team. En dat heeft hij consequent doorgevoerd.
1: Ja, 4 minuten
3: zich
1: lang.
3: Ook heel knap.
1: Ja.
3: En
5: hoe kwam hij erachter dan, na die 4 minuten?
3: Ik denk dat iemand van de eindredactie daar gillend naar
1: binnen. Dat weten we niet.
5: Het is eigenlijk best wel snel, eigenlijk toch?
3: Nou ja, 4 minuten. Nou, het had ook na 30 seconden gekund.
5: Ja, maar je denkt eerst, ik klop, wacht even.
4: Als het een wedstrijd was om 8 uur, zeg maar, dan had
3: maar zo'n straf?
4: 10-20 seconden later de telefoon zo rood gloeiend.
1: Maar ik denk, kan je niet gewoon een slechte dag hebben?
3: Tuurlijk, kunnen we toch allemaal.
1: Ook al ben je heel ervaren?
3: Ja hoor.
4: Nee. Dit is dan wel een hele slechte dag.
3: Nee, een hele slechte dag, maar in dat licht. En ja, weet je, waarom mag hij dan niet meer commentaar?
1: Ik vind 2 wedstrijdjes was oké geweest. Ja.
3: Nee, jongens.
1: Gewoon tik op de vingers en
3: gewoon even sorry mee.
5: Okay. Foei, en hij zegt een keer sorry, klaar.
1: Oké. Mooi dit, deze vergevingsgezindheid van het Mediaforum. Dank jullie wel, Jan Slachter en Margriet Bransma. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over bedelen? Amsterdam probeert buitenlandse daklozen en bedelaars tot een reis naar huis te verleiden. Dat is de aanleiding daarvoor. Heeft u vragen hierover? Bel 0800 1101. Gaan wij naar Jurjen Boekraad met de hoofdpunten van het nieuws.
12: NPO Radio 1.
13: Bij een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en is brand gesticht. Het vuur kon snel gedoofd worden. Het is al de derde keer dat er vernielingen zijn aangericht bij het toekomstige AZC in Nuenen. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Dat bleek tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Zwolle vanochtend. 3 verdachten staan terecht daar voor hun betrokkenheid bij de zaak. In een huis in Meerstad, vlakbij de stad Groningen, zijn vannacht 2 doden gevonden. Volgens Groningse media gaat het om een echtpaar. Hun dochter van 13 is door de politie opgevangen. De politie doet al de hele ochtend onderzoek bij de woning in Meerstad. En een oudervereniging spant een rechtszaak aan tegen de staat vanwege de groeiende groep kinderen die niet naar school gaat. Steeds meer kinderen zijn niet ingeschreven op een school en volgen geen onderwijs door bijvoorbeeld leerproblemen. Oudervereniging Balans vindt dat de overheid meer moet doen om hun passend onderwijs te bieden.
1: Gaan we naar Tim Schaap bij de ANWB. Tim, waar staat het nu nog vast?
0: Ja, helaas wel op iets meer plekken. Bijvoorbeeld op de A27 naar Gorkum vanuit Utrecht. Bij Lexmond is een ongeluk gebeurd en de weg is helemaal afgesloten. Omrijden dus kan gelukkig vrij gemakkelijk via knooppunt Del over de A2 en de A15 in stad. Verder viel op de A27 vanaf Gorkum tot aan knooppunt Everdingen hierdoor. 9 kilometer en zo'n 10 minuten. En tot slot nog even naar Boxmeer. Daar zijn gaten in het wegdek geconstateerd. Voorlopig is er 1 rijstrook dicht op de A73 vanuit Nijmegen. Daarom 10 minuten vertraging vanaf Kuik.
2: Tot 11:30, Roos Abelman.
1: Met filmregisseur Martin Koolhoven kijken we zo meteen naar de aantrekkingskracht van nazi's in films. Of misschien beter gezegd de attentiewaarde van nazi's in films. Je zou kunnen zeggen die is er, want er is geen kaartje meer te krijgen.
5: Nee, het was...
1: Voor je filmcollege.
5: Ik ben daar op zich heel blij mee.
1: Ja.
5: Aan de andere kant, ik ben benieuwd wat er allemaal in de zaal zit natuurlijk.
1: Zorgwekkend snel uitverkocht. Ja. Dat zometeen dus. Over een paar minuten gaan we al uw vragen beantwoorden over bedelaars. De laatste tijd duiken meerdere berichten op over de overlast die ze veroorzaken. In Utrecht bijvoorbeeld, in Veenendaal. Daar gaan we het over hebben. Zijn er nog vragen? U kunt bellen met 0800 1101. Hier in de studio om al uw vragen te beantwoorden is Jan de Vries, co-directeur van het Straatconsulaat in Den Haag. En in die hoedanigheid ook veel betrokken bij daklozen en bedelaars. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
1: Fijn dat u er bent. Laten we beginnen met een hardnekkig misverstand uit de wereld te helpen. Niet alle daklozen zijn bedelaars en andersom ook niet.
14: Nee, dat klopt. Er is natuurlijk een overlap tussen dakloze mensen en bedelen. Maar inderdaad, niet alle dakloze mensen hoeven te bedelen en bedelen. En niet alle mensen die bedelen zijn dakloos. Maar er is wel zeker een overlap, hoor.
1: Ja. Kun je bedelen het simpelst omschrijven met op straat zitten en vragen om geld?
14: Ja, zeker. Ik denk
1: dat de enige vorm ook waarin het zich voordoet?
14: Ja, het is eigenlijk, als je het nog iets abstracter wil stellen, het is een interactie tussen twee personen waarbij de ene hulpbehoevend is en de andere niet.
5: Ja, maar dat geldt ook voor een dokter.
14: Dat geldt ook voor een dokter. En dit is in een openbare ruimte. En zo.
5: Ja, maar het gaat erom dat er geen tegenprestatie is, toch? Dat is volgens mij, op het moment dat iemand een liedje zingt of weet ik wat, dan is er een bedelaar. Ja.
14: Precies, maar. Ja. Nou, ik denk dat we zo wel tot een mooie definitie komen, inderdaad. Ja.
1: Weten we wie de bedelaars zijn?
14: Nee, in Nederland weten we eigenlijk bar weinig van mensen die bedelen. Er is recent een boek uitgekomen in België. Dat heet Zichtbaar Onzichtbaar van Belgische onderzoekers. Waar ook een aantal Nederlandse onderzoekers, waaronder ik zelf, in heb mogen schrijven vanuit het Nederlandse perspectief. En in België hebben ze heel goed onderzoek gedaan naar wie zijn nou de mensen die bedelen. Wat zijn hun beweegredenen? Waarom bedelen ze?
1: Ja.
14: Wat gebeurt er met het geld? Waar komen ze vandaan? En dergelijke.
1: Wat hebben ze met elkaar gemeen bijvoorbeeld?
14: Wat hebben ze met elkaar gemeen? Maar daarin zie je dus vooral dat er niet een bedelaar is of de bedelaar, maar dat het een heel eclectisch gezelschap is. Van heel veel verschillende soorten.

0: heel goed onderzoek gedaan naar wie zijn nou de mensen die bedelen. Wat zijn hun beweegredenen? Hè? Waarom bedelen ze? Ja. Wat gebeurt er met het geld? Waar komen ze vandaan? En dergelijke.
1: Wat hebben ze met elkaar gemeen bijvoorbeeld?
0: Wat hebben ze met elkaar gemeen? Maar daarin zie je dus vooral dat er niet een bedelaar is. Of de bedelaar. Maar dat het een heel eclectisch gezelschap is. Van heel veel verschillende soorten mensen. Met verschillende soorten achtergronden. Mm-hmm. Waarbij één ding wel heel erg opvalt. En dat is direct al stigma doorbrekend, denk ik, dat de meeste mensen die bedelen simpelweg om in hun levensonderhoud te voorzien.
1: Ja.
0: Dus om te kunnen overleven.
1: Ja.
0: Dat is hun enige inkomstenbron. En in Nederland hebben we niet soortgelijk onderzoek, maar kun je stellen dat er geen reden is om aan te nemen dat het heel verschillend zal zijn.
2: Is er geen reden om... Ik vind dat namelijk een heel groot verschil is tussen de bedelaars in Nederland en in de rest van de wereld.
1: Oh ja?
2: Ja, ik kwam ik weet nog goed dat ik in, daar hebben we het al over lang geleden hoor, in 1991 of zo in Brussel ging ik toen wonen. Mm-hmm. En ik kende Nederland natuurlijk en Amsterdam. En het eerste wat mij daar opviel, toen ik daar kwam, is hoeveel bedelaars ik zag. En dat was ik gewoon helemaal niet gewend. En hoe vaker ik in het buitenland kom, zie ik gewoon veel meer bedelaars.
1: Je ziet er gewoon meer eigenlijk.
2: Ja, het is vaak ook een soort subcultuur. En dat zie ik gewoon, zelfs nu het wat meer is in Amsterdam, zie ik dat niet.
1: Maar
2: dat
1: de vraag is, dus zijn het andere mensen?
2: Dan denk ik dat je het niet zomaar kan aannemen dat het hetzelfde is.
0: Nee, je kunt het niet één op één zeggen dat het exact hetzelfde is. Dat je al die onderzoeksresultaten op Nederland kunt projecteren. Zeker de omvang is echt heel erg anders. Mm-hmm. Dat klopt. Hè. Ik kom ook regelmatig in Brussel of in Parijs. Nou, daar is het sowieso heel erg anders. Daar zit ook een bepaalde context achter. Maar wat je wel kunt stellen, denk ik, is dat het sowieso ook in Nederland een eclectische groep is. Dat de bedelaar niet bestaat. Mm-hmm. Dat er verschillende achtergronden en redenen zijn. En wat wij zien, in ieder geval ook in Den Haag, is dat er ook verschillende redenen zijn om te bedelen, waaronder levensonderhoud een van de belangrijkste is.
2: Ja. Maar betekent dat wij dan dus, als ik het heb over in Nederland, dat de standaard hoger is, dat er meer welzijn is? Of als je zegt dat het direct daarmee te maken heeft, en het is in Brussel wel en in Amsterdam niet, of meer?
0: Ik denk dat zou je dus moeten onderzoeken. Ja. Dat is één. Ja. Een van de dingen die ik zie is op het moment dat bedelaars in levensonderhoud proberen te voorzien, dan zijn het ook mensen die op geen enkele manier andere toegang hebben tot inkomstenbronnen. Terwijl juist onder dakloze mensen, dat dakloze mensen die toegang krijgen tot bijvoorbeeld de opvang, die als dakloos worden aangemerkt, ook vaak toegang hebben tot een uitkering.
1: Ja. U kunt al uw vragen stellen over bedelen. U kunt ze stellen zoals altijd via de NPO Luister-app. Kies daar Radio 1 of bel 0800-1101. Gaan wij naar
3: het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: Ja, en voordat we naar verslaggever Thomas Schuurman gaan, die vandaag dat uitzendbureau bemant, eerst even dit. Ja, Thomas, zeg het maar. Goedemorgen trouwens.
4: Ja, dit is er één voor de filmkenners natuurlijk. En er zit er eentje in de studio toevallig vandaag. En misschien heeft de filmkenner het ook al herkend. Hè. Het is de film Spartacus van Kubrick uit 1960 over de slaaf die in opstand kwam tijdens de Romeinse tijd, die 5 Oscars kreeg, waaronder die voor beste camerawerk. En in het uitzendbureau willen we altijd graag de spraakmaker op een iets andere manier leren kennen dan op zijn of haar expertise. Maar Martin Koolhoven,
2: we zijn eigenlijk
4: een beetje dicht bij huis gebleven nu. Hè? Ja. Uitzonderingen moeten ook kunnen, hè? Zeker in deze tijd waar we het altijd over regeltjes, bureaucratie hebben. Spartacus, vertel, wat wil je weten?
2: Nou ja, een klein beetje, ik wil niet al te technisch worden. Want
4: gaat het wel worden.
2: Nou precies, het wordt een nerdending dan. Lang gezegd, op een gegeven moment was ik erachter. Er bestaat een bepaald soort lens, anamorfote lens. En ik wilde graag weten of dat ooit in Nederland. Dus ik ging zoeken en toen kwam ik erachter dat er in Nederland ooit een bedrijf was dat een anamorfote lens maakte. Wat heel interessant is het hele systeem erachter met film die op een andere die horizontaal door de camera loopt, waardoor je dus een groter negatief krijgt. Dan kan je dan opblazen naar 70 mm. Zijn we er nog? En dat dus die Nederlandse lenzen dan dus gebruikt zouden zijn voor Spartacus. Wat een fantastisch verhaal is.
1: Ja.
2: Toen wilde ik ook direct weten van, maar bestaan die lenzen nog? Zijn die nog ergens? Kan ik dat eventueel nog gebruiken? Dat moet de hel zijn trouwens om die dingen te gebruiken, maar dat tezijde. Dus ik heb gewoon iets gevraagd wat ik echt heel graag zelf wilde weten en niet achterkom. Dat is het eigenlijk. Ja.
4: Dus sta ik nu in een kleine fotowinkel midden in het centrum van Delft. Fotohandel Delfshaven. Een vintage foto- en filmapparatuurzaak.
2: Ja.

0: samen met Maarten Kleijweg. Ja, ik heb al vernomen dat jij alles van deze materie toch weet. Ik heb al een aantal minuten met jou gesproken. En ja, het ja, gaat heel snel voor mij. Even terug, de anamorfische lens die in de film Spartacus is gebruikt. Wat voor lens is dat?
1: Het is eigenlijk een lens die je voor een normale lens zet. En die ervoor zorgt dat het beeld ja, eigenlijk heel breed toch normaal op een ja, op de film terechtkomt. Zodat je een breedbeeldmogelijkheid krijgt.
0: Ja, je hebt die twee van die apparaatjes voor mij in de hand zitten. Daarachter ook, voor de mensen die op de website meekijken, zien wij grote camera's, oude camera's. Je hebt hier ook een echt filmrolletje voor mij. Leg eens even uit hoe je had het voor mij getekend. Probeer eens uit te leggen wat je getekend hebt.
1: Nou, in de eerste plaats heb ik het reguliere 35 formaat gedaan, waardoor het dus inderdaad verticaal door de camera gaat. In de tweede het horizontale plaatje.
0: Waar Koolhoff het dus over had?
1: Inderdaad, ja. Dus dat is eigenlijk dubbel zo groot als het reguliere 35 mm formaat. En door daar dan die anamorfot voor te zetten, kan het dus later inderdaad worden opgeblazen tot zelfs 70 mm in de breedte. Dat is eigenlijk wat er bij Spartacus is gebeurd.
0: Ja, waardoor we dus eigenlijk een heel groot beeld kregen. Heel scherp ook. Echt heel bijzonder voor die tijd van Kubrick. Haarscherp, haarfijn. Heel duur ook. Dan is de grote vraag, dat was geweldig. Jaren geleden kostte klauwen om het geld. Is dat nog steeds toepasbaar?
1: In principe wel, maar de film wordt heel lastig. Ik denk dat eigenlijk alle oude camera's nu wel in musea staan en dergelijke. En dat er eigenlijk ook geen...
0: Of hier in de raam, in het raam?
1: Ja, dat is een reguliere 35 helaas. Oh, ja. Ik zou er graag eentje willen hebben hoor. Maar er zijn wel mogelijkheden bijvoorbeeld om dat digitaal natuurlijk perfect te doen. Want tegenwoordig heb je allerlei digitale cinemacamera's die dat grotere formaat gewoon hebben. En er zijn eigenlijk ook tal van lenzen uit het fototijdperk die datzelfde formaat prima afdekken. Die worden omgebouwd dat het gewoon allemaal bruikbaar is. Maar op film... Ja, ik weet niet een lab die dat formaat, dat dubbele, gaat ontwikkelen. Laat staan.
0: Even naar jou dan, Martin, want jullie kunnen meteen wat vragen. Ik hoop het luisteren ook.
2: Ja, hoe nerdy mag het worden?
3: Je mag nog één vraag stellen.
2: Oké, dus je hebt dat verticale formaat, dat is dus in feite hetzelfde als VistaVision. Op VistaVision is onlangs voor het eerst worden daar weer films op gedraaid. Hè? En zou dan deze lens, als die er nog is, niet gewoon op VistaVision passen? En dan zou ik het gewoon kunnen doen. Volgende nog?
1: Als het digitaal is wel, voor het filmformaat.
2: Nee, VistaVision is niet digitaal. VistaVision is 35. Dat is horizontaal.
1: Ja, dat is mij niet bekend op dit moment dat er nieuwe camera's zijn eigenlijk. Maar dat mooi zijn inderdaad, ja.
2: Ja.
0: Nou, okay. Tot zover het onder ons zit tussen Maarten Kleijweg en Martin Koolhoven. Ik weet niet of die nieuwe film dus hierop gedraaid kan worden.
3: Nee, precies. En anders kunnen ze na de uitzending altijd even nummers uitwisselen.
2: Ja, precies. Hè?
3: Dan kunnen ze lekker doorneurden daar. Wel leuk dit. Dankjewel, Thomas Schuurman, voor je bijdrage. Spraakmakers. Is er nog vragen? Hebben het vandaag over bedelaars?
4: Ik vertrouw ze niet.
5: Laat ze maar werken voor de geld. Ja toch? Daar ben ik heel makkelijk in.
6: Hoeveel houdt u nou op een dag?
7: Weet ik je 30, een keer 40.
8: Soms ook meer. Hè?
9: Iedereen moet werken voor zijn gezintjes en dan moet ik ook.
10: Ze kopen er toch alleen maar drank van en wiet van.
11: Bedelaars die feinzen dat ze ziek zijn. Je ziet ze steeds vaker in het Nederlandse straatbeeld.
12: Ik denk dat mensen zich eraan ergeren.
13: Ik vond die mensen echt vervelend.
14: Ook nu hebben ondernemers en mensen die aan het winkelen zijn in de stad daar ontzettend veel last van.
15: Die ondervinden hinder op hun terrassen. Waar mensen gewoon een drankje aan het drinken zijn waarbij ze lastig gevallen worden.
16: Geeft ook een beetje een onveilig gevoel, vind ik.
17: Het zijn mensen die weigeren hulp, die weigeren een zorgtraject. Kiezen bewust voor een leven op straat.
18: Dat willen we gewoon echt niet meer. We gaan daar veel steviger op handhaven.
19: Nou ja, ik kan gaan stelen. Ja, mensen gaan tasjes, gaan mensen beroven. Ja, die dingen doe ik niet. Dus dat is, ik kies maar bewust om te gaan velen.
3: Hier in de studio dus Jan de Vries, mededirecteur van Straatconsulaten, een belangenbehartiger van daklozen in Den Haag. En we gaan meteen naar onze eerste beller. Dat is Dagobert Schulp. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
3: U bent ondernemer in een winkelstraat in Leiden, zie ik.
10: Dat klopt, ja.
3: Ja, en u heeft bedelaars voor de deur?
10: Nou, niet altijd echt voor de deur, maar wel in de straat. Ik ben de voorzitter van de winkeliersvereniging. En wij merken gewoon dat sinds het afschaffen van de APV in Leiden het bedelen weer is toegenomen.
3: Ja, dan moeten we even zeggen, er was dus een bedelverbod. Dat is dan in de algemene plaatselijke verordening van de gemeente.
10: Klopt.
3: Want volgens de wet is het niet verboden. Het wetboek van strafrecht staat het niet in. Maar gemeenten kunnen dat dus in hun eigen verordeningen wel opnemen. Maar in Leiden is dat dus losgelaten.
10: Ja, dat is vorig jaar losgelaten. En tot onze grote schrik, niet verbazing, want we wisten al dat wat er zou gebeuren. Onze grote schrik kwamen meteen weer de bedelaars en de bedelbendes de stad in.
3: Ja, en hoe, wat ziet u dan?
10: Nou ja, mensen die met een bordje, want ze praten niet eens, misschien spreken ze niet eens de taal, met een bordje voor hun in het Engels zeggen dat ze geld nodig hebben, mm-hmm. met een potje ervoor. Ja. Ze zitten op de grond en zijn bezig op hun telefoon.
3: Ja, en noemt het bedelbendes?
10: Ja, want die worden gewoon 's morgens afgezet en 's middags weer opgehaald.
3: Dat ziet u.
4: Goedendag.
3: Oh, dit is de voicemail. Ja. Kunnen we hem even afmaken? Ja. Ik heb zo het idee dat we de verbinding kwijt zijn geraakt met Dagobert Schot. Ja. Maar we kunnen het wel even voorleggen ook. Bedelbendes, dat is wel iets dat je vaker terughoort als het gaat over bedelaars. Het gaat in georganiseerd verband. In hoeverre klopt dat?
8: Ja, het simpele antwoord op die vraag is, we hebben geen idee. Het is een verhaal die vaker rondgaat. Mm-hmm. De vraag is, in welke mate is het georganiseerd? In welke mate zit daar dan allerlei georganiseerde criminaliteit achter?
3: Waarom weten we dat niet?
8: Omdat we het zo weinig onderzoeken. We zijn zo weinig geïnteresseerd in de mensen die bedelen zelf.
3: Ja, en u heeft het ook niet kunnen onderzoeken?
8: Nee, daar hebben wij helaas de capaciteit niet voor, inderdaad. En onze primaire taak zit rondom dakloosheid. Mm-hmm. Maar het interessante is wel dat als je kijkt naar wat is dan een verplichting van de overheid, als dit inderdaad bedelbendes zijn en deze mensen worden ingezet door georganiseerde criminaliteit, mm-hmm. dan moeten deze mensen beschermd worden. Dus er is een interesse vanuit de overheid om te gaan checken, zijn deze mensen inderdaad slachtoffer van georganiseerde misdaad?
3: Ja.
8: Of gebeurt het inderdaad überhaupt in een georganiseerd verband? Wat ik
2: Maar dan is het niet alleen maar een sociologisch probleem. Dan is het gewoon een crimineel.
8: Dan is het een crimineel probleem, ja, absoluut. Ja, ja, nee, zeker. En het interessante is dat natuurlijk dat verhaal van de bendes. Mm-hmm. En ik ontken niet dat dat zou kunnen bestaan. Het zou best wel kunnen bestaan. Maar het verhaal van die bendes, dat begint dan een soort leidend te worden. Ja. En dat zie je een beetje op mensen die bedelen sowieso. Mm-hmm. En daar wordt een heel stigma gewoon opgeplakt.
3: Ja.
8: En je hoort het ook een beetje in de aankondiging, mm. al die termen die erop geplakt worden, dat herkennen we ook heel erg van dakloosheid.
3: Ja, maar tegelijkertijd kan ik me er ook wel iets bij voorstellen in dit geval, dat als je nergens last van hebt en ineens zitten daar overal mensen met wie je niet kan communiceren en die zie je afgezet worden en weer opgehaald worden, dat je denkt ja.
2: En eigenlijk nog even de opmerking dat ze de hele tijd op hun telefoon zitten, waarmee gesuggereerd wordt dat ze wel het geld hebben om een dure telefoon te hebben. Dat zat er ook een beetje in.
3: Ja, dat kunnen we nou niet vragen, want meneer Schulp, die krijgen we even geen contact mee. Dus meneer Schulp, als u luistert wel, probeer nog even contact te maken met ons. Maar even los daarvan, het kan natuurlijk ook veel voor overlast zorgen.
8: Ja, en die term hoor ik heel vaak. Mm-hmm. Hè, of een gevoel van onveiligheid werd zo net ook genoemd. Ik wil dat ook niet bagatelliseren. Maar als je het hebt over overlast, dan is het wel heel belangrijk om te weten wat voor soort overlast. Mm-hmm. We hebben nu op dit moment een hele grote conversatie in Den Haag bijvoorbeeld over de soepbus.
3: Yep.
8: Dat is een bus die elke maandagavond soep uitdeelt aan dakloze mensen. Die staat midden op de Koekamp. Mm-hmm. En er is een motie aangenomen in de Raad, waarin wordt verzocht om te verkennen of die soepbus niet ergens anders heen moet.
2: Ja.
8: En eigenlijk is de achterliggende gedachte, we willen niet geconfronteerd worden, mm-hmm. elke maandagavond, met al die mensen die in extreme armoede leven.
2: Ja.
8: En een soepje slurpen elke maandagavond.
2: Ja. Dat wordt dan al gedefinieerd als overlast.
8: En dat wordt dan eigenlijk al gedefinieerd als soort van overlastgevend. Ja. Hè? En een gevoel van onveiligheid.
3: Ja.
8: En nogmaals, ik wil dat zeker niet bagatelliseren. Maar je kunt wel een onderscheid maken in soort bedelen. Als ik hoor dat deze mensen gewoon zitten ergens met een plakkaatje.
3: Mm-hmm.
8: Dat is vervelend, maar het is niet hinderlijk.
3: Nee, we kunnen meneer Schulp er even bij halen. Fijn dat u er weer bent, meneer Schulp.
10: Ja, even verkeerd. Ik denk dat we een bedelaar op de internetverbinding zat.
3: Ja. Ja. Het ging hier net over de mate van overlast die u al dan niet ervaart. Ervaart u overlast of dat ook weer niet?
10: Ja, ik heb er wat opgeschreven, dus ik ga dat even voorlezen. Als er in de straat wordt gebedeld, dan voelt langslopend winkelend publiek, en met name vrouwen, zich niet vaak op hun gemak. Ze worden ongevraagd aangesproken en voelen zich dan niet veilig, terwijl veiligheid op straat hoog in het vaandel van de gemeente Leiden staat. De vraag is, waarom gaat het belang van bedelaars boven de veiligheid van onze burgers op straat? En de tweede vraag is, waarom gaat de gezondheid van de bedelaars boven de gezondheid van de ondernemer? Die dus derving heeft als het winkelend publiek zijn of haar zaak mijt omdat er een bedelaar staat.
3: Ja. Is daar echt sprake van? Kunt u zeggen van nou mijn zaak wordt gemeden?
10: Nou ja, dat merken we gewoon. Mensen lopen met een grote boog eromheen. Mm. En gaan liever een zijstraatje in via een andere kant dan weer de winkelstraat in. Yeah. Als dat ze langslopen.
3: Ja. En wat zou je willen dat er gebeurt?
10: Nou, heel simpel. De APV aanpassen dat het niet mag.
2: En waar gaan die mensen heen dan?
10: Dat weet ik niet. Naar de burgemeester misschien?
3: Ja.
10: Daar is een hoop geld te halen.
3: Ja. Jan de Vries, je ziet het wel vaker. Hè? Dus het staat niet meer in het wetboek van strafrecht. Dus landelijk is het niet georganiseerd. Maar heel veel gemeenten hebben het toch opgenomen in een APV.
8: Ja, klopt.
3: Om het te verbieden.
8: Klopt. En veruit de meeste gemeenten die het in de APV hebben staan, die hebben het zo staan en die handhaven het op zo'n manier dat het niet conform het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is.
3: Mm-hmm.
8: Dus daar zijn ze hopelijk inmiddels ook mee bezig
2: om dat wel te doen. Wat doen ze anders dan?
8: Ze hebben een algeheel verbod op bedelen. En dat is eigenlijk een inperking van het recht van iemand die bedelt.
2: Okay.
8: Om ook nerdy te blijven, artikel 8 EVRM.
3: Ja.
8: En er is een uitspraak over geweest dat eigenlijk niet mag. Dat op het moment dat jij dat recht in gaat perken, dan moet je heel goed aantonen dat het inderdaad voor de openbare orde, voor de veiligheid, dat het noodzakelijk is, dat het proportioneel is.
3: En wat meneer Schulp nu aan had, die zegt, eigenlijk gaat dan hun recht boven het veiligheidsgevoel van andere mensen.
2: Hij zei zelf veiligheid.
3: Ja, het veiligheidsgevoel van mensen.
2: Nee, hij zei, ik heb opgelet, eerst had hij het over het gevoel. En later zei hij, waarom gaat de veiligheid van die vrouwen boven? En dat is de veiligheid is niet het geding, het gaat over het veiligheidsgevoel. Ik vind het je prima argumenten, maar dat moet je wel zuiver zeggen. Want er is een verschil tussen veiligheidsgevoel en veiligheid.
3: Mm-hmm.
2: Ja.
8: Ja, en ik denk dat dit is wel een belangrijke discussie, omdat zo net ook de term overlast viel. En dan is inderdaad altijd de vraag van wat voor soort overlast is het en wat voor soort veiligheid is het. Juist om een bedelverbod te kunnen invoeren, moet je heel goed aantoonbaar maken dat er een probleem van openbare orde en veiligheid is.
3: Ja.
8: En in de meeste gevallen, als het gaat om bedelen, is dat niet zo.
3: Okay.
8: En puur en alleen het gevoel van ongemak is onvoldoende reden om een bedelverbod in te voeren.
3: Dagobert Schulp, dank voor het bellen. Toch zien we nu, ook in het nieuws bijvoorbeeld, dat de gemeente Amsterdam actief probeert om mensen die bedelen en die op straat leven, om die terug te begeleiden naar het land waar ze vandaan komen. Ja. Want waar komt die toename dan vandaan? Hè, van het aantal bedelaars is toch uit landen van mensen waar arbeidsmigranten vandaan komen. Dus die hier komen werken door allerlei omstandigheden. Is ook veel in het nieuws geweest. Hun baan kwijtraken, hier op straat belanden.
8: Ja.
3: Hoe kijkt u daar dan naar?
8: Nou, ik denk dat het actief en vrijwillig terugbegeleiden naar land van herkomst is altijd kan helpen. Mm-hmm. Ondersteuning bieden hier kan ook helpen. Ik denk dat, kijk, en dit is een ongemakkelijke en niet sexy discussie, maar je moet ook kijken naar de grondoorzaken van waarom komen mensen hier. En die komen hier vaak om inderdaad te werken. En op het moment dat ze hun werk verliezen, om wat voor reden dan ook, hebben ze nul rechtsbescherming, verliezen ze hun huis en staan ze op straat en worden ze ook nog eens een keer geweerd van elke vorm van ondersteuning. En iedereen die ooit op straat heeft gezeten, die weet, of daarmee geconfronteerd raakt, die weet dat je binnen no time glij je helemaal af op straat en kun je helemaal niks anders meer.
3: Ja.
8: Dus het is wat goed is aan de aanpak in Amsterdam, en voor een deel doet Den Haag dat ook, en voor een deel doet Rotterdam dat ook, is dat er ook ondersteuning wordt geboden aan mensen die bedelen inderdaad, of aan dakloze mensen in dit geval.
3: Ja. Ik zie nog een geschreven vraag binnenkomen van Warner. Die zegt, ik woon in Amsterdam-Noord. Ik zie wel eens bedelaars, maar die krijgen nooit meer wat. Want niemand heeft meer contant geld.
8: Ja.
3: Valt er nog wat te bedelen?
8: Nou, het is wel interessant. Want ik word ook natuurlijk wel eens gevraagd om geld. En naast een praatje, dan wil ik ook wel geld geven. Maar ik heb geen contant geld. Maar dan kan het via een tikkie inmiddels. Dus dat vond ik wel een hele interessante innovatie in het wereldje.
3: Dus dan vragen ze gewoon, mag ik je een tikkie sturen?
8: Ja, precies.
3: Ja. Oh, dat is ook wel interessant eigenlijk. Ja. Hoe is het eigenlijk in het buitenland? Zie je daar ook een toename?
8: Ja, ik vind het moeilijk om daar iets van te zeggen. Ik weet dat in Brussel in ieder geval het aantal mensen dat noodgedwongen buiten slaapt.
3: Mm-hmm.
8: En dus potentieel ook bedelt wel enorm toeneemt. En dat heeft heel erg te maken natuurlijk met de Het vastzitten daar ook van de asielketen.
3: Ja, alle jonge mannen komen daar niet meer binnen, hè?
8: Daar worden allerlei zaken natuurlijk over gevoerd en terecht. Maar die keten die zit helemaal vol. En in België is het zo dat Brussel de plek is waar mensen zich moeten aanmelden. Dus ja, daar is ook een grote problematiek.
3: Ja, een andere vraag is, wat moet je nou eigenlijk doen als iemand bedelt? Want je hoort dan ook vaak, die geven dat meteen uit aan drugs. Dan zit er dus ook meteen een waardeoordeel aan vast. Ja, ik wil bepalen wat jij doet met mijn geld.
8: Ja.
3: Wat is wijsheid?
8: Ja, ik zeg altijd, het allerbelangrijkste is dat je iemand gewoon in de ogen kijkt. Even hallo zegt en misschien zelfs vraagt hoe gaat het met je. En dat is, zien we met dakloze mensen, met mensen die bedelen, mensen die noodgedwongen buiten slapen. Mm-hmm. Zij worden heel vaak niet meer erkend als mens. En alleen die actie al, van eventjes gewoon even naar iemand kijken en niet gewoon negeren en weglopen. Of agressief worden zelf, wat ik ook vaak zie gebeuren.
3: Oh ja?
8: Dat werkt al heel erg. En dan is het nogal zo dat mensen denken van ik heb geen zin in een praatje. Ik wil gewoon geld of ik wil iets anders. Mm-hmm. Maar dan heb je dat in ieder geval gedaan. En dan kun je alsnog zeggen, ik geef je geld. Nee, ik geef je geen geld. Dat is natuurlijk helemaal je eigen keuze. Mm-hmm. Je kunt natuurlijk zeggen van zeker als je voor een supermarkt staat of ergens op een markt. Zullen we wat eten gaan halen of wat drinken? Maar wat wel heel erg fijn is om er niet direct dan ook een waardeoordeel aan te geven. Ik bedoel, de meeste mensen die buiten slapen of bedelen, die hebben niet zo heel veel aan een latte matcha of zo. Die willen gewoon een bak koffie met een hele pleur melk en suiker om energie te krijgen.
3: Een taartje begreep ik.
8: Of een taartje.
3: Is,
8: een taartje
3: is goed om te doen.
8: Ja, een taartje is
3: eiwitten, suiker.
8: Veel
2: vetten. Zou je zeggen dat een taartje gezond is? Of,
3: Als je op straat leeft, dat las ik.
8: Ja, en als mensen... Kijk, en de drugs, alcohol verhaal, dat speelt natuurlijk. En ik zal zeker niet ontkennen dat ook daarvoor gebruikt wordt.
3: Ja.
8: Maar
3: laat dat los en geef.
8: Laat het los en heb ook begrip voor de situatie waarin mensen zitten.
3: Ja. Dankjewel, Jan de Vries, mededirecteur van het Straatconsulaat. Tot zover deze editie. Morgen gaat het over de excuses aan de Molukse gemeenschap. Heeft u daar vragen over? Bel 0800 1101.
4: NPO Radio 1.
13: 1 vandaag. Als het over voetbal gaat, dan is het allemaal poep.
20: Ja, maar dat is dan vooral nog in de media. Hè?
13: Ik zie alleen maar chagrijnige mannen.
20: Ja.
4: Verdieping bij het nieuws.
21: Wij moeten emigreren omdat wij medicijnen beschikbaar willen maken.
4: Ja, dan zing je opeens Claudia de Breij terwijl je door Damascus rijdt.
22: Hij zat dan een meisje de kont of zo. Dus ik werd er wel fucking boos over.
4: Elke dag een factcheck.
13: Feit of fictie dat het wereldwijde energieverbruik van de datacenters evenveel is als het energieverbruik van het land Frankrijk.
4: Fictie.
13: Avro Tros met 1 vandaag.
4: Op NPO Radio 1.
13: Zometeen van 12 tot half 2.
4: Wie luistert, weet meer.
23: Oh, heerlijk hier, hè?
24: Ja, eindelijk even niks.
25: Dit is echt nice.
26: Hola, le pongo dos cervezas.
27: Hola, señor. Sí, 2 bier.
25: Voor mij?
23: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
26: Por favor.
27: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
28: Ster. En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
29: Huh? Mart, wat ga je doen?
28: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
4: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
30: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
4: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
30: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
4: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
31: Hallo,
0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: NPO Radio 1, 11 uur.
6: Roos Abelman.
3: Schurken die heerlijk zijn om te haten. Dat is in een paar woorden wat nazi's zo filmgeniek maakt. Maar er is veel en veel meer over te vertellen. En dat doen we dan ook zo met filmregisseur Martin Koolhoven. Maar nu eerst NOS Journaal met Jurjen Boekraad.
7: Bij een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn vernielingen aangericht en er zijn mogelijke explosieven gevonden. Noël van Hoofd van Omroep Brabant. Wanneer is dit allemaal ontdekt?
9: En vanmorgen werd hier het AZC ingericht, werden meubels naar binnen gebracht. En toen is er in een van de kamers ontdekt dat er ramen ingeslagen waren. En dat er dus ook een verdacht object hier lag.
7: Want wat is er precies gevonden?
9: Ja, volgens de politie is er een vuurwerkmortier gevonden en een mogelijke pijbom. Nou, de explosieve opruimingsdienst die is er nu. Die zijn met een bompak naar binnen. Die zijn aan het kijken hoe schadelijk de objecten zijn en hoe ze onschadelijk kunnen maken. Het is hier een gebouw wat in aanbouw is. Deze zomer moet hier een AZC komen. Drie gebouwen zijn hier aan de rand van Nuenen verrezen. En ze zijn nu dus aan het inrichten. Het is bijna klaar om ook bewoond te worden.
7: Het is niet voor het eerst dat er vernielingen zijn aangericht daar, hè?
9: Nee, er zijn eerder al ramen ingeslagen. We hebben ook gezien dat er al eerder een brandje is geweest. Er staan hier ook teksten op verschillende plekken met nee AZC en anti-AZC. En er is eerder ook al vorige week een rechtszaak geweest. Want mensen vinden dat hier het AZC niet thuis hoort aan de rand van een woonwijk en vlakbij sportvelden. En daarom zijn mensen hier in Nuenen tegen dit AZC.
7: En komt de opening van het AZC door deze incidenten in gevaar?
9: Ja, het lijkt erop voor nu van niet. Het is nog wel vroeg om dat te zeggen. Want ja, vanmorgen om 9 uur kwam deze melding binnen. Het is nog redelijk vers dus allemaal. Maar het lijkt erop, er is geen grote schadelijke brand of explosie geweest. Het lijkt erop dat als het hier daar allemaal weer veilig is, dat gewoon ingericht kan gaan worden. Maar er zullen wel wat aanpassingen gedaan moeten worden. Want ja, er is wel schade.
7: Noël van Hoofd van Omroep Brabant, dankjewel. Volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopige akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. De presidenten van de VS en Iran hebben gisteren hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de Straat van Hormuz weer open moet gaan. Of dat nu ook voor al het scheepvaartverkeer gebeurt, is nog niet helemaal duidelijk. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een grote Oekraïense drone-aanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch zijn er ook doelen geraakt, zoals een olieraffinaderij. Er is op een aantal plekken brand uitgebroken. Afgelopen nacht zijn in een huis in Meerstad, iets ten oosten van de stad Groningen, twee doden gevonden. Het gaat om een echtpaar. De politie doet onderzoek naar de omstandigheden rond hun dood. De dochter van het stel is door de politie opgevangen. Vorig jaar hebben meer dan 500 jongeren en hun naasten van een speciale chat gebruik gemaakt. Die is er voor jonge mensen die in de criminaliteit zitten of die daarin getrokken dreigen te worden. Velen geven volgens de organisatie aan dat ze geen veilige uitweg meer zien en nergens terecht kunnen met hun verhaal. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die bij de webshop Funcaps gekocht zijn. Verslaggever Steve Bouwman hoorde dat zojuist tijdens een inleidingszitting bij de rechtbank in Zwolle.
11: Onderzocht werd in hoeverre die te linken waren aan de middelen van Funcaps. En nu is dus bekendgemaakt door het OM dat zij 18 van die 58 direct linken aan Funcaps. Oftewel, daar is een causaal verband volgens het OM tussen het overlijden en de middelen van Funcaps. Nog 4 andere sterfgevallen worden nog verder onderzocht. Want ook mogelijk die zijn direct te linken aan Funcaps. Maar dat onderzoek moet nog worden afgerond en half juli verwachten ze daar over te kunnen communiceren.
7: De Major Oak is dood. De enorme eikenboom in het Engelse Sherwood Forest wordt ook wel de Robin Hood-boom genoemd. Deskundigen denken dat de boom ongeveer 1200 jaar oud was. De boom ging de laatste jaren achteruit door hoge temperaturen en door zijn eigen populariteit. De miljoenen bezoekers die de boom bekeken veroorzaakten ook bodemverdichting, waardoor de wortels minder voeding uit de bodem konden opnemen. Deskundigen denken dat de boom, ook al is hij dood, nog tientallen tot honderden jaren kan blijven staan. Drie jaar geleden werd een andere boom met een link naar Robin Hood illegaal gekapt. Het ging toen om de Sycamore Gap Tree die in de film Robin Hood, Prince of Thieves te zien is. Het weer, volop zon. In het zuidoosten wordt het tropisch warm. Maxima liggen tussen 26 en 32 graden. Vanavond en vooral vannacht trekken enkele stevige onweersbuien over het land. Morgen wordt het nog warmer, maximaal 35 graden.
2: Oh, Tim Schaap bij de ANWB. Ja. Hoe is het nu op de weg?
8: Je zou bijna spreken van een soort zwarte zaterdag, hè, qua warmte dan. Maar goed, op de weg valt het gelukkig wel mee. 30 kilometer in totaal. Onder andere een spoedreparatie bij Gorkum op de A27, komende vanuit Breda. Een vertraging van ongeveer 30 minuten vanaf Hank. De andere kant op, hierdoor ook file richting Utrecht. Daar heb je ongeveer een kwartier vertraging. Dan de A50, Apeldoorn-Zwolle, tussen Epe en Heerde. 20 minuten door een ongeluk, rechterrijstrook is dicht. En bij Boksmeer zijn gaten in het wegdek geconstateerd. Daarom blijft voorlopig nog één rijstrook dicht. Op de A73 vanuit Nijmegen op dit moment daardoor 10 minuten vertraging vanaf Kuik.
10: Ster. Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
12: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
14: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
30: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
14: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
30: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
16: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
17: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
16: Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
5: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
6: Roos Abelman.
3: Het is 7:55. We gaan zo meteen de Nationale Nieuwsquiz spelen. Zoals altijd tegen 11:30. Eén aanwijzing geef ik dan nu alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vandaag: met wat voor functionaris heeft de helft van de Oranje Selectie wekelijks een Zoom-call?
18: Je moet je eigen leven ook een soort richting geven. Je kunt niet afhankelijk zijn van wat Christmas doet. Of Charismus. God, hoe heet die gozer? Zijn er nog vragen voor de rondvraag? Niemand? Mooi opgehoepeld aan me.
3: Ja, altijd leuk. Tegen 11:30 het antwoord, mocht u nog twijfelen. En als u zelf wil quizzen, dan kan dat bel 0800 1101. Nu dan, hoge laarzen, een messcherp uniform en een pet met adelaar en doodskop. Het archetype nazi doet het heel goed in de internationale cinema.
19: Nazis. I hate these guys.
25: Niet uit, ik ga draaien als een feitling.
31: Met
13: Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen...
19: Ist das Feiglinge!
20: Der Bassengel ist hier. Oh mein Gott, stopp ihn! Stopp ihn! Der weiße Engel!
21: Unser Chef, ja.
22: Jawohl.
21: Gut, Herr.
22: Ze moeten mij hebben bisher nog gevolgd.
23: We're gonna be dropped into France, dressed as civilians. We're gonna be doing one thing only.
3: Nazi's in films. Reden voor jou, spraakmaker, regisseur Martin Koolhoven, om er vanavond samen met filmprogrammeur Ronald Simons een filmcollege over te geven. Doen jullie een iFilmmuseum in Amsterdam.
2: Ja.
3: Het was zorgwekkend snel uitverkocht aan het begin van deze uitzending.
2: Ja, dat zei ik wel een beetje lachend. Ik geloof niet dat er echt nazi's in de zaal gaan zitten. Blijkbaar is het iets wat tot de verbeelding spreekt.
3: Ja. Maar goed, wij dachten, onze luisteraars krijgen hem dus ook nog eventjes van jou. Gratis en voor niks. Nazi's in filmmakers, waarom zijn ze zo aantrekkelijk voor filmmakers?
2: Ja, het is zo lastig om te omschrijven. Maar je hebt zoiets, het is fotogeniek, hè? Dat zijn ze. Ze zien er gewoon fantastisch uit, dat is het eerste. Maar ze zijn ook cinemageniek in de zin van dat allerlei dramatische wetten eigenlijk automatisch al op die... Het zijn de ideale bad guys. En als je een nazi... Het is heel makkelijk om te laten zien wat een nazi is. Daar heeft iedereen ook meteen een bepaalde gevoelens bij. Dat kan je serieus doen. En het blijkt dus eigenlijk ook heel makkelijk om het, als je het een klein beetje een kantje op duwt, moet je er ook om lachen. Wat heel raar is, als je weet hoe verschrikkelijk het allemaal is. Maar het is heel weinig nodig om Hitler grappig te maken.
3: Ja,
2: en ook nazi's überhaupt.
3: Ja, dus je weet meteen wat je voor je hebt en wie je voor je hebt. Ja. En dat je diegene moet haten. Maar je zegt, het ligt ook een beetje aan hoe ze eruit zien. Het pak wat ze aan hebben.
2: Ja, ik bedoel, je kan veel zeggen van die nazi's. Maar ze zagen prima uit natuurlijk. Weet je dat? Ik vind.
3: Waar zit hem dat in dan?
2: Ja, dat het gewoon echt heel mooie ontworpen pakken waren. En dat heel veel van de esthetiek een soort van, en dat was natuurlijk ook de bedoeling, ontzag inboezemt. En dat is cinematografisch interessant.
3: Ja. Iemand die dat heel snel zag misschien wel, is Leni Riefenstahl.
2: Bijvoorbeeld, ja.
3: Die heeft het allemaal in opdracht van Hitler in beeld gebracht.
2: Ja.
3: Bijeenkomsten bijvoorbeeld, hè, heeft ze in beeld gebracht.
2: Zeker.
3: Je ook, je kunt even opzoeken als je het niet meer voor je ziet, maar het is overal wel te zien. Dus hier is ook echt dat strak in het gelid staan bijvoorbeeld.
2: Ja, dus heel veel
3: georganiseerd.
2: Heel veel van wat zeg maar de esthetiek van de nazi's is, dat ontlenen wij eigenlijk aan documentaires die zij gemaakt heeft. In de zin van dat je beeld van de Olympische Spelen en al dat soort dingen, wat natuurlijk allemaal heel heroïs. En dat zijn allemaal dingen die ook grote invloed hebben gehad op de filmgeschiedenis.
3: Zij maakte ze in opdracht van Hitler, maar eigenlijk hebben ze daarmee zelf een soort startschot gegeven voor die, het vervolg van hoe nazi's in films worden weergegeven.
2: Ja, nou, dat is er onderdeel van. Ik denk dat ze met hun daden die ze verder hebben gedaan ook een grote invloed hebben gehad. Zeg maar. Ja. Dus alles wat ze deden was een dusmanig dramatisch dat je daar echt wel als filmmaker ook wat mee kan. Het is niet voor niks dat wij in Nederland zoveel films over de Tweede Wereldoorlog hebben gemaakt natuurlijk.
3: Nee, daar komen we zo nog even op. Dat is namelijk een interessant gegeven. En gaan jullie die eigen Duitse producties ook behandelen in AI vanavond? Of gaat het vooral om de latere, vaak westerse films met nazi's als slechterik in de hoofdrol?
2: Nou, eigenlijk in de eerste instantie, kijk, uiteindelijk willen wij gewoon een uur aan leuke en interessante dingen. En wat ook een aanleiding is om anekdotes te vertellen en leuke dingen uit de filmgeschiedenis te laten zien. Dus het is een waaier van alles. Ik begin met Hitler Junge Quecks. Dat is daadwerkelijk een nazi-propagandafilm uit de jaren 30. Dus daar ga ik wat van laten zien. En uiteindelijk, dat is toch hoe wij vaak... komen we uiteindelijk bij zombies die nazi's zijn. Dat is dan toch, dat moet ook gezien
3: worden. Want die zijn
2: worden.
3: Er ook.
2: Jongens, een heel genre. Je wil niet weten hoeveel dat uiteindelijk...
3: Nazi's als zombie is een heel genre?
2: Ja joh, er zijn allerlei zombiefilms met nazi's die zombies worden.
3: Wat zijn nou een paar uitzinnige nazi-films jullie vanavond gaan behandelen? Want er is ook heel veel cult. Er zijn heel veel cultfilms gemaakt met nazi's toch ook?
2: Ja. Nou ja, een van de meest bizarre is denk ik toch wel Iron Sky. Dat is een film waarop op een gegeven moment nazi's blijken op de maan te zitten. En daar die komen dan uiteindelijk met ruimteschepen naar ons toe.
3: Ja.
2: Ja, dat wil je ook niet.
3: We hebben even een paar fragmenten op een rij gezet.
24: Who are these guys anyway?
25: Nazis from the moon.
26: Beat the praise tour, Dr. Rinky.
25: You have to say, I swear my allegiance to the supreme ruler of Führer. Say it.
27: No. Wegen alle diese Untermenschen, alle Herkarte.
3: Ja, ja, het begon ook, hè, met de maan. Je hoort fragmenten van onder meer de Noorse film Dead Snow, Iron Sky, SS Experiment, Love Camp. En dus ook seksfilms, soft porno met nazi's in de hoofdrol.
0: Oh ja. Ja, nou ja, ze zijn zeer bruikbaar.
3: Het is, dat is ook een genre op zich.
0: Ja, ja, zeker. Ja, ja, absoluut. Je hebt op een gegeven moment dat je de nazi-kamp dingen met vrouwen die dan nazi's waren. En in de jaren 70 was dat allemaal heel hip.
3: Ja. Ja, ja. Ja. Wat fascineert jou hieraan?
0: Ja, kijk, ik hou van film. En dus het is met name de manier waarop nazi's in films zitten. En ik vond het leuk om te kijken van oké, zijn er films die vanuit de nazi's verteld worden? Weet je, dat is al interessant om erover te hebben. En dan vanuit daar ben je aan het brainstormen samen met Ronald Siemens, met wie ik dit samen doe. En dan, ja, maar ik wil dit ook laten zien. En eigenlijk gaat het eigenlijk altijd over, we vieren gewoon cinema. En dit keer doen we dat via nazi's.
3: Ja. Ja. Nazi's op de maan dus. Nazi's in soft pornofilms. Ja. Maar dus ook zombiefilms met nazi's.
0: Ja,
3: is dat niet een beetje dubbel op? Dan heb je al een in en in slechte nazi en dan wordt hij ook nog een zombie.
0: Ja, dat is natuurlijk. Is dat... Ja, meestal zeggen mensen van, ja, je moet rood niet rood verven. Maar als je maar genoeg rood gebruikt, wordt het op een gegeven moment wel weer leuk natuurlijk.
3: Ja.
1: Zie je daar dan ook een ontwikkeling in, zeg maar? Hoe er in de tijd die nazi's worden geportretteerd?
0: Kijk, als je. Dat is. Je ziet natuurlijk dat na de oorlog is er natuurlijk geen enkele behoefte om daar ook maar enigszins genuanceerd. Dan zijn ze gewoon de bad guys. En op een gegeven moment zie je dan dat er dan op een gegeven moment dat er iets genuanceerder over. Omdat je ook, dan durven ze ook een film te maken die misschien vanuit dat, een film als Das Boot bijvoorbeeld, wat de hoofdfilm is. Want na de uur gaan we de hoofdfilm zeggen. Das Boot. Ja, dat had je 20 jaar daarvoor niet kunnen maken. En wat ik interessant vind bijvoorbeeld, dat is niet helemaal een antwoord op je vraag, maar dat hoe cultuur invloed heeft op hoe er in de cinema naar gekeken wordt. Een van de gekke dingen die ik absoluut niet helemaal precies weet hoe dat nou zit, is dat de Engelsen zijn eigenlijk vrij snel geweest comedies maken over over nazi's of over de Tweede Wereldoorlog. Er wordt altijd van, ja, maar die zijn natuurlijk nooit bezet geweest, dus die hebben een andere gevoeligheid daarvoor. Mm-hmm. Maar de Fransen bijvoorbeeld hebben grote comedies gemaakt, La Grande Vadrouille met Louis de Funès, dat soort dingen. Op een gegeven moment zijn de Duitsers zelf ook comedies gemaakt. In Nederland is er nog nooit een bioscoopfilm geweest die een komedie is over de Tweede Wereldoorlog, waar nazi's in zitten. Ja, dus op de een of andere manier hebben we daar geen humor.
3: Dat?
0: Ja, we roepen dat Duitsers geen humor hebben, en weet ik wel. Maar wij hebben daar blijkbaar zelf een zekere gêne over om. Ik weet dat bijvoorbeeld toen ik op de filmacademie zat, dat de jongen die met mij in het jaar zat, Mark van Uggelen, die wilde een comedy maken als eindexamenfilm. En die werd echt door de leraren die er toen waren, die werden echt zo van, ja, dat kan je niet maken. En ga eerst maar eens 2 jaren research doen. Terwijl het eigenlijk gewoon natuurlijk ook een film was over film. En uiteindelijk heeft hij het kunnen maken omdat een Belg, Harry Kummel, zei van, ja, wat is dit voor belachelijkheid? Tuurlijk moet hij dat kunnen doen. Laat hem gewoon doen.
3: Maar hoe verklaar je dan dat je had Allo Allo, dat is hier uitgezonden.
0: En dat was hier wel succesvol.
3: En dat was succesvol.
0: Maar dat was dan, anderen maken dat. En dan mag het misschien wel. Als je dat in Nederland, ja, niemand durfde dat aan.
3: Nee.
0: Ik heb er ook niet echt een verklaring voor, hoor. Nee. Ik kan het alleen maar constateren.
3: Ja, en dat nazi's op een gegeven moment in films terechtkwamen, was dat samenleving volgend, zal ik maar zeggen, als cinema? Of was de cinema juist leidend hierin? Van, we nemen de samenleving even mee, we zijn hier nu wel aan toe.
0: Nee, ik denk niet dat het leidend was. Ik denk wel dat het volgend was. Dat het sentiment bepaalde wat voor soort films daar over gemaakt konden worden. En dat er misschien in het verzet ook niet alleen maar nobele redenen waren en zo. Ja, dat moet je natuurlijk in de eerste 10 jaar niet meer aankomen. Dan zijn dat gewoon de helden. Nee. Snap je? Dus op die manier kun je wel zien dat daar anders naar gekeken wordt.
1: Ja. Ik kan me herinneren dat rondom de Untergang, die film, dat er heel veel gedoe was omdat Hitler te menselijk werd neergezet.
0: Ja.
1: Als hondenliefhebber.
0: Ja. Ja, wat hij gewoon wel was.
1: Weet ja, dus, precies. Nee, maar er was een discussie over toen.
0: Dat is ook een bredere discussie. En dat is iets wat door de jaren heen, en eigenlijk een soort Amerikaanse idee, waarbij films alleen maar als een soort opvoedkundig iets wordt gezien, in plaats van een artistiek medium. En dan wordt er gezegd van, ja, maar dan gaan mensen denken dat. En dat argument, dat is bijna altijd lelijk, vind ik. Mm-hmm.
3: Er zijn heel veel comedies gemaakt, je zei het al eventjes, met nazi's.
0: Ja.
3: Dus dat is om te lachen. denken aan To Be or Not To Be.
0: Bijvoorbeeld?
3: Zowel de originele film uit 1942 als de remake van Mel Brooks, 1982.
0: Ja, allebei wat fantastisch trouwens.
3: Ja, ja. Misschien een beetje braaf van mij, maar is het ook een beetje raar om te lachen over figuren die zulke vreedheden tegen de menselijkheid hebben begaan?
0: Ja, dat is een beetje braaf van jou, als dat de vraag was. Ja, ja nee, maar als je goed kijkt, is dat To Be or Not To Be is echt een geniale film. Zeker als je de eerste kijkt, wat nota bene door een Joodse regisseur is gemaakt. Mm-hmm. En toen het maakte in de fucking oorlog ook enorm gezeik mee had. Maar dat was juist heel dapper.
3: Ja.
0: Comedie is bij uitstek een manier om bepaalde onderwerpen goed te behandelen. En
3: om je een spiegel voor te houden. Nee, bijvoorbeeld, er zeker. Is Hitler daar. Die film waarin Hitler terugkeert in onze huidige samenleving.
0: Precies. Ja. En ik vind eigenlijk ook dat de beste manier om met nazi's om te gaan, is zolang als het lukt, is om ze gewoon belachelijk te maken. Alhoewel dat natuurlijk destijds ook geprobeerd is en dat het niet helemaal Maar ik vergeet nooit, op een gegeven moment heb je dan neonazi's in Amerika en er is een man die liep daarbij en die liep daar dan alleen maar bij met een grote tuba. En terwijl die laat marcheren waar ze... En je ziet dat en je denkt, wat zijn dit voor fucking zielenpoten, weet je wel? Ja. Dat vond ik fantastisch.
3: Maakt het een beetje absurdistisch. Ja. Je stipt het ook al aan, Das Boot was eigenlijk de reden dat je dit filmcollege wilde geven.
0: Ja, want meestal begint het bij ons bij een film en dan denken van oké, waar gaan we het dan over hebben? We willen graag die film laten zien en in dit geval dachten we Nazi Night.
3: Ja, klassiekertje natuurlijk uit 1981 over het leven in een kriegsmarine onderzeeboot tijdens de Tweede Wereldoorlog. Even een kort fragmentje omdat het kan.
0: Ja.
4: Is het rot? Ja, dit is geen helft.
3: Ja, je moet het eigenlijk echt even zien, als je dit zo hoort. Maar het is een film vanuit de Duitsers bezien, vanuit een hele krappe ruimte in een onderzeeboot.
0: En gemaakt door de Duitsers ook.
3: Ja.
0: Dus dat is interessant. Ja,
3: ja. Wat maakt die zo briljant, deze film?
0: Nou ja, wat die zo briljant maakt, is niet eens per se dat iets wat, of het nou nazi's zijn of niet, maar dat is de manier waarop ze het spannend maken en dat je totaal in de claustrofobie zit van een onderzeeër. En je hebt scènes die dan, waar je alleen maar mannen ziet die bang zijn en dan komt er iets over en dan hoor je dat geluid en dat is zo verschrikkelijk spannend. Dat die ping-ping die je nu hoort. En het gaat mij niet, want je hebt dan daarboven, terwijl zij daaronder zijn, zitten als ratten in de val eigenlijk. Mm-hmm. En daarboven zitten dus, gaat de schepen over en die peilen of ze dan kunnen vinden. Dan, mm-hmm. Ja, dat is zo spannend.
3: Ja.
0: Dat is zo spannend.
3: Ja, en hoe was het in die tijd? Want het was dus, je ziet die Duitse soldaten, je gaat er ook een beetje met ze meevoelen.
0: Zeker wel. Maar
3: hoe werd dat ontvangen?
0: Het was in ieder geval een grote hit. Het is ook nog eens, toen daarna ook nog een televisieserie, is die nog langer geworden. En aan de rand is een director's cut. Is allemaal. Dus die mythe van die film is heel groot.
3: Ja.
0: Maar het zijn natuurlijk, dat is natuurlijk wel slim geweest. Het waren geen overtuigde nationaalsocialisten. Die lui die daar zaten werden heel duidelijk neergezet als lui die ook maar onderweg gestuurd waren en helemaal niet eens waren met Hitler. Nou, dat is ook een film die dan een aantal jaar daarvoor niet op die manier had gemaakt kunnen worden. Ja.
3: Dankjewel, Martin Koolhoven, voor dit kleine hoorcollege. In aanloop naar het echte college, dat is helaas al is uitverkocht vanavond. Ja.
0: En anders komen ze gewoon in augustus, doen we de volgende, dan doen we Diamantino. Dat is dan gaan we de Night with Balls, gaan we allemaal over films met ballen. En Diamantino is een geweldige voetbal.
3: Ik kijk er naar uit. Ja. Dankjewel voor dit gesprek.
7: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
3: Een Micha Hollander uit Driebergen.
8: Goedemorgen.
3: Een hele goede morgen. Je bent 21 en eerstejaarsstudent journalistiek in Ede.
8: Mm-hmm.
3: En jouw hobby, daar sla ik dan weer even op aan nu, is, ik denk geoguesser, het is een Engelse term.
8: Ik weet niet of je het kent.
3: Nee.
8: Nee, je komt op een locatie in de wereld en dan moet je raden waar je bent en hoe dichterbij je bent, hoe meer punten.
3: Je wordt digitaal ergens gedropt.
8: En dan kan je omheen, kan je naar de zon kijken, welk halfrond je dan zit. En aan de hand van hints moet je dan een beetje raden waar je bent op de wereld.
3: Oké, dus jij begeeft je heel vaak gewoon digitaal in een hele
8: maar dan
3: andere
8: wel
3: wereld.
8: Buiten,
3: zoekende,
8: zeg maar.
3: Zoekende naar waar je bent. Ben je er een beetje goed in?
8: Ja, gemiddeld. Niet heel goed, maar ook niet heel slecht. Je hebt echt wel zulke pro's die die weten echt precies als ze ergens op de straat gedropt worden waar dat precies is.
3: Oké. Nou, je weet waar je nu bent. Hè? Dat was allemaal heel overzichtelijk. Je zit in de studio in Hilversum. We gaan een spelletje spelen.
8: Ja, nieuwsquiz.
3: Hoogste score tot nu toe. Gisteren 55 punten neergezet door Peter van Olst uit Hulshorst. Heel veel plezier.
8: Dank je.
9: Amerika en Iran hebben de intentieverklaring ondertekend die moet leiden tot het einde van de oorlog.
11: This was not easy. I can tell you.
10: Ja, de straat van Hormuz gaat weer open binnen 30 dagen. Op papier in elk geval.
11: Iran's chief negotiator called the deal a quote record of America's failure. And even Republicans and Trump's allies are angry. This is an American surrender.
10: De hete aardappels, de echt gevoelige punten, die worden wederom voor hen uitgeschoven.
3: Afgelopen nacht hebben de presidenten van de VS en Iran het akkoord getekend dat een einde moet maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Vraag 1. Waar was de Amerikaanse president Donald Trump toen hij zijn handtekening onder deze intentie verklaring zette?
8: Versailles.
3: Dat is goed. Vraag 2 dan. Uit hoeveel punten bestaat de overeenkomst tussen de VS en Iran?
8: 14 punten plan.
3: Ja, dat is goed. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz weer wordt geopend en dat alle conflicten in de regio worden beëindigd. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
12: Met je huisdier naar de dierenarts. Het wordt steeds duurder.
14: Dierenartsen krijgen soms ook bonussen als ze bijvoorbeeld behandelingen doen of medicijnen verkopen. Nou, daar

0: moeten we vanaf.
1: Wie kan er nog een kat betalen dan?
2: Hoe heet de staatssecretaris die de torenhoge kosten bij de dierenarts wil aanpakken?
3: Silvio Erkens.
2: Dat is goed. Hij vindt dat dierenartsen beter duidelijk moeten maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en hoeveel dat dan gaat kosten. Vraag 4 dan. De staatssecretaris is, ondanks dat bijna de voltallige Tweede Kamer daarom vroeg, voorlopig niet van plan om wat in te voeren.
3: Nee,
2: maximum tarieven. Ofwel een prijsplafond. Dat wil hij pas overwegen als andere maatregelen niet werken. Gaan we naar vraag 5. Laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
4: Extra gebouwen erbij, maar uiteindelijk het hoofdgebouw is nog wel hetzelfde. De vibe die je voelt als je het gebouw inkomt of het complex oprijdt is natuurlijk nog wel steeds hetzelfde.
2: Ja. Wie is dit?
3: Hey, Rob Eert.
2: Nee, Giovanni van Bronckhorst.
3: Oh, ja.
2: Aangesteld als trainer van Feyenoord. Deze vraag kent wel een vervolgvraag. Zit je er een beetje lekker in of niet? Denk je nou, oh jee.
3: Ja? Nee, kom maar door hoor.
2: Oké, wil je de makkelijk of de moeilijke vervolgvraag? Als je moeilijk kiest en je hebt hem goed, dan krijg je 2 punten. Voor makkelijk 1.
3: Gaat over Van Bronckhorst, hè?
2: Ja.
3: Doe maar de makkelijke.
2: Van Bronckhorst was eerder ook al trainer van Feyenoord. Na hoeveel jaar keert hij terug bij zijn club?
3: 6 jaar?
2: 7 jaar. Ja, niet goed. Dat is jammer, hè? Eens even kijken. Dan gaan we naar de hintsvraag. Gaat vandaag over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wat bedoelen we? Het gaat om 1 term. Als je het antwoord denkt te weten, zeg stop, maar denk gewoon na voor je dat doet. Want je krijgt geen herkansing als het niet goed is.
3: Ja.
2: En hoe meer hints je nodig hebt om het antwoord te raden, des te minder punten je verdient.
5: 4.
6: Ik ben echt niet cool.
5: 3.
6: En blijf nog wel even plakken.
5: 2.
6: Dus let vooral op jong en oud.
5: 1.
6: Ik ben vanaf vandaag in het hele land van kracht.
2: Wat is het? Landt het niet?
3: Nee, land niet.
2: Nee, het Nationaal Hitteplan is wat we zochten. Ik ben echt niet cool.
3: Ja.
2: Cool als in koud, maar ook cool als in status. Het Nationaal Hitteplan wordt door sommigen als betutteling gezien. Voor 3 punten, ik blijf nog wel even plakken. Dat verwees naar de plaknachten die we tegemoet gaan. En dat nog niet duidelijk is tot wanneer het hitteplan van kracht is. Dus let vooral op jong en oud. Dat is het advies als dit plan van kracht is. Eens even kijken, Micha. Je hebt 3 punten in de factor. En dat betekent dat je 19 vragen goed moet hebben om aan kop te gaan. We gaan gewoon beginnen.
7: De Nationale Nieuwsquiz.
2: Welke oud-international heeft zijn excuses aangeboden voor een grap over Japanners?
3: Rafael van der Vaart.
2: Ja, aan welk land heeft Dubai topcrimineel Tyson Q uitgeleverd?
3: Curaçao.
2: Ja, hoeveel euro stelt Nederland beschikbaar voor een nieuw steunpakket voor Oekraïne?
3: 300 miljard.
2: 500 miljoen. Met wat voor functionaris heeft de helft van Oranje Selectie wekelijks een Zoom-call?
3: Pastoor.
2: Ja, als de hintsvraag. De directeur van welk museum heeft een miljard euro kostende renovatie verdedigd?
3: Ik niet.
2: Het Louvre. Het Friese waterschap pleit voor een Europees totaalverbod op wat?
3: PFAS.
2: PFAS, ja. Uit onderzoek blijkt dat de mens 5.500 jaar geleden al werd besmet met welke ziekte? Roep maar wat.
3: Ja, ik wist het. Pas.
2: De pest. Welke rapper heeft op Instagram zich uitgesproken over zijn bipolaire stoornis?
3: Lil Nas X.
2: Ja, welk land stuntte gisteren op het WK met een gelijkspel tegen Portugal?
3: Congo.
2: Ja, het aanvullend geboorteverlof wordt door hoeveel op de 10 vaders en partners opgenomen?
3: 1 op de 10.
2: 6 op de 10. Het conflict tussen het presidium en welke oud-Kamervoorzitter is ten einde?
3: Pas.
2: Khadija Ariep. Ja, helaas, Micha. Niet genoeg.
3: Nee.
2: Het was ook niet makkelijk hoor. 19 vragen goed beantwoorden. Je hebt er 6 goed beantwoord. En je had 3 punten in een factor. Kom je uit op 18 punten in totaal. Kom je nog een keertje terug?
3: Jawel.
2: Ja, toch?
3: Jaartje toch, hoorde ik.
2: Jaartje, ja. En dan mag je jezelf revancheren. Ja. Dankjewel.
3: Dank je.
2: Micha Hollander, dank. Martin Koolhoven, dat je spraakmaker wilde zijn. En heel veel plezier vanavond bij het...
8: Dankjewel, dankjewel.
2: Het Hoorcollege. En dank nogmaals Janne Vries voor het beantwoorden van al onze vragen over bedelen. Gaan we naar Sven Kokkeman. Sven, goedemorgen. Wie is jouw gast zo?
9: Goedemorgen, Roos. We kunnen per direct niet meer rekenen op alle hulp van de Amerikanen. Bleek bij het begin van de NAVO-top van de ministers van Defensie daar. Ik ga praten met Alexander Bakker. Hij is correspondent daar in het hoofdkwartier van die NAVO voor de Telegraaf.
10: Dit was een programma van KRO-NCRV.
7: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
11: Oekraïne heeft een grote drone-aanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald, maar sommige drones troffen wel doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij de webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. 3 verdachten staan terecht voor betrokkenheid. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Ook is er een ruit van het gebouw vernield en brand gesticht. Het vuur kon snel gedoofd worden. Het is al de 3e keer dat er vernielingen zijn aangericht. En volgens de Iraanse staatspers hebben sinds het sluiten van het voorlopige akkoord 11 Iraanse schepen hun haven verlaten en zijn ze langs de Amerikaanse blokkade in de Golf van Oman gevaren. Presidenten van de VS en Iran hebben gisteren hun handtekening gezet onder een tijdelijke deal over een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Daarin is afgesproken dat de Straat van Hormuz weer open moet gaan.
0: Dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Een klein handjevol bijzonderheden. Allereerst de A5, Hoofddorp Amsterdam. Tussen Amsterdam-Westpoort en de A10 een file van 3 kilometer en 15 minuten. Dan de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar nu een klein kwartiertje vertraging. Dan gaten in de weg bij Boxmeer op de A73 vanuit Nijmegen. Bij onderweg richting Maasbracht hou dan rekening met 10 minuten vertraging vanaf Kuik. En tot slot een ongeluk bij Lexmond op de A27 Utrecht-Gorkum. De weg is volledig dicht. Omrijden kan via knooppunt Del over de A2 en de A15.
7: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
9: Dames en heren, goedemorgen. Topdrukte en hoogspanning in Brussel vandaag. EU-leiders van de Europese Unie zijn bij elkaar om te praten over de drugs. Asiel, Oekraïne, ook Zelensky komt weer langs. En de centen, want de Europese leiding in Brussel wil fors meer geld. Zo'n 2000 miljard. En daar is Nederland mordicus tegen. Niet alleen de strenge minister van Financiën, Ilko Heijnen, maar ook premier Jette heeft zich inmiddels zo ongeveer tot aan zijn kruin ingegraven in zijn verzet. En een kilometer of 5, 6 verderop zijn de NAVO-ministers van Defensie vandaag op visite bij Mark Rutte voor hun laatste vergadering voor de NAVO-top over een paar weken in Ankara. Dan komt ook president Trump weer langs, die van paleis naar paleis reist deze dagen. Het tamelijk chagrijnig was en is richting het bondgenootschap. De Amerikanen zijn dan ook voornemens om zich verder terug te trekken uit Europa. Zo willen ze onder meer 100 van hun 150 jachtvliegtuigen terugtrekken uit ons continent. Een vliegdekschip, een onderzeeboot en alle tankvliegtuigen. En dat het menens is, bleek vanochtend meteen bij het krieken van de dag nog maar een keer. De vermindering van de Amerikaanse troepen in Europa gaat met onmiddellijke ingang in, was de mededeling van de NAVO-baas Mark Rutte. Vanochtend vroeg, want vroeg uit de veren waren ze daar bij de NAVO. Aanvang 7 uur in de ochtend. Alexander Bakker is correspondent van De Telegraaf. Bij de NAVO en bij de Europese Unie. Hij zit op dit moment in het hoofdkwartier van het bondgenootschap. Alexander, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
9: Was er voor het eerst sprake van een ochtendhumeur om 7 uur 's ochtends bij Rutte toen hij om 7:10 deze mededeling deed?
8: Nee, ja, we kennen Rutte zoals we hem al jaren kennen in Nederland als premier. En dat blijft altijd allemaal vrolijk. Doen alsof er niets aan de hand is en alles kleiner maken.
9: Ja.
8: Maar de sfeer is hier natuurlijk gespannen.
9: Hegseth is er, de minister van de Oorlog. Die heeft de voorgaande ronde telkens verstek laten gaan. Had geen zin meer om te komen. Hoe is de sfeer nu?
8: Nou ja, hij is er weer. Bij de vorige vergadering was Rubio er ook, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. En ik hoorde hierover achter de schermen toch ook wel dat er irritatie is uitgesproken door de Europeanen richting de Amerikanen. Dat ze een aantal keren verstek hebben laten gaan. En dat ze dus mede om die reden wellicht nu wel aanwezig zijn. Maar goed, de boodschap was er niet minder fel om vandaag. Hegseth heeft echt nog een keer duidelijk gemaakt dat Donald Trump woest is op Europese landen die bijvoorbeeld moeilijk deden over landingsrechten voor gevechtsvliegtuigen die moesten worden ingezet in de oorlog tegen het terreurregime in Iran.
9: Ja. We moeten praten, Alexander. Van harte welkom bij Sven op 1. De vraag is, Wat dit nou precies gaat betekenen als je 100 van de 150 gevechtsvliegtuigen terugtrekt, een vliegdekschip, een onderzeeboot en alle tankvliegtuigen, waar we er niet heel van veel van hebben in Europa. Nederland heeft daar wel 1 of 2 vliegtuigen, geloof ik, meen ik. Of er komt een tweede aan. Die staan allemaal op Eindhoven Airport geparkeerd. Maar daar waren die Amerikanen altijd mega belangrijk voor. Rutte zegt nu vandaag, het gaat met onmiddellijke ingang in. Gisteren zei hij, ik heb een ANP-bericht voor mijn neus. Heel veel van die Amerikaanse afzeggingen zijn overigens al opgevangen. Sommige al helemaal, andere bijna. Ik begrijp niet helemaal hoe ernstig de situatie is.
8: Ja, en het is ook een beetje ingewikkeld, want een deel van al die Amerikaanse inzet is niet in Europa op dit moment. Maar ze vormen eigenlijk een beetje de levensverzekering van het bondgenootschap. Mm-hmm. Dit heet hier het NATO Force Model. En dit is wat bondgenoten inzetten in het geval van een artikel 5 situatie. Bijvoorbeeld als Rusland Litouwen zou binnenvallen, dan liggen er hier dus allemaal plannen klaar van binnen hoeveel dagen welke capaciteiten worden ingezet. En de Amerikanen hebben dus nu duidelijk hebben een hele geheime lijst gemaakt. Maar die geheime lijst is uitgelekt. We hebben wel kunnen verifiëren dat allemaal klopt wat daarin staat. En daarin zie je dus dat in die situatie de garanties van de Amerikanen dus flink worden teruggetrokken. Onder andere die bommen.

0: hele geheime lijst gemaakt. Maar die geheime lijst is uitgelekt. En we hebben wel kunnen verifiëren dat dat allemaal klopt wat daarin staat. En daarin zie je dus dat in die situatie de garanties van de Amerikanen dus flink worden teruggetrokken. Onder andere die bommenwerpers gaan weg, gevechtsvliegtuigen. Een vliegdekschip met alles erop en eraan. En inderdaad, aan Europa is nu de vraag om die gaten te gaan vullen. Ook Nederland heeft zo'n verzoek gekregen. Minister Dylan Jezilkus van Defensie is hier in Brussel. Ze zei ook dat Nederland positief heeft gereageerd op het verzoek. Maar ze wil niet zeggen wat Nederland nu precies gaat leveren. Gaat Nederland bijvoorbeeld gevechtsvliegtuigen leveren om dat gat op te vullen? Ja. En dat betekent dus niet dat je die à la minuut de lucht in moet. Maar die moeten dus beschikbaar zijn voor zo'n moment dat artikel 5 zou worden geactiveerd.
1: Ja, nou als je kijkt waar wij bijdrage leveren aan de NAVO, en zeker ook in een snelle reactiemacht, zal ik maar zeggen, dan zijn alle krijgsmachtonderdelen daar vaak bij betrokken. Maar vooral ook in de lucht, als je kijkt naar het recente verleden. Op zee. Dus drones, luchtafweergeschut, F-35's en de inzet van marineschepen. En op de grond ook in de samenwerking met Duitsland en natuurlijk militairen op de grond. Zeg ik het goed zo?
0: Ja, zeker. En wat er nog in aanvulling, want het blijft hier dus ook niet bij, want dat weten we dus na vandaag. Want Piet Hegseth heeft hier gezegd, ja, we gaan nu dus ook onze huidige inzet in Europa tegen het licht houden. En hij koppelde dat ook heel duidelijk aan die, ik zeg maar eventjes, opstandigheid van sommige Europese landen. Waar het
1: Spanje in het bijzonder natuurlijk.
0: Ja, ja, zeker. En ook landen, en dat is ook interessant, ook landen die in de ogen van de Amerikanen niet genoeg spenderen aan defensie. Kom je opnieuw uit bij Spanje. Ja. Maar ook een aantal landen die door de mand zijn gevallen.
1: Kom je weer uit bij Spanje?
0: Tsjechië. Oh, ja. Ja, nee. In dit geval zijn het Tsjechië, Albanië en Kroatië. Want die beweerden dat ze aan die oude NAVO-norm van 2% van het BBP voldeden. Ja. Maar de NAVO controleert dat streng en ze zijn door de mond gevallen. Ze komen niet eens aan die 2%.
1: Nee. Goed, dit allemaal natuurlijk tegen het licht van die top in Ankara. Daar wordt ook gekeken naar de besteding van de defensiegelden. Namelijk vorig jaar in Den Haag is afgesproken 3,5% van het bruto nationaal product naar de militaire spullen en mensen van de NAVO. 1,5% naar infrastructuur en andere dingen, weerbaarheid, dat soort onderwerpen. En in Ankara, in dat hele grote paleis van de president daar, Erdogan, wordt natuurlijk de balans opgemaakt, ook voor Trump. Namelijk, worden de afspraken nagekomen of niet? Verwacht jij daar nog gedonder? Met Trump weet je het maar nooit. Of denk je, nou, de Amerikanen, ook afgaand op Hegseth vandaag, zijn toch wat minder chagrijnig aan het worden?
0: Nou ja, de afgelopen week leek het allemaal weer wat beter te gaan tussen Europa en Amerika. Dat zagen we vooral natuurlijk bij de G7, waar de Amerikaanse president was. Voor die ook weer bereidheid toont om zich te gaan inzetten voor Oekraïne. Gisteravond hebben we natuurlijk de beelden gezien van de Franse president Emmanuel Macron, die Trump echt heeft ingepakt met een diner in het paleis van Versailles.
1: Ja, het zat toch wel in de in de grote balzaal daar, hè? De zonnekoning, ja.
0: Ja, ik ben bang dat het weer gaat leiden tot allerlei nieuwe plannen voor verbouwingen in het Witte Huis. Want het zal hem ongetwijfeld geïnspireerd hebben met al dat goud wat daar blinkt in Versailles. Yeah. Hij vond het ook prachtig was te zien. Yeah. Maar ja, Hegseth was vandaag weer gewoon echt uiterst kritisch. En helemaal verrassend is het natuurlijk ook allemaal niet. Hè? De Amerikanen, niet alleen onder Trump, maar ook onder vorige presidenten, hebben gewoon gezegd, Europa, je moet meer zorgen voor je eigen veiligheid. En dat de Hegseth vandaag ook weer. Hij zei, ja, te lang zijn de prioriteiten hier niet gegaan naar straaljagers en tanks, maar naar wat hij dan noemt gendergelijkheid en klimaat.
1: Ja, goed, zo kennen we hem ook weer. Tegelijkertijd wordt er natuurlijk wel gekeken naar de betrokkenheid van de Amerikanen. Rutte zegt ook de hele tijd, we kunnen niet zonder de Amerikanen. We moeten wel meer op eigen benen gaan staan, maar we moeten de Amerikanen niet volledig loslaten. De Amerikanen worden weer chagrijnig als we dan zelf wapens gaan produceren en we ze niet bij hen bestellen. tegelijkertijd, want zo zit de vork natuurlijk ook weer in de steel. Maar de vraag is uiteindelijk natuurlijk, wat gaat er nou gebeuren met dat artikel 5? Want artikel 5, stel een Europees land wordt aangevallen, en daar waarschuwen experts voor dat nu Poetin echt serieus met zijn vingers tussen de deur zit, dat hij wel eens rare sprongen kan gaan maken. Komen de Amerikanen dan nog steeds te hulp bij artikel 5? Weliswaar met minder spullen dan ze nu doen. Of zeggen de Amerikanen dan ook, ja, jullie hebben nu je eigen

0: spullen, zoek het zelf maar uit op je eigen continent.
1: Nee, de Amerikanen blijven de Europeanen verzekeren dat ze in actie zullen komen bij artikel 5. En inderdaad, dat zal dus met minder spullen zijn dan eigenlijk altijd werd verwacht. Hè, want dat is wat in die plannen staat waar ze zich nu dus deels uit gaan terugtrekken. Maar het is ook de vraag, kunnen de Europeanen dat allemaal op tijd vervangen? Bijvoorbeeld die B-52 bommenwerpers, ja, die hebben de Europeanen niet.
0: Nee.
1: Nou, sprak ik daar weer iemand over die ook wel hardop afvroeg of je dit überhaupt nodig hebt in die plannen. Of dat een capaciteit is waar je echt om staat te springen in de huidige manier van oorlogsvoering.
0: Ja.
1: Maar ja, het is natuurlijk allemaal heel ongelukkig met een oorlog op dit moment op ons continent. Ja. Een serieuze Russische dreiging. Dus ja. De timing is natuurlijk slecht.
0: Ja, en nou goed, de manier van oorlogsvoeren is ook aan verandering onderhevig. Dat gebeurt bijna op dagelijkse basis. Ik zag gisteren dat de minister van Defensie van Oekraïne op bezoek was bij Dylan Jezelges, onze minister van Defensie, die dus nu bij jou in Brussel zit. Overigens werd er ook gesproken over kernwapens. Er wordt nog gesproken over Oekraïne vandaag. De NAVO moet haar kernwapens bij de tijd brengen, hebben de lidstaten afgesproken vanochtend, lees ik hier via het ANP. Ook de planning en coördinatie moeten worden versterkt, staat in een verklaring van het nucleaire overlegorgaan van deze alliantie. De verklaring van de zogeheten Nuclear Planning Group is de eerste in bijna 20 jaar tijd. Wat betekent dit?
1: Ja, dat is inderdaad heel bijzonder dat er weer zo'n verklaring uitkomt. Normaal, dit is een geheim overleg van bondgenoten die dus onderdeel zijn van de nucleaire afschrikking van de NAVO. Frankrijk heeft nucleaire wapens, maar zit dus niet bij dit groepje.
0: Ja.
1: En dit is vooral een signaal ook dat de Amerikanen op dit deel dus zich blijven inzetten.
0: Ja.
1: Dus dit is een teken van leven uit het geheime overleg. En dat past ook in het verhaal wat de Amerikanen de hele tijd verkondigen. Die zeggen dat de Europese dus voor de conventionele wapens dus meer zelf moeten gaan doen. Maar op dit deel blijven ze zich inzetten. En ik denk dat deze verklaring ook een signaal is om dat nog eventjes naar de buitenwereld uit te stralen.
0: Juist. Wordt ongetwijfeld ook gesproken over het Midden-Oosten. En zeker nadat Trump zijn krabbel heeft gezet onder die beginselakkoord, beginselverklaring, een memorandum of understanding, of hoe je het ook wilt noemen, anderhalf A4'tje. Inmiddels wordt bekend dat Duitsland marineschepen gaat sturen naar de straat van Hormuz. We hebben die mijnenjager al door de Middellandse Zee varen. Denk je dat er vandaag nog een beslissing wordt genomen over het optuigen van een missie die strikt genomen dan niet onder NAVO-vlag is, maar wel met betrokkenheid van veel NAVO-landen?
1: Nou, of dat vandaag al gaat gebeuren, durf ik nog niet te zeggen. Ik denk dat het ook nog zou kunnen zijn dat het een kwestie van dagen is. Ook afgaand op wat ik sommige andere bondgenoten heb horen zeggen, dat ze daar nog een paar dagen ook voor nodig hebben om vast te stellen wat ze kunnen doen en onder welke voorwaarden dat zal zijn. Maar deze hele missie is absoluut heel erg belangrijk, ook in het licht van wat Hexit vandaag heeft gezegd. Hè, dat de Amerikanen gaan kijken wat ze binnen 6 maanden, wat ze nog in Europa willen doen.
0: Ja.
1: En dit is eigenlijk het Europese antwoord erop, om die Amerikanen te laten zien van kijk, we gaan jullie wel degelijk helpen. We nemen absoluut onze verantwoordelijkheid. En dat is ook de reden waarom je nu zoveel haast ziet. Want het is eigenlijk ongekend, hè, dat dit allemaal al zo snel gaat. Ook dat Nederland al de Zijne Majesteit Willemstad in het oostelijk deel van de Middellandse Zee heeft liggen.
0: Dat is die mijnenjager, ja.
1: Minister Jezelges kon vanochtend bij aankomst nog geen duidelijkheid geven over wanneer Nederland een knoop gaat doorhakken. Maar ik kreeg de indruk dat dat ook niet lang hoeft te duren.
0: Ja.
1: In Duitsland overigens en in Nederland moet ook zo'n besluit nog worden goedgekeurd door het parlement.
0: Ja.
1: Maar het lijkt allemaal heel snel te gaan. En dit is dus ook heel belangrijk in het verhaal van lukt het op deze manier om de Amerikanen nog op andere gedachten te brengen. Ik heb gehoord dat dat waarschijnlijk niet onder NAVO-vlag zal gaan gebeuren, omdat er unanimiteit nodig is van 32 bondgenoten. Die is er blijkbaar niet of nog niet. Maar Rutte zal dit waarschijnlijk wel gaan verkopen als een operatie waar de NAVO wel bij betrokken is. Praktisch gezien heeft dat ook een reden, omdat bijvoorbeeld de mijnenveger van België nu onderdeel is van een NAVO-missie op de Middellandse Zee, meen ik.
0: Ja.
1: En die moet daar eventjes uit worden gehaald. Dus dit is communicatie met de NAVO over. Maar het is natuurlijk vooral een boodschap richting de Amerikaanse president Trump. Kijk, u heeft wel degelijk iets aan de NAVO hier.
0: Juist. Kijk hoe de reactie van Trump daarop is en hoe zijn pet dan staat. Even iets anders, heb je ook kaarten eigenlijk?
1: Kaarten? Wat voor kaarten?
0: Kaarten voor zondag 28 juni.
1: Ah, dat is, ja, dat is het feest waar Brussel niet over raakt uitgepraat. Want dan wordt in Brussel echt een gigantisch feest opgetuigd door de Amerikaanse ambassadeurs die hier zitten. Dus ja. De ambassadeur
0: zijn er drie,
1: in België,
0: hè?
1: Bij de EU, ja. En bij de NAVO.
0: Ja.
1: Ter ere van 250 jaar Verenigde Staten. Het feest schijnt $4 miljoen te gaan kosten.
0: Allemaal privaat opgehaald. Geen overheidsgeld, toch?
1: Nee, dat is dan weer inspirerend, zou ik bijna willen zeggen. Maar het wordt een gigantisch feest. Het gerucht gaat dat mogelijk zelfs Katy Perry komt optreden. Want die is op dat moment in Brussel voor haar Europese tour. En inderdaad, ik heb kaarten, dus ik ben daarbij. En iedereen in Brussel heeft het er ook over. Van heb je kaarten weten te bemachten. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die uit protest niet willen gaan. Omdat ze het als een Trump-feest zien.
0: Ja.
1: Nou ja, ik wil het natuurlijk gewoon even met eigen ogen bekijken. Hoe de Amerikanen dit aanpakken. En het is ook echt wel een, zoals de Amerikanen dat kunnen. Ja. Het is ongeveer recht voor alle EU-gebouwen.
0: Ja, het is in dat hele grote, langgerekte park met die bogen. Zal ik maar zeggen.
1: Ja.
0: Dus het is ook nog heel chic. Ze zullen wel... Ik bedoel, een feestje van de Amerikanen, zeker als het gaat om een 250 jaar bestaan zonder Arc de Triomphe, daarbij is het natuurlijk geen feestje. Maar er is plek voor 1500 mensen. Er zijn er uiteindelijk 8000 uitgenodigd, geloof ik. Hoe moet dat allemaal gaan passen?
1: Ja, nou, dat park is groot genoeg. Dus ik ben benieuwd. Er is overigens heel veel lokale ophef over. Er zit hier een knetter links stadsbestuur. Dus die proberen ook moeilijk te doen over vergunningen. En over hoe lang dat park mag afgesloten zijn. De Belgische minister heeft geloof ik alweer voorkomen dat er F-35's mogen overvliegen. Dus ja, er is allemaal gedoe over. Want het moet natuurlijk allemaal groter dan groot.
0: Ja, het was de burgemeester geloof ik van Brussel die dat niet zo'n leuk idee vond. Met het oog op het dichtgaan van het luchtruim voor Zaventem. Dat vliegveld daar bij Brussel. Even verderop, kilometer of 5-6 hemelbreed van waar jij nu zit, zijn de leiders van de Europese Unie bijeen om te praten over drugs, bollejos, of is dat al afgehecht? Namelijk dat de Europese gelden niet meer naar Sierra Leone zullen gaan?
1: Ja, in de uitkomsten van de top die altijd worden voorgekookt, is inderdaad een zin opgenomen waar Nederland en België voor gelobbyd hebben. Dat is een zin waarvan Leek zal zeggen van wat staat hier. Maar inderdaad, die zin die slaat volledig op Sierra Leone. De plek waar Bolle Jos zich verschuilt en waar Nederland graag wil, en met België overigens, dat die wordt uitgeleverd. Want hij heeft geloof ik bij elkaar iets van 80 jaar zelf straf uit te zitten.
0: Ik ben 81, ja, klopt. Ja. En,
1: oh ja,
0: en dat land kreeg iets van 350 miljoen per jaar van de Europese Unie.
1: Begrotingssteun. Ja.
0: Plus nog wat aanverwante dingen. Dus laten we zeggen, de leider van Sierra Leone, de president daar en tevens schoonvader van deze Bolle Jos, die kan fluiten naar zijn centen nu vanaf nu?
1: Nou ja, daar ziet het wel naar uit. Het is natuurlijk een vraag van de Europese leiders. Hè, want die moeten het dus allemaal, die gaan dit straks allemaal goedkeuren.
0: Ja.
1: En dan is het vervolgens aan de EU-instelling om daarmee aan de slag te gaan. Maar zo'n opdracht vanuit de leiders wordt altijd serieus genomen. Die kun je eigenlijk niet negeren. Dus ik verwacht wel dat hier inderdaad actie wordt genomen.
0: Juist. Het gaat natuurlijk ook over Oekraïne. De toetreding van Oekraïne. Hoewel iedereen zegt dat definitieve beslissingen pas verderop in de tijd worden genomen. Maar sinds Orbán weg is, is er al geen blokkade meer voor het openen van de gesprekken. Hoewel Nederland blijft hameren op het voldoen aan de Kopenhagen-criteria. Streng dus. Streng ook op de cent. Ik zei het in het begin al. Want dat meerjarig financieel kader komt eraan. Dat is de begroting van de Europese Unie voor de komende jaren. 2000 miljard. Dat vindt Nederland geen goed idee. Jette zegt, dat moeten we zo niet doen. Ik zet mijn hakken in het zand. En dat gaat niet gebeuren, want dan gaat Nederland nog veel meer betalen. En we krijgen ook nog eens een keer minder terug, toch?
1: Ja, zeker. Dat zit hem onder andere in dat de huidige korting die we hebben, omdat Nederland anders een veel te grote netto betaler zou worden, een verhouding die wil Brussel afpakken. Ze willen ook douaneinkomsten van Nederland afpakken. En daarnaast toch die enorme contributieverhoging, wat echt voor Nederland alleen al over miljarden per jaar extra naar Brussel gaat. Ja. Die discussie wordt vrijdagochtend gevoerd door de EU-leiders. En bij aankomst zullen de Nederlandse premier, maar ook bijvoorbeeld de leiders van Oostenrijk en Zweden echt, ja, verwacht ik in keiharde bewoording dit geldspektakel afwijzen. En dat is ook een belangrijk moment. Dat hoort ook een beetje bij die onderhandelingen. Dus dat je inderdaad de hakken in het zand zit. En dat je, ja, eventjes heel stevig gaat uithalen. Dat verwacht ik dus vrijdag. Een beetje een popcorn moment, denk ik, hier ook voor veel verslaggevers. Die daar ook allemaal grote verwachtingen bij hebben. En er is er natuurlijk een meerderheid van lidstaten, ja, die juist meer geld wilt. Want voor hun is, ik krijg af en toe wel eens het idee dat ze het hoofdkwartier van de Europese Commissie verwarren met een pinautomaat. Maar die willen dolgraag meer subsidies uit Brussel, die, ja, zijn netto ontvanger.
0: Ja. Maar goed, daarvan zegt Diederik Samsom, voormalig chefstaf van Frans Timmermans, toen hij nog eurocommissaris was en de eerste plaatsvervanger van Ursula van der Leyen en natuurlijk ook voormalig leider van de Partij van de Arbeid, Samsom, die zei in de Volkskrant de column, ik parafraseer hem, maar altijd met dat gezeur over die centen, als we vooruit willen kost het ook extra geld. Kijk nou eens verder dan je neus lang is en wees nou niet zo krentenkakkerig. Dit zijn allemaal mijn woorden, maar ik destilleerde dat een beetje uit die column. Ik hoop dat ik het stuk recht toe hiermee, maar dat is wel een kritiek die je hoort natuurlijk.
1: Ja, de belangrijke vraag is natuurlijk, wat ga je met dat geld doen? En daar zeggen de financieel verstandige landen van ga dat geld nou niet meer steken in allerlei oude prioriteiten, zoals landbouwsubsidies. Ja, en ik ben een tijdje geleden weer in Polen geweest. Daar is ongeveer elke snelweg wel nu opnieuw geasfalteerd met de EU-geld. En toch blijft dat land de grootste ontvanger straks volgens de plannen van die cohesiegelden. Dat zijn subsidiepotten voor arme regio's. Dus ja, ik vraag mezelf ook wel eens een beetje af van hoeveel kun je nog opnieuw asfalteren in je land?
0: Is het verboden woord al uitgesproken?
1: De eurobond.
0: China. China is vervangen door mondiale macro-economische onevenwichtigheden. Ik hoorde het Macron ook al in vergelijkbare termen zeggen in Evian-les-Bains, waar die G7-top plaatsvindt. Het gaat natuurlijk over de handelsbalans met China, maar China mag niet worden genoemd.
1: Nee, dat is echt heel bijzonder schouwspel waar we naar kijken. Want iedereen die praat dus met meel in de mond met deze vage term. Maar iedereen bedoelt inderdaad China. Want de staatshoofd en regeringsleiders gaan vanavond tijdens het diner uitvoerig hebben over de handelspolitiek van China. Groot probleem is dat China mega veel produceert, veel meer dan de wereld nodig heeft, en dat vervolgens goedkoop dumpt in Europa. Waar hebben we het dan over? Nou, we hebben het over chemicaliën, over machines, over windmolens. En daarmee wordt gewoon de Europese industrie echt kapot gemaakt. Ja. En lange tijd, waarom is het nou allemaal zo geheimzinnig? Waarom moet je hier zo ingewikkeld over praten? Nou ja, het blijft gewoon gevoelig liggen. Dus lange tijd waren heel veel landen, Duitsland voorop, bang dat als ze te streng zouden worden richting China, dat dat bijvoorbeeld ten koste zou gaan van de Duitse autoverkopen in China. Nou, Berlijn ziet inmiddels ook in dat er meer moet gaan gebeuren. Maar nog steeds blijft het gevoelig, omdat iedereen ook bang is dat China Europa keihard gaat terugpakken als er meer handelsbeperkingen komen. En toch is dat waar ze het vanavond over gaan hebben. Ja. Moet Europa een hardere koers varen tegen China? En hoe hard moet die koers dan zijn?
0: Goed, ook dat zal nog wel een tijdje duren voordat er dan daadwerkelijk een klap op wordt gegeven. Het is geen ongebruikelijke situatie dat premiers dan heel lang moeten luisteren naar andere premiers. Rutte nam ooit de biografie van Chopin mee. Wat is de favoriete componist van premier Jette eigenlijk? Weet je dat? Wat is het, Joost?
1: Dat weten we nog niet, maar de verwachting is wel dat hij bij de volgende top over de centen en de EU-begroting misschien wel meerdere biografieën mee kan nemen. Want Nederland lijkt zich nog niet te bewegen.
0: Nee, en stevend dus desnoods af op een veto, als ik het goed begrijp. Alexander Bakker vanuit het NAVO-hoofdkwartier. Straks dus bij die EU-top in Brussel. Hartelijk dank. Hier gaat Suzanne Bosman verder. Bosman heet ze. Met één vandaag tot morgen.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: NPO Radio 1.
4: Podcast.
3: In de podcast Kunststof, regisseur en choreograaf Guy Wijsman over zijn muzikale zomervoorstelling Spinoza.
5: Dus ik denk dat Spinoza gekomen is waar hij is gekomen, omdat hij dingen in twijfel heeft gezet, niet omdat hij een mening had en dat ging roepen.
3: En profvoetballer, podcastmaker en nu ook schrijver Bart Vriends over zijn puberroman Jonas.
6: Het helpt heel erg dat ik me niet enkel en alleen als voetballer identificeer. Er is ook zoveel meer dan dat en ik ben ook meer dan dat.
2: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister. Ster.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
11: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
14: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
15: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
16: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
17: 52 min 40.
18: 12 natuurlijk.
17: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
19: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag... Leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
17: In 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
20: Susanne Bosman. Goedemiddag. Ongeloof en onrust in Groningen. De Eemshaven is de enige plek waar twee kerncentrales kunnen worden gebouwd. Dat zegt Tennet, dat gaat over het hoogspanningsnet. Maar de Groningers die zouden na al het gedoe door het gas toch worden ontzien. Dat zometeen in één vandaag na het NOS Journaal. Michiel van der Velden.
21: In een huis in Meerstad, net ten oosten van Groningenstad, zijn afgelopen nacht twee doden gevonden. Het zijn de bewoners van het huis. En hun dochter is aangehouden. Goos de Boer van RTV Noord, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
4: Wat is er tot nu toe bekend over die zaak?
1: Nou ja, vannacht om 2:00 werd er duidelijk dat er in de buurt wat was gebeurd. Dat hoor ik ook van buurtbewoners, politie direct erbij. Ja, en veel later werd bekend dat de beide ouders in het huis, dat die om het leven zijn gebracht. Op welke manier weten we nog niet. En ja, nog weer veel later werd bekend dat de dochter daarvoor is aangehouden. Dat is een puber. We hoorden ook wel verhalen over het meisje in de buurt. Maar ja, dat is allemaal speculeren wat er nou precies gebeurd is. Want dat is wel de grote vraag. Wat is nou de aanleiding geweest? Ja, om haar eigen ouders, want daar komt het eigenlijk op neer, om haar eigen ouders om het leven te brengen.
4: Ja, een buurtbewoner zegt een knal te hebben gehoord. Is duidelijk wat dat is geweest?
1: Nou, dat kan ook zijn, dat is een beetje lastig te herleiden, maar dat kan ook zijn dat de politie op een gegeven moment het huis naar binnen is gegaan, dat het alarm was geslagen. Dus het kan daar ook mee te maken hebben. Want ja, er zijn wel 2 mensen om het leven gebracht. En als je dan aan pistoolschoten denkt, dan is 1 knal is niet helemaal logisch. Dus het zou best kunnen zijn dat de deur door de politie is ingeramd. En dat dat die knal was. Het is wel zo dat mensen in de buurt zeer verbaasd zijn. Keurige buurt. Ja, die mensen zijn de liefste mensen van de wereld, wordt er geroepen door een familielid. Ja, mensen zijn echt gewoon in shock. Vanmorgen werden kindertjes naar school gebracht daar. En ja, iedereen was eigenlijk behoorlijk van de kaart dat dat in hun buurt is gebeurd.
4: Ja, ik snap dat. Het is ingrijpend voor iedereen die daar omheen woont en voor familie.
1: Zeker, dat zonder meer. Want ja, elke straat in Nederland waar het gebeurt is shocking. Maar dit is een hele rustige buurt met heel veel kinderen. Staat goed bekend. Het is echt gewoon een nieuwbouwwijk, zou ik maar zeggen. Met veel ruimte, met veel groen. En ja, mensen roepen ook allemaal in die wijk van, ja, dit verwacht je overal, maar dit verwacht je absoluut niet in onze buurt. Dus ja, eigenlijk zijn ze allemaal in shock en zijn ze allemaal ontzet dat dat in hun buurt is gebeurd. En iedereen wil eigenlijk ook weten van, ja, hoe is dat nou gegaan en hoe zit dat dan met die dochter? En die dochter kennen ze ook allemaal, noemen ze ook allemaal bij naam. En ja, mensen vragen zich allemaal af, wat heeft haar bezield om haar eigen ouders van het leven te beroven?
4: Goos de Boer van RTV Noord, dankjewel. Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren gekocht bij de webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Volgens het OM werden er geen bijsluiters of gebruiksinformatie meegeleverd. Er werd de verkoop gestimuleerd met kortingsacties en samengestelde proefpakketten. 3 verdachten staan ervoor terecht. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht en 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïense droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, onder meer een olieraffinaderij. Op een aantal plekken is brand uitgebroken. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn vernielingen aangericht. Er zijn ook explosieven gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. Het wordt flink warm vandaag. Daarom geldt in het hele land het Nationaal Hitteplan. Dat betekent dat er extra gelet moet worden op kinderen, ouderen en chronisch zieken. Voor iedereen is het belangrijk om goed te drinken en zoveel mogelijk uit de zon te blijven. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen flink geraakt te worden door de energiecrisis, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Rutger Teulings, onderzoeksleider van het CPB, goedemiddag.
22: Goedemiddag.
4: Welke huishoudens merken die gestegen energieprijs het meest?
22: Nou, wat we in eerste instantie zien is dat de huishoudens over het algemeen in doorsnee niet heel zwaar geraakt worden, met ongeveer 1% negatief inkomenseffect. Maar er zijn de uitschieters bij de lage inkomens tot modaal. En dat zijn vooral de huishoudens die veel gas gebruiken of heel veel rijden.
4: En dat zijn dus mensen die bijvoorbeeld een slecht geïsoleerd huis hebben?
22: Ja, precies. Dat zijn mensen die in een koopwoning of in een woningbouwcorporatiewoning wonen, die vaak slecht geïsoleerd zijn, ook vaak groter, relatief groot, en daardoor veel gas stoken.
4: Ja. En de meeste mensen met een laag inkomen rijden niet of weinig in een auto. Hè. Daar zijn uitzonderingen. Ziet u oplossingen voor die mensen?
22: Ja, kijk, huishoudens, lage inkomens rijden inderdaad weinig auto over het algemeen. Maar er zijn enkele veelrijders. Dat gaat ongeveer om 100.000 huishoudens die heel veel rijden. En op korte termijn is het moeilijk om deze huishoudens te compenseren, omdat het een hele diverse groep is. Maar op lange termijn zou het overstap naar elektrische auto's enorm helpen, omdat je dan minder kwetsbaar bent voor brandstofprijsstijgingen. Maar dat is natuurlijk heel duur om een elektrische auto te kopen, zeker voor lagere inkomens. Een van de mogelijkheden waar het beleid naar zou kunnen kijken is social leasing, waarbij je dus een relatief kleine elektrische auto voor een relatief laag bedrag kan leasen.
4: Rutger Teulings van het CPB, dank u wel. Het weer zonnig en droog, het wordt 26 tot 32 graden. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. En morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden.
20: Michiel, dankjewel. Tim Schaap is bij de ANWB voor het verkeer. Dag Tim.
0: Zeker, goedemiddag. Helaas hier en daar iets van vertraging. Ik begin voor de Duitse grenscontroles. De A1 en de A12. In beide gevallen een kwartier vertraging voordat je naar de Oosterburen kunt. Dan de A22, Velsen-Beverwijk. Voor Beverwijk 5 minuten extra door een pechgeval. Staat een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is er dicht. En dan helemaal dicht de A27 nog. Utrecht-Gorkum bij Lexmond. Komt er een groot ongeluk daar. Omrijden is aan te raden. Dat kan via knooppunt Del over de A2 en de A15. Dit duurt nog tot 2:30 vanmiddag.
3: Ster. Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: De hete zomer. Crayon rolluiken.
23: Geluidsoverlast.
5: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
23: Crayon rolluiken.
24: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
25: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
24: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
26: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
27: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
26: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
28: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
29: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
30: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
31: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
32: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
31: Beren goed, thanks bo.
32: Social Deal, deals die je niet mag missen.
31: En actie, olifant!
33: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
32: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
34: NPO Radio 1. Avro Tros.
20: Oekraïne voerde weer een ontwrichtende aanval op Moskou uit afgelopen nacht. De Oekraïners worden sterker, zou je gaan denken. Is dat ook zo? Nou, dat bespreken we straks. Ja, Jordi, het is warm.
35: Ja, en als je het nu al warm vindt, dan heb ik nieuws voor je. Want het wordt nog warmer dit weekend. En dat betekent ook een zonnig feestje voor festivalgangers. Maar ook dat festivals maatregelen moeten nemen. Welke dat zijn en waar je zelf ook op moet letten, dat hoor je zo.
20: En nu toch weer Groningen.
36: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
20: Want de Eemshaven in Groningen is de enige geschikte plek voor twee kerncentrales. Dat schrijft netbeheerder Tennet in een nog vertrouwelijk advies. Maar was het niet de bedoeling dat Groningen zou worden ontzien na alle ellende door de gaswinning? Ineke Blankenspoor, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
20: U woont in Garnwerd, dat is in het noorden van Groningen. Nou, en u krijgt misschien toch kerncentrales in de spreekwoordelijke achtertuin.
1: Ja, ik hoorde dat eigenlijk via jullie. Ik wist het helemaal niet.
20: Ja.
1: Het is vrij nieuw nieuws volgens mij. Maar ik vind het verschrikkelijk.
20: Ja, want ze komen toch in de buurt. En u vindt het verschrikkelijk omdat u überhaupt kerncentrales niet ziet zitten. Of dat u denkt, ja, kunnen wij in Groningen nou niet eens met rust gelaten worden?
1: Allebei.
20: Ja.
1: Ik ben heel erg tegen kerncentrales. Ik heb in het verleden ooit ook gedemonstreerd tegen kerncentrales. En tegen kernenergie. En ik vind eigenlijk dat alle argumenten tegen kernenergie en voor andere vormen van niet-fossiele brandstoffen nog steeds gelden. En wat erbij is gekomen, dat ik vind dat zeker nu met die hybride oorlogsvoering en met al dat gehack van allerlei systemen, de gevaren alleen maar groter zijn geworden.
20: Mm-hmm. Ja, en nu krijgt u... ik hoor mooie vogeltjes bij u in de buurt. Maar u krijgt ze dus nu dichtbij, mogelijk, die kerncentrales.
1: Ja.
20: Tenminste, Tennet zegt dat... van ja, in Groningen dat is eigenlijk de enige plek waar het goed kan.
1: Ja, en dat is wel heel raar hoor. Ja? Want vorig jaar ben ik bij die informatiebijeenkomst geweest in Rode School. Toen was het nog van dat er onderzoek gedaan zou gaan worden naar goede plekken voor kernenergie. En eigenlijk werden we daar zo'n beetje gerustgesteld van nou, het gaat vast niet in Groningen. En Borselen wil graag. Dus en misschien komen er ook geen 4, maar 2. En dan zal het wel Borselen worden. Nou, dat soort argumenten. Dus eigenlijk weer pappen en nat houden en sussen. En toen was ik er al niet gerust op. En het blijkt dus nu te kloppen. Dat wat waar ik al bang voor was. Dat is precies wat er steeds gebeurt. Er wordt gesust en het valt wel mee. En vervolgens gaat het toch door en dan krijg je toch wat je niet wil hebben.
20: Ja, hoe kwalificeert u dat?
1: Dus, ik vind het totaal, wat dat betreft is de overheid en toch gewoon totaal te wantrouwen. Ja. Ik vind het echt schandalig. Ja. Er komt nog bij, in dit geval hoor ik u nu zeggen, dat wist ik niet eens, dat het van Tennet een advies is. Tennet hebben wij hier in Groningen ook uitgebreid tot 2 keer tot de Raad van State toe een procedure gevolgd in verband met die hoogspanningsmasten die hier gebouwd zijn. En nu is dat volgens mij een argument voor hun terwijl hier die kerncentrales te willen hebben. Omdat hier een goede verbinding met 280 kV is.
20: Ja, voelt u zich er een beetje, mag ik het zo zeggen, ingeluist?
1: Je wordt gewoon, zeg het maar even in plat Nederlands, genaaid waar je bij staat. Ja. Ik heb het wel door. Ik had het vorig jaar al door. Toen ben ik ook op TV Noord gekomen, omdat ik me heel erg zorgen maakte om dat ik er toch geen goed gevoel bij had. En dat blijkt dus nu. Ja. En het is natuurlijk continu, hè? Het is steeds ook. Dus alle Groningen gemeentes en ook de provincie zijn tegen. Ja. En die hebben dat ook laten weten. En
20: ja. U had er al geen goed gevoel bij, wat ook iets zegt over het vertrouwen dat u sowieso had.
1: Ja, klopt.
20: Nou, en dat heeft dus nu zo te horen nog een knauw gekregen. Want wat mevrouw Blankenspoor zegt, Jordi, Groningen stond eigenlijk niet eens officieel op dat lijstje van mogelijke locaties.
2: Nee, er waren 3 locaties in eerste instantie. Dat waren Borselen, zoals we mevrouw Blankenspoor ook horen zeggen. Terneuzen en de Maasvlakte stonden daar ook nog bij. Maar om juridisch gedoe te voorkomen, om ervoor te zorgen dat je niet later terugkrijgt dat niet alle opties zijn onderzocht, is de Eemshaven erbij gezet voor de Vormdut dus in eerste instantie. En dat is volgens Tennet nu in één keer de enige plek.
20: Ja. Mevrouw Blankenspoor, wat zou de provincie Groningen wat u betreft nu moeten doen?
1: Nou, stennis maken, bestuurlijk echt ontzettend hard maken dat wij dat hier niet willen hebben. En ik vind het gewoon het risico op schade voor het landschap en voor de Waddenzee. De Waddenzee is een natuurgebied. Heel belangrijk internationaal. Ik denk van nou, dat is dat moet gewoon niet.
20: Nee.
1: Bovendien hebben we. Oh, nou, sorry hoor.
20: Ja. Nee, ja. Maakt u de zin maar af. Ja.
1: Nou ja, je hoort ook steeds meer over oppervlaktewater. Daar hebben we hier in Groningen ook last van. PFAS, kwaliteit, dat het steeds moeilijker wordt. Er gaat gewoon natuurlijk toch af en toe weer wat radioactiviteit lekken. En dan wordt dat weer allemaal verexcuseerd en zo. Maar Dat ja. is, het is gewoon een vorm. En ook de opslag van radioactief materiaal wat opgebruikt is, dat is nog steeds
4: zoveel
1: niet opgelost.
4: Zoveel om u zorgen over te maken, mevrouw Blankenspoor. Ja. Ik wens u sterkte de komende tijd. En u gaat het natuurlijk op de voet volgen. We gaan naar mijn collega Marloes Lemson in Den Haag, onze politiek commentator. Dag Marloes.
6: Goedemiddag.
4: Ja, want dat is toch wel een hele ingewikkeld dossier. Nou, dat was het al, maar dat wordt het nu nog meer. Want de Groningers, we horen mevrouw Blankenspoor niet blij met de mogelijke komst van kerncentrales. Maar in Zeeland zijn ze niet blij omdat ze die centrales dan mogelijk niet krijgen. Ja, dat wordt ze daar dus nu door de neus geboord. Het gaat om een advies van Tennet. Zo'n advies, kan het kabinet dat naast zich neerleggen?
6: Ja, tuurlijk. Een advies is nog geen besluit.
4: Ja.
6: Dus we doen nu net alsof dit al een feit is. Dat is nog niet zo. Het kabinet heeft er nog niet echt over besloten. Het is natuurlijk ook een politieke keuze wat ze uiteindelijk gaan doen. En de verwachting is dat het kabinet morgen met meer informatie komt over welke locatie, maar het kan ook zijn locaties, als een optie worden gezien. Want het is wel opvallend, de Volkskrant die spreekt op basis van het rapport van Tennet nu van één optie inderdaad, de Eemshaven in Groningen. Maar de PZC, dat is de Zeeuwse lokale krant, die zegt juist dat de Paulinapolder bij Terneuzen ook nog steeds een optie zou zijn. En dat dat morgen naar buiten gebracht zou worden door het kabinet.
4: Ja, dat is dus niet anders dan afwachten daarover. Wat in dat advies van Tennet ook zou staan, is van ja, Zeeland, veel te duur. Kan gewoon niet.
6: Nee, klopt. Ja. Omdat ze dan zeggen van dan moeten die elektriciteit allemaal nog getransporteerd worden naar andere delen van het land, als het daar allemaal opgewekt is in zo'n kerncentrale. En dat zou dan te duur zijn, inderdaad.
4: Ja. Hoe zie jij dat in de Kamer? Want die moet daar natuurlijk uiteindelijk ook over beslissen. Hoe ligt dat? Want je hebt de laatste jaren natuurlijk wel gezien dat het denken over kernenergie heel erg anders is geworden. Het lijkt dat iedereen ervan overtuigd is dat die kerncentrales er zouden moeten komen.
6: Ja, daar is wel echt een soort omslag geweest afgelopen decennia, zou ik bijna willen zeggen. Eerst werd kernenergie toch als een soort risico gezien. Maar nu met alle ook duurzame vormen van energie die er zijn, zonne-energie, windenergie, wordt er ook wel gezegd van je hebt kernenergie eigenlijk nodig in die mix om te zorgen dat als het bijvoorbeeld even niet hard genoeg waait om genoeg duurzame energie op te wekken, of als de zon niet genoeg schijnt om genoeg zonne-energie te hebben, heb je kernenergie dan toch nodig als een soort vaste iets wat altijd voorhanden is. En ligt er natuurlijk ook aan hoe alle technieken zich ontwikkelen, maar bijna alle partijen in de Kamer zijn het hier wel mee eens, hoor, afgezien van pro.
4: Ja. Jordi, het is nog niet in beton gegoten. Dat maakt Marloes heel erg duidelijk. Mm-hmm. Maar in de provincies Groningen en Zeeland, hoor je daar al iets over dit advies?
35: Ja, zij zeggen ook dat ze eerst willen wachten op de reactie van het Rijk voordat ze inhoudelijk reageren op dat advies dus. Maar Groningen zegt, zoals we mevrouw Blankenspoor net ook hoorden zeggen, ze zijn wel heel verbaasd daar. Hè? De provincie en de gemeente zijn daar tegen de komst van die kerncentrales. De provincie Zeeland vindt hun provincie juist een logische plek voor kernenergie. En zeggen ook dat ze een sterke uitgangspositie hebben. Dus zij willen dat wel hebben.
4: Mm-hmm. Ja, en de verantwoordelijk staatssecretaris is een Zeeuw, Marloes.
6: Ja.
4: Joannes de Bat. Als gedeputeerde in Zeeland was hij ook erg voor, hè, dat die kerncentrales
6: sterker
4: in Zeeland
6: nog, hij heeft
4: komen.
6: Daar zelf voor gelobbyd. En nu gaat hij er als bewindspersoon zelf ook over.
4: Ja, nou, dat is pikant. Toch?
6: Zeker. Ja, het is ook maar de vraag hoe hij er naar kijkt. Want hij kent natuurlijk de Zeeuwse uitgangspositie heel goed. Zij wilden graag die kerncentrales hebben, omdat ze al vaker misgegrepen hebben bij nieuwe zeg maar, dingen. Marinierskazerne bijvoorbeeld, die naar Zeeland zou komen voor meer werkgelegenheid. Zou dat heel goed zijn voor de provincie. Dus daar heeft hij voor gelobbyd. Ja, nu moet hij er misschien zelf voor zorgen dat het niet gaat gebeuren. Maar ook in Zeeland is het niet heel zwart-wit, want de locatie Borselen zagen ze daar als een goede optie. Maar de optie die nu dan nog open schijnt te staan, dus die van de Paulinapolder vlakbij Terneuzen, die willen een heleboel Zeeuwen dan weer niet. Dus het is nou ook weer niet gezegd dat de Zeeuwen nu staan te applaudisseren van misschien is deze ene plek dan toch nog een optie als laatste stroomhalm.
4: Maar morgen duidelijkheid dan?
6: Morgen komt er meer duidelijkheid, van het kabinet.
4: Oké, Marloes Lemson, dankjewel. Op papier klinkt het goed, extra verlof voor jonge vaders, zodat de zorgtaken thuis wat eerlijker verdeeld kunnen worden. Maar jonge vaders gaan veel minder met verlof dan verwacht. Hoe kan dat? Straks vragen we het aan de onderzoeker.
36: Eén vandaag.
4: Nou, wat grauwer weer, Jordi. Het belooft een zonnig weekend te worden. En dat is fijn als je net een festival gepland hebt.
35: Zeker, ja. Komt veel mooi weer aan, warm weer ook. Vandaag dus grote festivals van start als Graspop en Pinkpop. Maar ja, wordt het niet te heet?
7: Ja, of het een record wordt, dat weten we pas na het weekend. Maar warm wordt het zeker.
35: Ja, dat horen we van festivaldirecteur Ieder Kofferman van Pinkpop. Op zich nemen ze in de voorbereiding altijd wel mee dat het heet kan worden. Vorig jaar was zelfs het heetste Pinkpopjaar tot nu toe. Maar dit weekend kan dat record dus verbroken worden met zelfs tropische temperaturen van 31 tot 33 graden. Op zich weten we dat je voorzichtig moet sporten op zo'n dag, hè, als het zo heet is. Maar wat doet het eigenlijk met je lichaam op een festival als je ook druk staat te dansen? Nou, dat vroeg ik inspanningsfysioloog Hein Dane.
0: Het lichaam komt dan in een uitdagende situatie, want zeker als je danst, dan produceer je hitte. En het lichaam moet die warmte ook weer kwijt. En hoe warmer de omgeving is en hoe vochtiger de omgeving is, des te moeilijker het is om die warmte kwijt te raken. En produceer je meer warmte dan je kwijtraakt, dan stijgt de lichaamstemperatuur. En het optimum is rond de 37 graden. En als je te veel stijgt, dan kun je daar problemen mee krijgen.
4: Nou, dat noem je oververhitting.
35: Ja. Ja, ik weet niet of je het wel eens mee hebt gemaakt in de bloedhitte, dat je dan toch kippenvel krijgt. Dat zijn van Zeker. Die symptomen die je kunt krijgen. En Pinkpop die doet natuurlijk alles daaraan om dat te voorkomen.
3: We hebben gezorgd dat er extra veel schaduwplekken zijn. Dus overal drinkwater te tappen op het terrein. Mensen kunnen natuurlijk een flesje meenemen en bijvullen. Want ja, hydrateren, daar begint het mee. Midden op het hoofdveld bijvoorbeeld staat nu ook een gigantische overkapping. Ja, dat zijn wel dingen waarmee je de zon een beetje buiten kunt houden.
4: Ja, en al dat water dus wat je moet drinken. Maar we weten het ook wel hoe dat gaat. Je drinkt op zo'n festival ook wijn, bier.
35: Precies, daar hydrateer je jezelf misschien ook mee, denk je. Maar volgens fysioloog Dana moet je daar wel een klein beetje mee oppassen op zo'n dag.
0: Als je niet dronken bent, dan zorg je ervoor dat je in de schaduw gaat zitten en dan rustiger aan doet. En in een dronken toestand neem je minder verstandige beslissingen. Ik heb wel eens begrepen dat op festivals mensen op pilletjes slikken, zoals amfetamine, die de warmteproductie verhogen. En dan moet je dus nog meer warmte afgeven. Dus dat heeft een nadelig effect op de warmtehuishouding.
35: Ja, op zich zijn dit wel dingen die je vaker hoort, zelf ook kunt bedenken. Hè? Dat als je dronken bent, dat je misschien een beetje moet opletten. Maar dat doe je dan juist weer niet. De organisatie zegt ook, ja, we hameren op die eigen verantwoordelijkheid van bezoekers. Dus als het zo heet is, denk dan ook na over wat je wel en niet doet. Maar ja, goed, straks staat je favoriete band vooraan. Hè? Dan wil jij ook vooraan staan. Je bent helemaal uitzinnig. En dan moet je ook op een ander bijzonder fenomeen letten.
0: Dat is een risicofactor, dat wordt ook wel het penguin-effect genoemd. Als mensen zo dicht op elkaar staan dat ze één thermische eenheid worden, met andere woorden, dat de lokale warmteafgifte in je directe omgeving ook een probleem wordt, omdat er iemand anders staat, dan kun je als hele groep kun je opwarmen. Voor penguins is dat fantastisch, maar voor mensen kan dat een echte bedreiging vormen.
35: Ja, ik moet je bekennen dat ik niet echt iets over penguins had durven horen voordat het ging over hitte, weet je? Ja. Die combinatie die snapte ik in eerste instantie niet. Maar
4: het idee als pinguïn schouder aan schouder, daar kun je wel weer wat bij voorstellen.
35: Ja, absoluut. Ja. Maar de organisatie verwacht dat het met alle maatregelen die ze nemen wel goed komt dit weekend.
3: Het terrein ligt er geweldig bij. Er zijn ontzettend veel leuke bands. Er heeft er nog geen eentje afgezegd. En nogmaals, waar mensen echt last hebben van de hitte, staan we voor ze klaar. Dus kunnen we dat ook goed opvangen.
35: Ja, nou, Pinkpop trapt vanavond af met de Silent Disco. Duurt tot en met zondag het festival. En morgen lijkt het warmst te worden.

0: Mumford & Sons, I Will Wait.
1: Ik ben kapot.
2: Ja, Jasper heeft een keer wat gedaan.
1: Ik heb met mijn leven die baby beschermd.
2: Want er kwamen holenberen op je af en struikrovers.
1: Ga jij maar eens heen zo'n baby tillen.
2: Nou, je gaf hem de hele tijd aan de moeder als het even te heet onder de voeten werd.
0: Ouderschap, dat gaat niet altijd over rozen. Om de zorg wat eerlijker te verdelen hebben vaders sinds 2020 recht op aanvullend geboorteverlof. Maar daar maken veel minder mannen gebruik van dan verwacht. Koen van der Kraats is onderzoeker verbonden aan ESB. Dat is het platform voor economisch onderzoek en debat in Nederland. Heeft er onderzoek naar gedaan. Meneer van der Kraats, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Zelf ook kinderen?
3: Klopt, 2.
0: Ja, ook gebruik gemaakt van dat ouderschapsverlof?
3: Zeker, voor mij werkt het ook wel goed. Het ouderschap is mooi, maar ook heel intens. Dus dan is het soms fijn om wat tijd te kunnen nemen om dat met werk te combineren.
0: Ja, dus u was enthousiaste gebruiker daarvan. Want hoe ziet dat eruit, dat aanvullend geboorteverlof?
3: Ja, dus het aanvullend geboorteverlof geeft je recht op 5 werkweken verlof, waarbij je 70% van je dagloon doorbetaald krijgt door het UWV in de vorm van een uitkering. Maar dat is ook wel maximaal 70% van het maximum dagloon. Dus als je heel veel verdient, dan wordt het minder dan 70% nog. Dus iedereen levert wat inkomen in.
0: Mm-hmm. Ja, maar ja, voor de een is dat een groter probleem dan voor de ander natuurlijk. Is dat de reden waarom zoveel mannen er geen gebruik van maken, denkt u?
3: Ja, dus we hebben nu voor het eerst echt integraal kunnen kijken naar het gebruik van aanvullend geboorteverlof met de gegevens van het UWV over uitbetalingen van die uitkeringen. Die hebben we gekoppeld aan andere CBS-gegevens over hoeveel iemand verdient, wat voor soort contract hij heeft, wat voor soort opleiding werknemers hebben afgerond. En dan zien we inderdaad als een van de opvallendste patronen dat er een sterk verband is met inkomen. Dus de laagste inkomens die gebruiken het aanvullend geboorteverlof het minst. En dat neemt dan toe. En voor de middeninkomens is het hoogst met ongeveer 64%. En bij de topinkomens neemt het weer af. Dus dat patroon dat suggereert wel dat er inderdaad een verband is met die financiële prikkels. Omdat nou, bijvoorbeeld bij de lage inkomens kun je je voorstellen dat als je wat inkomen moet inleveren, dat het moeilijker wordt om je huur en je boodschappen te betalen.
4: Ja, heeft het ook te maken met dat mannen er misschien nog niet genoeg van weten, omdat het een relatief nieuwe regeling is?
3: Dat zou kunnen, maar aan de ene kant zien we dat we hebben ook over de tijd gekeken naar hoe het gebruik zich ontwikkelt. En daar zien we een minimaal ingroeieffect. Dus je zou verwachten dat als die kennis zich wat meer verspreidt in het land, dat je daar een sterker patroon zou vinden. Maar aan de andere kant is het wel zo dat het stelsel van verlofregelingen in Nederland heel complex is. Er zijn verschillende verlofregelingen voor ouders. En daarvan wordt ook wel gezegd dat simpeler moet, zodat ook bijvoorbeeld kleinere werkgevers makkelijker hun werknemers kunnen helpen om de juiste regelingen aan te vragen. Want dat is nu soms wel wat moeilijk.
0: Ja, u hebt dus ook gekeken naar andere factoren. Oké, het is ingewikkeld. Dat inkomen dat is heel belangrijk. Zegt u, zijn er nog andere redenen die u gezien hebt dat er niet massaal gebruik van gemaakt wordt?
3: We hebben ook gekeken naar relaties met andere variabelen. We zien bijvoorbeeld ook dat dat hangt soms met inkomen samen. Maar we zien bijvoorbeeld dat vaders die een tijdelijk contract hebben het minder gebruiken. Vaders die bij kleine bedrijven werken het ook minder gebruiken. Daar is bijvoorbeeld het aannemelijk dat het moeilijker is om vervanging te regelen. Dus dat kan ook de druk verhogen om dan maar geen of minder verlof op te nemen. Dus dat soort patronen zien we ook. Mm-hmm. Ja.
0: Ja, maar als nou de bedoeling is dat de boel thuis wat eerlijker verdeeld wordt, dan moet je hier toch aan knoppen gaan draaien?
3: Ja, dus in algemene zin is het gebruik nog niet super hoog. En zeker bij sommige inkomensgroepen niet. Dus als de overheid heeft het beleid bedacht inderdaad om de verdeling van zorg en werk gelijker te maken. Ja. En ook om de economische positie van vrouwen te verbeteren. En eigenlijk wat wij ook willen gaan doen als onderzoekers is nu nog verder onderzoeken wat de effecten van het gebruik van verlof zijn. Dat is een vervolgstap. Maar op basis van deze cijfers kun je wel afvragen of het gebruik voldoende is.
0: Ja, en wat dat betreft is het doel zeker nog niet bereikt. Kijk hoe dat verder gaat. Dank u wel voor uw uitleg. Koen van der Kraats was dat, onderzoeker verbonden aan ESB. Het ene na het andere bericht over succesvolle droneaanvallen vanuit Oekraïne op Rusland doet vermoeden dat Oekraïne aan de winnende hand zou zijn. Zometeen de stand van zaken aan het front. Nu het nieuws.
5: NPO Radio 1.
0: Michiel van der Velden.
6: De twee doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen is een echtpaar van 53. Een dochter van 13 is door de politie aangehouden en mag alleen contact hebben met haar advocaat. Meer bijzonderheden over de zaak wil de politie niet kwijt. Rond Moskou is het vliegverkeer stilgelegd in verband met een Oekraïnse droneaanval. De burgemeester van Moskou zegt dat 180 drones zijn neergehaald. Toch hebben er een aantal doel getroffen, zoals een olieraffinaderij. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De andere inzittende raakte licht gewond. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hebben.
0: Heel dankjewel. Tim, de files, waar staan ze?
7: Ja, helaas wel op een paar plekken. Het meest opvallende blijft toch nog wel die A27, Utrecht-Gorkum. Bij Lexmond is de weg helemaal dicht na bergingswerkzaamheden door een ongeluk. Dat duurt nog tot 1:30 vanmiddag. Tot die tijd kun je omrijden tot bij knooppunt Del, de A2 en de A15. Komt ook wat anders bij, namelijk ook weer een file op de A73, Nijmegen-Maasbracht. Bij Boeksmeer heb je 1 rijstrook minder door gaten in het asfalt. Vanaf Kuik 10 minuten vertraging. En tot slot nog een kapotte vrachtwagen bij Beverwijk op de A22 vanuit Velzen. 2 kilometer file en ongeveer 10 minuten vertraging hierdoor.
8: Eén vandaag. Suzanne Bosman.
0: Voor veel mensen is het WK deze week één groot feest, maar niet voor iedereen. Want door oplopende emoties, het kijken naar de wedstrijd in grote groepen en door alcoholgebruik kan de spanning achter de voordeur toenemen. Soms zelfs met huiselijk geweld tot gevolg. Politie, justitie en diverse landelijke zorg- en hulporganisaties waarschuwen dan ook nu. Judith Kuipers is van Veilig Thuis, dat is een van die organisaties. Mevrouw Kuipers, goedemiddag.
9: Ja, goedemiddag.
0: Waar waarschuwt u nu precies voor?
9: Wij waarschuwen ervoor dat dit evenement kan zorgen dat de spanningen oplopen thuis. Dat er geweld achter de voordeur kan plaatsvinden. En wij vragen vooral aan mensen om daar extra alert op te zijn.
0: Ja, om daar zelf alert op te zijn of wat er bij de buren gebeurt? Ja?
9: Ja, beide is eigenlijk belangrijk. Hè? Het kan zijn dat je bij jezelf de spanning opvoelt lopen of boosheid, teleurstelling. Daar hebben we juist ook gezegd, neem dat ter harte als jij bij jezelf die verandering bemerkt in je gedrag. Daar kun je zelf ook invloed op uitoefenen. Maar wij roepen ook omstanders op om daar extra alert op te zijn op het moment dat je samen naar het voetbal aan het kijken bent en jouw vriend of buurman gaat naar huis en je maakt je toch wel zorgen over wat er daarna kan gebeuren.
0: Ja, want wat maakt dan dat kijken naar voetbal zo'n toch brisante situatie, dat het zo mis kan gaan.
9: Ja, we zeggen wel, hè, er is ook onderzoek in Engeland geweest. Het is niet alleen bij voetbal natuurlijk, maar vaker wel bij grotere evenementen waar veel groepen samenkomen en waar ook drankgebruik een rol speelt, waarbij remmingen vaak afnemen van mensen en ook frustratie op kan lopen bij zo'n evenement als voetbal. En een aantal van die elementen bij elkaar, wetende ook dat huiselijk geweld gewoon een heel groot probleem is in Nederland, kan een extra trigger zijn dat geweld plaatsvindt. En we vinden het heel belangrijk dat mensen daarin gewoon ook goed kijken wat gebeurt er nu om me heen en wat kan ik misschien zelf ook doen om te zorgen dat die onveiligheid in een thuissituatie niet gaat plaatsvinden.
10: Nee, op zich denk ik dat we met z'n allen met oranje meeleven, dat je ook wel gefrustreerd kunt raken als Nederland net 2-2 speelt tegen Japan in die laatste paar minuten. Maar wat is dan het moment dat je bijvoorbeeld bij je buurman, hè, zoals u net beschreef, zou moeten zeggen, oh ja, dit gaat net een stap te ver. Waar zit dan dat omslagpunt dat je bijvoorbeeld met jullie contact op moet nemen?
9: Nou, het omslagpunt kan zitten op het moment dat je echt merkt bij je buurman, hey, de frustratie loopt nu zo op, ik zie een gedragsverandering. Hè? Ik zie dat er echt de boosheid en de agressie toe begint te nemen.
10: En hoe erg moet die dan zijn? Waar hebben we het dan over?
9: Ik denk als iemand toch redelijk begint door te slaan in het gedrag. Het is heel moeilijk natuurlijk te zeggen van bij het gedrag, als iemand daadwerkelijk agressie gaat gebruiken en met stoelen gaat gooien, dan moet je ingrijpen. Mm-hmm. Ik denk zeker juist als je mensen kent, nog veel beter dan wij dat als organisaties kunnen beoordelen. Zeker als jij mensen kent, zie je heel goed van hey, maar dit is niet zoals ik mijn buurman of mijn vriend ken. En ga dan ook juist het gesprek aan of zeg tegen je buurman, ga eerst maar even met ons mee of we gaan even een blok om. Dus om dan ook echt zelf te handelen.
0: Ja, want er zijn natuurlijk ook mensen die gaan helemaal uit hun dak en die moeten er even later weer om lachen. Dat kan ook.
10: Ja, dat
9: kan ook. Maar als je elkaar goed kent, weet je dat verschil volgens mij best heel goed te duiden.
0: Ja. Nou hebben Jordi wij ook gesproken met een man die zich schuldig maakte aan dit soort geweld.
10: Ja, dat was Remy Postelmans. Het is alweer even geleden. Maar hij vertelt over hoe hij gewelddadig was tegen inmiddels zijn ex-vrouw. Hij mishandelde haar fysiek en psychisch.
8: Dat uitte zich in eerste instantie zeg maar, heel vaak zeg maar, in een kort afdoen, snauwen, schelden. Nou, uiteindelijk heeft dat toch geleid dat zij op een dag zeg maar, het zo beu was. Wat ook gewoon logisch is, hè, dat zij haar grens aangaf. En toen zei van, ja, en als je nou niet stopt, dan bel ik de politie. Ja, en daarin voelde ik me eigenlijk zo bedreigd dat ik haar heb geslagen.
10: Ja, dat is 17 jaar geleden. Inmiddels is Remy ervaringsdeskundige, begeleidt hij andere plegers van huiselijk geweld. En ook hij vreest voor een toename van geweld achter de voordeur tijdens dit WK.
8: Ik zie elke dag gevaar op de loer liggen omdat ik in het werkveld zit samen met honderdduizenden andere collega's die inmiddels ook wel zien zeg maar, dat er niet per se een WK aan vooraf hoeft te gaan om geweld achter de voordeur te kunnen zien. Alleen natuurlijk maak ik me wel zorgen omdat dit soort evenementen, nogmaals al die mensen bij elkaar komen, vaak gaat dat gepaard met middelengebruik, met alcoholgebruik. Ja, dan hou ik mijn hand wel vast, of mijn hart wel vast, ja.
0: Dat zegt Remy Postelmans. Mevrouw Kuipers, zijn er nou meer periodes in het jaar of in de tijd dat u ziet, je moet nu extra alert zijn?
9: Ja, we zien dat ook bijvoorbeeld wel terug, dat mensen langere tijd op elkaars lip zitten in huis, bijvoorbeeld in kerstperiodes. Maar we zien het bijvoorbeeld ook terug in een periode van carnaval. Wat ook triggers kunnen zijn en waar we niet alleen op het huiselijk geweld een toename zien, maar ook wel op seksueel geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus dit zijn wel momenten van het jaar waar extra alertheid belangrijk is.
0: Ja, we hebben het nu over de WK-periode. Jordi, wat is er nou?

0: Van carnaval. Wat ook triggers kunnen zijn. En waar we niet alleen op het huiselijk geweld een toename zien. Maar ook wel op seksueel geweld. Of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus dit zijn wel momenten van het jaar waar extra alertheid belangrijk is.
1: Ja, we hebben het nu over de WK-periode. Jordi, wat is er nou qua cijfers over deze tijd en geweld achter de voordeur?
2: Ja, in Nederland hebben we daar eigenlijk nog geen cijfers over. Maar in Groot-Brittannië is er wel onderzoek gedaan. Daar analyseerden onderzoekers de politiecijfers tijdens 3 verschillende WK-toernooien. En daaruit bleek dat het aantal meldingen van huiselijk geweld rondom wedstrijden van het Engelse elftal behoorlijk toenam. Als ze verloren ging dat omhoog met 38%. En bij winst of gelijkspel met 26%. Dus zelfs bij winst.
1: Dus dan ook, mevrouw Kuipers.
0: Ja, dat is wat we net ook aangaven. Ja. Van dat het niet alleen in de frustratie kan zitten, maar dat er ook echt alle andere elementen als overmatig alcoholgebruik ook zeker een trigger kan zijn voor het geweld.
1: Ja, het is een beeld dat u kent, zegt u, maar exacte cijfers over hoe dat er in Nederland aan toe gaat, die hebt u niet. Zou u die toch wel willen hebben?
0: Ja, ik denk dat het heel goed zou zijn als hier wel onderzoek naar zou plaatsvinden. Zeker ook om te kunnen kijken van wat zien we dan ook daadwerkelijk gebeuren. Omdat het ook helpt om dan de urgentie te creëren op dat soort momenten om er extra aandacht voor te vragen.
1: Ja. Nu zullen er ook mensen zijn die zeggen, ja, maar dat voetbal kijken, het is toch allemaal leuk. We kennen elkaar, we kijken met vrienden en familie. Ik kan het me gewoon niet voorstellen.
0: Nee, dat is denk ik juist ook vaak het grootste probleem. Omdat de meeste mensen het ook zich daadwerkelijk niet kunnen voorstellen dat dit mogelijk bij hun vrienden of familie zou plaatsvinden. En van de andere kant weten we dat ongeveer 1,3 miljoen huishoudens te maken hebben met geweld achter de voordeur. Dus vrouwen zijn het meest onveilig achter hun eigen voordeur. Maar we kunnen ons dat niet voorstellen. Dus dat maakt die bewustwording op dit onderwerp zo belangrijk. Om jezelf voor te kunnen stellen dat er misschien wel iets gebeurt wat voor jezelf eigenlijk onvoorstelbaar is.
1: Ja, zo'n gesprek als wij nu met u hebben, mevrouw Kuipers, maakt bij luisteraars kan het veel losmaken. Mensen die zich daarin herkennen. Ja. Misschien schrikken en denken, oh ja, ik zit ook in zo'n situatie. Wat zou u hen willen meegeven nu?
0: Ik vind het altijd belangrijk als je de mogelijkheid hebt om het vooral ook de mensen op te zoeken om je heen om het gesprek aan te gaan. Dus kies daar ook de mensen voor uit. En als het moment dat je denkt van hey, ik heb die in mijn omgeving niet, maar ik wil hier wel over praten, kun je 24/7 met Veilig Thuis bellen. Dat is 0800 2000 of chatten. En wij zeggen altijd bij direct gevaar bel echt 112.
1: Dat is duidelijk. Dank u wel, Judith Kuipers van Veilig Thuis. Zometeen gaat het over de Amerikaanse rivierkreeft. Al jaren een hoofdpijndossier, maar nu is er misschien een echte oplossing.

0: Amy Winehouse en Rehab. Ja, wat te doen tegen de Amerikaanse rivierkreeft. Een exoot die inmiddels in veel sloten en watergangen in grote getalen aanwezig is. Jordi, jij zegt opeten.
1: Ja, ik hoor het wel vaker dat het op het menu staat. En het schijnt heel lekker te zijn.
0: Oké, maar misschien nog niet de oplossing waar iedereen behoefte aan heeft nu. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft misschien wel de oplossing gevonden. Onze verslaggever kijkt hoe dat werkt.
2: Wandelend hier door Polderpark Kronenstein bij Leiden, samen met Lisbeth van der Veen, ecoloog van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Hij heeft onderzoek gedaan voor dat Hoogheemraadschap en de gemeente Leiden. Want waar gaan we nu naartoe?
3: We gaan nu naar de locatie waar het onderzoek heeft plaatsgevonden, waar we de oevers hebben opnieuw hebben ingericht. En er is ook een referentielocatie waar de oevers nog steeds steil zijn. Maar om op de onderzoekslocatie te komen, moeten we eerst even het hek over. Dus dat gaan we nu doen.
2: Maar dat zeggen, want we lopen hier lekker door het hoge gras, maar het eindigt ineens hier. Dat was één, nu ik nog. 100 kilo doet het beter op zo'n hek.
3: Welkom. We zijn door het hek heen. Dus op naar de watergang.
2: Nou, hoog gras tot zeker boven mijn knieën. Of nog hoger zelfs. Nou, dan zijn we dan bij zo'n kade. Dit is dan de onderzoekslocatie, begrijp ik. Wat hebben jullie hier gedaan?
3: We hebben de oevers dus flauwer gemaakt eigenlijk. Dus dat je niet meer zo'n kaasrechte overgang hebt. En daardoor heb je dat je eigenlijk dus meer ruimte voor de planten creëert. Want echt die overgang tussen het water en het land, dat is die ecologisch interessante zone. En daardoor zorg je dus dat er meer planten komen, meer beestjes. En dat je dat systeem dus weer een beetje herstelt.
2: Maar ik zou denken, als het juist nog beter is voor de natuur, dan kan je lekker het water in en uit lopen als rivierkreeftje. Lijkt me juist dat je er een gespreid bedje van maakt.
3: Het zit er dus juist in als je echt die hele rechte kanten hebt. Dan kan een rivierkreeft heel makkelijk een holletje ingraven. Dus eigenlijk schuilen. Maar als je een schuine oever hebt, dan als hij een holletje graaft, dan valt het heel veel makkelijker dicht eigenlijk. En als je dus zorgt dat er meer planten op kunnen groeien, dan is het ook veel meer beworteld. En is het ook veel lastiger om te graven voor zo'n kreeft. En daardoor is het dus eigenlijk lastiger voor zo'n kreeftje om een schuilplek te zoeken en om heel veel te graven.
2: En ik begrijp ook, dan heeft hij ineens weer allerlei natuurlijke vijanden met zo'n flauwe oever, zeg maar.
3: Precies, je herstelt inderdaad het systeem. En daardoor heb je ook meer plek voor roofdieren eigenlijk in het voedselweb. En daardoor kan hij ook meer opgegeten worden.
2: Maar we hebben miljoenen van deze rivierkreeftjes, hè? Deze exoot in Nederland. Wie eet hem op?
3: Je kan denken aan vogels zoals meeuwen of een vuut. Maar ook vissen zoals een snoek, die kan hem ook wel lekker opeten.
2: Nou, genoeg meeuwen in ons land, dus dat komt wel goed. Die hebben dan een lekker maaltijdje. Hoeveel is het nou afgenomen? Want ik begrijp, het is fors afgenomen, hè?
3: Ja, op deze plek van de onderzoekslocaties hebben we 17 keer minder kreeften dan waar we mee begonnen waren.
2: Ja, en dat komt echt puur door die oevers?
3: Dat komt door de oevers inderdaad, ja.
2: Dat is eigenlijk wel baanbrekend. Dit moet gewoon in heel Nederland. Hup, dan zijn we af van die kreeft.
3: Zeker, ja, absoluut. Ja,
2: ja echt?
3: In elk gebied is natuurlijk ook weer anders. Het kan natuurlijk ook zijn dat je misschien wel moet wegvangen als even een kickstart. Maar ik denk dat dit onderzoek heel mooi laat zien hoe je biodiversiteit eigenlijk als de oplossing ziet. En niet als het doel. En dat we daarop gaan inzetten.
2: Dus eigenlijk de natuur een handje helpen dat de natuur wat sterker wordt. En dat die zelf die kreeft opruimt.
3: Ja, precies. En dan krijg je echt een duurzame oplossing.
2: Maar even proef op de som. Hoeveel zit er nu als we nu het water in kijken hier nog?
3: Nou, aan het begin van het onderzoek hadden we echt zo'n 9 kreeften per vierkante meter. Maar ja, als we nu dus in het water kijken, dan is het dus 17 keer minder. Dus dan zit je op een halve kreeft per vierkante meter.
2: Dus als we naar het water gaan, even door de knieën. Kijk, dat kan dan wel weer makkelijker op zo'n schuine kade. Nog geen kreeft aan je handen?
3: Nee, het ziet er goed uit. Dus goed gelukt volgens mij hoor.
2: En zo moet het dus gewoon in heel Nederland. Gewoon de natuur een handje helpen. Zodat die kreeft vanzelf minder wordt.
3: Ja, precies. Ja.
0: Een verslag was dat van Michael Komans. Dikke rookpluimen boven Moskou na een grote droneaanval van Oekraïne afgelopen nacht. De schade lijkt enorm. De laatste tijd deelt Oekraïne flinke klappen uit aan Rusland met droneacties. Peter Weininga, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Meneer Weininga, u bent defensiespecialist van het HCSS. Dat was dus een grote aanval vannacht. Waarom? Wat is de gedachte daarachter? Waarom valt Oekraïne Moskou en andere delen van Rusland aan?
4: Ja, ze hebben de stad Moskou niet zelf aangevallen, maar met name de olieindustrie net buiten de stad. En dat is een belangrijk doel wat Oekraïne de laatste maanden eigenlijk voortdurend aan het bestoken is. Ja, om ervoor te zorgen dat de Russen punt 1 minder inkomsten hebben door die olieindustrie. En punt 2 dat in feite ook de olievoorraad kleiner wordt. En dat zie je ook al dat het nu effect heeft. Want Rosneft, de Russische oliemaatschappij, en Tatneft, dat is de Tatarstaanse oliemaatschappij, wat onderdeel is van de Russische Federatie, hebben allebei in feite gezegd dat de diesel en benzine aan de pomp op rantsoen gaat, omdat ze gewoon tekorten hebben. En dat is natuurlijk een mooi effect, want dat soort effecten ga je misschien ook wel aan het front zien. Mm-hmm. Dat er te weinig brandstof is voor alle voertuigen die daar worden ingezet door de Russen. En daarnaast past het ook in het beeld om de Russische schaduwvloot aan te pakken, wat je steeds meer ziet, waar ook Nederland naartoe streeft. Die schaduwvloot met Russische olie aan boord, die de sancties probeert te omzeilen en voor Rusland toch olie te verkopen en zo geld binnen te krijgen. Dus je zou het kunnen zien in een, als deel van een bredere strategie, mm-hmm, om Rusland het economisch moeilijk te maken, met name door de olieindustrie aan te pakken.
0: Ja. Wat is er, Jordi, nou precies de afgelopen uren gebeurd?
1: Nou ja, Oekraïense drones die hebben dus meerdere plekken rond Moskou bestookt. Hè. En daarbij is voor een tweede keer dus in korte tijd een olieraffinaderij geraakt. Het vliegverkeer is op verschillende luchthavens stilgelegd. Het verkeer op de weg schijnt een chaos te zijn. Maar ook de Oekraïense hoofdstad Kiev is onder vuur genomen. En in de stad Sumy kwam iemand om het leven bij een droneaanval.
0: Ja, en er zouden in Rusland dan ook gewonden bij de aanvallen gevallen zijn. Meneer Weininga, de Russen, als we het daar nog even over hebben, die gaan op die manier, voor hen wordt dan de oorlog ook wel heel tastbaar, hè?
4: Ja,
0: dat is ook een effect, toch?
4: Ja, dat is zeker ook een streven van de Oekraïense regering, zeg maar, om de Russen ervan te doordringen dat die oorlog niet alleen maar een ver van hun bedshow is, maar daadwerkelijk hunzelf kan treffen. En natuurlijk hopen ze daarmee dat er onrust ontstaat binnen de bevolking, dat het Poetin moeilijker wordt gemaakt om die oorlog voor te zetten. Nou, dat is misschien wat te ver gezocht op dit moment. Maar de boodschap is wel duidelijk. Het is oorlog en jullie zullen het ook voelen.
0: Mm-hmm. Ja, en de vraag in hoeverre Rusland het ook voelt aan het front. Want als je dit zo hoort, want wij krijgen steeds van die berichten van een droneaanval hier, van de Oekraïners op Russische olieinstallaties. En daar, dan denk je, nou, die zijn enorm bezig, de Oekraïners in Rusland. Krijgt Oekraïne ook inderdaad dan de overhand in de oorlog?
4: Nou ja, dat kun je aan het front wel zeggen, zo langzamerhand. Daar is de inzet van drones, met name aan de Oekraïnse kant, dominant. Rond zo'n 80% van de verliezen die Russen lijden. En dat loopt op tot 35.000 per maand. Dat is ongelooflijk. Dan heb je het over doden en gewonden. Worden veroorzaakt door de Oekraïnse drones. 1/3 daarvan overigens betreft drones die worden geleverd door Nederland. Zoals het hoofd van de Oekraïnse drone afdeling ook heeft gezegd. Dus Nederland speelt daar een belangrijke rol in het ondersteunen van die oorlog.
0: Oké, terwijl ik altijd hoor dat er zoveel expertise in Oekraïne is. Maar zij zeggen tegen Nederland wat voor drones Nederlanders moeten maken voor Oekraïne.
4: Ja, er wordt in feite voortdurend kennis en ervaring uitgewisseld. En Nederland heeft natuurlijk technologische industrie en dronefabrikanten die van alles in elkaar kunnen zetten. Maar die hebben behoefte natuurlijk aan de ervaringen en de kennis van de Oekraïners die zij opdoen aan het front. Mm-hmm. Nou, en die wisselwerking die brengt het ontwikkelen van drones die de Oekraïners echt nodig hebben aan het front natuurlijk een enorm stroomversnelling. Dus je kunt op dit moment zeggen dat Nederland een hele belangrijke leverancier is van drones die de Oekraïners hard nodig hebben aan het front.
0: Mm-hmm. Om heel veel Russische slachtoffers te maken.
4: Ja, uiteindelijk wel, hoe triest dat ook klinkt. Mm-hmm,
0: ja. Maar want ik vroeg u net, betekent dit ook dat de kansen voor Oekraïne toenemen? Want het daadwerkelijke front, zeg maar de loopgraven bij wijze van spreken, dat lijkt maar heel weinig te verschuiven.
4: Ja, je kunt in feite wel zeggen dat de hele fase dat vanuit die loopgraven oorlog werd gevoerd en dat men elkaar daar vanuit probeert te bestormen, dat zo goed als voorbij is. In feite kun je zeggen dat langs het front een soort van, ja, het klinkt grof, een killzone is ontstaan. Dat is een gebied waarin je snel wordt ontdekt door observatiedrones en daar ook snel wordt aangevallen door aanvalsdrones. Dus in dat gebied beweegt nog heel weinig, omdat het gewoon dodelijk is om je daarin te bevinden.
0: Ja.
4: En daar is Oekraïne op dit moment dominant in. En dat moet ook wel, want Oekraïne heeft natuurlijk qua aantallen veel minder mensen dan Rusland. Dus je ziet die dominantie van drones als deels als compensatie voor het gebrek aan mensen aan de Oekraïnse kant.
0: Ja, maar want daar worden ook enorm veel, daar overlijden ook heel veel soldaten natuurlijk aan het front.
4: Ja, zeker ook aan de Oekraïnse kant. En die kunnen zich dat natuurlijk minder veroorloven, omdat ze gewoon veel minder mensen hebben dan de Russen.
0: Ja. Intussen, Jordi, wordt achter de schermen volop onderhandeld.
1: Ja, op de G7-top die de afgelopen dagen in Frankrijk plaatsvond, ontmoetten Trump en Zelensky elkaar opnieuw. Het was hun eerste ontmoeting in maanden en dit zei Trump toen op de top.
5: Look, Russia should make a deal. Russia's lost tremendous amounts of people, and so is Ukraine. Last month, they lost 35,000 soldiers between the two of them. Think of that. This is on a monthly basis, they average 25,000 people. Mostly soldiers, young, beautiful people.
1: Ja, met andere woorden, Rusland zal uiteindelijk moeten gaan onderhandelen.
0: Ja, ziet u daar wat in de onderhandelingen op dit moment, meneer Weininga?
4: Nou ja, kijk, tot nu toe heeft Poetin eigenlijk aangegeven dat hij er niet in geïnteresseerd is, tenzij Zelensky zich met zijn mensen overgeeft. Daar komt het eigenlijk op neer. Hij moet capituleren. Ja, Zelensky is dat natuurlijk niet van plan. Die wil wel gesprekken aangaan. En ik denk ook dat er aan de kant van Zelensky ook wel bereidheid is tot een zeker compromis. En hoe dat eruit moet zien, ja, dat hangt er van de onderhandelingen af. Maar aan de Russische kant zie je dat nog steeds niet. En dat is wel lastig. Dat kan alleen maar worden teweeggebracht door inderdaad die druk militair en ook op de olieindustrie van Rusland te handhaven. En daarnaast moet er politiek druk worden uitgeoefend. Ja, en dan is de Amerika natuurlijk een hele belangrijke speler. Maar goed, we weten van Trump dat hij nogal wispelturig is daarin. De ene keer zet hij Poetin onder druk en de andere keer zet hij Zelensky weer onder druk. Dus dat is niet zeker.
0: Iets minder hoeft hij zich nu met Iran. Nou ja, misschien komende dagen toch nog wel. Maar ja, goed, die aandacht moet hij daar ook tussen verdelen.
4: Ja, Iran is nog niet klaar natuurlijk. Nee. Ik bedoel, wat er van de week is overeengekomen is eigenlijk een soort agenda. En een bereidheid om er 60 dagen voor te nemen om al die onderwerpen te gaan uitwerken. Dus dat duurt nog wel even. Maar weet je, dat is wel belangrijk inderdaad. Als dat conflict voorbij is, dan kan er weer meer aandacht en ook wapens richting Oekraïne gaan om het die Russen lastig te maken. Ja. Ja.
0: Peter Weininga van het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Dank u wel. Ja, tot 4 keer sterker dan Viagra, illegaal en gewoon te koop bij de seksshop op de hoek. Hele sterke erectiepillen. Dat ontdekten ze in Groningen en daar gaat het zo meteen over in 1 vandaag na 1 uur.
6: NPO Radio 1.
7: Even 2 keer nadenken voordat je meteen alles maar uitkraamt.
8: Dr. Keldrenko.
7: Dat is trouwens niet mijn sterkste punt, moet toegeven.
8: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
9: Petersburg wordt aangevallen. Nou, waarom vallen we Rotterdam niet aan?
7: Oh, dat werd even gezegd.
9: Ja, ik dacht, goh, gezellig dat we genoemd worden.
8: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
10: Kijk, je mag in dit land ongeveer alles vinden wat je wil, maar de grote doodzonde is dat je een ander vertelt wat hij zou moeten vinden.
7: Ja, ja.
10: Dat vinden we heel ingewikkeld om daar. En dat doen we dan dus ook niet.
11: Avro Tros.
8: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
6: Op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer. Ster.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
11: vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
14: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
11: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
16: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
15: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
17: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
15: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
18: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
6: NPO Radio 1. 1 uur.
19: Susanne Bosman.
0: Kijken naar de spelers van Nederland bij het WK kan een hallucinante ervaring zijn. Die shirts die knallen door het scherm. Nou, dat komt, zegt Vodafone Ziggo, doordat dit felle oranje van die shirts niet in de natuur voorkomt. En daardoor kan de televisie het niet aan. Nou, die gaat door de feit of fictie zometeen in één vandaag, nu het NOS Journaal. Michiel van der Velden.
20: In een woning in Meerstad, vlakbij Groningen, zijn vannacht twee doden aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de tienerdochter als verdachte opgepakt. Charles Weidema van de politie Noord-Nederland. Wat is er tot nu toe bekend?
21: Nou ja, wij hebben inderdaad vannacht rond 2:30 een verontrustende melding gekregen. Die ons reden gaf om naar deze woning aan de Meerhoven te gaan in Meerstad. En wij hebben daar in de woning inderdaad twee overleden personen aangetroffen. Het gaat om een 53-jarige man en een 53-jarige vrouw uit Meerstad. En op dit moment gaan wij ervan uit dat zij om het leven zijn gekomen door een misdrijf. Wij hebben daar ook meteen een minderjarig verdachte kunnen aanhouden.
20: En kunnen jullie iets meer kwijt over die minderjarige verdachte?
21: Nou, eigenlijk niet. Wat we kunnen zeggen is dat het inderdaad om een minderjarige verdachte gaat. Het is het kind van dit echtpaar. Omdat het een minderjarige is, zijn we terughoudend. En bovendien zit deze verdachte ook in beperkingen. Wat betekent dat hij alleen contact kan houden met de advocaat.
20: Ja. Onderzoek is nog in volle gang. Een buurtbewoner zegt dat er vannacht een enorme knal is gehoord. Wat kunnen jullie daarover zeggen?
21: Ja, wat ik nou voor kan zeggen is dat er niet is geschoten. Mogelijk hè, dat buurtbewoners die knal hebben gehoord, die ontstond bij het binnentreden van de woning.
20: Ja, op het moment dat de politie ging kijken wat er aan de hand was.
21: Ja, klopt.
20: Dankjewel, Charles Weidema van de politie Noord-Nederland. Oekraïne heeft een grote drone-aanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. De burgemeester van de stad zegt dat er 180 Oekraïnse drones zijn neergehaald. Maar sommige drones troffen wel doel. Zo is er een olieraffinaderij geraakt. Daar is een grote brand uitgebroken. Vanwege de drone-aanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. De Oekraïnse president Zelensky noemt de aanval een antwoord op de Russische aanval op Kiev van maandag, waarbij een historisch klooster deels werd verwoest. Het Openbaar Ministerie denkt bij 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen die verkocht waren via de website Funcaps. Vier andere sterfgevallen worden nog onderzocht. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. In een asielzoekerscentrum in aanbouw in Nuenen zijn vernielingen aangericht. Er zijn ook explosieven gevonden. De explosieve opruimingsdienst is erbij geroepen. De burgemeester noemt de situatie onacceptabel. In New York is een jongen van 18 om het leven gekomen toen hij uit een koets viel waarvan de paarden op hol waren geslagen. Dat gebeurde in Central Park toen de koetsier was uitgestapt om een foto van de inzittende te maken. De andere inzittende raakte licht gewond. Waar het WK voetbal voor mannen op dit moment in volle gang is, moeten de Nederlandse voetbalsters zich nog plaatsen voor het WK van volgend jaar in Brazilië. En zojuist is er geloot voor de play-offs. Verslaggever Rivka Op het Veld. Vertel het, wie wordt de tegenstander van Oranje?
2: De eerste tegenstander wordt Hongarije. Daar speelt Oranje in oktober een uit- en een thuiswedstrijd tegen. Als Oranje die wint, dan volgt er nog een tweede ronde. Eind november, begin december. En dat wordt dan of tegen Turkije of tegen Slovenië.
20: Ja, laten we eerst maar eens even naar Hongarije kijken. Wat is dat voor tegenstander?
2: Het is de nummer 45 van de wereld. Ze hebben best wat spelers in grote competities, zoals Duitsland en Italië spelen. Nederland heeft al sinds 2006 niet meer tegen ze gespeeld. Dus ja, je kunt weinig zeggen over hoe het tegen ze gaat. Maar in principe is dit op papier wel een veel minder land dan Oranje.
20: Ja, en dan daarna dus een wedstrijd tegen Turkije of Slovenië. Wat zijn de kansen voor Oranje in deze play-offs?
2: Ja, eigenlijk heel goed. Oranje heeft best geluk gehad. Want op papier zou Nederland van alle tegenstanders moeten kunnen winnen. Maar in die tweede ronde was er best een kans dat je toch een subtopper tegenkomt. België, Schotland, Zwitserland. Turkije en Slovenië vallen daar echt niet onder. Staan ook rond de nummer 40 van de wereld. Hebben allebei nog nooit aan een groot toernooi meegedaan. Staan niet heel hoog aangeschreven. Dus ja, in principe zouden alle vier deze wedstrijden voor Nederland geen probleem moeten zijn.
20: In het najaar dan moet dat allemaal blijken. Dankjewel, Rivka op het veld. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt en op die plekken wordt dan met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw en water is, dan kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Het weer zonnig en droog. Het wordt 26 tot 32 graden vandaag. Op de stranden is het koeler met mogelijk mist. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. En morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden.
0: Dankjewel Michiel. Voor het verkeer naar Tim.
3: Ja, een handjevol bijzonderheden om even door te nemen. Allereerst A12 richting Utrecht vanaf de Duitse grens. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. Een kwartier vertraging komt door een kapotte vrachtwagen. Er zijn maar liefst 3 rijstroken dicht. Verder opruimwerkzaamheden na een ongeluk nog steeds de A27. Utrecht-Gorkum is de weg afgesloten bij Lexmond. Duurt nog tot 2:30. Tot die tijd kun je beter omrijden via knooppunt Del over de A2 en de A15. Verder is het druk bij de A59 richting Den Bosch. Voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. 4 kilometer, 10 minuten vertraging. En tot slot nog gaat in de weg bij Boksmeer op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Vanaf Kuik 5 kilometer en een kwartier extra, want er is 1 rijstrook dicht.
6: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Ze kunnen gevaarlijk zijn, ze zijn illegaal en gewoon te koop bij veel seksshops. Erectiepillen die tot 4 keer zo sterk zijn als Viagra. Dat ontdekte het Dagblad van het Noorden. Sommige van die winkels zijn er zelf van geschrokken van dat bericht. En Jordi, jij zat ook met je ogen te knipperen tijdens Nederland-Japan.
1: Ja, en te trillen natuurlijk, allemaal vanwege de spanning. Maar ook door die mega felle oranje shirts. Is het jou ook opgevallen of niet?
0: Ja,
1: oké. Okay. Nou, het zou komen omdat die specifieke kleur oranje niet bestaat in de natuur. En daardoor kan de tv het niet goed doorgeven. Nou, of dat echt de reden is, checken we straks in Feit of Fictie.
0: Nu eerst het gevaar van stille auto's.
22: Vraag 1 vandaag.
0: Ja, een elektrische auto. Elektrische auto's die rukken op. Dat is goed voor het milieu. Maar is het ook goed voor de dieren? Nans van Vliet uit Soesterberg, goedemiddag.
23: Goedemiddag.
0: Ja, elektrische auto's, ze zijn

0: stiller. En dan zou je denken, lekker. Maar daarover maakt u zich juist zorgen?
1: Ja, dat klopt. Ik denk dan, kunnen dieren dat wel horen, zo'n elektrische auto? Want ik heb zelf ook, als ik ineens oversteek, dat dan ineens zo'n elektrische auto aankomt en dat ik daarvan schrik.
0: Ja, dus u denkt van, als er dan... aan welke dieren denkt u in eerste instantie?
1: Nou, ik heb zelf bij Apeldoorn een das gevonden. Ah. En die kunnen toch heel goed horen en niet zo goed zien, maar ook heel goed ruiken. En ik dacht, misschien heeft hij niet gehoord dat er een elektrische auto aankwam.
0: Nou, zeker. We gaan uw vraag voorleggen aan Hans Slabbekoorn, hoogleraar akoestische ecologie en gedrag aan de Universiteit Leiden. Meneer Slabbekoorn, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Nou, u hoort het van de das hè, die mevrouw Van Vliet heeft gevonden. Zou het kunnen dat hij de auto gewoon niet hoorde aankomen?
2: Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Want het lawaai van auto's kan natuurlijk komen van de motor. Maar eigenlijk, zodra auto's wat op snelheid komen, dan is het grootste gedeelte van het geluid door de banden op het asfalt. En ja, waarschijnlijk de buitenwegen waar dassen en reeën en vossen lopen. Ja, dan rijden auto's toch al snel 60 kilometer per uur of harder. En dan moeten ze net zo hoorbaar zijn of zelfs hoorbaarder dan gewone brandstofauto's. Omdat die elektrische auto's zijn ook zwaarder. En dus maken zelfs met de banden wat meer lawaai dan brandstofauto's.
0: Mm-hmm. Dus dan zou u zeggen van door de banden is er lawaai genoeg?
2: Ja, dan ligt het niet aan het lawaai. En ja, zeker als je nieuwe auto's hebt, die hebben ook vaak nog specifieke sensoren die ook nog voor dassen of reën automatisch zouden remmen. En wordt het misschien zelfs nog wel ietsje veiliger. De lichtsituatie is ook vaak wat beter op de nieuwste auto's. Maar ja, licht reageren beesten natuurlijk ook wel weer verschillend op. Dus ik denk dat daar nog geen onderzoeken aan zijn gedaan. Want zelf heb ik ook vaak last van tegenliggers als ze te heftige lichten hebben. Maar,
0: ja, dan ben je het spreekwoordelijke konijn, geloof ik, hè? Dat ze in de kop lopen kijken.
2: Ja, precies. Ja. Er zijn best wel wat van die dieren die daar verward door raken en dan juist op dat moment de verkeerde beslissing nemen om juist wel of niet over te steken.
3: Ja, dan heb je ook nog dat. U hebt het over het lawaai dat zo'n auto maakt, maar als ik een elektrische auto hoor optrekken, dan hoor ik een vrij hoog geluid. Heeft het ook nog met de frequentie van het geluid te maken of dieren dat opvallen of niet?
2: Nou, de meeste dieren, zeg maar, die zijn voor dezelfde frequenties gevoelig als wij. En ze kunnen nog hoger. Dus de meeste zoogdieren waar we het over hadden, die kunnen ook nog hoger horen. Maar niet per se minder dan wij. Dus ze horen datzelfde. En bij het optrekken, ja, daar was natuurlijk vooral bij menselijke wandelaars de zorg en over. En als er een kat ligt te slapen onder een band en de auto begint gewoon te rijden zonder geluid. Ja, dan zijn het, dat zou ik wel denken, dat elektrische auto's meer slachtoffers maken. Maar daar is ook eigenlijk sinds een aantal jaren verplicht bij de nieuwe auto's in ieder geval om geluid te maken tot 20 kilometer per uur. Ja, juist daarom, om mensen die in de buurt zijn te verwittigen dat er een auto weg gaat rijden.
0: Ja. Ja. Wat is überhaupt het effect van omgevingsgeluid van auto's, vliegtuigen, een drukke stad op dieren?
2: Ja, ik denk dat de impact op dieren door de toename aan elektrische auto's is denk ik positief in die zin dat er in de stad steeds minder lawaai is. En lawaai is gewoon net zo slecht voor dieren als voor mensen. Ze worden verstoord, ze worden gemaskeerd in het horen van belangrijke geluiden.
0: Beetje gestrest misschien ook?
2: Ja, zeker. We vinden overal waar we testen zijn vogels agressiever in lawaaiige gebieden dan in niet lawaaiige gebieden. De reproductie kan verminderd worden door die stress. De legsels minder groot. Ze vliegen minder succesvol uit. Dus lawaai in het algemeen is slecht voor mens en dier.
0: Ja. Ja, dus je zou kunnen zeggen, mevrouw Van Vliet, dat het door de elektrische auto voor een boel dieren wat rustiger wordt.
1: Nou, dat is goed nieuws.
0: Mm-hmm. Ja, maar goed, de banden, hè, die hebben we dan nog om dieren te waarschuwen. Ja, zo klinkt het dan enigszins. Dank voor het stellen van de vraag, Hans Van Vliet. En dank voor uw heldere uitleg. Hans Slabbekoorn, hoogleraar akoestische ecologie en gedrag aan de Universiteit in Leiden. En hebt u nou zelf ook een vraag? Stuur die dan in via onze website op eenvandaag.nl/chat... of stel hem via de NPO Luister-app. Ja, erectiepillen, 2, 3 of zelfs 4 keer zo sterk als gewone Viagra. Gevaarlijk en illegaal en gewoon verkrijgbaar in sekswinkels. Dat ontdekte het Dagblad van het Noorden, dat een rondgang maakte langs 12 van die shops in Groningen, Drenthe en Friesland. Jonathan McGivern voerde dat onderzoek uit, ging bij die winkels langs. Goedemiddag, meneer McGivern.
4: Goedemiddag.
0: Hoe kwam u nou op het idee om hier naar op zoek te gaan, naar die pillen?
4: Ik las een bericht van collega's uit Brussel, van de stadsomroep Brus. Dat er in Brussel 6 winkels gesloten waren, omdat de politie daar dit soort middelen had aangetroffen. En het leek me toch erg sterk dat dat in Nederland en dus ook hier in het noorden niet net zo goed het geval zou zijn.
0: Ja, dus u bent bij u in de buurt die winkels ingegaan. En waar vroeg u dan naar?
4: Ik heb gevraagd naar Viagra eigenlijk. Dat werd veelal niet verkocht, eigenlijk helemaal niet. Maar wel alternatieven. Een namaakmedicijn eigenlijk met dezelfde werkzame stof.
0: Dezelfde werkzame stof, maar blijkbaar alles bij elkaar nog veel sterker dus.
4: Ja, inderdaad. Dus sommige middelen zaten 4 keer, 3 keer, 2 keer zoveel. Sildenafil heet die stof als in medicatie die door een arts zou worden voorgeschreven. Mm-hmm. Daarvan werd ook gezegd, daar kan je het hele weekend mee door, of daar heb je de volgende dag nog profijt van. Ja,
0: ja, want ik vroeg me ook af van wat voor verhaal krijg je er dan bij, hè?
4: Dat verschilt wel erg. Ja. Soms niet, niks. Dan kreeg ik gewoon de pil overbehandigd. En dan kon ik mijn pinpas tegen de machine houden. En dan was ik binnen een minuut weer buiten. En in sommige gevallen werd er wel gewaarschuwd. En ook met de poppers die ik heb gekocht, werd er dan gewaarschuwd dat ik dat niet samen mocht gebruiken.
0: Want dat de pop, toch, dat... Leg het maar even uit, de poppers. Wat zijn dat dan?
4: Ja, poppers, dat is een middel dat werkt spierverslappend. En dat wordt veel gebruikt daarom in de gay scene. Mm-hmm. Omdat dat anale seks dus ook makkelijker maakt. Maar ook tijdens het uitgaan wordt dat veel gebruikt. Omdat je het zo bloeddrukverlagend werkt dat je er een soort high van krijgt eigenlijk. En het veroorzaakt ook weer problemen met erecties. Waardoor mensen dat dus, die medicatie wel veel samen gebruiken met poppers.
0: Mm-hmm. Je denkt als je zo'n sterk middel meekrijgt, wie zit daar nou op te wachten? Ik bedoel, dat je een beetje geholpen wil worden in sommige gevallen, oké.
4: Okay. Ja.
0: Maar ja, nou ja. Oké, okay, ieder zijn meug, zeggen we dan. Maar het mag niet, hè? En daar gaat het natuurlijk over.
4: Nee, dat mag niet inderdaad. Het zijn geneesmiddelen. Daarin zijn verschillende gradaties. En dit geneesmiddel mag alleen worden verstrekt door een apotheker op recept van een arts. Maar die liggen dus gewoon vrij te koop in mm-hmm. ieder geval bijna alle sekswinkels hier.
0: Ja, ja. Alle sekswinkels hier, zegt u. Maar Jordi, dit onderzoek gaat dus over Noord-Nederland. Mm-hmm. Is er een beeld van hoe vaak deze illegale pillen in het hele land gebruikt worden?
3: Nou, eigenlijk niet echt. Er zijn wel cijfers uit 2017 van het RIVM. Die onderzoeken het rioolwater, hè, en die deden dat toen ook. En toen bleek dat zo'n 150.000 Nederlandse mannen Viagra of vergelijkbare pillen gebruiken. Maar op dat moment hadden maar 45.000 mensen een recept daarvoor. Dus hoe die andere 100.000 precies aan die pillen kwamen is niet bekend.
0: Ja, en Jonathan McGivern, het is dus strafbaar om ze te gebruiken, maar er zit ook wel degelijk gevaar aan.
4: Ja, zeker. Zeker bij mensen die bijvoorbeeld een hartaandoening hebben of vergelijkbare kwalen. Eventueel gewoon serieus risico. Bijwerkingen zijn bijvoorbeeld ook hartkloppingen. In combinatie met achterliggende problemen, medische problemen, kan dat wel gewoon echt gevaarlijk zijn, inderdaad.
0: Ja. Weten ze zelf wel wat er allemaal kan en mag en wat ze precies verkopen? Want jullie zijn ook met jullie bevindingen teruggegaan naar die winkels, toch?
4: Ja, klopt. Ik heb een aantal winkeliers gesproken. Eén daarvan zei inderdaad, ik had hier helemaal geen idee van dat dit illegaal was. Die zegt, ik heb deze zaak overgenomen een aantal jaar geleden en die leveranties zaten er ook gewoon bij.
3: Dat zou dan ook zeggen dat je het heel makkelijk kunt krijgen, toch?
4: Ja, nou, die specifieke winkelier zei, ik krijg hier ook gewoon facturen voor deze middelen. Ja, hoe ze dat dan krijgen precies, dat wilden ze met mij niet delen. Mm-hmm. Maar dat schijnt heel makkelijk te gaan, inderdaad. Ja.
0: Mm-hmm, ja. Wat zegt de inspectie?
4: Ja, inspectie die er toezicht op moet houden, die is bekend met de problemen. Die zegt, ja, we weten dat dit gebeurt, ook in sekswinkels. En dat vinden ze zorgelijk. Maar ja, echt ingrijpen lijkt er niet te gebeuren. En of ze dat op basis van dit artikel wel gaan doen, dat wilden ze ook niet zeggen.
0: Ja, nou, maar ze hebben het nu. In ieder geval kunnen ze niet zeggen dat ze het niet weten. Nee. Goed, Jonathan McGivern, dankjewel. Jonathan McGivern werkt bij het Dagblad van het Noorden.

0: Dit is ook Hayley Williams, Good Old Days.
1: Feit.
2: Feit.
1: Of fictie.
0: Ja, over die oranje vlekken die over het scherm gingen. Die enorm felle shirts van het Nederlands elftal.
3: Ja, nou, die shirts die knallen inderdaad van het scherm. Je zegt het al. En daar komen veel klachten over bij de tv-providers die wedstrijden uitzenden. Een woordvoerder van Vodafone Ziggo die reageerde en ik citeer: eerder was het shirt meer een soort bruin-oranje. Nu is het bijna fluoriserend oranje. Nou, die kleuren bestaan niet in de natuur. Dus tv's hebben grote moeite met het doorgeven daarvan.
0: Oké, dus het lag aan de natuur en niet aan de televisie.
3: Dat zegt Vodafone Ziggo inderdaad. En dat checken we. En wat blijkt, het zou er wel mee te maken kunnen hebben. Dat vertelt de tech-expert Martin Verschoor.
4: Ja, je hebt natuurlijk ook nog allemaal weer verschillende types tv's die allemaal weer verschillende helderheden aan kunnen. Zo heb je OLED, je hebt mini-LED, je hebt mini-LED RGB, allemaal weer verschillende technieken. Dus het heeft ook allemaal weer verschillende helderheden, contrasten dat zich met zich meebrengt.
3: Ja, dus je zou kunnen denken dat je het misschien zelf anders moet instellen. Dus het kan dan aan je instellingen liggen.
4: En zo'n tv staat vaak standaard ingesteld op een dynamisch kleurbereik. En die pompen niet alleen de helderheid op, maar ook het contrast pompen die op, maar ook vooral de kleuren. En ja, als je dan al hele felle oranje kleuren hebt, en die worden dan nog extra oranje gemaakt door je standaard tv-instellingen, dan krijg je inderdaad geen nuance meer in het shirt te zien. En krijg je gewoon een oranje waas en dan mis je schaduwen en misschien zelfs ook wel rugnummers.
3: Oké, dus dat zijn de instellingen. Maar Verschoor zegt ook, het ligt bij de NOS. Want zij zenden het beeld in mindere kwaliteit uit dan dat ze binnenkrijgen.
4: Heel veel kleurbereik wordt er ook nog eens een keer uitgetrokken. Daardoor krijg je best wel vlak plaatje. En daardoor, ja, als je dan zo'n hele felle kleur hebt, zoals dit shirt van oranje, wat echt fel fluorescerend oranje is, en dan wordt het al heel snel een hele grote oranje vlek inderdaad.
0: Ja, maar waar we het hier over hebben is dat het aan de natuur zou liggen. Hè? Want de televisie zou het signaal niet goed kunnen doorgeven, omdat de kleur niet in de natuur voorkomt. TV kent alleen maar natuur. Blijkbaar.
3: Ja, precies. Dat zou het zijn. Maar volgens Verschoor is het niet de schuld van de bloemetjes en de bijtjes buiten.
4: TV's kunnen miljoenen kleuren aan. Dus elke kleur die jij ziet in de natuur, die zou je kunnen weergeven op een televisie. Maar dit is wel zo fluoriserend dat het gewoon echt tegen dat kleurbereik aankomt. En dat het niet voorkomt in de natuur. Nee, dat heeft daar niks mee te maken.
3: Oké, maar het is dus wel lastig. En de kleur is wel uitzonderlijk in de natuur. Dat vertelt Casper van der Kooi. Hij is bioloog van de Rijksuniversiteit Groningen. En hij is deskundige op het gebied van kleuren in de wereld van de flora en de fauna.
5: Het is wel zo dat oranje en rood zijn niet heel veel voorkomende kleuren in de natuur. Als je bijvoorbeeld kijkt naar bloemkleur, dan zijn oranje en rode bloemen in de natuur en dit deel van de wereld vrij zeldzaam. En dat geldt ook wel voor die bepaalde dieren. Maar ongetwijfeld is er ergens op deze planeet wel een beestje of plantje wat zo'n gekke oranje kleur heeft. Dat weet ik wel zeker.
3: Ja, en dat hebben we uitgezocht. Dat zit bijvoorbeeld bij kikkers, die leven op Madagaskar. En Van der Kooi beaamt wel dat het een lastigere kleur is dan andere oranjes.
5: Hij zit in de buurt van het rood. En in de buurt van het rood heb je alleen een rood kanaal in een camera wat echt signaal krijgt. Er komt bijna geen blauw en groen signaal binnen. En dat geeft wel eens problemen. En dat zie ik bijvoorbeeld zelf in ons lab. Wij werken aan bloemkleur. En als wij rode bloemen proberen te fotograferen, dan is dat vaak moeilijker dan gele of blauwe bloemen. Want daar zit gewoon meer signaal over de verschillende kanalen. En ik denk dat iets dergelijks hier ook speelt.
0: Oké, maar is het nou feit of fictie?
3: Nou ja, het feit is dat die oranje shirts dus bijzonder fel zijn. Dat hebben we zelf ook gezien. Maar dat tv's moeite hebben met het doorgeven omdat die kleur niet in de natuur zou voorkomen, dat is onzin. De kleur komt gewoon voor in de natuur, bijvoorbeeld bij die kikkers op Madagaskar. Dus is het fictie.
0: Oké, het is bijna 13:55. Nadia Moussaid, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Bureau Buitenland, wat ga je doen?
6: Nou, wij gaan onder andere praten over de vredesdeal. Nou, die voorlopige vredesdeal tussen de VS en Iran. En er zijn een aantal punten uitgekomen. En één van die punten is eigenlijk dat na 60 dagen Iran vies zou kunnen gaan heffen in de straat van Hormuz. Een soort tol dus. En de vraag die wij proberen te beantwoorden is: wat betekent dat dan? En moeten wij die gaan betalen, deze tol?
0: Dat zometeen hier op Radio 1 in Bureau Buitenland. Wij zijn bijna aan het einde van deze 1 vandaag. Jordi, wat is er nog?
3: Ja, een waardevolle satelliet die op aarde dreigt neer te storten.
0: Dat is een fijn bericht zo aan het eind van de uitzending.
3: ja, spannend. Ja. Het gaat om het Neil Gehrels Swift Observatory. Dat is een 22 jaar oude satelliet die allerlei straling meet. Onder meer van exploderende sterren. Daar hebben we heel veel aan, schijnt. Maar met de baan van die satelliet is wat aan de hand. Die wordt namelijk steeds slechter. En dat gaat veel sneller dan eerder werd verwacht. Dus komt er een missie met een robot van $30 miljoen. Die moet die satelliet gaan redden in de ruimte. Moet allemaal deze maand gaan gebeuren. Als dat niet gebeurt, of niet lukt, dan zou die satelliet eind dit jaar al kunnen neerstorten op aarde dus. En dat wil de NASA dus nu koste wat kost voorkomen.
0: Dat begrijp ik.
3: Ja,
0: zeker. Goed. Nou, dit was één vandaag voor nu hier op de radio. We zijn er altijd online op eenvandaag.nl. U kunt dan ook chatten met de redactie. Op tv zijn we er om 6:30 op NPO 2 vandaag. Fijne middag.
2: Afro Tros, de omroep voor ons.
7: Ster. Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
8: Wie, ik?
7: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
8: Echt waar?
7: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
8: Dat is stoer van mij.
7: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon. Woehoe! Op sunweb.nl.
9: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
10: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
11: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
12: Mart, wat ga je doen?
13: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
14: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
14: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend.

0: leven met een maag-, darm- of leverziekte? Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
1: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
0: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
4: Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op Rusland. Met name de hoofdstad Moskou was daarbij doelwit. 180 drones zouden uit de lucht zijn geschoten, maar andere troffen doel. Zo is een olieraffinaderij geraakt. Daar brak een grote brand uit. Vanwege de droneaanval ligt het vliegverkeer van en naar de luchthavens van Moskou al uren stil. De 2 doden die vannacht zijn gevonden in een huis in Meerstad bij Groningen zijn een echtpaar van 53. De politie gaat uit van een misdrijf. Hun tienerdochter is aangehouden op verdenking van betrokkenheid. Zij zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan haar advocaat. Meer bijzonderheden wil de politie niet kwijt. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil er zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinkwater bieden en beschutting tegen de zon. Eerst wordt in kaart gebracht in welke weidegebieden schaduw ontbreekt, en op die plekken wordt met drones gecontroleerd. Als er niet genoeg schaduw is of niet genoeg water, kan een veehouder een boete krijgen. En voetbaltrainer Giovanni van Bronckhorst is terug in de Kuip. Hij is vandaag gepresenteerd als de nieuwe trainer van Feyenoord. Hij hoefde er niet lang over na te denken, zegt van Bronckhorst.
5: Zoals altijd met belangrijke beslissingen, je gaat erover nadenken, je gaat praten met je gezin. En uiteindelijk voelde ik aan mezelf dat de energie daar was en de twinkeling in mijn ogen, zoals mijn vrouw zei. Dus dat voelde meteen al heel goed.
4: Van Bronckhorst tekent in Rotterdam een contract voor 2 jaar.
6: Verkeersinformatie van de ANWB. Op de meeste plekken valt het eigenlijk wel mee qua drukte, maar toch is het hier en daar wat drukker. Bijvoorbeeld op de A12, Duitse grens Utrecht. Tussen Velperbroek en knooppunt Grijshoord, 6 kilometer en 10 minuten. Komt door een kapotte vrachtwagen. Er zijn 3 rijstroken dicht maar liefst. En door gaten in de weg vielen op de A73, Nijmegen-Maasbracht, tussen Kuik en Boksmeer. 5 kilometer, een kwartier lang. De rechterrijstrook is daar voorlopig dus afgesloten.
3: NPO Radio 1. VPRO.
7: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
8: Welkom bij Bureau Buitenland. Weer een spannend moment vandaag in het Verenigd Koninkrijk. Lokale verkiezingen kunnen premier Keir Starmer fataal worden. Maar gaat dit nog wel over de Labour-leider zelf? Of is het een politieke crisis en gaat het dus over de toekomst van het hele land? Maar eerst de gevolgen van het voorlopige vredesplan tussen Iran en de VS in de Golfregio. Het is tijd voor Buitenland. Wij gaan de grens over. De blokkade van de Straat van Hormuz heeft de afgelopen maanden de wereldeconomie totaal ontwricht. Een wereldwijde economische depressie dreigt als die nog langer voortduurt. President Trump zei gisteren dat dit voor hem een belangrijke reden is om de oorlog te beëindigen. En nu de Verenigde Staten en Iran tot een vredesplan zijn gekomen, rijst de vraag: hoe gaat het verder met de Straat van Hormuz? Koen Aartsma, onderzoeker van instituut Klingendaal. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
8: Ja, Koen, wat is er over die Straat van Hormuz precies afgesproken in die gisteren ondertekende deal?
9: Nou, het woord precies, daar begint het natuurlijk al. Want het is hier een memorandum of understanding. En er moet nu nog onderhandeld gaan worden. Maar daar staan toch wel wat saillante dingen al in. Allereerst de Amerika, die moet de maritieme blokkade die ze hebben opgeworpen voor schepen van en naar Iran stoppen. Daar hebben ze wel 30 dagen de tijd voor om dat te gaan doen, overigens.
8: Ja.
9: En ook Iran, die moet de vrije doorvaart weer gaan faciliteren. En die hebben de inspanningsverplichting om ervoor te gaan zorgen dat die Straat van Hormuz weer open gaat.
8: En de commerciële scheepvaart moet per direct weer toegestaan worden. Hoe realistisch is dat eigenlijk?
9: Nou, dus ik noemde al niet voor niks die 30 dagen al even waar het de Amerikaanse kant betrof. Maar ook dat soort zinnetjes staan ook in de passage waar het over de inspanningsverplichtingen van Iran gaat. Ja. Dat is best een ingewikkelde. Er moeten bijvoorbeeld misschien wel mijnen geruimd gaan worden.
8: Ja, bijvoorbeeld
9: is de vraag of verzekeringspartijen al bereid zijn om bijvoorbeeld ook al verzekeringen te gaan leveren voor die schepen. Dus er zitten allemaal complicaties die hier natuurlijk niet in meegenomen worden.
8: Ja, maar je noemt verzekeringen en mijnen. Maar om te beginnen moeten natuurlijk mijnen vrijgemaakt worden. Dat is één stap. Wie moet dat gaan uitvoeren?
9: Nou, Iran zou daar een rol in kunnen pakken. Lijkt erop dat ze dat ook zouden willen. Of in ieder geval, daar lijkt het wel op. Maar ook het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk hebben ook een coalitie gebouwd. Met name Europese landen. Mm-hmm. En ook daar is wel bereidwilligheid om daar mogelijk een rol op te pakken.
8: Ja, en dan is dus de tweede stap eigenlijk, willen verzekeraars dan dit verzekeren als daar schepen doorheen gaan? En wat is daar over de verwachting?
9: Nou, daar zal wel wat aarzeling zijn, want er is natuurlijk al eerder ook een staakt het vuren geweest. En toen zagen we dat in de praktijk het toch nog niet echt mogelijk was om daar goed doorheen te varen. Dus ik denk dat veel partijen, inclusief ook verzekeringsmaatschappijen, toch eerst een slag om de arm houden. Eerst zien, dan geloven.
8: Ja.
9: En dat is vaak in de finance wereld het geval.
8: En is dat dan die 30 of 60 dagen die ook nu afgesproken zijn in dit Memorandum of Understanding? Is dat een momentum voor die verzekeraars?
9: Dat durf ik niet te zeggen wanneer precies dat momentum wel of niet zal zijn. Ik denk dat ook gradueel kan gaan. Dus dat kan ook al eerder plaatsvinden. Maar Iran en de Verenigde Staten hebben zichzelf samen 60 dagen gegeven om het verder uit te gaan onderhandelen. Ik denk dat het ook belangrijk is om dit niet echt als een akkoord nog te zien.
8: Ja.
9: We moeten altijd dingen die Trump zegt en ook wanneer het op papier is met een korreltje zout nemen. We hebben het hier ook nu over twee partijen die weinig vertrouwen in elkaar hebben. En allemaal andere partijen zijn hier ook niet helemaal ingekend of helemaal blij hiermee. Terwijl die natuurlijk wel een uitkomst hebben op de situatie in de Straat van Hormuz en ook die oorlog in Iran. Neem bijvoorbeeld ook een land als Israël.
8: Ja, dus die zijn hier niet blij mee. En wie nog meer niet?
9: Nee, die zijn hier niet blij mee, nee.
8: En welke landen nog meer niet?
9: Nou, dit is natuurlijk ook een hele ingewikkelde voor de Arabische golf, om het zo maar te zeggen.
8: Ja.
9: Er staat bijvoorbeeld een passage ook in dat Iran en Oman met elkaar gaan spreken over hoe de doorvaart geregeld zou moeten worden na deze periode voor de Straat van Hormuz. En dat is best wel een doorn in het oog van veel golflanden, denk ik. Omdat dan eigenlijk er ook iets gebeurt met de vrije doorvaart daar. Want dan kan het zomaar eens zijn dat Oman en Iran dus op de een of andere manier toch tol mogen gaan heffen. Ook al zal het dan officieel zo niet genoemd worden.
8: Ja, en wordt er dan met een scheef oog gekeken door de andere landen in de golf? Van waarom mogen wij niet meedoen en tol heffen?
9: Nou, ik kan me voorstellen dat als het tolgeven gaat worden, dat dan meer landen daar de inkomsten van terug zouden willen zien. Maar dan geldt toch het geografische lesje. Het zijn Oman en Iran die aan die straat voor moest natuurlijk grenzen.
8: Ja. En wat zou dit nou volgens jou kunnen betekenen als Iran stel nou die tol komt. Hè, ik snap de mitsen en maren en dat het speculeren is. Maar stel nou dat die tol er komt en Iran kan dus inkomsten verkrijgen via die doorvaart. Wat zou dit kunnen betekenen?
9: Nou, ik denk dat we dat echt niet moeten onderschatten wat daar de impact van is. Dus in eerste instantie zou je kunnen zeggen, fijn, namelijk er wordt weer gevaren. De olie, het gas, andere zaken die uit de golf komen weer bij hun eindbestemming aan. En ja, misschien is het ietsjes duurder, want er moet een fee betaald worden. Maar die nemen we op de koop toe. Maar ik denk dat dat echt een misvatting is. Er gaat namelijk een enorme precedentwerking ook van uit. We hebben namelijk met elkaar vanuit het internationaal recht afgesproken dat er vrije toegang tot de zee is. Dat we vrijhandel met elkaar kunnen hebben. De Mare Liberum, notabene door een Nederlander is dat ooit ook bedacht. Hugo de Groot, heel lang geleden al, begin 1600. En dat komt eigenlijk op de helling.

0: Er gaat namelijk een enorme precedentwerking ook van uit. We hebben namelijk met elkaar vanuit het internationaal recht afgesproken dat er vrije toegang tot de zee is. Hè, dat we vrijhandel met elkaar kunnen hebben. Mm. De Mare Liberum, notabene door een Nederlander is dat ooit ook bedacht. Hugo de Groot, heel lang geleden al. Begin 1600. En dat komt eigenlijk op de helling te staan op het moment dat we hier opeens daar andere afspraken over gaan maken. En wie zegt dat dat dan niet ook elders het zo zou kunnen gaan plaatsvinden? Dus ik ben hier wel bezorgd om in die zin.
1: Ja, dus dan zou er. Maar Iran heeft al gezegd dat ze dit gaan doen.
0: Ja, nee, Iran heeft deze wens heel duidelijk.
1: De wens hebben ze
0: vanuit Iraans belang snap ik dat ook.
1: Ja, absoluut. Dus het zou mogelijk hele grote gevolgen kunnen hebben voor de vrije doorvaart. En dus misschien wel anderen op ideeën brengen. Meegeluisterd heeft Judith Spiegel, correspondent in Kuwait. Judith, zie jij eigenlijk al veranderingen op de grond? Heb je bewegingen in de haven gezien bijvoorbeeld?
2: Nou, toevallig heb ik dat inderdaad gezien. Ik weet niet hoeveel waarde we daar moeten hechten. Maar vanmorgen reed ik langs die haven. Daar rijd ik heel vaak langs. Een van de havens. De haven waar de meeste commerciële vaart plaatsvindt. Dus waar spullen gewoon aankomen voor in de supermarkt. Mm-hmm. En dat was natuurlijk al maanden. Was daar niks te zien. En ik werd er ook een beetje treurig van. Er stonden altijd zonder die kranen daar niks te doen. En eindelijk vanmorgen zag ik twee schepen met een rokende schoorsteen en wat containerbeweging. Eerlijk gezegd denk ik overigens dat we het hier dan dus wel hebben over lege containers.
1: Ja.
2: Die uit Kuwait weggaan. Want dat is op een gegeven moment ook een probleem geworden door de straat van Hormuz situatie. Er zijn gewoon geen containers meer beschikbaar. Zelfs als we nu dus zouden kunnen gaan transporteren, dan staan die dingen ergens waar ze helemaal niet moeten staan. Dat hebben we toen ook met COVID gezien en dat zie je nu weer. Dus ik denk wat ik vanmorgen heb gezien, mm-hmm, is dat er dus nu met containers gesleept gaat worden naar plekken waar ze lege containers willen gaan vullen.
1: Ja.
2: Want uit Kuwait komt er natuurlijk weinig geëxporteerd, hè, behalve olie.
1: Ja, dus dat is het stukje over de containers. En als we het even meer op het niveau van de burgers bekijken in Kuwait, hè, hoe reageren zij op deze deal tussen de VS of de voorlopige deal tussen haakjes?
2: Ja, de deal om een deal te gaan maken.
1: Precies.
2: Nou, zo zien de Kuwaitis het ook een beetje als een deal om een deal te gaan maken. Dus het is niet zo dat de vreugde van de huizen afspat. Ook omdat natuurlijk de laatste maanden telkens er weer een deal zou zijn. Of op handen zou zijn. En dan was dat toch weer niet zo. En dan gingen eigenlijk gewoon de sirenes weer af. Dus er is voorzichtig optimisme. Mm-hmm. Maar het is wel echt een beetje een kwestie van eerst zien dan geloven. Want het is natuurlijk echt allemaal nog heel vaag. Van wat gaat dit nou precies betekenen?
1: Als je kijkt naar de politieke reacties?
2: Nou ja, politieke reacties. Dus laten we zeggen de reacties van regeringswijze zijn natuurlijk allemaal heel erg, zou je kunnen zeggen, politiek correct. Dus dat is allemaal van reuze blij dat de diplomatie de overhand heeft gekregen. En we moeten allemaal werken aan een stabiele en vreedzame toekomst, maar het zijn allemaal wel een beetje open deuren.
1: En als je kijkt naar de, wat kun jij vertellen over de rest van de regio? Wat valt jou eigenlijk op in de reacties?
2: Wat mij opvalt, dat geldt voor de hele golfregio. Dit is voor mij ook elke keer heel lastig ergens. Als mensen mij vragen wat zijn de reacties, dan weet ik gewoon dat ik niet weet wat de reacties zijn. Want wat ik lees is natuurlijk niet de werkelijkheid. Wat ik lees, en het maakt niet uit welke krant of welke media outlet je in de golfregio daarvoor gebruikt. Dat zijn allemaal van die beetje standaard teksten van regeringswijze. Mm-hmm. Is dat hoe de mensen er echt over denken? Is dat zelfs hoe de regering er zelf over denken? Niet per se. Dus het is allemaal heel erg open deuren. Het is allemaal heel erg standaard, vind ik. Het is ook heel, en dat was vooral in Kuwait, heel erg eenzijdig. Dus heel erg anti-Iran en verder niks. En er zijn geen tegengeluiden te lezen geweest. En dat geldt volgens mij voor elke golfstaat. Er is ook wel veel over bericht hoor. Er was natuurlijk al een hoop censuur voor dit alles.
1: Ja.
2: Maar gedurende dit conflict werd die censuur echt sky high. Mensen mochten niks meer posten. Dus zelfs als jij bij wijze van spreken een drone in je achtertuin kreeg. En je ging daar, wat normaal gesproken natuurlijk iedereen tegenwoordig doet, om daar iets over op Instagram of weet ik wat te zetten. Vraag me trouwens niet waarom. Maar goed, dat mocht natuurlijk allemaal niet. weet niet waarom, maar dan, en dan waren de gevolgen ook ernstig. Mensen zijn gewoon opgepakt, in de gevangenis gestopt.
1: Dus dat zegt natuurlijk iets over de vrijheid of de

0: Gebrek aan vrijheid, persvrijheid. Maar heel eventjes als laatste vraag nog. Wat zie jij als de directe effecten van deze oorlog? Wat heb je zien veranderen als het gaat over de economie, de mensen, de huizenmarkt, spanningen tussen groepen?
1: Nou ja, alles, al dat, maar dan echt wel per land anders. Dus laat ik me even beperken tot Kuwait, want daar ben ik nou eenmaal gewoon onder de mensen. Wat ik hier heb zien veranderen en wat ik ook wel een beetje zag aankomen en vreesde, is een toch een soort van discriminatie onderling tussen Sjiïten en Soenieten. Dus de Sjiïten, en dat is een fors deel van Kuwait, voelen zich echt niet veilig, niet prettig. Er zijn ook al geluiden van banen die ze niet meer zouden mogen hebben, promoties binnen het werk die ze niet meer zouden krijgen. Het is allemaal niet openlijk, wordt allemaal natuurlijk niet bevestigd. Niemand zal dat toegeven op regeringsniveau, maar het gebeurt gewoon. En onderling is er enorm veel wantrouwen. Dus ik hoor zelfs binnen families dat er gezegd wordt op de normale vrijdagse bijeenkomsten, want die zijn er altijd van, we moeten het er gewoon maar niet meer met elkaar over hebben. Want er zijn zelfs al verhalen van dat neef X dan toch de boel verlinkt. Dus ik vind dat heel griezelig. Mm-hmm. Niet heel verbaast me niet. Ik zag het wel een beetje aankomen, maar wel ook heel treurig. Want als je er iets over spreekt, die zeggen dat ook. En van ja, we hadden dit net onder controle, eigenlijk pas recentelijk, want na de Iran-Irak-oorlog was dit ook heel erg in Kuwait het geval.
0: En dat komt, die spanningen komen dus eigenlijk gewoon weer terug, die jij nu constateert. Ja. Iets om in de gaten te houden. Dank je wel voor nu, Judith Spiegel. Terug naar jou, Koen. Wat verandert de geopolitiek in de Golfregio? Wat tekent zich af?
2: Nou, dat hangt natuurlijk zeer af van wat nou wel of niet uit het MOU gaat komen. Want het is natuurlijk ook best waarschijnlijk dat uiteindelijk veel van wat hier nu in contouren staat niet uit gaat komen. Maar stel dat gebeurt wel, dan zou Iran een enorme powerboost hiermee krijgen. En dat zou een enorme impact hebben. Ook zou Amerika dan toch minder betrokkenheid hebben in het Midden-Oosten, waar ze decennia een hele grote rol natuurlijk hebben gehad. Nou, het ging net uitgebreid over die Arabische golflanden. Die zorgden er natuurlijk voor, of die hadden er vertrouwen in dat Amerika hun veiligheid kon waarborgen. Nou, dat blijkt dus niet het geval te zijn. Sterker nog, zij zijn keihard geraakt door die oorlog de afgelopen maanden. En het is zomaar ook nog eens mogelijk, want het gaat over minimaal 300 miljard wat ook richting Iran zou moeten vloeien, om ook Iran weer op te kunnen bouwen. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat Amerika, dat Trump verwacht dat ook niet alleen Europa, maar ook juist die Arabische golflanden dat voor een deel moeten gaan neerleggen. Dus in die zin veranderde echt een hele hoop. En niet alleen in het Midden-Oosten, maar dus ook op het wereldtoneel. Omdat namelijk dit nu dus begint dan bij die straat van Malakka en tolheffing of een ander woord die daar dan voor wordt gekozen. Mm-hmm. Maar het zomaar is kan dat ook juist nieuwe knelpunten, dat daar ook opeens dit soort discussies over kunnen gaan ontstaan. Ja. Zoals bij wijze van spreken de straat van Malakka of bij de Bab al-Mandeb.
0: Goed, een hoop veranderingen dus potentieel. Dank Koen Aartsma en Judith Spiegel.
3: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
4: It's an unremarkable place, the constituency of Makerfield. A blend of terraced houses and small shops, shuttered businesses and faded grandeur, much like many towns in England's working class north. And for a brief time, the epicenter of British politics.
0: Het epicentrum van de Britse politiek. Dat is dit kleine stadje Makerfield in het noorden van Groot-Brittannië ineens geworden. Vandaag vinden er lokale verkiezingen plaats die kunnen leiden tot een machtsstrijd binnen de Nationale Labour-partij. Hoe dat precies zit, vraag ik aan Verenigd Koninkrijk-kenner Casper Kikkels, politicoloog aan de Radboud Universiteit. Goedemiddag, Casper.
5: Goedemiddag.
0: Ja, kun je ons kort uitleggen, die lokale verkiezingen dus, in dat kleine stadje Makerfield. Waarom zijn deze ineens van, ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord om eerlijk te zijn, waarom zijn deze ineens van nationaal belang?
5: Ja, Makerfield, dat is het interessante, bestaat zelfs niet eens. Het is een soort collectief van verschillende plaatjes in de omgeving. In het noorden van Engeland dus, in het hart van de Red Wall. En dat is een beetje de laatste verdedigingslinie van Labour, van de Labour Party. De klassieke arbeidersachterban, die is daar heel sterk vertegenwoordigd. En dat is eigenlijk de kern misschien ook van deze verkiezing. Is een testcase voor Labour. Weten ze die hoeksteen in die Red Wall overeind te houden? of niet. En als dat niet het geval is, ja, dan zien de electorale vooruitzichten voor Labour er vrij somber uit. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een cruciaal moment in die hele leiderschapscrisis rondom Starmer. Ja. Want als Andy Burnham, de kandidaat van Labour, deze by-election wint, ja, dan hangt het lot van Starmer aan een zijden draadje.
0: Want hoe zit dat precies?
5: Nou ja, Starmer is, we hebben eigenlijk gezien vanaf februari is er een soort van koningsdrama ontstaan binnen die Labour Party. Het eerste bedrijf, een verloren by-election, ook in dat rode noorden. Er kwam meteen kritiek, een aantal mensen die opriepen aan Starmer van, nou ja, houd er maar mee op. Ja. Het is tijd om iemand anders naar voren te schuiven. Tweede bedrijf, die lokale verkiezingen in mei, die dramatisch verlopen waren voor Labour. De druk nam toe. Ministers, staatssecretarissen die aftraden, oproepen aan Starmer om toch echt terug te treden. Daar luisterde hij niet naar.
0: Hij blijft zitten.
5: Daar bleef het een beetje bij. Het werd niet doorgezet, ook niet de kroonprinsen. Misschien ook vooral omdat de grote verwachting is en de grote hoop gevestigd is op de King of the North. Andy Burnham, die nog niet in dat parlement zit. En dat is de reden waarom we het hier vandaag over hebben. Okay. Dit is zijn kans om in het parlement te komen en vervolgens Starmer uit te kunnen dagen.
0: Ja, even over die King of the North. Dat is natuurlijk een verwijzing naar de fantastische serie Game of Thrones. Maar wie is die Andy Burnham?
5: Ja, Andy Burnham is inmiddels al 9 jaar burgemeester van Manchester. Is vrij populair. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, het is, aan de ene kant is die verkiezing een soort verkiezing in het hol van de leeuw. Omdat we gezien hebben dat bij de lokale verkiezingen in dat noorden Reform ontzettend goed scoorde. Aan de andere kant is het ook een soort thuiswedstrijd. Omdat het in het district, in de grotere regio van Manchester valt. Mm-hmm. Andy Burnham wil eigenlijk met een nieuw soort elan, een nieuw soort socialisme. Het wordt zelfs Manchesterism genoemd. Dus hij heeft een hele ideologie een naam vernoemd gekregen, zo ongeveer. Wil die partij, de Labour-partij, weer renoveren en nieuw leven inblazen.
0: Maar waarom is hij, wordt hij als zo'n aantrekkelijk alternatief gezien? Wat maakt hem dan zo
5: charismatisch of bijzonder? Hij is charismatisch, inderdaad. Mm-hmm. Dat wil zeggen, zeker vergeleken met Starmer, nou is dat niet zo heel moeilijk. Starmer is gewoon een redelijk afstandelijk politicus, dus dat speelt een rol. Komt vrij authentiek over, maakt goed contact met kiezers. Mm-hmm. Aan de andere kant heeft hij ook echt resultaten laten zien in de afgelopen bijna 10 jaar. Met name op het gebied van Manchester is echt in de afgelopen 10 jaar weer een beetje in de vaart der volkeren opgestuurd, economisch gezien. En dat heeft hij ook met name gedaan door weer meer publieke macht, publieke controle te krijgen over de neoliberale privatiseringen die in de afgelopen 40 jaar hebben plaatsgevonden. En dat heeft hem, wat geleid heeft bijvoorbeeld tot betere busverbindingen, lagere prijzen in het openbaar vervoer, een betere verdeling van de welvaart. Dus hij wordt en echt ook vrij breed geprezen om zijn beleid.
0: Ja, en om het even goed te begrijpen, als hij dus nu verkozen wordt tijdens deze, als hij dus hoge ogen scoort eigenlijk tijdens deze by-election.
5: Ja.
0: Dan kan hij een parlementszetel krijgen.
5: Zeker. Dus als hij deze by-election wint, komt hij in het parlement.
0: Ja.
5: Dan stopt hij met zijn burgemeesterschap. Zit hij morgen, ik geloof maandag officieel, in het parlement. Mm-hmm. En dan wordt hij ingezworen. En op dat moment kan hij Starmer uitdagen. Want je kunt alleen iemand uitdagen als je in het parlement zit. Als je in die fractie zit.
0: Precies. Dus hij is een gevaarlijke uitdager voor Starmer. En gisteren heeft overigens op de G7-top Starmer hem daarom in een vlucht naar voren een positie in zijn kabinet aangeboden. Zie je dat als een wanhoopsdaad van Starmer? Ja. Hoe lees je dit?
5: Ja, hij doet er nu alles aan. Starmer doet er alles aan om dit zo lang mogelijk te rekken. Het is een vrij eigenwijze, koppige man.
0: Starmer,
5: ja. Dus die is er echt van overtuigd dat hij daar op de juiste plek zit. Hij zegt, ik heb een mandaat gekregen. En een behoorlijk mandaat, een landslide in 2024. Het is nu niet het moment om de eerste man te gaan wisselen. Mm-hmm. Heb geduld, dan komen de resultaten vanzelf. Ik snap dat Andy Burnham populair is. Moeten we vooral ook een hele grote belangrijke rol geven in dit parlement. Dus dit is een manier inderdaad om hem te verleiden om toch die uitdaging niet aan te gaan. Maar daarvan heeft Burnham ook al gezegd van dat hij dat niet.
0: Hij heeft het afgewezen.
5: Ja. Ja.
0: In hoeverre heeft Burnham ook de Labour-partij achter zich?
5: Je ziet eigenlijk dat hij in alle peilingen een enorme breed draagvlak heeft in die partij. Niet alleen bij de linkervleugel, waar hij behoorlijk populair is, maar ook breder in die partij.
0: Mm-hmm.
5: En Kijk, het is ook de man, en we zeiden net King of the North, dat kun je een beetje een grapje over maken, maar het zegt wel iets over hem, omdat er met name een heel duidelijk gevoel is in die klassieke Labour-achterban, dat de aandacht te veel is gegaan naar het rijke, welvarende zuiden, de grote steden, Londen en zo, en te weinig aandacht juist voor dat achtergebleven noorden is. En hij heeft met ook een aantal plannen om meer te decentraliseren ook echt gezegd van, nou, ik vind dat de rest van het land ook moet profiteren van toegenomen economische welvaart en niet alleen dat het geld naar Londen gaat en blijft.
0: Ja. Oké, dus hij is een serieuze uitdager. Maar als we even kijken naar de grotere politiek in het Verenigd Koninkrijk. Hè, reform gooit ook hoog. Ja. Maakt kans. Die rechtse partijen, profiteren zij nou van deze chaos die dus bij de Labour Party heerst eigenlijk?
5: Ja. Aan de ene kant zeker. Hè? Dus ja. Je ziet ook gewoon bij de laatste lokale verkiezingen, dat was gewoon een bloedbad voor Labour. En daar heeft Reform enorm goed gescoord.
0: De Groenen overigens ook.
5: De Groenen ook. Dus je ziet eigenlijk dat de klassieke partijen, de Conservatives en Labour, eigenlijk steeds minder het gevoel krijgen van, nou ja, hè, als de andere partij, de regerende partij, het niet goed doet, dan stromen de kiezers vanzelf wel naar ons. Mm-hmm. En je merkt dus dat die derde, vierde, vijfde partijen eigenlijk steeds groter worden. Maar niet in Westminster zelf. En dat heeft alles met het kiessysteem te maken. Hè. Dus er zijn maar een handvol reformparlementariërs. Terwijl je ziet bij die lokale verkiezingen, en procentueel gezien, dat ze 20-30% van de stemmen achter zich weten te binden. Dus dat is ook wel interessant wat Burnham bijvoorbeeld heeft gezegd. Van, nou, stel dat wij ooit een keer aan de macht komen, ben ik ook wel voorstander van een nieuw kiessysteem.
0: Oké. En hoe klinkt dat in jouw oren als politicoloog?
5: Dat klinkt ook een beetje als een manier om de positie van Labour te garanderen. Omdat het kiessysteem nu in het voordeel werkt van de grote partijen. Maar op het moment dat kleine partijen steeds groter worden, dan draait dat op een gegeven moment een keer om. En dan is het voordeel van Reform. En dan kan Labour daar wel eens het slachtoffer van worden.
0: En als we nou kijken naar de politieke consequenties van deze by-elections, van die kwetsbare positie van Keir Starmer, maar continu, dat is spannend eigenlijk wat er de komende weken natuurlijk nog gaat gebeuren, of dagen misschien wel. Wat heeft dit nou voor consequenties, politiek gezien?
5: Nou ja, ik denk dat kijk, 90 jaar geleden heeft George Orwell een boek geschreven, The Road to Wigan Pier. Dat gaat over de streek van Makerfield. Het oude mijn, kolenmijngebied.
0: Ja.
5: Met grote en echt verschrikkelijke armoede bij die arbeidersachterban. En tegelijkertijd schrijft hij in dat boek ook waarom die achterban of die mensen, die arbeidersklasse, toch niet op de socialisten, niet op Labour stemmen. Als je nu daarnaar kijkt, denk je van, er is in 90 jaar helemaal niks veranderd. Dit is precies de uitdaging van die Labour-partij, van Andy Burnham. Als hij ervoor zorgt om die weg naar die arbeidersachterban terug te vinden, dan kan dat voor hem, zou je kunnen zeggen, de road to Downing Street worden. En dat is eigenlijk het verhaal wat hierachter zit. De hoop, eigenlijk misschien nog wel het laatste sprankje hoop voor die Labour-partij, om te denken van, ja, voordat die verkiezingen straks in 2029 komen, hebben we nog één kans om het om te draaien en te kantelen. En dan, als dat niet lukt, als we die arbeidersachterban verliezen, dan is het voor de komende generaties gedaan. Dat is waarom er zoveel van afhangt.
0: Ja, maar er is ook telkens weer een nieuwe crisis in de Britse politiek. Ja. Politici die na korte tijd weer moeten aftreden. Dat lot hangt nu natuurlijk Starmer ook weer boven het hoofd. Functioneert dat hele politieke systeem eigenlijk nog wel?
5: Ja, dat komt steeds meer onder druk te staan, inderdaad. En eerlijk gezegd, Starmer die wijst er ook op van, ja, mensen, u moet ook gewoon eventjes geduld hebben. En daar heeft hij misschien ook wel een punt. Hè. We zitten ook een beetje in een afrekendemocratie, waarin kiezers, als het niet binnen een half jaar veranderd is, onmiddellijk denken, nou, de volgende dan maar. We hebben dat bij de conservatieven gezien, voor wie het ongeveer een hobby werd om de premiers te wisselen. En nu ook weer de druk om na 2 jaar Starmer te vervangen. Dat heeft overigens ook te maken met de belangrijke rol van de media, met name de kranten, die echt heel erg in dat politieke debat zitten en dat opjutten en opstoken.
0: Media hebben daar ook een handje in.
5: Zij hebben, ja.
0: Kortom, hele spannende lokale verkiezingen. Kasper Kerkels van de Radboud Universiteit, dank je wel. Zometeen na de Ster en het NOS Journaal zit hier Jurgen van den Berg met Villa VDB. En dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Dank voor het luisteren en wij zijn er morgen weer om 2:30.
6: NPO Radio 1.
7: Human.
6: Journalist columnist, essayist en romanschrijver Henk Hofland werd in 1999 door zijn collega's uitgeroepen tot de belangrijkste Nederlandse journalist van de 20e eeuw. En in 2011 ontving hij de PC Hoofdprijs voor zijn werk. Zondag is het precies 10 jaar geleden dat hij overleed. In Wat Blijft praat ik, Lara Billy Rensen, met Edmond Hofland over leven en werk van zijn vader Henk Hofland.
7: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, Wat Blijft.
8: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
9: Ster. Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
13: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
14: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
15: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
14: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
15: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
3: NPO Radio 1. 2 uur.
16: Jurgen van den Berg.
17: Goedemiddag allemaal. Hoe kunt u zelf het klimaat helpen in uw dagelijkse leven? Veel mensen willen wel, maar ze weten niet hoe. Karen Romme schreef er een boek over met tips en trucs. En zij is zometeen te gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Michiel van der Velde.
18: Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten overwegen welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. Dat zei defensieminister Hegseth in een vergadering met andere ministers van NAVO-landen in Brussel. Verder zei Hegseth dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Europa zijn ongeveer 80.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Ze helpen onder meer bij de verdediging tegen Rusland. De twee doden die vannacht zijn gevonden in het Groningse Meerstad zijn een man en vrouw van 53. Het gaat om een echtpaar. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de tienerdochter van het stel opgepakt als verdachte. De schrik in de buurt is groot, zegt deze verslaggever van RTV Noord.
19: Mensen roepen ook allemaal in die wijk van, ja, dit verwacht je overal, maar dit verwacht je absoluut niet in onze buurt. Dus ja, eigenlijk zijn ze allemaal in shock en zijn ze allemaal ontzet dat dat in hun buurt is gebeurd. En iedereen wil eigenlijk ook weten van, ja, hoe is dat nou gegaan en hoe zit dat dan met die dochter? En die dochter kennen ze ook allemaal, noemen ze ook allemaal bij naam.
18: Het meisje zit in beperkingen, wat betekent dat ze geen contact mag hebben met andere mensen dan haar advocaat. In Polen is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. Die werd maandag doodgeschoten door iemand die een Georgisch paspoort gebruikte. De kunstenaar was kritisch op president Poetin en de oorlog tegen Oekraïne. Bij een Oekraïnse droneaanval op Rusland is een olieraffinaderij geraakt. Daar is ook brand uitgebroken. Volgens Rusland zijn 180 drones uit de lucht geschoten. Het vliegverkeer rond Moskou ligt uit voorzorg stil. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats, zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur van Dordrecht wist van niets. De gemeente zegt nu, 6 jaar later, dat het nooit had mogen gebeuren. Bij een toekomstig asielzoekerscentrum in Nuenen zijn explosieven gevonden. Die zijn ontdekt toen meubels in het gebouw geplaatst werden. Ook zijn er vernielingen aangericht. En dat is niet de eerste keer, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
20: Er zijn eerder al ramen ingeslagen. We hebben ook gezien dat er al eerder een brandje is geweest. Er staan hier ook teksten op verschillende plekken met nee AZC en anti-AZC. En er is eerder ook al vorige week een rechtszaak geweest. Want mensen vinden dat hier het AZC niet thuis hoort aan de rand van een woonwijk en vlakbij sportvelden. En daarom zijn mensen hier in Nuenen tegen dit AZC.
18: Tegen het AZC in Nuenen werden meer dan 1000 bezwaarschriften ingediend. En de gemeente paste daarop de plannen licht aan. Zangeres Teddy Beverley is overleden. Ze was het laatste nog levende lid van de groep de Beverley Sisters. De zussengroep was halverwege de vorige eeuw de best betaalde vrouwelijke act van Groot-Brittannië. En ze waren onder meer bekend van dit nummer.

0: got wet.
1: En daarmee sloten ze het zelf ook mooi af. In 2006 kregen de Beverly Sisters een koninklijke onderscheiding. Teddy Beverly was 99 jaar. Het weer, de zon schijnt en het kan tropisch warm zijn. De temperatuur loopt uit 1 van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden.
2: Dan nu de ANWB verkeersinformatie met Tim Schaap.
3: Ja, een paar bijzonderheden om even uit te lichten. Maar op de meeste plekken rijdt het gelukkig soepel door. Behalve dan de A2, Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Kerkdriel, 5 kilometer en 10 minuten. Komt door een pechgeval, een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Dan de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk, 10 minuutjes extra. Diezelfde A12, dan de andere kant op. Dus vanaf de Duitse grens landinwaarts richting Utrecht. Voor knooppunt Grijzoord, een kwartier extra door een ander pechgeval. En het is nog wat drukker op de A50, Eindhoven-Arnhem, tussen Os en Ravenstein. 5 kilometer waar je 20 minuten langer over doet.
4: Ster.
5: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
6: Het succesvolle EO-programma Adieu God krijgt een vervolg. Vanaf vanavond presenteer ik, Rachel Rozier, het nieuwe Adieu Volgende Kaart. In gesprek over de ultieme geloofs- en levensvragen die ieder mens zichzelf vroeg of laat stelt. Met vanavond mijn eerste gast, Jona van Doenen. Adieu Volgende Kaart, 11:15, NPO 2.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
9: Rustig, adem in,
8: ja, maar
9: uit.
8: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
9: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Crayon kozijnen.
14: NPO Radio 1. Max.
15: Jurgen van den Berg.
16: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag van een dag van iets van iemand. Nou, dat komt door de hit hoor, gewoon dit. Het is vandaag Internationale Sushi-dag. Nou, dat kan ook wel, als een beetje uit de zon blijft. Gastenlijst, ik kijk even wat erop staat. Karin Romme komt langs, schreef een boek met tips en trucs over hoe u uw dagelijks leven, hoe u kan meehelpen om het klimaat een beetje de goede kant op te brengen. En historicus en onderzoeker Mia Vrijens is er, samen met wijkverpleegkundige Valerie Schipper. En ik ga met ze praten over de tentoonstelling Zorg achter de voordeur. Die is te zien in Utrecht. Maar we beginnen weer met een van onze huisvrienden. En bij de voordeur, beneden bij de intercom, staat wetenschapsjournalist Rob van Hattem. Rob, goedemiddag. En
17: hoi Jurgen, goedemiddag.
16: Hey, waar wil je het over hebben?
17: Nou, als ik je wil vragen, stel je rijdt door de stad en je ziet een bord 30 kilometer per uur. Wat denk je dan?
16: Tja, nou, je vraagt het net even aan de verkeerde. Wij hadden in Utrecht zo'n mobiele flitser. Dat had niet iedereen door, ik ook niet. En nee. Ik had een boete van €291. Je mag daar 30.
17: Ja, ja, maar wat denk je? Dat is wel jammer voor je boete natuurlijk. Ja. Want het geeft ook al aan dat je eigenlijk 50 wil rijden.
16: Ja, ik reed ook keurig 47, dus binnen de 50. Ja. Omdat ik het gevoel had dat je daar inderdaad 50 mocht rijden. Dat is dom van mij. Maar ja, 30 is echt heel lastig hoor, in een auto.
17: Nou ja, dat vinden mensen dat het lastig is. Dat is misschien ook, het voelt heel traag. En veel mensen denken ook, ja, maar dat is toch de helft van 50. Ik bedoel, ik ben toch veel sneller als ik 50. Dat is ook waar. En toch is die logica niet helemaal waar. Dus social media, een soort virus opgetreden over zogeheten pasiometer van Rory Sutherland. Die heeft dat ter sprake gebracht. Die zegt, wij moeten misschien eens anders gaan kijken naar die snelheid. Weet je, we drukken snelheid altijd uit in kilometers per uur. Dat is hoeveel kilometer kan je in een uur afleggen. Hij zegt, je moet het misschien eens omdraaien. En zij denken van, hoe lang doe ik er eigenlijk over om 1 kilometer af te leggen? En dat is eigenlijk interessanter, want dan ga je ook naar bijvoorbeeld die 30 en die 50 kijken. Normaal gesproken doe je een kilometer doe je 2 minuten, bij wijze van spreken, als je 30 rijdt. Maar en als je de 50 rijdt, doe je daar 1 minuut en 12 seconden over. Maar dat scheelt dus maar 48 seconden. Ja. En over, wij spreken van rotonde tot rotonde, scheelt het je, nou laat dat een halve kilometer zijn, 24 seconden.
16: Ja, ja, ja.
17: Maar
16: ja.
17: Als alleen als je strak door kan rijden. Maar dat is meestal niet zo, want er komt een fietser of er is een tram of er is weet ik wat dan ook. Dus eigenlijk, dat je moet eigenlijk veel meer denken. Dat is zijn idee van, ook van veiligheid vooral. Je moet niet denken in een snelheidsmeter, maar je moet denken in Pasio, dat komt van het Latijn, stap, tempo, een soort tempometer. Wat is mijn tempo eigenlijk? En dan is dat psychologisch interessant. Dan kan je ook meenemen hoe veilig is het eigenlijk. Ja. Hoe veilig
16: het is grappig, want ik volg die verkeersinformatie ook al jaren op de voet. En daar hebben ze dat ook intussen een beetje aangepast. Hè? Er wordt nu eigenlijk de vertragingstijd genoemd. Dat is eigenlijk net zoiets. 30 kilometer file zegt eigenlijk niks. Maar hoe lang je dan stilstaat, dat is interessant om te weten.
17: Ja, want dat zijn eigenlijk van die getallen die waarvan je denkt, ja, 30, 50, ja, is bijna 2 keer zoveel. Dus je zou 2 keer zo snel zijn. Dat is niet waar. Want eigenlijk die snelheid, die zegt eigenlijk niet zozeer tempo. Welk tempo heb je? En dat is het interessante, dat je eigenlijk bij, als je denkt in termen van tempo, dan denk je, ja, hoe lang doe ik eigenlijk over die kilometer? Nou, als ik 50 rijd, maar ik moet de hele tijd start, stop. Ja, dan doe ik er eigenlijk net ook niet heel erg lang over. En het gevaar is van die 50, is dat die 50 gewoon veel gevaarlijker is dan die 30. Ja. Als je met 50 rijdt en je veroorzaakt een botsing, komt er 4 keer zoveel energie vrij. Dus bijna vergelijkbaar met die 30. Dus naar 3 zo'n beetje. En dat is dus eigenlijk veel gevaarlijker of je iemand met 50 raakt of dat je iemand met 30 raakt. Dus psychologisch gezien is het handig om even te denken in termen van tempo.
16: Ik zie ook, want je ziet steeds meer van die 30 kilometer wegen, maar het punt is denk ik ook dat de weg er zich voor moet lenen. In de zin van, als hij nog steeds lijkt alsof je de 50 mag rijden, dan heb je natuurlijk ook de neiging om daar 50 te rijden. Goed, dat wordt door allerlei gemeenten aangepast. Je hoort het natuurlijk aan de bovenkant ook, hè? We hebben toen gehad dat je op plekken dus, dat van 120 eigenlijk terug moesten naar 100. Ja, het hele land in rep en roer, maar het blijkt dat je vaak misschien nou een minuutje eerder bent of zo.
17: Het maakt in tempo dus bijna niks uit. Dat is het interessante. Weet je, voor je gevoel maakt het, denk je, ik kan veel doorrijden. Maar alles wat er tussenin ligt, maakt het eigenlijk relatief weinig uit. Ik dacht opeens aan mijn eigen elektrische auto. Dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel interessant. Je wil eigenlijk best hard rijden, 130, weet je wel. Maar je trekt die accu behoorlijk leeg. Daarmee verlies je eigenlijk je tijd, want dan moet je weer opladen tussendoor. Dus dat idee van, je kan lekker snel en lekker doorrijden. Dat tempo, dat is eigenlijk veel belangrijker dan eigenlijk die snelheid, zullen we maar zeggen.
16: En als we dus inderdaad helemaal straks naar elektrisch gaan, dan zouden dus eigenlijk die fabrikanten zouden daar rekening mee kunnen houden in de auto een tempometer plaatsen.
17: Nou, dat is sowieso misschien wel goed om gewoon een tempometer te plaatsen. De pasiometer in de auto naast de snelheidsmeter.
16: Ja.
17: Of ter vervanging van de snelheidsmeter. Kan natuurlijk.
16: Ja. Dankjewel voor de uitleg. Wetenschapsjournalist en huisvriend van Villa VDB, Rob van Hattem was dat.

0: Stumbling in, Susie Quattro en Chris Norman waren
1: tot 4 uur. Villa VDB.
0: Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moet de klimaatverandering behandeld worden als internationale noodsituatie. Dat klinkt behoorlijk onheilspellend. Weten we ook eigenlijk wel met z'n allen. De meeste Nederlanders die willen ook best wel wat doen voor het klimaat. Maar waar begin je dan? Nou, marketing-expert Karen Romme die heeft een boek geschreven. Dat heet 1001 stapjes naar een klimaatvriendelijke leven. En daar staan eigenlijk die praktische tips in. Hartelijk welkom.
2: Dankjewel.
0: Wanneer dacht u eigenlijk zelf van, het moet echt anders?
2: Ik weet niet of ik ooit heb gedacht, het moet echt anders. Omdat ik gewoon, heel veel dingen die we doen hebben impact. Ik geloof niet dat één ding anders moet. Laat ik zo zeggen, er is niet één oplossing voor een heel groot multiprobleem wat allerlei kanten heeft, waar het niet de goede kant op gaat.
0: Maar dat betekent dat u eigenlijk ook in uw eigen huis gewoon altijd al dacht van, we doen het gewoon zo, want dat is ook beter voor het milieu, voor het klimaat.
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Oh, oké.
2: Nee.
0: Maar waar viel dan wel dat kwartje?
2: De 23 jaar geleden, toen was er eerst een project met zonnepanelen in Delft. De gemeente die gaf subsidie op zonnepanelen aan inwoners. Mijn broer woonde daar en die deed mee.
0: We praten even over de tijd dat de zonnepanelen nog niet overal
2: op de daken. We hebben het over 2003.
0: Ja, precies.
2: En toen had zijn kleine zusje zoiets van, dat wil ik ook. Want toen dacht ik van, als je nou een paneel, als je nou iets op je dak legt en die vangt dan uit als er licht op schijnt, dan maak je zelf stroom. En dan heb je gewoon iedere dag heb je de stroom. En dat was dan in mijn geval genoeg om de koelkast. Dus in 2003 heb ik zelf de dakdingen zitten slijpen met een slijptol. En toen mocht je dat nog zelf doen. Paneel op een dak gelegd.
0: Ja. En uw broer was dus echt een early adapter, zoals dat heet.
2: Nou ja, die woonde toevallig in een gemeente waar de overheid had bedacht, zonnestroom opwekken is een goed idee. En ik heb daar ook toen bewust de keuze voor gemaakt. En dat heb ik een aantal jaar later weer met elektrisch rijden gedaan. Dat je hebt een aantal gekken nodig die heel vroeg ergens instappen. Die als iets nieuws nog heel duur is, daarin investeren. Zodat de markt zich ook kan ontwikkelen. En het steeds sneller en beter en efficiënter en goedkoper kan worden voor andere mensen.
0: En die zonnepanelen van 23 jaar liggen nog altijd bij u op het dak?
2: Die liggen nog altijd bij me op het dak.
0: Ze doen het ook nog?
2: Ze doen het ook nog. Na 7 jaar bleek dat de omvormer in de fik kon vliegen. En hebben wij, want het zijn Philips zonnepanelen.
0: Ja, dus hebben we hele van andere Philips zonnepanelen. Nee,
2: ja, we hebben,
0: die naam
2: sorry,
0: niet noemen.
2: Ja, nee, maar ze maken ze niet meer. Dus het is geen reclame. Toen hebben we van Philips een nieuwe omvormer gekregen. En ik heb gezegd, als de omvormer ermee ophoudt, dan ga ik de zonnepanelen vervangen.
0: Maar hij doet het nog steeds dus.
2: Maar ze doen het nog steeds. Ja, ja. En ik heb laatst geleerd, een paar weken geleden, dat zonnepanelen, dat ze vermoeden dat ze niet 30, maar 40 jaar meegaan. En 40 jaar goed stroom op blijven werken.
0: Okay.
2: Dus dat was positief nieuws.
0: Klimaatbewust leven. Maar goed, 23 jaar geleden. En ik neem toch aan dat er voor die tijd ook al wel iets was van een bewuster zijn in deze wereld.
2: Maar bij mij is het toeval. Want ik heb een modeopleiding gehad. En als begin twintiger werkte ik voor een bedrijf wat toevallig Greenpeace als klant had. En heb ik de t-shirts ontworpen waarmee zij actie voerden tegen het gat in de ozonlaag. Dus ja, dan weet je al dat zoiets bestaat. En tegen het uitsterven van schildpadden. En vervolgens ging ik werken voor een bedrijf wat de bodem saneerde van een enorme ramp bij de Rijn in Zwitserland, in Basel. Door toeval wist ik wel wat dingen over klimaatgerelateerde zaken. Ja.
0: Maar ook daarvoor geldt, daar hebben we allemaal een transitie in moeten ondergaan eigenlijk. Iedereen heeft het daar nu wel over, of negatief of juist heel positief. Maar goed, het gaat er in ieder geval over. Dat was niet altijd het geval.
2: Nee, dat was niet het geval. Nee, want toen ik zonnepanelen op mijn dak leg, dacht ik van, dit is zo simpel. Over 10 jaar ligt op de helft van alle Nederlandse huizen zonnepanelen. En ze liggen nog steeds niet op de helft van alle huizen. Maar je merkt wel aan alle kanten dat steeds meer mensen de slimme dingen, die zien mensen wel. En mensen doen steeds meer. Wat mij opvalt in al mijn gesprekken met mensen is dat heel veel mensen van wie je het niet zou verwachten toch allemaal wel stapjes zetten naar een klimaatvriendelijker leven.
0: Ja, en dan toch ook inderdaad de tweede vraag hebben. Van ik wil dat wel, maar waar begin ik en wat moet ik doen? Ik denk dat dat wel heel herkenbaar is bij mensen.
2: Ja, maar heel veel mensen doen al heel veel. En waar moet ik beginnen? Ja, dat is heel erg afhankelijk van hoe je leeft.
0: Maar daar is dit boek nu voor.
2: Het boek is vooral dat je dingen kunt kiezen die bij jou passen als je duurzamer wil leven. En het boek is vooral ook dat ik denk dat hoe beter geïnformeerd je bent over alle klimaatproblemen die we hebben en over hoe de ketens die ons leven nu bepalen, hoe het grote bedrijfsleven ons leven nu bepaalt, hoe beter je daarvan op de hoogte bent, hoe makkelijker je andere keuzes kunt maken.
0: Want even, het hitteplan is nu van kracht. Hè? Ja. We kijken hier naar buiten, hier de villa uit. En nou ja, de zon schijnt volop, ook hier in Showbiz City. Maar dat is ook in de rest van Nederland voor een groot deel het geval. Hebt u dit de mensen inderdaad daar ook door gemotiveerd zijn? Dat ze nu echt aan hun lijve letterlijk ondervinden wat er aan de hand is?
2: Ja, enorm. Dat, ik heb nog nooit een boek geschreven. Ik heb er 16 geschreven. Ik heb er nog nooit een geschreven. Waarvan bijna iedereen die ik sprak zei van... oh, dat wil ik lezen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, want dat wil ik wel. Maar ja, hoe dan?
0: Ja.
2: En je hele simpele dingen. In Zuid-Europa hebben ze nu, heb je oude lakens. In Zuid-Europa hangen, gooien ze niet weg of laten ze niet op zolder liggen. Maar ze hangen ze nu aan de buitenkant van de ramen. Want alle zonwering die je aan de buitenkant van je ramen hangt. Witte oude lakens of wat dan ook, een hoeslaken, zitten meteen de elastiekjes aan. Dat houdt de warmte veel beter buiten dan wat je aan de binnenkant doet. Ja. Dus het hoeft niet altijd. Ja, maar het hoeft ook niet altijd duur te zijn. Ja. Nee.
0: Praktisch ook met elastiekjes eraan. Nee, want dan komen we even op het boek, hè? 1001 stapjes. En dat is dan een soort keuzemenu wat u hebt gemaakt.
2: Ja.
0: Leg eens uit, hoe werkt dat dan?
2: Ja, nou, het hele boek zijn 1001 vragen en antwoorden. Nou ja, mijn antwoorden. En ik heb gewoon een beetje alle aspecten van ons leven... met een enorme nadruk op ons voedselsysteem... en over hoe wij met ander eten kopen... boeren kunnen helpen verduurzamen... Ook mensen in andere landen kunnen helpen... klimaatvriendelijker kunnen eten. En daar mag je uit kiezen wat je wilt.
0: Want u kwam hier binnen en u zegt... nou, ik heb ook een cadeautje voor jullie meegenomen, zal ik het vast geven? Ik zei, nou ja, doe maar. Dus ik heb hier die 3 zakjes cashewnoten gekregen, maar hoezo?
2: Hoezo? Ja. Nou, je vertelde maandagmiddag ging het over het lunchgedrag in de Nederlandse kantines.
0: Ja.
2: En toen vertelde je dat jullie niet samen lunchen omdat dat de voorbereiding voor het programma is.
0: Ja, we lunchen altijd achter de computer.
2: Ja, maar dat jullie wel op donderdagmiddag na de laatste uitzending van de week een donderdagmiddagborrel doen.
0: Ja. Ja.
2: Dus toen dacht ik van nou, dan neem ik iets mee voor tijdens de donderdagmiddagborrel. Alleen de chips was uitverkocht.
0: Oh.
2: Want ik wilde chips van Nederlandse boeren die de aardappels niet schillen, maar de schilletjes er gewoon aanlaten. En door een klein bedrijf gemaakte chips meenemen. Wat ik mee heb genomen voor de borrel zijn cashewnoten. Waarbij niet de cashewnoten 12.000 kilometer extra op een boot reizen naar Azië. Omdat daar pellen goedkoper is. Maar van een bedrijf wat in Tanzania, waar cashewnoten groeien... 600 vrouwen aan een baan helpt door ze daar te laten pellen.
0: Ja, oké. Okay. U raadt mensen ook aan om vaker een haring te eten. Nou, de nieuwe haring is er net.
2: Ja.
0: Waarom is dat zo belangrijk?
2: Ik heb een vergelijking gemaakt in het boek tussen voor hoeveel dagen omega-3 in bepaalde vissoorten zitten en wat de CO2-uitstoot, de klimaatbelasting van vissoorten is. En daar kwam haring heel erg goed uit.
0: Want die omega-3 is op zich goed voor ons, toch? Of niet?
2: Die is hartstikke goed.
0: Zit in vis?
2: De omega-3 uit vis, dat zegt het voedingsbureau en de gezondheidsraad... zeggen allemaal, jongens, zorg dat je genoeg omega-3 binnenkrijgt.
0: Maar van heel veel vis is niet veel meer. En dus die vis moet je dan niet nemen?
2: Nee,
0: dus,
2: die moet je niet nemen.
0: En dat geldt niet voor de haring dus?
2: Nee, de Noordzee is een heel goed onderhouden zee... waar we eigenlijk alleen, zoals een marinebioloog dat vertelde... de rente op de visstand opeten. Dus er wordt alleen uitgehaald wat er over is. En dat zijn onder andere haring, wijting... onze makreel, maar goed, die staat nu op de rode lijst. Maar een haringje is veel gezonder qua omega-3... dan die pangasius en die tilapia filet... die in de supermarkt overal liggen.
0: Want die komen allemaal uit Azië.
2: Want die komen met enorm veel CO2-uitstoot uit Azië. Ja.
0: Koffie? Hetzelfde verhaal denk ik als die pinda's, hè?
2: Ja. Nou, ik ben opgegroeid, zoals heel veel Nederlanders... met een heel bekend Nederlands koffiemerk. Ik zal de naam niet noemen voor je. Mijn oma, mijn moeder, die jong overleden is, die dronken dat ook. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ja, ik denk als mijn moeder nog geleefd had, dat ze misschien ook wel koffie had willen gaan drinken, waar mensen netjes voor betaald worden en die goed is voor het klimaat.
0: Maar het begint al met, u bent van oorsprong ook marketing-expert, het begint natuurlijk al met de marketing van dat koffiemerk, want we denken allemaal...
2: Ja, dat het nog steeds een Nederlands koffiemerk
0: is. Oud-Hollands koffiemerk.
2: Ja,
0: maar dat is al lang niet meer zo.
2: Hartstikke Amerikaans inmiddels en beursgenoteerd. Niet biologisch, niet fair trade. En ik ben prijzen gaan vergelijken. En de biologische fair trade koffie die ik nu drink... is goedkoper dan dat bekende merk.
0: Ook lekkerder?
2: Niet biologisch, niet fair trade. Ik heb ze van meerdere supermarkten geproefd. Ik vind ze allemaal lekker.
0: Oké. Okay. Nou, die streef ook aan. U wilde een pleidooi houden. Dat vind ik interessant natuurlijk. Ik werk hier bij de radio. Voor de analoge en de DAB Plus radio.
2: Ja.
0: Waarom is dat?
2: Nou, omdat streamen gewoon veel meer stroom kost, data en veel meer energie kost, dan naar een radioprogramma wat lineair wordt uitgezonden luisteren. En heel veel mensen denken dan van ja, als ik radio moet luisteren, dan moet ik naar Jurgen of iemand anders luisteren. Maar er zijn ook gewoon heel veel muziekkanalen op DAB radio. En dat is goede ontvangst. En dan kan je ook gewoon muziek terwijl je werkt. Dus mijn pleidooi is ja inderdaad van als je het maar als achtergrondje hebt. Dan kan je ook gewoon lekker ouderwets radio luisteren.
0: Kijk, het is grappig. Ik wijs er nu ook even naar. Daar hangen hier allemaal camera's. Dus heel veel mensen die kijken dus radio. Vroeger zet je gewoon de radio aan.
2: Hallo?
0: Maar ik vind dat ook best bijzonder hoor, dat mensen dat doen. En iedereen is ons even lief. Daar gaat het helemaal niet om. Maar ergens pleidooi weer gewoon terug naar die oude radio. Dan kan ik hier ook weer in mijn oude klofje gaan zitten. Niemand ziet het.
2: Nou, nee, dat zeg ik niet. Nee, maar een van de noodadviezen van de overheid is ook koop een radio die ook op batterijen kan. Ja. Nee, ik zeg gewoon van als je gewend bent om naar een streaming geluid of muziek te luisteren. Ja, er zijn ook gewoon steeds meer radiozenders die gewoon lineair uitzenden. Wat veel minder energie kost.
0: En nog even over die marketing, die achtergrond. Want het gaat ook in het boek over greenwashing, brownwashing, Dutchwashing zelfs. Nou, dat is denk ik dat waar we net over hadden, die koffieboer.
2: Dat koffiemerk.
0: Die doen even heel Nederlands, maar dat is al lang niet meer
2: zo. De mayonaise en de pindakaas.
0: En brownwashing, wat is dat?
2: Nou, brownwashing is een. Die hoorde ik toevallig vorige week, staat niet in het boek. Dat ze. Er is nu een sapjespakjesfabrikant. En die heeft hele mooie bruine pakjes gemaakt. Waarmee je de indruk wekt dat het een hele duurzame papieren verpakking heeft. En vervolgens zit er maar 35% papier in en is de rest plastic. En een beetje aluminium. Om dat sap goed te houden. En dat lijkt dan dus een hele duurzame verpakking.
0: Ja.
2: Maar dat is het niet. En sowieso is de klimaatbelasting van producten, van voedselproducten, daar is ongeveer maar 10% is de verpakking. En de andere 90% is het product zelf.
0: Ja. Dat is natuurlijk met greenwashing ook het bekende verhaal van we doen net of we heel groen zijn, maar intussen achterkant gebeurt er van alles.
2: Ja, dat zijn de wasmiddelfabrikanten die dan vertellen dat hun verpakking heel groen is. Of dat er geen palmolie zit in een product waar nooit palmolie in zit.
0: Nee, dus ook in het bedrijfsleven, met name ook in de voedselindustrie, kan nog een hoop geleerd worden.
2: Daar kan een hoop veranderd worden, ja.
0: Het boek heet 1001 stapjes naar een klimaatvriendelijke leven. Volgende week komt het uit, hè, dacht ik.
2: Volgende week donderdag,
0: Is het te koop in de winkel. Geschreven door Karen Romme. Hartelijk dank voor het gesprek en voor de peanuts.
2: Dankjewel, graag gedaan.
0: Ik ga iets draaien van Girls of the Internet. Dat is een gezelschap uit Londen. De naam is een knipoog naar Ladies of the 80s. Dat was een ensemble dat in de jaren 80 een plaat heeft opgenomen met jazz-funk-legende Roy Ayers. En deze Girls of the Internet die gebruiken veel samples van oude soul- en funkplaten in hun muziek. En in deze wordt bijvoorbeeld een liedje van Carolyn Porter gerecycled. I'm glad you're gone, so glad you're sad.

0: Nou, best bijzonder dit liedje van Girls of the Internet. Met een sample erin van Carolyn Porter. Zometeen de vraag van vandaag.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
2: In Polen is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar. Die werd maandag doodgeschoten door iemand die een Georgisch paspoort gebruikte. De politie probeert nu te achterhalen wie de opdrachtgever was. De kunstenaar was kritisch op president Poetin en de oorlog tegen Oekraïne. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Defensieminister Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats zonder dat de nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht, zegt de gemeente. De Oranjevrouwen hebben voor de play-offs voor WK-kwalificatie geloot tegen Hongarije. Die wedstrijden zijn in oktober. Als Oranje wint is Turkije of Slovenië de volgende tegenstander.
0: Dan naar de situatie op de weg. Erik Evengroen bij de ANWB.
3: Ja, een paar bijzonderheden op dit moment op de weg. Om te beginnen de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Kerkdriel staat een vrachtwagen met een lekke band. De rechterrijstrook is daar dicht. Vertraging is 20 minuten. Ook een vrachtwagen met pech op de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Die staat ter hoogte van knooppunt Grijzoord. Hier is de rechterrijstrook ook dicht. Vertraging 10 minuten. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A28 van Zwolle naar Groningen. Ter hoogte van knooppunt Hogeveen. De weg is zelfs dicht. Omrijden kan via Heerenveen over de A32 en de A7. En tenslotte de A32 Heerenveen richting Meppel. Bij Steenwijk Noord staat een persoonauto met pech. Er staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag, althans, dat gaan we altijd doen op dit tijdstip, maar we hebben even wat problemen met verbindingen in de rest van Nederland. Ik ga u wel vast de vraag verklappen, dan kunt u alvast gaan reageren. En die vraag luidt, op welke bijzondere plek bent u ooit wakker geworden? En u denkt, hoe komen ze daar nou weer op? Agenten in Almere die gingen ter plaatse bij een bijzondere situatie. En dan bleek daar dus een eigenaar van een Dixie-toilet te zijn. Die had ze gebeld omdat dat toilet nogal zwaar aanvoelde toen hij het wilde verplaatsen. En wat bleek, daar lag een man in te slapen. Hij was niet dronken, ook niet dakloos of iets. Hij wilde gewoon even een dutje doen en was in die Dixie gaan zitten. Het klinkt een beetje als bananensplit. Ik heb dat ooit een keer gezien. Volgens mij zat Patty Bratt er toen in. Dan ging dat ding ook optillen en die werd dan een eindje verderop gezet. Dit is gewoon allemaal echt gebeurd in Almere. En dat bracht ons op die vraag, op welke bijzondere plek bent u ooit wakker geworden? Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer er even bij. Kunnen we u terugbellen. U kunt ook reageren via de NPO Luisterapp. Ik kijk even zo naar het commandocentrum aan de overkant. We hebben nog steeds die... Oh, toch. Nou, Christel Casius, goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
0: Somnoloog, oftewel slaapexpert. Verbonden aan het OLVG in Amsterdam. Als het over slapen gaat, dan spitst iedereen de oren, want iedereen heeft daar ook wel een verhaal bij. Zeg dat van die man, hè, die dus gewoon even een dutje doet in de Dixie, dat is niet voor iedereen weggelegd.
4: Nee, gelukkig niet. Ja, Nee, ik denk dat het wel buitengewoon is, toch?
0: Ja, nou ja, nee, maar ik bedoel, dit was dan in zo'n Dixie. Dat is een bijzondere plek natuurlijk om in slaap te vallen. Maar zomaar ergens gaan zitten of liggen en kunnen slapen, dat kunnen ook niet heel veel mensen.
4: Nee, kijk, soms zie je wel eens dat mensen gewoon in de trein makkelijk kunnen slapen. Sommige mensen kunnen dat wel op heel veel plekken. Anderen kunnen dat zelfs niet in hun bed. Nee, dus dat is zeker niet voor iedereen weggelegd.
0: Hoe kan het dat de een zomaar ergens even de ogen dicht doet en ook echt even weg is en de ander thuis al inderdaad 's nachts in zijn eigen bed niet eens de slaap kan vatten?
4: Ja, deels is dat ook een beetje aanleg. Dus sommige mensen hebben gewoon wat meer aanleg om moeite te hebben met in slaap vallen. Anderen om wat makkelijker in slaap te vallen. En het is natuurlijk ook zo dat als je slaaptekort hebt of je slaap is van kwaliteit heel slecht, dan is het ook mogelijk om op... ja, wat gekke plekken in slaap te vallen.
0: Hmm. En de slaap van kwaliteit slecht, wat betekent dat dan?
4: Nou, bijvoorbeeld als je door een bijvoorbeeld slaapapneu, het stoppen of pauzeren van de ademhaling 's nachts eigenlijk niet goed aan je slaap komt, ja, dan wil je lijf dat toch ergens gaan inhalen. En dat kan leiden tot slaperigheid overdag, waardoor je ook op gekke plekken soms wat makkelijker in slaap kan vallen.
0: Ja. Is dat ook naarmate je ouder wordt, dat je behoefte aan slaap vermindert? Of verandert op zijn minst?
4: Nou ja, eigenlijk wel vermindert. Dus je gaat wat korter slapen. Je slaapt wat, wat gebrokener. Vaak ook wat vroeger wakker. En ook iets meer een behoefte aan een dutje overdag. Het is wel zo dat bepaalde slaapstoornissen ook wel weer wat meer voorkomen op oudere leeftijd. Zoals bijvoorbeeld slaapapneu.
0: Ja. En als je dan bijvoorbeeld in een trein zit en je zou even een dutje willen doen, dan is het natuurlijk handig dat je niet te veel wordt afgeleid. Dat kunnen we zelf bedenken.
4: Ja, voor sommige mensen maakt dat zelfs niet uit. Nee, dus die kunnen ook met drukte en veel geluiden eromheen iemand daarnaast gewoon in slaap vallen.
0: Ja, ik ken ze ook hoor. Ik ben er super jaloers op dat soort lui. Ik werk al eeuwigheid bij de radio. We hebben dus een keer, er stond nog een radiostudio waar keiharde muziek werd gespeeld. En een collega van mij die ging daar gewoon onder een bureau gewoon liggen slapen. Omdat we die dachten daar nog de stad in gingen. Ja, ik snap het gewoon niet hoe dat kan. Maar met inderdaad herrie aan de kop.
4: Bijna jaloersmakend.
0: Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Want ik zei dat aan het begin, hè, als we een onderwerp over slaap doen, wordt er altijd heel veel gereageerd. Nou ja, daar weet u natuurlijk alles van. Dat echt een ding is waar mensen veel mee bezig zijn.
4: Ja, en dat is ook omdat iedereen het doet. En iedereen heeft er ook altijd wel een verhaal bij. Hè? Het gaat of goed of slecht. Ja. Of er zijn altijd wel bijzonderheden te vermelden.
0: En ja, ik vind het soms ook wel een beetje verspilde tijd eigenlijk. Maar het is wel nodig toch, hè? Af en toe een beetje
4: slapen.
0: Nee,
4: het is zeker nodig. We weten vooral wat de functie van slaap is. Op het moment dat het niet goed gaat met je slaap, wat dan de gevolgen zijn. En dan zie je echt waarom het belangrijk is. En dat is niet alleen dat je gemakkelijk in slaap valt, maar het heeft ook effect op je geheugen, op je stemming, op je gewicht. Slaaptekort kan ook tot gewichtstoename leiden. Ik kan zo nog wel een aantal dingen opnoemen, maar het is dus echt geen bijzaak.
0: Nee, duidelijk. En nu, we krijgen nu warme nachten weer ook. Nou ja, ook weer een reden om wakker te blijven misschien. Ja, tenminste niet dat je dat wil of zo, maar dat gebeurt dan automatisch.
4: Nou ja, kijk, je kan er wel wat aan proberen te doen. Maar het belangrijkste is om je er vooral niet druk over te maken. Want dat staat je slaap nog meer in de weg dan alleen die warmte.
0: Ja. Nou hebben we die afgelopen minuten over het slapen aan zich gehad. De aanleiding is dus die man in die dixie. Bijzondere plek om wakker te worden. Maar ja, dit kan zo breed mogelijk, hè, alle verhalen erover. Je kan ook 's morgens wakker worden in Toscane, de ramen opengooien en het prachtige heuvellandschap zien en acuut je partner ten huwelijk te vragen of zoiets. Dat soort voorbeelden. Ook, bent u zelf wel eens op een bijzondere plek wakker geworden?
4: Nou, niet dat ik het niet meer wist dat dat ging gebeuren. Ik ben wel eens met een gigantische jetlag rechtop op een bankje in slaap gevallen. Buiten.
0: Ja.
4: Maar dat duurde niet lang hoor. Ik wist ook wat er gebeurde.
0: Ja, nee, oké, maar dat is in ieder geval ook al een voorbeeld. Hartelijk dank voor de uitleg. U hoorde, Christel Casius is somnoloog aan het OLVG, slaapexpert. Uw verhalen dus over de bijzondere plek waar u ooit wakker bent geworden zijn welkom op villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. I'm always

0: prachtig liedje dit. Paolo Nutini is dat. Through the Echoes. Een halve eeuw geleden ging een wijkverpleegkundige nog gehuld in uniform op de fiets met een grote leren tas op de bagagedrager naar patiënten toe. Dat is allemaal te zien in de tentoonstelling Zorg achter de voordeur, geschiedenis van de wijkverpleegster. En die tentoonstelling is te zien in het Volksbuurtmuseum in Utrecht. Mia Vrijens, hartelijk welkom. Historicus, deed onderzoek naar de geschiedenis van wijkverpleging, is hier bij mij in de villa. En met ons mee praat Valerie Schipper, die al ruim 18 jaar wijkverpleegkundige is in Stadskanaal in de prachtige provincie Groningen. Mevrouw Schipper, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik begin even hier bij mevrouw Vrijens. U hebt dat onderzoek gedaan, historisch onderzoek. Was er genoeg te vinden eigenlijk?
2: Ja, op zich heel veel, want wijkverpleging is voortgekomen uit de kruisverenigingen. En die hadden allemaal wijkgebouwtjes. Dus in elke wijk of dorp, stad waren die wijkgebouwtjes aanwezig. En er waren heel veel objecten van. Qua geschiedenislijn was er ook heel veel te vinden. Want er zijn allerlei vergaderingen, verslagleggingen van terug te vinden. Alleen de verhalen van de wijkverpleegkundigen zelf, die waren niet goed vastgelegd. En daar heb ik me eigenlijk op gestort.
0: Nou, dat is het grappige aan uw onderzoek. U hebt ook met heel veel oud-wijkverpleegkundigen gesproken.
2: Ja, dat klopt. En

0: De oudste twee waren 92 en de jongste 43. Dat gaf best wel een tijdlijn van waarom zij kozen voor het beroep en wat ze er zo leuk en mooi aan vonden.
1: Hoe waren die gesprekken?
0: Ja, ik vond ze heel intiem en heel, heel vrolijk ook wel, maar ook wel eens heel verdrietig. Want mensen hadden zich heel erg geïdentificeerd met het beroep en waren met pensioen en vonden het eigenlijk ook wel jammer om het los te laten.
1: Ja. En hoe spraken zij over hun beroep dan?
0: Echt wel over dat ze het een beroep vonden waarin, nou, met name vrouwen ook heel veel kansen hadden gehad om een beroep te krijgen en te mogen doen in een tijd dat niet automatisch vrouwen mochten werken. Of dat ze in andere beroepen ontslagen zouden worden zodat ze, zodra ze zouden trouwen. Maar met heel veel trots. Dat ze de samenleving zo goed kenden.
1: En wat, hoe zag zo'n dag eruit eigenlijk van zo'n wijkverpleegkundige?
0: Dat heb ik vaak gevraagd. Sommigen starten echt wel vanuit huis zelfs. Gingen dan hun ronde doen. Stapten veel op de fiets, maar ook met de auto. En later de scooter en tegenwoordig de elektrische fiets. Gingen dan de rondes doen om diabetespatiënten eerst de insuline in te spuiten. En daarna volgden vaak veel wasbeurten bij oudere mensen. En de wondverzorging van chronische patiënten. En dan tegen het middaguur gingen ze naar het wijkgebouw zelf toe. En daar werd dan het uitleenmagazijn bemand of bemenst. En natuurlijk ook de spreekuren gehouden. En dan 's middags nog wel eens een kleuterbureau of een consultatiebureau.
1: Ja, grappig. Mevrouw Schipper, herkent u dit?
2: Jazeker, ja. Ja, alleen het laatste gedeelte niet. Hè. Het kleuterbureau, dat doen wij helaas niet meer. Nee. Wel een leuke afwisseling, maar nee, dat doen we niet meer. Nee.
1: Alleen die andere categorieën.
2: Ja, klopt. Ja.
1: En u werkt dan in een vaste wijk ook of zo?
2: Klopt, ja. Ja, ik heb wel in verschillende wijken gewerkt.
1: Maar vertel eens dan, hoe werkt dat? Die mensen die staan al bij de voordeur of kijken door het raam van, daar is Valerie weer?
2: Als ze bij ons in zorg zijn, dan hebben ze wel inzicht in wanneer ik kom. En dat weten ze dan ook vaak, want dat spreek ik met ze af. En dat hebben ze nu tegenwoordig allemaal digitaal ook inzichtelijk. Hè? Dan kunnen ze ook kijken de dag voor die tijd van hoe laat komt de zorg.
1: Ja. Nee, maar ik bedoel meer, kijk, we horen altijd maar dat het zo heel druk is. En ik kan dat niet vaak genoeg zeggen, petje af natuurlijk voor het werk wat jullie doen. Maar dat persoonlijke er ook een beetje uit is. Misschien dat vroeger wel meer was of zo.
2: Dat persoonlijke denk ik dat nog steeds heel belangrijk is. Omdat je los van dat je zorg levert, zit vaak ook nog een vraag achter de vraag. Hè? Dus, en dat doe ik dan vaak ook in de intakegesprekken bij mensen thuis. Vaak is het niet alleen de zorg die noodzakelijk is. En dat doe ik dan op dat er misschien toch eenzaamheid speelt. Ja, ja. Of verwaarlozing. Ja.
1: Maar dat bedoel ik
2: dus, en daar probeer je dan.
1: Ja. Dat bedoel ik net ook een beetje. Van dat ze inderdaad al staan te kijken van, hey, daar komt de wijkverpleegkundige. Dan kan ik ook even een praatje maken of zo.
2: Ja, op die manier. Ja. Ja, klopt. Ja, en goed, dat zien we natuurlijk ook. En maar ook dat mensen die niet bij ons in zorg zijn, ja, die willen we graag ook zien. Dus als je bij iemand voor het huis langs fietst en het gras is mooi gemaaid, dat zegt nog niet dat de zorg of dat er geen verwaarlozing of eenzaamheid achter de voordeur speelt.
1: Nee, begrijp ik. Even terug naar Mia Vrijens, want u zei dat net ook, hè, het was vooral een baan voor vrouwen. Dat hoorde natuurlijk vaker, dat vrouwen als ze een baan kregen, dan moesten ze ineens ontslag nemen. Dat is ook bizar eigenlijk dat ooit een regel was. Maar mannen deden het uiteindelijk ook wel.
0: Ja, en met name de wijkverpleging vanaf de jaren 70, midden jaren 70. En een van de geïnterviewden, dat is wel een leuk verhaal, want die komt ook terug in de tentoonstelling, is een man in Amsterdam. Die heeft alleen maar nachtdiensten eigenlijk gedaan vanaf de jaren 80. Dan 1 week deed hij nachtdienst en dan was hij weer 2 weken vrij en zo ging dat verder. En voor hem was dat ook een manier om. De wijkverpleging is een heel vrij beroep. Er zit wel een stramien in de dag, maar het is een heel vrij beroep in de zin van dat je werkt niet in een ziekenhuiscontext. Dus je moet achter elke voordeur is de zorg anders. Mm-hmm. Dat kan in een smetteloos huis zijn, maar ook in een heel erg vervuild huis.
1: Ja.
0: En dat maakt dat heel veel wijkverpleegkundigen en hij ook zeiden van ja, het is een heel vrij beroep. En als je niet helemaal in het ziekenhuissysteem past, of die vrijheid het opzoekt.
1: Het is een mooie sector, ja. En dat viel me ook op in dat onderzoek, dat veel van die vrouwen ook zeiden van, het was voor ons ook wel een beetje een stap naar de grote boze buitenwereld eigenlijk.
0: Ja, ik heb wel een leuk voorbeeld van een mevrouw op Texel, en die vertelde zelf heel open over dat haar achtergrond. Zei ze van, ja, ik was maar een boerenmeisje. Ik was wel eens aan de wal geweest. Maar zij ging dan op een gegeven moment, had zij bedacht van, nou, ik wil toch wat meer zien van de wereld. Dan waren, zei ze, op Texel waren voor mij maar 3 kansen. Of ik zou inderdaad met een boer trouwen en boerin worden. Of in een winkel gaan werken of onderwijzeres. En ineens kwam bij haar het idee van, ja, maar mijn tante die is wijkverpleegkundige. Ik wil zoiets ook wel. En zij heeft toen eigenlijk pas bij de intake van haar opleiding, was het een van de weinige keren dat zij aan de wal was en op het ziekenhuis. En vervolgens zei zij van, ja, wij waren daar wel meer meisjes die eigenlijk van nog niet zoveel wisten. En dan werd er heel erg benadrukt door de hoofdzuster van, nou, ga een encyclopedie aanschaffen, leer veel woorden. En ze zei, ja, mijn hele vocabulaire veranderde. En zij zei, door de wijkverpleging en door het beroep heb ik heel veel kansen gehad om mij te scholen.
1: Ja. En Valerie Schipper, 18 jaar intussen wijkverpleegkundige, maar ik denk dat er in die 18 jaar ook een hoop veranderd is, hè?
2: Ontzettend veel, ja, ontzettend veel. En met name in 2015, toen we als wijkverpleegkundige weer zelf de zorg mochten gaan initiëren. Daarvoor gingen we via het zorgkantoor. En sinds 2015 hebben we eigenlijk echt de regie weer teruggekregen over welke zorg zetten we waar in en wat is noodzakelijke zorg. En kunnen we laagdrempelig bij mensen thuiskomen.
1: Want het klinkt altijd voor de buitenwacht ook als natuurlijk, ja, nou, zeker dankbaar werk, maar ook zeer zwaar werk. Maar je zou niks anders willen?
2: Ik vind dat we een ontzettend mooi beroep hebben en dat we dat vooral in stand moeten houden. En ik ben er ook per toeval in gerold. Ik heb er niet bewust voor gekozen. En dat hoor ik bij veel van mijn collega's. Omdat we tijdens de HBOV, die je dan volgt, niet echt aandacht aan wordt besteed. Dan rol je door een stage of doordat je tegenaan loopt door een collega of wat dan ook, een rol je dan zo de wijkverpleging in.
1: Ja.
2: En nee, het is ontzettend mooi. Ja, en
1: Nog even over die tentoonstelling. U zei aan het begin van, er zijn ook allerlei objecten. Ik begreep zelfs een loper, hè, dat je meerdere huizen binnen kwam.
0: Ja, dat was van een mevrouw, die was toentertijd 82, nu 84 alweer. Die had 21 jaar in de wijk Feyenoord in Rotterdam gewerkt. En ik vroeg haar naar haar favoriete object. Want ik was op zoek naar nieuwe symbolen van de wijkverpleging. En zij vertelde van, nou, een loper. En ik zei, nou ja, natuurlijk een loper. En zij rende naar het dressoir en haalde uit het laadje inderdaad een loper, een ouderwetse sleutel. En ze zei, ja, dat heeft mijn werk als wijkverpleegkundige enorm veranderd. Ja. En ik vroeg me af waarom. En toen legde zij uit, in de wijk Feyenoord waren toentertijd veel oud binnenvaartschippers die daar een klein huisje hadden. Zij opende het eerste huisje, ging naar het volgende huisje, zette het water op het vuur en het volgende huisje. En zo ging ze een paar huisjes het water op het vuur zetten en ging dan weer terug naar de eerste om een wasbeurt te geven. Maar ineens realiseerde ik mij dat in het interview zij had verteld van, wacht, ze was toch in de jaren 70 daar werkzaam? En dus ik nog eens een keer vraag, ik zei, maar wanneer was dat nou? Ja, zij zei 1971, 72. Maar toen realiseerde ik mij, maar had dan de wijk Feyenoord in Rotterdam in 1971 nog geen warm stromend water?
1: Ja.
0: En dat vond ik wel een verrassend iets wat je eigenlijk door dit soort interviews, en daarom is oral history voor historici ook wel een heel belangrijke bron, hier kom je niet zomaar achter. Dan zou je helemaal via de woningbouwvereniging moeten gaan uitzoeken of er wel of geen warm stromend water is.
1: Ja, en zo heeft dat element dus ook deze tentoonstelling gehaald. Zorg achter de voordeur. Tot en met 25 oktober te zien in het Volksbuurtmuseum in Utrecht. Hartelijk dank voor het gesprek. Allebei, Valerie Schipper in Stadskanaal en Mia Vrijens hier in de Villa.

0: Dat is het devies voor de komende dagen vanwege de warmte. Slow Motion, Marshmello en Jonas Brothers waren dat. Op welke bijzondere plek bent u ooit wakker geworden? Naar aanleiding van die man in Almere die de hele nacht in een Dixie had doorgebracht, in slaap was gevallen. Ze kwamen erachter toen ze dat ding wilden verplaatsen, dat er dus iemand in zat. En dat was zijn verhaal. Op welke bijzondere plek bent u wakker geworden? Dit is een appje van Piet.
1: Ik was 14 en ging liften met de maat naar Frankrijk. En we waren in Lyon aangekomen. En het was donker. En we hadden een heel klein stukje gras gevonden. Tentje opgezet. En de volgende morgen werden we wakker. En toen zaten we in het midden van Spaghetti Junction. Met 7 snelwegen over elkaar. En dat was een leuke wakker worden.
0: Ja, bijzonder. Het lijkt een beetje op het verhaal van Corrie. Die ging begin jaren 70 met een groep van 8 personen een rondreis maken door Marokko. Ook ergens 's avonds laat kwamen ze terecht in Tetouan mogelijk. Werd op een grasveld daar neergelegd. Maar dat bleek dus voor het politiebureau te zijn. Onder de blote hemel. Met allerlei blaffende honden op afstand. En 's ochtends konden ze dan wel, nadat ze natuurlijk wakker waren geworden, zich wassen op dat politiebureau. Nou, dat zijn zo wat eerste reacties. We hebben nog een uur te gaan, dus er is nog veel meer van harte welkom. Kom maar door via het mailadres villavdb@omroepmax.nl met uw naam en uw nummer erbij. U mag ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp. Het liefst ook een gesproken bericht, want dan kunnen we dat laten horen.
2: NPO Radio 1.
3: Al dat nepnieuws van tegenwoordig heeft de waarheid in een donkere hoek gedreven, zei Nonno. Dat schrijft Rinnert Kromhout in Geloof mij maar, zijn nieuwe jeugdroman over nepnieuws en complotdenkers. Rinnert Kromhout zal er zijn. Belinda Muldijk bespreekt onze taalschat, het oeuvre van Rob de Nijs. En Lisette Maneza, winnares van de Jonge Ganzenveer, komt ook. René Appel bespreekt de TNA van Sander Schimmelpenning.
2: NPO Radio 1.
3: Zaterdag vanaf 11 uur. Zullen wij gaan vertellen hoe
2: het met de taal staat? Wie luistert, weet meer.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
8: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
10: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: NPO Radio 1. 3 uur. Jurgen van den Berg.
0: Bij slachtoffers van huiselijk geweld denken we vaak aan vrouwen, maar ook mannen zijn geregeld slachtoffer. In Villa VDB vertelt GZ-psycholoog Jessica ter Wiel straks het schrijnende verhaal achter de cijfers. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Michiel van der Velde.
12: Het Openbaar Ministerie denkt van 18 mensen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door het gebruik van middelen die waren verkocht bij webshop Funcaps. Dat bleek op een zitting bij de rechtbank in Zwolle. Funcaps verkocht onder meer kalmeringsmiddelen en pijnstillende en verdovende stoffen. Volgens het OM werden daarbij geen bijsluiters of gebruiksinformatie meegeleverd. En ook werd de verkoop gestimuleerd met kortingsacties en samengestelde proefpakketten. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak van de slachtoffers, zegt het OM tegen verslaggever Steve Bouwman.
13: Er is toxicologisch onderzoek gedaan en er is forensisch onderzoek gedaan. Uit de onderzoeken blijkt dat de middelen die Funcaps heeft verkocht via haar website zijn aangetroffen in het lichaam van de slachtoffers.
14: Wat kan dat betekenen voor de strafeis straks?
13: Nou ja, de wet schrijft veel hogere straffen voor op het moment dat de verkoop de dood ten gevolg heeft. Dus dat betekent in theorie een hogere strafeis.
14: Ja, en tot hoe hoog kan die straf zijn?
13: De wet schrijft strafeisen voor met een maximum van 30 jaar tot levenslang. Dus in theorie zouden we dat kunnen eisen.
12: De eigenaren staan terecht voor betrokkenheid. Het OM heeft 58 sterfgevallen onderzocht en 4 daarvan worden momenteel nog bekeken. De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de Russische kunstenaar Skripetsky. Die werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond bekend om hoe hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarusische president Lukashenko. En ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Defensieminister Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. De politie heeft een tienermeisje uit Meerstad bij Groningen aangehouden. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar ouders, een echtpaar van 53. Die werden vannacht gevonden in hun huis. Een voetballer van Ivoorkust mag Canada niet in. Hij krijgt geen toestemming van de autoriteiten omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De voetballer blijft nu achter in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. De Oranjevrouwen treffen Hongarije in de eerste ronde van de play-offs voor het WK voetbal in Brazilië volgend jaar. Dat blijkt uit de loting. Nederland en Hongarije hebben al een tijd niet meer tegenover elkaar gestaan, vertelt verslaggever Rivka op het veld.
15: Het is de nummer 45 van de wereld. Ze hebben best wat spelers in grote competities, zoals Duitsland en Italië spelen. Nederland heeft al sinds 2006 niet meer tegen ze gespeeld. Dus ja, je kunt weinig zeggen over hoe het tegen ze gaat. Maar in principe is dit op papier wel een veel minder land dan Oranje.
12: Als Nederland wint van Hongarije, dan moet het nog 2 duels spelen tegen een andere tegenstander in de strijd om een 2K-ticket. Die tegenstander wordt de winnaar van het duel tussen Turkije en Slovenië. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente gaat niet door en ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. En ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en zijn er extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het weer, de zon schijnt, het kan tropisch warm zijn. De temperaturen lopen uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt het nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden.
16: ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
17: Ja, er staan wat korte files, maar die hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging. Wel 3 opvallende. Om te beginnen de A28 Zwolle richting Groningen. Daar is bij Hogeveen een ongeluk gebeurd. 2 rijstokers zijn dicht. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Hou daar wel rekening met bijna 3 kwartier vertraging. A32 Heerenveen richting Meppel. Bij Steenwijk Noord staat een vrachtwagen met pech. Dit kost je een klein kwartier. En tenslotte de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer is het wegdek in slechte toestand. Er staat daar 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
18: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
19: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
21: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
22: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
23: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
22: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
24: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
25: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
22: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
26: NPO Radio 1. Max.
27: Jurgen van den Berg.
0: Goedemiddag allemaal. Kijk op de gastlijst. Psycholoog Jessica ter Wiel komt straks langs. Bij slachtoffers van huiselijk geweld denken we gelijk aan vrouwen. Toch zijn ook mannen geregeld het slachtoffer. In Terug naar Toen, terug naar deze dag in 1926. Toen werd het Drentse dorp Witteveen gesticht. We blikken terug op een bijzondere ontstaansgeschiedenis van dat dorp. Het is de eerste herexamenweek van het spel Tijdje Terug. En die eindigen we met Sonja van Hardeveld uit Hensbroek. En de vraag van vandaag: op welke bijzondere plek bent u ooit wakker geworden? Reacties kunt u mailen naar villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisteren. Ik heb het al een paar keer gezegd. De aanleiding is die man in Almere. Kunnen we ook eigenlijk wel even gelijk vergeten. Want dat is natuurlijk zo'n bijzonder verhaal. Die werd dus wakker in een Dixie. Die stond daar ergens. Hij dacht, nou, ik ga even een dutje doen. Sliep vervolgens de hele nacht. Vervolgens wilden ze dat verplaatsen. En dachten, hey, er zit wat in. En toen werd hij uiteindelijk wakker gemaakt door de politie. Maar we zijn eigenlijk benieuwd naar uw verhalen. Je doet je ogen open, je wordt ergens wakker. Dat kan natuurlijk met hoofd zijn in een toilet als je half dronken bent geweest. Heb ik van horen zeggen. Maar dat mag ook een prachtig landschap zijn waar u iets over wil vertellen. Laten we even luisteren naar een audiobericht van Bobby.
28: Ik moet denken aan toen ik een jaar of 17 was. Toen zijn twee vrienden van mij en ik naar Londen gegaan. Omdat we daar de Star Wars film wilden kijken die daar al uit was en in Nederland nog niet. We hadden geen slaapplek geregeld. En uiteindelijk dachten we struinen gewoon door de stad tot het ochtend wordt. Maar dat haalden we niet helemaal. En op de standbeelden die recht voor Buckingham Palace staan, gingen we toen eventjes een beetje zo op die leeuwen zo chillen. En toen zijn we alle drie in slaap gevallen. En dus 's ochtends wakker geworden, ja, voor Buckingham Palace op die standbeelden. En elke keer als ik nog als ik dat zie op tv of in een serie of zo, dan moet ik, krijg ik een flinke glimlach. Want dat is een bijzondere herinnering. Die plek. Dat is een beetje ons plekje. Daar hadden wij voor over.
0: Ja, mooi verhaal van deze Bobby. Dit soort verhalen willen we dus graag horen. Henk Vinken, goedemiddag Henk.
29: Hoi, goedemiddag.
0: Jij bent iemand die alle landen van de wereld heeft bezocht.
29: Zeker.
0: Dat is me nogal
29: en
0: wat.
29: Nog andere gebieden, ja.
0: Waar ben je vanochtend wakker geworden?
29: Nou, gewoon in mijn eigen bed. En dat is een beetje uitzonderlijk. Want ik ben heel vaak weg.
0: Ja, ja. Wat is de meest bijzondere plek waar jij ooit wakker bent geworden?
29: Nou, dat vind ik eigenlijk wel, dat ik een keertje heel goedkoop wilde slapen in Amerika. Ik ben er net ook weer geweest trouwens. Mm-hmm. Maar ik kwam aan in Oklahoma City en ik vroeg aan een man in de trein, zei, waar kan ik vannacht goedkoop slapen? En toen werd hij door zijn moeder van de trein gehaald. En hij zei, mam, this man wants to sleep very cheap. en toen hebben ze mij naar de daklozenopvang gereden.
0: Tja. En hoe was dat?
29: Dat is de mooiste plek voor een Nederlander. Helemaal gratis.
0: Ja, ja, ja, zeker.
29: Gratis douchen, gratis ontbijt. Naar de kerk en toen nog een lunch.
0: Ja, ja, oké.
29: Okay. En toen ben ik naar het museum geweest van de grote bomaanslag in Oklahoma City.
0: Ja, van de, ja, dat was van de Juna Bomber, toch? Of niet? Die zat erachter.
29: Ja, ja, ja, ja, ja. Timothy McVie.
0: Ja, klopt, ja, ja. Wat een knakker. En jij zegt van, het is eigenlijk bijzonder dat je dus in je eigen bed wakker wordt. Zoals vanochtend.
29: Ja, ja. Want ik ben met pensioen en ik ben nog bijna de helft van het jaar weg.
0: Ja. Ja, bijzonder. Ja. Zeg maar, en, nou goed, dat is een mooi verhaal van het daklozencentrum. Maar zeg maar qua natuur bijvoorbeeld, heb je daar nog bijzondere dingen meegemaakt?
29: Ja, ik ben vorig jaar ben ik nog, voordat ik op een zeilboot de bark Europa stapte, over het Atlantische Oceaan, ben ik in Namibië naar een park geweest. Nou, dat was hartstikke leuk en toen was de parkwachter. Die was een klein jongetje dingen aan het uitleggen, dat vond ik wel interessant. Hij zei, je hebt witte neushoorn en zwarte neushoorn, ze zijn allebei dezelfde kleur. Maar de zwarte neushoorn, die heeft de baby achter hem en de witte neushoorn heeft de baby voor hem lopen. Daar kun je ze aan herkennen ook.
0: Okay.
29: En dat is bij blanke en bij gekleurde moeders ook zo. De gekleurde Afrikaanse vrouwen die hebben de baby op de rug en de blanke die hebben hem aan de voorkant.
0: Ja, wat bijzonder.
29: Ja, ik kan dat niet helpen.
0: Ja. En dat je dan, jij komt dan in Oklahoma City en had je dus niet een hotel of zoiets geregeld?
29: Nee, nu wel. Nu ga ik gewoon naar een boekingssite. En dat doe ik soms om 4 uur 's middags. Ik moet vannacht tijdens slapen, laat ik eventjes wat boeken. En als ik een auto heb, dan slaap ik in een motel. Want die zijn de helft goedkoper dan, dan in een hotel. Ja. Dan in de stad. En dat was ook de reden van Oklahoma City. Want het was heel duur in de stad. En het was buiten de stad was goedkoop, maar had ik geen auto.
0: Want hoe lang doe je dit al, al die landen bezoeken?
29: Vanaf mijn eerste salaris.
0: Ja, dus dat is al een behoorlijke tijd geleden.
29: In 1978, Israël is eindelijk een heilige landreis. En toen later naar India, Nepal, Sri Lanka. En het is steeds doorgegaan. En op een gegeven moment zat ik op 100. En dat gaat door, zijn er nog zoveel. Ja. Toen viel Rusland uit elkaar en Joegoslavië uit elkaar. En,
0: ja. Nee, maar ik bedoel, in die tijd had je nog niet zeg maar je mobiele telefoon waarop je gewoon even op een of andere boekingsite kan kijken of er een hotelletje vrij is. Dus hoe deed je dat toen?
29: Nou, had je een Lonely Planet bij je. En er stonden een paar hotelletjes en die gingen dan aflopen. En die hadden dan wel plek of geen plek. En als ze geen plek hadden, dan moest je ergens anders naartoe lopen.
0: Ja.
29: En,
0: die tijd
29: nu is het heel anders.
0: Die tijd kennen we allemaal nog. Van de Lonely Planet met alle tips erin inderdaad. Soms kwam je ook bij een hotel en bestond het gewoon niet eens meer. Maar stond nog wel in de Lonely Planet.
29: Ja, dat is een keer gebeurd. Dat is een keertje gebeurd. Dat hebben een keer een paar jongens gedaan. Die hebben dat als grapje gedaan, ja.
0: Zijn er nog plekken waar je nog wel eens wakker zou willen worden?
29: Nou, dat is op Tokkelo. Dus we denken, waar ligt dat?
0: Ja, waar ligt dat nou weer?
29: Dat ligt daarboven. Dat is een van de zelfstandige gebiedjes van Nieuw-Zeeland. Dat is net boven Samoa. Maar dat is nog steeds gesloten vanwege corona en de mazelen van 2 jaar geleden. Die mensen zijn heel bang voor infecties.
0: Ja.
29: Dus, ja. Maar dat en als staat... je daar ook naartoe gaat... Als je daar naartoe gaat, dan moet je ook meteen 2 weken blijven. Want die boot gaat maar eens in de 2 weken.
0: Okay,
29: dus moet je zelf boeken meenemen. Ja.
0: Dat staat nog op het lijstje in ieder geval. En als mensen zijn geïnspireerd zijn geraakt door dit verhaal en op een bijzondere plek in de wereld wakker willen worden, heb jij nog tips waar ze aan moeten denken?
29: Nou, ik ben ook pas in Suriname geweest en daar heb ik een jungletocht gemaakt. Want daar lag ik in een hangmat en dan in een tent, zeg maar. Dat was ook hartstikke mooi. En ik hoopte daar steeds dat er een paar mooie beesten langs kwamen, maar die kwamen niet. Dus... Dat was wel jammer, maar het was een hele leuke wandeling.
0: Ik denk dat je in ieder geval van het avontuur een beetje moet houden... en ook misschien niet te veel willen regelen. Want kijk, wat jij nu net zei, ik denk dat niet heel veel mensen... in een daklozenopvang wakker willen worden. Maar ja, het is wel weer een mooi verhaal natuurlijk.
29: Jazeker. En goedkoop,
0: dat ook, ja. Dat is niet voor Nederlanders altijd wel belangrijk. Dank voor je verhaal, Henk. Wat is de volgende reis trouwens?
29: Ik ga in september met de Bark Europa ga ik van de Cook-eilanden naar Nieuw-Zeeland. En ik zeg meestal Aotearoa. Dat is de naam van de oorspronkelijke bevolking.
0: Okay.
29: Dat zijn de Maori's. Die zeggen Aotearoa. Ja.
0: Okay. Dus dat wordt de volgende. Dus, maar tot die tijd gewoon in Nederland wakker worden.
29: Ja, Nederland blijven. Ja, en dan ga ik dan door naar een paar Franse eilandjes.
0: Oké. Okay. Nou ja, thuis is ook gezellig, zeg ik wel eens. Hey, dankjewel voor je verhaal. Henk Vinker was dat, wereldreiziger. Wat voor bijzonders hebt u ooit meegemaakt als het gaat om wakker worden? Dus ik zal hem even goed herhalen, de vraag van vandaag. Wat is de mooiste plek waar u ooit bent wakker geworden? Villa VDB, @omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp.
1: Max.
0: We gaan terug naar 18 juni 1926.
1: Villa VDB.
0: Op die dag werd het Drentse dorp Witteveen gesticht voor de huisvesting van veenarbeiders.
1: Het bent vandaag midden in de provincie en in het jongste dorp ook van Drenthe, Witteveen.
3: Nou, omdat het in de vorige eeuw in het kader van de werkverschaffing destijds hier gebouwd is.
4: Eerst waren er alleen maar kleine usjes op Witteveen. Toen zijn ze arbeiders.
1: Dat kunnen jullie ook nog wel herinneren.
4: Jawel. En later kwamen de grote boerderijen erbij. Oh ja. En toen kwam Meerolders een grote boerderij erin.
5: Ja, het is een hartstikke leuk dorp. Het is een heel actief dorp.
1: Ja, in wat voor opzicht?
5: Er wordt van alles wordt er georganiseerd. De buurtverenigingen zijn heel actief. Het plaatselijk belang is heel actief. Dus wat dat betreft is het goed toeven hier, zoals ze dat zeggen.
1: Het is het jongste dorp van de Rende.
4: Ja.
1: En dan zie ik er allemaal ouder zitten.
4: Ja, maar iedereen wordt ouder, hè?
0: Ja, groot feest in Witteveen vandaag in verband met het 100-jarig bestaan. Ik ga praten met Rian Schepers, geboren en getogen in Witteveen. Rian, goedemiddag. Ja.
6: Goedemiddag.
0: En dorpshistoricus Joep Steenkamer praat ook mee. Joep, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Rian, ik begin met jou. We horen net al 100 jaar Witteveen, het jongste Drentse dorp. Maar dat heeft een bijzondere ontstaansgeschiedenis. Hoe is dat 100 jaar geleden gegaan?
6: Nou, in de jaren 20 was er een enorme werkloosheid in Zuid, met name Zuidoost-Drenthe. Omdat turf afgravingen, ik bedoel, dat leverde geen rode cent meer op. Omdat de mijnen in Zuid-Limburg op gang kwamen. Ontzettende werkloosheid. En er was een heel groot moerassig gebied hier. In de gemeente Westerbork. Een ledig gebied, zeg maar. Er was gewoon niks. Mm-hmm. En toen hebben gemeentes en de provincie besloten om daar een stichting voor op te richten. Het Drentse Landschap. En dat met de bedoeling dat daar vruchtbare landbouwgrond zou komen.
0: Waar die arbeiders dan uiteindelijk weer op zouden kunnen werken?
6: Ja, en die arbeiders kwamen dus in eerste aanleg uit Zuidoost-Drenthe. Die kregen dus weer een baan. En die waren daar behoorlijk happig op.
0: Ja.
6: Ook omdat ze een stenen huis beloofd werd. Ja.
0: Joep, dan kom jij. Want, om die mensen te huisvesten werden er 50 huizen gebouwd voor 50 gezinnen.
7: Ja, 50 gezinnen.
0: Maar die moesten wel een soort sollicitatieprocedure doorlopen, begreep ik.
7: Ja, er kwam een advertentie in de krant. Daar kon op geschreven worden, dat verbaasde mij al. Maar vervolgens was de selectieprocedure dat het veenarbeiders uit Zuidoost-Drenthe moesten zijn. Dus werkloze veenarbeiders. Het moesten eigenlijk al gezinnen zijn van tussen de 30 en 45 jaar waren de ouders dan. Er waren al enkele kinderen aanwezig. En verder uiteraard onbesproken gedrag. En wat een mooie voorwaarde was, die stenen huisjes waar Rian zojuist over sprak, die hadden een aparte kamer. En in die kamer was er dus een verplichting om 5 of 6 mensen in de kost te nemen om ook als ontginner te werken in de veenontginning.
0: Ja, ja, okay.
7: En verder uiteraard moesten die veenarbeiders ook meehelpen met de ontginning.
0: Ja.
7: Het waren expliciet geen boeren, het waren veenarbeiders.
0: Rian, er stond ook in die voorwaarden dat ze gehoorzaam konden zijn. Wat werd daarmee bedoeld?
6: Ja, ze moesten van een onbesproken gedrag zijn. We hebben ook documenten gevonden waarbij procesverbalen zijn opgemaakt over arbeiders die tegen de meester, tegen de leiding ingingen. Nou, die hebben het niet makkelijk gehad, zeg maar.
0: Oh, okay.
6: Dus dan dreigde ook ontslag.
0: Ja.
6: Dus wel in het gareel blijven.
0: En ze kregen een startkapitaal, dus een huis, een moestuin en een geit. Waar kwam dat vandaan?
7: Nee, dat wou ik nog even rechtzetten. De geit zelf, die kregen ze uiteraard wel. Maar dat was een gevolg van tussen 26 en 29. Er was nog geen crisis in Nederland. Was Witteveen min of meer een soort opene dorp van la lettre. Begrijp je wat ik bedoel? Mensen uit andere delen van Nederland gingen spullen schenken. Waaronder een geit.
0: Oh.
7: En het geit is daardoor een symbool geworden voor Witteveen. Omdat de eerste grote schenking aan Jan Snoe, de eerste bewoner, een geit was. En vandaar dat het nu ook het symbool van Witteveen is.
0: Ja, oké. Okay. Nou, kijk, dat is dan ook weer uitgelegd. En de vader van cabaretier Wim Kan speelde een bijzondere rol. Hè? Een bijzondere band met het dorp.
6: Ja, minister Kan, die was minister van Binnenlandse Zaken. En die bekommerde zich ook echt om Witteveen. Die vond ook dat het een succes moest worden. Dus die gaf ook later toestemming om nog veel meer hectares te ontginnen. En het dorp is echt schatplichtig, ook aan kan. En daarom hebben we ook de belangrijkste straat hier in Witteveen is de meester J.B. Kanweg.
0: Ja, wat grappig.
6: Nou ja, en grappig detail is natuurlijk dat hij de vader van Wim is, Wim Kan.
0: Ja. Ja. Want ik hoorde net die naam even van Jan Snoeying. Dat is ook een bijzonder verhaal, want dat was de allereerste bewoner en die koos zijn woning en dat had te maken met een auto, begreep ik.
7: Ja, het was zo dat de gemeente Emmen die gaf de verhuizers. Ze kwamen allemaal uit de gemeente Emmen, uit de kleinere dorpen achter Emmen. En die gaf voor de verhuizing 12 gulden 50 aan de mensen om een vrachtautootje te huren. En Jan Snoeying heeft daar gebruik van gemaakt. En andere mensen dachten van, wij hebben boerenkennissen, wij steken die 12,5 gulden in onze eigen zak en gaan met paard en wagen. Dus Jan Snoeying is eigenlijk daarom de eerste bewoner geworden, omdat hij onderweg mensen voorbij is gegaan. En als eerste het eerste huis pakte wat hij maar, hij maar in kon dan. Een kraker avant la lettre.
0: Ja, mooi. Rian, jouw opa was de allereerste ondernemer in Witteveen. Hij geloofde ook echt in de toekomst van het dorp.
6: Ja, mijn opa Schepers, die kwam uit Schonebeek. En een jonge kerel die maar één ambitie had. En dat was dat hij zelfstandig bakker zou worden. En die las dus over Witteveen, over dat project. En dacht, misschien kan ik daar wel wat beginnen. Nou, die heeft dus ook gesolliciteerd bij de burgemeester. Zo van, ik wil graag hier in Witteveen beginnen. Mag dat? Kan dat? Nou, die kreeg parkerende post, kreeg die toestemming om een bakkerij te beginnen. Ja. En omdat hij daar zo in geloofde, noemde hij de bakkerij de toekomst. Bakkerij de toekomst. Ja. En zo heet het nog.
0: Ja. En we moeten de naam van mejuffrouw moet ik zeggen, Talma noemen. Wie was dat, Rian?
6: Ja, mejuffrouw, want ze stond erop dat ze mejuffrouw werd genoemd, omdat ze ongehuwd was. Mejuffrouw A. Talmaweg was de eerste maatschappelijk werkster of opbouwwerkster. Toen dat helemaal nog geen beroep was. Maar die kwam in Witteveen in het buurthuis te werken. Want Witteveen, misschien is dat ook wel goed om nog even te zeggen, is ontstaan aan de tekentafel. Er is dus getekend hoe dat dorp eruit moest zien, waar wat kwam. En zo kwam er dus ook een buurthuis. En mevrouw Atalma die heeft echt ziel en zaligheid gelegd in dat buurthuis met allerlei cursussen. En ik bedoel, er is dus ook een straat genoemd. Ja, maar juffrouw Atalma.
0: Dat is wel grappig, dat iedereen die belangrijk is geweest, die heeft een straatnaam naar zich vernoemd gekregen. Bijzonder.
6: Ja, dat kan je wel zeggen.
0: Want dit gaat dan over Witteveen, Joep. Hoe werd daar in omliggende dorpen op gereageerd, dat daar zoveel dingen geregeld werden?
7: Ja, het leuke is, Rian noemde net de burgemeester, maar dat was niet de gemeente van de gemeente Westerbork, dat was de burgemeester van Oosterhesselen. Want die was eigenlijk voorzitter of leider van die stichting. In Westerbork is de dichtstbijzijnde gemeente in. En eigenlijk viel Witteveen onder de gemeente Westerbork. Maar men zag dat met ledenoog aan. Men zag armoedzaaiers vanuit de veenkoloniën komen naar Westerbork. Westerbork is een zanddorp, dat is al traditioneel een beetje een tegenstelling tussen zand en het veen, maar er kwamen dus echt armoedzaaiers waarvan men bang was dat ze in de steun zouden komen van Westerbork, wat eigenlijk feitelijk ook een keer gebeurd is in 1929... toen de oogst mislukt was. Toen is ook landelijk bijgesprongen om de steunbetalingen aan de werkloze arbeiders te betalen. Dus er werd, het beste woord is zeg maar argwanend. Er werd erg argwanend tegen de vreemdelingen vanuit het veen aangekeken.
0: En misschien ook wel een beetje met jaloezie zou kunnen. Hè? Rian, een bijzondere geschiedenis van het dorp Witteveen. Je hebt net al even genoemd, hè, die straatnamen. Wat is er nog verder terug te vinden zeg maar, van de aard van dat dorp, zoals dat ooit is bedacht?
6: Nou, vanaf het begin is er in Witteveen heel erg veel saamhorigheid geweest. En ook dat men zich om elkaar bekommerde. Dus er is ook al heel vroeg is er een stichting onderlinge hulp opgericht om te helpen als mensen hulp nodig hadden. Bijvoorbeeld om de kosten van een ziekenhuis te kunnen betalen, of vervoer. En dan deed je, dat gaf je per maand een kleine contributie. Maar goed, als je dus daar een beroep op deed, dan hielp dat enorm. Nou, zo zijn er heel veel voorbeelden van Samen Sterk.
0: Ja. En hoeveel mensen wonen er nu, Joep?
7: Tussen de 550 en 560 ongeveer.
0: Ja, want we hoorden net in dat stukje aan het begin ook, die mevrouw zei het ook al, ja, we worden allemaal older. Ja. Dus de vraag is natuurlijk aan jullie allebei, we gaan eens in de toekomst, 100 jaar verder, bestaat Witte Veendam nog steeds?
7: Uiteraard.
6: Ja, zeker. Ja, ja hoor. Ja.
7: Wat je terug zal vinden van de oorspronkelijke bewoners is toch hopelijk nog steeds die saamhorigheid en het samen optrekken. Dat hebben we op dit ogenblik een heel mooi voorbeeld van natuurlijk, met het feest wat we met z'n allen organiseren. Je ziet eigenlijk dat het hele dorp weer lekker tegen elkaar aankruipt. Iedereen in zijn kracht wordt gezet. En we een maakt de woorden, de volgende bouwt een bouwwerk, de volgende maakt mooie teksten. Je ziet dat iedereen weer samenwerkt om zo'n mooi mogelijk feest voor te bereiden.
0: En Rian, geboren en getogen, je wilt er nooit meer weg?
6: Nee, ik ga hier nooit meer weg.
0: Nee, ja, dat snap ik. Dank allebei, Rian Schepers en Joep Steenkamer uit Witteveen. Het ging over de stichting van dat jongste Drentse dorp vandaag 100 jaar geleden.

0: kleine knipoog dit natuurlijk, want we hadden het over Witteveen en dit was groep White Town. Ja, Your Woman, zo heet het. En ik moet ook even iets rechtzetten. Ik bedoel, Radio 1, het station met de slimste luisteraars van Nederland. Het is eigenlijk een beetje een soort per seconde wijzer. Noem 9 aanslagplegers in Amerika en dan maak je vanzelf een fout. We hadden het over de bomben in Oklahoma City, het bombardement daar. Ik zei dat was van de Unabomber. Nee, dat is niet zo. Het was ook niet zo'n frisse figuur, die Ted Kaczynski. Dat was de Unabomber, want die stuurde allerlei bombrieven rond aan mensen. Maar degene die verantwoordelijk was voor die aanslag in Oklahoma City, dat was Timothy McVeigh. Dank aan alle luisteraars die daar over gereageerd hebben. Zometeen de laatste ronde deze week van ons spel Tijdje Terug.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
2: Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. De systemen houden de golfstroom in de gaten die van invloed is op het Europees klimaat. In Polen is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de Russische kunstenaar Skripetsky. Die werd maandag doodgeschoten en de politie probeert nu te achterhalen wie de opdrachtgever was. De kunstenaar was kritisch op president Poetin en de oorlog tegen Oekraïne. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats zonder dat de nabestaanden dat wisten. En ook het gemeentebestuur van Dordrecht wist van niets. Bij een ruiming van graven met verlopen grafrechten bleek dat 21 lichamen niet volledig waren vergaan. De lichamen worden weer teruggebracht. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. En festivals plaatsen extra waterpunten. En bezoekers wordt geadviseerd een pet of ander hoofddeksel te dragen.
0: Dan naar de situatie op de weg. Waar is het aansluiten geblazen, Erik Evengroen?
3: Nou ja, op steeds meer plekken, want inmiddels al bijna 180 kilometer file in totaal. De meeste zijn dagelijks, hebben nog niet zo heel veel vertraging. Maar op een aantal plekken zijn ongelukken gebeurd. En dat zorgt voor veel oponthoud, zoals de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Zoeterwoude-Rijndijk is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. Een ongeluk met een vrachtwagen op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland, de hoogte van Rotterdam-Delfshaven. Hier zijn zelfs 2 rijstroken dicht en er staat inmiddels al 6 kilometer file met een half uur oponthoud. A28 dan, Zwolle richting Groningen, tussen Staphorst en De Wijk. Ook daar was een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht, maar elk moment zullen die rijstroken worden vrijgegeven. Maar op dit moment staat er nog wel 6 kilometer file met ruim een half uur vertraging. En tenslotte de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer is het wegdek in slechte toestand en dat kost je 20 minuten.
1: Tot 4 uur.
0: Het zijn de herkansingsweken in een Tijdje Terug. Een beetje parallel lopend aan de herexamens bij de middelbare scholieren. Wij dachten, ja, die mensen die helemaal in het begin hebben meegedaan aan dit spel, moesten er ook allemaal een beetje inkomen. En we hebben de mensen met de laagste scores gevraagd om, ja, om mee te doen aan de herkansing. En dat willen ze heel graag. En we hebben tot nu toe meegemaakt dat iedereen zich keurig heeft gerevancheerd met hoge puntaantallen. En we gaan eens kijken of de laatste deze week dat ook gaat lukken. Sonja van Hardeveld uit Hensbroek. Sonja, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Daar ben je weer. Want jij was een van de eerste volgens mij die meespeelde, toch?
4: Nee, vrij in het begin, ja, inderdaad.
0: Ja. Ja, je moet nog een beetje inkomen, de regels nog een beetje snappen. Maar jij had er uiteindelijk eentje goed, denk ik.
4: Nee, nul.
0: Nul zelfs?
4: Ja.
0: Oh, nou.
4: De Berlijnse muur, die vergeet ik nooit meer van mijn leven.
0: Oké. Okay. Nou ja, heb je het een beetje gevolgd van de week? Want we hadden dus allemaal herexamenkandidaten.
4: Ja, hoge scoren van de week niet. Ja, nee, hè?
0: Ja, het ging vrij goed allemaal. De hoogste door Marcel Domen neergezet uit Zaltbommel. 9 heeft hij er.
4: Ja.
0: Ja, daar moet jij overheen, wil je de weekwinnaar worden. En dat kan gewoon, hè, gezien de tijd die we hebben. 3 minuten. Nou ja,
4: okay.
0: Je kent verder het klappen van de zweep. Vroeger of later, ja, zeggen bij het fragment ten opzichte, ja, van het fragment daarvoor. Ja. Jij was geboren in 1959, dat herinner ik me nog van die middag.
4: Ja, vast.
0: Het staat hier ook voor me op een briefje.
4: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Oké, spits de oren, daar komen ze.
4: Yep.
1: Tijdje terug.
0: Eerste fragment.

0: De allereerste uitzending van J.J. de Bom, was dat vroeger of later dan 1959?
1: Later.
0: Dat is goed, het was 1979.
2: Hier rookte Mr. en Mrs. Lennon. Het paar is op huwelijksreis en bleek niet bereid het bed uit te komen om de pers te woord te staan. En daarom kwam de pers aan bed voor de opname van wat men wel een bedside story zou kunnen noemen.
0: Dat was in het Hilton in Amsterdam, vroeger of later dan 1979?
1: Vroeger.
0: Ja, goed, 69 was het.
3: After the fanfares of the Olympic opening comes the most amazing performance by America's black streak Jesse Owens in the 100 meters. The world's most superb runner makes the others look as if they're walking, as he wins the final and equals the world's record time.
0: 4 gouden medailles voor Jesse Owens, vroeger of later dan 1969.
1: Jesse Owens. Later.
0: Later, zeg je dan 1969?
4: Owens.
0: Dat is niet goed.
1: Het waren die
0: beroemde, Olympische Spelen van 1936 in Nazi-Duitsland. Toen won hij 4 gouden medailles op de 100 meter onder andere. Het is wel beter dan vorige keer.
1: Nou, dat kon gauw, hè?
0: Ja, je hebt er 2 goed, Sonja. En je hebt al het file VDB Keukenschort. Daar maak ik sowieso de blitz mee in Hensbroek. Maar je krijgt van ons nu een mooi pretpakket. Max pretpakket, we hebben wat leuke spullen ingestopt. En dat komt binnenkort bij jou op de deurmat.
1: Helemaal leuk, dankjewel.
0: En dan hebben we een winnaar deze week. En dat is dus Marcel Domen. Zijn naam viel net al even. Marcel, daar ben je weer.
5: Oh. Ja, hoi. Hoi, Jurgen.
0: 9 punten was goed voor de weekwinst.
5: Ja, fantastisch toch? Mooi. Iedereen heeft dus meer gedaan dan de eerste keer. Dus herkansingen hebben dus baat. Hè?
0: Dat hebben we hiermee bewezen. En dat is ook een aardig idee hier. We gaan het volgende week trouwens ook nog een weekje doen, want dan zijn het ook herkansingsavonds. En dus ook een herkansing hier in de villa. Het betekent dat jij dus met terugwerkende kracht alsnog €100 krijgt overgemaakt van ons.
5: Dankjewel.
0: En dan zeggen we altijd, denk aan ons als je het uitgeeft.
5: Zeker te weten. Ja, het komt op een goede plek terecht, hoor.
0: Weet je al wat je ermee gaat doen?
5: Ik heb een stichting Cultuurondersteuning Nederland. Die brengt cultuur dichter bij de jeugd, of de jeugd dichter bij cultuur. Dat is een hele mooie bestemming, volgens mij.
0: Dat klinkt hartstikke goed. Ik zeg er even bij, je moet heel even wachten tot het er ook is, want dat gaat hier allemaal via ambtelijke lijnen. We hebben zelfs iemand aangenomen die speciaal die telefoontjes allemaal afhandelt. Van mensen die bellen, waar blijft dat geld nou? Ik weet het soms ook niet, maar het komt er echt aan, dat beloof ik.
5: De eer is het belangrijkste en de eer hersteld is ook heel erg fijn. En leuk om meegedaan te hebben. Dankjewel, Jurgen.
0: Jij ook. Fijn weekend, Marcel. Hoi.
5: Hoi, hoi.

0: Claude Runger, later dit jaar komt hij volgens mij nog weer eens optreden in Nederland. We Gotta Get You a Woman. Wilt u ook een keer meedoen aan dat spel van ons in dat tijdje terug heet? Dan kunt u zich aanmelden via het mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een berichtje achter in de NPO Luister app.
1: U luistert naar Villa.
0: Het is een probleem dat structureel wordt onderschat, huiselijk geweld tegen mannen. Want als het over slachtoffers van huiselijk geweld gaat, dan denken we snel aan vrouwen. Terwijl de situatie van mannen meestal net zo ernstig is als die van vrouwelijke slachtoffers. Dat blijkt uit een inventarisatie van KRO-NCRV's Pointer. En ik ga praten met Jessica ter Wiel, die is GZ-psycholoog. Hartelijk welkom. Eerst even de definitie scherpen. U bent gespecialiseerd in dwingende controle. Daar heeft dit dus ook mee te maken. Wat is dat dan?
2: Dat is een patroon van gedragingen waarmee je het leven van de ander eigenlijk ondermijnt, vergalt.
0: Maar een soort terreur eigenlijk?
2: Ja, onderdrukking, uitbuiting, pesten, treiteren, surveillance ook. Hè, veel begluren en stalking.
0: Stalken ook, ja. Ja,
2: van alles.
0: Oké, we hebben een beeld. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat mannen bijna net zo vaak zijn als vrouwen zijn slachtoffers.
2: Ja.
0: Dat vond ik wel opmerkelijk eigenlijk.
2: Ja, hè?
0: Hoe komt dat,
2: ja,
0: dat we dat denken?
2: Ook een beetje een genderblik hebben we. We zien het toch mannen anders dan vrouwen. Dus we hebben er hele andere verwachtingen over. En die blijken dan niet te kloppen achter de voordeur.
0: Ja, maar waar zit hem dat in? Die cijfers die zijn er, neem ik aan, al veel langer.
2: Ja, dat weet ik niet helemaal, eerlijk gezegd. Hoe lang die er al zijn. En het probleem met cijfers is ook altijd, ze zijn het topje van een ijsberg.
0: Mm-hmm.
2: De enige cijfers die je hebt zijn van die mensen die op de een of andere manier naar buiten, naar voren zijn gekomen, achter die voordeur vandaan. Die iets zijn gaan aankaarten en iets zijn gaan zeggen. Dus het is misschien ook meer een tijdsbeeld.
0: Maar is het ook, kijk, als je de zaken volgt, hè, zo de afgelopen tijd ook in de media, het gaat heel vaak natuurlijk over vrouwen. En dat is natuurlijk super erg. En,
2: ja.
0: en dat daar aandacht voor is. En dat daar dingen worden bedacht om dat op te lossen allemaal. Maar dat element van die mannen. Want ik bedoel, in percentages verschilt het helemaal niet zoveel, zag ik.
2: Nee, maar in de dingen die ze meemaken wel. Het zijn femicide, hè, is de ernstigste uitkomst bij vrouwen. Maar dat zie je niet bij mannen. Er is niet. Mannen worden lang niet zo vaak door vrouwelijke daders omgebracht in de dwingende controlesector als andersom.
0: Dus de heftigheid ervan is bij vrouwen in ieder geval veel, veel groter.
2: Ja, of de manier waarop, of de soort. Want dood is absoluut het heftigste, laten we daar helder over zijn. Maar ik denk dat er een paar andere verschillen ook nog wel zijn.
0: Door wie worden die mannen dan over het algemeen mishandeld, als je dat zo kan zeggen?
2: Vaak partners en exen, ja. Maar mishandeling doet zich in allerlei contexten voor. En als het ook om uitbuiting en surveillance gaat, heb je nog veel meer contexten waar het in kan gebeuren.
0: En als het dan gaat over, we praten nu over mannen, dat zijn dan vrouwen ook die hen mishandelen? Of zijn dat andere mannen?
2: Kan allebei, ja. Er zijn meer mannen met een vrouwelijke partner dan mannen met een mannelijke partner. Dus je zult grotere aantallen treffen natuurlijk. Waarbij het de vrouwen zijn die de man mishandelen.
0: Ja. In de uitzending van Pointer vanavond doet een aantal van die mannen anoniem hun verhaal. We luisteren even naar een van hen die vertelt wat zijn partner hem heeft aangedaan.
3: Dat sfeer varieerde van een klap tot een moment dat ze met een mes tegenover me stond in de keuken.
0: Wow.
3: Maakte me heel erg zorgen om de baby, om de veiligheid en over hoe dat zou gaan als hij weg zou gaan.

0: En ja, toen ze zwanger was, was er op een gegeven moment een moment toen we dachten of we naar mijn moeder toe gaan. Dat werd een ding, dat werd een scène. En op een gegeven moment ook een dreigement erbij. Van als je nu gaat, dan spring je met de baby in mijn buik van de trap af.
1: Wauw.
0: En ja, je weet van dat je gemanipuleerd wordt waar je bij staat. Dus ga je de deur uit. Maar op de hoek van de straat denk je van ja, ze zal het maar echt doen. En ga je toch terug.
2: Is het herkenbaar, dit verhaal?
3: Ja, het is heel herkenbaar. Het is ook wat buitenstaanders vaak heel moeilijk vinden, want die zien op allerlei manieren mensen teruggaan. Die zien mensen proberen aangifte te doen en weer teruggaan. Naar familie vluchten en weer teruggaan. Nou, inderdaad, tot de hoek van de straat gaan en weer teruggaan. En dat is heel verwarrend. Hm. Verwarrend slachtoffergedrag.
2: Ja. Ja. Maar ook want ik, kijk, ik blijf steeds een beetje hangen op dat punt dat, hè, als je de percentage ziet, dan gebeurt het dus bij mannen net zoveel als bij vrouwen, als grote hoop. En toch denken we met z'n allen, ja, zo'n man die. Maar dat is eigenlijk een heel omgekeerde emancipatie of zo bijna.
3: Ja.
2: Je denkt, die man die lost dat toch wel op of zo. Maar dan denk ik, ja, waarom denk ik dat eigenlijk?
3: Ja, ja, we hebben toch nog heel veel ouderwetse culturele ideeën in ons leven zitten. Over mannen moeten die vrouw aankunnen. En die moeten zich niet laten koeioneren. En die hoeven geen aangifte te doen. Die kunnen dat even zelf oplossen. Allemaal ouderwetse ideeën, dat is helemaal niet waar.
2: Nee, nou goed dat we dat hier eens bespreken ook. U zei dat net al een beetje, hè? De vrouw als dader dan even, dat die handelt anders dan de man als dader.
3: Ja, nou ja, aan het uiterste zie je het nog het beste. Hè? Dat die man zal niet zo snel vermoord worden. Je ziet wat andere technieken, maar die worden ook heel ver doorgevoerd. Wat ik in mijn praktijk heel aangrijpend vind, is de gigantische reputatieaanvallen die er gepleegd worden. Met meerdere valse aangiftes, alles erop en eraan. Het netwerk
2: om
3: van zo'n man.
2: Om iemand echt letterlijk zwart te maken.
3: De goede naam, het netwerk, of het nou op het werk is, of het nou bij vrienden en familie is, of het nou in de media is, het maakt allemaal niet uit. Gewoon het hele imago moet helemaal kapot.
2: En het oude idee van, ja, schelden doet geen pijn, zeg maar, want daar schaar ik dat dan even onder. Maar dat is natuurlijk wel zo in dit geval. Je kan je daar heel moeilijk tegen verweren.
3: Ja, nee, dat is natuurlijk, schelden doet wel degelijk pijn. Het is niet voor niets dat we al echt sinds duizenden jaren in de wetboeken van strafrecht op de een of andere manier ook smaad en laster hebben zitten. Je mag niet zomaar lelijk praten over anderen.
2: Ja. Schaamte speelt, neem ik aan, een belangrijke rol ook. Om ermee naar buiten te treden.
3: Ja, ja, ja, ja. Maar ook weer die culturele weerstand die je dan aantreft. Dan ga je naar de politie en dan zeg je, ik wil graag aangifte doen. En dan kijken ze, ja, met iets van, ja, hoezo, waarvan dan? Dat kan echt nog gebeuren. En dat is echt niet rottig bedoeld over de politie. Die bedoelen het ook helemaal niet slecht. Maar die begrijpen dat ook niet in één keer. Je moet echt jezelf heel erg uitdagen om uit die standaard beeldvorming te stappen.
2: We hoorden net in dat stukje ook even, hè, want dat was een die vrouw was ook zwanger en die dreigde dus van de trap te springen, waardoor die man zijn kind ook niet zou kunnen krijgen. Ja. Wordt daar ook vaak mee gedreigd, ook met de kinderen?
3: Ja, zeker. Er wordt veel gedreigd met kinderen, er wordt gedreigd met zelfmoord, er wordt gedreigd met van alles en nog wat. Ja, dat kan allemaal.
2: Dus ook al willen mensen, mannen in dit geval, naar de politie stappen, dan houdt dat ze misschien weer tegen.
3: Tuurlijk, ja. En ook de behoefte om die kinderen een klein beetje te beschermen en dan desnoods maar het stootkussen te zijn tussen de kinderen en de partner. Dat zie je ook heel veel. Dat ze denken, ja, ik blijf, want anders hebben de kinderen het nog slechter. En dat is niet eens onterecht.
2: En als ze dus die stap al hebben gezet om wel naar de politie te gaan, worden ze niet altijd serieus genomen, zegt u?
3: Nee, niet altijd, nee.
2: Hoe kunnen we dit veranderen? Want u traint ook professionals, bijvoorbeeld bij jeugdzorg, om dit te herkennen, neem ik aan.
3: Ja. Nou ja, we hebben het daar dus heel veel over wat cultuuromslag betekent. Cultuuromslag betekent gewoon dat je het met elkaar oneens zal moeten zijn. Dat iemand zal moeten zeggen, ja, maar je moet eerst die man helemaal laten praten. Je moet eerst gewoon eens gaan zitten met je papieren en die aangifte opnemen. Dan kan je daarna altijd nog denken, ik vind het een onzinverhaal. En dat je dan frictie krijgt met elkaar. Dat anderen dan zeggen, joh, kom je erbij? En dat je dan toch moet pushen. Cultuuromslag, we zullen een heleboel met elkaar moeten kibbelen over allerlei details, totdat we van die vastgeroeste ideeën af zijn.
2: Het vastgeroeste idee dat bij mannen eigenlijk niet voorkomt.
3: Bijvoorbeeld. Ja, of dat ze het altijd aankunnen. Ja. Of dat het aan hunzelf ligt, hè? Ook slachtoffer-victim blaming. Ja, als jij dat niet aan kan, ligt dat aan jou. Ja, moeten we allemaal overheen leren stappen.
2: U zegt van, ik krijg ze vaak in mijn spreekkamer. Hoe gaan die gesprekken?
3: Zoals gesprekken met slachtoffers altijd gaan. Zodra iemand slachtoffer mag zijn en in de spreekkamer zit, maakt dat niet meer uit of het een man of een vrouw is. Dus dan komt er een immense berg verdriet en eenzaamheid komt naar voren. En juist dat isolement ook, die niet onbegrepen zijn, niet begrepen worden, dat geen aansluiting meer vinden.
2: Eindelijk wel dat begrip hebben en in ieder geval hun verhaal kwijt kunnen.
3: Ja, ik vraag het ook altijd. Ik vraag, heb je het idee dat ik jouw verhaal begrijp? Ik krijg wel ja te horen, gelukkig. Dus ik doe wel iets goed in mijn vak nog. Ja. Maar ik krijg ook meteen te horen, ik wou dat vaker gebeurde. Want ik voel me heel eenzaam. En die afstand tot die kinderen. Als er kinderen zijn, is het bijna niet mogelijk dat iemand nog de kans krijgt om normaal met die kinderen om te gaan. Of dat die kinderen nog de kans krijgen om een normaal beeld te hebben van die ouder.
2: Tja. Belangrijk dus dat Pointer hierin is gedoken. Vanavond is die uitzending te zien. 8:15. Caro en CV op NPO 2. U zit daar ook in met de verhaal. En een aantal van de slachtoffers. GZ, psycholoog Jessica Terwiel hoorde u. Dan gaan we de vraag van vandaag afsluiten. Ja, dat gaat over iets heel anders. Op welke bijzondere plek bent u ooit wakker geworden naar aanleiding van dat verhaal in Almere? De man in de dictie, zal ik maar even zeggen. En er is heel veel op gereageerd. We gaan nog wat reacties op een rij zetten. Martin Kroon die mailt. In 1969 trok ik in mijn eentje rond door de Verenigde Staten met een Greyhound-bus. Ik lifte en bij de Grand Canyon ontmoet ik een paar leuke Nederlandse meiden met wie ik verder trok. In Dallas stapten we midden in de nacht uit de bus en liepen een eindje op zoek naar een plek om te overnachten. Niks te vinden, we zagen toen een mooi park en legden de slaapzakken daar neer. Eindelijk stilte om ons heen. De volgende ochtend bleek dat we op een begraafplaats stonden en daarom was het er zo rustig. Dan een appje van Eddie.
1: Goedemiddag Jurgen, Eddie uit Lutkehuis. Ik was, ik denk een jaar of 19, voor mijn dienstplicht. Een van de laatste zat ik op Amersfoort, de Bernhardkazerne. Op een gegeven moment een avond wezen stappen met twee collega's van mij. En met onze zatte kop teruglopend naar de kazerne toe, kwam ik op het lumieuze idee om in een telefooncel bij het station Amersfoort een taxi te willen gaan bellen. Nou, dat bellen is nooit gelukt. Die mannen zijn waarschijnlijk doorgelopen. En ik werd 's ochtends wakker geport door een wandelstok van een oude dame. En ik lag nog heerlijk te slapen in die telefooncel. Ik werk nog steeds bij Defensie, dus dat is op zich wel goed gekomen. Maar ja, dat was mijn ervaring.
2: Het is weer wat anders dan een dictie. Wel ongeveer even zo groot natuurlijk, een telefooncel. Maar mooi verhaal van Eddie. Dan nog een berichtje via de Radio 1-app van Maurice in 84. Backpackvakantie, Griekenland. We gingen ook liften door Joegoslavië richting huis. In Zagreb, met het laatste geld een kaartje voor de trein gekocht. Ging via Oostenrijk, 's nachts in de stromende regen op een verlaten station in Graz aangekomen. Op zoek naar wachtruimte, maar alles was dicht. Ik was doodop, wilde niks anders dan slapen. Ik ging alle deuren voelen en vond een deur die openging. Het was binnen pikken donker en ik heb met een zaklamp mijn slaapzak en matje uitgerold op de grond naast de muur. Tenminste, ik dacht toen dat het een muur was. Ik viel heel diep in slaap en schrok een paar uur later wakker. Die muur die bleek een schuifdeur die open gegaan was. In de ochtendspits lag ik in vol licht, dwars op de grond in de centrale doorgang. Het was daar zo druk met forensen dat mensen over hem heen moesten stappen. Toen die wakker werd uiteindelijk. Dat zijn zo wat van die verhalen. Iedereen weer hartelijk bedankt voor het insturen daarvan. Dit was de vraag voor vandaag. Komende maandag hebben we een nieuwe vraag. En zoals altijd sluiten we de Villa Week af met Marcel Hartenveld.

0: vrijdag.
1: Want morgen de rode draad op dit tijdstip. We melden ons op maandag weer, even na tweeën. Paal en perk stellen, de aap die uit de mouw komt. Beter één vogel in de hand dan 10 in de lucht. En zo zijn er nog duizenden andere Nederlandse spreekwoorden en gezegden. Die zijn allemaal verzameld door Gwen Taams in de digitale collectie van Sprekende Spreuken. Daar gaan we over praten maandag. En we gaan terug naar 22 juni 1992 in de rubriek Terug naar Toen. Die dag ging de boeken in als de slag om perron 0. Toen dreigde Rotterdam het toneel te worden van een confrontatie tussen zo'n 100 mariniers en de junks van perron 0. Ook daarover meer komende maandag in dit fijne radioprogramma. Zometeen Dielke Teertstra met het NOS Radio 1-journaal. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag.

0: Samen Max.
1: NPO Radio 1. Europa experimenteert met een nieuw soort grenscontrole.
2: Een methode die een heel goed herkenningssysteem geeft, maar het is ook een assortiment van een black box-achtig systeem.
1: Dankzij AI zijn de mogelijkheden eindeloos, maar het brengt ook risico's met zich mee.
2: Toen mensen bij de grens dat merkten, toen schrokken ze zich natuurlijk het apenlazeris, want dit mocht natuurlijk niet gebeuren.
1: Sommige van die testen leiden nu tot ongemakkelijke situaties.
3: Maar ik begrijp dat jullie niet willen dat het gesprek wordt opgenomen.
4: Het kost wel veel moeite om mensen een brein te krijgen, om hier iets over te zeggen.
1: VPRO en Human met de toekomst van de grens. In Argos. Zaterdag om 14:00.
5: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
6: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Ster. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO luisterapp.
9: Brilbeu, lenzenzat of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
10: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
10: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
11: Social Deal deals die je niet mag missen.
9: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
11: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
12: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
13: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
1: NPO Radio 1. 4 uur.
16: NOS NTR.
5: Dielke Teertstra.
1: Het NOS Radio 1 journaal.
17: Goedemiddag. Steeds meer kinderen in Nederland gaan niet naar school. Straks hoort u Thomas van 10 jaar, die al anderhalf jaar niet meer in de klas zit. Nu eerst het nieuws, Levi van Eck.
18: De Poolse politie heeft een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de Russische kunstenaar Skripetsky. Die werd maandag doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op X dat de verdachte een Georgisch paspoort gebruikte. De autoriteiten proberen nu achter de identiteit van de opdrachtgever te komen. Skripetsky stond erom bekend dat hij de spot dreef met de Russische president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. Ook had hij kritiek op de oorlog tegen Oekraïne. Het COA is geschokt dat er explosieven zijn gevonden bij een nieuw asielzoekerscentrum in Nuenen. Het gebouw wordt nog klaargemaakt voor opvang. Maar vanochtend werden tijdens werkzaamheden vernielingen ontdekt en er werden ook bommen gevonden, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
0: Volgens de explosieve opruimingsdienst was het explosief wat binnen lag echt. Eerder zei de politie dat het ging om een vuurwerkmortier en een mogelijke pijpbom. Maar wat het nou precies was, dat weten we nog niet. Maar duidelijk is dat er dus echte explosieven binnen lagen. Hier in dit pand zijn eerder al vernielingen aangericht. Er was vandaag ook een klein brandje. In de zomer moet het AZC hier aan de rand van Nuenen open.
18: De komst van het AZC leidt tot weerstand in Nuenen. Ruim 1000 mensen dienden een bezwaar in bij de gemeente. Het komende half jaar gaan de Verenigde Staten bekijken welke troepen en welke militaire bases ze in Europa willen houden. Defensieminister Hegseth zei dat Europa voor zijn eigen verdediging moet zorgen, maar dat de VS wel vanuit Europa wil blijven opereren. Bij een Oekraïense droneaanval op Rusland is een olieraffinaderij geraakt. Daar is ook brand uitgebroken. Volgens Rusland zijn 180 drones uit de lucht geschoten. Het vliegverkeer rond Moskou ligt uit voorzorg stil. Twee belangrijke meetstations op de Atlantische Oceaan die ontmanteld dreigden te worden door de regering Trump zijn tijdelijk gered. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen de stations voor de kust van Groenland in bruikleen. De systemen houden de golfstroom in de gaten die van invloed is op het Europees klimaat. De NVWA gaat deze zomer met drones controleren of dieren last hebben van hittestress. De dienst wil zo op toezien dat veehouders hun dieren genoeg drinken bieden en beschutting tegen de zon. De NVWA heeft ook tips.
19: Zorg dat ze kunnen schuilen, dat ze genoeg toegang hebben tot vers drinkwater. En dat geldt overigens niet alleen voor onze eigen huisdieren, maar ook voor de weidedieren bijvoorbeeld. Nou ja, die hebben soms moeilijke gelegenheid om te schuilen. Daar kunnen boeren maatregelen voor treffen om bijvoorbeeld een kar in het weiland te rijden, dat de dieren daar even onder kunnen liggen.
18: Als er niet genoeg schaduw en water is, kan een veehouder een boete krijgen. De afgelopen jaren bleek uit controles dat niet alle boeren bij hitte hun zaken op orde hadden. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wisoloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Ook festival Pinkpop is voorbereid op de hitte. Op het terrein in Landgraaf staan gratis waterpunten en er zijn extra schaduwplekken en overkappingen neergezet. Het weer, de zon schijnt en het kan dus tropisch warm zijn. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Vanavond en vannacht is er kans op onweersbuien. Morgen wordt nog warmer dan vandaag met maximaal 35 graden.
17: Bij de ANWB, Erik Evengroen, goedemiddag.
20: Heidi, ook een goedemiddag. Ja, de avondspits komt langzaam maar zeker op gang. Inmiddels alweer ruim 300 kilometer file in totaal. De meest opvallende files op de volgende wegen. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Bij het Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd zojuist. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging inmiddels alweer 20 minuten. A27 Utrecht richting Gorkum. Voor Noorderloos een kwartier oponthoud. Dan is er op de A58 van Tilburg naar Eindhoven ook een ongeluk gebeurd waar een vrachtwagen bij betrokken is in dit geval. Dat gebeurde net voor knooppunt Batadorp. Er staat daar 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tenslotte de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer is het wegdek in slechte toestand. Kost je daar 20 minuten.
17: Met het akkoord in het Midden-Oosten daalt de prijs aan de pomp. Maar we gaan de gevolgen van de oorlog nog wel ergens anders merken.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
23: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
22: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
24: NPO Radio 1. NOS Radio 1-journaal.
17: Volgens het akkoord van de VS met Iran moet Israël zich terugtrekken uit Libanon. Correspondent Lennart Swols vraagt de Israëliërs wat zij ervan vinden.
2: Bewoners in het noorden van Israël die vertelden me dat ze pas willen dat het Israëlische leger zich terugtrekt uit Libanon op het moment dat Hezbollah daar geen bedreiging meer voor ze vormt.
17: Zo meteen spreek ik met Lennart Swols. Steeds meer kinderen in Nederland gaan niet naar school. En de overheid doet daar niet genoeg aan, vindt Balans, een vereniging van ouders. Naar schatting gaan er ruim 60.000 kinderen minder dan de helft van de tijd naar school. Verslaggever Vincent van der Rijn is op een werkplaats in Leiden.
3: Kinderen die uitvallen kunnen hier leren zagen, sleutelen aan fietsen en vooral weer vertrouwen tanken. Ik spreek zo de 10-jarige Thomas. Hij gaat al 1,5 jaar niet naar school. Zijn moeder hoopt dat de rechtszaak kinderen zoals Thomas helpt.
17: Maar nu eerst de brandstofprijzen. Na een blokkade van meer dan 100 dagen van de Straat van Hormuz hebben de VS en Iran een akkoord gesloten. In de komende weken gaat die zeestraat weer open. De brandstofprijzen daalden naar het laagste niveau in 3 maanden tijd. Tot grote opluchting van transportbedrijven.
4: Er is nu een intentieverklaring, dus wat dat betreft ben ik voorzichtig optimistisch. Want het kan nog alle kanten op gaan. Maar ik denk sowieso voor de situatie in het Midden-Oosten, voor de mensen die daar wonen, dat het fijn is. En ook voor de Nederlandse consument die iedere dag moet tanken.
17: Economieverslaggever Aida Brands, wat merken we hiervan aan de pomp?
6: Nou, volgens mij hebben we het al een beetje gemerkt dat het minder pijn doet om te tanken. Waar je voor de oorlog nog €2,30 betaalde voor een liter benzine. Betaalde je dat tijdens de piek, toen het echt heel erg pijn deed, €2,64. En inmiddels is dat weer een beetje minder en zitten we op €2,47. Dus ja, dat is wel echt wel goed nieuws voor ons allemaal. Maar eigenlijk ook dus voor de transportsector. Je hoorde net het bedrijf ook al. Want diesel daalde nog harder. Dus dat is nog beter voor de transportsector. En die hebben echt best wel wat pijn gehad de afgelopen tijd.
17: Diesel waar de grote wagens op rijden.
6: Ja, zeker.
17: Ja. Dus het wordt aan de pomp allemaal wat minder heftig. Maar gaan we het op andere plaatsen nog wel voelen?
6: Ja, nou, om het wel een keertje positief te vertellen. Dit is wel echt het beste nieuws sinds het begin van de oorlog. Dus we mogen daar ook wel een beetje blij om zijn. Maar we gaan zeker nog wel indirect merken dat het de afgelopen maanden zo duur is geweest om te tanken. En de transporteur Suzanne Dirks die legde vandaag aan ons uit hoe we dat gaan voelen met z'n allen.
4: Aan de andere kant zie je vaak in de retail dat contracten eigenlijk allemaal 1 jaar geldig zijn. Dus dat de consument, denk ik pas na de zomer en zelfs volgend jaar, het effect van de hoge dieselprijs die we eigenlijk de afgelopen periode gehad hebben, gaat merken.
24: Die gaat nog een klap krijgen dan?
4: Die gaat zeker nog een klap krijgen, ja.
6: Ja, dus hogere prijzen in de winkels, in de supermarkten, dat kunnen we de komende tijd echt nog wel verwachten.
17: Want de onderhandelingen over die contracten zijn geweest op het moment dat het gewoon ontzettend hoog was, die prijs.
6: Ja, en die supermarkten die hebben gewoon moeten betalen voor die transportkosten die fors hoger waren. Ja, en dat wordt nu zo langzamerhand een beetje doorgerekend naar ons. En dat gaan we dus voelen.
17: We hebben het dus over de brandstof gehad. Maar hoe zit het eigenlijk, Aida, met andere energiekosten? De gasprijs ging bijvoorbeeld ook omhoog.
6: Ja, maar niet zo hard als de olieprijs en dus de benzine- en dieselprijs. Dus dat is enige geruststelling. Vooral als je het vergelijkt met die gasprijsstijging toen de oorlog in Oekraïne begon. Dus dat is het goede nieuws. Maar de verwachting is ook wel echt dat dat weer een beetje gaat dalen als er echt weer schepen vol LNG uit het Midden-Oosten kunnen afvaren.
17: En hoe staat het daarmee? Varen er op dit moment alweer schepen met LNG of met iets anders door die straat van Hormuz?
6: Nog altijd wel beperkt. We krijgen nu wel de eerste berichten dat de eerste olietankers door de straat heen varen. Maar er gingen altijd al wel wat schepen nog door die straat. Zij het heel weinig. Mm-hmm. En ik sprak vanmiddag ook met een analist van de datawebsite Marine Traffic. En die verwacht dat het echt nog wel zo'n 2 weken kan duren voordat die schepen echt gewoon genoeg vertrouwen hebben om door die straat heen te varen. Want iedereen vraagt zich af, hoe lang gaat dit nog goed? En ben ik daadwerkelijk veilig? Zijn er niet zeemijnen? Of word ik niet toch nog door drones gebombardeerd als ik nu door die straat heen vaar? Dus iedereen wacht nog een beetje af voordat ze echt durven te gaan.
17: En wanneer is dat afwachten voorbij? Wanneer denken we dat het weer zo is als voor de oorlog?
6: Ja, dat is echt, echt koffiedik kijken. Ik wou dat ik het wist. En met mij heel veel anderen. De analyses en voorspellingen van de deskundigen lopen ook echt uiteen. De een zegt dat het begin september toch wel weer echt weer beter is. En dat we dan ergens in oktober, november weer op het oude niveau zitten. Maar er zijn ook analisten die een stuk pessimistischer zijn. En dat het zo lastig is om te voorspellen hoe dit nou zit, dat is natuurlijk niet zo gek. Want laten we even eerlijk zijn, de afgelopen maanden is er wel tientallen keren gesproken over een bijna staakt het vuren of een deal die ook op handen zou zijn. En ja, aan die onderhandelingstafel zitten natuurlijk ook wel licht ontvlambare types waar je ook niet zomaar van op uit kan gaan. Dus het is heel erg lastig voorspellen. Dus je ziet dus ook echt dat deskundigen, maar de economen, maar ook bijvoorbeeld het Centraal Planbureau of de Nederlandse Bank echt rekening houden met meerdere scenario's. En ja, het is gewoon maar even afwachten wat daarvan gaat gebeuren.
7: Maar die scenario's, ja, wat zijn die dan nog waard? Want het is wat je zegt, het is onvoorspelbaar.
6: Ja, nee, het is natuurlijk onvoorspelbaar, maar de impact die dit heeft op onze economie en de hele wereldeconomie is wel gigantisch. Dus je kunt ook niet niks doen. Je hebt die voorspellingen wel soort van nodig om te kijken, oké, waar gaan we rekening mee houden? Overheden hebben dat nodig om te kijken van ja, wat voor maatregelen moeten we treffen om de schade aan de economie te beperken. En bedrijven hebben het nodig om in te schatten welke risico's ze lopen en of ze misschien aan risicospreiding moeten doen of voortaan toch ergens anders hun producten vandaan halen. Dat zijn allemaal dingen waar ze rekening mee moeten houden. En dat kan gewoon niet zonder dat je die, zij het, wat losse voorspellingen hebt.
7: Dank, economieverslaggever Aida Brands. Met de overeenkomst tussen Iran en Amerika zou er ook een onmiddellijk en permanent einde moeten komen aan de oorlog in Libanon. Het Israëlische leger is daar binnengetrokken om Hezbollah te bestrijden, wat weer een bondgenoot is van Iran. Israël-correspondent Lennart Swols is in het noorden van Israël, niet ver van de grens met Libanon. En Lennart, wat hoor jij van mensen die daar wonen? Hoe kijken zij naar dat akkoord?
8: Ja, ik ben in Metula, dat is echt pal op de grens met Libanon. Daar kijk ik echt zo op uit vanaf hier. Ja, en inwoners zeggen eigenlijk dat ze willen dat de troepen daar in het zuiden van Libanon blijven en dat de gevechten doorgaan. Omdat ze Hezbollah hier echt als een hele grote bedreiging zien. Een bedreiging die ja toch echt eens een keer weggenomen moet worden. Dus roepen ze dat op en de inwoners zeggen ook dat Trump niet helemaal begrijpt ja, hoe groot die dreiging is en wat de gevolgen van die bedreiging zijn. En ik sprak ook een vrouw die de Amerikaanse president uitnodigde om mensen in Metula langs te komen.
9: Ik call Mr. President Trump to come to Metula. Metula is a northern village in Israel. And for one night to sleep. And to see the street, the hotels are shut down for approximately 3 years. And no tourism.
8: Ja, deze vrouw heeft het dus vooral over de economische gevolgen. Lege straten, hotels die dicht zijn, geen toeristen die meer komen. En dat is natuurlijk wel ja, ander leed dan dat we in Libanon zien, waar duizenden doden zijn en waar ook vele huizen verwoest zijn. Maar ja, inwoners hier zeggen, ons leven staat ook al 3 jaar stil.
7: En de vraag is natuurlijk, gaat Israël zich ook terugtrekken uit Libanon, zoals in dat akkoord staat?
8: Daar lijkt het voorlopig niet op. De aanvallen die lijken wel wat minder te zijn vandaag en gisteren. Maar premier Netanyahu en ook Katz die hebben al gezegd, de defensieminister, ja, dat ze daar aanwezig zullen blijven. En hier in Israëlische media lekken ook berichten nu uit dat Israël en Amerika echt druk aan het onderhandelen zijn over hoe het nu verder moet met Libanon. En er zijn anonieme bronnen hier in de Israëlische media die zeggen dat Israël echt een hele harde positie inneemt. En die zeggen Trump moet echt met dreigementen komen en daar dan ook echt naar gaan handelen, willen ze Israël van gedachten veranderen en zorgen dat die troepen daar terugtrekken.
7: Ja, want waarom wil Israël niet weg?
8: Nou, zij zeggen wij moeten daar zijn om de grens te bewaken, om onze bewoners daar te beschermen. Zolang Hezbollah niet is verslagen of zolang zij zichzelf niet ontwapenen, hebben wij het recht om daar te vechten. Dus het is echt het argument van zelfverdediging en van veiligheid. Nou ja, daar moet ik wel bij zeggen dat bij die Israëlische aanvallen ook heel vaak burgers worden gedood. Maar daar lees je dan in de verklaringen van het Israëlische leger heel weinig over. Dus ja, vooral dat zelfverdedigingsargument hoor je hier veel in Israël.
7: Dankjewel, correspondent Lennart Swols. Levi, wat melden andere Nederlandse media?
10: De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun biologische kinderen ontvoerden naar België, hebben allebei een celstraf van 2 jaar gekregen, meldt RTV Oost.
18: Van die 2 jaar is bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. Dat betekent dat ze niet meer de cel in hoeven, want ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Volgens de persrechter gingen de ouders doordacht te werk.
11: Ze hebben voorverkenningen gedaan, ze zijn van vluchtauto gewisseld, ze hebben vermommingen gebruikt, pruiken, valse brillen, kleding voor de kinderen. Ze zijn via Duitsland naar België gereden.
18: De ouders hebben ook een contactverbod gekregen. De kinderen van 7 en 11 waren uit huis geplaatst. De ouders wilden in België een procedure starten om het wettelijk gezag over hun biologische kinderen terug te krijgen. Het ministerie van Financiën heeft niet kunnen vaststellen wie er achter de digitale inbraak op 19 maart zat. Er zijn waarschijnlijk medewerkergegevens gestolen, maar welke dat precies zijn is niet bekend, meldt de site Techzin. De hacker maakte misbruik van een kwetsbaarheid in de software waarmee medewerkers inloggen. Door de hack werden systemen op het ministerie tijdelijk geblokkeerd. Het ministerie van Financiën zegt inmiddels maatregelen te hebben genomen. Het gaat weer goed met de Zeeuwse mossel, kopt Omroep Zeeland. Na 2 moeilijke jaren en lagere opbrengsten lijkt de mossel zich te herstellen. Dat komt vooral door het warme voorjaar. Vandaag begint dat ook officieel het bodemcultuur mosselseizoen. De periode dat de Zeeuwse mosselen worden geoogst en gegeten. Dat is wel wat vroeg voor de tijd van het jaar, want normaal begint het seizoen in juli.
12: De vorige 2 jaren viel de totale hoeveelheid toch wat tegen. Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte toch wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. De groei dit voorjaar was weer erg goed. Veel zonlicht en dat is goed voor de groei.
13: En zijn ze ook lekker?
18: Ja, als we de mosselkwekers mogen geloven wel. Mm-hmm. Want hoewel de schelpen niet super groot zijn, zeggen ze, zijn ze wel goed gevuld. Ja, en dat is natuurlijk het belangrijkste.
13: Daar is het.
18: En in Haarlem heeft zich vanmorgen een zwerm van 5000 bijen in een geparkeerde auto in een garage genesteld. Dat lezen we bij het Haarlems Dagblad. De eigenaar had het voertuig met open raam achtergelaten bij het autobedrijf voor reparatie. En toen vlogen die bijen naar binnen. Deze imker, die ook van woordgrappen houdt, moest komen om ze weg te halen.
15: Nee, ze zitten niet op de bijrijdersstoel. Normaal zit je op de bijrijdersstoel, maar ze wilden vandaag waarschijnlijk toch zelf een stukje gaan rijden. Maar dit is een hele bijzondere. Heel eerlijk, deze heb ik nog nooit van mijn leven meegemaakt. En ik ben al 35 jaar imker.
13: Dank voor de grap in ieder geval.
18: Ja, heerlijk, hè? Nou, hij heeft ze dus opgezogen en meegenomen. De bijen worden weer op een veilige plek vrijgelaten.
13: Opgezogen?
18: Ja, met zo'n speciaal opzuigapparaat doet hij dat, zag ik op de beelden.
13: Oké. Okay. Ja. Wist jij dat, Erik?
20: Nee, ik heb het nooit geprobeerd met stofzuigen. Nee, spinnen trouwens, maar dat is even...
13: Dat is weer wat anders.
20: Dat is weer wat anders.
13: Hoe gaat het op de weg?
20: Ja, inmiddels bijna 400 kilometer file. En we kunnen wel zeggen dat de avondspits begonnen is. De meeste vertraging zien we nu op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Daar is bij de Schiphol-tunnel een auto stilgevallen met pech. De rechterreishoek is daar dicht en de vertraging 20 minuten.

0: Summer Potential. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat neemt de laatste jaren toe. Geschat wordt dat zo'n 60.000 leerlingen meer dan de helft van de tijd thuis zit. Vanochtend werd bekend dat de oudervereniging Balans naar de rechter stapt, omdat de vereniging vindt dat de Nederlandse staat niet genoeg doet om voor passend onderwijs te zorgen.
1: We hebben een onderwijssysteem in ons land en dat is gemaakt op het gemiddelde kind. En je hebt kinderen die net op een andere manier leren, ontwikkelen en daar net iets anders bij nodig hebben. Als je als kind dag in dag uit heel erg je best moet doen en je probeert aan te passen. Het onderwijs zich niet aan jou aan kan passen. Ja, dan hou je dat op een gegeven moment niet meer vol. Dus we zien dat deze kinderen op een gegeven moment echt letterlijk niet meer volhouden.
0: De 10-jarige Thomas zit al zo'n 1,5 jaar niet meer op school. Hij gaat wel 2 ochtenden per week naar de Sleutelplaats in Leiden. Het is een werkplaats waar uitgevallen kinderen van alles kunnen leren met hun handen.
2: Was ik bezig met dat schild?
3: Ik zie voor me een zwart schild met een roostertje waardoor je heen kan kijken. Ja. En SWAT staat eronder. Het is de Amerikaanse ME eigenlijk.
2: Ik denk het wel. Ja. Ik vind de ME vind ik ook altijd echt wel heel interessant. Dus ik dacht, waarom ga ik dit niet gewoon maken?
3: Wat vind je eigenlijk het leukste hier bij de Sleutelplaats?
2: Ik denk de 3D-printer. En anders denk ik de houtwerkplek.
3: Wat vind jij nou hier fijner dan op school vroeger?
2: Eigenlijk een beetje alles. Want het is niet van, ga maar aan dit werken, dan kom ik je zo wel helpen. Maar meer van, ik bedenk thuis wat. Ik kom hier naartoe, ik zeg, ik wil dat gaan maken. Dan zeggen ze, oké, pak maar een stuk hout. Of als ik met de 3D-printer bezig ben, naar boven. Dus vooral dat.
3: Je voelt je echt gezien, je wordt echt...
2: Ja, en ook, nu komen hier op de donderdag, komen hier volgens mij 4 kinderen of 5. En dat is ook niet heel veel. Bijvoorbeeld in de klas waar ik zat waren 24, 30 kinderen. Dat was ook best wel veel. Maar hier zijn het gewoon 4, relaxed, klein groepje. En dan kan ik hier mijn ding doen.
3: Marieke Wissink is de moeder van Thomas. Zijn eerste jaren op school verliepen nog goed, maar vanaf groep 3 veranderde dat.
4: Hij zei eigenlijk vooral dat hij het stom en saai vond. Natuurlijk probeerden wij eerst ook gewoon te blijven zeggen...
3: Je moet naar school.
4: Je moet naar school, ja. Thuisblijven is geen optie. Dus we proberen erachter te komen wat school leuker kan maken. Maar je moet wel blijven gaan. Totdat je op een gegeven moment merkt van... ik probeer mijn kind nu in een mal te blijven duwen... Wat gewoon niet goed voor hem is. Hij rende op een gegeven moment weg uit het schoolgebouw. Wij hebben het vastgehouden door de directrice. Toen dacht ik op een gegeven moment, ja, dit is niet goed. Toen zijn we bij een jeugdhulporganisatie uitgekomen... is onderzoek gedaan. Maar daar kwam niet echt een diagnose uit. Wel dat hij aan de ene kant heel slim is en dingen heel goed begrijpt... maar in de uitvoering wel wat meer tussenstapjes nodig heeft en begeleiding. Dus toen wij dat in de gaten hadden, dachten wij... oké, nu kan school iets anders gaan doen, want nu weten we dit. Maar school zei, we differentiëren al, dus er is eigenlijk niet echt iets anders nodig.
3: Sinds 1,5 jaar is Thomas nu vooral thuis.
4: Ja, 1,5 jaar geleden ging het echt niet meer. Dus sindsdien is hij thuis. En zijn wij op zoek naar wat is nu het alternatief? Wat doen wij goed aan?
3: Oudervereniging Balans die start nu een rechtszaak. Uw zoon is lang niet enige. Duizenden kinderen zitten thuis. Wat hoopt u nou dat oplevert?
4: Nou, dat er sowieso een besef doordringt... dat het niet een probleem is van het individuele kind... waar school allerlei extra middelen voor moet inzetten... Het schoolsysteem zelf moet op de schop. Het gaat er niet om kinderen in het onderwijs te krijgen... maar het onderwijs passend te maken voor kinderen. Dus de beweging moet de andere kant op worden gemaakt.
3: Maar vragen we dan niet te veel? Want een juf of meester heeft wel 30 kinderen in de klas. Kind A heeft dit nodig. Kind B gaat misschien weer heel goed op juist strakheid en structuur. Kind C is weer dat. Is dat wel mogelijk?
4: Nou, niet in een klas met 30 kinderen. Dus dat is wel iets wat aangepast moet worden. Maar hoe de situatie nu is, dat kost de maatschappij veel meer geld. Hoeveel kinderen zitten nu wel niet thuis? Ouders die niet daardoor fulltime kunnen werken. Het heen en weer gesleept tussen jeugdhulp en school. Afstemming die niet plaatsvindt. Ik denk, als je puur al vanuit economisch oogpunt kijkt... dat je deze verandering moet doorvoeren.
2: Dus dan kan ik hier gewoon drummen...
3: Ik zie ook dat je het hier echt naar je zin hebt bij de Sleutelplaats. Gaat het nu wat beter met je dan vroeger op de gewone school?
2: Ja, vroeger op school was het was ik thuis helemaal kapot. Had ik eigenlijk niet heel veel te doen. Maar nu als ik thuis kom bij de zitplaats, denk ik, jippie, ik had een leuke dag. Dan ga ik nu weer naar wat buurkinderen om dan met hen te voetballen of zo.
3: Nou, ik wens jou nog heel veel van dat soort mooie dagen toe hier.
2: Ja.
0: Dat zei Thomas van 10 jaar, die dus al 1,5 jaar niet meer naar school gaat. Een reportage van verslaggever Vincent van Rijn.
5: Ster. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
7: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
8: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
9: NPO Radio 1.
0: 1:30. Hier is Levi met de hoofdpunten.
10: De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gezakt naar €2,45. Wetenschappers uit 5 landen, waaronder Nederland, krijgen 2 belangrijke meetstations in de Atlantische Oceaan in bruikleen. De regering Trump wilde eigenlijk van de stations af, maar dat levert problemen op voor Europa. De systemen voor de kust van Groenland houden de golfstroom in de gaten die invloed heeft op het Europese klimaat. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. Bezoekers wordt geadviseerd goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of een ander hoofddeksel te dragen. En het elftal van Ivoorkust moet het zaterdag in de wedstrijd tegen Duitsland doen zonder speler Eliwahi. Hij mag van de autoriteiten Canada niet in, omdat hij in Frankrijk verdacht wordt van matchfixing. Wahi kreeg een gele kaart in een wedstrijd waarbij vooraf veel geld was ingezet op die kaart.
0: Weerman Marco Verhoef, waar zullen we het eens over hebben, Marco?
11: Nou, laten we het eens over... wat ga jij eten vanavond? Nee, geintje. Laten we het maar over het weer hebben, denk ik. Hè?
0: Over de hitte, denk ik, hè?
11: Ja, nou ja, inderdaad, heet. Het is nu al best warm. In het zuidoosten liggen de temperaturen boven de 30 graden. In het midden van het land net boven de... ruim boven de 25. En alleen op de Wadden onder de 25. 22 graden is er ongeveer vlak aan zee. Op de stranden misschien ook. Maar heel veel meer lagere plaatsen kom je niet tegen. Plaatsen met lagere temperaturen. Uiteraard vanavond en vannacht wel. Dan daalt het kwik naar zo'n 18 tot 20 graden, dus best zwoel. En waar we verder mee te maken gaan krijgen in de avond en nacht, verspreid over het land een enkele, maar wel meteen een stevige regen- of onweersbui. Ja, als je de pech hebt dat die bui net overtrekt, ja, dan is het echt even hard regenen, knetteren en kunnen er ook zware windstoten bij voorkomen. Maar op de meeste plaatsen denk ik dat het toch een storm in een glas water is en dat die bui voorbij trekt.
0: En daarna...
11: Ja, dan gaan we naar morgen. Dan is het opnieuw broeierig. We beginnen de dag droog met zonnige perioden. Temperatuur schiet omhoog. Op de meeste plaatsen in ons land boven de 30 graden. En in het zuidoosten misschien wel 35. En dan in de loop van de middag en avond opnieuw kans op zo'n lokale, maar wel meteen stevige warmte-onweer. Dat zal inderdaad heel plaatselijk zijn. Maar hier geldt ook weer, als die voorbij trekt, dan kunnen daar zware windstoten bij voorkomen. Kan het hard regenen en knettert het weg. Maar goed, 10 kilometer verderop is er dan misschien niks aan de hand. Dus het is morgen echt heel lokaal. Ik zou zo'n regenradar in de gaten houden. Waar zitten de buien? En daar kun je dan op voorbereiden.
0: En betekent het dat als het onweer voorbij is, dat het dan ook voorbij is met die warme temperaturen? Of dat niet? Die hoge temperaturen?
11: Nee, niet direct. De echte dikke dertigers in het hele land zijn er dan in het weekend wel uit. Zaterdag is het vlak aan zee, zo'n 22 graden, door ook wind van zee. Maar diep landinwaarts kan het nog steeds 30 of 31 graden worden. Vergelijkbare temperatuur op de zondag. De zon doet mee. Zaterdag is het vrij wel over het hoog. Zondag heel lokaal misschien een onweersbui. Maar dat stelt dan niet zo heel veel meer voor. En zeker niet in vergelijking met de mogelijkheden die we vannacht en morgenmiddag hebben.
0: Erik, hoe gaat het op de weg?
12: Nou ja, de avondspits is in volle gang, kunnen we inmiddels wel zeggen. Het zijn gelukkig wel vooral dagelijkse files die hoogheid zo'n 10 minuten veroorzaken. En een viertal uitzonderingen. Om te beginnen de A12 Utrecht richting Arnhem. Bij knooppunt Lunette wordt aan de weg gewerkt. Staat daar 5 kilometer file met een half uur oponthoud. A15 Gorinchem Rotterdam. Daar gebeurde zojuist een ongeluk bij Hendrik Ido Ambacht. De twee rijstroken zijn zelf dicht, zie ik nu. Staat 7 kilometer file met een kwartier vertraging. A27 Utrecht Gorinchem voor Noorderloos 20 minuten oponthoud. En tenslotte de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer is het asfalt in slechte toestand. Er staat daar 8 kilometer file met ruim een half uur vertraging.
0: De rechtszaak tegen de eigenaren van de website FunCaps ging vandaag verder. Zometeen onze verslaggever over de laatste ontwikkelingen.
13: Ster.
8: De hete zomer, Crayon Rolluiken.
14: Geluidsoverlast,
8: Crayon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
15: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
16: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
18: Dielke Teertstra.
19: NOS Radio 1-journaal.
0: Volgens het Openbaar Ministerie zijn minstens 18 mensen overleden door middelen die zijn verkocht via de website FunCaps. Bleek vandaag tijdens een inleidende zitting in de rechtbank van Zwolle. En verslaggever Steef Bouwman, jij was daarbij. Steef, de naam FunCaps hebben we in de afgelopen maanden vaak voorbij horen komen. Waar draait deze zaak om?
20: Het gaat om twee verdachten, Jort van W. en Stefan P., mannen van 31 en 30 jaar. Ze zitten al 10 maanden vast en blijven dat ook in afwachting van het onderzoek en proces. Ja, waar gaat dat proces over? Ja, zij hadden samen een website, funcaps.nl. Daar verkochten ze verslavende, kalmerende en verdovende middelen. Not for human consumption, niet voor mensen bedoeld, stond erbij. Maar ja, de site was wel volledig ingericht daarop. Met speciale actieprijzen en begeleidende teksten op mensen gericht. Ja, veel mensen kochten en gebruikten het ook. Ja, dat ging niet goed. Dat blijkt nu dus officieel. Want na maanden onderzoek kwam het OM vandaag in de rechtbank hier in Zwolle met nieuws. Ze onderzochten 80 sterfgevallen die mogelijk te linken waren aan middelen van FunCaps. En nu blijkt dus dat van die 80 er 18 sterfgevallen direct te linken zijn. Ja, hoe het OM precies tot deze conclusie kwam, hoorde ik vanmiddag in de rechtszaal.
21: Goed, welkom iedereen.
20: En al snel neemt de officier van justitie het woord.
22: Dan de stand van het onderzoek. Als gezegd zijn inmiddels 18 personen bekend, waarvan het openbaar...
20: Ik vraag aan persofficier Sascha Leeman. 18 sterfgevallen worden direct gelinkt aan FunCaps. Hoe hebben jullie die conclusie getrokken?
23: Nou, er is uitgebreid onderzoek gedaan naar de doodsoorzaken van de slachtoffers. Er is toxicologisch onderzoek gedaan en er is forensisch onderzoek gedaan.
20: Toxicologisch en forensisch onderzoek, waar moet ik aan denken?
23: Bloedonderzoek, onderzoek op een lichaam als iemand is overleden. Nou ja, allemaal dat soort onderzoeken. Ja.
20: Wat kunt u dan in zijn algemeenheid zeggen over wat er is gevonden bij die sterfgevallen, waardoor jullie dus nu kunnen zeggen, er is genoeg bewijs om dat causale verband te trekken?
23: Uit de onderzoeken blijkt dat de middelen die FunCaps heeft verkocht via haar website zijn aangetroffen in het lichaam van de slachtoffers.
20: En dan kunnen jullie dus de conclusie trekken dat dat de doodsoorzaak is?
23: Nou ja, dat verschilt natuurlijk. Afhankelijk van hoe groot die hoeveelheid is, wat het oordeel van de arts daarover is. Ja, en dat verschilt per geval. Er zijn 80 slachtoffers onderzocht. En bij 18 zien we dat causale verband. Dus dat betekent ook dat er bij een heel groot aantal geen causaal verband is. Dat kan betekenen dat deze personen ook andere middelen hebben genomen. Het kan ook zijn dat we pas laat onderzoek hebben gedaan, waardoor niet alles meer zichtbaar was.
20: Bij Luca, die op 19-jarige leeftijd stierf, is dat causale verband aangetoond. Zijn vader is Marijn Bom. U zat vandaag ook in de zaal. Hoe was dit om dit te horen?
1: Nou, ik ben er blij mee dat... blij is misschien een raar woord in deze, maar... het is toch geruststellend voor ons dan om te weten dat mijn zoon daadwerkelijk erkend is als slachtoffer in de zaak. Dat betekent dat je, als het komt tot een veroordeling, dat die veroordeling wat meer als genoegdoening kan voelen voor ons als nabestaanden, dan wanneer het overlijden van jouw geliefde er niet aan gekoppeld zou zijn. Dan weet je wel, ja, het heeft eigenlijk ook te maken met mijn zoon, maar ja, hij staat niet op het dossier.
20: Ja, er zijn ook een hoop ouders en nabestaanden waar die directe link niet is aangetoond.
1: Ik denk dat eigenlijk veel van de nabestaanden van slachtoffers wel weten hoe het zit. Die strenge eis die aan bewijsvoering wordt gesteld, wat natuurlijk ook een groot goed is in de rechtsstaat, heeft natuurlijk ook een nare kant. Ik denk dat dat bij veel nabestaanden vandaag heel pijnlijk is.
20: Terug bij persofficier Sascha Leeman. Jullie zeggen dus, er is een causaal verband tussen deze 18 sterfgevallen en de middelen van Funcaps. Wat kan dat betekenen voor de strafeis?
23: Nou ja, de wet schrijft veel hogere straffen voor op het moment dat de verkoop de dood ten gevolg heeft. Dus dat betekent in theorie een hogere strafeis.
20: Ja. En tot hoe hoog kan die straf zijn?
23: De wet schrijft strafeisen voor met een maximum van 30 jaar tot levenslang. Dus in theorie zouden we dat kunnen eisen.
3: Maar ik vrees dat we niet voor, in ieder geval niet voor begin volgend jaar, misschien denk ik niet eigenlijk voor de zomer van volgend jaar, deze zaak inhoudelijk zouden kunnen doen.
20: Een eventuele veroordeling is nog ver weg. Hoe is dat voor u?
1: Ja, dat vind ik natuurlijk heel vervelend. Terwijl je ook probeert je leven weer op te pakken en weer verder te gaan, zal dit iedere keer de boel weer oprakelen. En ik verwacht niet, nog wil, dat ik ooit zou kwijtraken wat er is gebeurd. Omdat ik heel veel van mijn zoon hou en dat hem altijd bij me draag. En dus ook dit verdriet altijd bij me draag. Toch is is zo'n rechtsgang met alle tussenstappen daarin iedere keer wel weer een enorme oprakeling van alles. En daar zijn we nog niet klaar mee.
20: Sterkte.
1: Dankjewel.
0: U hoort een verslag van Steve Bouwman.
19: NPO. Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.

0: iedere keer wel weer een enorme oprakeling van alles. En daar zijn we nog niet klaar mee.
1: Sterkte.
0: Dankjewel.
2: We horen een verslag van Steve Bouwman.
3: NPO. Tot 6 uur.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Het is warm vandaag en de komende dagen wordt het nog warmer. Op sommige plekken, bijvoorbeeld op scholen, zelfs te warm. Zoals op basisschool Het Erf in Veenendaal. Daarom sluit die school morgen vanaf 12 uur de deuren. Erik Smit, directeur van Het Erf, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
2: Want hoe warm is het? Is het bij jullie binnen? Ja.
5: Nou, het is hier nu al behoorlijk warm, kan ik u zeggen. Dat gaat al zeker over de 30 graden heen. Je moet zich voorstellen dat dit een heel erg oud gebouw is. 50 jaar oud. En daar zit een plat dak op. Enkel glas in. Dus ja, het is naarmate de dag vordert, wordt het hier warmer en warmer. En is het eigenlijk in de middagen niet meer te doen. En zijn we dus helaas genoodzaakt om de school te sluiten in het belang van de kinderen, maar ook van de collega's.
2: Ja, want wat staat er in de verwachting voor morgen voor Veenendaal?
5: Nou, wat ik nu heb gelezen, zo'n 32 graden. Dat betekent dat het hier in de school, daar kunnen we natuurlijk 's nachts niet alles open houden. Dus de deuren en de ramen gaan dicht. Die warmte van vanmiddag blijft hangen. Morgenochtend is dat er natuurlijk nog niet uit. Dan warmt het al heel erg snel op. Dan is het zeker aan het eind van de ochtend 30 plus graden in de klas. En dat gecombineerd met de volle klassen en een weinig lichtcirculatie, ja, is het ook gewoon een hele ongezonde atmosfeer in luchtkwaliteit.
2: En waarom kiezen we er dan voor om de school helemaal dicht te doen? Was er niet een alternatief, bijvoorbeeld een lesje buiten of ergens een dag naartoe?
5: Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk een heel mooi idee. Maar een lesje buiten is niet zo eenvoudig, want ja, we zitten natuurlijk in het beton, hè. Overal is het beton hier, dus weinig schaduw, weinig plekken. En ja, met 17 klassen ergens een plekje zoeken in de wijk tussen de woningen.
2: Heb je niet zomaar gevonden?
5: Dat gaat hem niet worden. Nee, helaas.
2: Nee. En een schoolreisje, hoef je het dergelijks dus niet meer te organiseren op zo'n korte termijn, kan ik me zo voorstellen.
5: Nee. En dan nog, hè, als je op een schoolreisje gaat, dan ben je natuurlijk wel hele leuke dingen aan het doen. Maar het gaat juist om dat, als het zo heet is, dat je ook moet zorgen dat de kinderen zich wat rustig houden. En dan is een schoolreisje weer heel leuk, maar dan zou je naar een of ander iets moeten gaan met water of met,
2: Airco.
5: Maar niet iets waar ze nog wel heel erg druk gaan zijn, want dan levert het ook weer niks op.
2: Nee. Wat hoort u van ouders? Want die moeten natuurlijk nu ineens halverwege de dag de kinderen ophalen.
5: Ja, daar heeft u een goed punt. Doen we natuurlijk niet graag. Aan de andere kant is het ook zo dat het wel in het belang is van de kinderen. Maar u heeft gelijk, dit kan wel leiden tot opvangproblemen. Nou, daar zijn wij ook wettelijk verplicht een oplossing voor te bieden. Dus ja, als er morgenmiddag nog leerlingen zijn, en we hebben daar gelukkig niet zoveel leerlingen van, die wij opvang moeten bieden, ja, dan doen wij dat. Maar goed, dan krijgen ze in ieder geval wat rustigs te doen, mogen ze met wat water spelen, et cetera, et cetera. Dus daar proberen we wel wat mee te doen. Ja. Maar ja, het klopt, het is een probleem voor ouders. Ja. Werkende ouders is wat dat betreft, dat is wel een onprettige bijkomstigheid. Ja. Ja.
2: Volgend jaar dan krijgt u een nieuw schoolgebouw. Is daarin rekening gehouden met de hitte? Want dit gebeurt natuurlijk steeds meer.
5: Ja, dit gebeurt steeds meer. En daar zaten we natuurlijk van meet af aan goed bij. We krijgen een prachtig nieuw gebouw. Met de hoogste frisse scholenclassificering die we op dit moment hebben in het land.
2: De frisse scholenclassificering?
5: Ja. Je hebt frisse scholen A, B en C. En dat heeft dan te maken met niet alleen de koeling van een gebouw, maar ook met de luchtkwaliteit. Daar zitten allerlei sensoren in die het aantal partikels per vierkante millimeter, geloof ik, meten. En als dat boven een bepaalde waarde komt, dan gaat er wat gebeuren. Nou, wij voldoen straks aan de hoogste eisen daarvoor. Wij kijken ontzettend uit. Over ruim een jaar is het gebouw klaar en dan zijn wij van deze ellende af.
2: Zitten jullie kinderen gewoon volgend jaar hele dagen op school?
5: Onze kinderen zitten dan hele dagen op school. En dat doen ze uiteindelijk liever, en mijn collega's ook, veel liever dan een middagje thuis.
2: Dank, Erik Smit, directeur van basisschool Het Erf in Veenendaal. Levi, wat melden media in het buitenland?
6: Meisjes die op hun 12e of 13e worden gevaccineerd tegen HPV hebben een verwaarloosbare kans om voor hun 30e te overlijden aan baarmoederhalskanker. Die conclusie trekken Londense wetenschappers en de BBC schrijft erover. Uit het onderzoek blijkt dat het aantal

0: sterfgevallen sterk is gedaald sinds schoolmeisjes het vaccin in 2008 aangeboden krijgen. En dat er in Engeland tot nu toe ongeveer 200 levens zijn gered dankzij het vaccin. Ook in Duitsland worden mensen steeds vaker opgelicht door middel van een babbeltruc. En waar oplichters zich hier in Nederland vaak voordoen als agent, gaat het in Duitsland vaker om mensen die zich voordoen als ongediertebestrijder. Deze vrouw vertelde bij de NDR dat ze hulp had ingeschakeld vanwege een wespennest. De wespen verdwenen niet, maar ze kregen wel een gepeperde rekening.
1: Daar ben ik vast hinübergefallen, want het was €3.710. En daar heb ik gezegd, dat heb ik niet. Ja, hebben ze dan niets te huis? Ik heb geen geld te huis.
0: Ja, het nest bleek volgespoten te zijn met een soort scheerschuim. En daar moesten dan bijna €4.000 voor betalen. In de Vlaamse Hasselt is de abdij van Herkenrode opnieuw gebouwd. Geen echte kerk, maar een kunstwerk van staal. Net zo groot als de kerk die daar vroeger gestaan heeft. Een van de kunstenaars legt bij de VRT uit hoe het werk gezien kan worden.
2: Ik zou het samenvatten als een zekere mate van natuurlijkheid. Van het heeft hier precies al altijd gestaan, maar tegelijkertijd ook een zekere vorm van verwondering. Omdat het natuurlijk, het is een kunstwerk, het is geen gewone reconstructie, dus het is ook iets ongewoon.
0: De oorspronkelijke kerk brandde 200 jaar geleden af. En in Japan zijn steeds minder boekwinkels, schrijft de Japan Times. In het land waren in 1998 nog bijna 25.000 boekwinkels. Dat aantal ligt nu net onder de 10.000. Dat komt volgens de nieuwssite onder meer doordat meer mensen e-books lezen.
3: De verkeersinformatie, Erik Evengroen.
4: Ja, nog altijd zo'n 4.400 kilometer file in Nederland. Dat zou wel te gek zijn natuurlijk. Het is niet te warm hoor, maar dat is een vrij gemiddelde spits voor de donderdagmiddag. Een paar vallen erop, onder andere de A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Noorderloos staat namelijk een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 50 minuten.

0: Well, I see a chance. Steve Winwood was dat. Bevroren tenen, vermoeidheid of zuurstofgebrek zijn allemaal dingen waar robot Pemba geen last van gaat hebben bij het beklimmen van de Mount Everest. Dat is zijn of haar volgende bestemming nadat Pemba eerder al de hoogste vulkaan ter wereld was opgeklommen. De leider van het project legt uit waarom ze zo ver de hoogte in willen.
1: 97% of the Earth's surface is unreachable by robots. So we're putting Pemba on top of Everest to fix that.
0: Olger Siminga, robotica-onderzoeker aan de TU Delft. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, het is een robot die beweegt als een mens en die dus de Mount Everest gaat opklimmen. Als u daar nou vanuit wetenschappelijk oogpunt naar kijkt, wat hebben we daar dan aan?
2: Ja, vanuit wetenschappelijk oogpunt zijn deze humanoid robots eigenlijk best interessant. Dus een humanoid robot is een, een humanoid is een robot die eigenlijk de vormfactor van een mens heeft. Dus dat betekent twee benen, een torso en twee armen en eventueel een hoofd. En in zo'n humanoid robot komen eigenlijk alle subvakgebieden van de robotica samen. Dus er zit een beetje navigatie in, er zit perceptie in, er zit interactie met mensen in sommige gevallen. En daarvan kunnen we heel veel leren wat we daarna ook weer op andere robotica kunnen toepassen. Dus wetenschappelijk gezien is het heel erg interessant. Vanuit praktisch oogpunt vallen er wel wat vraagtekens bij te zetten.
0: Maar u zegt, daar kunnen we heel veel van leren. Want wat kunnen we daar dan van leren?
2: In dit geval wat we eigenlijk geleerd hebben van dit soort robots, wat we 5 jaar geleden nog niet konden en wat we nu wel kunnen, is eigenlijk dat er veel betere en robuustere hardware is gebouwd. En dat heb je nodig om zo'n berg op te kunnen. En tegelijkertijd wat een hele recente ontwikkeling is, dat is eigenlijk wat we het low-level control noemen. Dus het lagere level van de controle van die robot. En dat gaat dan bijvoorbeeld over hoe je balanceert als je op een losse steen stapt, of hoe je omgaat met een windvlaag en dan je evenwicht bewaart. En daar zijn enorme stappen in gemaakt de afgelopen jaren. En dat is waarom we dit nu kunnen. Dus dat is een van de voorbeelden van wat we ervan geleerd hebben.
0: Ja, want dat heb je wel nodig als je zo'n berg wil beklimmen natuurlijk. Maar u zegt ook, vanuit praktisch oogpunt kun je daar wel wat vraagtekens bij stellen. Welke?
2: Ja, het is zo'n humanoid robot is ontzettend indrukwekkend, maar het is ook hele complexe technologie. En voor heel veel toepassingen in het dagelijks leven waar je robotica zou willen inzetten, kun je eigenlijk misschien veel beter een veel simpelere robot gebruiken. Dus sommige plekken kun je misschien beter vliegend bereiken met een drone. Terwijl op andere plekken je veel meer hebt dan een karretje wat op rupsbanden rijdt. Waarbij dat lopen niet per se relevant is. In sommige gevallen is het wel heel relevant. Dus bijvoorbeeld in omgevingen die specifiek voor mensen ontwikkeld zijn. Daar kan een humanoid robot zich goed bewegen. Maar dat zijn wel maar heel beperkte toepassingen.
0: Ja. Waarom willen de partijen die achter deze robot zitten dan toch dit op deze manier doen?
2: Ja, dus dat werd net al even uitgelegd in het fragmentje een klein beetje. De achterliggende gedachte hier is eigenlijk vanuit natuurbescherming. Dus ze willen kijken hoe ze met een robot op plekken kunnen komen waar mensen lastig kunnen komen om daar de boel te monitoren. En dan is de grote vraag natuurlijk of een humanoid robot daar inderdaad de beste platform voor is.
0: Als mensen de bergen beklimmen, dan zijn vooral zuurstofgebrek en vermoeidheid grote obstakels. Daar heeft Pemba natuurlijk geen last van. Wat zijn bij een robot de knelpunten?
2: Ja, dus dat werd door de partijen achter dit initiatief ook al wel aangegeven, dat er eigenlijk nog twee grote punten zijn. Eén is dat de robot nog niet alles zelf kan lopen. Dus als er stukken te steil worden of te glad, dan moet de robot gedragen worden. Dus daar valt zeker nog wat te winnen. Het tweede punt is dat er ook sprake is van teleoperatie. Dus de robot wordt op een niveau op afstand bestuurd. Hoe, dat is niet helemaal duidelijk in dit specifieke geval, maar dat kan meerdere vormen aannemen. Dus dat kan ook op een heel laag niveau zijn, waarbij iemand op afstand eigenlijk gewoon met een joystick zegt vooruit, achteruit, links, rechts. In sommige gevallen worden die robots ook op een iets hoger niveau aangestuurd. Dus dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, oké, loop nu 20 meter rechtdoor of neem het pad aan je linkerhand. En dat verschil in het lage level controle en het hoge level controle is ook gelijk wat in algemene zin voor robotica nog steeds heel moeilijk is. Robots hebben het heel moeilijk met variabiliteit. En op het lage niveau, dus inderdaad op die stenen stappen en met windvlagen omgaan, wordt dat nu steeds beter. Maar op het hoge niveau, dus als we het echt hebben over redeneren, beslissingen maken, lange termijn plannen, nadenken over aan welke kant ga ik een berg op, hoe laat ga ik dat doen, dat is voor robots nog steeds echt ontzettend ingewikkeld.
0: Ja, want we zien natuurlijk robots op allerlei vlakken inmiddels de mens voorbij gaan. De halve marathon lopen ze al sneller. Misschien gaat hij dan straks inderdaad de Mount Everest op. Maar dat is wel echt waar het nog het moeilijkst is ten opzichte van ons. Bij dat complexere taken uitdenken zelf.
2: Ja, dus het complexere redeneren en voornamelijk de variabiliteit die daarin zit. Dus een robot kan inderdaad die halve marathon heel snel rennen, maar dat gaat waarschijnlijk heel goed op één rechte lange weg. En misschien op het parcours waar ze die robot op dat moment specifiek voor getraind hebben. Maar als hij dat elke dag moet doen en elke keer ergens anders op een situatie die nog niet gezien is door die robot, dan wordt het erg ingewikkeld.
0: Ja, en in dat opzicht is het misschien ook wel heel goed dat hij nu de Mount Everest op gaat. Want dan komt hij natuurlijk ook weer allerlei van dat soort situaties tegen waar misschien ook weer dingen uit te leren zijn.
2: Daar valt inderdaad waarschijnlijk wel wat uit te leren. Dit heeft wel alle schijn van dat het ook een grote publiciteitsstunt is voor een deel. En zeker omdat het als wetenschapper dus ook ingewikkeld is om te zien in hoeverre deze robot nou echt daadwerkelijk zelf autonoom die berg beklimt en welk deel de teleoperatie is.
0: Veel dank voor deze uitleg. Olger Siminga, robotica-onderzoeker aan de TU Delft.
3: NPO Radio 1. Human. Koen Verbraak.
4: Dinsdag speelde het Iraanse voetbalteam zijn eerste wedstrijd op het WK. 4 jaar geleden zongen de spelers niet mee met het volkslied uit protest tegen het regime. De grote vraag was of het ook dit keer zou gebeuren. Het regime zit ondertussen steviger in het zadel dan voor de Amerikaans-Israëlische aanval van eind februari. In de publieke tribune praat ik met Nederlandse Iraniërs over wat de bevolking daar nu meemaakt. Is er nog iets over van de hoop op verandering die er na het uitbreken van de oorlog even was?
5: Zaterdag om 3 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Het succesvolle EO-programma Adieu God krijgt een vervolg. Vanaf vanavond presenteer ik, Rachel Rozier, het nieuwe Adieu Volgende Kaart. In gesprek over de ultieme geloofs- en levensvragen die ieder mens zichzelf vroeg of laat stelt. Met vanavond mijn eerste gast, Jona van Doenen. Adieu Volgende Kaart, 11:15, NPO 2.
5: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
3: Dielke Teertstra.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Partners van vrouwen die net bevallen zijn nemen minder vaak dan verwacht geboorteverlof op. Zometeen waarom dat is. Nu het nieuws, Levi van Eck.
10: De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schreef de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen werden weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Ook de prijs van benzine daalt, zegt economieverslaggever Aida Brands.
11: Nou, volgens mij hebben we het al een beetje gemerkt dat het minder pijn doet om te tanken. Waar je voor de oorlog nog €2,30 betaalde voor een liter benzine, betaalde je dat tijdens de piek, toen het echt heel erg pijn deed, €2,64. En inmiddels is dat weer een beetje minder en zitten we op €2,47.
10: Voor het ontvoeren van hun kinderen zijn een man en een vrouw uit Dalfsen veroordeeld tot 2 jaar cel, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst. Het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. In Polen is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op een Russische kunstenaar op de Russische kunstenaar Skripetsky. Die werd maandag doodgeschoten en de politie probeert nu te achterhalen wie de opdrachtgever was. De kunstenaar was kritisch op president Poetin en de oorlog tegen Oekraïne. Bij een ongeluk met een paardenkoets in New York is een jongen van 18 om het leven gekomen. De paarden sloegen op hol toen er een gezin uit India in zat. De rest van het gezin raakte licht gewond. Vanwege de verwachte hitte zijn voor komend weekend al enkele evenementen afgelast of aangepast. De hardloopwedstrijd Wisoloop in Twente gaat niet door. En ook de vuurtorenloop, een halve marathon in Hoek van Holland, is afgelast. De grachtenloop in Haarlem gaat morgen volgens planning door, maar heeft wel extra voorzorgsmaatregelen genomen.
12: We hebben sponsen voor de deelnemers die ze lekker zo over hun hoofden uit kunnen knijpen. Er is een sproeier op het parcours, middels een hele leuke bewoner die ons wil helpen. En doe een beetje rustig aan. En inderdaad, ga niet voor je PR. Luister naar je lichaam. Dus drinken en koelen.
10: Aan de 30e editie doen zo'n 4500 deelnemers mee. Het wielerevenement Climate Classic, waarbij morgen aandacht wordt gevraagd voor klimaatverandering, heeft een aantal routes geschrapt of ingekort. Een voetballer van de Ivoorkust mag Canada niet in. Eliwahi krijgt geen toestemming van de autoriteiten omdat hij in Frankrijk wordt verdacht van matchfixing. De Franse voetbalbond merkte dat er vorige maand veel geld werd ingezet op een gele kaart voor Wahi, en de voetballer kreeg die wedstrijd ook geel. Wahi blijft nu achter op het basiskamp in de VS. De rest van het elftal van Ivoorkust speelt zaterdag in Toronto tegen Duitsland. Het weer veel zon en in het zuidoosten tropisch warm. Het is 26 tot 32 graden. Vanavond en vannacht kans op onweer. Morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot 35 graden.
0: Erik Evengroen, hoe is de situatie op de weg?
13: Ja, nog altijd een gemiddelde donderdagavondspits. Dat betekent zo'n 400 kilometer file. Veel dagelijkse files die hooguit zo'n 10 minuten vertraging veroorzaken. En zoals gebruikelijk ook een paar uitzonderingen. Zoals nu de A12 om te beginnen, Utrecht richting Arnhem. Bij knooppunt Lunetten wordt aan de weg gewerkt. Er staat daar 5 kilometer file met 25 minuten oponthoud. A27 Utrecht-Gorkum. Bij Noorderloos is een auto gestrand met pech. De weg is zojuist vrijgegeven. De auto is door, maar de vertraging nog altijd wel ruim een half uur. A58 Breda richting Tilburg. Daar staat een vrachtwagen met pech bij knooppunt Sint-Anderbos. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging ook een half uur. En tenslotte een ongeluk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort staat 5 kilometer file en ook daar kost het je een half uur.
0: Een minderjarig meisje is opgepakt in verband met de dood van 2 volwassenen. Onze verslaggever is in het Groningse Meerstad met het laatste nieuws.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
20: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
20: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Hoe kijken Iraniërs in Nederland naar de laatste ontwikkelingen tussen Iran en de VS? De leiders van de EU zijn samen in Brussel. Ze willen graag weer met Rusland praten over Oekraïne. Correspondent Chris Ostendorf.
21: President Trump heeft ineens weer belangstelling voor de oorlog in Oekraïne. En dus grijpt Europa nu de kans. Als er een moment is om met de Russen aan tafel te gaan, dan is het nu.
0: Maar eerst het drama in Meerstad. Want in dit dorp in de provincie Groningen zijn vannacht twee doden gevonden in een woning. Het gaat om een echtpaar van 53 jaar. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte opgepakt.
22: Dat gaat om een minderjarige. Dat is het kind van het echtpaar. Deze persoon is aangehouden en zit in beperkingen. Wat betekent dat diegene ook alleen contact mag hebben met de advocaat.
0: Verslaggever Kees van Dam is in Meerstad. Kees, is er al wat meer duidelijk over wat nou daar vannacht in dat huis is gebeurd?
23: Nou, wat we weten is dat er zo rond de klok van 2:15 vanmorgen vroeg alarm is geslagen. Dat er wat gaande was in een van die huizen daar in de Meerstad. De politie is er naartoe gegaan en trof in de betreffende woning twee doden aan. En een minderjarig meisje, een 13-jarig meisje. Overigens is dat nog steeds niet bevestigd door de politie. We gaan er nog maar eventjes vanuit dat het om een minderjarig meisje gaat. Verder zegt de politie eigenlijk niet veel. Ze zeggen het is een gevoelig onderwerp. Forensisch onderzoek is nog gaande. We komen pas met meer informatie naar buiten als we alle losse eindjes in het onderzoek aan elkaar hebben kunnen knopen.
0: Ja, dus over de rol van dat meisje, daar is ook nog veel onduidelijk over.
23: Ja, wat we alleen weten, wat de politie ons verteld heeft, is dat ze haar daar hebben aangetroffen, dat ze is meegenomen, dat ze wordt aangemerkt als verdachte en dat ze met haar spreken over haar mogelijke betrokkenheid. Allemaal heel formeel, ja. Maar ja, je weet hoe het is bij minderjarige verdachten, dan geldt de privacy nog meer dan in andere gevallen.
0: En die harde knal die vannacht in dat huis te horen zou zijn geweest, een buurtbewoner zegt dat dus te hebben gehoord. Is daar iets over bekend?
23: Ja, daar zegt de politie van, nou, er is in ieder geval bij dit vreselijk incident niet geschoten. En die knal laat zich eigenlijk maar op één manier verklaren. Namelijk, dat zijn de collega's, de politieagenten geweest, die de deur hebben geforceerd, die toegang zich moesten verschaffen tot het huis. En dat heeft die knal veroorzaakt.
0: Ja. Jij bent daar, Kees. Ja, wat voor buurt is het?
23: Ja, het is een, ik zou bijna zeggen, een gloednieuwe nieuwbouwwijk. Een kilometertje of 5, 6, 7 buiten Groningen. Het ziet er heel prachtig uit. Kinderfietsjes voor de deur. We begrijpen dat er veel gezinnen wonen met kinderen. De buurtbewoners, die zijn natuurlijk enorm geschrokken en hebben daardoor ook niet heel erg veel zin om met journalisten te praten. De enkeling die ik sprak, die zei echt verbijsterd te zijn, want ja, hier gebeurt eigenlijk nooit wat. Ja, hoogstens misschien in de stad Groningen een stuk verderop, maar hier is het altijd rustig. Groningen is natuurlijk ook geschrokken in die zin. En vandaar dus dat de burgemeester van Groningen, Kamminga, ook heeft gereageerd. Hij spreekt over een tragische gebeurtenis. En zij zegt, mijn gedachten gaan uit naar de familie, de vrienden en de bekenden van het echtpaar.
0: Dankjewel, verslaggever Kees van Dam.
3: Tot 6:00.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Veel minder vaders dan gedacht blijven thuis met hun pasgeboren baby. 59% van vaders en andere medeouders gaan met zogenoemd aanvullend geboorteverlof. Voorheen werd gedacht dat het gebruik veel hoger was. En nu hebben economen echte registerdata gebruikt. En die laten dus zien dat het verlof minder populair is dan gedacht. Verslaggever Bart Kamphuis vroeg ouders op een schoolplein of ze gebruik maken van het verlof.
24: Ja, waarom niet? Dus we mogen toch ook gewoon bij de kinderen zijn?
25: Ja.
2: Waarom is dat belangrijk?
22: Omdat een kind heeft allebei de ouders nodig en niet alleen één ouder.
2: Hmm. Het gaat over het uitgebreid vaderschapsverlof. Kent u dat? Heeft u er gebruik van gemaakt?
4: Nee, ik ken het niet.
6: Nee, ik werk voor mijn eigen, dus nee, ik maak er geen gebruik van.
2: Zou u het eigenlijk wel willen dat u wat meer tijd heeft om met de kleine door te brengen?
6: Ja, tuurlijk. Dat zeker weten. Maar moet ik ook wel zeggen, ik maak ook veel tijd voor de kinderen, hoor. Ja. 's morgens hard tegenaan en 's middags lekker met de kinderen zijn.
2: Maakt u gebruik van het uitgebreide vaderschapsverlof?
8: Ja, ik heb op de woensdag heb ik een dag vaderschapsverlof. En dan ben ik thuis bij de kinderen.
2: Waarom heeft u daarvoor gekozen?
8: Nee, ik wil gewoon graag een dag bij mijn kinderen zijn en dan gewoon een dagje voor de kinderen zorgen. En ja, de andere dagen zitten ze op de opvang. En hebben we oppas thuis. Dus ja, dan heb ik in ieder geval de mogelijkheid om nog bij de kinderen te zijn.
2: Nou, waarom is dat belangrijk voor u?
8: Ja, ik wil gewoon tijd met mijn kinderen zien hoe ze opgroeien. En ja, als ik 5 dagen aan het werk ben, dan zie ik ze heel weinig. Dus dat vind ik heel fijn om die dag te hebben samen met mijn kinderen.
0: Stephanie André, onderzoeker bestuurskunde. Goedemiddag.
24: Goedemiddag.
0: 6 van de 10 partners neemt dus dat partnerverlof op. Wat vindt u daarvan?
24: Ik vind dat echt ontzettend weinig. Ik had gedacht dat dat veel meer zou zijn dan het nu is. Ik vind het dan wel weer positief dat van de vaders, ik doe wel zelf onderzoek naar vaderschap, dat van die vaders wel 80% de volle 6 weken opnemen. Om toch een beetje positief te framen.
0: Ja, dat is dan het goede nieuws.
24: Dat is het goede nieuws hiervan, ja.
0: Ja. Het gaat hier dus om het, even voor de duidelijkheid, om het zogenoemde aanvullend partnerverlof. Dat zijn 5 weken verlof die je kunt opnemen echt nadat je baby is geboren. En daarvoor krijg je 70% van je salaris vergoed. Hoe komt het dan dat zo'n groot deel van de partners, 4 op de 10, daar helemaal geen gebruik van maakt?
24: Ja, ik denk dat er een aantal redenen zijn. Wat ik in ieder geval zie in mijn eigen onderzoek is dat financiële redenen heel belangrijk zijn. Dus zeker de vaders die meer aan de onderkant van de inkomensverdeling zitten, die kunnen die 30% verschil niet missen. En soms maken ze ook gebruik van andere regelingen. Ik doe bijvoorbeeld best wel wat onderzoek bij de politie ook. En daar hoor ik mannen vertellen van ja, ik neem niet die 5 weken verlof op via de regeling, maar ik werk extra diensten van tevoren en dan kan ik daarmee daarna 6 weken thuis blijven. En dan hoef je niet die 30% te missen. Dus ik denk dat dat een belangrijke reden is.
0: Ja, dan hoef je niet die 30% te missen en ook je kind niet te missen.
24: En ook je kind niet te missen, inderdaad. Ja.
0: Maar wat u zegt, geld speelt mee en zegt zeker voor partners met lage inkomens. Maar volgens de economen die dit hebben uitgezocht, gaat het ook om juist mensen met hele hoge inkomens. Hoe komt dat?
24: Ja, ik kan me zo voorstellen dat dit vooral de partners zijn die, nou, zeg maar de Zuidas-types, de mensen met grote carrièrewens, die lange dagen maken, lange uren, misschien wel het idee hebben dat ze die tijd op het werk niet kunnen missen. En daar die tijd met hun kind dan misschien voor inruilen. Daar zou ook nog een inkomenseffect kunnen zitten, omdat er wel een maximum dagloon is. Dus voor iedereen die 55.000 euro of meer per jaar verdient, bruto, zit het dagloon op hetzelfde niveau. Dus dan zou je weer net iets meer missen.
0: Maar dan mis je meer dan die 30%.
24: Ja, precies. Maar ik vermoed dat dit vooral zit in bepaalde normen rondom werken en hoe belangrijk werk is.
0: Ja. U begon te zeggen van het verbaast me heel erg, hè? En het is jammer. Waarom vindt u het jammer?
24: Nou ja, omdat ik zie dat het zo belangrijk is voor de vaderbetrokkenheid en uiteindelijk ook voor de kinderen. Ik heb in een van mijn projecten samen met Nola Camus heb ik vaders geïnterviewd, ook weer met hun vaders. En die vertelden ook over hun kinderen die in die verschillende verlofscenario's zijn geboren. Dat ze ook zeiden van ja, de kinderen waarvoor ze 6 weken verlof hebben genomen, daar hebben ze eigenlijk veel sneller al een hele goede band mee. Die zeiden ook echt dat we dat bij de eerste 2 niet hebben gedaan. Dat is echt stom. Dat hadden we gewoon moeten doen op de een of andere manier. En het blijkt ook uit internationaal onderzoek dat vaders die meer dagen verlof opnemen, ja, die zijn sterker betrokken bij de kinderen. En met die kinderen gaat het dan ook vaak beter op de lange termijn.
0: Ja, dus dat is een win-win situatie in die zin.
24: Zeker.
0: Ja. Het gaat natuurlijk ook om gendergelijkheid. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij het krijgen van een kind. Je ziet dat die vooruit gaat, maar wel langzaam. Hè? Dat vrouwen weliswaar meer uren draaien op werk, maar aan de andere kant niet dat mannen meer zorgtaken oppakken thuis. Hoe zou dit gelijker kunnen worden verdeeld?
24: Nou ja, wat je ziet, zeker als het gaat om zorg voor een baby, voor een klein kind, is je moet er gewoon handigheid in krijgen. En op het moment dat wij vrouwen verplichten om thuis te blijven en die zorg te leveren en mannen eigenlijk heel snel terug naar het werk laten gaan, dan krijg je niet die handigheid en niet dat vertrouwen om voor die baby te zorgen. En dan krijg je al heel snel het idee van, oh ja, maar ik als vader kan dat niet en zij als moeder kan dat misschien wel beter. Maar het is ook gewoon een kwestie van doen en je erin onderdompelen. Ja. En wat je inderdaad ziet is dat vrouwen die gaan minder werken, gaan daardoor minder verdienen. Maar op de lange termijn krijgen ze daardoor ook minder kans op bijvoorbeeld een promotie.
0: Ja. Dus er valt nog wel wat werk te verrichten.
24: Zeker, ja.
0: Dank, Stephanie André, onderzoeker bestuurskunde. Levi, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
10: De quarantaineperiode voor de passagiers van cruiseschip Hondius in Nederland is voorbij, schrijft persbureau ANP. Geen van deze passagiers is ziek geworden. Eén persoon blijft langer in quarantaine, want die is in nauw contact geweest met iemand die later is opgenomen met het virus. Op het schip brak in april het hantavirus uit. De quarantaineperiode duurde 42 dagen en begon op 6 mei. De mensen zaten al die tijd thuis of op een opvanglocatie. De explosie in Osdorp is inmiddels bijna een week geleden, maar de impact op de buurt is volgens AT5 nog altijd groot. Het drama, dat waarschijnlijk verband houdt met mannen die in de kelderbox plofkraken aan het voorbereiden waren met zeer explosief materiaal, heeft diepe indruk gemaakt op de buurt. Door de knal werd de sportschool boven de boksen verwoest. Bij de 180 flatwoningen ernaast was ook behoorlijke schade, zoals kapotte ruiten en ontzette deuren. Verschillende bewoners geven aan dat ze zich nog altijd afvragen of het veilig is om terug te keren naar hun huis. Archeologen doen voor het eerst groot onderzoek naar de slag bij Anen, een dorpje op de grens van Overijssel en Drenthe. 800 jaar geleden was daar een veldslag tussen het leger van de bisschop van Utrecht en opstandige boeren, schrijft RTV Oost. Wat ze onder meer willen weten is waar die slag nou precies was.
4: We zijn hier op een plek waarvan we vermoeden dat hier gevechten hebben plaatsgevonden tijdens de slag bij Anen in 1227.
7: De aanwijzingen daarvoor zijn een aantal vondsten die hier in het verleden gedaan zijn. En dit zou een hele goede plek zijn om een hinderlaag te leggen, omdat het bisschoppelijke leger hier door een smalle oversteek moet.
10: Ja, want de sleutel.
0: Ja, en het is toch mooi dat je dan 800 jaar na dato toch weer zo'n ontdekking doet.
10: Ja, want er lagen allerlei voorwerpen ook in het veld. Dus ze dachten dat het daar wel in de buurt was. En je hoorde het zeggen, die boeren die wonnen dus. En de sleutel tot die overwinning was het drassige landschap. Het leger van de bisschop zakte daar met paard en al doorheen. Waarna de boeren ze konden afmaken, dus dat leger van de bisschop. Niet eerder trouwens werd in Nederland een middeleeuws slagveld onderzocht. En ja, iedereen maakt wel eens een inschattingsfoutje in het verkeer. Een oudere man in een elektrische rolstoel vergiste zich toen hij in Maastricht de Maas over wilde steken. Hij kwam op de rijbaan voor auto's terecht. Deze gemeentewerkers reden erachter en wisten even niet wat ze zagen.
9: Oh, dit! Oh. Wat zie ik hier? What the fuck?
10: Ja, dat lijkt me ook bijzonder om te zien. En gelukkig reed er ook een agent in een onopvallende politieauto in de buurt. Volgens omroep L1 zette hij een zwaailicht op zijn dak en begeleidde hij de man naar de overkant.
0: Nou, hopelijk niet dit soort dingen nu op de weg, Erik.
13: Nee, die kan ik er niet uit filteren. Maar er is wel een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd op de A28. Die is daardoor de middenberm geschoten ter hoogte van Assen. In beide richtingen tussen Zwolle en Assen is de linkerrijstrook dicht. Hou rekening in beide richtingen ook met een half uur vertraging. Mm-hmm.

0: 3, 2, 1, Bente. De handtekeningen zijn gezet. Iran en Amerika zijn het eens over een einde aan de oorlog. Tenminste voorlopig. De olietankers kunnen weer gaan varen en er komt voorlopig een einde aan de bombardementen en raketbeschietingen. Maar het Iraanse regime kan gewoon blijven zitten. Matin Abbasi is zelf lang geleden gevlucht uit Iran en hij is nu gemeenteraadslid voor Pro in Haarlem. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heeft u al contact gehad met mensen in Iran?
1: Ja, dat is gelukt. En we hebben ze gesproken. Mm-hmm. En de geluiden die we horen vanuit Iran, ja, die zijn eigenlijk ook wel wisselend. Want ja, toen deze aanvallen een paar maanden geleden begonnen, hoe gek dat misschien ook klinkt, waren toch best wel veel mensen die wij spraken hoopvol dat er iets zou veranderen.
0: Ja.
1: Want die aanvallen kwamen natuurlijk vlak nadat er in januari veel mensen de straat op waren gegaan om te protesteren tegen het regime. En die protesten waren met ongelooflijk veel geweld neergeslagen. Met duizenden, waarschijnlijk zelfs tienduizenden doden in een paar dagen tijd.
0: Dus er was hoop?
1: Dus er was inderdaad hoop dat er iets zou veranderen. En uiteindelijk, na een verloop van tijd, toen men ook inzag dat deze oorlog natuurlijk niet die verandering teweeg zou brengen die mensen hoopten, veranderen de gedachten natuurlijk. En als je dan ook de mensen spreekt nu en ze lezen en horen ook dat er een deal komt, en een deal die grotendeels in het voordeel is van het regime in Iran, ja, dan is er ook wel een beetje boosheid. Maar tegelijkertijd ook wel wat hoop, want ja, wie weet gaan die sanctieverlichtingen of die investeringen in de economie een beetje vooruitgang brengen in het leven van de mensen daar. Want het is niet alleen het is niet alleen politiek wat heel slecht gaat in Iran, maar ook economisch.
0: Ja.
1: Dus wie weet dat deze deal toch ook iets van verbetering voor het leven van de mensen daar brengt.
0: Ja. En het betekent ook einde van aanvallen. Want heeft u een beeld van de schade in Iran?
1: Nou, we weten ook gewoon dat er enorm veel schade is aan de infrastructuur. De grote steden, hoofdstad Teheran, waar heel veel van mijn familie woont, dat is natuurlijk onder zware bombardementen geweest. Er is behoorlijk wat schade. En daar is ook wel heel veel geld en tijd voor nodig om dat weer allemaal op te gaan bouwen. En ook bij mijzelf persoonlijk heerst dan ook wel een gevoel van boosheid. Van, ja, er is 3-4 maanden best wel een verwoestende oorlog geweest met veel doden en enorm veel schade in de hele regio, niet alleen in Iran. En dat eindigt dan vervolgens met een deal waar, naar mijn mening, vooral het Iraanse regime heel goed uitkomt. En daar word ik wel heel verdrietig, maar ook wel heel cynisch van. Want waar is het dan allemaal nodig voor geweest?
0: Ja. Over dat regime gesproken, Trump zegt, er is een nieuwe generatie leiders aan de macht in Iran, omdat de oude leiders gedood zijn bij bombardementen. En zegt Trump ook, met die nieuwe leiders valt goed te praten. Maar wat vindt u daarvan als u dat hoort?
1: Ja. Dat is natuurlijk onzin. Dat is natuurlijk een Trump manier om te zeggen dat hij gewonnen heeft of dat hij iets goeds gedaan heeft, terwijl dat helemaal niet zo is. Want het klopt natuurlijk wel dat een heel groot gedeelte van de top van het regime, vooral aan het begin van de oorlog, is geliquideerd. Zelfs de opperste leider, Ali Khamenei, is toen omgebracht. Alleen de mensen die nu aan de macht zijn, ja, we hebben het over een voorzitter van een parlement die al decennia lang meeloopt aan de top. De Iraanse president, die leeft nog. De minister van Buitenlandse Zaken is al iemand die al jaren connecties heeft aan de top van het regime. Dus het klopt gewoon niet.
0: Geen nieuwe garde.
1: Dat is absoluut geen nieuwe garde. Er zijn gewoon mensen die al jaren meelopen. En misschien zijn ze wat pragmatischer, maar het is niet dat er een regime change heeft plaatsgevonden. Nee. Absoluut niet.
0: We spraken net al over de protesten in januari die heel bloedig werden neergeslagen, waar heel veel mensen bij zijn omgekomen. Denkt u dat er weer nieuwe protesten kunnen komen nu?
1: Nou, ik denk op de korte termijn niet, want de mensen moeten nog bijkomen van een oorlog. En die protesten zijn ook niet eens zo heel lang geleden. Ze zijn natuurlijk van januari. Dus mensen moeten nog bijkomen, mensen moeten nog een beetje op adem komen. Maar als je kijkt naar de geschiedenis van Iran, vooral de afgelopen 10 à 15 jaar, dan zie je dat regelmatig de mensen de straat op gaan. Want de politieke, sociale en economische situatie is zo slecht dat men gewoon de straat op blijft gaan om verandering te vragen, om verandering te eisen. Dus ik verwacht wel dat er wel weer protesten gaan komen, alleen niet op de korte termijn. Nee. En sterker nog, ik denk ook niet dat men dat moet gaan doen. Eerst maar even op adem komen, eerst maar weer goed proberen te organiseren en dan pas weer de straat op gaan.
0: U zegt net al, waar is het nou allemaal goed voor geweest? Als u terugkijkt op deze oorlog, welke conclusie zou u dan trekken?
1: Ja, ik denk dat we met z'n allen kunnen concluderen dat iedere militaire interventie, vooral in het Midden-Oosten, dat niet een resultaat oplevert waar we hier in het Westen, maar ook daar in die regio blij mee kunnen zijn. Want ook dit laat weer zien dat militair ingrijpen de regio niet stabieler en niet vrediger maakt, maar vaak zelfs nog wel slechter. En het gebeurt weer. En dat maakt het natuurlijk ook weer zo bijzonder dat we iedere keer weer in die val trappen. Dus nee, het werkt niet. Militaire interventies werken niet. Als er verandering moet komen in Iran, en ik ben een groot voorstander van verandering, ik hoop echt dat het regime snel ten einde komt, ja, dan moet dat van binnenuit komen. De mensen moeten dat zelf gaan doen. En uiteindelijk moeten de mensen zelf beslissen hoe dat gebeurt en wie ze dan willen hebben. Maar het militaire interventie van buitenaf ligt dat niet.
0: Veel dank, Martin Abbasi, gemeenteraadslid voor Pro in Haarlem.
2: Ster. Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS, School for Business and Society. Expand your perspective.
3: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
3: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: In Opium op Oerol zijn te gast presentator Fidan Ekkies samen met haar zus Vildan. Ze bezoeken een theatervoorstelling en vertellen over hun ervaringen. Zangeres Vrouwtje is er weer en Elfie Tromp bezingt Adele Bloemendaal. Opium op Oerol vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.

0: leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
0: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
4: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
6: NPO Radio 1.
7: 1:30, hier is Levi met de hoofdpunten.
8: Het afgelopen jaar werd te veel post niet op tijd bezorgd. Dat concludeert de Autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks terugkerend onderzoek. Vorig jaar was 86% van de post op tijd, terwijl dat wettelijk 95% moet zijn. Volgende maand worden de regels voor postbezorging versoepeld. Een man en vrouw uit Dalfsen moeten de cel in voor het ontvoeren van hun kinderen. Ze krijgen allebei 2 jaar, waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. De kinderen waren uit huis geplaatst, het echtpaar was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gezakt naar €2,45. Evenementen nemen maatregelen vanwege de verwachte hitte. Zo zijn hardloopwedstrijden afgelast of ingekort. Festivals plaatsen extra waterpunten en overkappingen. Bezoekers wordt geadviseerd goed te smeren, genoeg te drinken en een pet of een ander hoofddeksel te dragen.
7: Ja, want hoe warm wordt het, Marco Verhoef?
9: Het is al warm. In het zuidoosten is het al meer dan 30 graden. 32 heb ik hier en daar gezien. In het noordwesten zo'n 26. En vlak aan zee op de stranden zo'n 22 graden. Dus die hitte die hebben we eigenlijk al grotendeels te pakken. Maar morgen komt er nog wel wat bij. Want dan hebben we eigenlijk in het hele land zo'n 30 tot 35 graden. Het warmste is het dan opnieuw in het zuidoosten. Daartussenin zit natuurlijk nog een periode waarin ook wat een en het ander kan gebeuren. Zo zijn zich nu wat onweersbuien aan het vormen ten zuidwesten van Zeeland. Die komen onze kant op. En dat betekent dat van het zuidwesten uit de komende uren de kans op een lokale maar stevige onweersbui wel toeneemt. En als je pech hebt en je zit midden in zo'n bui, dan knettert het even flink, kan het heel hard regenen, kunnen ook zware windstoten voorkomen. Dus hele lokale overlast kan, maar dat zal wel erg lokaal zijn, want er zullen veel meer plekken zijn in Nederland die zo'n bui net mis gaan lopen.
7: En zien we die buien morgen ook?
9: Ik ben bang van wel, maar ook weer lokaal. Er is ook eigenlijk niet zo goed aan te geven waar nou precies, want het wordt overal gewoon warm, het wordt overal broeierig en in de namiddag en de avond neemt de kans op zo'n lokale, maar stevige onweersbui dan ook opnieuw toe. In de nacht naar zaterdag verdwijnen die dan weer en in het weekend zijn ze grotendeels van de weerkaarten verdwenen. Hoewel zondag een lokale onweersbui ook weer niet helemaal is uitgesloten. De weekenddagen doen het dan wel weer met iets lagere temperaturen. Niet meer in het hele land 30 graden en meer. Alleen nog in het zuidoosten komt het kwik iets boven de 30 graden uit. En in de rest van het land zit je dan zo tussen de 22 en 28 graden.
7: Erik Evengroen, hoe gaat het op de weg?
10: Nog altijd een vrij gemiddelde avondspits voor de donderdag met net 400 kilometer file. Maar op een aantal plekken wel flink wat vertraging door ongelukken en pechgevallen. Om te beginnen werkzaamheden op de A12 Utrecht richting Arnhem. Bij knooppunt Lunette is dat het geval, kost je een half uur. Een auto met pech op de A12 van Arnhem naar Den Haag. De hoogte van knooppunt Oude Rijn is de rechte rijstrook dicht en de vertraging ruim 3 kwartier. Dan een ongeluk met een vrachtwagen op de A28 van Zwolle naar Assen. Daar is die bij Assen-Zuid door de middenberm geschoten. In beide richtingen is daar de linkerrijstrook dicht. In beide richtingen moet je ook rekening houden met ruim een half uur oponthoud. En tenslotte een ongeluk op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam bij afrit Numansdorp. De weg is zojuist vrijgegeven met een vertraging nog altijd 20 minuten.
7: Muggen, daar zitten maar heel weinig mensen op te wachten. En nu lijken onze vertrouwde muggensprays ook nog eens steeds minder goed te werken. Nu hoort zo waarom.
6: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
11: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
12: In Opium op Oerol zijn te gast presentator Vidan Ekies samen met haar zus Vildan. Ze bezoeken een theatervoorstelling en vertellen over hun ervaringen. Zangeres Vrouwtje is er weer en Elfie Tromp bezingt Adele Bloemendaal. Opium op Oerol vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
13: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
14: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
15: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
14: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
16: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl. Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl. Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Dielke Teertstra.
23: Het NOS Radio 1-journaal.
7: De Europese Unie wil weer praten met Rusland over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Op verzoek van Antonio Costa, voorzitter van de Europese Raad, zijn er diplomatieke contacten geweest. In Brussel was vandaag een NAVO-vergadering. En een paar kilometer verderop is vanavond een EU-top van de 27 Europese regeringsleiders. Correspondent Chris Ostendorf in Brussel. Op dit moment lopen regeringsleiders daar binnen bij jou, bij de EU-top. Dit contact, Chris, is toch wel opmerkelijk. Weten we om wat voor contacten het gaat?
24: Het is zeker opmerkelijk belangrijk nieuws, denk ik. Ja. Wel, want het zijn eerste concrete stappen op wat ik zou noemen gevaarlijk terrein. Hè. Praten met de Russen, er is al eerder over gesuggereerd. Maar gisteren werd het voor het eerst heel concreet. Toen werd bekend dat een topadviseur van president Costa, hij is de voorzitter van de Raad hier, contact heeft gezocht met het Kremlin. Het doel is om te verkennen of Rusland bereid is te gaan praten over een einde aan de oorlog met Oekraïne. En om ook te kijken welke diplomatieke kanalen er dan zijn om mogelijke onderhandelingen op gang te brengen. En vandaag bij het binnenlopen zeggen president Costa en von der Leyen van de Europese Commissie daar weinig over. Wel opmerkelijk, ze kwamen tegelijk met Zelensky binnen. Zelensky in het midden, Costa en von der Leyen aan zijn zijde. En von der Leyen en Costa zeiden beide dat er een soort nieuw momentum is. En voorzitter von der Leyen van de Commissie zegt: the tide is turning. Oftewel, men hoopt hier dat Poetin langzaam maar zeker gedwongen wordt om te gaan praten. En Europa wil dat gaan doen.
7: Maar waarom is de tide turning? Want jarenlang was de EU heel fel gekant tegen contacten met Rusland.
24: Ja, zeker. Je zou kunnen zeggen dat er een soort taboe is doorbroken nu. Want Europa heeft sinds de inval van Rusland in Oekraïne in 2022 alle formele banden met Moskou verbroken. Maar sinds een paar maanden is dat wel een beetje gaan schuiven. Bijvoorbeeld op de informele top van regeringsleiders eind april op Cyprus. Toen zei Zelensky dat wat hem betreft de Europese Unie een leidende rol zou moeten gaan nemen om met Rusland te gaan praten. Later hebben de ministers van Buitenlandse Zaken ook weer op Cyprus vergaderd over de vraag: waar gaan we het dan over hebben met de Russen? Vragen als: moet Oekraïne gaan praten over het de facto opgeven van door Rusland bezette gebieden? Of moet Oekraïne versneld toetreden tot de EU? Dat soort vragen zijn al behandeld. Dus Europa is wel aan het voorbereiden.
7: Ja, en nu komt dat in een soort stroomversnelling.
24: Zeker, zeker. Ja, nu Trump eindelijk de handen vrij lijkt te hebben weer na dat hij probeert een einde te maken aan de oorlog met Iran, heeft hij ineens weer belangstelling voor die andere oorlog met Oekraïne. Je zag het ook de afgelopen dagen bij de G7 in Evian gebeuren, dat Trump daar weer belangstelling voor heeft. En dat er ook een verklaring kwam, die Trump ondertekent, voor ondersteuning van Oekraïne. En hier op de EU-top vanavond wordt er dus ook verder over gesproken. Zelensky zit op dit moment hier al aan tafel. En leiders als Macron en Merz van Frankrijk en Duitsland, die willen ook echt wel een leidende rol gaan nemen om die onderhandelingen vlot te gaan trekken.
7: Dat is de EU-top, maar er is dus ook bij de NAVO wel wat aan de hand. Iets verderop, bij jou in Brussel. Want de Amerikanen hebben daar voor wat opschudding gezorgd, hè?
24: Ja, iets ander onderwerp, maar het is ook in Brussel. Het gaat ook over veiligheid. En het is inderdaad vandaag nogal druk in het diplomatieke verkeer hier in Brussel. De Amerikaanse minister van Oorlog, Piet Hegseth, die was vanochtend even bij de vergadering van ministers van Defensie. Eerder werd al bekend dat de Amerikanen flink minder materieel beschikbaar willen stellen voor de NAVO-planning. Dat is het systeem waarmee de NAVO intern zich voorbereidt op een mogelijke oorlog. En vanochtend zei secretaris-generaal Rutte dat die verminderde Amerikaanse beschikbaarheid per direct ingaat. Maar hij voegde er wel meteen sussende woorden aan toe. Hij zegt geen paniek, hè. Dit gaat alleen over de planning voor het geval dat. En mocht er echt een oorlog uitbreken, dan staan alle NAVO-landen, inclusief de VS, paraat om de NAVO te verdedigen.
7: Maar dat laatste klinkt dan wel weer enigszins geruststellend. Is dat ook?
24: Zou je zeggen, maar dat was geruststellend voor een paar minuten.
7: Oh ja, ja, nee,
24: want Rutte had
7: dat.
24: Deze sussende, zeker, de sussende woorden nog niet uitgesproken. Of Hegseth zat aan tafel bij die ministers van Defensie. En toen kwam die met de volgende dreiging. Namelijk de VS gaat de komende 6 maanden ook

0: om de NAVO te verdedigen.
1: Maar dat laatste klinkt dan wel weer enigszins geruststellend. Is dat ook?
0: Zou je zeggen, maar ja. Dat was geruststellend voor een paar minuten.
1: Oh ja, ja, nee,
0: want Rutte
1: dat.
0: Had deze sussende, zeker, de sussende woorden nog niet uitgesproken. Of Hegseth zat aan tafel bij de ministers van Defensie. En toen kwam hij met de volgende dreiging. Namelijk de VS gaat de komende 6 maanden ook de daadwerkelijke fysieke aanwezigheid in Europa evalueren. Want, zegt Hegseth, te veel landen hebben de boodschap van Trump nog niet begrepen. Landen hebben ook kritiek gehad op de VS en dat is niet gewenst. Er was kritiek van de Duitsers bijvoorbeeld op de oorlog tegen Iran. Schandelijk, zei Hegseth daarover. En toch moest Rutte die ministers van de oorlog ook te vriend houden. Luister maar.
2: But too many of our allies said no. Or criticized us publicly for doing what they aren't prepared or able to do themselves. It was shameful.
3: I think it is important that this ally is keeping that pressure on. And I'm happy he does this. Because we need to speak the truth to each other.
0: Ja, je hoort het, hè. Het is schandelijk wat jullie doen. En Rutte zegt, ik ben heel blij om dat te horen.
1: Ja.
0: Dit is eigenlijk wat je ziet gebeuren. De machtige vriend Amerika, die wil niemand daar ruzie mee maken. Gewoon omdat de Amerikanen Europa voorlopig nog kunnen chanteren op verschillende terreinen. En de Amerikanen doen dat gretig. De regeringsleiders hier bij de EU-top zullen het daar ook vanavond over moeten hebben. En ze zullen vooral concluderen allemaal binnen de NAVO, binnen de EU ook, dat Europa zo snel mogelijk zijn eigen verdediging op orde zal moeten gaan krijgen. En in dat kader moet je ook die pogingen zien om in gesprek te raken met de Russen, want daar ook zou je over kunnen zeggen dat kan Europa niet aan de Amerikanen overlaten. Dat zullen ze toch echt zelf moeten gaan doen.
1: Dankjewel, Chris Ossendorf in Brussel.
4: Het NOS Radio 1 Journaal.
1: Ja, dit is in de studio, hoor, niet bij u thuis. Muggen die zoomen op de achtergrond, want ja, met dit warme weer dan zie je ze weer veel. Die kunnen we gelukkig weren met een flesje Date, maar ook dat blijkt geen zekerheidje meer. Uit Amerikaans-Frans onderzoek blijkt dat muggen dat middel na verloop van tijd kunnen associëren met de mens en dat het daarom juist werkt als een lokmiddel. Arnold van Vliet, muggendeskundige aan de Wageningen Universiteit. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Kunnen we de Date de prullenbak ingooien?
5: Nee, dat zeker nog niet. Maar het is wel een boeiend onderzoek wat laat zien dat muggen kunnen leren. En dat het Date en eigenlijk een soort signaal geeft aan die mug. Wat een afwerend mechanisme in eerste instantie. Mm-hmm. Maar ook als ze dat getraind worden om dat te leren dat ze daar bloed kunnen krijgen. Dat ze dat helemaal niet meer afwerend is en dat het juist aantrekkelijk kan zijn.
1: Ja.
5: En er werd ook gedacht dat Date, dat is een soort toxische, dus chemische, een beetje afwerende stof. Maar het lijkt toch meer een signaal te zijn voor die muggen.
1: Ja. Hebben we de mug onderschat dat hij dit gewoon kan?
5: Nou, dit is in situaties dat mensen heel intensief Date gebruiken. En daar zou dat kunnen optreden. Ik denk dat we daar in Nederland sowieso nog niet op dat niveau zitten. Gelukkig zeg ik er ook gelijk bij. Maar het is wel iets waar zeker ook nog verder gekeken gaat worden. Wat betekent dit dan voor hoe je dit nou goed inzet? Om ook als het echt nodig is, en zeker in die situaties waar muggen ook ziektes overbrengen, dat je dit verstandig inzet, dit soort middelen als Date, om te voorkomen dat je daar dat die muggen dat het niet meer gaat helpen tegen muggen.
1: Ja, want we hebben het nu inderdaad in eerste instantie over Nederland. En bij ons zijn muggen natuurlijk lastig en het gaat jeuken. Maar meestal, in de meeste gevallen, blijft het daarbij. Maar er zijn natuurlijk ook landen waar dit veel grotere impact heeft.
5: Klopt, maar ook voor Nederland. We hebben het over dan in het kader van klimaatverandering. Nou, daar maken we deze dagen van alles weer mee. Dat gaan we steeds meer krijgen. En ook hier moeten we rekening houden met ziektes die door muggen overgebracht kunnen worden in de toekomst. Dan hebben we het over het West Nijl-virus, wat via de huissteekmug kan overgebracht worden. Wat in 2020 al een keer rondom Utrecht en Arnhem gebeurd is. Maar ook de opkomst van de tijgermug, wat gewoon een zekerheid is dat die hier een keer gaat komen met allerlei tropische ziektes. Ja, en dan hebben we toch wel de wering nodig. Dus daar moeten we aan wennen. Dus het, voor de nabije, wat verdere toekomst is het voor Nederland ook zeker relevant.
1: En wat moeten we dan of kunnen we dan doen? Moeten we, als het op Date aankomt bedoel ik, moeten we dan gewoon wel blijven sprayen en smeren of juist niet?
5: Nou, kijk, als we het hebben over muggenwering, dan is het belangrijk om die muggen buitenshuis te houden. Dus hoeren, klamboes, dat soort dingen moeten we aan wennen. Het gebruik, als je echt veel last hebt, dan kan je dus gewoon Date gebruiken.

0: gewoon de normale manier van gebruik zoals op de verpakking staat. Dus daar hoeven we echt nog geen verandering te doen. En het werkt ook gewoon nog. Maar het is meer iets voor de toekomst en voor de onderzoekers, ja, om daar toch wat meer naar te gaan kijken. Maar, en voor de praktische tip nu is om gewoon die bakjes rondom je huis leeg te gooien. Te voorkomen dat daar die muggen opgroeien.
1: Bakjes met water?
0: Ja, de plantenbakken waar er, als er een regenbui is geweest, die gewoon weer even leeg. Of de vogelbakjes eens in de 2 weken even leeg gooien en dan weer opnieuw vullen.
1: Want dat zijn de broedplaatsen.
0: Ja. Ja.
1: Maar klopt het dat ik helemaal nog niet zo heel veel last heb gehad van muggen dit jaar?
0: Ja, de mug heeft een slechte start gehad. Het was extreem droog een paar weken terug. Gedurende vrij lange tijd. En dat is niet goed, want die bakjes waar ik het net over had, die stonden dus leeg. En daar konden ze dus niet in voortplanten. Op die plekken waar dat wel kon, die zijn begin juni is die eerste generatie daarin gekomen. Dat met deze temperatuur gaat die ontwikkeling heel rap. Met dit soort temperaturen richt 30 graden. Dus dan gaat die ontwikkeling. Normaal duurt het na het leggen van eitjes zo'n 4 weken dat er een nieuwe muggenlading komt. Dat kan met dit soort temperaturen wel naar 2 weken gaan.
1: Dus hij maakt een inhaalslag de komende dagen?
0: Dat vermoed ik wel, ja. Dus een mooie oefening voor ons allemaal om die tijdelijke broedplaatsen toch leeg te houden na de regenbuien.
1: Thuis meteen een rondje maken. Dank, muggendeskundige Arnold van Vliet. Het sportnieuws dan, Levi.
2: De twinkeling in zijn ogen toen Feyenoord belde was voor de vrouw van trainer Giovanni van Bronckhorst genoeg. Hij zou geen nee zeggen.
3: Dan moet je natuurlijk altijd nog afwachten of het daadwerkelijk rondkomt. Maar dat was het geval. Dus dat was voor mij wel heel mooi om weer sowieso in Nederland weer terug te zijn. En ook in de stad en bij de club waar ik van hou.
2: Ja, en dus werd hij vandaag gepresenteerd als de nieuwe trainer van de Rotterdamse club. Afgelopen seizoen was hij samen met Sipke Hulshoff assistent bij Liverpool. Hulshoff wordt nu zijn assistent bij Feyenoord. Van Bronckhorst speelde bijna 200 wedstrijden voor Feyenoord en werd als trainer in 2017 landskampioen met de club. Ook nieuws over een andere oud-Feyenoorder, Dirk Kuyt. Hij stopt als trainer van FC Dordrecht en gaat aan de slag in Turkije. Fenerbahçe meldt dat hij assistent wordt van de nieuwe hoofdcoach Ismail Kartal. Volgens de club uit Istanbul is er een principeakkoord. Maar Dordrecht wil nog wel geld zien, aangezien Kuyt pas geleden zijn contract nog verlengde tot medio 2028. Kuyt speelde tijdens zijn voetbalcarrière 3 jaar voor Fenerbahçe. Opnieuw een gelukje voor tennisser Jesper de Jong. Door een afmelding is hij direct toegelaten tot het hoofdtoernooi van Wimbledon en hoeft hij geen kwalificaties te spelen. Voor Roland Garros een paar weken geleden moest de Jong zich wel kwalificeren. Dat lukte toen niet, maar als lucky loser mocht hij toch meedoen, ook door een afmelding. En hij haalde toen de 8e finales. En voorafgaand aan de wedstrijden die vandaag gespeeld worden op het WK wordt stilgestaan bij de Internationale Dag tegen Haatzaaien. De aanvoerders dragen een vlag met daarop de tekst: "We play together, we stand against hate." In het Engels en in de eigen taal. En volgens de FIFA is dat nodig, want sinds de start van dit WK, vooral online, is het ongezellig. Zijn namelijk 400.000 negatieve of beledigende berichten verwijderd van sociale media.
1: 400.000?
2: Ja, kun je nagaan hoe gezellig het daar soms kan zijn.
1: Erik, hoe gaat het op de weg?
4: Nou, het drukmoment van de spits ligt gelukkig achter ons. We kwamen van zo'n ruim 400 en inmiddels 300 kilometer file. Maar dat merk je nog niet overal. Onder andere niet op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Daar was bij knooppunt Oude Rijn een vrachtwagen stand met pech. Die is door, maar er staat wel 10 kilometer file met ruim 3 kwartier vertraging.
1: Het valt op de voetbalvelden dit WK. Veel spelers zijn lang en breed, enorm gespierd. En er lopen ook behoorlijk wat oudere vedettes rond. Denk aan Cristiano Ronaldo, die 41 is. Of gisteren in de basis bij Kroatië stond Modric, is ook al 40. Voetbaltrainer en analist Gert-Jan Verbeek, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
1: Is het gedaan met kleine, beetje lichtvoetige spelers, zoals vroeger Sneijder of Iniesta?
5: Nou, als je van de week weer hebt mogen genieten van Lionel Messi, dan wordt dat in de kop gedrukt, hè? Want die is uitstekend in vorm en wist 3 keer te scoren.
1: Ja, dus dat is ook niet het geval.
5: Nee, dat denk ik niet. Het is wel zo dat je tegenwoordig wel steeds meer optimaal getrainde atleten ziet. En die nemen wel de overhand. Maar op het moment dat je iets kan compenseren door bijvoorbeeld een geweldige basistechniek, goed in de kleine ruimte, Dus dan met een uitstekend spelerzicht, dan compenseer je dingen. Ja. En dan zit je ook als klein ventje hier wel te behoeden voor de aanslagen die je krijgt door die fysiek zwaardere tegenstanders. Hè? Want je bent ook wat behendiger en wendbaarder. Dus die zullen er altijd blijven. Alleen ook die moeten wel goed getraind zijn.
1: Ja, want wat betekent optimaal getraind in het voetbal?
5: Nou ja, dat je alles gemaximaliseerd hebt. Hè? Dat je dus een goede fysieke conditie hebt. En je hebt in het voetbal heb je veel anaeroop en anaeroop vermogen nodig. Dus een hele complexe vorm van conditietraining.
1: Want wat betekent dat anaeroop vermogen? Is dat je goed kan aan, dat je veel in je longencapaciteit hebt?
5: Je moet volhouden in een vrij hoog tempo. En de intensiteit is enorm toegenomen. En je hebt natuurlijk op korte afstanden ook heel veel sprintjes te maken in zo'n wedstrijd. Hè? En vooral spitsen en middenvelders. Ja, daar wordt nogal wat van gevraagd.
1: Ja. Nou was u in uw tijd bij Feyenoord, toen u daar in 2008 begon, een van de pioniers als het ging om krachttraining. Waar kwam die focus toen vandaan?
5: Nou, ik heb een boksachtergrond. Dus ik heb altijd voetballen in het begin van mijn carrière weten combineren met voetballen. Dat had bij mij een hele positieve uitzondering of een hele positieve gewaarwording dat ik heel fit was. Want de meeste voetballers in mijn tijd die hadden eigenlijk alleen maar gespierde bovenbenen en gespierde kuiten. En dan hield het wel op. Buikspieren en dat soort dingen werden eigenlijk niet getraind. Soms in het begin van het seizoen nog een beetje met de medicijnbal, maar dan hield het al snel op. En in het begin van mijn carrière hadden wij een atletiek trainer, Henk Heijsing, die op een gegeven moment krachttraining introduceerde. Daar had ik heel veel baat bij en heel veel voetballers bij Heerenveen. En uiteindelijk heb ik dat ook overgenomen als trainer zijnde. En ben ik altijd voorstander geweest om krachttraining te doen in de lopende het seizoen. Dus niet alleen maar in de voorbereiding, maar door het hele jaar heen.
1: Hoe werd dat ontvangen? Want de voetbalwereld wordt toch vaak wel gezien als een conservatieve wereld?
5: Nou, met scepties. Bij de ene club was het wat makkelijker als bij de andere club. Ik kwam van Heerenveen en daar was het gewoon geland. En daar was het geen enkel probleem. Ja, bij Feyenoord waren ze het niet gewend. En dat gaf een hoop heisa.
1: Ja, wat voor heisa?
5: Nou, die zag het niet zitten. Hij had het nooit gedaan of kende het niet. Onbekend, hè. Dat maakt mensen onzeker. Denk ze, is het al goed voor me? Word ik er niet langzaam van? Past dat wel bij mij? En het is niet leuk. Nou ja, dat soort opmerkingen krijg je dan. Hè.
1: Wat ook opvalt op het veld nu, is de leeftijd. Ik zei het net al, een paar jaar geleden was je met 35 jaar aan de oude kant. En dan mocht je blij zijn als je nog gewisseld werd. Erin gewisseld werd. Maar nu zie je voetballers van eind 30, ook 40ers in de basis. Hoe kan dat?
5: Nou ja, dat heeft wel te maken met dat spelers tegenwoordig heel goed begeleid worden. Hè. De voeding is heel belangrijk geworden in de topsport en ook in de voetballerij. Het feit dat het aantrekkelijk is om ook wat langer door te voetballen en er hard voor te werken om je lijf goed te onderhouden, is ook financieel plaatje. Hè. Want er wordt goed betaald tegenwoordig in het betaalde voetbal. Dus het is een mooie wereld waar je in verkeert. Hè? Het is een soort jongensdroom die je leeft. Nou ja, en om dat zo lang mogelijk uit te kunnen stellen, daar heeft iedereen wel baat bij.
1: Ja. Maar gaat zo'n oudere speler er straks ook met de titel vandoor? Heeft u een favoriet?
5: Dan hou ik het bij Argentinië. Hè? Want die hebben een team dat niet alleen een hele grote voetballer in de gelederen heeft, maar die hebben ook 10 anderen die in dienst staan van die ene speler. En dat wordt geaccepteerd. En dat is het allerbelangrijkste. En op die manier kunnen ze ver komen.
1: Ja, 38 jaar ook al, hè, Messi?
5: En die is al 38 jaar. Ik zag hoe fit hij nog was. Ik ben wel benieuwd in hoeverre hij het hele seizoen door fit kan blijven. Want natuurlijk wel een boel wedstrijden in een korte tijd met die warmte erbij. Dat zijn wel extreme omstandigheden.
1: We gaan het nog allemaal zien daar op het veld. Veel dank, voetbaltrainer en analist Gert-Jan Verbeek.
6: Vanavond
1: vergadert de gemeenteraad van Katwijk over de komst van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly naar de gemeente. Het levert veel banen op, maar legt ook druk op de lokale voorzieningen. En we zijn vanavond alweer toe aan de tweede wedstrijden in de poolfase van het WK. Over een paar minuten begint de wedstrijd tussen Tsjechië en Zuid-Afrika. Commentator Ragnar Niemeyer. Ragnar, verwacht je spektakel?
7: Nou, ik verwacht in ieder geval een ploeg. Twee ploegen die er vol voor zullen gaan. Tsjechië en Zuid-Afrika verloren allebei hun eerste duel van het wereldkampioenschap. Tsjechië deed dat van Zuid-Korea, ondanks het feit dat het op voorsprong kwam. En Mexico, het gastland in de openingswedstrijd van het WK tegen Zuid-Afrika, won met 2-0. Ik zie bij één Zuid-Afrikaan in ieder geval de tranen uit de ogen lopen. lopen. En dat betekent dat we toch een wedstrijd krijgen waarin passie de boventoon zal gaan voeren. Dat was Thibaut Mokoena. Prachtig om te zien, zo Maxima-achtige traan. En de wedstrijd wordt gespeeld in het Mercedes-Benz Stadion van Atlanta. Twee ploegen dus die zijn veroordeeld tot spelen om de winst. Hè? Want dat is toch echt wel wat hier telt. Je kunt niet spelen op een gelijkspelletje en dan denken de volgende keer maken we het wel af. Er moet hier gewonnen worden om de droom levend te houden. Vijf wijzigingen bij de Tsjechen. Met oud-PSV en oud-Twente-speler Sadilek in de basis. Opvallend dat oud-captain Thomas Susek, gedegradeerd met het Engelse West Ham United, naar de bank is verwezen. Hoewel ik hem nu weer voorbij zie lopen. En dat betekent dat er dus ergens in de warming-up dan een speler geblesseerd is geraakt. Want hij was geslachtofferd voor dit duel tegen de Zuid-Afrikanen. Die teruggrijpen naar het vaste systeem. 4-2-3-1 in plaats van met 5 verdedigers. Dat ging hopeloos mis. Hele zwakke wedstrijd. En ik heb er wel zin in. Goed zo. Niet de meest aansprekende namen. Wel een mooie pot.
1: We gaan het zien vanavond. Ragnar Niemeyer, dankjewel. En ook Zwitserland nog tegen Bosnië-Herzegovina. Dus weer veel te zien en te beluisteren. Dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vanmiddag. Morgenochtend zijn we er weer. Morgenmiddag natuurlijk ook. En Levi heeft nog het uitgebreide NOS Journaal voor u. Heel fijne avond. Tot morgen.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: En Van Dijk, ja, 1-0!
6: De hele dag door. Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
8: Dat allemaal richting veranderd. Het is 1-1.
9: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
8: Simmerdoel met links in de goal! En de voorsprong weer hersteld.
6: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
8: Weer scoren, nu dan, kom maar! Die gaat erin! En het is 2-2. In Dallas.
6: Zaterdagavond.
10: De tweede.
6: Nederland-Zweden. NOS Langs de Lijn begint om 6 uur.
9: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
11: Ster. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: In Opium op Oerol zijn te gast presentator Vidan Ekies samen met haar zus Vildan. Ze bezoeken een theatervoorstelling en vertellen over hun ervaringen. Zangeres Vrouwtje is er weer en Elfie Tromp bezingt Adele Bloemendaal. Opium op Oerol vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
16: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
17: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
18: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
17: Sorry Bo, het is beauty.
18: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
19: Lieslot, wat ben je aan het doen?
20: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
19: Dus?
20: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
19: Ah, met superkorting.
20: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
19: Prijsvrije vakanties.
18: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
19: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: NPO Radio 1. 6 uur.
9: Margje fixen.
1: Dit is de dag waarop de zomer weer helemaal terug is, inclusief Nationaal Hitteplan. Hoe belangrijk is dat plan? Of zouden we ook zonder kunnen? Zometeen een debat in Dit is de Dag, maar eerst het NOS Journaal van 6 uur. Met Levi van Eck.
2: Er wordt geschokken gereageerd op het nieuws uit Meerstad. In het dorp in de provincie Groningen zijn vannacht twee doden gevonden in een huis. Het gaat om een man en vrouw van 53. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een verdachte opgepakt.
21: Dat gaat om een minderjarige, is het kind van het echtpaar. Deze persoon is aangehouden en zit in beperkingen, wat betekent dat diegene ook alleen contact mag hebben met de advocaat.
2: Vannacht rond 1:30 werd er alarm geslagen en ging de politie richting het huis, zegt verslaggever Kees van Dam.
0: En trof in de betreffende woning twee doden aan en een minderjarig meisje. Verder zegt de politie eigenlijk niet veel. Ze zeggen het is een gevoelig onderwerp. Forensisch onderzoek is nog gaande. We komen pas met meer informatie naar buiten als we alle losse eindjes in het onderzoek aan elkaar hebben kunnen knopen.
2: Burgemeester Kamminga van Groningen noemt het een tragische gebeurtenis. Ze schrijft dat haar gedachten uitgaan naar de familie, vrienden en bekenden van het echtpaar. De adviesprijs voor diesel staat op het laagste punt in maanden. Waar de prijs begin maart nog €2,82 was, is die deze week gezakt naar €2,26. Door het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran lijkt het conflict in de Persische Golf voorlopig voorbij. Daardoor dalen de inkoopprijzen weer, met als gevolg ook de prijzen voor diesel en benzine aan de pomp. De prijs voor benzine daalt minder sterk dan die van diesel. De adviesprijs voor benzine staat nu op €2,45. De eigenaren van de site Funcap stonden vandaag voor de rechter voor betrokkenheid bij de dood van klanten die op hun site medicijnen en drugs kochten. Het Openbaar Ministerie legt bij 18 sterfgevallen een link met Funcaps.
10: Uit de onderzoeken blijkt dat de middelen die Funcaps heeft verkocht via haar website zijn aangetroffen in het lichaam van de slachtoffers. Er zijn 80 slachtoffers onderzocht en bij 18 zien we dat causale verband. Dus dat betekent ook dat er bij een heel groot aantal geen causaal verband is. Dat kan betekenen dat deze personen ook andere middelen hebben genomen. Het kan ook zijn dat we pas laat onderzoek hebben gedaan waardoor niet alles meer zichtbaar was.
2: Volgens het OM werden er door Funcaps geen bijsluiters of gebruiksinformatie meegeleverd. De eigenaren van Funcaps blijven voorlopig vastzitten. In Dordrecht zijn 21 lichamen herbegraven op een andere begraafplaats zonder dat nabestaanden dat wisten. Ook het gemeentebestuur was niet op de hoogte. Dat gebeurde al enkele jaren geleden toen de grafrechten afliepen. De gemeente Dordrecht zegt dat dit nooit had mogen gebeuren.
22: Mensen kiezen bewust voor deze plaats, voor deze begraafplaats. Dat heb je ten alle tijde te respecteren. En dat is allemaal niet gebeurd.
2: De gemeente wil dat de lichamen worden teruggebracht. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de Autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar werd 86% van de post de volgende dag bezorgd. Wettelijk moet dat 95% zijn. In Polen is een man opgepakt die mogelijk betrokken is bij de moord op de Russische kunstenaar Skripetsky. Die werd maandag doodgeschoten en de politie probeert te achterhalen wie de opdrachtgever was. De kunstenaar was kritisch op president Poetin en de oorlog tegen Oekraïne. De passagiers van cruiseschip Hondius die in Nederland in quarantaine zaten mogen weer naar buiten. Geen van hen is ziek geworden, meldt het RIVM. Op het Nederlandse schip was in april een uitbraak van het Hantavirus. Daardoor zijn 3 mensen overleden. De komende dagen is het heet. En niet alleen in Nederland, ook op andere plekken in Europa is het boven de 30 graden. Zoals in België, zegt deze weerman van de VRT.
23: We zijn vertrokken. Vertrokken voor een zeer lange, zeer warme periode. Met vandaag voor de eerste keer temperaturen van 30 graden en meer. Code geel is actief voor die hitte.
2: In Rome was het vandaag 34 graden en dat blijft het de komende week nog. Deze toeristen vinden het wel prima.
24: Love this, yeah. Super fun, super hot, nice and refreshing. Yeah, love the water.
25: I come from California. It's the same weather as here, very hot. You sweat, but it's nice thing, so it's worth it.
2: En ook Duitsland maakt zich op voor een hittegolf. Deze man heeft maar wat extra waterflessen ingekocht.
26: Dat is teils Zufall, weil gerade der Vorrat zu Ende ist. Zum Teil natürlich aber auch im Hinblick auf das warme Wetter, was jetzt kommt. Deswegen direkt 2 Kisten ist dann besser.
2: En zoals gezegd krijgen we die hitte ook in Nederland. Al enkele hardloop-evenementen zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop is ook voorbereid op de warmte. Duizenden muziekliefhebbers zijn onderweg naar Limburg of zijn er zelfs al. Morgen gaat het 3-daagse festival van start. De campings zijn vandaag al opengegaan. Ide Kofferman is directeur van Pinkpop. Goedenavond.
27: Goedenavond.
2: Welke maatregelen nemen jullie vanwege die hitte?
27: Nou, het allereerste begint het met de goede informatievoorziening richting onze bezoekers. Je kan eigenlijk heel veel zelf doen. Dus wij raden iedereen aan natuurlijk om zonnebrand mee te nemen. Maar dat is ook op het terrein verkrijgbaar. Nou, luchtige kleding, een petje op voor de zon, voldoende water drinken, et cetera, et cetera. Maar daar kunnen wij natuurlijk ook een extra handje in helpen. Dus dat doen we door meer waterpunten te maken, meer schaduwplekken en overkappingen. En op die manier spelen we eigenlijk in op die warme, zonnige dagen hier.
2: Ja, want hoe ziet het terrein er normaal gesproken uit?
27: Nou ja, kijk, je hebt twee hoofdpodia met daartussen ruimte voor zo'n 70.000 mensen. Dus je kunt je voorstellen dat een open vlakte is. Maar daaromheen eigenlijk hebben we eigenlijk vorig jaar al de trend ingezet om meer de bezoekers centraal te stellen. En daarbij ook meer te zoeken naar comfort. Dus we hebben nu een heleboel delen van de backstage die wat meer schaduwrijk is. Ook frontstage gemaakt, zoals het dan heet. Dus dat zijn publieksgebieden geworden waar je ook goed kan toeven in de schaduw. Dus ja, op die manier was er eigenlijk al een ontwikkeling gaande die nu met dit weer extra goed van pas komt.
2: U zei al dat bezoekers zelf kunnen letten op luchtige kleding en petjes. Nou, er is dus meer schaduw op het terrein. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je naar een festival gaat en je wilt heel graag een bepaalde act zien, dat je daar al uren voor misschien al voor het podium staat te wachten. Ja, wat kunnen deze mensen doen? Of houdt u daar ook rekening mee?
27: Ja, dus vanuit onze veiligheidsorganisatie is er natuurlijk heel goed toezicht op alle mensen die zich rondom zo'n podium verzamelen, om allerlei redenen. Maar een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen. Onze EHBO-posten zijn altijd goed ingericht, maar nu in verband met de hitte nog wat extra opgeschaald, zodat we echt iedereen die eventueel last heeft van een heet moment ook goed kunnen opvangen. Dus op die manier gaan we daarmee om.
2: En dan wordt er ook misschien onweer verwacht. Houden jullie daar ook rekening mee?
27: Ja, dus wij hebben altijd hele korte lijnen met het weerstations om weer goed te kunnen zien aankomen. Onweer laat zich over het algemeen lastig voorspellen. Maar er is hier een veiligheidsorganisatie die op het moment dat dit soort scenario's in werking treden, protocollen gaan volgen. We bestaan 55 jaar, dus we hebben daar ook wel de nodige ervaring mee. Dus we weten hoe we daarmee om moeten gaan. En vanaf dat moment gaan er bepaalde scenario's in werking waarmee we onze bezoekers meenemen om te zorgen dat ze goed geïnformeerd en geïnstrueerd worden over hoe we daar het beste mee om kan gaan.
2: Ja, 55 jaar ervaring dus, zegt u. Heeft u al eerder edities meegemaakt met deze hitte?
27: Nou, het was vorig jaar, kan ik u zeggen, ook niet koud. Dus we hebben toevallig vorig jaar ook echt een warme editie gedraaid. Dus dat is nog parate kennis. En verder, ja, in de roemrijke geschiedenis van Pinkpop heeft het zonnetje wel vaker hard geschenen. Dus zeker, die ervaring is er ook en die nemen we ook mee.
2: Dankjewel, Ide Kofferman van Pinkpop. Het is 6:08. Het weer nog. Het blijft nog lang warm vanavond. Vanavond en vannacht is er dan wel kans op onweer. Morgen wordt de warmste dag van de week met 32 tot, u hoort het al, 35 graden.
1: Gaan we naar Erik Evengroen, naar de ANWB verkeersinformatie.
3: Ja, de meeste files van de avondspits worden nu snel korter of zijn zelfs al aan het oplossen. In totaal nog 150 kilometer. De meeste vertragingen en bijzondere files op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting Arnhem. Bij knooppunt Lunetten bij de wegwerkzaamheden daar nog een half uur oponthoud. A12 Arnhem richting Den Haag. Voor de Meer en daar stond lange tijd een auto met pech. De weg is vrij, de vertraging nog wel een kwartier. Dan de A28 Zwolle-Assen. Daar is in beide richtingen de linker rijstrook nog dicht. Daar is een vrachtwagen door de binnenberm geschoten. Hou in beide rekeningen ook nog rekening met 20 minuten oponthoud. En tenslotte de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer 7 kilometer file met 20 minuten vertraging.
6: NPO Radio 1. EO.
4: Dit is de dag. Maartje Fixen.
1: Ja, u heeft het wel zelf gemerkt en anders hoorde u het net al. Het is een heet in Nederland. Deze kinderen weten er wel raad mee.
5: We zijn water aan het vullen en spuiten en zo. Met waterpistolen en zo. Dus we hebben gewoon mooie. We doen het gewoon alles voor om kort te houden.
1: Maar om kwetsbare personen, zoals ouderen, jonge kinderen, langdurig zieken te beschermen tegen de warmte, is sinds vanochtend het Nationaal Hitteplan van kracht. Dat is een waarschuwingssysteem van het RIVM dat ingaat als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. Gaat dat plan ver genoeg of is het juist overdreven?
4: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
1: Ja, praat vooral mee. En hier in de studio praat ik over dat hitteplan met Werner Hagens, coördinator Nationaal Hitteplan bij het RIVM. Edwin van der Straten namens het Klimaatverbond Nederland. En met Martin van Staveren, expert op het gebied van risicomanagement. Hartelijk welkom. Goedenavond allemaal. En meneer Hagens, eerst even kort. U gaf dat hitteplan gisteren af. Als u kijkt naar de dag die ja, nu zo'n beetje bijna achter ons ligt, is dat dan terecht geweest?
7: Nee, je kijkt niet naar één dag. Je kijkt eigenlijk naar de gehele periode die in de verwachtingen zit bij het KNMI.
1: Ja, maar als één dag niet klopt, dan valt die al af, zullen we maar zeggen, toch?
7: Ja, maar het gaat om die hele periode. Het is eigenlijk, ja, wil je waarschuwen voor de aanhoudende hitte. Mm. Dus hetgene van vandaag is, maar ook morgen, ja, overmorgen en de komende dagen.
1: Ja, want het idee is ook, je geeft dat plan af als het meerdere dagen, hè, 4 dagen achter elkaar, toch, warmer,
7: ja,
1: wordt.
7: Ja, daar kijken we dan voornamelijk naar. Eigenlijk was het de bedoeling om te waarschuwen voor een hittegolf. Alleen een hittegolf kun je nooit vooraf in de verwachtingen geven. Dat kan alleen maar achteraf worden vastgesteld dat het er eentje was.
1: Ah, vandaar dat het nu, en het heet dus nu een hitteplan. En wat hoorde u vandaag over de situatie? Want ik kan me voorstellen, inderdaad, zo'n eerste dag, nou, dan is het in huizen nog niet heel warm, hè?
7: Nee, maar nogmaals, je moet eigenlijk voor die hele periode bekijken. En deze dag hoort ook bij morgen en overmorgen. Ja. En wat je eigenlijk wil, is dat je, als je gewoon al rustig die periode ingaat, het is voor iedereen wat vermoeiender. En dan kun je op die manier wat langer die periode door, zonder echt die uitputting in die uitputting te raken.
1: Ja, Martin van Staveren, is het goed dat als er meerdere dagen hitte is, dat mensen gewaarschuwd worden?
8: Nou, op zich is de waarschuwing goed, denk ik. En ik snap ook de bedoeling van het plan, hè, voor kwetsbare mensen, et cetera. Alleen, ja, het woord nationaal hitteplan, dat roept mij wel een beetje een crisisgevoel op. Want dan denk ik van, ja, het is warm. Natuurlijk moeten we daar maatregelen voor nemen. Plus, ja, zo'n plan wordt vaak weer vertaald in protocollen. Protocollen moeten worden nageleefd. Nou, mensen in de zorg die hebben het al heel erg druk. Dus meneer Janssen moet ook nog per se een voetenbadje vanmiddag. Dus ja, je kan je afvragen of het inderdaad op deze manier gecommuniceerd moet worden.
1: Het geeft een crisisgevoel, meneer van der Straten. Wat vindt u?
11: Het geeft een crisisgevoel. Misschien is dat de indruk van meneer Verstaven. Maar ik zou zeggen, het is wel heel belangrijk. Het gaat niet om dat voetenbadje. Het gaat om dat mensen die niet zoals die kinderen die je net liet horen makkelijke beschikbaarheid hebben tot water en een badje enzovoort. Mensen die op 3 hoog zitten, 83 zijn, slecht mobiel zijn en die heel heet worden en waarvoor we moeten zorgen dat ze voldoende water drinken en niet uitdrogen. Dat ze weten dat ze de zonwering naar beneden doen en dat ze ook weten wanneer ze het raam open en dicht moeten doen. En dat zijn dingen die juist die zorgmedewerkers of die mantelzorgers die bij die mensen komen even moeten weten, omdat ze in die modus van elke dag dat misschien wel vergeten en nu daar even wat alert op moeten zijn. Ja,
1: of mensen in de buurt. Want meneer Hagens, dat lijkt me ook belangrijk, dat als je de buurvrouw bent van zo iemand, dat je dan even oplet.
7: Ja, zeker. En daarom is de oproep die wij ook doen eigenlijk bedoeld voor iedereen die zorg draagt voor een ander. Dus zeker mantelzorgers, buurtbewoners. Als je bedenkt, oh, die woont bij mij in de buurt, die kan mogelijk even wat hulp gebruiken. Nou, dan is dat wel even een oproep om dan dat extra stapje te zetten.
1: Ja, is dat ook echt een bewuste koerswijziging? Meer letten op de ander in plaats van op jezelf?
7: We hebben dat vorig jaar doorgevoerd. En de reden, we hebben vorig jaar ook een evaluatie gedaan van het hitteplan. En hebben ook gekeken naar hoe communiceren wij. En kunnen wij onze boodschap dan misschien daarop aanpassen als dat beter overkomt. En daaruit kwam naar voren dat de oproep, wat kun je doen voor een ander, dat veel meer een overkwam voor wat mensen konden doen. En het hitteplan is niet voor iedereen die denkt van nou, het is nu warm, waarom communiceert het RIVM dit nu? Het is echt bedoeld voor die mensen die wat kunnen doen voor een ander.
1: Ah, ja, daarmee kan ik ook naar Martin van Staveren. Crisisgevoel is misschien niet eens zo verkeerd, zou je kunnen zeggen, op het moment dat je het inzet voor een ander.
8: Nee, zeker. Nou, nogmaals, wat ik ook zei. De bedoeling is goed. Hè, dus dat ben ik het helemaal mee eens. Kwetsbare mensen beschermen, et cetera. Maar ik vraag me toch ook af, hè, dat gemiddelde zorgmedewerker, hè, dat is een professional, of die zelf niet kan bedenken dat het misschien verstandig is om bepaalde maatregelen te nemen. Mm-hmm. En wat ik zeg, kijk, als hij plannen weer tot protocollen leiden. Die protocollen moeten worden afgevinkt. Ik dacht aan een eenvoudig voorbeeldje, als het even mag. Stel, er wordt een dak vervangen. Er werken een aantal mensen die werken op het dak. Nou, die beginnen al een uurtje eerder. Hebben ze helemaal geen protocollen voor nodig, want dat is gewoon gezond verstand. Er is onweer voorspeld. Het hitteprotocol zegt om 3 uur stoppen met het werk. Nou, het dak is nog niet dicht, kost nog een half uurtje. Wat ga je doen? Ga je stoppen of zeggen, nou, ik ga toch het dak maar dichtmaken, want er komt een zware onweersbui. Nou, als er dan een hele kritische arbo-coördinator is die zegt van ja, gij zult met het hitteprotocol u daaraan houden. Ja, je krijgt dat soort gedoe. Dus ik heb het idee, het nogmaals, bedoeling is goed, ja, maar de uitwerking, daar heb ik zo mijn twijfel.
12: Ja, meneer Hagens, je hebt toch ook zeg maar je gezonde verstand. En leidt het niet tot inderdaad nog meer regeltjes? En inderdaad, in het uiterste geval, dat er eigenlijk een beetje maffe situaties ontstaan. Zoals bij dit voorbeeld van het dak.
7: Nou, hoe ik het zie, is dat het vooral de bewustwording dat hitte ook een probleem kan zijn, dat het een gezondheidsrisico's geven en dat we daar de nadruk op leggen dat het op die manier moet worden ervaren. En Nationaal Hitteplan is eigenlijk niet bedoeld voor de arbo-situatie. Daar heb je andere regels voor en daar gaat op zich het hitteplan niet over.
12: Ah, het gaat er niet over.
8: Oké, dat is op zich wel goed nieuws.
12: Dan hebben we dat heel,
8: ja, maar heel breed gecommuniceerd, hè? Het Nationaal Hitteplan.
12: Ja. Ja.
11: Ja, en ik denk dus dat juist ook belangrijk is, nogmaals te benoemen, omdat we het samen moeten doen. En daarom hebben wij jaren geleden als Klimaatverbond al gezegd, naast een Nationaal Hitteplan, zorg dat je lokaal dingen goed met elkaar regelt in het lokale hitteplan. Dan ga je met
12: kunt u een voorbeeld geven?
11: Nou, dan ga je met zorgpartners in de gemeente en met de mensen van de thuiszorg en met de mantelzorgers in gesprek. En daar heb je ook van tevoren al over nagedacht. Dat is bij die gemeentes die een lokaal hitteplan hebben ook gebeurd. Die hebben met hun zorgpartners nagedacht over wie gaat voor welke mensen zorgen. En zorgt dat die daar ook is en weet ook om welke mensen het gaat. En tegelijkertijd red je het daar niet helemaal mee. Je redt het niet enerzijds met die professionele zorgers alleen, maar je redt het ook niet alleen met die mantelzorgers. Want we zitten ook nog eens een keer, als het gaat om hittegolven, meestal in de periode dat het mensen met vakantie zijn. En dan is het des te belangrijker, vandaar ook die roep om doe het samen en zorg voor degene die naast je woont en kijk daar ook even om de deur. Omdat het gewoon echt riskant is voor kwetsbare oudere mensen, zwangere vrouwen, kleine kinderen. Dus laten we daar met elkaar ook even voor zorgen.
12: Ja, meneer Hagens, we moeten zo'n hitteplan vooral lokaal misschien wel aanvliegen. Wat vindt u daarvan?
7: Nou, ik vind het een hele mooie ontwikkeling. Want kijk, vanuit het RIVM activeren wij het Nationaal Hitteplan. Alleen dan is natuurlijk, wat betekent dat lokaal? En die uitvoering, en wat gebeurt er dan lokaal? En dan is juist zo'n lokale invulling is een hele mooie toevoeging.
12: Ja, een lokale invulling. En krijg je dan ook misschien minder dat probleem, meneer Verstaveren, dat je, nou ja, dat soort maffe situaties krijgt zoals u die schetst?
8: Ja, ik denk dat inderdaad zeker kan helpen. Kijk, het risicomanagement is een beweging richting, en dat klinkt een beetje technisch, principle-based aan het werk. En dat betekent dat je op basis van principes professionals een stukje ruimte geeft om binnen een bepaalde context. Dus ouderen beschermen tegen warmte. Dat kan het context zijn, dat kan het principe zijn. Maar dat je professionals een stukje ruimte geeft om dat zelf in te vullen. Natuurlijk kan dat per gemeente verschillen. Een gemeente aan zee heeft natuurlijk een hele andere context dan een gemeente op het Hoge Zand in Drenthe. Dus ik denk dat dat op zich een heel goed punt is. En wat ik ook denk ik wel, waar ik een beetje mee zit. Kijk, dat hitteplan is echt korte termijn. Het is voor de komende dagen. We weten allemaal dat het warmer gaat worden. Dus ik voel er ook veel meer voor om een nationaal plan te gaan ontwikkelen om gewoon veel duurzamer de steden te vergroenen.
12: Ja.
8: En dat soort zaken te pakken. Ja. En daar is goed met elkaar aan
12: te werken. Wat is het risico van eigenlijk steeds vaker zo'n kortdurende weercode, weeralarm, hitteplan?
8: Nou, het punt is dat je dus eigenlijk een beetje murf wordt. Ja, alweer koldegeel. Ja, het zal wel. En dat vind ik ook een beetje waarom ik het een crisissfeer noem. Kijk, als het woord crisis heel veel valt, en het valt wel heel veel, dan worden mensen een beetje apathisch erom.
11: Nou, ik zou daar nog wel één aanvulling op willen geven. Toch even als het gaat om wat doe je structureel, hè, en op lange termijn. Ik denk inderdaad dat we ook heel hard met elkaar moeten gaan werken in Nederland. Dat we op een steeds heter wordend land voorbereid zijn. En ons ook moeten realiseren dat hitte, eigenlijk als je kijkt naar de klimaatrisico's, het belangrijkste risico is waar de meeste mensen aan overlijden. Ook in Nederland. Dus we moeten er echt heel veel nadrukkelijk mee bezig zijn. En wij doen als Klimaatverbond ook nu doe ik nou nog een keer weer een oproep dat de overheid ook zorgt dat daar meer budget voor is om daar echt mee aan de slag te gaan. Niet alleen overigens buiten, maar ook in en aan woningen om te zorgen dat die ook gewoon koeler zijn en dat die het in die hete periodes en steeds heter wordend klimaat ook beter daarop uitgericht zijn.
12: Ja, want ik zag ook dat u ergens had gezegd, hitte is iets sluipends.
11: Ja, zeker. Ja, in de zin van je merkt het niet altijd. En zeker niet als je niet bij die mensen achter de voordeur komt. Want er kan maar zo iemand ergens zitten. En als het heel heet is, gaan je die kinderen juist wel naar buiten en lekker in het water spelen. Maar oudere mensen, dat is ook de ervaring en ook onderbouwd wetenschappelijk, die blijven juist binnen. Dus dan wordt het juist dat sluipende deel. En daarom is het dan zo belangrijk dat we daar goed voor zorgen. Ja. En het klopt overigens wat meneer Van Staveren zegt, dat in die lokale hitteplannen maak je ook met elkaar afspraken. Dat is niet in protocollen gelegd, je moet dit en dit en dit. Maar dan maak je met elkaar afspraken wat het beste past in jouw eigen lokale situatie. Ja. En die ruimte zou ik ook graag aan die partijen willen geven, zeker. Ja.
12: En toch, hè, Karin uit Zaandam reageert. Die zegt, ik vind dat hitteplan onnodige betuttelingen. Het is toch volkomen hysterisch. Als je namelijk niet snapt dat je voldoende moet drinken, dan ben je toch gewoon dom. Gebruik gewoon je gezonde verstand. Toch nog even naar Werner Hagens van de RIVM. Ja, dat is toch een beetje wat het gevoel wat bij veel mensen leeft. Ik ben niet gek.
7: Nou ja, ja, het is wel, maar ten eerste is dat bij het ouder worden, dan vermindert de dorstprikkel. Daardoor zullen ouderen ook minder drinken dan dat ze eigenlijk nodig hebben. Dus dan ligt eigenlijk uitdroging op de loer. En als je aan een groep kwetsbaren vraagt, wie is hier kwetsbaar, zullen ze zichzelf waarschijnlijk niet aanwijzen. Nee. Dus ze zien zichzelf dan ook niet echt als kwetsbaar. Dus daarom is het ook goed om te zorgen dat die groep rondom die ouderen, die kwetsbaren, om die te mobiliseren. En het kan zijn dat je wel die berichten hoort en niet tot de doelgroep behoort. En ja, dan is het misschien voor jou niet een bericht om naar te luisteren.
12: Nee. Nou, en zo zijn er ook andere luisteraarsreacties. Hortitia zegt, wees blij dat er eindelijk een hitteplan is. Het is voor sommigen inderdaad crisis. Doordring mensen ervan. Ik word er niet murf van. Ieder heeft sowieso voorkeuren. Maar meneer Van Staveren, ik heb ook begrepen het gevaar van een hitteplan steeds. We hebben het nu al over dat je op de lange termijn dus moet gaan kijken. Als je een hitteplan niet afgeeft, dan gaan mensen misschien denken, ja,
8: nou, ja, kijk, het hitteplan is van de laatste jaren. 2007, als ik het goed heb, bestaat al een tijdje.
12: En Werner Hagens weet dat vast.
8: Ja. Dus ja, kijk, voor die tijd overleefden we ook wel. En goed naar de weersverwachting luisteren. Het is meer dan 30 graden. Ja, dan vraag ik me dus af. Hè, er wordt betutteling. Dat is een beetje de ongepaleiste versie van wat ik probeerde te zeggen zo net. Dat gezonde verstand. Dus dat is bij mij wel iets waarvan ik het idee heb dat we daar toch wat voor moeten waken. Ja. En dus professionals in de zorg, in het onderwijs, toch ook een stukje ruimte geven om maatwerk te bieden. Ja. En niet in de situatie te komen dat anders dat ze niet aan het protocol hebben gedaan.
12: Ja, maar dat is dus de vraag. Of hier nou echt concreet protocollen uitkomen waar mensen zich aan verplicht zijn te houden. Ja,
11: de lokale hitteplannen zijn geen protocollen. Daar maak je met elkaar afspraken. En toch nog even gezegd hebben, hè, als je kijkt hoe snel het heter wordt in ons land, dan is dat niet iets wat we altijd al gewend waren of wat we normaal maar gewend zijn.
12: Het is ook echt anders.
11: Het is ook anders. De situatie verandert ook. En daar moeten we wel de mensen van doordringen. En daar is nog steeds een hele grote groep mensen, en zeker kwetsbare mensen, die dat niet altijd even goed doorhebben. En daar vind ik dit dus heel belangrijk voor. Ja. Ook op lokaal niveau.
8: Ja. Ja. Even los van de wel eens niet is, maar ik las dus nadrukkelijk op een van de sites, KNMI of RIVM, dat een zorgorganisatie met dus een voorbeeld van die meneer met het voetenbadje, dat er dus een protocol in werking werd gezet. En nogmaals, ik ben ook niet tegen protocollen.
12: Nee.
8: Alleen, we merken wel in onze samenleving dat er af en toe een beetje te veel protocollen zijn. En dat gewoon het normale werk daar toch onder gaat leiden.
12: Ja.
8: En dan krijg je eigenlijk het tegenovergestelde van wat je zou willen. Namelijk zorg voor mensen.
12: Ja. Nou, en Evelien reageert, en dat zit misschien wel een beetje in deze lijn. Het is toch raar dat nu ook de basisschool van mijn kinderen morgenmiddag sluit. Dat krijg je dan wellicht ook, hè?
11: Nou ja, ik vind dat eigenlijk ook raar. En wat mij betreft zegt dat dus iets over wat meneer Van Staveren net ook zei. Ja. Dat we moeten leren om onze gebouwen aan te passen, zodat die school cool genoeg is dat die niet hoeft te sluiten. Want als het 32 of 33 graden in de school is, kunnen uiteindelijk kinderen niet meer leren en zijn ze een concentratie kwijt. Dus ik snap dat wel en ik vind het eigenlijk ook raar. En dat is ook mijn oproep die ik net zei.
12: Ja.
11: Van laten we zorgen dat we vanuit de overheid meer geld beschikbaar maken om te zorgen dat we voorbereid zijn op die hittegolven die steeds meer gaan komen.
12: Ja, Werner Hagens, een school die dan gaat sluiten.
7: Nou ja, dat is aan de school zelf om daar een besluit over te nemen. Het is niet dat daar iets vanuit het Nationaal Hitteplan over wordt gezegd. En dat is ook die eigen verantwoordelijkheid die mensen zelf nemen natuurlijk om maatregelen te nemen.
12: Maar is er zoiets als een regel van bij 30 plus in de klas mag je je kind daar niet meer inzetten?
7: Nee, dat is, in ieder geval dat is niet vanuit het Nationaal Hitteplan een regel. En ik had het al net al eerder even gezegd. Het Nationaal Hitteplan is echt vanuit de zorg vanuit VWS aangevlogen. Mm. En ook niet vanuit de onderwijstak.
12: Nee. Maar ja, je ziet dus, mensen gaan er dus wel op reageren. Nog een andere interessante reactie. Guillaume vindt de term nationaal hitteplan lastig. Hij zegt, het Nederlandse weerbericht klopt zelden voor Limburg. Het Belgische weerbericht daarentegen is veel nauwkeuriger voor hier. Dus de term nationaal klopt niet. Dan ga ik toch nog even naar u, meneer Hagens.
7: Ja,
12: nou, je moet misschien toch een lokaal... toch ook op dat gebied lokaal
7: insteken. In 2007 is het hitteplan... gestart. En toen werd als term Nationaal Hitteplan gekozen. En dat is eigenlijk in die tijd daarna niet meer aangepast. Maar ik raad gewoon iedereen aan om zijn favoriete weer-app te gebruiken, waarbij die probeert om op die manier het beste voor hem naar voren te halen.
12: Ja. Wat zou voor u nou het ideaal zijn, meneer Van Staveren? Want u zegt, ja, zo'n hitteplan, crisisgevoel, en ik krijg die protocollen. Waarvan zegt u, behalve dan reageren op wat we in de toekomst gaan krijgen, namelijk waarschijnlijk nog veel meer hete dagen?
8: Ja, ja. Nou, kijk, de hele bedoeling daarvan nogmaals, dat vind ik goed. De zorg voor elkaar, zorg voor kwetsbare mensen, dat is prima. Alleen ik zie dus met het woord nationaal hitteplan, wat dus ook een van de reacties van de luisteraars is, dat het toch misschien iets te groot wordt gemaakt. Kijk, en dat er gewoon eens een keer een advies wordt gegeven, lijkt me prima. Aan de andere kant denk ik van ja, als je een zorginstelling bent, en je hebt je protocol, ja, moet je dan elke keer weer gewaarschuwd worden als je zelf ook het weerbericht kan volgen. Dus ik zou het iets kleiner maken. Dat is eigenlijk mijn
12: En nog even, het ligt bij zo'n zorginstelling er ook wel even heel erg aan of dat een plek is met een airco of niet natuurlijk.
8: Zeker.
12: Je kunt het sowieso niet. Vandaar dus uw oproep om het lokaal te houden.
11: Ik zoek toch nog een beetje naar wat meneer Verstaven zegt in de zin van risicomanagement. Natuurlijk, als we het over zorginstellingen hebben en protocollen, klopt het allemaal. Maar ik noemde net ook dat er heel veel oude mensen zijn die bijvoorbeeld mantelzorgers hebben die voor hun zorg.
12: Dat moet je wel weten.
11: En dat moet je wel weten. En daar moet je dus wel dingen voor regelen. Ja. En dat zit niet in protocollen of in normen of weet ik veel wat. En daar moeten we ook mensen voor waarschuwen. Ja,
12: tot slot, meneer Hagens, tot wanneer duurt het hitteplan nog als u kijkt naar de weersvoorspelling?
7: Nou, we hebben continu contact met het KNMI. En op dit moment gaat het volgens mij tot ergens maandag. En ik weet ook niet hoe de onzekerheid is voor dinsdag.
12: Oké, we gaan dat zeker blijven volgen. Bedankt voor dit gesprek. Voor nu Werner Hagens, coördinator Nationaal Hitteplan bij het RIVM. Edwin van der Straten namens het Klimaatverbond Nederland. En Martin van Staveren, expert op het gebied van risicomanagement. Warm is het ook op het WK natuurlijk. Dat wisten we al. Tsjechië en Zuid-Afrika spelen tegen elkaar. Ragnar Niemeyer, de Tsjechen begonnen goed. Klopt dat?
13: Jazeker, want het staat al een tijdje 1-0. We zitten in de 28e minuut in Atlanta. Tsjechië en Zuid-Afrika sinds de 5e minuut 1-0 voor de Tsjechen. Doelpunt van Sadilek. Zijn naam viel al even eerder op deze zender. Want hij in de basis vandaag, de oudspeler van Twente en van PSV op het middenveld. De bal door een andere nieuwe naam. Ze hadden er in totaal maar liefst 5 op het wedstrijdformulier gezet. 5 nieuwe spelers. Vanaf de achterlijn teruggetrokken tot op de punt van het strafschopgebied. Er kon niemand van Zuid-Afrika bij. En goed met een krul een beetje over de Zuid-Afrikaanse doelman heen geschoten door Michal Sadilek. Mooi doelpunt. En eigenlijk wel terecht. Zuid-Afrika probeert het wel. Zoekt de weg naar voren toe. Maar staat dus achter na 29 minuten. We hebben net gehydrateerd met z'n allen.
12: Zometeen ga ik praten met oud-SP-leider Lilian Marijnissen. Zij onderzoekt hoe mensen in de knel beter geholpen kunnen worden.
14: NPO Radio 1.
12: Maar eerst het NOS-journaal met Dorien Bouwman.
15: Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Rivaldo werd vorig jaar neergeschoten op een voetbalveldje in Amsterdam-Zuidoost na een ruzie over een ketting. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De passagiers van cruiseschip Hondius, die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het Hantavirus uit. 3 mensen overleden eraan. Als de quarantaineperiode in andere landen ook afgelopen is, is de uitbraak officieel voorbij. De prijs voor diesel is in maanden niet zo laag geweest. De adviesprijs voor een liter is gezakt naar €2,26. 3 maanden geleden was dat nog €2,82. De daling komt door de deal in de oorlog tussen de VS en Iran. Voor een liter benzine is de adviesprijs gezakt naar €2,45. En nog nooit hebben zoveel mensen zich ingeschreven voor de Nacht van de Vluchteling. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee. Dat is volgens de organisatie een record. Tijdens de Nacht van de Vluchteling lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10, 20, 40 of 50 kilometer en halen daarmee geld op voor Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald.
12: Erik Evengroen, waar zijn er nog files?
3: Nou ja, de meeste files lossen nu snel op. In totaal hebben we nog 67 kilometer om precies te zijn. Die files vallen op, de A15 Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum is een ongeluk gebeurd zojuist nog. De linkerrijstrook is dicht, vertraging een kwartier. A28 Assen richting Zwolle. Bij Afrit Westerbork is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Ook hier is de linkerrijstrook nog dicht, vertraging 20 minuten. En tenslotte de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer is het asfalt in slechte toestand. En dat kost je daar een kwartier.
0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
16: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
18: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
19: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
20: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
21: Mart, wat ga je doen?
28: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
29: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
30: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
29: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
31: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Dit is de dag. Marge Fixen.
12: Al het extra geld om kinderen beter te leren lezen hebben te weinig resultaat gehad. Dat vindt staatssecretaris Thiele van Onderwijs.
32: Ongeveer een derde van de 15-jarigen is eigenlijk niet in staat om een wat langer nieuwsartikel te lezen of bijsluiten van een medicijn te begrijpen. En dat is gewoon echt wel zorgelijk.
12: En daarom gooit deze staatssecretaris het over een andere boeg. Meer aandacht voor taal ten koste van rekenen. Kiest staatssecretaris Thiele hier een goede afslag of niet? Zometeen discussiëren we erover.
4: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
12: Maar eerst dit. Of je nou in de problemen komt met je huurbaas, de Belastingdienst, of gewoon geen geld hebt meer voor de dagelijkse boodschappen. Voor veel mensen is onze samenleving veel te ingewikkeld en te duur gemaakt. Vooral voor mensen met een laag of middeninkomen zorgt dit voor problemen. Dat schrijft kwartiermaker en voormalig SP-leider Lilian Marijnissen deze week in een tussenrapportage. Ze is bij mij in de studio. Hartelijk welkom, mevrouw Marijnissen.
33: Dank u wel.
12: U bent kwartiermaker. U reist vooral heel veel nu. Ja. Door stad en land om in kaart te brengen hoe mensen in de knel komen. En u komt eigenlijk dus nu voorzichtig al met een paar tussentijdse conclusies en aanbevelingen.
33: Ja.
12: Zeg ik het zo goed?
33: Klopt, helemaal.
12: En heeft u plekken gezien in Nederland op zoek naar antwoorden ook wellicht die u opvielen?
33: Ja, oh, zeer zeker. Wat u zegt klopt helemaal. We reizen echt van Den Helder tot Heerlen en van Middelburg tot nachtgisteren was ik in Veendam bij Groningen.
12: En u zegt we, dus dat is niet alleen.
33: Nee, ik niet alleen. Nee, we hebben een klein maar fijn team, zeg ik altijd, van een handvol mensen. En daar mag ik deze opdracht mee doen. Dus nee, ik hoef het gelukkig niet helemaal alleen te doen.
12: En van wie kreeg u nou die opdracht?
33: Ja, van 3 ministeries. Van Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken, Sociale Zaken en van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Maar het vloeit eigenlijk voort uit een oproep en aangenomen motie van de Tweede Kamer. Die zei naar aanleiding van de parlementaire enquête naar het toeslagenschandaal. Daar was een van de uitkomsten. Ja, als we dit niet goed regelen met elkaar, dat iedereen toegang heeft tot het recht, dan zal zo een schandaal morgen weer gebeuren. Let op, zal zo'n schandaal morgen weer gebeuren.
12: Ja.
33: En toen heeft de Kamer, denk ik, in al haar wijsheid gezegd, nou, dus moet er een landelijk dekkend netwerk komen. Dus in mijn woorden, iedereen moet gewoon nabij die goede hulp kunnen krijgen.
12: En ik vroeg natuurlijk, wat viel op? Was er een bepaalde plek die opviel? Maar toen kregen we het al over iets anders.
33: Ja.
12: Maar wat was het antwoord op die vraag?
33: Ja, wat zeker opvalt is gewoon de enorme verschillen. Dus ik kom op plekken waar best wel wat dingen zijn, maar mensen totaal niet het weten te vinden of niet met elkaar wordt samengewerkt. Ik kom op plekken, ik was vorige week vrijdag bijvoorbeeld in Arnhem. Nou, daar hadden ze best wel echt wel mooi ook in de buurt bij mensen de hulp geprobeerd dichtbij te organiseren. Maar daar werd er denk ik ook wel heel terecht gezegd, ja, we hebben nu dit wel staan. Maar er is ook een substantieel deel van de mensen die gaat niet naar ons toe komen. Wij zullen naar de mensen moeten gaan. Hmm. Nou, en dat ontbreekt dan eigenlijk nog weer helemaal. Maar ik kom ook op plekken waar gewoon eigenlijk niks is. Nee. En dat vind ik vooral heel heftig om te zien. En dan zie je vaak dat er bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties zijn of zo. Weet je wel, die vaak dan eigenlijk mensen met financiële problemen helpen. Ja. Maar dan heeft iemand een conflict met zijn huisbaas. En dan zegt zo'n lieve vrijwilliger dan gelukkig van, nou god, dan ga ik wel even voor u bellen.
12: Ja.
33: Maar ja, dan ontbreekt natuurlijk helemaal de juridische kennis van procedures. Ja. Die natuurlijk soms ook nodig is. Ja.
12: 2 maanden geleden was u ook de gast bij ons in Dit is de Dag. En toen zei u hierover dit.
33: Hij had dus een foutje gemaakt, want hij had gedeclareerd van zijn huis naar ziekenhuis A en van ziekenhuis B naar zijn huis, want zo had hij ook gereisd. Maar dat was fout, hij had anders moeten declareren van huis naar A, van A naar huis, van huis naar B, van B naar huis. Ja, ik bedenk het ook niet.
12: Ja, en zo word je dus gemangeld, zou je kunnen zeggen.
33: Ja.
12: En dan heeft u het ook over een loketten-jungle. Wat is dat?
33: Ja, nou, wat ik veel zie en hoor, als ik ga dus overal in buurthuizen zitten en dan luister ik gewoon mee bij die spreekuren van waar komen mensen nou mee, wat voor het probleem. En het valt mij op hoe vaak mensen zeggen, ik ben al hier geweest, ik ben al daar geweest. Dat noemen ze soms een loket van de gemeente, dat noemen ze soms een landelijke instantie. Ze hebben vaak al op zoveel plekken het geprobeerd. En ja, dan weet je natuurlijk gewoon dat dit zijn dan de mensen, de volhouders, weet je wel, die dan zeggen van, goh, ik kom dan nog wel een keer ergens. Maar ik was ook bijvoorbeeld bij een bellijn in Zwolle is dat, voor mensen met financiële problemen, die kunnen daarheen bellen. En daar belde een ondernemer naartoe, een ZZP'er die in de bouw werkte met een busje. En zijn opdrachtgevers die betaalden gewoon niet op tijd. Dus die jongen die had gewoon schulden. En hij durfde het aan niemand te vertellen. Zijn kinderen wisten het niet, zijn partner wist het niet. Maar hij had de brief al binnen van de huisuitzetting. Die dreigde al. Toen was die jongen naar het zogeheten ondernemersloket gegaan in zijn gemeente. Nou, denk zo'n gemeente, heel goed, we hebben een ondernemersloket. Maar daar was die jongen weggestuurd. Want hij had geen jaarstuk kunnen overleggen. En je werd daar alleen maar geholpen met een jaarstuk. Maar hij kon zijn account niet betalen. Dus die jongen had geen jaarstuk. Maar hij zei wel tegen diegene met wie ik mee mocht luisteren, van ja, ik zie gewoon het leven niet meer zitten. Ik zie geen uitweg meer. Mijn problemen worden elke dag groter in plaats van kleiner. En dat soort verhalen hoor ik helaas dus heel veel. Dat kan dus het effect zijn als iemand dan eindelijk zijn moed verzamelt om hulp te gaan zoeken. En je wordt dan weggestuurd. Dat kan echt desastreus uitpakken voor mensen.
12: En het maakt dus heel erg uit waar je woont. Hè? 342 gemeentes in ons land hebben 342 verschillende oplossingen om mensen te helpen.
33: Ja.
12: Wat u heeft natuurlijk heel veel gezien nu. U zit er nog middenin. Maar u kwam deze week dus met een tussenreportage met ook een paar oplossingsrichtingen. Wat springt er wat u zelf betreft uit?
33: Nou, ik denk u noemt terecht. Het is te verschillend nu. Dus wij noemen dat postcoderecht. Het maakt echt uit waar je woont. Wat voor hulp, juridische ondersteuning je kunt krijgen. Ja, dat zou natuurlijk niet moeten kunnen in een rechtsstaat. Dat ben je altijd voor iedereen of dat ben je niet. Dat ben je niet voor de ene inwoner wel of een beetje. Of dat kan natuurlijk.
12: Maar zegt u dan, er moet een landelijk plan komen? Dat je in elke gemeente bij eenzelfde soort loket met dezelfde naam en dezelfde type mensen terecht kan als jij ruzie hebt met je huisbaas, ik noem maar wat.
33: Ja, zoiets zou je inderdaad wel aan kunnen denken. Ik denk dat het wel belangrijk is dat je altijd kijkt naar de lokale omstandigheden, want wat in een grote stad werkt, hoeft in een plattelandsgemeente niet te werken en vice versa. Maar mensen moeten wel altijd in hun nabijheid, in hun buurt die hulp kunnen krijgen. Dus wij zeggen wel inderdaad in dat tussenrapport nu al, omdat we ook die urgentie voelen voelen en niet willen wachten nog tot zo'n eindrapport komt. Ja, dat zou wel een minimumniveau in Nederland moeten zijn. Nou, en hoe en wat gaan we dan nog wel verder ook de komende maanden nog verder uitwerken? Maar ja, je wilt van dat postcoderecht af. Dat zoveel uitmaakt dat de ene gemeente kan best wat optuigen. Maar er zijn ook gemeenten die daar eigenlijk helemaal niks in doen.
12: Ja. Ik zit wel te denken, je kan ook zeggen, misschien is dit iets wat u noemt zo'n vrijwilliger, hè? Die zit ook niet vast aan allerlei regeltjes. Is dit niet iets waar je van je zou kunnen zeggen, dit moet de overheid overlaten aan clubs als Humanitas, Schuldhulpmaatje, de Diaconie van de Kerk.
33: Leger des Heils doen ook heel veel. Ja. En ben ik ook op heel veel plekken geweest. Die mensen doen echt fantastisch werk. Als die er morgen mee zouden stoppen, dan hebben we echt een heel groot probleem. Nee, dat is evident. Maar ook gisteren in Veendam.
12: Maar dat is mensen, dat dan niet genoeg?
33: Want die mensen zeggen zelf ook tegen mij gisteren nog. Van ja, eigenlijk is dit niet. Wij zijn vrijwilligers en we doen het met ons hart en ziel.
12: Ja.
33: Maar we zijn hier. Er komen ook heel veel dingen op hun bord waar zij gewoon niet de kennis en expertise voor hebben. Waar zij niet de opleiding voor hebben.
12: Zoals?
33: Nou, echt juridische zaken bijvoorbeeld. Als er echt een bezwaarschrift. Je hebt te maken met termijnen. Ja, als daar een fout in wordt gemaakt. Maar denk ook aan de complexiteit van het hele toeslagensysteem. De SER kwam nota bene zelf afgelopen week met een uitspraak dat de lage inkomens het hardste worden geraakt. Het is zo complex gemaakt. Ze zeggen zelf, we organiseren bestaansonzekerheid. Ja. Bestaansonzekerheid met dit toeslagenstelsel. Dus dat is gewoon knijter ingewikkeld allemaal geworden.
12: Nu zegt u van dan moeten we eigenlijk dus iets gaan uitrollen waardoor je inderdaad niet per postcode verschillend zit.
33: Mm-hmm. Ja,
12: en we moeten iets gaan uitrollen waarbij we mensen gaan helpen om bijvoorbeeld tegen de overheid je te weer te stellen.
33: Ja, of tegen je energiemaatschappij, of de sjoemelende huurbaas.

0: Dus dat is gewoon knijter ingewikkeld allemaal geworden.
1: Nu zegt u van ja, dan moeten we eigenlijk dus iets gaan uitrollen waardoor je inderdaad niet per postcode verschillend zit. Mm-hmm. En we moeten iets gaan uitrollen waarbij we mensen gaan helpen om bijvoorbeeld tegen de overheid je te weer te stellen.
0: Ja, of tegen je energiemaatschappij, ja, nou ja, of een sjoemelende huurbaas, een inkassobureau.
1: Die dingen snap ik nog. Maar als het gaat om de overheid, dan denk ik, moet je niet aan de andere kant beginnen en zorgen dat mensen niet zo bizar behandeld worden door diezelfde overheid?
0: Tuurlijk. Ja, dat ben ik volstrekt met u eens. Ik was in Mechelen en daar zag ik een heel mooi voorbeeld. Daar hebben ze het zogenaamde sociaal huis. Daar zitten eigenlijk alle maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties bij elkaar. Wel makkelijk, want dan zit je altijd goed. En daar doe je één keer je verhaal aan iemand en diegene koppelt jou aan het mooi Belgisch een maatschappelijk assistent. En die assistent die regelt alles voor jou. Of het gaat over je woning, of het gaat over iets met de zorg, of het iets met je kinderen is, een uitkering, een toeslag, noem het maar op. En ik, dat is eigenlijk natuurlijk,
1: is dat het ideaal? Moet dat gewoon overal?
0: Nou, ik vond het heel inspirerend om te zien, omdat zij daarbij ook zeiden, die maatschappelijk assistent, die heeft ook de opdracht om echt dingen te doen. Dus als jij in een gezin komt en je ziet dat er armoede is en de kinderen slapen op de grond, dan kan je een aanvraagformulier doen voor een speciale regeling bij de gemeente. En dan moet je in de wacht en dan moet het besteld worden en dan moet er een technisch iemand komen en die moet dat bed dan gaan installeren. Je kan ook met die moeder naar de IKEA rijden, dat bed in elkaar zetten, voor 60 euro en anderhalf uur later slapen die twee kinderen niet meer op de grond.
1: Ja.
0: En dat is daar, zeg maar, de morgens. Okay. Dat vond ik inspirerend.
1: Ja, en dan schrijft u in uw rapport over het mensbeeld dat onder het systeem zit. Dat sluit niet aan bij wat u in de praktijk ziet. Wat bedoelt u daarmee?
0: Nou, wat je ziet is dat er heel veel angst ook onder mensen is om eigenlijk aan te vragen waar ze überhaupt recht op hebben. En je zou natuurlijk prima kunnen betogen dat als je ergens recht op hebt, dat je dat in principe automatisch toegekend krijgt.
1: Ja?
0: Nu, ook gisteren in Groningen weer mocht ik meeluisteren met een gesprek. Dat is een mevrouw die had een goede baan bij een bank, heeft een aantal hernia's gehad, leeft nu op bijstandsniveau. Ja, zij was echt helemaal in tranen. Ze had het heel zwaar met het feit dat ze kon nu uiteindelijk net verhuizen uit de vieze schimmelwoning. En nu bleken in dat nieuwe huis ook weer wat lekkages. Nou ja, lang verhaal kort. Er was dus nog weer werk aan dat huis nodig. Maar ze had gewoon niks meer. En dan bleek zij toch wel recht te hebben op dingen. Ook op huishoudelijke zorg bijvoorbeeld. Voor ondersteuning in het gezin. Maar ja, waarom moet zo iemand daar allemaal weet je wel, als zij niet toevallig bij diegene uit was gekomen en die haar had geholpen. Had ze dat nooit geweten, had ze dat nooit gekregen.
1: Dus eigenlijk gaat dit hele systeem ervan uit dat mensen zelf kunnen bedenken, ik heb dit probleem, vervolgens op tijd aan de bel kunnen trekken en dan ook weten waar ze aan de bel
0: moeten. Ja, en ook nog moeten bedenken, dat is dus een juridisch probleem of een financieel probleem. Dan inderdaad ook nog weten, waar kan ik dan zijn? En dan ook nog inderdaad vaak de volhouder moeten zijn, omdat het zomaar ook nog zo kan zijn dat je niet op de eerste plek goed geholpen wordt, maar weer wordt doorverwezen naar een ander spreker aan de andere kant van de stad. Op een andere dag moet je weer vrijnemen van je werk, et cetera.
1: Er moet een ander mensbeeld onderkomen liggen onder dat nieuwe systeem waar u dan wellicht voor gaat zorgen.
0: Ja, dat is denk ik ook een politieke afweging om te maken. Daar heb ik me jarenlang voor ingezet, zoals u weet.
1: Maar dat is per partij verschillend. Ik bedoel, liberalen zullen zeggen, nee, mensen kunnen dat zelf. Een CDA zal wellicht zeggen, je moet het gaan zoeken inderdaad bij die verbanden om mensen heen.
0: En
1: de SP'er zegt, de overheid moet helpen.
0: Ja, nou ja, dat zou je. Dat, ik bedoel, ik zit hier nu niet namens de SP en dat zou ook niet per se mijn stelling zijn, hoor. Maar ik denk dat je de zeggenschap moet leggen daar bij de mensen, weet je wel. En als mensen echt andere mensen kunnen helpen en niet lastig gevallen worden door onnodige regels en bureaucratie, dat er al heel veel verbeteringen zouden kunnen zijn. Maar toch zie ik wel van links tot rechts, dat was bij het toeslagenschandaal ook zo, en dat neem ik wel mee, dat iedereen zei, dit nooit weer. En dan ga ik wel weer even terug naar die enquêtecommissie, die zei, als we dit dus niet goed regelen, en datzelfde geldt eigenlijk voor toegang tot het recht, de rechtsstaat. Ja, ik vind dat geen onderwerp van links of rechts, om eerlijk te zijn. Ik vind dat is iets van iedereen en voor iedereen. Ja. En ik merk ook wel breed eigenlijk dat daar steun voor is.
1: Terug naar de tekentafel en u gaat verder tekenen. Dank voor deze toelichting. Lilian Marijn is kwartiermaker, landelijk dekkend netwerk sociaal-juridische hulp. Want dat is het. En als ik de hele mond vol uitspreek. Het is ondertussen bijna rust bij Tsjechië-Zuid-Afrika op het WK. Ragnar Niemeyer.
2: Minuutje of drie nog in de eerste helft te spelen. Aan de stand is niks veranderd. Het staat 1-0. Doelpunt van Michal Sadilek in de zesde minuut van dit duel. Hij die nog het EK twee jaar geleden moest missen. Omdat hij met een soort skelter over de kop sloeg op trainingskamp. Vlak voor de start van het Europees kampioenschap in Duitsland. En dan is dit voor hem.

0: mooi moment in de basis en een goal. Zuid-Afrika heeft wel het meeste de bal tegen de Tsjechen. Voorafgaand aan dit duel ook nul punten, net als Tsjechië. Maar echt kansen creëren, dat is ingewikkeld. Op slag van rust in Atlanta, Tsjechië, Zuid-Afrika 1-0.
1: Dit is de dag met Margje Fixen.
2: Ondanks miljoenen investeringen in het taalonderwijs kunnen Nederlandse kinderen nog steeds heel slecht lezen. En Nederland bungelt onderaan in Europa. Alleen Griekenland doet het slechter. Daarom kondigt staatssecretaris Judith Thiele van Onderwijs extra investeringen aan om het leesniveau omhoog te krijgen. Ja, wat moet er dan gebeuren? Dat gaan we vragen aan David Roelofs van Stichting Meer Leren op School en Tamar van Gelder van Stichting Lezen. Mevrouw van Gelder, hartelijk welkom. Hoe slecht is het? Hoe slecht kunnen kinderen in Nederland lezen? Ik zeg al zoiets als alleen Griekenland doet het slechter, maar ja, hoe slecht is slecht? Waar moet ik aan denken?
3: Nou ja, dat 1 op de 3 15-jarigen maakt kans om laaggeletterd van school af te komen.
2: 1 op de 3?
3: Ja, dus dat is...
2: En wat ben je dan? Wat kan je dan allemaal niet lezen?
3: Als je laaggeletterd bent, kan je niet je recept van de dokter lezen, de brief van de gemeente. Dan heb je daar echt een achterstand in.
2: Oké, dus ja. Echt, dat zijn gewoon basisvaardigheden waar je. Ik had net natuurlijk Lilian Marijnis hier zitten. Ja. Als je dan dus gedoe krijgt met een huurbaas of iets met de overheid, dan kan je jezelf dus niet eens op het basisniveau redden.
3: Klopt.
2: Dus daar begint het al mee. Ja.
3: Maar en geletterdheid gaat natuurlijk over meer dan alleen maar dus je redden. Maar daar gaan we het vast straks nog even over hebben.
2: Nou, zeg het maar meteen. Waar gaat het dan nog meer over?
3: Nou ja, als je dingen kan lezen, dan dat geeft ook zelfvertrouwen. Kan je meedoen in de maatschappij? Kan je je verhouden tot anderen? Kan je anderen beter begrijpen? Kan je ook boeken lezen waardoor je dingen leert over andere mensen, waar je beter kan communiceren? Heb je meer kans op de arbeidsmarkt? Ik kan nog wel even doorgaan. Ja. Ja. Zelfs onderzoek blijkt ook dat mensen die bijvoorbeeld lezen, langer leven. Dat die ook empathischer zijn. Dus er zijn allemaal bijkomstigheden als je geletterd bent. Ja.
2: Meneer Roelofs, nog iets aan toe te voegen?
4: Nee, dit lijken me allerlei hele goede redenen die hier worden opgestopt. Ik zou misschien nog aan toe willen voegen dat inderdaad lezen ook toegang geeft tot cultureel kapitaal. Dus niet alleen het technische of het maatschappelijke waar we het vaak over hebben als voordelen van het goed kunnen lezen. Maar ook jezelf kunnen ontplooien. Cultuur tot je kunnen nemen. Dat lezen is één grote voorwaarde voor maximale zelfontplooiing, zou ik willen zeggen.
2: Ja, nou, de noodzaak is duidelijk. En het is ook slecht gesteld. Mevrouw van Gelder, u klom in de pen. U stuurde de Kamercommissie van Onderwijs een brief. Daar staat in: het is positief dat de staatssecretaris de urgentie van taal en lezen nadrukkelijk onderkent en taal op 1 zet. Maar eens even kijken hoe concreet het is. Staatssecretaris Thiele, waar het dan over gaat, zei gisteren in Langs de Lijn omstreken hoe ze dan taal op 1 wil zetten.
5: Wat we nu willen is dat het niet alleen de leraren Nederlands zijn, zeg maar, die met taal bezig zijn om hun leerlingen daarin te helpen ontwikkelen en te verbeteren. Maar ook docenten, noemen we de biologie of kunst. Omdat taal natuurlijk zo'n basis is onder alles. Alles wat je kan begrijpen en leren. Dat we daar zeg maar echt prioriteit aan willen geven.
2: Ja, dus je geeft biologie en dan moet je je met taal gaan bezighouden. Mevrouw van Gelder, wat vindt u van deze aanpak?
3: Ja, wij zeggen lezen is een zaak van alle vakken. Dus je wil een kennisrijk curriculum waar je rijke teksten aanbiedt. Waardoor je elke docent daar een opdracht in heeft. Dus het is niet alleen van de docent Nederlands of het deeltje Nederlands, maar het is eigenlijk van alle leraren.
2: Okay, meneer Roelofs, bent u hier blij mee?
4: Nou, niet zo. Dus ik ben het helemaal mee eens dat we inderdaad een kennisrijk curriculum moeten hebben. Alleen wat de staatssecretaris hoor zeggen is feitelijk dat al die andere docenten die een ander vak geven ook zouden moeten weten, hoe werk je eigenlijk aan leesvaardigheid en hoe ploeter ik eigenlijk samen met die leerlingen een moeizame tekst door binnen mijn vakgebied. Dat lijkt me niet zozeer noodzakelijk. Wat ik vooral zie is eigenlijk als je vakken goed op orde hebt, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, dan neem je die kennis die je daar hebt opgedaan mee om teksten te kunnen lezen. De kennis van de wereld is een hele belangrijke voorspeller van leesvaardigheid. Mm. Dus ik denk dat mevrouw Thiele zeer goede bedoelingen heeft, maar misschien de boel net omdraait.
2: Okay. Ja, mevrouw van Gelder wilde nog reageren.
3: Nou ja, als je als team met elkaar afspreekt, hoe ga je nou om met taal en lezen in de verschillende vakken? Bijvoorbeeld een mooi voorbeeld bij het Vlietland College in Leiden hebben ze afspraken over als je een toets maakt en je maakt spelfouten. Het is heel goed om daar afspraken met elkaar elkaar af te maken. Wij vinden taal belangrijk en we vinden dat er ook geen spelfouten in een antwoord van een toets mogen zijn. Dat soort afspraken, dan maak je taal in elke vak belangrijk. En dat is dan niet een eerste prioriteit voor een docent biologie. Maar het is wel iets wat bijdraagt aan de taalvaardigheid.
2: Ja, en dan even wat ik niet begrijp. In de afgelopen jaren zijn er miljoenen euro's besteed aan zogenaamd masterplan basisvaardigheden. Al die euro's hadden dus de leeskwaliteit van kinderen op scholen moeten opschroeven. Maar dat bleef uit. Wat is er volgens u dan misgegaan, mevrouw Van Gelder?
3: Nou ja, er is heel veel geld beschikbaar gesteld, benut. Maar we weten eigenlijk niet eens precies waaraan. Als je kijkt ook naar de reactie van de Algemene Rekenkamer, die zegt ook, met mooie bedoelingen nog geen effecten, omdat er geen duidelijke doelen gesteld worden. En wat mij betreft moet je ook veel duidelijker kiezen. Ja. Wat vinden we belangrijk? Waar besteden we het aan? En op welke manier doen we dat dan?
2: Ja, er zijn veel scholen geweest die geld hebben aangevraagd, begrijp ik, dat gebruikt hebben om de digitale leesomgeving op hun school te verbeteren. Meneer Roelofs, heeft dat dan helemaal geen effect gehad?
4: Daar heb ik nog geen cijfers van gezien. Ik zou eerder gezegd denken, dat lijkt me niet de eerste investering die nodig is.
2: Oh, dat hadden ze überhaupt niet moeten doen op die manier.
4: Nou, ik wacht eigenlijk op de dag dat die extra gelden worden uitgegeven aan fysieke boeken. En dat ieder kind op ieder jaar van de basisschool dat hij doorloopt, dat boek klassica leest en ook mee naar huis neemt. En mag annoteren met eigen gedachten of stickers of misschien allerlei doorverwijzingen naar andere boeken die hij wil lezen. Want ik denk dat we dat tastbaar maken van de leescultuur veel beter kunnen doen. En aangezien er toch miljoenen beschikbaar waren en waarschijnlijk ook weer komen, zou ik zeggen, laat die digitale leesomgeving even voor wat het is. Okay. Bel de CPMB en zeg, ik heb een leuke opdracht voor jullie.
3: Ik zou dat anders zeggen. Dat is
2: Ja, mevrouw Van Gelder wil erop reageren.
3: Dat is dan niet de CPMB, maar dat is gewoon het programma Boekstart in de kinderopvang, programma Bibliotheek op school, waar je samenwerkt met de bibliotheek, waar je kijkt naar...
2: bent het eens met
3: helemaal een boek, een taal en boekrijke omgeving in elke school gun je elk kind. En in het voortgezet onderwijs is het nu zo dat maar 40% van de scholen heeft maar zo'n schoolbibliotheek met actuele kennis en een mooie boekencollectie. Dus daar is echt wat aan te doen.
2: Ja. Maar Judith Tilly, de staatssecretaris, zei gisteren ook het volgende op de zender.
5: Het is ook heel belangrijk dat leerlingen het leuk vinden om te lezen. En dat ze een beetje besmet raken, bij wijze van spreken, met boeken die ze uit school mee kunnen nemen naar huis. Dat er ook thuisboeken zijn. En dat ouders al jong beginnen met voorlezen.
2: Ja, ouders moeten het doen. Ik ben benieuwd, David Roelofs. Ouders moeten het doen.
4: Nou, het is natuurlijk hartstikke fijn als ouders meehelpen. Laat dat voorop staan. Maar de school heeft hier wel de hoofdverantwoordelijkheid. In ieder geval als het op het kunnen lezen en begrijpen van teksten aankomt. Mm. Dus ook, en notabene, mevrouw Tiele noemt in haar brief ook voorbeelden daarvan. Hè, dus de zogenaamde Zwarte Zwanenscholen in Nederland. Met veel leerlingen die thuis helemaal niet worden voorgelezen, of die misschien met een taalachterstand op school komen. En toch weten die scholen het voor elkaar te krijgen dat die leerlingen op het einde van groep 8 allemaal op een ruim voldoende niveau kunnen lezen. Maar dat betekent wel dat je echt keuzes moet maken in je curriculum. Doe je dat niet, dan zeg je eigenlijk, we houden die ongelijkheid in stand. En het is toch afhankelijk van waar je wieg staat, van wat je leert op school. Nou, dat moeten we niet willen in Nederland.
3: Volgens mij is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Kind wordt geboren en dan begin je meteen met voorlezen. Dat doet iets met spraakontwikkeling, taalontwikkeling in de hersenen en de relatie met het kind. Daar begin je. En dan wil je dus eigenlijk...
2: Maar ouders die dat niet doen...
3: Wij schrijven ook in de brief aan de staatssecretaris, zorg nou voor dat er een doorlopende leeslijn komt. Dat er ook met de andere ministeries, SZW, jeugdgezondheidszorg, bij VWS, dat er een doorlopende leeslijn, dat er aandacht voor lezen is, ook al van 0 tot 4 en in de voorschool, zodat kinderen ontvankelijk zijn, al een soort basisgeletterdheid hebben als ze starten op de basisschool, zodat het niet alleen de verantwoordelijkheid is van de leraar. Ja. Nou heeft de school daar een belangrijke opdracht in om kinderen geletterd de school af te leveren, zeg maar. Maar dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van de school. Ja. Zeker omdat we ook te maken hebben met een lerarentekort. Dat is nog een andere. Er is echt daar een groot risico. Dus de staatssecretaris kan daar mooie plannen in hebben. Maar je hebt voldoende goed opgeleide leraren nodig.
2: Ja. Genoeg werk aan de winkel voor de staatssecretaris, maar ook iedereen die in het onderwijs zit. Eigenlijk wij allemaal. Wij hebben daar allemaal een rol in. Dank voor dit gesprek. David Roelofs, docent en onderwijsadviseur. En Tamar van Gelder van de Stichting Lezen. Dit was de dag. Bedankt voor het luisteren. Zometeen de Rode Draad met Natasha Gibbs. En om 9.

0: 9 uur, dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreek. En natuurlijk genoeg op het gebied van WK nieuws en wedstrijden. Fijne avond gewenst. Dag, dag.
1: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
2: EO, geloof, hoop en liefde.
1: NPO Radio 1.
2: Zondag op de perstribune van Max.
3: Nou, je hoort nu dat het luchtalarm afgaat. Dus ik moet ook even het gesprek onderbreken om een veilige plek op te zoeken.
2: NOS-correspondent Nasra Habibala over haar vertrek uit het Midden-Oosten. En voetbalanalist Kenneth Perez.
4: Ja, vlees nog vis.
2: Over de hoogte- en dieptepunten op het WK-voetbal.
4: Weet je wat ik mooist vond aan de goal? En hoe hij zo bleef kijken? Van, heeft hij de juiste curve?
2: Margreet Rijntjes. In gesprek met Nasra Habibala en Kenneth Perez. Zondag vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
1: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG's.
13: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
14: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: NPO Radio 1. 7 uur.
16: Natasha Gibbs.
17: Goedenavond. Deze maand moet Nederland bij de Europese Commissie duidelijk gaan maken hoe we de bescherming en het leefgebied van de grutto gaan verbeteren. Als Nederland in gebreken blijft, dan kan dat leiden tot hoge boetes en dwangsommen. Wat moet er gebeuren om onze nationale vogel te redden? Nou, dat hoor je zo meteen in de Rode Draad. Maar eerst het NOS-journaal met Jeroen Bouwman.
18: Met duizenden aangiften van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Ongeveer 7000 aangiften van ernstige misdrijven werden direct afgewezen. In zo'n 3000 gevallen werd de aangifte wel in behandeling genomen, maar werd het onderzoek na verloop van tijd stopgezet. Dat kwam door gebrek aan capaciteit bij de politie of het Openbaar Ministerie, zegt politiek verslaggever Jon Jonker.
19: Dat is altijd zo, dat snapt de Rekenkamer. Maar dat er ook met zoveel aangiftes van ernstige misdrijven niks wordt gedaan, daar is geen begrip voor. En dat zou komen onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten de hele dag doen in de opsporing. Dus dan kunnen ze ook niet goed bijsturen op wat er eerst moet gebeuren.
18: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. De postbezorging in Nederland is nog altijd ondermaats. Dat schrijft de Autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks onderzoek. Het afgelopen jaar was 86% van de post op tijd. Wettelijk moet dat 95% zijn. Vanaf volgende maand krijgt PostNL 2 dagen de tijd om post te bezorgen. Verder blijkt uit het rapport dat

0: er het afgelopen jaar bijna 800 brievenbussen zijn weggehaald. Het aantal pakketkluizen nam juist toe. De ouders uit Dalfsen die vorig jaar hun biologische kinderen ontvoerden naar België, hebben allebei een celstraf van 2 jaar gekregen. Van die 2 jaar is bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. Dat betekent dat ze niet meer de cel in hoeven, want ze hebben hun straf in voorarrest al uitgezeten. Volgens de persrechter gingen de ouders geraffineerd te werk.
1: Ze hebben voorverkenningen gedaan, ze zijn van vluchtauto gewisseld, ze hebben vermommingen gebruikt, pruiken, valse brillen, kleding voor de kinderen. Ze zijn via Duitsland naar België gereden.
0: De ouders hebben ook een contactverbod gekregen. De kinderen waren uit huis geplaatst. De passagiers van cruiseschip Hondius, die in Nederland in quarantaine zaten, mogen weer naar buiten. Niemand is ziek geworden. Op het schip brak in april het Hanta-virus uit. 3 mensen overleden eraan. Ook in andere landen zitten nog mensen in quarantaine. Als die voor hen ook is afgelopen, is de Hanta-uitbraak officieel voorbij. Tennisser Botik van der Zandschulp is uitgeschakeld op het toernooi van Queens in Londen. In de 2e ronde verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul. Van der Zandschulp had last van zijn bovenbeen. Hij kon wel doorspelen, maar verloor in 2 sets. Het toernooi van Queens geldt als belangrijke voorbereiding op Wimbledon, waar Van der Zandschulp over een paar weken aan begint. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken enkele regen- en onweersbuien het land in. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal broeierig warm met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden.
2: En dan namen bij verkeersinformatie Erik Evengroen. Goedenavond.
3: Hoi, goedenavond Natasja. Nog een paar hardnekkige files om te beginnen. De A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontroles daar een kwartier oponthoud. Een vrachtwagen met pech gestrand op de A16 van Breda naar Rotterdam ter hoogte van knooppunt Ridderkerk. 2 rijstroken zijn daar dicht, vertraging 10 minuten. En een auto met pech op de A28 ten slotte van Amersfoort naar Zwolle ter hoogte van afrit Elspeter staat daar 4 kilometer file en dat kost je ook 10 minuten.
4: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
5: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
4: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
6: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
7: Het succesvolle EO-programma Adieu God krijgt een vervolg. Vanaf vanavond presenteer ik, Rachel Rozier, het nieuwe Adieu Volgende Kaart. In gesprek over de ultieme geloofs- en levensvragen die ieder mens zichzelf vroeg of laat stelt. Met vanavond mijn eerste gast, Jona van Doenen. Adieu Volgende Kaart, 11:15, NPO 2.
4: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
8: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: zoals Heer heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bestel de 23 karaat gouden dukaat voor 30 juni op knm.nl.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: De hete zomer. Crayon rolluiken.
5: Geluidsoverlast.
4: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
5: Crayon rolluiken.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO luisterapp.
8: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan? Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: NPO Radio 1.

0: hele goede avond. Terwijl de mussen dood van het dak vallen, maken wij ons druk om de grutto. Brussel eist namelijk een beschermplan voor onze nationale vogel. En je hoort zometeen wat dat plan behelst. En ook waarom er in talkshows steeds vaker oud-politici opduiken. Yvonne Kronenberg die is thuis ook hier om over de magie van de volkstuin te praten. Reden genoeg dus om dicht bij je radio te blijven de komende 2 uur. Maar eerst neem ik je mee in ons dagelijks rondje langs de velden. En vandaag is het Nationaal Hitteplan in werking getreden. Ik neem aan dat je mezelf weer even hebt geraadpleegd. Maar mocht je dat zijn vergeten, lees Claudia de Breij hier even de eerste belangrijke regel voor.
1: Punt 1, Nationaal Hitteplan. Drink voldoende. U denkt misschien, ja, hoe interpreteer ik dit punt nou precies, hè? Daarom staat erachter, zorg ervoor dat u voldoende drinkt. Dat bedoel je met drink voldoende?
0: Nou, dan drinken we er nog maar eentje extra nu. Op de gezondheid van een jarige oud Beatle. Ja, we vieren zelden verjaardagen in de Rode Draad. Maar voor deze ster maken we een uitzondering.

0: Sir Paul McCartney, 84 jaar geworden vandaag. Elke rockband van de afgelopen 60 jaar is wel schatplichtig aan McCartney. Ook de mannen die vanavond in de Ziggo Dome spelen. Amsterdam is voor veel rockliefhebbers namelijk vanavond even Paradise City, want Guns N' Roses geeft daar hun eerste van twee concerten in de Ziggo Dome. Die hadden, om nog even een link met de jarigen te leggen, een enorme hit met Paul's James Bond song Live and Let Die. En dat zorgde voor de nodige verwarring bij de kinderen van McCartney.
1: The interesting thing was that my kids went to school and they would sing actually a Bond song, so... And the interesting thing was that my kids went to school and they would say, my dad wrote that. No, they didn't. It's Guns N' Roses. So nobody would ever believe them.
0: Guns N' Roses dus vanavond en zaterdagavond in de Ziggo Dome. Er zijn nog kaartjes. En er wordt natuurlijk ook weer gevoetbald in Amerika. Alle landen zijn nu aan de beurt geweest. Zuid-Afrika en Tsjechië zijn begonnen aan hun tweede helft. Beide landen verloren hun eerste wedstrijd. Dus ze weten wat ze moeten doen. En doen ze dat ook, Ragnar Niemeyer?
2: Ja, ze moeten doelpunten maken. Dat heeft Tsjechië één keer gedaan al na 5 minuten spelen. Nu is de tweede helft bijna 5 minuten oud. En zijn er 2 kansen geweest voor de Tsjechen. Darida had er veel tijd nodig. En Patrick Schick, een van de bekendste Tsjechen nog... Hij had een kans, een kopbal een minuutje geleden... maar te weinig kracht achter de bal en in de handen van de Zuid-Afrikaanse doelman. Zuid-Afrika gewisseld in de rust, nog wat offensiever. Maar ja, die ploeg heeft kansen nodig en die krijgt het niet. 1-0 voor de Tsjechen in Atlanta.
0: Heel goed, horen we je zo meteen weer. Dit is trouwens de officiële dag voor de bestrijding van haatzaaien. 5 jaar geleden door de Verenigde Naties in het leven geroepen. Vandaag maakte de FIFA bekend dat ze in de eerste week van het WK... zo'n 400.000 haatberichten verwijderd hebben van social media. Ja, ik mag hopen dat die niet uit Nederland kwamen.
3: De grootste tegenstander van Oranje is online haat. En dat doet wat met je.
0: Op het nippertje verwijderen van haatreacties... hoor je hier in dit nummertje van Monty Python.

0: Ja, als Nederland niet ingrijpt, is dit geluid over een paar jaar misschien wel nooit meer te horen. Het gaat namelijk helemaal niet goed met de grutto. Ongeveer 85% van de wereldwijde populatie broedt in Nederland. Maar de vogel wordt ernstig bedreigd door intensieve landbouw en een gebrek aan insecten. Aan het einde van deze maand moet Nederland aan de Europese Commissie duidelijk maken wat de aanpak is voor het beschermen van de grutto en het verbeteren van zijn leefgebied. Michiel van den Bergen van Vogelbescherming Nederland is bij ons aangeschoven. Goedenavond Michiel, welkom.
1: Goedenavond.
0: En rechts van mij senior jurist Harm Dootinga, welkom.
2: Hallo.
0: Allereerst Michiel, ja, we hoorden hem net, de grutto, maar hoe herkennen we hem als we onze ogen gebruiken?
2: Nou, we kunnen het al horen, want hij roept zijn eigen naam, grutto, grutto.
0: Oh, echt waar? Dat verstond ik niet eens, maar oké. Okay. En als ik hem wil spotten?
2: Het is een steltloper, heet dat. Dat is een vogel op lange poot met een hele lange snavel, een mooie roodbruine borst.
0: Ja.
2: Heel kenmerkend voor hoe die in het landschap staat en vliegt en roept. Prachtig vogel, als je mij vraagt. En volgens mij, heel veel mensen vinden hem echt heel mooi. Hij is niet voor niks verkozen tot de nationale vogel van Nederland.
0: Nee. En wat maakt hem nou zo prachtig? Is het een verendek? Is
2: nou,
0: het
2: ik denk
0: alles?
2: Een combinatie van. Van hè, dat hele, al zie je alleen het silhouet, heel sierlijk, heel elegant.
0: Uh-huh.
2: Die vlucht is heel soepel en heel, best wel imposant. En dat dan met die hele luide roep en dan zo'n heel vrij landschap en dan nog die mooie roodbruine kleuren. Ja, dat maakt wel een mooie...
0: Ja, je hebt me overtuigd.
2: Ja, heb je hem al gezien?
0: Ik heb hem zeker gezien. Ah, ik heb hem eventjes voor de zekerheid ook gegoogeld. Ik dacht, ik moet toch wel weten waar ik over heb zo meteen. Ja. Maar het is absoluut een prachtige vogel. Ook als hij zijn vleugels uitspreidt, is die ook
2: Hij maakt
0: mooi.
2: Echt van die balsvruchten in het voorjaar om zijn vrouwtje te lokken en mannetjes weg te jagen.
0: Nou, zie je? Het had al meteen effect. Ja. Ik vind het een prachtige vogel, absoluut. Maar staat onder bedreiging dus op dit moment. Intensieve landbouw draagt daar ook aan bij, aan die bedreiging. Op welke manier?
2: Hij moet een heel open, bloemrijk landschap hebben. Natte graslanden waar je met snavel goed in de bomen kan regenwormen pikken.
0: Ja.
2: En de jongen moeten, de kuikens moeten insecten kunnen vinden. En als je dan een hele intensieve landbouw, waar je maar één soort gras hebt dat ook nog eens vroeg wordt gemaaid en helemaal kaal is, dan is er gewoon geen voedsel, geen schuilplek om de roofvogels te ontwijken.
0: Dus de grutto heeft diversiteit in het landschap nodig. En met de monocultuur eigenlijk qua landbouw wordt dat totaal de andere kant op gedreven. Oké. En zijn er nog meer bedreigingen voor de grutto? Of is het alleen landbouw?
2: Het is toch wel voornamelijk echt de landbouw in Nederland. Ze hebben echt onderzoek gedaan. Er zijn ook wel bedreigingen over winter. Hij vliegt helemaal naar Spanje en West-Afrika om te overwinteren.
0: Oh.
2: Dat doen ze vaak in de rijstvelden daar. Ja. En dan eten ze dan rijst en dan komen ze terug. Maar daar komen best wel veel. De overleving daar is nog relatief goed.
0: Mm-hmm.
2: Ze hebben echt onderzocht de Rijksuniversiteit van Groningen, samen ook met Vogelbescherming.
0: Gaat het dus heel goed.
2: Ja, daar gaat het nou heel goed. Ah, daar zijn ook wel bedreigingen hoor, helaas.
0: Ja.
2: Maar Nederland, vooral de kuikfase, dus als hij uit het ei komt van tussen 0 en 14 dagen, die kuikens die overleven vaak niet omdat er te weinig voedsel is. Te veel verstoring. En,
0: zonde dus. En tegelijkertijd is het een prachtige vogel om naar te kijken. Maar ja, dit is dan altijd weer die menselijke vraag. Ik haat hem om te stellen, maar waarom is die zo belangrijk nog meer?
2: Nou ja, ik vind het is een nationale vogel. Dus je mag er ook wel trots op zijn. Het zou een beetje gênant zijn als je een nationale vogel niet kan beschermen.
0: Nee, klopt. Beetje terug.
2: Misschien wel. En we zijn net al een gigantische populatie in Nederland. Dus we hebben ook echt, het is niet alleen nationaal belang, maar ook internationaal belang.
0: Ja.
2: De grootste populatie in West-Europa. Dus als het hier slecht gaat, gaat het ook slecht in Europa met hem.
0: Okay.
2: Maar daarnaast staat die grutto echt voor een heel mooi, rijk landschap. Voor een heel bloemrijk landschap met grote biodiversiteit, met vlinders, bijen. Een landschap dat ook voor de boer toekomst biedt. Want daar, dat is een klimaat aangepast landschap.
0: Ja.
2: En als de grutto verdwijnt, verdwijnt dat landschap. Of andersom eigenlijk, als dat landschap verdwijnt.
0: Dan verdwijnt de grutto.
2: Dus die is eigenlijk symbool voor het landschap. Die laat zien dat dat landschap verdwijnt.
0: Ja.
2: Maar er zitten ook allemaal andere mooie weidevogels in.
0: Juist. Harm, ik ben jou niet vergeten hoor. Je zit hier aan mijn rechterhand. 10 jaar geleden heb jij namelijk een klacht ingediend, hè, bij de Europese Commissie.
1: Ja.
0: Wat was de klacht?
1: De klacht was kort gezegd dat Nederland niet aan zijn internationale verplichtingen doet om de achteruitgang van de grutto en alle andere weidevogels te stoppen.
0: Ja.
1: En hun broedgebieden goed te beschermen.
0: Ja. En hebben ze daar een beetje naar geluisterd?
1: Het heeft lang geduurd.
0: Ja.
1: We hebben 8 jaar moeten wachten voordat de Europese Commissie de stap heeft durven te nemen om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten. Dat was in 2024. En dat had deels te maken met het feit dat een belangrijke maatregel die Nederland steeds aanvoert om gutto's en andere weidevogels te beschermen. Dat is agrarisch natuurbeheer. En er was net een nieuw stelsel van agrarisch natuurbeheer. En dat moest de tijd hebben om zich te bewijzen.
3: Bewijzen? Op welke manier dan? Want die snap ik niet helemaal.
1: Er werd op een nieuwe manier gewerkt. Agrarisch natuurbeheer doen we al heel lang, al decennia. Maar dat is gebleken dat het totaal ineffectief is geweest. Ondanks alle maatregelen die boeren hebben genomen, is de gutto toch heel hard achteruit gegaan.
3: Dus die maatregelen waren gewoon niet voldoende?
1: Nee. Precies. En de overheid had bedacht dat het voortaan beter via collectieven kon gaan. Dat er meer samenwerking werd bevorderd. En dat stelsel, dat is het nieuwe stelsel waar ik over had. Dat moest eerst een kans krijgen. Maar dat heeft na 5 jaar eigenlijk ook laten zien dat het niet ecologisch effectief is geweest.
3: Ook niet.
1: Achteruitgang heeft het niet doen stoppen.
3: Nee. En wat moet ik me dan bij voorstellen, die samenwerking waar je het dan over hebt?
1: Dat kan Michiel misschien beter uitleggen dan ik.
3: Ja, wat is dat dan?
2: Nou, wat we moeten samenwerken, hè, de overheid met de zuivelketen, met de boeren, met de consument. Iedereen heeft eigenlijk moeten een steentje bijdragen om naar een heel duurzaam, natuurinclusief landbouwsysteem te gaan.
3: Ja.
2: En dat betekent soms dat je niet voor de maximale productie gaat tegen zo laag mogelijke prijs, maar dat je soms ook een beetje wat andere maatschappelijke opgaves meeneemt. Hè. Dus dat je niet alleen melk produceert, maar dat je ook zorgt voor schoon water. Dat je ook zorgt voor schone lucht. Dat je voor weidevogels. Maar het betekent wel dat je iets minder produceert. En daar moet de boer voor beloond worden.
3: Juist.
2: En nu was dat agrarisch natuurbeheerder. Wat Harm net zegt. En daar kreeg je wel wat subsidies voor. Als je hier en daar wat maatregelen neemt om de natuur te beschermen. Maar dat was heel erg lokaal. Op kleine plekken is dat ook nog maar voor 1 of 2 jaar weet je dan dat je dat krijgt. Dus je kan niet je hele bedrijf omzetten naar natuurinclusieve landbouw. Want je weet niet of je subsidie, nou, ten eerste is hij onvoldoende en hij is niet langjarig. Dus je gaat niet investeren in een nieuw, ander natuurinclusief model als je niet weet of je over een paar jaar er wel geld mee kan
3: verdienen. Totaal niet motiverend dus eigenlijk.
2: Er zijn best veel boeren die willen en er zijn ook boeren die het kunnen.
3: Ja.
2: Maar die moeten echt dan met andere initiatieven die uit de natuurorganisaties of milieuclubs komen. Maar vanuit de overheid is het nu toch echt te zwak.
3: Ja. Heeft de overheid daarin gewoon de bal laten liggen? Ik zou dat zo kunnen stellen.
1: Ja, je kunt wel zeggen dat de overheid gefaald heeft. De verplichting rust op de Rijksoverheid, eigenlijk de staat der Nederlanden, om die internationale verplichtingen na te komen.
3: Ja.
1: Dat hebben ze jarenlang eigenlijk in gefaald. Door gewoon te onvoldoende maatregelen, te veel vrijwillige maatregelen. Waardoor er gemakkelijk toch intensieve landbouw kon plaatsvinden en bij de vogelgebieden verdwenen.
3: Ja.
1: Dus dat heeft het gewoon niet doen stoppen. Ja. En Nederland moet gewoon doen wat nodig is om die achteruitgang te stoppen. Dat is een harde eis.
3: Ja. Doen wat nodig is, daarvoor heb je een plan nodig. Dan moet je natuurlijk op papier gaan zetten. Hoe wil je dat bereiken? Is er al een plan?
1: Er zijn al heel veel plannen gemaakt.
3: Ja, oké, maar die hebben we al net gehoord. En die zijn een beetje gefaald.
1: Nou, eigenlijk hebben wij zelf samen met een aantal andere organisaties het aanvalsplan Gutto ontwikkeld.
3: Ja.
1: En daar heeft de overheid zich al vrij vroeg achter geschaard. Maar zonder eigenlijk heel erg goede maatregelen daaraan te koppelen. Dus eigenlijk hebben ze het meer aan de sectoren overgelaten om het zelf op te lossen. En nog steeds gewoon verwijzen naar gemaakt gebruik van agrarisch natuurbeheer. Maar dat is gebleken, dat is onvoldoende.
3: Ik hoorde het al, Harm. Ze hebben waarschijnlijk gezegd, goed idee, succes ermee.
1: Ja, zo ongeveer wel.
3: Daar komt het dus op neer. Maar wat willen jullie dan precies?
1: Wij willen een aantal dingen. Is in ieder geval betere bescherming van de broedgebieden van de gutto en andere weidevogels.
3: Mm-hmm.
1: En met name, om mee te beginnen, de 35 aanvalsplan guttogebieden. Dat zijn een aantal kerngebieden waar nog grote concentraties gutto's en andere weidevogels zitten.
3: Ja.
1: Die moeten beter worden beschermd, omdat ze anders ook gewoon verdwijnen door de intensivering van de landbouw.
3: Maar willen jullie dan ook, want dat zei Michiel net, er zijn wel subsidies en er is hier en daar wel wat mogelijkheden voor boeren. Maar willen jullie daar dan ook wat meer investering vanuit de overheid voor hebben? En ook wat meer duidelijkheid en duurzaamheid wat betreft die investeringen?
1: Ja, dat is ook een belangrijke eis van ons. Dat er voldoende financiering moet komen voor de maatregelen die de boeren moeten treffen. De boeren moeten een goed inkomen kunnen verdienen. Ja. Met de maatregelen die ze nemen om de gutto te behouden voor ons land.
3: Juist.
2: En in dat, dat aanvalsplan gutto heeft nu de overheid gezegd, de intentieverklaring gegeven, dat willen we gaan uitvoeren op reactie van die inbreukprocedure die wij gestart hebben. Hè. Dus de Europese Commissie heeft gezegd, Nederland moet meer doen. Dan heeft Nederland gezegd, wij gaan meerdere dingen doen, waaronder het uitvoeren van het aanvalsplan gutto.
3: Okay.
2: Nou, dat vinden wij een hele mooie, belangrijke eerste stap. Ja. Daar staan we achter. Maar nu hebben we een eerste concept gezien. En daar zien we lezen we wel mooie dingen in. Maar het is wel weer met woorden zoals we streven naar, we willen dit. Dus het is, je ziet wel dat ze wel wat willen, maar echt de moed ontbreekt. En de knopen doorhakken om echt dingen juridisch te borgen, financiële borging. Ja. Het boeren dus echt toekomst te bieden in dat weidevolgebeheer.
3: Ik vind dat je het heel aardig verwoord eigenlijk, de moed.
2: Ja, als ik Harm aan het woord laat,
3: Ik bedoel, het is toch wel. Je bent de oud jurist, je weet toch of je wil het of je wil het niet. Of je treft maatregelen of niet. Zo ligt het toch, zo simpel is het.
1: Ja, je moet doen wat nodig is. Ja. Dat betekent dus ook gewoon niet alleen maar leunen op vrijwillige participatie. Ja. Maar gewoon goed stimuleren dat boeren ook een kans hebben om mee te doen en dat het ook financieel voor hen voldoende oplevert. Maar de overheid heeft die verplichting en die moet zorgen voor bindende maatregelen.
3: Exact.
1: Juridisch bindende maatregelen.
3: Juist, want wat gebeurt er als Nederland dat niet doet?
1: Dan is de kans groot dat de inbreukprocedure naar de volgende stap gaat. Daar wordt na de zomer over besloten door de Europese Commissie. Die moet dan besluiten of de zaak naar het Europese Hof van Justitie gaat. En die kan uiteindelijk Nederland veroordelen voor het niet voldoen aan zijn verplichtingen.
3: En veroordelen, wat moet
1: dat betekent?
3: Is dat een boete?
1: Simpel, dat begint
3: ons hele kabinet de gevangenis in.
1: Nou ja, zo snel gaat dat meestal niet, maar en dat gebeurt meestal ook niet. Maar een land wordt aangesproken op zijn verplichtingen. Het Hof stelt dan vast: Nederland heeft onvoldoende maatregelen getroffen om de gutto te behouden voor ons land en hun broedgebieden goed te beschermen. En dat moeten ze alsnog doen. En als ze dat niet doen, dan kan er een nieuwe procedure worden gestart door de Europese Commissie. En dan gaat het om een boete en een dwangsom.
3: Oh, wat veel procedures, zeg.
1: Ja, dat duurt. Je moet geduld hebben in dit vak.
3: Ja, in dat vak. Maar dan hebben we het over iets van jaren misschien wel, of niet?
1: We zijn nu al 10 jaar bezig met deze klacht, hè, en de inbreukprocedure loopt nu 2 jaar.
3: Ja.
1: En het gaat zeker nog 2 jaar duren.
3: Is er zoveel tijd voor de grutto?
2: Nee, we lopen al ver achter. Ik vind het schandalig dat het zo wordt uitgesteld. En we hebben als volgspreng proberen we ook echt, en dat lukt ook met resultaten, laten zien hoe het wel kan. Dus we werken ook met boeren samen om initiatief te kijken. Wat voor verdienmodellen denk je dan aan? Dus
3: jullie werken
2: met de zuivelketen samen aan het werk om te kijken hoe kan je nou een extra premie geven als boeren, ook naast de melk, ook andere services bieden, zoals de weidevolbescherming.
3: Mm.
2: We zijn aan het kijken of je een certificaat kan krijgen als boer en collectief, dat je zegt van, hè, als je het zo goed beheert, dan krijg je een certificaat en dan krijg je een marktprijs omhoog.
3: Dus allerlei initiatieven hebben jullie. Jullie reiken met de vogelbescherming ook een prijs uit, hè, voor de vogelvriendelijke boeren. De Gouden Grutto.
2: Ja, heet
3: die.
2: Leuk, ja.
3: Dit jaar is hij gewonnen trouwens door boer Dirk Breusma uit het Friese dorp Sandivierden. Mijn collega Menno Bentveld die ging bij hem op bezoek.
4: Ben ik nou te gast bij een veehouder of bij een vogelboer?
5: Nou, vogelboer.
4: Ja?
5: Ja, of een natuurondernemer, zo kun je het ook noemen. Dit is een samenspel. Nou, de koeien gaan straks weer weiden en die zorgen weer voor een insectenboost, zeg maar. Ja, dan komen de eieren uit en dan zijn daar de jongen. Die hebben dat juist weer heel hard nodig.
4: Ja.
5: En dat is niet alleen, dat is alleen de veeafdeling. Maar als je ziet, in het land hebben we hoogwater, greppelplasdra's, plasdra's, uitgesteld maaien. Daar doen we ook heel veel aan.
3: Nou, Dirk Breusma is een voorbeeld, kan ik me
2: heel
3: voorstellen. Toch heel inspirerend.
2: Vorige week nog, en het is gewoon gaaf. Als je daar loopt, dan loop je door zo'n heel mooi kleurrijk landschap bij zijn boerderij. En dan vliegen de grutto's, dat is echt om je oren, turuluurs, kluten, gele kwikstaart. Het is echt voor mij een vogelparadijs. En ik denk voor vele anderen ook.
3: Absoluut. Ja. En is hij een uitzondering?
2: Enigszins wel, ja. Het grootste deel van de landbouw en de boeren doen het nog op de intensieve manier. Maar er zijn gelukkig nog meer boeren die, zoals Dirk, wel echt weten hoe het anders kan.
3: Die het weten en die het ook willen en kunnen.
2: Willen en doen en gesteund worden.
3: Ja.
2: En die steun is nog zo sporadisch. Hè. Die komt niet vanuit een beleid vanuit de overheid.
3: Nee.
2: En vanuit de zuivelketen, die mag ook meer verantwoordelijk nemen. Dus de afnemers. de zuivelafnemers.
3: Dat moet je even toelichten.
2: Bijvoorbeeld ik ga maar even niet de namen noemen. Nee, nee. Maar er zijn, de melk wordt gekocht door grote zuivelbedrijven.
3: Ja.
2: En die willen zo goedkoop mogelijk die melk. Maar die kunnen ook zeggen van, we stellen iets meer eisen aan de producten die we kopen.
3: Juist. En dan staat er bijvoorbeeld op de verpakking, deze melk heeft, je betaalt er misschien iets meer voor, maar we zorgen in ieder geval de grutto.
2: Zijn maar een paar centen, het is niet heel veel.
3: Een paar centen?
2: Ja, per liter, dat moet je, sorry?
3: Drie cent, hoeveel centen?
2: Oh, per liter, nee, dat kan je niet zo makkelijk zo in één keer, ik weet het bedrag niet.
3: Maar ik ga daar als consument dan wel iets meer voor betalen, toch?
2: Dan zou je er als consument iets meer voor betalen. Ja, dus dat ik zeg, ik vind wel dat eigenlijk iedereen zou er van mij een steentje bij moeten dragen.
3: Ja.
2: Vanuit de voorkeur. Maar je kan ook zeggen dat de overheid dat doet, maar uiteindelijk...
3: Zeker, maar we zijn ook in een maatschappij waar we eigen keuzes kunnen maken. En dan vraag ik me gewoon af, stel ik sta in de supermarkt en ik wil iets kopen wat in ieder geval vriendelijk is, ook voor de weidevogels enzovoort. Dat kan ik toch nergens aan de verpakking zien, hoewel?
2: Nou, je kan in ieder geval kiezen voor biologische melk. Dus dat is al een stapje ernaartoe. Maar er is nog geen... We hebben wel wat projecten ook gekeken. Vanuit voorgrondschermen kunnen we dat promoten. Dat hebben we ook met succes gedaan.
3: Ja.
2: Maar wij zijn niet de organisatie om... daar hebben wij de capaciteit rond niet voor.
3: Maar in samenwerking met de supermarkten, toch? Zou dat heel fijn zijn?
2: Ja, als die supermarkten hebben, zijn we ook proberen een gesprek mee te gaan. Dat doen we ook. Maar die zijn nog niet zo heel...
3: Niet zo happig?
2: Nog niet zo happig.
3: Goed. Nee. We hebben dus best wel wat nodig om die grutto te redden. Niet alleen de consument, de politieke overheid. Harm, jouw uithoudingsvermogen natuurlijk. Jij gaat gewoon door.
1: Ik ga gewoon door, ja.
3: Wanneer is het genoeg?
1: Ik ben een heel geduldig mens.
3: Ja, dus maar wanneer zeg je nu is het gelukt?
1: Als de grutto-populaties stabiliseren en groeien. Dan heb ik eigenlijk mijn eerste doel al bereikt. Dat is natuurlijk waar we het voor doen.
3: Heel goed. Dank jullie wel voor jullie komst in ieder geval. Michiel van den Berg en Harm Dootinga van Vogelbescherming Nederland. In Atlanta voetballen Tsjechië en Zuid-Afrika op dit moment. Ragnar Niemeyer, hoe gaat het daar?
6: Ja, het is een beetje de wedstrijd die het al was, zeg maar. Waarbij de Tsjechen af en toe mogelijkheden krijgen. Geen hele grote kansen, maar wel momenten dat als het een keer mee zit dat de 2-0 kan vallen. Want het staat 1-0. Nu zijn ze weg aan de linkerkant. Maar gaat er of een vlag omhoog of misschien is er daarvoor al wat gebeurd. In ieder geval heeft de Amerikaanse scheidsrechter Tony Penso wat gezien. Dat is een dame voor de tweede keer in de geschiedenis dat een WK-wedstrijd wordt geleid door een vrouw uit Florida. De man is ook op hoog niveau in Amerika in de MLS. De mannencompetitie is scheidsrechter. Lekker stel dus. 69e minuut. 1-0 staat het voor de Tsjechen. Er is wat gewisseld. Susek is in de ploeg gekomen. Toch wel een grote naam bij de Tsjechen. Lange aanvallende middenvelder van West Ham United. En we zitten weer in een reclameonderbreking. Hoewel die bij de FIFA dus Hydration Breaks heette. 1-0 is het voor Tsjechië.
7: NPO Radio 1.
3: Het NOS-journaal van 19:30. Hier is Dorien Mouwman.
8: In 2024 is met 7000 aangifte van ernstige misdrijven niets gebeurd. Bij nog eens 3000 aangifte werd het onderzoek na een tijdje gestopt. Volgens de Rekenkamer komt dat doordat de politie niet de capaciteit heeft om alles te kunnen doen. Maar ook weet de politietop niet goed wat agenten doen die in de opsporing werken, waardoor er niet goed gestuurd kan worden op welke zaken voorrang moeten krijgen. Een jongen van 17 heeft 2 jaar jeugddetentie en jeugd-TBS gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jongen Rivaldo vorig jaar. Het gebeurde op een voetbalveldje in Amsterdam-Zuidoost na een ruzie over een gestolen ketting. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbier. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet bestreden wordt, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee met de Nacht van de Vluchteling. Dat is volgens de organisatie een record. Tijdens het evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer en halen daarmee geld op voor Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald.
3: En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Erik Evengroen.
7: Ja, nog een paar korte files. De A28 om te beginnen, Utrecht richting Amersfoort. Bij Soesterberg zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterlijst ook is dicht, vertraging een kleine 10 minuten. A58, Breda richting Tilburg. Bij knooppunt Sint-Annebos 5 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. En tenslotte de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Malden 3 kilometer met 10 minuten oponthoud.
9: NPO Radio 1.
10: De Rode Draad.
3: Wil je een paar uur gelukkig zijn, dan moet je gewoon een keer goed dronken worden. Wil je een paar jaar gelukkig zijn, treed dan in het huwelijk. En wil je een leven lang gelukkig zijn, neem dan een tuin. Zometeen ga ik checken of deze oude volkswijsheid op waarheid berust. Dan praat ik met twee enthousiaste tuinliefhebbers. Yvonne Kronenberg en Slatjana Labovic. Ze staan al te trappelen, maar eerst nog even geluk op de draaitafel. Dit zijn de Doors.

0: In de film Agatha's Almanak, die nu in de bioscoop draait, zien we de 91-jarige Agatha zaaien, wieden, oogsten en de sappigste aardbeien en grootste meloenen kweken.
1: You can see that I have a bunch of plants here. Some years I planted too much, some years not enough. But most of the time, most of it comes up.
2: Hi, Emily. I would like to know if you are interested in strawberries or in Saskatoon. So please let me know soon.
3: This is the biggest watermelon I've ever grown.
0: Ja, Agatha leeft van de tuin en met de natuur. Het ziet er idyllisch uit, maar daarachter blijkt ook een hoop drama schuil te gaan. Hagelschade, droogte, ongedierte, konijnen die aan de bieten knabbelen. Wat maakt de tuin zo'n mooi decor voor een goed verhaal? En wat voor verhalen zitten er allemaal verscholen in zo'n tuin? Nou, ik ga daarover praten met twee vervente tuinders en verhalenvertellers. Schrijver Yvonne Kronenberg zit hier bij mij in de studio. Goedenavond.
4: Hoi.
0: En uitgever Slatjana Labovic aan de telefoon. Je hebt ook de documentaire gekeken, hè? Slaat je aan?
4: Ja, heb ik gezien. Ik heb het eigenlijk met een notitieblokje bijgehouden. Met mooie uienschillen, beide aardappelen en allerlei tips. Want deze vrouw is natuurlijk inderdaad een legende op het tuinierenvlak. En ik ben nog maar een beginner. Ik heb het pas 3 jaar.
0: Aha, je bent nog groentje.
4: Nou, nogal. Zeker.
0: Oké. Okay. Maar dan ga ik even bij Yvonne beginnen. Want Yvonne, jij bent geen groentje, toch? Als het gaat om tuinieren.
5: Nee, ik doe het al 10 jaar. Maar bij mij mislukt meer dan er lukt. Ik krijg al maar plantjes aangereikt. Ik heb een soort AZC voor planten.
0: Oh god.
5: En dan ga ik er goed voor allemaal zorgen.
0: En dan ga je er goed voor zorgen. Ja. En herken je dan ook iets in Agatha? Je hebt de film ook gekeken.
5: De excentrieke Brit, daar hebben ze een heleboel van.
0: Ja.
5: En dat is een ontzettend leuke vrouw. En zij kan echt serieus tuinieren. Dat is een moestuin. Ik heb wel groenten, maar die is zelf begonnen. Daar heb ik heel weinig over te vertellen gehad. Dat zijn aardperen. Als je die hebt, raak je ze nooit meer kwijt.
0: Aardperen? Als je die hebt, raak je ze nooit meer kwijt? Omdat het zulke sterke vruchten zijn? Of waarom? Komt dat door?
5: Ze doen het gewoon heel erg goed. Ze zijn heel groot. Ik dacht dat ik zonnebloemen had. Dus er kwam iemand langs. Zonnebloemen, dat zijn aardperen.
0: Aardperen. Oh. Maar waar ligt jouw volkstuintje of jouw tuintje?
5: Vlak bij de arena.
0: Ah, vandaar dat accent. Nu snap ik het.
5: Iedereen, de meeste tuinders waar wij zitten komen uit Amsterdam-Oost. En die hebben inderdaad die geschiedenis van de arbeiders die dan een stukje grond kregen waarop ze wat konden verbouwen. Maar wat er nou zit, het is... Dus de nazaten van hun, echt, er zitten mensen die zitten er al 50 jaar. En de gewone Prosecco-tuinder, die denkt dat hij het wel kan.
0: De Prosecco-tuinder, die moet je even uitleggen. Slatjana, jij zegt ja, want je herkent dat.
4: Nou,
0: wat is de Prosecco-tuinder?
4: Ik ben bang dat ik een beetje de Prosecco-tuinder ben. Ook al ben ik niet zo'n enorme drinker, maar ik dacht inderdaad... van, oh leuk, dan heb ik een tuintje, dan kan ik er af en toe zitten... een beetje lezen, een beetje aardbeien uit eigen tuin eten... Maar ik word omringd door mensen die dat al heel lang doen. En die er om de dag zijn. Elke dag. En ik loop tegen de klippen op het bijthouden. Want ik had gedacht, ik kan heel veel zaaien en genieten. Maar je bent vooral de hele tijd je aan het verhouden met de natuur. En slakken en onkruid dat je iets komt vertellen. Omdat je bodem te zuur is. Of juist niet zuur genoeg. Dus ik heb het volledig onderschat.
0: Oh ja, dus toch een worsteling. Ik zie jou knikken hier, Yvonne. Ja, je herkent dit.
5: Ja, dit is, als je een week of 2 weken niet komt... omdat je zo nodig naar Spanje moest... dan loop je achter. Ja. Je loopt eigenlijk voortdurend achter.
0: Ja. Dus als ik jou goed begrijp... want even voor de mensen die dat niet weten... ik kan me bijna niet voorstellen dat mensen dat niet weten... je hebt een boek geschreven, Wormen en Aarde, de Volkstuin... gaat dus over jouw coming of age als tuinder. Je hebt je volkstuin nu 10 jaar inmiddels. Zoiets. Maar was het dus ook dan liefde op het eerste gezicht meteen? Of was het net zoals wat Slatjana nu heeft, die worsteling... en gaat dat nooit meer over?
5: Nee, mijn man die belde me op een gegeven moment. Ik geloofde dat ik niet meer zonder tuin kan leven. Terwijl die nooit enige neiging in die richting had gehad. Maar hij zag tuinhuis en dat wilde die verbouwen. Sommige mannen hebben dat. Die zien bouwval en dan zijn ze niet meer te stuiten. Dat had hij.
0: Wat vrouwen ook wel eens hebben met mannen die ze willen redden.
5: Ja, gelukkig. Nee, dit is niet zo'n man. Maar hij ging aan het werk. En gelukkig kwamen er heel veel buren een beetje helpen. Want de braamstruiken waren hoger dan ik. En... Het was heel veel gevecht tegen hele taaie grond. Mm. Maar langzamerhand geeft die zich wel min of meer gewonnen. En dan is het ook leuk. Vooral als je onkruid wiet en je trekt aan een stengeltje en er komt een hele pluk mee in. En denk je, dat is nog eens lekker op.
0: Dat is een lekker gevoel, hè? Als dat er zo uit rolt gewoon. En heb je dan, want je zegt, soms geeft de aarde mee. Je moet dus bewegen. Ben je gevormd dan door het tuinieren ook?
5: Ook, maar dat is met alles. Ik heb ook een heleboel dieren. Ik sta maar een beetje in het midden te kijken of het wel goed met iedereen gaat. En dat is de gemene deler. Dat doe ik met mensen, dat doe ik met dieren, dat doe ik met planten.
0: Ja. En erger je dan aan Prosecco-tuinders?
5: Wel, nee.
0: Nee?
5: Nee.
0: Daar kijk je ook gewoon met bewondering naar.
5: Nou, bewonder. Ik zie ze gewoon. En ik zie, en denk ik, dit gaat nog heel moeilijk worden. Want onkruid gaat onverdroten door.
0: Ja.
5: En terwijl jij denkt, ik ga een boek lezen. Denkt het kleefkruid, dan nemen wij de kans waar.
0: Ja. En Sladjana, jij zet ijverig door. Maar werd jij meteen geaccepteerd? Nee, je geeft niet op, gelukkig maar. Maar werd jij meteen geaccepteerd door je medetuinders?
4: Nou, ik werd wel berispt, want ik weet niet of Yvonne dat ook nog weet, maar 2 zomers geleden was de dramatische slakkenzomer. En ik was sowieso onervaren en er waren heel veel slakken. Dus alles wat ik er in de grond deed, overleefde het niet. Dus ik had gewoon 1 doorgebied. Dus ik werd toen wel berispt. Maar het eerste jaar ben je ook nog proeftuiner, want de wachtlijsten voor moestuinen zijn gigantisch. Zijn echt 10 jaar of zo. Ja, en ik stond dus ook al 10 jaar op die wachtlijst. Dus ik had nu eenmaal mijn tuin, maar zonder ervaring, met heel veel slakken. Dus ik was gewoon, het lukte me gewoon niet. Maar ik heb toen met heel veel wil laten zien dat ik echt wel wilde. En dat hebben ze wel geaccepteerd. En ik doe ook echt mijn best. Want nu zit mijn tuin, ik heb bieten, ik heb rabarber. Ik heb voor een heel jaar rabarber jam inmiddels. Oh. Ik heb witte frambozen. Dus zo. Ik ga best oké.
5: Je doet het goed,
4: alleen,
5: joh. Je doet het veel
4: maar
5: beter
4: heermoes,
5: dan ik.
4: De heermoes.
5: Heermoes, kan je thee van zetten?
4: Oh, ja, en, maar daar heb ik veel van. Maar dat is mijn grond dus te zuur, denk ik.
5: Ja, dat zou kunnen. Wij hebben ook heel zure grond. En heermoes vindt het heerlijk. Maar je moet iets zo.

0: witte frambozen. Dus zo. Ik ga best oké.
1: Je doet het goed, alleen, joh. Je doet het veel beter dan ik.
0: De heermoes.
1: Heermoes, kan je thee van zetten?
0: Oh, ja, en, maar daar heb ik veel van. Maar dat is mugondus te zuur, denk ik.
1: Ja, dat zou kunnen. Wij hebben ook heel zure grond. En heermoes vindt het heerlijk. Maar je moet niet zo strijden. Ook niet tegen slakken. En ook niet tegen mollen.
0: Ik hou van mollen. En weet je, dit is bij mij, ik weet ook wel eens dat sommige mensen knippen slakken door. Maar ik denk, ja, maar zo'n slak heeft ook honger.
1: Precies.
0: Dus ik verhoud me gewoon tot de. Ik leef met de slak in principe. En, maar het is wel, als je eenmaal iets uit je eigen tuin hebt gemaakt, of een hele maaltijd daarvan, en weet hoe lang je erover gedaan hebt. Ja, het is de enige plek, de tuin, waar ik niet mijn oortjes met muziek in heb, en waarin uren echt voorbij gaan.
2: Ja, ja.
0: Heel snel.
1: Ja. Nou, je bent de tuinder naar mijn hart, hoor.
2: Nou, hoor je dat? Nou. De tuinder naar je hart, nou, dat is nogal een... Dat is een hartstikke mooi compliment. Heel even, dames. Want Slatjana, wil jij heel even genieten van het compliment wat je net van Yvonne... Gaan we heel even ook genieten van een goal. Ik heb begrepen of niet. Is het een goal? Wat gaat er gebeuren op dit moment, Ragnar?
3: Nou, toch wel wat belangrijk is voor de groep. 83ste minuut. Strafschop Zuid-Afrika. Ah. En Mokoena staat achter de bal klaar. Oog in oog met Matthij Kovar, de doelman van PSV. En die moet zo zien te zorgen dat zijn ploeg de voorsprong vasthoudt in Atlanta. Een handsbal na een schot van Maseko, die vanaf de rechterkant probeerde te schieten. Dat aandeed tegen de armen van Sulc. Ja, een beetje ongelukkig. Die handen hingen wel langs het lichaam, maar wel vol de bal erop. Daar is de aanloop en die bal gaat erin. En Teboho Mokoena, een van de vele spelers van de Mamelodi Sundowns, de kampioen van Zuid-Afrika, schiet hem er feilloos in. Doelman de verkeerde kant op en de bal half hoog. 1-1. Dat betekent dat beide ploegen virtueel op 1 punt staan. Als de wedstrijd er bijna op zit, nog een minuutje of 10 tot het einde. En komt ze eigenlijk ook wel toe. Want ze wilden wel, konden niet. Maar een penalty dus.
2: Hartstikke mooi. Goed, ik zit hier in de studio nog steeds met Yvonne Kronenberg en Slatjana Labovic aan de telefoon. En we hebben het over tuinieren. Yvonne, jij schrijft in je boek: aan de tuin zie ik wie de tuinder is.
1: Ja, dat kan je zien.
2: Wat zegt jouw tuin over jou dan?
1: Dat het heel veel mag bij mij. Dus ik heb molshalpen. Het gras is gewoon gras, geen gazon. En ik heb ik heb wel perken, maar geen borders. En het is wel een gezellige boel.
2: Ja, dus niet een aangeharkt moestuintje zo.
1: Nee.
2: Alles...
1: Maar ik vind het ook een beetje onzin, moestuinen. Het is leuk om te doen. En je moet het echt alleen maar doen omdat je het leuk vindt. Want inderdaad, konijnen. Maar die hebben geen fiets. Die kunnen niet naar de supermarkt.
2: Nee, dat is waar. Maar dan heb je dus eigenlijk een tuin die je laat leven. En daar naar kijkt. En kijkt wat het nodig heeft en wat het niet nodig heeft. En dat voeg je toe of haal je weg.
1: Voilà.
2: Zo is het. Oké. Slatjana, wat zegt jouw tuin over jou?
0: Dat ik een bohemien ben, denk ik.
2: Oh.
0: Het is er ook allemaal, maar het wild alle kanten op. Maar er zit wel heel veel liefde. Veel vrije liefde in een hippie bohemien. Ja.
2: Oh, dat klinkt hartstikke leuk.
1: Zo ver heb ik het niet geschopt, hoor.
2: Dat klinkt echt heel... En jullie allebei, want ik word eigenlijk best wel enthousiast. Nou, heb ik geen tuin. Ik heb gewoon ik heb een balkonnetje met veel plantjes erop.
1: Nou,
2: en zo. Hartstikke blij mee. Maar is het makkelijk te leren? Is zoiets aan te leren? Of moet je er ergens wel een beetje aanleg voor hebben?
1: Het is iets wat je niet hoeft te kunnen. Je prutst maar wat en soms lukt er wat. En dat geldt voor het hele leven.
2: Dat geldt voor het hele leven, inderdaad, wat je nu net zegt. Ja. Toch, Slatjana?
0: Ik denk dat de tuin maakt je nederig. Het maakt niet uit wie je kent, wat je gedaan hebt. Je moet je gewoon op je knieën die grond in. En hopen dat je je goed verhoudt tot de natuur.
2: Juist. Zijn jullie nou veel tijd kwijt aan de tuin, Yvonne?
1: Ja, ik weet niet wat veel tijd is. Hè.
2: Hoeveel ben je kwijt?
1: Ik zit er de hele zomer en dan fiets ik op en neer naar de stad. Want ik heb daar al die dieren. Die moeten ook verzorgd. En een paar middagen in de week lig ik wel wat te prutsen.
2: Ja, in de tuin.
1: Okay. Maar je moet wel...
0: Ik te weinig. Maar als ik nu opgehangen heb, ga ik... Dan is de zon onder en dan ga ik naar de moestuin om water te geven. Want het zijn hartstikke warme dagen nu.
2: Oh ja, dus natuurlijk.
0: Het is wel, ja.
2: Ja, heb jij dat ook, Yvonne? Dat je met de warmte, dat je extra ermee

0: bezig
1: nou,
0: bent?
1: We hebben een pomp en dan eens in de week met het hele warme weer, dan moet je de grond echt kliedernat maken.
0: Oh ja.
1: En dan redt hij zich wel weer.
0: Oh ja. Heb je trouwens een bepaald doel nog voor ogen met je tuin? Is er een doel?
1: Een doel?
0: Ja.
1: Ga je weg of niet? Nee hoor.
0: Hoe bedoel je?
1: Nee, ik heb geen doelen.
0: Nee? Nee?
1: Nee, het is ook niet. Ik doe het gewoon. En ik vind het leuk.
0: Ja.
1: Ik vind het een hele eer om daar. Je krijgt een echtere band met je planten. Je ziet hoe ze zich voelen. Dat zie je echt. En je kent ze als individu.
0: Mm.
1: En je gaat dus 's ochtends even kijken hoe het met de palm gaat. Hoe het met.
0: Maar ik hoor het al een beetje aan jou, Yvonne. Het is niet zo dat je er zit en zit te kijken van, nou, wat heb ik eraan? Wat voor opbrengsten heb ik? Hoeveel watermeloenen kan ik hier uittrekken?
1: Nee.
0: Hoeveel aardbeien? Dat soort dingen, dat boeit jou helemaal niet.
1: Nee.
0: Nee,
1: nee, ik
0: hoef genieten.
1: Ik hoef niet aan de beurt. Ik help.
0: Juist, oké. En Sladjana, jij?
2: Nou, ik vond het met die documentaire wel heel inspirerend hoe zij gewoon het allemaal gewoon voor die tuin deed en niet voor de rest van de wereld. En dat vond ik wel echt een zen-moment. Dus ik hoop dat de tuin mij leert zen te zijn.
1: Mm. Weet je wat ik ook zo leuk vond in die film?
0: Nou,
1: dat ze de haar wast in een teiltje. Dat moet ik soms ook. Want het is...
2: Ja.
0: Dat is waar ook, inderdaad. Je haar was in een teiltje, want je hebt geen stromend water altijd.
1: Jawel, je hebt wel stromend water.
0: Maar niet zoveel.
1: Ik heb zelfs een douche buiten, maar die is eventjes niet in functie. Maar in het begin van toen we de tuin pas hadden, toen hadden we echt geen enkel gemak.
0: Nee.
1: Alleen een wc.
0: Oh.
1: Maar... wel stromend water. Maar, maar dat teltje dacht ik, hey, dat heb ik ook al.
0: Herken jij wel. Over dat gesproken, over al dit soort kleine details. Hè, want het is toch een verhaal op zichzelf. En dat zien we ook in de film. Zo'n tuin leent zich zo mooi voor een verhaal. Is dat überhaupt zo met de natuur, Yvonne?
1: Alles leent zich voor een verhaal.
0: Mm.
1: Als je om je heen kijkt en je haalt adem. Eerst in en op den duur weer uit. Dan mensen gaan vanzelf verhalen aan je vertellen en planten doen dat ook.
0: Okay.
1: Alleen die doen het met hun blaadjes en niet met woordjes.
0: Wat is het beste verhaal dat jij dan van een plant hebt gehoord?
1: Dat hij zo blij is dat ik hem van het balkon af heb gehaald en in de grond heb gestoken. En toen is hij als een gek gaan groeien.
0: Ja.
1: Een hele blije plant.
0: Hele blije plant. Sladjana, jij zit ook in de literatuur als uitgever.
2: Ja.
0: Zijn tuinen geschikt om boeken over te schrijven, waardoor je denkt, nou, daar wil ik sowieso een boek over lezen. Nou, we weten dat Yvonne er een heeft geschreven.
2: Nou, ja, nou, ik heb dit jaar voor het eerst een peren, denk ik. En ik denk dat ik daar ik weet niet of ik er zelf een verhaal van ga maken of iemand gaat dwingen om daar een verhaal van te maken. Maar dat vind ik
1: daar
2: wel
1: ben
2: zo
1: je goed
2: pracht.
1: In, hè?
2: Ja, en ik denk ook wel, wat ik geleerd heb, en dat is ook wel vrij literair of poëtisch, ook met dingen uit de grond halen, onkruid of zo, dat alles wat je eruit haalt, moet je er ook weer terug in stoppen. Want je berooft de aarde ook weer van iets. Dus dat moet je er ook weer in. En dat geldt natuurlijk ook voor ons als mens.
0: Dat zeg je mooi.
1: Ja.
0: Want dan zeg je, alles wat je eruit wil halen, dat moet je er ook weer in stoppen. Maar dat zegt ook iets over ons als mens. In het leven ook? Wat halen we eruit en wat stoppen we terug?
2: Nou, dat gehaast, de hele tijd, zeker in onze werelden, daar kom je gewoon niet mee weg in de natuur. Dus je moet wel de tijd nemen. Dus de tijd die je van jezelf berooft, die vraagt de natuur van je terug.
0: Ja.
2: Als je moestuin hebt.
0: Oh ja.
2: Dus ik wil straks eigenlijk naar een verjaardag, door naar een verjaardag, maar ik moet naar de moestuin.
0: Je moet. En dan
1: mag.
2: Vanwege dat water.
0: Oh ja.
2: Of ik moet morgenochtend vroeg opstaan.
0: Ja.
2: Eén van de twee.
0: Ja.
2: Want anders word ik weer berist door de tuinders.
0: Oh, maar ik hoor bij jou veel moeten en ook veel angst een beetje. Of veel, een klein beetje angst.
2: Ik ben ook een beetje de brugklasser in deze scene.
0: Want ik hoorde jou ook al, Yvonne, zeggen, ja, maar je mag, je moet het zien als een voorrecht. Dus.
1: Ja, maar zij werkt nog, joh, ik doe toch geen donder.
0: Is toch wat anders. Misschien. Hey, weet je, dat zal jullie niet onbekend voorkomen. Sommige mensen associëren tuinieren ook met zingevingen.
1: Nou ja, zeg, wat een onzin. Belangwekkende dingen zeggen over zingeving vind ik meestal niet heel interessant.
0: Vind je truttig?
1: Nou, ja.
2: Ik word wel rustig van jou, Yvonne.
1: Ja?
2: Ja, ik krijg wel minder stress over tuinieren nu.
1: Nou, kijk eens aan. Weet je, als je tuiniert, je haalt er wat uit. En dan, dat betekent ook dat je ruimte maakt voor iedereen.
0: Mm.
1: Dan hoef je niks er terug in te zetten. Alles gaat vanzelf. Gewoon een beetje ruimte maken.
0: dat is het ruimte maken. Sladjana Labovic en Yvonne Kronenberg, dank jullie wel voor dit gesprek.
1: Ik vind het ook heel leuk.
0: Ja, nou, dat is heel fijn. We gaan eventjes nog een keertje naar Tsjechië, Zuid-Afrika. Ragnar Niemeyer, ik zag dat er verlenging was, toch?
3: Ja, dat heet blessuretijd meer. Het is nog een minuutje of 5,5 bij die 1-1 stand. Ja, dat betekent dat het moet gaan gebeuren in de laatste wedstrijden. Donderdag dan speelt Tsjechië tegen Mexico, een van de gastlanden. En Zuid-Afrika tegen Zuid-Korea. Met deze stand is het in ieder geval spannend. Een punt lijkt erin te zitten voor beide. Maar Zuid-Afrika probeert naar die strafschop. Die werd benut door Mokoena. Bal de links in, doelman Kovar naar rechts. Ja, misschien toch nog wel een tweede treffer te maken. Diezelfde Mokoena, as van het veld. Ja, het is mooi voor de Belgische bondscoach Hugo Broos dat zijn ploeg een stuk beter voor de dag komt dan in de eerste wedstrijd. Want dat was echt niet goed genoeg tegen een van de organisatoren, Mexico. Openingswedstrijd. Ja, nu gaan de Tsjechen de middenlijn over. Hebben ze bij Zuid-Afrika veel mensen terug. Kans lijkt me groot dat er nog wel iets gaat gebeuren. Want er is veel tijd en beide ploegen willen wel. Daar is een paas, daar is bijna ook een kans in de buurt van de strafschopstip. Zijn het de Tsjechen die denk ik nu, nee, toch niet de corner krijgen. Het wordt een doeltrap voor Ronwen Williams, de doelman van Zuid-Afrika. Nog 4,5 minuut. Het is nog niet gespeeld, want ze willen allebei graag meer dan de 1-1 die op het bord staat.

0: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
1: Soms voel ik me een beetje schuldig naar huisdieren. En dan vooral de hond.
2: Let op, het hond kopen brengt verantwoordelijkheden met zich mee.
1: Ze zijn zo afhankelijk van de mens.
3: Kan de relatie tussen mens en dier ook wederkerig zijn?
4: 40 uur werken en je hond 40 uur alleen laten? Nee, dat is niet goed.
5: Mitch.
3: Deze week in Docs.
5: Ga je mee?
3: Troostdieren.
5: Nee?
3: Docs is een podcast van NTR en VPRO.
5: De stok is ook belangrijk, hè?
3: Nu op NPO Luister.
6: Ster. Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
7: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
6: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Ga voor een training AI geletterdheid naar lovaneck.nl.
9: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: NPO Radio 1, 8 uur.
13: Natasha Gibbs.
14: Wist je dat de Nederlandse talkshowtafels al jaren worden bevolkt door oud-ministers, oud-kamerleden en oud-partijvoorzitters? Waarom zijn de redacties zo dol op oud-politici? Wat hebben zij te bieden dat andere gasten niet kunnen leveren? Je hoort het zo meteen allemaal in de rode draad. Maar eerst het laatste nieuws in het NOS-journaal met Dorien Bouwman.
15: Met duizenden aangifte van ernstige misdrijven is in 2024 niets gebeurd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer na een onderzoek bij de politie. Volgens de Rekenkamer kan de politie ook niet alles.
16: Maar je zou wel het liefst willen dat de meest ernstige zaken worden opgepakt. En daarvoor moet je dus heel goed sturen op de beperkte recherchecapaciteit die je hebt. En dat is eigenlijk nu, lukt dat niet.
15: Het ging onder meer om aangifte van geweldsmisdrijven, het maken van harddrugs of identiteitsfraude. Een jongen van 17 heeft van de rechter 2 jaar jeugddetentie gekregen voor het doodschieten van de Amsterdamse jonge Rivaldo van 17 vorig jaar. Ook krijgt hij jeugd-TBS. Het gaat om de hoogst mogelijke straf in het jeugdrecht, zegt de persrechter bij AT5.
17: Het heeft tot heel veel verdriet geleid bij de nabestaanden, tot heel veel onrust in de wijk, tot heel veel gevoelens van onveiligheid. Daarom is de rechtbank tot het oordeel gekomen dat er geen andere straf passend is dan de maximale jeugddetentie.
15: De aanleiding voor het schietincident was een ketting die was gestolen van een vriend van Rivaldo. Die wilde Rivaldo terughalen. Het afgelopen jaar werd te veel post niet op tijd bezorgd. Dat concludeert de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijks terugkerend onderzoek. Vorig jaar was 86% van de post op tijd, terwijl dat wettelijk 95% moet zijn. Volgende maand worden de regels voor postbezorging versoepeld. De provincie Limburg waarschuwt voor een wasberenplaag. Het dier komt nu alleen nog in Zuid-Limburg voor. Maar als hij niet bestreden wordt, kan hij zich snel over de rest van het land verspreiden, zegt de provincie. De wasbeer komt oorspronkelijk niet voor in Europa, maar werd hierheen gehaald voor de pelshouderij. In Duitsland en België is de wasbeer inmiddels wijdverspreid en wordt nauwelijks bestreden. De wasbeer kan schadelijk zijn voor gewassen. Het jaagt op zeldzame diersoorten en kan ziektes overbrengen. Nog nooit hebben zoveel mensen zich ingeschreven voor de Nacht van de Vluchteling. Dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee. Dat is volgens de organisatie een record. Tijdens de Nacht van de Vluchteling lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10, 20, 40 of 50 kilometer en halen daarmee geld op voor Stichting Vluchteling. Die gebruikt het voor noodhulp in conflictgebieden zoals Libanon, Somalië en Afghanistan. Vorig jaar waren er 8.000 deelnemers. Zij haalden samen 1,5 miljoen euro op. De Braziliaanse stervoetballer Neymar kan ook de tweede wedstrijd op het WK voetbal niet spelen. Hij is nog steeds niet genoeg hersteld van zijn kuitblessure. De eerste wedstrijd van topland Brazilië tegen Marokko eindigde in een 1-1 gelijkspel. Morgen nacht spelen ze zonder Neymar tegen Haiti. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken regen- en onweersbuien het land in. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal broeierig warm met veel zon en middagtemperaturen tussen de 32 en 35 graden.
13: En de ANWB verkeersinformatie krijg je van Erik Evengroen.
18: Ja, vertraging nog op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontroles daar 10 minuten oponthoud. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam is een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijstrook is dicht, ook hier is de vertraging 10 minuten. En tenslotte in het zuiden van het land A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen voor Goes 3 kilometer vinden met ook daar 10 minuten oponthoud.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
22: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
25: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
26: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
27: Mart, wat ga je doen?
28: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
29: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
30: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
29: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
31: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: NPO Radio 1.

0: Nou, dat het warm is in Nederland, dat hoef ik je natuurlijk niet te vertellen. Dat ervaar je op dit moment zelf. Maar als het klimaat verder opwarmt, dan stijgt de zeespiegel. En dan fiets je straks van Breda tot Groningen helemaal langs de kust. Hoe dat precies zit, hoor je rond 8:30. Eerst is het tijd voor...
1: De Week van...
0: Ja, voorbij de waan van de dag duiken we iedere week in een onderwerp met een van onze eigen redacteuren. Je hoort hem dus al deze hele week voorbij komen. Onze politiek redacteur David Brebaert. Goedenavond, David.
2: Goedenavond, Natasja.
0: Ja, je bent deze week gedoken in een opkomend fenomeen. De oud-politicus die in de media verschijnt als politiek duider.
2: Ja.
0: Waarom dit onderwerp? Jij komt altijd met van die verrassende onderwerpen.
2: Ja, leuk, hè? Ja, het klinkt heel niche, maar ja. Het boeit mij. Ja, misschien is het ook te veel dat het mijn eigen wereld is. Nee. Maar ik ben natuurlijk politiek redacteur. En ja, ik heb, nou ja, talkshowseizoen loopt nu een beetje ten einde. Dus ja. Dan ga je een beetje de balans opmaken. En toen... Ja, toen viel mij toch op van, oh ja, er zitten heel vaak oud-politici aan tafel. En ik zat een beetje terug te denken aan de tijd dat ik zelf talkshows keek als kind. De Wereld Draait Door, maar ook ja. Pauw en Witteman en zo. Volgens mij was dat vroeger niet echt zo.
0: Nee?
2: Dacht ik, nee, dat kon ik me niet echt herinneren. Hmm. Toen dacht ik, ja, ik ben toch wel benieuwd of het inderdaad of er een stijging is. En wat dat dan precies betekent.
0: Juist.
2: Dus daar wilde ik deze week eens in duiken.
0: Ja, of het gemak is, of dat het echt interesse is. Ja. Wat zit daar allemaal achter?
2: Ja, we hebben
0: inderdaad
2: 20 minuten om daar achter te komen.
0: Nou, dat gaan we doen.
2: Ja.
0: En je hebt daar iemand voor mee. Genomen, die zit aan mijn linkerhand. Jij moet er even voorstellen.
2: Ja, Kim van Keken. Mm-hmm. En Kim van Keken is journalist. En ik lees de stukken van Kim al heel lang heel graag. Kim schrijft over politiek en over politiek en media vooral. Hele scherpe stukken.
0: Ja.
2: Dus ik dacht, ja, die moet ik hebben deze week.
0: Precies, als iemand het weet, dan is zij het wel. Ja, Kim, welkom. Absoluut. Fijn dat je er bent.
3: Goedenavond.
0: Ja, ja. Ben je dan ook iedere avond trouw aan de buis? Zit je daar aan de buis gekluisterd?
3: Ik
0: en
3: kan
0: zo?
3: Het niet meer opbrengen om die oud-politici voorbij te zien komen.
0: Nee, echt?
3: Nee, echt niet meer.
0: Oh, wauw. Nee. Waarom niet?
3: Nou, ik vind het echt... Ik stoor me er echt aan. En dan heb ik het niet over oud-politici die gewoon echt vertellen over wat ze vroeger hebben gedaan, maar gewoon oud-politici die gaan vertellen hoe de wereld nu in elkaar steekt. Ik vind dat echt afschuwelijk.
0: Waarom?
3: Omdat vaak denk ik, nou, vraag ze waar ze nu wel over gaan. Vaak zijn het lobbyisten inmiddels. Vaak hebben ze andere belangen en daar gaat het nooit over.
0: En daar gaat het niet over.
3: En het gaat ook zelden over wat ze zelf hebben gedaan in hun periode.
0: Dat ze ter verantwoording worden geroepen bijvoorbeeld.
3: Precies.
0: Of dat er kritische vragen worden gesteld.
3: Precies. Zo. En ik denk af en toe, laat gewoon een nieuwe generatie aan het woord.
0: Oh ja, ja. Ja. En een combinatie ervan, zou dat werken? Zou dat beter werken?
3: Nee, ik ben er helemaal...
0: Ik ben er helemaal klaar mee.
3: Ja, ook met Alexander Pechtold bijvoorbeeld als voorbeeld.
0: Ja,
3: hè? Die was nog niet eens burgemeester in Delft. En toen zat hij in één keer elke week te vertellen over hoe je burgemeester moet zijn. Toen dacht ik, laat hem eerst even een jaar gewoon Delft besturen.
0: Juist.
3: En kom dan eens vertellen hoe dat gaat.
0: Maar hoe komt het, denk jij, dat oud-politici zo vaak uit de mottenballen worden getrokken?
3: Ik denk dat het makkelijk is. Je weet dat ze kunnen praten.
0: Ja.
3: Maar wat ze zeggen, het is wel vaak echt lucht. Je hebt er echt, als je het echt gewoon uitschrijft, dan blijft er echt weinig op de plank liggen.
0: Maar dan zeg je wel iets, het is makkelijk. En ik hoorde het wel niet makkelijk hoor, op de redactie vaak. Maar wel, hoe praat hij? Hoe praat hij? Praat hij lekker?
3: Ja.
0: Dat is toch wel een ding. En het is heel veel werk als iemand gewoon niet een goed verhaal kan vertellen.
3: Ja, nee, zeker. Dat snap ik. Maar je kan er ook meer tijd aan besteden om dat soort mensen wel te zoeken.
0: Mm-hmm.
3: En ik denk ook dat er genoeg hoogleraren zijn die echt heel leuk over de politiek kunnen vertellen. Of journalisten, alhoewel ik daar ook af en toe denk van...
0: Daar heb je ook
3: misschien ook wat minder over politiek. Zou misschien ook wel
0: minder zijn, over politiek, juist in deze tijden?
3: Nou, het gaat wel altijd over hetzelfde. En het gaat echt altijd een beetje over het spel en weinig over de inhoud.
0: Aha. David, jij bent onze politiek redacteur. Een van de politiek redacteuren bij de Rode Draad. Jij hebt ook wel eens oud-politici uitgenodigd, toch?
2: Zeker, maar daarom vind ik het ook wel juist extra leuk om hier met Kim te zitten.
0: Ja.
2: En ik denk ook wel dat wat Kim zegt ook wel een beetje klopt. Dat het soms ook uit gemak is, inderdaad. Maar ook inderdaad dat je gewoon de zekerheid hebt dat een politicus goed kan praten. Toch ook wel vaak heel veel weet van een bepaald onderwerp.
0: Ja.
2: Ja, zo gaat dat dan.
0: Ja, ja. En dan heb je dan nooit het gevoel... Ik bedoel, ik ben er zelf ook bij, hè, want ik interview ze dan.
2: Ja.
0: Volgens mij. Ja. En dan denk ik, die is er weer. Maar heb je dan nooit echt het gevoel van... oh shit, nou hebben we weer hetzelfde.
2: Nou ja, ik voel me tot op zekere hoogte wel natuurlijk ook altijd een beetje aangesproken door de stukken die Kim schrijft. Dus daarom dacht ik, volgens mij moeten we er daardoor ook uitnodigen. Kijk, wat ik zelf heb bij oud-politici... Ik nodig ze ook wel eens uit... Ik had bijvoorbeeld laatst een oud bewindspersoon uitgenodigd die landbouw deed, omdat we iets met stikstof hadden. En dan denk ik van ja, diegene weet heel goed waar het over gaat.
0: Mm-hmm.
2: Kan ook open praten, zeg maar. Die heeft verder geen politieke belangen meer op dit moment. En dat zijn dan wel momenten dat ik denk, ja, dat is dan wel heel interessant om dat te horen. Want een journalist kan dat, die heeft vaak die informatie niet.
0: Juist.
2: Ja.
0: Dat klinkt als valide argumenten, toch, Kim?
3: Dat vind ik zeker een argument. En dat vind ik ook prima. Alleen gebeurt dat zelden.
0: Nee.
3: oud-bewindspersoon over zijn eigen terrein kon praten. Het is toch vaak iemand die dan in één keer, zoals Halbe Zijlstra, die elke keer in wordt gevlogen om over asiel te praten. Terwijl die zelf lobbyist is van de uitzendbranche, die heel veel baat heeft bij arbeidsmigranten. En het gaat nooit over dat onderwerp.
1: Exact. En dat is ook wel iets. Hè? Hou jij daar trouwens ook rekening mee, David? Want je zei het net wel over die oud-politicus met betrekking tot landbouw. Van hij heeft daar verder niks meer mee te maken. Ja. Hou je daar rekening mee als je dat qua onderwerpen?
2: Je bedoelt wat iemand verder voor nevenfuncties
1: heeft? Juist.
2: Zeg maar.
1: Ja. En belangen misschien wel ook.
2: Ja. Nou, ik zal heel eerlijk zeggen dat ik daar niet elke keer, denk ik, genoeg mee bezig ben.
1: Ja.
2: En ik denk ook dat Kim daar wel gelijk in heeft. Dat je gewoon denkt van, oh ja, iemand weet hier veel van, dus die nodig ik uit. En ja, je denkt eigenlijk er niet per se bij na dat iemand dan ook nog andere belangen heeft.
1: Nou, we hebben het er wel vaak over op de redactie.
2: Zeker. Van, natuurlijk.
1: Maar deze persoon heeft natuurlijk wel gewoon aandelen niet, maar wel een dikke vinger in de pap als het gaat om bepaalde onderwerpen.
2: Nee, zeker. En er zijn ook wel mensen die je dan dus niet uitnodigt. Nee. Maar het is niet zo dat ik er elke keer dat het op mijn radar staat.
1: Nee. Je sprak gisteren met de communicatiewetenschapper Rens Vliegendhart. En je vroeg hem waarom hij denkt dat oud-politici regelmatig bij talkshows aanschuiven.
4: Ik dacht daar even over na en ik denk eigenlijk dat er drie redenen voor zouden kunnen zijn. De eerste is dat ze deze mensen kennen, zeg maar. En dat het vaak bekende gezichten zijn. En als het niet bekende gezichten voor kijkers zijn, dan wel voor redacteuren. En de tweede is dat dit natuurlijk mensen die ervaring hebben in die context. Dus ook op een goede manier een verhaal kunnen vertellen vaak. En dat is misschien soms wat nuttiger of beter dan een stoffige wetenschapper er neerzetten die niet zo goed uit zijn woorden komt in zo'n context. En ik denk dat er ook nog wel is, maar dat zal een enkele keer meer zijn dan een andere keer, ook het idee hebt dat die oud-politici zijn soms ook nog wel insiders.
1: Insiders. Kim, ik zie jou een beetje zo meer.
3: Ze vertellen nooit echt wat er gebeurd is. Zelden. Ze laten nooit het achter van hun tong zien. Maar vooral ook op dat eerste, denk ik, dat is echt heel belangrijk. Redacteuren kennen ze heel goed, mensen minder. Gisteren kwam er een onderzoek uit van het Commissariaat voor de Media.
1: Mm-hmm.
3: Waarin werd gezegd dat 70% van de Nederlanders denkt dat journalisten te veel de agenda van politici volgen. En inderdaad, we zitten ook gewoon heel vaak te keuvelen met die oud-politici.
1: Ja,
3: en
1: zien
3: ze ook misschien wel als we zijn met z'n allen aan het praten.
1: Ja.
3: Dus ik snap wel dat die Nederlanders dat denken.
1: Ja, en het gevoel van het is iemand waar het publiek ook zich prettig bij voelt. Wat herkenning geeft en een bepaalde statuur geeft.
3: Dat geloof ik niet.
1: Nee?
3: Dat geloof ik echt niet. Ik geloof niet dat Halbe Zijlstra, die vanwege de Dacia-leugen is afgetreden, bij het grote publiek bekend staat als heel erg betrouwbaar. Hetzelfde geldt trouwens voor Rob Oudkerk, die ook niet zomaar is afgetreden, maar echt omdat hij wethouder was, ging over de Theemsweg. Daar kwamen niet zomaar prostituees, maar echt hele zielige meisjes.
1: Ja.
3: Dus ik bedoel, ik weet niet. Is dat een vertrouwwekkend persoon?
1: Omgeven door, je bedoelt als we het hebben over statuur, iemand die eigenlijk omgeven is van schandalen. Ja. En vervolgens zijn we dat met z'n allen vergeten.
3: Ja. En vervolgens iedereen de maat gaat zitten nemen ook in programma's. Wat ik ook echt best wel apart vind.
1: Ja. Als je dit zo opzomt, dan kan ik me niet anders voorstellen dat het publiek dit misschien ook helemaal niet ziet zitten.
3: Ik weet niet of de kijkcijfers wel gaan. Ik denk dat de kijkcijfers wel goed zijn, want anders zouden ze niet uitgenodigd worden.
1: Ja. Goed, je hebt ook een onderzoekje gedaan, David, naar of het echt zo is. Hè? Want dat zei je in het begin van ons gesprek, van vroeger was alles beter. Was het ook wel echt zo? Werden er vroeger minder oud-politici uit de mottenballen getrokken?
2: Ja, ik heb even een huis, tuin en keukenonderzoek gedaan, noem ik het even. Wat ik wel grappig vond, ik dacht, ik ga een keer kijken hoe dat 20 jaar geleden was bij Pauw en Witteman. Dus ik heb, je hebt nu die schatkamer, dan kan je alles terugzien. Dus dat kwam even heel mooi uit. Toen heb ik gekeken, ik dacht, ik doe 30 uitzendingen van 20 jaar geleden. Dus ik heb 30 uitzendingen geanalyseerd. Nou, in 22 van die 30 uitzendingen zaten actieve politici, dus eigenlijk bijna allemaal. En in 4 van de 30 uitzendingen zaten oud-politici. En dat waren dan, dat is ook nog wel belangrijk om erbij te vermelden, dat waren de oud-politici die dan werden uitgenodigd op iets wat echt over hun ging. Dus bijvoorbeeld een oud LPF'er die dan werd uitgenodigd om te praten over wat er met de LPF was gebeurd.
1: Aha.
2: Of Ayaan Hirsch Ali die werd uitgenodigd over, volgens mij, haar tijd bij de VVD. Ik weet niet meer precies, maar zoiets. En toen keek ik naar, hoe is dat dan nu? Dus ik heb de afgelopen 30 uitzendingen van Pauw en de Wit in dit geval dan ook geanalyseerd. Zijn er nog steeds heel vaak actieve politici. Dus dat was de vorige keer 22 en dat is nu 21 keer zo. Dus nog steeds bijna allemaal. Ja. Dat viel mij eerlijk gezegd best wel mee. Alleen, Het is wel zo dat er ook 13 keer een oud-politicus bij zat.
1: Zo, dat is aanzienlijk meer.
2: Dat is bijna de helft van de uitzendingen. En wat dus ook wel opvallend is dat zij ook bijna altijd een duidende rol hebben. Dus zij hebben best wel een algemeen duidende rol over politieke ontwikkelingen. En dus niet specifiek op hun beleidsterrein of hun vroegere beleidsterrein. Dus je ziet wel dat er ook wel echt een verschil in zit.
1: Ja. Ja. Hoe denk jij dat dat verschil is gekomen? Want jij hebt vroeger zelf bij Talkshow Pauw gewerkt. Hoe ging dat dan?
3: Ja, Peter K. was toen degene die trouwens altijd politieke gasten regelde. Maar volgens mij, voor mijn gevoel was het ook minder politiek. Maar ik weet niet, dat heb ik gewoon niet onderzocht. Mm. Volgens mij af en toe is politiek. Want Peter moest best wel moeite doen om zijn politieke gasten aan tafel te krijgen. En ik heb nu het gevoel dat elke avond politici zitten. En ik denk gewoon echt, nou ja, ik heb wel eens theorie gehoord dat bij VI dat scoort om met bepaalde mensen, altijd dezelfde mensen, een beetje het leven door te nemen. Mm. Dat is natuurlijk een succesformule en iedereen gaat dat nadoen. En dat zie je ook volgens mij bij Pauw en de Wit. Want het zijn ook altijd dezelfde politici die duiden. Dus je hebt Christiane van der Wal van de VVD, Halbe Zijlstra van de VVD, Peter Quint van de SP. Hè, voor het linkse geluid. Ja. Dus zo wordt het een beetje gecast naar van we moeten een soort klein poeltje hebben.
1: Want daar zijn de mensen gewend aan en daar gaan ze goed op.
3: Ja,
1: denken
3: of dat gaan we dan een beetje cultiveren.
1: Ja, ja. Laten we heel even luisteren naar een fragment wat jij graag wilde laten horen. We horen oud-VVD'er Annemarie Jorritsma, die bij Sven op 1 kritisch is op het feit dat D66 in de Eerste Kamer niet met de asielwetten wil instemmen.
5: Het geeft in elk geval niet zo heel veel fiducie in hoe het er met de volgende onderhandelingen gaat. Want als elke keer gedrag van een van de coalitiepartijen zo makkelijk geaccepteerd wordt, ja, dan gaat het mis. Dan, ik durf het bijna niet meer te zeggen, maar dan sluit ik niet uit dat we over niet al te lange tijd toch weer naar de stembus moeten.
1: Dat is Annemarie Jorritsma dus, bij Sven op 1. Kim, jij wilde dit laten horen, waarom?
3: Nou ja, omdat toen, dat ging over de stemming en de asielwetten. Mm-hmm. En Annemarie die ging eventjes een beetje dreigen namens de VVD. Terwijl, als daar gewoon een actieve VVD'er had gezeten, dat Sven Kokkeman gezegd, wat doet u nu? Dreigt u met de kabinetscrisis? Ja. Nu hoeft dat niet, maar het zingt wel 2 dagen rond van prominente VVD'er heeft gezegd dat het wel eens een kabinetscrisis kan worden. Mm-hmm. Dus ik vind dat we als journalisten ons heel erg laten gebruiken als we dit soort dingen doen.
1: Wat had Sven dan kunnen doen?
3: Haar niet uitnodigen.
1: Gewoon überhaupt niet uitnodigen?
3: Nee, nou ja, het valt me echt op dat elke keer als de VVD het lastig krijgt, dan wordt of Annemarie Jorritsma of Henk Kamp komt ook heel vaak. Ja. Die kwam ook toen Rutte 4 viel, een paar weken van tevoren, een beetje dreigen, een beetje dit, een beetje dat. Terwijl de actieve politici niet bevraagd worden op dat moment.
1: Ja, en
3: die
1: hoeft
3: te duiken.
1: Dan zou je dus als journalist of als programmamaker kunnen zeggen, wij gaan dat spelletje niet meespelen.
3: Nee, je wordt echt.
1: Of jullie komen zelf, of niet.
3: Precies. En nu laat je het toch een beetje gebruiken. Want ja, nu is wel het beeld van, dat D66, die doen allemaal geen inhoud en zo. En dat deugt allemaal niet.
1: Ja.
3: En die arme VVD, en ja, dan moeten ze wel naar de, moeten ze wel de stekker eruit trekken. Ja.
1: Laten we naar een ander moment ook in dit gesprek gaan. Ook een interessant moment. En dan gaat het over de rol die Annemarie Jorritsma vervult bij een fietsproducent.
6: Maar goed, vanuit Europa, vanuit Brussel, klinken toch strengere maatregelen als de oproep daartoe. Zoals 1 dag per week thuiswerken. Ja, en dan komt de Europese Commissie.
5: Ja, je kan ook een beetje overdrijven hoor. En we hebben natuurlijk wat dat betreft in Nederland een beetje geluk. Ja. Heel veel mensen kunnen uiteindelijk ook op de fiets. Indien nodig. En er is in Nederland.
6: Ik geloof dat u dat toch net. Ja, gewone fiets speelt u.
5: Ja, dat mag beide. Ik ben ook nog. Ik zeg het maar even voor de transparantie. Oh, ik ben president-commissaris van een bedrijf wat fietsen produceert.
6: Oh ja, oké.
5: Dus ik hou me stil daarover.
6: Zit u ook nog in de olie?
5: Maar dat kan in elk geval. Laat ik een beetje reclame maken voor de sector. Maar.
1: Ja. Kim, wat vind je hiervan?
3: Nou ja, hier was het tenminste nog transparant.
1: Ja, maar zij zelf dus.
3: Zij zelf, maar dat is ook heel vaak niet. Ze is ook bijvoorbeeld heel lang voorzitter geweest van de Nederlandse Participatiemaatschappij. Dat is private equity, daar gaat het veel over als we het hebben over dierenartskosten en noem maar op. En nooit krijgt zij daar vragen over. Ze heeft dat 10 jaar gedaan. Met deze fiets is ook een mooi verhaal dat ze met de fiets naar, of ze heeft de fiets meegenomen en toen ging ze naar Mark Rutte in Brussel. Toen hij net bij de NAVO zat. Oh. En dan ging ze op de foto van, kijk, ik heb een voor de fiets. Dus zij gebruikt wel degelijk haar functie om ook reclame te maken voor de bedrijfjes waar zij.
1: En je hoort Sven wel een beetje aarzelen, hè? Want wat had hij dan hier moeten zeggen? Ja, maar mevrouw Jorritsma, maar natuurlijk zegt u dat. U zit zelf in de fietsenhandel.
3: Ja, hij had daar zelf scherper op mogen zijn. Het is dat zij het zelf zegt. Maar dit is uniek dat het überhaupt wordt gezegd. Want hoe vaak hoor je
1: Je hoort het eigenlijk bijna nooit. Nee.
3: Terwijl ze echt allemaal, hebben ze echt wel heel veel baantjes.
1: Ja. David, wat vind jij?
2: Nou, je hoort denk ik ook best wel goed het ongemak bij Sven Kokkelman. Omdat hij Ja, ik denk, hij voelde dit ook aan, van dit is eigenlijk iets wat misschien niet helemaal kan.
1: Maar hij wist dus, natuurlijk, ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat je als journalist niet weet dat...
2: Nee, hij weet
1: dat
2: het ook, dus hij zegt dat alleen, volgens mij, tenminste dat is mijn interpretatie, ja. Maar volgens mij zegt hij dat dan voorzichtig. Ja. Maar waar ik ook nog wel benieuwd naar ben, Kim, kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die er soort van nevenfuncties bij hebben. Het kan natuurlijk ook heel goed dat je nevenfuncties hebt die eigenlijk helemaal niet over dat onderwerp gaan. Ik had ook wel, want ik zat zelf ook een beetje te kijken, dacht ik, volgens mij is dat ook wel heel vaak zo. Dat het eigenlijk niet zo heel veel te maken heeft met het onderwerp waarop je aan tafel zit. Of zie ik dat helemaal verkeerd?
3: Nee, dat klopt wel. Alleen soms, ik weet niet, gaan we dat fragment van Teven nog laten horen?
2: Nee, die zit er niet in. Nee.
3: Nou ja, wat ik een mooi voorbeeld vind, is op een gegeven moment zit... het gaat over Vlaardings pleegmeisje.
2: Oh jawel, en, die zit er wel.
3: Oh, die zit er wel. Nou, dan gaan we zo nog dat fragment horen. Ja.
1: Maar vertel even, wat wil je vertellen?
3: Nou, dat Vlaardings pleegmeisje, daar was toen heel veel commotie over. En die stichting reageerde heel mager. Dus Jeroen Pauw die zat aan tafel en die zei, nou, wat reageert die stichting toch mager? En vind je ook niet, Lisa Westerveld, Kamerlid, zit er ook tegenover. En die zegt, ja, ik vind het ook mager. Ja. Terwijl Fred Teven zat die week 2 keer in de uitzending. Fred Teven is gewoon toezichthouder bij die stichting.
1: Laten we heel even naar dat fragment luisteren.
7: Dan heb je 2 grote instanties. Hè? Dat is Enver, dat is een hulpinstantie, en de William Schrikker Stichting. Die beide zijn dan in meer of mindere mate verantwoordelijk voor de pleegzorg van het meisje. Die hebben gereageerd, bij RTL Nieuws ook. Ik lees het even voor. Dit had nooit mogen gebeuren. Dat een kind aan wie we bescherming hadden moeten bieden zo tekort is gedaan, is hartverscheurend. Dat zegt Enver. En dan heb je die William Schrikker Stichting, die zeggen min of meer hetzelfde. Onze organisatie had de taak om te zorgen dat het meisje veilig is. Hebben we niet goed gedaan, spijt ons intens. Hebben we ook aan haar moeder laten weten met het aanbieden van onze excuses. Nou zal dat allemaal natuurlijk oprecht zijn, die excuses. En ze zullen ook wel ontzettend geschrokken zijn. Maar het voelt ook wel een beetje mager, eerlijk gezegd, vind je niet?
8: Ja, en dat is ook meteen het probleem. En ook het probleem dat Jorn aankaart. Er is niemand echt verantwoordelijk.
1: Ja, we hoorden dus Lisa Westerveld, de gast bij Pauw en de Wit, waarin het dus gaat over de dood van dat Vlaardingse pleegmeisje en de fouten die er door jeugdzorginstanties zijn gemaakt. En Kim, jij zegt, daar hebben we iets laten liggen?
3: Nou ja, Fred Teven was daar toen echt wekelijks, soms 2 keer per week gast. En die is gewoon toezichthouder bij die stichting waarvan Jeroen zegt, wat was een magertjes. Ja. Vraag het aan hem.
1: Ja, hij zit aan tafel.
3: Maar aan hem wordt het nooit gevraagd, omdat hij politiek aan duiden is. En dat vind ik echt een probleem.
2: Want hij heeft volgens mij toen wel, ik kan me nog wel herinneren dat hij daar toen wel op gereageerd heeft. Alleen niet in dat programma natuurlijk. Maar hij heeft daar toen in zijn rol als directeur, daar heeft hij daar volgens mij wel op gereageerd. Mm. Vind je dan dat hij dan eigenlijk bij zo'n talkshow ook zou moeten aanschuiven?
3: Nou ja, ik vind het gewoon raar dat je als presentator zegt, nou, het is allemaal wel mager, terwijl je zelf
1: iemand.
3: Nou ja, hij zat er niet die avond, maar wel in
2: je
3: die week of die week daarna.
2: Zeg maar. Ja.
3: En dat vind ik zo ingewikkeld aan de mensen die aan tafel zitten. Dat ze het nooit hebben over de dingen waar ze wel over gaan.
1: Ja. Ja. Zouden we oud-politici überhaupt moeten laten duiden?
3: Ja, zeker. Nou ja, duiden denk ik niet, nee. Je moet ze uitnodigen om inderdaad... Nou, je kan ze laten duiden over hun eigen partij.
1: Ja dat
3: prima,
1: kan.
3: Dat
1: kan inderdaad. Van hoe is het zover gekomen, inderdaad.
3: Ja, maar niet over het politiek in het algemeen. Omdat er altijd een belang in zit.
1: Ja. David, je hebt trouwens ook even terug op dat fragment komen. Je hebt contact gehad met de eindredactie van Pauw en de Wit. Wat zeggen zij allemaal?
2: Ja, ik zal het even voorlezen. Ik heb inderdaad even contact
1: gehad. Zijn onze collega's trouwens.
2: Zeker,
1: gewoon. Zo moeilijk moet dat niet zijn.
2: Nee, dat is ook helemaal goed gegaan. De eindredacteur zei, de meerwaarde van oud-politici aan tafel is dat zij partijprocessen en Den Haag van binnen en van buiten kennen. Anders dan politiek verslaggevers kunnen zij vanuit hun ervaring actuele zaken duiden. Door de oud-politici vanuit veel verschillende kleuren kan de kijker zich laten informeren vanuit alle kanten van het politieke spectrum. En het is altijd duidelijk voor welke partij zij actief waren en in sommige gevallen nog lid zijn. Ook welke functies ze nu bekleden is vaak onderdeel van het gesprek of wordt beschreven in de titel. Vooral essentieel als dit bij een onderwerp van belang is.
1: Ja, we hoorden hier eigenlijk precies wat Rens Vliegendhart ook al zei. Ze zijn goed ingevoerd. Ze weten de slagen van de zweep.
3: Ja, maar ze hebben het nooit over hun eigen functioneren. Uit die tijd. Je hebt Bas Erlings, dat is een bekende spindokter inmiddels. Die namens de VVD, die heeft ook een boekje geschreven.
1: Hebben wij ook zo vaak hier te gast?
3: Ja, maar die man die verdient ook heel veel geld met zijn bedrijfje Sue and the Alchemist. Hè? Dus het is ook reclame. Hij, elke keer als hij op tv is geweest, staat ook meteen op dat bedrijfje wat hij met Klaas Dijkhoff heeft, dat fragment. Dus bedrijven denken, die moeten we hebben. Mm. Dus je wordt wel als instrument ingezet. En bovendien vertelt hij ook heel veel niet wat je wel wil weten over die tijd van Rutte.
1: Soms is het ongemakkelijk. Klopt.
3: Hij heeft er 12 jaar gewerkt.
1: Ja.
3: Het gaat nooit over het geheugen van Rutte. Waar hij toch echt wel meer over weet. Over andere dingen. Dus we krijgen nog niks te zien.
1: Hmm. Wat vind je er dan van dat hij hier regelmatig bij ons zit?
3: Ja, ik ben het er niet van mee eens. Omdat ik echt denk van, het is gewoon een zakenman. Hij heeft een campagnebureau. En hij heeft gewoon belang om dingen te verkopen. En dat is trouwens zijn goed recht. Alleen ik denk wel dat je zelf heel goed moet nadenken van...
1: Deze ga ik even laten bezinken. Even over na. Toch, David? Ik bedoel...
2: Ik luister aandachtig.
1: Goed zo. Jij zit ook regelmatig in Den Haag. Vind je het beter als journalisten de duidende rol zouden overnemen?
2: Ik denk... Ik snap wel goed wat Kim bedoelt met dat het gewoon belangrijk is... dat daar iemand zit die toch ook onafhankelijk is. Ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik zelf ook wel vaak... als ik dan zo'n oud politicus hoor, dat ik ook wel denk van... ja, hij heeft ook wel veel of zij heeft ook wel veel informatie die ik zelf niet heb. Ik ben zelf natuurlijk ook journalist. En los van het feit dat ik ook het er helemaal mee eens ben... dat lang niet alles gezegd wordt, dat voel je natuurlijk ook. Mm-hmm. Zie ik ook wel heel vaak van... zeg maar, ik zou dit niet zo kunnen duiden omdat ik de partij niet van binnen ken. Dus ik vind dat gewoon best moeilijk, want ik zie ook wel de meerwaarde van een politicus in.
1: Ja. Terwijl, is dat niet het werk van ons als journalisten om zo diep mogelijk binnen de grochten van zo'n partij te kruipen en daar van alles uit te halen?
2: Ja.
1: Want zo iemand komt dan toch ook maar met één kant van het verhaal?
2: Ja. Ja, zeker, dat is het werk. Alleen soms kan dat niet.
3: Sowieso denk ik wel
2: altijd,
3: even wat minder geduid worden... en wat meer inhoudelijke onderwerpen uitgediept worden. Dat is mijn overtuiging ook wel her en her. Soms.
1: Je houdt ons wel een goede spiegel voor, hoor, Kim. Ja, nee, het is heel goed. Het is heel goed.
2: Dat hoopte ik dus al dat
1: dit is waar jij op hoopte, inderdaad. Even een gewetensvraag. Stel dat jij vanaf volgend seizoen de eindredacteur van een nieuwe talkshow bent...
3: Voor mij mogen er sowieso al wat minder talkshows komen. Dus ik denk niet dat ik snel...
1: Ben ik helemaal met je eens. Onder welke voorwaarden zou jij oud-politici wel dus uitnodigen? En wat voor talkshow zou het dan worden?
3: Nou, ik zou inderdaad wel... Kijk, als er crisis in de partij is natuurlijk prima als er oud-politici komen. Als er gedoe is in een partij, prima. Ik zou heel graag heel veel actieve politici willen... en gewoon bevragen over hun rol die ze nu spelen. En ik denk ook wat minder politiek, wat meer inhoud... wat meer gewone mensen in een talkshow...
1: Wat meer gewone mensen in de talkshow.
3: Ja, Sonja Barend had natuurlijk echt veel gewone mensen... en die was helemaal niet zo bang of iedereen wel een goed verhaal kon vertellen.
1: Ja, maar dan loop je ook weer het risico dat gewone mensen weer een mening hebben... over dingen waar ze geen verstand van hebben. Dat zie je ook vaak aan tafel gebeuren.
3: Ja, maar dan moet je ze uitnodigen over dingen waar ze wel verstand van hebben.
1: Juist, keuzes maken dus eigenlijk. En David, nu? Wat ga je nu doen met alle kennis die je hebt vergaard?
2: Ja, ik ga vannacht niet slapen, denk ik. Ja, ik moet hier een heleboel mee. Ja.
1: Nee, maar het is best wel een kluif. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook iets... wat we misschien op de redactie zouden kunnen bespreken.
2: Nee, zeker. En ik denk ook dat het belangrijk is in de politiek... dat je eigenlijk twee verschillende soorten politiek hebt. Dus je hebt het politieke spel, en daar gaat het heel veel over. En je hebt beleidspolitiek. Dus wat betekent het nou eigenlijk? Ik probeer zelf... altijd wel echt dat onderscheid een beetje te maken in mijn werk. En het gaat denk ik te veel over het spel... en het zou meer over beleid moeten gaan. Maar dat is ook politiek.
1: Absoluut. Ja. Ik moet je ook eerlijk bekennen... als presentator is het ook veel leuker, denk ik, om te werken... en spannender om iemand echt aan de tand te mogen voelen... en tegelijkertijd ook gewoon transparant en open te mogen zijn... over alle overwegingen die je hebt gemaakt achter de schermen. Misschien is dat ook wel een angst die wij hebben.
2: Ja, en het is ook moeilijk, want niet iedereen komt natuurlijk... dat ik spreek uit ervaring. Zeg maar, mensen komen niet aan tafel als ze ook een soort van risico lopen... dat het een vervelend gesprek voor ze wordt. Maar goed, dat
1: hoor
2: is
1: ik wel
2: een,
1: vaker, maar dat zou
2: we het
1: niet
2: een andere
1: de reden
2: keer over
1: zijn,
2: hebben.
1: Toch?
2: Maar dat is ook nog best moeilijk.
1: Dag. Ja. Toch, Kim?
3: Dan moeten we er helemaal mee ophouden. Ja. Echt, wat is dat nou?
1: Ja.
3: Je bent politicus, kom.
1: Ja, we zijn
2: hier het
1: reclamebureau.
2: Mij niet
3: en dan moet je gewoon elke keer zeggen... die wil niet komen, die wil niet komen.
2: Daar ben ik helemaal mee.
1: Ja, daar ben ik ook wel van die school. Gewoon van, we hebben hem of haar uitgenodigd... en ze wilde niet, punt. Gaan we doen vanaf nu. Oké, goed. Dank jullie wel, journalist Kim van Kijken. En ook dank aan onze politieke redacteur David Breybaart voor dit inkijkje.
9: NPO Radio 1.
1: Want het is inmiddels alweer 8:30. Het NOS Nieuws met Doreen Bouwman.
10: De politie en het OM hebben te weinig capaciteit... om aangifte van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024... met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan... Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Een man en een vrouw uit Dalfsen die hun eigen kinderen ontvoerden... hoeven niet meer de cel in. De rechter veroordeelde hen tot 2 jaar cel... waarvan bijna 1,5 jaar voorwaardelijk. Die hadden ze al uitgezeten in voorarrest. Hun kinderen van 11 en 6 waren uit huis geplaatst... Het stel was het daar niet mee eens en nam de kinderen daarom mee naar België. De provincie Limburg wil dat er meer gedaan wordt aan het bestrijden van de wasbeer. Nu leven er alleen in Zuid-Limburg wasberen, zo'n 150. Ze horen niet in Europa thuis en kunnen schadelijk zijn voor gewassen of ziektes overbrengen. Als het dier niet bestreden wordt, kan Nederland te maken krijgen met een wasberenplaag, zegt Limburg. En Quinten Timber kan niet meedoen met het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK, zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje.
9: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: Het nieuwe Europese migratiepact biedt veel mogelijkheden om vreemdelingen op te sluiten. Mensen zonder verblijfsrecht kunnen 2,5 jaar vastgehouden worden in detentie. Na 8:30 aandacht voor deze groep, maar eerst is het tijd voor...
9: Tegendraad.
1: Want er is elke dag wel iemand die ergens voor of tegen op de bres springt. Of op de fiets in dit geval. En niet één iemand, maar liefst 2500 mensen rijden morgen de Climate Classic. Een tocht langs de denkbeeldige vloedlijn die we krijgen als het zeewater een meter stijgt. Organisator Jeroen van Son, goedenavond.
11: Goedenavond.
1: Nou, laten we even naar die vloedlijn kijken. Want waar komt die dan te liggen?
11: Ja, de vloedlijn waar we het over hebben is de NAP plus 1 meterlijn. Dus Nieuw Amsterdam Spellijn. En die loopt van Breda naar Groningen via Utrecht. Dus dat is de lijn waar we de Climate Classic overheen fietsen.
1: Oh ja, ja, daar gaan jullie overheen fietsen. En want dat is het uiteindelijk. Jullie willen hier aandacht voor vragen. Want wat moet er gebeuren om die denkbeeldige lijn nooit in het echt te zien te krijgen?
11: Ja, nou, wat je nu op dit moment ziet, hè, we hebben mondiale klimaatdoelen, dus Parijsakkoord onder andere. We hebben de Nationale Klimaatwet voor 55% reductie van CO2 in 2030. Maar toch zie je eigenlijk dat op alle vlakken de klimaatdoelen niet gehaald lijken te worden. Voor Nederland geldt dat PBL en het RIVM hebben aangegeven dat de kans dat we die klimaatdoelen halen kleiner is dan 5%. Dus er is veel meer nodig eigenlijk om die doelen te gaan halen.
1: Mm.
11: En ja, wij organiseren deze tocht eigenlijk om ook mensen zelf op een positieve manier in beweging te brengen rondom het thema klimaat.
1: Juist, een goede combinatie. En jullie noemen het de Climate Classic. Dat betekent dat hij al een aantal keer verreden is. Hè? Hoeveel editie is dit?
11: Klopt. Ja, dit is de 7e editie die we organiseren.
1: Oh ja, dus iedere keer weer een succes.
11: Ja, en zelfs dit jaar een record aantal deelnemers. Dus we zien ook dat het animo om deel te nemen ook stijgt. En dat is ook de reden dat we meerdere routes hebben. Hè. Dus de langste route is 375 kilometer van Breda naar Groningen. Maar we hebben ook korte routes van 40 tot uiteindelijk die 375 kilometer. Zodat iedereen eigenlijk kan deelnemen.
1: Ja. En jullie worden gesponsord, toch?
11: Nou, we worden eigenlijk de deelnemers die financieren ons. En we hebben daarnaast een aantal partnerships met bedrijven die ook dit onderwerp een warm hart toedragen. Dus op die manier dragen we bij. En daarnaast is het ook mogelijk voor deelnemers om een doel. We werken voor Solidaridad, die koffieboeren helpt die te kampen hebben met klimaatverandering. Dus daar kunnen mensen ook geld voor ophalen.
1: Ja, ja. Ik wil niet zuur zijn, maar waarom voor de koffieboeren en niet een mooi startbedrag voor Rijkswaterstaat voor dijkophoging?
11: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, we zien dat klimaatverandering wereldwijd natuurlijk impact heeft. En daar heb je ook te maken met klimaatrechtvaardigheid. En wij zien dat de koffieboeren enorm te kampen hebben met klimaatverandering. Dus daar willen wij graag bij helpen. Maar we doen ook andere tochten en organiseren we ook bijvoorbeeld goede doelen in Nederland voor doelen dichter bij huis. Dat doen we ook.
1: Ja. Ja. Het wordt morgen heel warm, hè, Jeroen?
11: Ja.
1: Oh my god, ik heb zo met jullie te doen. En jullie zijn al gewaarschuwd door weerman Peter Kuipers-Munneke.
12: Ja, jullie hadden het waarschijnlijk al wel door, maar je gaat sporten op misschien wel de heetste dag van 2026. 'S Middags temperaturen van 31 tot maar liefst 34 graden. Zo'n warme dag. Vroeger hadden we dat 1 keer per jaar. In het huidige klimaat heb je 5 van dit soort tropische dagen per jaar gemiddeld. En dus is het wel heel belangrijk, en ook wel een beetje ironisch, dat jullie op zo'n warme dag aandacht vragen voor het klimaat. Heel veel succes.
1: Ja, heel veel succes wenst Peter Kuipers-Munneke jullie. Maar er zijn heel veel sportwedstrijden gewoon door de hitte afgelast. Waarom hebben jullie dat dan niet gedaan?
11: Ja, ja, het is, nou, het is ironisch aan de ene kant, hè, maar ook weer geen toeval. Wat Peter Kuipers-Munnik ook aangeeft, de kans hierop neemt toe. Wij hebben in overleg met het KNMI en de GGD ook gekeken naar wat zijn nou maatregelen die we hier kunnen nemen. Bij fietsen heb je gelukkig nog het voordeel van rijwind. Dus je hebt nog wat koeling door het fietsen zelf. De wind die je tegenkomt. Dus dat scheelt ten opzichte van bijvoorbeeld hardloopwedstrijden. Mm. Maar we hebben desalniettemin een groot aantal routes laten vervallen. Dus de 375, de 250 en 175 kilometer hebben we laten vervallen. Start zijn vervroegd. We hebben extra waterposten en allerlei maatregelen genomen om het wel verantwoord te houden voor de deelnemers.
1: Oké, goed op elkaar letten dus. En waar kunnen de sponsoren nog terecht als ze willen? Als ze willen helpen?
11: Ja, tot en met 30 juni kunnen mensen nog via climateclassic.nl doneren aan Solidaridad. Mm. Dus dat kan nog tot die datum.
1: Oké, ja. Goed om te weten. Jeroen van Son, heel veel succes morgen met de Climate Classic. Happy New

0: Uit je ogen ervoor.
1: Groter dan ik van Vrouwtje.
2: De rode draad.
1: Er komen strengere regels voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers. Daar heeft het Europees Parlement gisteren mee ingestemd. En dat houdt in dat mensen zonder verblijfsrecht 30 maanden vastgehouden kunnen worden in detentie. En dat er hubs buiten de EU komen waar ze op terugkeer naar hun thuisland moeten wachten. Ja, hubs, dat klinkt heel vriendelijk, maar hoe dat er precies uitziet, daar gaan we dieper op in. En dat is ook best wel anders dan je zou verwachten. Hoe dan ook, die beslissing die kon rekenen op veel enthousiasme van rechtse politici in het Europees Parlement. Wat betekent deze nieuwe wet voor mensen die in Nederland vastzitten omdat ze geen verblijfsrecht hebben? En wat hebben we geleerd van fouten uit het verleden? Ga ik allemaal bespreken met Riviera Oosterhuis van het meldpunt Vreemdelingendetentie. Goedenavond, Riviera.
3: Hallo.
1: Welkom. En Jo van der Spek, aan mijn linkerhand kunstenaar en activist die zich inzet voor deze groep mensen. Welkom. Riviera, ik krijg kippenvel als ik dit net hoor. Send them back, wordt er gescandeerd vanuit de uiterst rechtse fractie in het parlement. Wat dacht jij toen je dit hoorde?
3: Ja, dat maakt me echt ongelooflijk verdrietig. En ik vind het echt schandalig eigenlijk hoe extreemrechtse partijen in ons Europese parlement zich vrij genoeg voelen om dit te kunnen zingen over mensen die niet iets crimineels hebben gedaan, die niet eens hun politiek tegenstander zijn, die niet in het parlement aanwezig zijn, maar daar zo over toch te kunnen zingen in onze democratische vertegenwoordiging, stuur ze terug. Ja, ik vind het echt uiterst pijnlijk.
1: Ja, ook inhumaan.
3: Het is ongelooflijk inhumaan. En ik vind het echt een schande voor onze democratie eigenlijk. Dat dit ook gewoon, dat ze zo vrij genoeg voelen om dit te kunnen zingen, maar ook dat het toegelaten is en dat het niet gestopt is.
1: Ja. Jo, wat vind jij van deze ontwikkeling?
4: Nou ja, ze worden niet teruggestuurd. Ze worden ergens geparkeerd aan de grenzen binnen net of buiten Europa. En ik heb zo'n idee dat het daar niet prettiger is dan in een Europese gevangenis. En als we het over de geschiedenis hebben van 20 jaar geleden, toen er 11 mensen doodgingen in zo'n gevangenis in Nederland, dat belooft weinig goed voor als die gevangenissen worden opgericht in landen als Libië, Tunesië, Egypte. Zelfs Griekenland is verschrikkelijk, want ze zitten daar in hete containers, zeecontainers, en daar ga je dood.
1: Ja. Je hebt het over iets wat 20 jaar geleden is gebeurd, inderdaad. Jouw betrokkenheid bij dit onderwerp is toen ook begonnen. Hè? Je hebt het over die Schipholbrand ruim 20 jaar geleden. Er kwamen 11 mensen om het leven in een cellencomplex op Schiphol, waar brand uitbrak. Ze zaten daar vast, omdat ze uitgeprocedeerd waren en uitgezet zouden worden. Maar in plaats daarvan vonden ze de dood.
5: Het cellencomplex op Schiphol-Oost. Verwrongen staal, geblakerde muren en uitgebrande cellen. Stille getuigen van een drama waarbij 11 mensen kansloos om het leven kwamen. Opgesloten in hun cel, gestikt in de rook. Had de catastrofale brand die in één cel begon kunnen worden voorkomen? Hadden de levens van de omgekomen celbewoners gespaard kunnen blijven? Heeft de hulpverlening wel goed gewerkt? En voldeed het gebouw wel aan alle eisen? En waarom is vooraf onvoldoende gebruik gemaakt van de beschikbare rapporten en aanbevelingen over de brandveiligheid van het cellencomplex?
1: Jo, er worden heel veel vragen gesteld hier door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Is er al antwoord op gekomen in jouw ogen?
4: Er zijn verschillende antwoorden. Het antwoord van de regering is het bouwen van nieuwe brandveilige gevangenissen. Riviera weet daar dagelijks vanuit de praktijk over te vertellen.
1: Ja.
4: En verder is het zo dat de Schipholbrand voor de mensen die daar waren, de overlevenden, waar ik dan vooral mee heb opgetrokken de afgelopen 20 jaar, dat is een trauma van je

0: bouwen van nieuwe brandveilige gevangenissen. Reviara weet daar dagelijks vanuit de praktijk over te vertellen.
1: Ja.
0: En verder is het zo dat de Schiphol brandt voor de mensen die daar waren, de overlevenden, waar ik dan vooral mee heb opgetrokken de afgelopen 20 jaar. Dat is een trauma van je welste.
1: Juist, dat is daar niet mee opgelost, inderdaad. Dat is
0: ze
1: er
0: zijn,
1: nog steeds.
0: Ze zijn na de brand ook totaal verwaarloosd.
1: Ja.
0: Ze zijn weggeparkeerd, ze zijn niet behandeld. Ze zaten te wachten op alsnog uitzetten.
1: Ja, dat ging gewoon door.
0: Dat ging gewoon door, tot wel een jaar later, na het rapport van de onderzoeksraad.
1: Ja.
0: Toen was minister Van Donk toch eigenlijk wel toegegeven dat ze een jaartje mochten blijven om een beetje behandeld te worden. Ja. Ook daar is weinig van terechtgekomen.
1: Riviera, dat is hoe ze met die groep omgingen. Heeft het verder nog impact gehad hoe er met mensen is omgegaan daarna?
2: Wat Jo inderdaad zegt, er zijn nieuwe gebouwen gebouwd. Maar die gebouwen die zijn gewoon enorm gevangenisachtig. We praten hier echt over cellencomplexen met bewaarders erin, waar mensen met meerdere personen op een cel zitten van 10 vierkante meters, waar gewoon hetzelfde regime geldt als in een strafgevangenis. Zonder dat deze mensen iets hebben misdaan. Want laten we wel wezen, vreemdelingendetentie, wat is dat eigenlijk? Dat is een plek waar mensen wachten op een mogelijke uitzetting. Dus in Nederland parkeert mensen daar even en probeert vanuit daar de deportatie te organiseren.
1: Ja.
2: En we hebben ervoor gekozen om dat in te richten in een gevangenisachtige setting. In een cellencomplex met bewaarders, met isoleercellen.
1: Waar je het gevoel krijgt dat je iets verkeerds hebt gedaan. Dus.
2: Precies, precies.
0: Nou, het juridische woord is gijzeling.
1: Oh ja.
0: Ja, er zijn journalisten die zijn gegijzeld omdat ze hun bronnen niet bekend willen maken. Dat is een bestuursrechtelijke maatregel, geen strafrecht.
1: Nee.
0: Maar dan worden dus mensen gewoon opgesloten om ze beschikbaar te houden voor het vliegtuig. Als een postpakketje wat retour afzender.
1: Maar dan in de wacht. Maar en in een wachtruimte die dus echt ondermaats is, als ik jou goed begrijp.
2: Ja, als we nagaan, vrijheidsontneming binnen het strafrecht is de zwaarste maatregel die je iemand kan opleggen. En we weten ook dat zodra iemand in een strafgevangenis terechtkomt, dan wordt er gewerkt aan reïntegratie, omdat we weten hoeveel impact dat heeft op iemand.
1: Ja.
2: Maar in vreemdelingendetentie kunnen mensen maandenlang worden opgesloten, tot wel anderhalf jaar. En heel vaak worden ze ook niet uitgezet, want uitzetting lukt ook heel vaak niet. En dan worden mensen weer vervolgens vrijgelaten, maar wel met die trauma van dat gevangenissysteem. Ja, ja. En wat het allemaal op hen heeft teweeggebracht.
1: Dus eigenlijk heeft die brand alleen als impact gehad, we gaan het brandveiliger maken, maar de behandeling van de mensen is hetzelfde gebleven.
2: Ja, zeker. Ja. En op sommige punten misschien zelfs verslechterd.
1: Misschien zelfs verslechterd, zeg je, op sommige punten. Welke punten zouden dat dan zijn?
2: Nou, we zetten gewoon sowieso heel erg in op een heel sober regime. Mensen zitten heel lang opgesloten in cellen. We hebben in de afgelopen decennia allerlei verschillende soorten detentiecentra gezien. Maar wat wel heel kenmerkend is, is dat de tendens, zowel nationaal als wat we nu Europees hebben gehoord, is om gewoon in te zetten op soberdere, langere en meer vreemdelingendetentie.
1: Ja, zodat het nog meer ontmoedigt om hier naartoe te komen uiteindelijk.
2: Dat wordt soms gezegd als dat het een ontmoedigingsbeleid is, maar ook meerdere wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat dat helemaal niet afschrikwekkend werkt. Nee. Dat is helemaal niet bewezen dat dat op die manier werkt. Maar het is wel echt een heel inhumaan beleid.
1: Jo, je had het net over dat trauma naar die Schipholbrand 20 jaar geleden. Je hebt contact gehouden met overlevenden van de Schipholbrand, waaronder papa Sacco, een kunstenaar uit Senegal. Jullie hebben een bijzondere vriendschap toen gekregen. Hoe was die vriendschap?
0: Nou, Sacco, zoals je zegt, was een kunstenaar. Schilder, maar ook muzikant. Hij organiseerde dingen. En vanuit een achtergrond van Senegal, waarin het woord teranga een heel mooi woord is. Dat staat voor gastvrijheid, voor vrijgevigheid. En Sacco was daar een voorbeeld in, want hij ontving iedereen in zijn huis, wat tegelijk zijn atelier was.
1: Maar hij werd niet zo hier ontvangen.
0: En toen dacht hij, nou ja, ik ga met mijn kunst naar Europa en dan ga ik kijken wat er gebeurt om uit te wisselen en ook om te verkopen. En dat ging op een gegeven moment mis. Het is niet zo eenvoudig, zeker niet als gewone migrant, maar ook als kunstenaar om hier aan de bak te komen. Dus hij raakte gevangen op Schiphol-Oost. Hij zou naar Senegal worden uitgezet via Rome. Maar in Rome liet ze hem niet doorgaan, dus hij kwam terug. Dus hij zat toch net weer in de gevangenis. En de dag voor de brand heeft hij van cel moeten ruilen met een Surinaamse jongen, Robert Arendt.

0: En daardoor is Robert Ara overleden. Want die cel, daar was de rook te heftig. Hij is gered door zijn celgenoot. Sacco is gered. Maar zijn grootste trauma is dat hij zich schuldig voelt.
1: Ja.
0: Want hij heeft geleefd en Robert Ara is overleden.
1: Dus dat schuldgevoel is zijn hele leven bij hem gebleven.
0: Jongen die 30 jaar jonger was.
1: Ja. Hij is uiteindelijk alsnog overleden.
0: Ja.
1: Er wordt gezegd aan longproblemen. We weten niet of dat direct komt door de rookontwikkeling daar in die cellen. Of hoe dat precies zit.
0: Het heeft vast niet geholpen. Ik denk eerlijk gezegd dat het een combinatie van de verwonding die hij oplicht bij de brand, de rook en de COPD die hij al had en een longontsteking.
1: Het helpt niet, nee.
0: En al die pillen. Al die pillen.
1: Pillen voor?
0: Ja, hoe heet het? Oxycodon, al die pillen die je niet meer mag voorschrijven.
1: Ah zo, vanwege zijn pijn en alles waar hij mee te kampen had.
0: Psychopharmaca heet het, voor de mind, weet je wel. En hij heeft een mind die hij is een kunstenaar, die moet je geen pillen geven, weet je wel. Die moet je kunst laten maken. En dat deed hij, dat was wat hij zei, weet je wel. Mm. We are here to make alive again.
1: Ja.
0: Dat is de kunst.
1: Mis je hem?
0: Tuurlijk, elke dag.
1: En je hebt nu een monument gemaakt waar hij ook in verwerkt is. Hoe
0: Absoluut.
1: Moet ik dat voor me zien?
0: Absoluut. We zijn hem gaan begraven. Zijn weduwe en ik zijn naar Dakar gegaan. Ik heb zijn kinderen leren kennen. Een van zijn zoons is Lasser. Hij had een broer, ook een kunstenaar, een groot kunstenaar. Die maakte een paard van ijzer tijdens corona. Hij liep over straat en verzamelde ijzer. Daar heeft hij een geweldig levensgroot paard van gemaakt. Heet COVID-19. Dat ijzer is gelast door de zoon van Sacco. En dat ijzer, dat gerecycled ijzer, is een baobab geworden. Zoals Sacco een baobab schilderde bij de herdenking van de Schipholbrand.
1: Aha.
0: Die baobab is de boom van Senegal, waarin zelfs de geesten van de griots begraven worden.
1: Er leeft geschiedenis en toekomst in.
0: De geesten van de overledenen.
1: Prachtig.
0: Van de gedode migranten, zeg ik.
1: Ja. Werkt dit voor jou ook helend ergens?
0: Wat helend was, vooral was om in Dakar te zijn en daar te voelen wat Teranga is, wat gasvrijheid is, wat warmte is, wat familie is. Dat was overweldigend.
1: Ja.
0: En dat heeft mij de inspiratie en energie gegeven om dit soort dingen te maken.
1: Ja, maar dat brengt ons ook op het pijnlijke punt, hè, Riviera, waar we het over hebben, die gasvrijheid die dus hier totaal ontbreekt als het om deze mensen gaat. Hoe kijk jij ernaar als je dit verhaal dan hoort?
2: Ja, ik vind het echt heel bewonderenswaardig hoe jij dit hebt voor elkaar gekregen en het hele kunstproject zo hebt neergezet. Met een supermooi monument. Ik was ook bij de onthulling. Dat was echt ook ontroerend om te zien. Maar ja, wat je zegt inderdaad, het is echt het tegenovergestelde van hoe we mensen dan nu nog steeds in zo'n setting opsluiten. En hoe het eruit ziet, dat het alleen maar meer zal worden.
1: Ja. Nou heeft onlangs onze collega Floor Meiboom een reportage gemaakt. Hè? In die vreemdelingendetentie waar jij het over hebt. En waar deze mensen dan opgesloten leven. Dit was in Rotterdam. Ze werd rondgeleid door een bewaker. Laten we even luisteren.
3: Ze gaan nu een afdeling op en ik zie allemaal cellen achter de deur.
4: Klopt. Dit is een cellengang, om het maar even zo te noemen. Hier zitten dus alleen maar vreemdelingen. En in totaal kunnen hier 36 vreemdelingen kunnen hier kwijt.
3: Ik vind het wel heftig om te zien, moet ik zeggen. Het is wel echt wat ik ken van series, films, echt een gevangenis eigenlijk.
4: Ja, ik snap dat, dat je dat idee hebt. Ik persoonlijk vind, vergeleken met een PI of een andere gevangenis, om het maar even zo te noemen, dat dit wel heel erg humaan is, schoon. En het oogt toch wel net even iets anders. Zoals je ook hebt gezien misschien, of wat is opgevallen, is dat je hier ook geen tralies voor de ramen ziet.
1: Ik zie jou echt je hoofd schudden, Riviera. Wat denk je?
2: Ja, nou, ik vind het heel jammer dat hier enkel met de bewaker is gesproken en niet ook het verhaal is gehoord van wat mensen die dat daar zo echt moeten zijn, 24 uur per dag, hoe dat voor hun is en hoe zij dat ervaren.
1: Ja.
2: Ik ben coördinator van het meldpunt vreemdelingendetentie. En daarop worden wij elke dag gebeld door mensen die dus op dit moment vastzitten in vreemdelingendetentie. Ja, En zij ervaren dat niet als humaan.
1: Nee. Dat lijkt me ook niet de verhalen die je vertelt. En het rottige is, Floor die wilde deze mensen spreken, maar ze mocht deze mensen dus niet spreken. Deze mensen mogen dus niet met een journalist praten. Worden de regels voor deze mensen ook steeds strenger?
2: De regels worden sowieso steeds strenger. Ja, zoals we net hoorden, Europees. Maar ook is nu recentelijk een novelle door de Tweede Kamer heen gekomen. Dat was dus een aanpassing op een wet. Die wet die is in 2013 al geschreven, in 2015 al gemaakt. Die ligt al deze tijd op de planken binnen de Eerste Kamer, omdat die verouderd zou zijn. Deze wet was gemaakt om een humaner regime te krijgen in vreemdelingendetentie. Dat was de intentie van de wet terugkeer en vreemdelingenbewaring. Maar ondertussen is die dus verouderd en moesten er aanpassingen op worden gemaakt. Maar nu is die gebruikt om juist eigenlijk strengere aanpassingen erop te maken. En nu wordt deze wet dus gebruikt om juist het detentieregime en de omstandigheden voor ongedocumenteerde mensen in zijn geheel te verslechten.
1: Ja. En wat doet dat met deze mensen?
2: Ja, dat is natuurlijk vreselijk, want ja, zij ondergaan die lange celopsluitingen, die isoleercellen. Zij ondergaan de handboeien. We hebben nu vandaag toevallig nog een beklagzitting gedaan over een meneer die gevisiteerd is. Nou, dat betekent dus dat zijn hele kleding werd uitgedaan en zijn lichaamsholte zijn geïnspecteerd. Nou, dat is enorm vernederend. En voor mensen voelt dat gewoon als een verkrachting. En laten we wel wezen, er zijn mensen die daar dus alleen maar op administratieve gronden wachten op een mogelijke uitzetting.
0: Nou, ik moest denken aan, misschien heb je het wel eens meegemaakt, dat je in de lift staat en dat die opeens stilstaat. Dan ben je na 5 minuten ben je al gek.
1: Ja, ik raak echt in paniek hoor. Ik heb echt claustrofobie.
0: Deze mensen zitten dus maanden vast in de lift zonder te begrijpen en zonder te kunnen doen.
1: Ja. Dus dit blijft dan ook je leven lang uiteindelijk erbij.
0: Je krijgt geen bezoek van uw familie, hè?
1: Nee.
2: Het is ook, dus je zegt van inderdaad, ze mogen niet met journalisten spreken. Mm-hmm. Journalisten krijgen heel beperkte toegang. Net als bijvoorbeeld Floor, alleen maar onder begeleiding. En zeker filmen daarbinnen is echt heel uitzonderlijk dat is gebeurd. En het contact met de buitenwereld is gewoon op allerlei manieren beperkt. Mensen kunnen nauwelijks bellen met mensen buiten, want dat is enorm duur. Ze hebben weinig bezoekmogelijkheden. Dus soms zijn wij echt de enige mogelijkheid voor hen om met ons gratis telefoonnummer contact met de buitenwereld te krijgen.
1: Hoe zouden we dit beleid humaner kunnen maken?
0: Nou, heb ik een hard hoofd in, eerlijk gezegd. Ik denk dat Nederland zijn eigen graf graaft eigenlijk.
1: Hoe bedoel je?
0: We hebben migranten nodig. Niet alleen om het werk te doen, maar ook omdat een samenleving die zich afsluit voor het vreemde, die gaat dood. Want je hebt andere invloeden nodig om te groeien, om te leven. Mm. Dat is een organische opvatting van politiek die niet erg populair is. Maar het is wel een feit. Want in zekere zin sluit Nederland zichzelf op in een gevangenis. Ik pleit ervoor om de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer weer herop te richten. Dit boek is eigenlijk het begin daarvan. De IJzeren Baobab. Nou, een boom met een sterk verhaal.
1: Dat gezegd hebben, dat denk jullie wel.
0: Schipholbrand.net voor de bestellingen.
1: Heel goed. Riviera Oosterhuis van Meldpunt Vreemdelingendetentie. Dank je wel voor je verhaal. En uiteraard ook dank aan kunstenaar Jo van der Spek. De Baobab staat in de Wereldtuin aan de Nieuwe Herengracht in Amsterdam. Als je hem wilt bewonderen. Dit was de Rode Draad voor vandaag. Morgen zijn we terug, maar dan om 2:00 middags. En er zou zomaar eens een oud-politicus aan kunnen schuiven, lees ik nu. Dat morgen. Nu langs de lijn en omstreek met onder andere WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Bosnië-Herzegovina. Fijne avond.
5: BNN VARA NPO Radio 1 Human.
6: Journalist, columnist, essayist en romanschrijver Henk Hofland werd in 1999 door zijn collega's uitgeroepen tot de belangrijkste Nederlandse journalist van de 20e eeuw. En in 2011 ontving hij de PC Hoofdprijs voor zijn werk. Zondag is het precies 10 jaar geleden dat hij overleed. In Wat Blijft praat ik, Lara Billy Rensen, met Edmond Hofland over leven en werk van zijn vader Henk Hofland.
7: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12:00, Wat Blijft.
5: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliquemuseum.nl.
9: Hey jij daar! Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Prijsvrij vakanties.
11: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Boek nu een reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
14: Hebbes.
13: Kijk op ben.nl.
15: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
16: doei-doei
15: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
20: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
21: NPO Radio 1, 9 uur.
22: Rivka op het veld en Hans van der Steeg.
1: De tweede speelronde van het WK voetbal is begonnen. Zojuist speelden Tsjechië en Zuid-Afrika gelijk. En er kan elk moment, sterker nog, er is nu afgetrapt bij Zwitserland, Bosnië en Herzegovina.
23: Ja, volgen die wedstrijd uiteraard in langste lijn en omstreken. Doen we na het NOS-journaal. Met Doreen Bouwman.
24: Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. Een wetsvoorstel daarover is aangenomen. Sinds abortus in het land werd gelegaliseerd in 2018... werd er een verplichte bedenktijd van 3 dagen ingesteld om tegenstanders tegemoet te komen. En daarover werd ook een referendum gehouden onder de Ierse bevolking. Volgens onder andere de initiatiefnemers van de wet hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen, en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. De woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen direct de vraagprijzen te staan. En ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Evenementen nemen maatregelen vanwege de hitte. Hardloopwedstrijden zijn afgelast of aangepast. En festival Pinkpop, dat morgen begint, zorgt voor extra waterpunten, schaduwplekken en zonnebrand. Ook wordt er gedacht aan de mensen die bij hoofdacts vooraan willen staan en dus lang moeten wachten, vertelt de directeur van Pinkpop.
25: Een van de dingen die we daarin dus ook kunnen doen is dat we vanuit de barrierlijnen, dus dat zijn eigenlijk de afhekkingen waar mensen zich tussen bevinden, dat we daar ook bijvoorbeeld water met sponsen uitdelen en mensen koel houden. En op die manier ook heel goed monitoren of het goed gaat met mensen.
24: Sinds vandaag is het Nationaal Hitteplan van kracht. Het gaat goed met de Zeeuwse mosselen. Vandaag zijn in Zeeland de eerste mosselen geoogst en daarmee is het seizoen officieel begonnen. De afgelopen 2 jaar viel de hoeveelheid mosselen volgens de kwekers juist tegen.
26: Vooral omdat er in 2024 via natuurlijke sterfte wat mosselen verdwenen waren. En dat zien we nu niet. Dus we hebben toch wel goede hoop op een wat hoger volume dit jaar.
24: Het mosselseizoen begint vroeg. Normaal is dat pas in juli. Dat komt waarschijnlijk door het warme voorjaar. Quinten Timber mist het tweede groepsduel van het Nederlands elftal op het WK zaterdag tegen Zweden. De middenvelder heeft donderdag op de training een lichte hersenschudding opgelopen bij een botsing. Timber kwam zondag tegen Japan nog in actie voor Oranje. Zijn tweelingbroer Jurriën zat eerst ook bij de selectie, maar moest al voor het WK geblesseerd afhaken. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken regen- en onweersbuien over het land. Ook vannacht is er nog kans op een bui. Het koelt dan af naar een graad of 18. Morgen is het overal broeierig warm met veel zon en middagtemperaturen tussen 32 en 35 graden.
0: Ster. Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
2: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
2: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
3: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
14: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
16: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
16: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
21: NPO Radio 1.
22: EO NOS.
5: Langs de lijn en omsteken. Rivka op het veld en Hans van der Steeg.
23: Goedenavond. Ja, Zwitserland en Bosnië en Herzegovina zijn begonnen aan hun tweede wedstrijd op dit WK. Mark Loostra.
27: Ja, we zijn een paar minuten geleden aan die wedstrijd begonnen. En hier komt de tweede corner. Het wordt de eerste voor Zwitserland. De eerste was dus voor Bosnië dat uit de startblokken schoot en binnen een minuut een corner afdwong. Maar gescoord is er nog niet.
24: Verder blikken we terug op het gelijkspel tussen Tsjechië en Zuid-Afrika van eerder op de avond.
23: En veel voetballers, ja, dat die bijgelovig zijn, wisten we al. Maar we zien op dit WK ook veel uitingen van geloof. Helpt dat in de wedstrijd?
24: En Robert Maaskant kijkt vanavond in de studio mee als analist.
23: Maar we gaan eerst naar onze man in Kansas City. Dan heb ik het over niemand minder dan Thierry Boon. Thierry, goedenavond. Thierry Boon? Ja, daar is hij hoor, Thierry.
28: Ah, ja. Ja. Sorry, de verbinding viel hier even weg. Het is ook ver weg, hè?
23: Ik ben blij dat je er bent, Thierry. We gaan straks de Dag van Oranje helemaal doornemen. Maar eerst eventjes naar het nieuws heet van de naald. Tenminste, we hoorden het al in het nieuws. Slecht nieuws uit het Oranjekamp. Quinten Timber gaat zaterdag de wedstrijd tegen Zweden missen. Wat is er nou precies gebeurd op die training vandaag?
28: Ja, er is een behoorlijke botsing geweest op de training met meerdere spelers, begrepen wij. Dus we mogen eigenlijk blij zijn dat er maar één slachtoffer is. Dat is dus Quinten Timber. Dat gebeurde vanmorgen op de training. Daar mochten wij een kwartiertje bij zijn, het eerste kwartiertje. Ja, dan zie je de spelers alleen maar warming-uppen. Een beetje de spieren losmaken. Daarna is het dus gebeurd. Daar waren geen camera's of journalisten bij. Maar het was wel een vreemd moment, want we waren aan het wachten op een interview met Quinten Timber. En toen kwam ineens de mededeling: jullie krijgen geen Quinten Timber, maar jullie krijgen Teun Koopmeiners. Ja, had dus alles te maken met die lichte hersenschudding van Quinten Timber. En dat is toch wel zuur, omdat we natuurlijk weten dat zijn tweeling broer Jurriën Timber het WK al moest missen.
23: Ja. Blijft hij wel bij de groep of wat is het bericht daarover?
28: Dat is dan weer het goede nieuws. Het is dus een lichte hersenschudding. Dat betekent dat ze per dag zullen gaan kijken wanneer hij eventueel weer kan trainen. Nou, die wedstrijd tegen Zweden komt dus te vroeg. Maar het feit dat hij bij de groep blijft wil dus zeggen dat ze wel denken dat hij eventueel de derde wedstrijd en laatste groepswedstrijd tegen Tunesië kan halen. Het is een lichte hersenschudding. Ze zullen, wat ik zeg, per dag bekijken. Ja. Het kan misschien ook wel weer tegenvallen, maar vooralsnog gaan we ervan uit dat hij later gewoon weer kan aansluiten bij de groep.
23: Goed zo. Thierry, dank voor nu. We spreken je later wat uitgebreider over de dag van Oranje.
7: Nou, dan analyseren we maar meteen verder met Robert Maaskamp. Ja, het zit de Timbers niet mee deze zomer.
8: Nee, zeker niet. Ja, het zijn natuurlijk de twee gevallen apart in deze situatie, maar toevallig dat het tweelingbroers zijn.
7: Ja.
8: Ik ben aan de ene kant ook wel weer blij dat er nieuws komt, want er wordt er ook wel gebikkeld op de training. Want dat gebeurt natuurlijk niet uit het niets.
7: Jij bent echt een omdenker.
8: Ja, nou ja, dat, weet je, dan is er scherp getraind. Want anders krijg je dit soort verhalen niet.
7: Ja, ik weet niet of Timber er zelf ook zo over nadenkt. Of die het positiever ervan inziet.
8: Maar niet met de hersenschuddingen.
7: Nee, dat denk ik ook niet.
23: En die ligt in een donkere kamer. Nu, dat deden we vroeger, hè? Gordijnen dicht, donkere kamer. Hoeft
7: ja,
23: dan niet
7: precies,
23: meer.
7: Ja, lap over je ogen. Ja. Hoe groot is de schade nu voor bondscoach Koeman? Hij viel in natuurlijk in die wedstrijd tegen Japan.
8: Nee, niet. Er valt een wisselspeler weg. En that's it. Dus de impact van deze, dat hij een wedstrijd moet missen of misschien twee wedstrijden moet missen, is relatief klein.
7: Ja.
8: En er zijn voldoende oplossingen om dat daadwerkelijk op te lossen.
7: Want ik hoorde bijvoorbeeld onze collega's in de voetbalpodcast zeggen dat hij wel, laten we zeggen, samen met Kluivert de twee spelers zijn die vanaf de bank ook nog echt iets kunnen brengen.
8: Ja, dat klopt. Maar ik denk dat je dan, kijk, als je over Kluivert praat, praat je over de balans op het middenveld op dit moment. Met Gravenberg, De Jong. En dan is eigenlijk de derde middenvelder een beetje het vraagteken. Dat is op dit moment die Gianni Reinders. Die heeft ongelooflijk veel loopvermogen.
7: Mm-hmm.
8: Dan zou je eerder opteren voor misschien Kluivert, omdat hij wat creatiever kan zijn en ook vanaf de zijkant kan spelen. Ja, dan krijg je iets meer dynamiek in het spel. Met Timber erbij krijg je natuurlijk weer een powerhouse, wat niet per se iets oplost. Het enige is, als Gravenberg weg zou vallen, ja, dan zou hij wel de ideale kandidaat zijn, normaal gesproken.
7: Ja, die backup ben je nu kwijt. In ieder geval voor nu, toch Hans?
23: Mark Looster, hoe zijn de krachtsverhoudingen bij Zwitserland tegen Bosnië?
9: Nou, na een goed begin voor Bosnië is Zwitserland wel beter. We zijn 10 minuten onderweg. Ze hebben ook al 3 corners gehad. 0-0 is de stand. En de bal is nu op de helft van Bosnië. Daar is hij veel geweest de afgelopen 8 minuten. Tjaka, als dit geen buitenspel is, is het een formidabele bal. En Bolo moeite met de controle op de penalty stip. En is dan de bal kwijt. De vlag is omhoog. Vanwege buitenspel. Wat een prachtpaas van Tjaka uit de draai. Vanaf net over de middenlijn. Nee, net voor de middenlijn. En ik vraag me af of dit wel buitenspel is. Ik denk het net wel. Maar het leverde toch niets op. Omdat de controle niet goed genoeg is. En er goed werd meeverdedigd door Muharemovic. Die de bal van zijn voet aftikte nadat de balcontrole niet goed was. En een beetje achter Embolo kwam. Maar schitterende opening van Tjaka. En een boze Bosnische coach. Je kan over deze pool trouwens zeggen dat hij eigenlijk nog moet beginnen. Hè? Want ze hebben allebei een wedstrijd met 1-1 gelijk gespeeld. Dat was wel een heel vervelend resultaat voor Zwitserland tegen Qatar. Die hadden op meer gerekend, want 1-0 voor. En niet alleen dat, Qatar is natuurlijk een voetbaldwergstaat. En daarom hadden zij die 3 punten eigenlijk al in de tas met die 1-0 voorsprong ook.
23: Ja, ze waren niet de enige die tegen het dwerg.
9: Nee, dat is zeker waar. Zeker waar. Wat dacht je van Spanje?
23: Ja.
9: Tegen Kaapverdië bijvoorbeeld. Maar ja, dat was wel echt heel vervelend voor Zwitserland. Daar waren de mensen ook behoorlijk pissig over. En daardoor kan je eigenlijk zeggen dat zij van de 4 landen de slechtste zaken hebben gedaan. Want dat zijn 2 punten die ze kwijt zijn. En die moeten ze nog maar zien te halen. Tegen Canada en tegen dit Bosnië. Ploegen die veel hoger aangeschreven staan. En met name Canada speelt thuis. Vandaar dat je zou kunnen zeggen dat Bosnië uitstekend is begonnen. Want tegen het gastland 1-1 spelen is een prima resultaat. Hier is Tjaka weer. Schuift de bal naar de linkerkant. Bal is wat lang onderweg over het gras. En komt dan bij Endoy. Halverwege de Bosnische helft speelt hij de bal terug naar de as. Want Tjaka wil de bal. Dan geef je hem ook via Froiler. Terug naar de kop middencirkel. Akanji. Dan weer naar Tjaka. Links de ruimte. Die is ook gevonden bij Endoy. Vanuit stilstand dribbelt naar binnen. Geeft hem nu af aan Tjaka opnieuw. Die moet het verzinnen. Dit is een goede bal op Roiler. Voorzet. Oh, die wil hij achter het standbeen langs. En dan mist hij hem. Dat is een kans voor Zwitserland. Voor Endoy. Een lage voorzet van de linkerkant. Hij krijgt hem wat onder zich. En dan wil hij hem met links achter zijn standbeen langs binnen tikken van dichtbij. Maar hij mist de bal. Dit was een hele grote kans voor Zwitserland om op voorsprong te komen. Maar niet besteed aan Endoy. Het blijft 0-0.
7: Gaan we even kijken naar eerder vanavond. Want om 6:00 begon de tweede speelronde van het WK. Zuid-Afrika sleepte een punt uit het vuur tegen Tsjechië. Door een late goal uit een penalty werd het 1-1. Commentator Ragnar Niemeyer heeft het allemaal gevolgd. Goedenavond.
1: Goedenavond.
7: Verdiend punt voor Zuid-Afrika?
1: Nou, op basis van wilskracht en op basis van de tegenstander die het niet afmaakt. En ook wel een man die ik in de line-up al zag staan met de tranen in zijn ogen. Op basis daarvan wel. Maar op basis van echt goed voetbal misschien nee. Maar aan de andere kant, Tsjechië speelde ook geen voetbal van een andere planeet. Dus ja, het was een beetje een wedstrijd, dat hoor je al, die wat tegenviel, zeg maar. Het zijn niet de meest aansprekende landen. Tsjechië heeft natuurlijk wel wat namen die we kennen, hè, met de doelman, met Matej Kolvár van PSV. Toch bij United gezeten, bij Leverkusen, hè, en bij PSV natuurlijk. In 3 landen geloof ik zelfs prijzen gewonnen. En de goal al heel vroeg van die Tsjechen, dat zetten ze wel een beetje in een zetel, zou je denken, van Michal Sadilek, hè, van Twente, van PSV. En de man die het EK 2 jaar geleden moest missen na een soort raar ongeluk met een scooter of een skelter, waarbij hij over de kop sloeg vlak voor het toernooi. En er toen echt maanden en maanden heeft uitgelegen bij Twente voordat hij terugkwam. En daardoor het EK miste. Mooie openingsgoal. Maar er kwam een strafschop en het werd 1-1.
7: Ja, je druipt van het enthousiasme druipt er vanaf als ik het hoor van deze wedstrijd.
1: Nou ja, goed.
7: Toch, Hans? Ja, de toto goed.
23: Ik wou zeggen tegen je, Ragnar, dit is zoals verwacht, toch, deze uitslag?
1: Nou, dit past op voorhand wel een beetje. Maar ik vind ook wel, je moet, en ik zit er ook wel een beetje in zoals jullie, maar ook wel zoeken naar de dingen die dan wel boeien. Hè. Ik vond ook wel interessant een dame als scheidsrechter, een Amerikaanse uit Florida. De 2e keer op een wereldkampioenschap dat een vrouw floot. En dan kijk ik even naar jou, Rivka. Hoe vaak moeten we dit nog gaan benoemen?
7: Nou, hierna hoeft dat niet meer, denk ik. Ja, nee. Stephanie Frappard de eerste.
1: Ja, en dan houdt het op een gegeven moment ergens op.
8: Zou het wel leuk zijn als we het bij de hockey ook een keer zouden proberen. De vergelijking wordt altijd getrokken. Ik denk, nou, ik gooi hem er eens in. Maar ik heb het opgezocht, daar gebeurt het dus niet.
1: Oké. Okay.
23: Want, Robert?
8: Nou, nee, er wordt altijd natuurlijk gediscussieerd over dat de hockey innoverender is dan het voetbal. Ja, ja. En in dit geval is er een vrouwelijke scheidsrechter op het WK. En terecht, want ze floot het uitstekend. Ja, ja. Maar dat heb ik bij hockey is dat dus nog niet, blijkbaar.
1: Gek genoeg zat dat in mijn hoofd zat dat anders.
8: Ja.
1: Maar oké. Okay.
23: Nou, bij deze.
1: Ja, ik zit even te kijken naar die wedstrijd.
23: Wat schieten ze er eigenlijk mee op?
8: Maak je helemaal van slag, Ragnar? Sorry.
1: Ik zit al bij mijn eigen dochter. Die kan Nederlands kampioen worden zaterdag.
8: Oh.
1: Dus ik zie wel eens een hockeypotje.
8: Kom kijken, mensen.
1: Kom naar Bilthoven, naar SCSC. Nou, A1.
23: Adres?
1: Op internet. Nee, goed. Wat schieten ze ermee op? Het was wel belangrijk dat ze in de race zouden blijven. Tsjechië en Zuid-Afrika verloren allebei hun eerste wedstrijd. Ja. Zuid-Afrika echt kansloos in die wedstrijd tegen Mexico. Echt heel matig. Ik had ze al 2 keer gezien op de Afrika Cup van 1,5 jaar geleden. Toen was het ook niet goed. Maar goed, Hugo Broos, Belgische coach, hè, die zei zelfs tegen de pers ook nog van shut up toen er kritiek kwam. Nou, dat moet je ook maar durven. Nu hebben ze allebei een punt. Moeten ze afwachten wat die andere landen doen. Maar ja, als je je laatste wedstrijd zou winnen, dan heb je er gewoon 4. En dan is er allemaal niet zoveel aan de hand. Hè. Dus zo liggen de kaarten ook. Maar de Tsjechen zullen denken, ongelukkige strafschop. Een uitgestoken hand, al dan niet van een meter afstand. Het zal wel kloppen volgens de regels. Maar het voelt misschien ook wel wat zuur. Misschien wel heel zuur. En de Zuid-Afrikanen, ja, die speelden dan wel weer in hun oude systeem. Dat was in Zuid-Afrika echt wel een enorme discussie. En waarom met 5 verdedigers? Want dat doen we werkelijk helemaal nooit. Gaan we naar een wereldkampioenschap? En wat doen we in de openingswedstrijd? Jawel. Nou ja, je kunt zeggen dat de critici gelijk hebben gekregen.
23: Nou. Dankjewel, Ragnar.
7: Ja. Even terug naar het voetbal dat op dit moment wordt gespeeld. Zwitserland, Bosnië-Herzegovina. En Mark, een Bosnische grootheid op het veld.
10: Ja, Dzeko. Dzeko is weer terug. Ja, dat is toch mooi. 40 jaar. Inmiddels in de 2e Bundesliga bij Schalke. Geweldig seizoen achter de rug natuurlijk. En ook bij Bosnië de grote meneer.
8: Gepromoveerd, hè, Mark?
10: Ja, zeker gepromoveerd. Ja, die gaat Bundesliga spelen.
7: Hey, joh, Robert, houd je scherp hoor vanavond. Pas op.
10: Nee, ja, daar weten we alles van met Jurie Mulder. Nee, dat klopt. Maar wat zei ik dan?
7: Nee, helemaal.
8: 2e Bundesliga had je het over. En daar had je gelijk in.
10: Ja, dan heeft hij toch dit seizoen gespeeld. Ja, het is trouwens 0-0 na 17 minuten. Ik ben helemaal verslag van die man.
23: Ook al, hij heeft erachter. Hij is eruit de wedstrijd gespeeld net. En nu
10: ook. Nee, geloof ik, denk, zeg ik iets geks of zo? Heb ik iets heel raars? Nee. Maar het valt allemaal reuze
7: geen
10: mee.
7: Geen zorgen, je doet het goed, Mark.
10: Ja, gelukkig. Maar ja, baas boven baas zit in de studio. Dus dat is helemaal hartstikke goed. Vul mij maar aan. Als je denkt dat dat nodig is, daar zit je ook voor intussen. De bal is bij Tjaka. Schuift de bal naar de linkerkant, naar de zijlijn. Het is bij die ene grote kans gebleven voor Ndoye op die lage voorzet die achter het standbeen langs binnen wilde tikken, maar de bal miste.
27: En daarnaast relatieve rust weer binnen de lijnen. Want het is nog niet een wedstrijd na 17,5 minuut waar de vonken van afspatten. Het zijn ook niet twee clubs die bekend staan om het spektakel. Bosnië trouwens sinds september geen wedstrijd meer verloren. Ook maar eentje gewonnen. Dat is misschien ook wel weer veelzeggend. Dus eigenlijk zitten zij gewoon op gelijk spelen. Dus vul maar een drietje in wat dat betreft op je Toto-formulier. Hebben ze ook gedaan in de openingswedstrijd. Deden ze allebei. Deze opening van Akanji is een hele goede. Komt aan de rechterkant bij Wiedme. Een van de twee nieuwe namen bij Zwitserland. Maar zijn voorzet eruit gelopen. Levert wel een ingooi op voor de Zwitsers. Naast Wiedme ook Rieder erin. Vargas en Zakaria zijn eruit. En ook bij Bosnië, dus Dzeko terug. Tabakovic is terug, ook van een blessure. En dat gaat onder andere ten koste van Bayraktarovic, de PSV'er. En dat is dus wel jammer voor ons. Om die 19-jarige jongen die in Amerika geboren is. Nu niet aan het werk te zien. Goeie opening naar Endoy. Kan op zijn tegenstander af. Is in de 16. Buitenom. Nu weer een lage voorzet. En die wordt er dan weer uitgelopen door Katis. Schiet de bal over de zijlijn. Beetje druk van de Zwitsers na 18,5 minuut.

0: Het viel op. Robert Maaskant zei al, wie heeft de muziek uitgekozen vanavond. Roxy Dekker was dit. Met Ga dan. Favorietje, Robert?
1: Ja, dat ga ik straks nog een keer terugluisteren. Okay.
2: Morgen staat zo Pinkpop. Kan je ook nog heen. We gaan naar Zwitserland, Bosnië-Herzegovina. 21 minuten gespeeld. 0-0, Mark.
3: Ja, en weer een schietkans voor Zwitserland. En weer voor Endoy. Deze raakt hij ook niet helemaal lekker. Echt een slapschot. Na een enorm dom balverlies. Mogen we er ook wel bij zeggen. Van Alek Begovic. Dat 18-jarige talent. Dat van Salzburg naar Leverkusen verhuisd. Na dit wereldkampioenschap voetbal. Maar dit niet goed deed. Leverde de bal zo in. En er waren ineens drie Zwitsers met nog één verdediger. Ze probeerden het uit te spelen. Maar Endoy dacht ik schiet vanaf net buiten de 16. En deed dat ook nog eens over de grond. Weinig snelheid en rechtdoor. Het is weer een mogelijkheid voor de Zwitsers om op voorsprong te komen. Zij zijn iets beter, hebben veel meer de bal. Maar een echte serieuze 100% kans is er nog niet geweest. Ja, die bal achter het stambeen langs. Ik weet niet of het een 100% was, maar het was een behoorlijke die hij miste. Intussen is de bal nu in de middencirkel bij Akanji. Die komt Dzeko nu tegen. Die zet een beetje druk en dus kan Akanji niet vooruit. Moet het breed. En dit is wel goed gedaan door de bal niet terug te spelen naar de keeper. Maar schuin naar voren naar Freuler. En zo met een mooi driehoekje wordt Xhaka weer gevonden. De bal naar de spits. Dat is een goeie. En Bolo geeft de bal nu naar de rechterkant. Naar Wiedme. Komt hij met een voorzet? Ja, dat doet hij bij de tweede paal. Bal is lang onderweg en ook te hoog. Voor Endoy. Die bukt zodat de bal over hem heen gaat. En dan kan hij hem net voor de zijlijn weer binnenhouden. En zo in de ploeg houden. Dan komt een schot uit de tweede lijn. En dat gaat maar rakelings naast. Schot van Freuler. Die schiet met rechts hard in de korte hoek. Een half metertje naast het doel. Keeper Fazilj die duikt wel naar die bal toe. Maar ligt in de goede hoek. En had hem ook wel gehad. Mocht hij tussen de palen zijn geweest. We gaan drinken. Reclame. Na 22,5 minuut. Londen.
0: Nee, niks, geen reclame. Wij gaan gewoon even kijken hoe het in Bosnië is. Want wordt natuurlijk massaal gevolgd daar. Ergens op een plein met een groot scherm voor zijn neus. In Sarajevo staat Mak Kapetanovic. Mak, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Nou, dat was even billen knijpen met dat afstandsschot net, hè?
4: Ja, zeker. Ik moest even wegstappen van het grote scherm om jullie te kunnen horen. Want het is natuurlijk hier... behoorlijk luid, dus ik was even weg van het scherm, maar ik hoorde net op jullie radio hoe dat eruit zag op het veld. En inderdaad, het is even heel erg spannend.
0: Ja, had je ons nog te woord gestaan als ze hadden gescoord? Of,
4: Ja, ik weet het niet. Ja, natuurlijk had ik het gedaan. Maar als Bosnië had gescoord op dit moment, had ik waarschijnlijk niet te woord kunnen staan.
0: Want nee, want nee, maar, hier nee, helemaal neem ons even mee. Hoe is de sfeer daar? Waar sta je precies? Hoeveel mensen staan er om je heen?
4: Ik sta naast het Nationaal Theater in Hadži Centrum Sarajevo. Tussen, ik denk zeker 1500 man. En dat is maar één van de locaties in de stad waar grote tenten en grote schermen zijn opgezet. Iedereen volgt niet alleen natuurlijk het Bosnisch elftal, maar over het algemeen weer de hele Wereldcup. Want ja, Bosnië heeft het zo ver geschopt, dus de interesse is natuurlijk enorm.
0: Ja, en het eerste punt is al binnen, hè, natuurlijk dus.
4: Inderdaad. En gelukkig. De sfeer is fantastisch. Elke derde auto heeft vlaggetjes en van alles van versieringen op zich. Ik denk dat er geen kind is in de stad zonder de jersey aan. Er worden plaatjes van de spelers verzameld, uitgewisseld. En alles staat in het teken natuurlijk van het elftal.
2: Ja, het klinkt als echte WK-gekte. Hoe komt het dat het zo erg leeft bij jullie?
4: Vooral omdat de vorige keer dat we het hadden gehaald was in Brazil. En toen hebben we het niet echt ver geschopt.
2: Ja, 2014 was dat.
4: Ja, precies. En nu hebben we een elftal dat behoorlijk bijzonder is. Met heel veel jonge spelers. Met een Bosnische achtergrond. Zoals Beraktarovic bijvoorbeeld. Die eigenlijk in Amerika is opgegroeid. En Dzeko als een held had als kind. En nu speelt hij met Dzeko op het WK. Een soort van een nieuwe, jonge kracht. Die we voor het eerst meemaken in het Bosnisch elftal. En dat heeft echt een WK-gekte veroorzaakt. En het is prachtig om te zien. De verbinding tussen de mensen, de goede sfeer. En de eenheid eigenlijk tussen iedereen in een anders best wel verdeeld land. Dus het zijn hele mooie tijden voor Bosnië-Herzegovina.
2: Ja, want Bosnië kent natuurlijk een beladen geschiedenis. Veel verschillende etniciteiten, Kroaten, Serven. Werkt dit dan inderdaad verbroederend, zo'n WK? Of juist niet?
4: Jawel, zeker wel. Onder de mensen wel. Hoe zal ik het zachtjes zeggen? Administratieve, politieke gedeelte. Degene die dat willen, die proberen hier ook een verdeling te veroorzaken. En sommige delen van het land, die bijvoorbeeld Republika Srpska, die meer richting Servië gaan, dat sommigen daar niet achter het Bosnisch team staan. Maar dat is meer het deel dat door de media wordt getrokken in persberichten en dergelijke. Maar als we kijken op straat, als we kijken tussen de mensen, dan is dat zeker te merken dat het mensen bij elkaar brengt en dat er heel veel steun is voor het elftal door het hele land.
0: Ja, we hoorden iets van, was er nou iets gebeurd met vlaggen of zo in het noorden, tegen Kroatië ook aan, in een dorp?
4: Ja, vlakbij de Kroatische grens, waar best wel een nationalistisch georiënteerd bestuur is. Dat neigt naar Kroatië, dat daar de Bosnische vlaggen die waren opgehangen ter steun van het elftal in brand zijn gestoken. Ik denk eergisteren of gisteren dat het was. Maar de gemeenschap reageerde door die 13 verbrande vlaggen te verplaatsen met zeker 100 nieuwe. Ja. En toen was te merken dat het eigenlijk een vandalisme ding was. En niet iets wat eigenlijk de hele gemeenschap voorstelt. Hè?
0: Maar dit is ook wel sprake van dat het spanningen nog weer wat oplaaien, toch? De laatste jaren of zo? Of merk je daar niks van?
4: Spanningen, ik zou het woord niet gebruiken in de zin van spanningen. Het gaat natuurlijk niet zo goed met het land. Het is een van de armste landen in Europa met een heel hoge werkloosheid. Mensen die het eigenlijk wel heel moeilijk hebben. De EU-integratie van Bosnië gaat ook heel erg langzaam. Dus in die zin. Hoe heet het? Nou, sorry, ik ben ook een beetje onder de indruk van de hele avond. Dus als ik even niet uit de woorden kom.
0: Ik wou net zeggen, kijk, alle spanningen die je dan, of spanning, hoe je het ook wil noemen. Dit verbroedert natuurlijk enorm, zo'n toernooi. Hè? Ik denk dat
4: precies,
0: als je kijkt naar het plein waar je nu staat, dan zie je iets anders namelijk.
4: Juist, maar het zijn niet de spanningen zoals de jaren 90 of dat soort spanningen. Dat wilde ik even duidelijk maken.
0: Wat wordt het vanavond?
4: In de mediaberichten, of tenminste vanuit de politiek, zeg maar, vanuit de overheden. En daar hebben we er heel veel van in Bosnië, gedeeld in 14 verschillende overheden, twee entiteiten. Daar worden spanningen gecreëerd tussen de mensen, omdat er eigenlijk weinig uitweg is uit dit economische situatie en een heel slechte vooruitgang van het land.
0: Okay.
4: Maar er zijn geen spanningen in de zin van geweld of oorlog of dat soort dingen.
0: Nee. Ja. Mak, belangrijkste vraag, wat wordt het vanavond?
4: Ja, we hopen heel erg voor Bosnië. We zien dat het spel heel erg aanvallend is. Djeko is gelukkig op het veld vanavond. samen met een paar spelers waar we van hoopten dat die ingezet zouden worden vanavond. Die niet hebben gespeeld op de vorige wedstrijd.
0: Ja, maar dat gaat leiden tot wat noemen ze een uitslag?
4: 1-0, okay. 1-1 of 2-1 voor Bosnië.
0: Okay,
4: ik zet 1-0 of 2-0 voor Bosnië. Okay. Dat is mijn gok.
0: Heel goed. Hou dat vast. Wie weet bellen we je nog even later in de avond. Even kijken hoe het loopt. Dankjewel, Mark Kapetanovic.
2: Maar vooralsnog staat het 0-0, Mark.
3: Ja, zeker. En is Zwitserland de iets bovenliggendere partij. De iets betere ploeg is gewoon wat makkelijker Nederlands en wat begrijpelijker ook. Ook voor deze commentator zelf. En dat na 30 minuten voetbal. Daar is natuurlijk 3 minuten niet van gespeeld. Bal gaat nu wel terug naar keeper Kobel. En die trapt hem met een hoge boog naar voren. Wat Zwitserland probeert is af en toe Bosnië een beetje te lokken. En dan de ruimte achter de verdediging te benutten. Met de snelheid van bijvoorbeeld Embolo. Maar ja, die wordt niet echt gevonden. En als hij dan gevonden wordt, dan is hij wat matig in de aanname van de bal. In het controleren daarvan. En daardoor komt het voor hem nog niet tot een enorme kans. Bal gaat nu rustig rond bij Bosnië en dan terug naar de keeper toe. En die staat dan ook alweer te wijzen waar de bal naartoe moet. Zij proberen in alle rust op te bouwen bij Bosnië. En proberen het tempo niet al te hoog te houden. Nu gaat de bal dan wel naar Dzeko. Dzeko naar de linkerkant. Dat is een goede bal. Schuin naar voren naar Nemic. Terug naar Alabegovic. Die vindt Dzeko. Die kapt terug naar zijn rechterbeen. Zet de bal nu voor bij de tweede paal. Oh! Dit is de beste kans voor Tahirovic. Maar die verwacht eigenlijk dat Endoy de bal wegschiet. En dat doet hij niet. Tot schrik van zijn ploeggenoten, maar gelukkig voor hem en Zwitserland ook tot schrik van Tahirovic. Want als hij wel rekent dat die bal doorschiet, dan haalt hij uit. En dan sluit ik niet uit dat hij erin zit. Voorzet van Dzeko. En waarom Endoy die bal laat lopen met in zijn rug Tahirovic, dat is mij een groot raadsel. Maar daar ontsnapt Zwitserland aan een grote kans voor Bosnië en Herzegovina. Intussen zijn we op de andere speelhelft halverwege, maar het tempo is echt laag. Het is vooral vanuit stilstand. De bal nu achter de verdediging van Bosnië wordt gespeeld en dan teruggelegd door Rodriguez. Ooit nog bij PSV, maar deze bal kan makkelijk worden uitverdedigd door Bosnië en Herzegovina na 32 minuten. Had dit een kans moeten zijn voor Tahirovic, maar hij verwachtte de bal niet. En die kans kwam er dan doordat Endoy hem liet lopen. Dat is nog de hoofdpersoon in negatieve zin bij Zwitserland. Miste zelf twee kansen en geeft er nu bijna één weg.
5: NPO Radio 1.
0: Iets over 9:30, tijd voor het NOS Nieuws met Dorien Bouwman.
2: De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Dat was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens. En dat de straat van Hormuz meteen weer open gaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. De politie en het OM hebben te weinig capaciteit om aangifte van ernstige misdrijven te behandelen. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat in 2024 met ongeveer 10.000 aangiften niets is gedaan. Dat is een kwart van het totaal aantal aangiften van ernstige misdrijven. Dat gaat dan bijvoorbeeld om geweldsmisdrijven of het maken van drugs. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. Woningsite Funda lanceert duurdere verkooppakketten voor huizenverkopers. Met zo'n pakket wordt een huis prominenter gepresenteerd en ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI.
5: Langs de lijn en omsteken.
2: Zwitserland en Bosnië en Herzegovina begonnen het WK met een gelijkspel. Kunnen de winst dus goed gebruiken, maar voetballers ook zo, Mark?
3: Nou nee, voorlopig is het voorzichtigheid troef. Zwitserland probeert het wel, maar het tempo ligt zo ontzettend laag dat het moeilijk is om door die verdediging heen te spelen. Xhaka probeert het nu met een schuine paas naar voren. Dat is een goeie naar Endoy. Net benoemd waarom die hoofdrolspeler is. Nu gaat hij er wel goed langs en zet hij de bal laag voor. Maar dan wordt er weer verdedigd door Muharemovic. Stapt de bal ook maar weer wild weg. Zwitserland heeft hem nu halverwege de helft met opnieuw Xhaka. Dat is de regisseur nu bij Zwitserland. Nou ja, eigenlijk altijd bij Zwitserland. Maar daarvoor natuurlijk bij Arsenal en bij Leverkusen. En sinds dit seizoen bij Sunderland speelt de bal nu naar de rechterkant van de as. Elvedi kan de bal naar rechts spelen naar Wiedmer. Maar kiest ervoor om terug te spelen naar Akanji die op de middenstip staat. Dan gaat het breed naar Elvedi. Nu alsnog naar Wiedmer. Maar die wordt onder druk gezet. Dus kan het niet vooruit. Moet het schuin terug. En Akanji zelfs helemaal terug naar zijn doelman. De eerste 34 minuten is Zwitserland beter. Hebben we Bosnië nog nauwelijks gezien. Ja, in de eerste halve minuut dwongen ze een corner af. En zojuist die bijna kans naar de goede voorzet van Dzeko en de prima lopende aanval daaraan voorafgaand. Dus er gaat nu Froilen met de bal aan de wandel. Komt hij de middencirkel en de middenstip tegen. Dan maar weer de bal onder de voet. Vanuit stilstand weer terug naar Akanji. En die speelt hem dan met een boog naar de linkerkant. Want Xhaka die krijgt toch wel heel veel ruimte om het spel te verdelen. Staat vrij vaak vrij. Nu ook, maar heeft de bal gegeven aan Rodriguez. Dan gaat het naar de as. Naar Froilen. Die lepelt de bal naar punt 5 meter. En Bolo kopt de bal tegen zijn tegenstander op. En via die tegenstander Katic over de achterlijn. Hoekschop voor Zwitserland. Denk nummertje 5 of zo. Deze vanaf de linkerkant van het veld. Krijgen een indraaier. En dus is het alle hens aan dek voor keeper Fazils. Die de mensen voor zijn neus neerzet in de witte shirtjes. En de witte broekjes van Bosnië en Herzegovina. Zwitserland helemaal in het rood. En de corner gaat getrapt worden door Abische. Vanaf de linkerkant dus een indraaien. Komt bij de eerste paal. Kan worden weggekopt door Zeko. Bal lijkt over de zijlijn te gaan. Dat gaat hij ook. Want Abisser laat de bal daar overheen stuiten. 36 minuten is deze wedstrijd oud. De stand is eigenlijk een logisch gevolg van het wedstrijdbeeld. Het is 0 tegen 0.
0: Robert Maaskant hier in de studio kijkt deze wedstrijd mee. Ja, wat moet je nou? Allebei een punt. Tweede wedstrijd dit. Zo'n toernooi. Hoe ga je dan van start?
1: Nou ja, dat was het leuke. Juist letterlijk van start. Bosnië ging met zijn aftrap direct met 5 mensen naar voren toe.
0: Ja,
1: gooide alles op de aanval. Dus die lieten wel hun intenties zien. Maar ja, zijn het gewoon minder, wat Mark terecht zegt, zijn minder dan Zwitserland. En dan ga je ook nog een beetje nadenken natuurlijk over wie speelt er dan nog tegen het thuisland. Tegen Canada dadelijk, de Zwitsers. Dus die moeten eigenlijk vandaag wel winnen. Aan de andere kant, je kan met 3 punten kan je ook naar de volgende ronde toe. Dus 3 keer gelijk spelen zou ook voldoende zijn om zeer waarschijnlijk een plek in de volgende ronde te veroveren.
0: En die Zwitsers op hun beurt, die hebben natuurlijk een lelijke start gemaakt. Dus die zitten misschien met iets minder zelfvertrouwen in zo'n wedstrijd? Of?
1: Ja, goed, lelijk. Ja. Ik weet niet of je dat mag zeggen op een WK waar je een puntje haalt. Ieder puntje is
0: een voetbaldwerg, hoorden we Mark zeggen.
1: Nou, wat wel opvallend is, we noemen het net al, Zwitserland heeft moeite om tempo te maken. Maar het is ook moeilijk om tempo te maken tegen een ploeg Bosnië die heel ver en compact terugzakt. Dus je kan tempo maken wat je wil, maar op een gegeven moment loop je, nou ja, bij wijze van spreken, tegen de achterlijn aan bijna. Ja, dan kan het niet sneller meer. Dan houdt het gewoon op. Wat Bosnië wel doet, is dat doen heel weinig ploegen nog. De meeste ploegen verdedigen met echt 11 man. Maar zij sparen Zeko. De grote sterke spits, die blijft gewoon een beetje hangen. Die schermt wat af. Maar die begeeft zich voornamelijk, als de rest van de ploeg allemaal in de eigen 16 staat, staat hij nog ongeveer op de middenlijn. Dus ze verdedigen met 10 mensen.
2: Is dat hoe hij is als voetballer? Of is dat ook gewoon omdat hij 40 jaar oud is?
1: Ja, beide. Beide.
0: Dat hij niet meer kan, bedoel je? Nou ja, status heeft verdiend.
2: Ja, zoiets. Ja,
1: vroeger konden die meters wel maken. Maar dat moet je ook niet meer aan hem vragen. En ik moet zeggen, ik vind het wel heel opvallend dat er, nou ja, samen met Ronaldo natuurlijk, en nog een paar echt dik in de 30, dat er zoveel spelers, oudere spelers op dit WK spelen, waar wij allemaal lopen te klagen dat het misschien warm zou zijn en dat we zoveel problemen zouden krijgen met het fysiologische aspect, draaien deze jongens gewoon volledige 90 minuten mee.
2: Misschien maak ik toch nog kans, Hans. Ga ik het toch nog een keer proberen.
0: Altijd proberen. Ik bedoel, hij niet gegroter om die term maar vast te houden.
1: Ik stel je op.
0: Ben je ook bijgelovig dan?
2: Nee, dat niet.
0: De linker sok, dan de rechter sok.
2: Mooi bruggetje.
0: Ja, tuurlijk. Ja, we lappen het wel aan elkaar, jongens, vandaag. Speelronde 2 is dus bezig. Een van de dingen die namelijk opviel in de eerste ronde waren de openlijke uitingen van geloof rond wedstrijden. Marokkaanse spelers die gezamenlijk langs de zijlijn gingen bidden. Gelovige Curaçaose spelers die dat na de verloren wedstrijd, 7-1 verloren tegen Duitsland deden, en gezelschap kregen van de Duitse spelers, in een kringetje gingen staan om te bidden. We hoorden dat Cody Gakpo door andere gelovige spelers van Oranje al de pastoor wordt genoemd.
6: Ik denk dat we vaak in gesprekken belanden waarin we over het geloof spreken en ook samen bidden. En dan ben ik vaak degene die het gebed doet. En misschien dat ik vandaar die naam heb gekregen, maar ja, iedereen heeft daarin zijn eigen rol en zijn eigen toevoeging.
0: Ja, aan de lijn hebben we hoogleraar sociale psychologie Paul van Lange. Goedenavond. Goedenavond, Paul van Lange.
7: Ja, goedenavond.
0: Ja, Paul. Ja, zeker luid en duidelijk. Je hebt een studie gedaan naar bijgeloven in de sport. Voetballers die, we hadden het al over de sokken, eerst linker sok, dan rechter sok of dat soort dingen. Wat we dit WK zien zijn ook veel uitingen van geloof. Wat voor verschil maakt dat? Wat voor verschil ziet u daarin?
7: Nou, er zijn eigenlijk twee verschillen. Als je aan geloof denkt, dan is het iets wat heel veel mensen, in Nederland minder overigens dan in andere landen vaak, maar wat heel veel mensen delen. Dus dat je toch een geloof in God hebt of een hogere macht en dat je daartoe wendt. Vooral in tijden van onzekerheid of wanneer er veel op het spel staat. En dat is eigenlijk een geloof omdat dat gedeeld wordt met veel mensen. Terwijl een bijgeloof is vaak iets wat heel persoonlijk is. Bijvoorbeeld de volgorde waarin je inderdaad de sok aantrekt. Misschien zelfs in dezelfde onderbroek wilt gaan voetballen waarbij je de laatste wedstrijd hebt gewonnen. Dat zijn natuurlijk hele persoonlijke rituelen waarvan anderen zeggen van, nou, er is geen koppeling tussen dat ritueel en de kans dat je gaat winnen. Maar met een echt geloof is die koppeling, die wordt wel gedeeld door meerdere mensen. En dan is er veel meer sprake van een geloof En die geloofsrituelen die zijn ook veel meer georganiseerd vaak. Hè. Wat je net ook zei bijvoorbeeld, dat er dan in dat er gezamenlijk gebeden wordt bijvoorbeeld. Dat heeft een gezamenlijkheid. Terwijl die bijgeloofrituelen die hebben vaker een individueel karakter. Dat doe je vaak als persoon voor jezelf. Terwijl bij echt geloof is het vaak samen bidden of samen een bepaald ritueel doorgaan.
2: Maar zijn er ook overeenkomsten? Want een sporter doet dat misschien ook allebei wel om kracht uit te putten, toch?
7: Ja, en het heeft met name toch ook te maken met als er veel op het spel staat en er is onzekerheid, dat men dan toch houvast vindt in een bijgeloof, maar ook in een geloof. En dat zijn echt van die zaken waarbij je eventjes wat extra zekerheid kunt ontlenen aan iets wat je doet als onderdeel van de voorbereiding. En ja, wat dat betreft is het geloof en bijgeloof en eigenlijk ook voorbereiding op een wedstrijd. Die dingen die hangen best wel met elkaar samen. Maar ze zijn eigenlijk wel een soort cocktail. Dus het kan ook best zo zijn dat iemand zowel allerlei rituelen doet vanuit een geloof, bijvoorbeeld een kruisje slaan, maar ook rituelen doet die te maken hebben die vrij uitzonderlijk zijn. Zoals bijvoorbeeld die volgorde van sokken bijvoorbeeld, of die onderbroek die ik net noemde. Dus die kunnen allemaal samengaan. Maar het heeft allemaal te maken met echt hou vast zoeken en met name wanneer er veel op spel staat en er sprake is van veel onzekerheid.
2: We hoorden net Cody Gakpo dus al. Hij legde gisteren uit wat hij en de vele andere christelijke oranje spelers hebben aan gesprekken over geloof.
6: Ik denk dat het natuurlijk ook een bepaalde samenhorigheid brengt om zo goed met elkaar om te gaan natuurlijk, maar ook gewoon elkaar kracht geven in momenten zoals dit, waarin we het echt van elkaar moeten hebben en dat we samen een eenheid kunnen vormen. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten en dat we met van alles en nog wat naar elkaar toe kunnen gaan, waar je mee zit of wat je wilt delen.
2: Is het verschil dan dat we het de laatste jaren en ook op dit toernooi wat meer openlijk zichtbaar zien?
7: Mogelijk. Ik vind dat moeilijk te beoordelen, eerlijk gezegd. Maar het zou wel kunnen, want je ziet natuurlijk ook dat er meer camera's zijn en dat men alles in beeld krijgt, veel meer dan vroeger eigenlijk. En dus ook dit. Over het algemeen is het zo dat geloofsrituelen wat dat betreft wat zichtbaarder zijn. En dat mensen die het soms ook wel laten zien vlak voor de wedstrijd, of soms tijdens de wedstrijd. Als iemand een doelpunt maakt, dan zie je ook soms dat iemand omhoog kijkt en een uiting van dankbaarheid lijkt te geven, zeg maar. Dat lijkt ook ingegeven door geloof. Terwijl die echte bijgeloofrituelen, die hebben toch vaak een privé karakter. En die zie je gewoon vaak minder vaak via de camera.
0: Blijf even hangen, Paul. We gaan even buurten bij Mark Klooster. Want die kijkt naar de wedstrijd Zwitserland tegen Bosnië. Wie gelooft er het sterkst in, Mark?
3: Nou, Bosnië is wat sterker in de laatste 5-6 minuten. Hij heeft zojuist een schietkans opgeleverd voor Dzeko. Dat schot werd geblokt. Hij was woedend op Alibegovic. Omdat Dzeko al een tijdje vrij stond op 20 meter. Recht voor het doel. Maar de bal in eerste instantie niet kreeg. En toen hij hem kreeg, toen lagen de drie in het rood voor. Dit is wel een goed lopende aanval. Kolasinac wil de bal terugleggen. Dan loopt Akanji in de weg. Het is een corner voor Bosnië en Herzegovina. Maar ineens een goede aanval. Een soort driehoekje via Demirovic. En dan kan Kolasinac die bal ook op doel schieten. Schuin voor het doel. Maar wil hij de bal voorgeven? Het is overigens niet Akanji die wel in de baan van die voorzet loopt. Maar Wiedmer die hem er met zijn knie uitloopt. Twee verdedigers van Zwitserland om die voorzet eruit te halen. Dat is teamwork. Het voorkomt een grote kans voor Bosnië en Herzegovina. Dat al een paar minuten aan het aandringen is. En nu een corner mag nemen. Alibegovic, zojuist benoemd. Toen gaf hij de bal te laat. Geeft hem nu

0: Het is niet Akanji die wel in de baan van die voorzet loopt. Maar Wiedmer die hem er met zijn knie uitloopt. Twee verdedigers van Zwitserland om die voorzet eruit te halen. Dat is teamwork. Het voorkomt een grote kans voor Bosnië en Herzegovina. Dat al een paar minuten aan het aandringen is. En nu een corner mag nemen. Alaj Begovic, zojuist benoemd. Toen gaf hij de bal te laat. Geeft hem nu niet goed bij de eerste paal. En dan wordt hij uitverdedigd. En is er ook een overtreding gemaakt. Laatste minuut, eerste helft loopt. Plus 4, denk ik.
1: We praten verder met sociaal psycholoog Paul van Lange over geloof en bijgeloof in de sport. En je zei het net al, Paul, bijgeloof is iets meer privé. Is dat een groot verschil?
2: Ja, het is wel vaak wat mensen graag iets privé houden ook. Maar het is ook zo dat het vaak minder zichtbaar is. Dat je het vaak individueel doet in de kleedkamer. Of misschien soms ook al als je de dag begint. Soms hebben mensen bijgeloofrituelen die ja, volgens een heel vast tramien als voorbereiding op de wedstrijd. En dat kan best zo zijn dat die rituelen al 's ochtends beginnen. Na het ontbijt, bij wijze van spreken. Dus dat is wel, dat zie je niet zo snel als via de camera's bijvoorbeeld. Maar ik denk zelfs dat sommige medespelers dat ook niet van elkaar allemaal precies weten. Maar we hebben toen een onderzoek gedaan bij heel veel topsporters. Waaronder dus ook topsporters bij voetbal. En toen waren wij eigenlijk best wel onder de indruk van het grote aantal mensen dat één of meer rituelen had. En die wij dan konden klassificeren als een bijgeloofritueel. En niet alleen maar echt sommige mensen die willen gewoon even een goede voorbereiding hebben op een wedstrijd. En dat is wat anders dan dat je een heel uitzonderlijk iets doet en een koppeling ziet met dat jou iets goeds gaat brengen. Dan wordt het dan, in het laatste geval gaat het echt om een bijgeloof. En daar lopen mensen over het algemeen niet zozeer mee te koop. Maar het is wel iets wat hen veel kan brengen op dat moment. En dat is heel persoonlijk.
1: Ik moet ook wel meteen denken, volgens mij op het vorige WK, aan bondscoach Louis van Gaal die op een persconferentie over zijn oranje onderbroek begon. Die vrouw Truus had ingepakt.
2: Het zou mij niks verbazen dat het langzaam maar zeker ook wat meer geaccepteerd is. En men weet ook wel dat veel topsporters bijgelovig zijn of die rituelen verrichten. Dus het wordt ook wel iets meer, men deelt het ook wel iets meer, maar wordt ook wat opener. Men krijgt ook in de voetbalwereld iets wat meer aandacht voor bijvoorbeeld collectieve rituelen. Dus dat men in een kringetje voor de wedstrijd ook iets gaat doen. Dat heeft ook te maken met samenhorigheid kweken, teambuilding, et cetera. Maar dat kan ook nog soms een soort van bijgeloof inzitten. Dat als wij dit met elkaar zo doen, dan zijn wij heel goed voorbereid. En dat gevoel, die koppeling die men dan legt met het resultaat, dat heeft ook toch wel elementen van een bijgeloof.
3: Ja, ik ben wel even benieuwd, Robert Maaskant zit hier, voormalig trainer en daarvoor nog natuurlijk speler. Was je überhaupt bijgelovig zelf?
4: Nee, maar ik vind het wel heel goed uitgelegd. Omdat je inderdaad een verschil hebt tussen rituelen die je eigenlijk onbewust doet vanuit je jongste jeugd, je schoenen links of rechts aantrekken. Daar denk je niet over na. Maar dat doe je wel vaak op dezelfde manier. En op het moment dat je het specifiek dingen gaat doen die je gebruikt om misschien beter van te gaan spelen, dan denk ik dat je het moet kwalificeren als bijgeloof. Ja. Ja, en dan heb je natuurlijk nog het religieuze gedeelte, ja, waar ik heel veel mee te maken heb gehad, in zeker in Oost-Europa waar ik gewerkt heb. Ja, daar hadden jongens allemaal rozenkransen. Daar mocht je niet mee spelen. Dus wat die gedaan hadden, die hadden ze allemaal getatoeëerd op hun lichaam.
1: Oh ja.
4: Dat vind ik dan echt wel een heel, heel sterk geloofsverhaal.
3: Ja.
4: Kaarsjes branden voor de wedstrijd. Allemaal Maria-beeldjes in hun lokkertjes.
3: Oh ja?
4: Dat gaat in Oost-Europa gaat het een stuk verder dan in Nederland.
3: Oh, ze moeten daar zijn, Paul van Lange. Ze moeten in Oost-Europa zijn voor het echte zichtbare.
2: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat wij in Nederland vaak onderschatten hoe andere landen met geloof omgaan. En er is vaak een sterke gevoel achter. Dus niet alleen in Oost-Europa, maar dat geldt voor veel meer landen. Mm-hmm. En ja, wij leven in een van de minst religieuze landen van de wereld, zeg maar. En dus wat dat betreft staan wij soms eerder verrast te kijken dan anderen, denk ik.
3: Ja.
2: Maar het is wel een leuke verhaal. Want bijvoorbeeld in Papua Nieuw-Guinea hebben ze ook onderzoek gedaan naar bijgeloof. Maar dan met mensen die dan bijvoorbeeld met de boot gaan varen en gaan vissen. En als ze dat doen op open zee, wat gevaarlijk is, dan heeft men collectieve rituelen. Dan gaat men bijvoorbeeld gezamenlijk zingen voordat men in de boot stapt. Men gaat soms gezamenlijk op de boot slaan bijvoorbeeld. Of men gooit bladeren naar de boot. Er zijn hele ceremoniële rituelen die dan worden uitgevoerd. Terwijl wanneer men met die boot op het meer gaat varen, dan is er niks aan de hand. Dan vindt men het, dan is het veilig en dan hoeft het niet. Dus dat vond ik een hele mooie illustratie van. Het is echt omgaan met onzekerheid.
3: Ja, nou, over omgaan met onzekerheid. Dank ik jou, Paul, voor dat inkijkje in dat geloven en bijgeloof. Onze redactie stuitte nog op een bijzonder bijgeloofverhaal op dit WK trouwens. Dat is de vloek van Rocky.

0: Die zou heersen over het standbeeld van dat beroemde filmpersonage, Rocky, met het ontbloot bovenlijf. Staat voor het WK-stadion in Philadelphia. Gemeente Philadelphia heeft afgelopen week voetbalfans gewaarschuwd dat je Rocky niet het shirt van je favoriete land moet aantrekken. Want als je dat doet, dan verliest je ploeg. Dat is tenminste het verhaal. Fans van Ecuador, die hoorden dat te laat.
1: Ecuador fans dressed the Rocky statue in bright yellow.
2: They got on top of the statue and they did the wrong thing, man.
1: Ecuador lost 1-0 in the last 2 minutes of the game.
2: Sorry to Philadelphia, sorry to Rocky.
1: The Brazil fans we saw online to meet Rocky had gotten the message loud and clear.
3: Oh, hell no, I've heard about the curse. I'm not letting anyone put a Brazilian shirt in Rocky.
4: Goed zeg. Lijkt me heel verstandig. Het is een rust bij Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina. Stand is 0-0. Dan hebben wij even tijd voor de police.

0: Can't stand losing you van de, je zei het al, de Police.
1: Een van de redenen dat Olaf Kooi dit seizoen de overstap maakte van Visma Leasebike naar Decathlon is dat hij de Tour de France wil fietsen. Maar hij begon het seizoen met een hardnekkig virus. En hij kreeg de nieuwe Franse hoop op een toerzegen Paul Sécha als ploeggenoot. En dus is de vraag, 2,5 week voor de start van de Tour, gaat hij of gaat hij niet? Ayot Kloosterbroer vroeg het Kooi vlak nadat hij vandaag in de Baloise Belgium Tour tweede werd achter Tim Merlier.
2: Dat was een ambitie die zowel ik als de ploeg had en hopelijk nog steeds heeft. Maar ik denk,
3: hebben we het er al over gehad?
2: Ja, natuurlijk. Je bent in dit proces wel nauw betrokken met de ploeg en de trainings en de medische staf. Ik zou zeggen, 2-3 maanden geleden was het echt heel lastig om te zeggen of dat haalbaar zou zijn. Ik denk, waar ik nu sta, dan mag ik zeker wel optimistisch zijn.
3: Ja, dan helpt het dat je nu even een tweede plaats scoort.
2: Zeker, nee, absoluut. En die eerste koers was ook erg belangrijk. Dit is de ronde van België, dit is nog niet de ronde van Frankrijk. Maar het gevoel en ik denk ook de trainingsarbeid die ik de afgelopen 2 maanden heb kunnen doen. Die zijn echt wel voldoende om in goede doen in Barcelona aan de start.
3: En je moet natuurlijk wel echt meer dan 100% fit zijn. Want die eerste rit is niet echt een sprintersrit. Het begint met een ploegentijdrit. Daarna moet je wat bergen over. Dus je moet echt meer dan topfit zijn om daar te kunnen sprinten.
2: Nee, zeker. Dat geldt voor iedereen natuurlijk. Iedereen probeert 100% te zijn aan de start van de Tour.
3: Maar jij komt terug van een virus.
2: Nee, inderdaad. Wat ik zeg, ik denk dat met vanaf het moment dat ik kon trainen tot nu of tot de start van de Tour, dat is wel voldoende. Er zat voldoende tijd tussen om gewoon die voorbereiding te doen zoals die nodig is.
3: Maar voelt het voor jou 100%?
2: Ja, zeker. Ik denk, wat dat betreft is het ook wel verbazingwekkend hoe snel het dan kan gaan. In eerste instantie duurt het lang, maar op een bepaald moment komt toch wel een beetje dat omslagpunt waarin je echt wel serieuze verbetering voelt.
3: Verplaats ik me even in de ploegleiding van Decathlon. Dan heb ik een supertalent, zei ik Sas. En ik heb een van de beste sprinters van het peloton. Wat ga ik dan doen? En je staat in dubio. Aan de ene kant wil je dat jonge talent niet opbranden. Aan de andere kant wil je dat supersprintkanon niet teleurstellen. Kan het überhaupt allebei tegelijk?
2: Ja, ik denk het wel. Kijk, het eerste was het al een dilemma of Sexas wel of niet naar de Tour zou gaan natuurlijk. Nou ja, die keuze is daarop gemaakt. En ik denk, als ploeg wil je gewoon een zo succesvol mogelijke Tour rijden. Ik denk dat juist mooi kan in combinatie met een klassement en een sprinter.
3: Daarmee zeg je, ik ga naar de Tour.
2: Ik hoop het.
1: Ja, maar een volmondige ja, die durfde Olaf Kooi dus nog niet helemaal te geven. Je hoorde hem in gesprek met Ayot Kloosterboer.
0: Ja, het is rust bij Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina. We hadden het even Robert Maaskant over die interviews die je voorbij ziet komen tijdens de rust met spelers of met wie dan ook. Bij Nederland zelf was dat Van Nistelrooy die een reactie gaf. Wat vind je daar eigenlijk van?
4: Nou ja, het is ongebruikelijk. Het is nieuw in die zin voor een WK. We hebben het in de Eredivisie ook al een jaar geprobeerd.
0: Echt?
4: Waarbij assistent-trainers vaak, je mocht dan kiezen als ploeg. Wat ik dan altijd deed, dan liet ik in ieder geval iemand meeluisteren met dat verhaal of er nog interessante informatie op konden
0: pikken.
4: Van
0: de tegenstander?
4: Van de tegenstander, om te kijken of daar nog iets te halen viel.
1: En?
4: Vaak wel. Vaak was zo'n assistent-trainer dan net even iets te open. En dat ze zeiden, of ontevreden over iets. Of dat ze zeiden, we moeten veel meer vooruit spelen. Nou, dan wist je ook wel een beetje hoe ze uit de kleedkamer zouden komen. Ik ben wel voor transparantheid in dit verhaal. Dat je gewoon zegt, stel een goede vraag. Je krijgt extra informatie als publiek zijnde. Dus waarom niet?
0: En je zei, Brazilië doet het niet, hè? Die weigert. Die lopen
4: er gewoon langs. En die roepen, we betalen de boete wel.
0: Gewoon een goede quote op zich.
4: Ja, ook wel weer lekker.
1: Dat is ook een manier.
0: Goed.
1: Zometeen zijn we terug met het tweede uur langs de lijn en omstreken.
0: Zeker, met die tweede helft dan van Zwitserland tegen Bosnië.
1: Tot zo.
5: Radio 1.
6: Al dat nepnieuws van tegenwoordig heeft de waarheid in een donkere hoek gedreven, zei Nonno. Dat schrijft Rinnert Kromhout in Geloof mij maar, zijn nieuwe jeugdroman over nepnieuws en complotdenkers. Rinnert Kromhout zal er zijn. Belinda Muldijk bespreekt onze taalschat, het oeuvre van Rob de Nijs. En Lisette Maneza, winnares van de Jonge Ganzenveer, komt ook. René Appel bespreekt de TNA. van Sander Schimmelpenning.
5: NPO Radio 1.
6: Zaterdag vanaf 11 uur. Zullen wij gaan vertellen hoe
7: het met de taal staat? Wie luistert, weet meer. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
10: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
9: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
11: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johan's witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Pas je eindelijk het...

0: direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: NPO Radio 1. 10 uur.
2: Rivka op het veld en Hans van der Steeg.
3: Het staat een 0-0 in de rust bij Zwitserland-Bosnië op het WK.
4: Ja, zo die tweede helft in langs de lijn en omstreken. Eerst het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
5: De Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens is opgeheven. Het was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens, en dat de straat van Hormuz weer opengaat. Omdat de Iraniërs hun deel van de afspraken nakomen, is de Amerikaanse blokkade voorbij, zegt de Amerikaanse vicepresident Vance.
6: The Iranians for the second night in a row did not shoot at any ships in the Strait of Hormuz. So far, they are honoring their end of the commitment. And on the blockade, CENTCOM has allowed north of a dozen ships to go through our naval blockade. And so we're also honoring our end of the early part of the agreement.
5: Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. Een wetsvoorstel daarover is aangenomen. Sinds abortus in het land werd gelegaliseerd in 2018... werd er een verplichte bedenktijd van 3 dagen ingesteld om tegenstanders tegemoet te komen. En daarover werd ook een referendum gehouden onder de Ierse bevolking. Volgens onder andere de initiatiefnemers van de wet hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen, en is verplichte bedenktijd dus niet nodig. In 2024 is met duizenden aangiften van ernstige misdrijven niets gebeurd. Dat komt volgens de Algemene Rekenkamer onder meer doordat de politietop niet goed weet wat agenten doen die in de opsporing werken.
7: Nou, we zien in ons onderzoek dat de politie op 3/4 van haar recherchecapaciteit geen goed zicht heeft, geen landelijk beeld heeft. En ja, hoe kan je sturen op de inzet van de recherchecapaciteit als je 3/4 van die capaciteit geen goed zicht hebt of geen zicht hebt?
5: Dan wordt het dus lastig om zaken voorrang te geven. Ook heeft de politie niet genoeg capaciteit om alles te kunnen doen, zegt de Rekenkamer. De provincie Limburg waarschuwt voor een wasberenplaag. Het dier komt nu alleen nog in Zuid-Limburg voor, maar als hij niet bestreden wordt, kan hij zich snel over de rest van het land verspreiden, zegt de provincie. De wasbeer komt oorspronkelijk niet voor in Europa, maar werd hierheen gehaald voor de pelshouderij. In Duitsland en België is de wasbeer inmiddels wijdverspreid en wordt daar nauwelijks bestreden. De wasbeer kan schadelijk zijn voor gewassen. Hij jaagt op zeldzame diersoorten en kan ziektes overbrengen. Woningsite Funda lanceert in september duurdere verkooppakketten voor huizenverkopers. Met zo'n pakket wordt een huis prominenter gepresenteerd. En ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. In principe blijft het aanbieden van een woning gratis, maar volgens Funda kiezen bijna alle makelaars voor een verkooppakket om meer op te vallen. Het weer, er trekken buien over het land. Ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. In het hele land wordt het boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden.
4: Is verkeer, Erik Evengroen.
8: Ja, de werkzaamheden zorgen op 3 plekken voor vertraging. Onder andere op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem. Voor Driebergen 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. De A15 Rotterdam Europoort, die weg is zelfs dicht tussen Rozenburg en afrit Blieder voor wegwerkzaamheden. Verkeer wordt ter plekke omgeleid. Vertraging is wel 20 minuten. En tenslotte de N3 Papendrecht richting Dordrecht. Bij Dordrecht Centrum werkzaamheden, de linkerlijst ook dicht. Vertraging ook daar 10 minuten.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Bekijk nu de collectie van Casemate tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemate.nl.
13: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
14: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
15: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
17: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
18: Nu te zien in de Grote Kerk Alkmaar. De kunstinstallatie Ode aan Dagen van Wijsheid van Laurence Egerter. Een immense ladder, bedden van damast en de vraag: leidt kennis ooit tot wijsheid? Ontdek het gratis in de Grote Kerk van Alkmaar.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Hé, het licht doet het niet.
22: Ik heb geen bereik.
23: Hebben we nog wel water?
24: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
25: De hete zomer, Creon rolluiken.
26: Geluidsoverlast.
25: Creon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
27: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
28: Wow, waarom heb je niks aan?
29: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
28: Ja, werkt wel.
29: Social deal, deals die je niet mag missen.
30: Lieslot, wat ben je aan het doen?
31: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
30: Dus?
31: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
30: Ah, met superkorting.
31: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
30: Prijsvrije vakanties.
29: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
30: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
13: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
32: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
33: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
32: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
33: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost, Autotaalglas.
34: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
35: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
34: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
35: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: NPO Radio 1. EO NOS.
2: Langs de lijn en omsteken. Rivka op het veld en Hans van der Steeg.
4: Welkom terug. We zijn er nog tot 11 uur. En uiteraard volgen we de tweede helft van Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina. Mark Kloostra.
36: Ja, 0-0 is het. 4 minuten onderweg in de tweede helft. De eerste, nee, die stelde niet zoveel voor. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Endoye. Die solliciteerde nadrukkelijk naar een wissel, maar staat er nog altijd in bij Zwitserland.
3: Verder horen we hoe Oranje toewerkt naar het tweede WK-duel overmorgen tegen Zweden.
4: Over Zweden gesproken, we duiken weer in de voetbalmuziek van dus Zweden vanavond.
3: Nu eerst het sportnieuws.
4: Quinten Timber die miste het WK-duel van Oranje met Zweden. Hij liep vandaag op de training een lichte hersenschudding op.
3: Tsjechië en Zuid-Afrika hebben op het WK met 1-1 gelijk gespeeld. De Tsjechen kwamen al snel op voorsprong, maar kort voor tijd werd het gelijk vanaf de penaltystip.
37: Mokoena. En 1-1. Een gruwelijke beslissing voor Tsjechië. Maar hij zal me niet ommalen. Het is 1-1.
4: Wielrenster Femke de Vries is de leiderstrui in de ronde van Zwitserland in de tweede etappe kwijtgeraakt. Elisa Longo Borghini won de tweede helft en nam de leiding over. Bij de mannen won de Fransman Romain Grégoire de tweede etappe. Klassementsleider daar blijft. Kan het bijna ook anders als hij meedoet. Tadej Pogacar.
3: Dirk Kuyt wordt waarschijnlijk assistenttrainer van Fenerbahçe. De Turkse club meldt dat het een principeakkoord heeft met de hoofdtrainer van FC Dordrecht. Kuyt was tussen 2012 en 2015 actief voor Fenerbahçe als speler, speelde 130 wedstrijden voor de club.
4: Tim van der Leij vertrekt na één seizoen van RKC Waalwijk naar Stuttgart. De 20-jarige spits scoorde vorig seizoen 17 goals in de eerste divisie. Stuttgart betaalt meer dan €1 miljoen voor hem. De Duitse club is komend seizoen actief in de Champions League.
3: Ibrahima Konaté verruilt Liverpool voor Real Madrid. De Franse verdediger was transfervrij en heeft een contract voor 4 jaar getekend. Eerder legde Real Madrid al middenvelder Bernardo Silva en linksback Marco Correa vast. De verwachting is dat ook Denzel Dumfries binnenkort wordt gepresenteerd.
4: Tennisser Botik van de Zandschulp is er niet in geslaagd de kwartfinales van het tennistoernooi van Queens te bereiken. De Nederlander verloor in Londen in de tweede ronde van de Amerikaan Tommy Paul.
3: De voetbalsters van PSV spelen in de tweede voorronde voor de Champions League tegen SFK 2000 uit Sarajevo. Ajax treft de Deense Brøndby. De kwalificatieronde wordt gehouden in een mini-toernooivorm en dat is begin augustus.
4: En de Oranje Vrouwen spelen in de eerste ronde van de play-offs om een WK-ticket tegen Hongarije. Als Oranje wint, dan wacht nog de winnaar van het duel tussen Turkije en Slovenië. Het WK is volgend jaar in Brazilië. Even bellen met een vaste volger van de Oranje Vrouwen. Oh nee, die kosten hoeven we niet te maken. Rivka.
3: Je belt er goed, hè?
4: Ja, jij volgt de Oranje Vrouwen natuurlijk op de voet. Moeten we nog hebben over hoe dit allemaal tot stand is gekomen? De debacle in Ierland en consorten?
3: Ja, ze hadden dit in eigen hand. Dat is allemaal niet goed gekomen. En dus ze volgden nu 4 play-off wedstrijden.
4: Ja, en ik zeg Hongarije. Is dat een lastige hobbel?
3: Nee, dat is de nummer 45 van de wereldranglijst. Heeft nog nooit op een groot toernooi gespeeld. Wel wat spelers in grote competities in Duitsland en Italië. Maar eigenlijk wisten we ook wel dat die eerste play-off ronde dat niet zo'n hele grote tegenstander zou zijn. Mm-hmm. Waar het geluk voor Nederland zit, is dat ze in de tweede play-off ronde ook niet zo'n grote tegenstander krijgen.
4: Want Turkije, Slovenië?
3: Ja, Turkije, Slovenië, dat staat ook zo rond de 40ste plek. Terwijl dat hadden ook wat meer subtoppers kunnen zijn. Schotland, België, Wales. Nou, dat zijn ploegen waar Nederland best wel lastig tegen heeft gehad de afgelopen jaren. Dat is niet gebeurd. In plaats daarvan zijn het allemaal landen die ze gaan spelen die nog nooit een groot toernooi hebben gespeeld.
4: Op papier moet dat dus lukken. Maar ik weet dat ik jou sprak aan de vooravond van die wedstrijd in Ierland. En dat je ook zoiets uitsprak van ja, op papier zou het moeten lukken. Maar ja, dat ging dan ook mis. Kortom, gaan we dat WK halen? Of niet?
3: Ja, Ierland is wel echt van een heel ander kaliber dan deze 3 landen. Okay. Dus er moeten wel echt gekke dingen gebeuren. Nederland is het echt aan zijn stand verplicht om hiervan te winnen. En eigenlijk ook wel gewoon vrij gemakkelijk.
4: Ja, eerste ronde is geloof ik in oktober. En dan richting november, december moet het wel duidelijk worden?
3: Ja, omdat Nederland hoger op de ranglijst staat, beginnen ze met een uitwedstrijd. Dan kunnen ze thuis beslissen. Dus met Sinterklaas weten we meer.
4: Goed, dankjewel Rivka. Blijf je zitten? Of?
3: Nou, ik houd nog wel een uurtje vol, denk ik. Gaan we maar naar de mannen.
1: De dag van Oranje.
3: Moeiteloos door naar Thierry Boon, die Oranje volgt bij de mannen. En Weerman is in opleiding. Hoe is het vandaag in Kansas? Heet, stormachtig, regenachtig. Wat heb je gezien?
0: Ja, we hebben echt alles al gehad hier. Het begon met bloedhitte natuurlijk. Gisteren hadden we die keiharde wind. En vandaag was er zowaar regen. Ik moet ook even uitleggen waarom mijn stem zo zwoel, zou ik zeggen, klinkt. Dat heeft alles te maken met al die temperatuurverschillen hier. De airco in, de airco uit. Het is dan weer zweten, dan weer rillen van de kou. Dus vandaar. Maar vandaag was het dus zowaar regen in Kansas City. En het was 21 graden. Dus we waren op voorhand allemaal zenuwachtig over de omstandigheden hier. Van hoe zouden ze het hebben, de spelers van Nederland zelf al op het trainingsveld. Nou ja, het was gewoon 21 graden. Dus er was niks aan de hand vandaag.
3: Heerlijk, klinkt dat
0: maar
3: perfect.
0: Dat is niet helemaal waar trouwens.
3: Nee, ik denk dat je erop doelt. Jullie hebben een kwartiertje gezien van die training. Toen was er nog niks aan de hand. Maar later kwam het nieuws over Quinten Timber dus.
0: Ja, dat klopt. En in dat kwartiertje training, dat weet jij ook Rivka, daar zie je eigenlijk niks. Hè. Het is meer bedoeld voor de televisieploegen om wat shots te maken. Dus wij draaiden al wel shots van Quinten Timber. Omdat we dachten dat we hem die middag zouden spreken. Dus wij braaf in een kwartiertje tijd die shots gemaakt. Vervolgens naar het hotel in de buurt van het trainingscomplex gegaan. Om daar te wachten op Quinten Timber. Collega Jeroen Stekelenburg zou hem spreken. En 20 minuten voor dat interview wordt Jeroen gebeld door de perschef van de Nederlands elftal. En die perschef die zei: ik leg het je straks uit. Maar het is goed om te weten, qua voorbereiding, je gaat Quinten Timber niet spreken. Het wordt Teun Koopmeiners. Ja, toen konden wij het sommetje wel maken van er zal wat gebeurd zijn. En inderdaad, er was dus wat gebeurd op het gedeelte van de training dat besloten was dat wij niet konden zien. Ik word trouwens afgeleid, want ik zit naar het scherm te kijken en ik zie een prachtige omhaal bij Zwitserland, maar ging er niet in. Ik ben nu ook even commentator. Sorry. We hadden het over Quinten Timber, maar het bleek dus dat er een behoorlijke botsing was. Er waren meerdere spelers bij betrokken, vertelde Teun Koopmeiners. Maar de anderen die hadden een botsing zonder erg, zouden ze zeggen, bij onze vrienden in België. Die zijn gewoon fit, daar is niks mee aan de hand. Maar Quinten Timber dus een lichte hersenschudding. Het is ook onduidelijk of hij nu meegaat met de groep richting Houston. Ze gaan kijken wat het beste voor hem zou zijn, het beste voor zijn herstel. En ze verwachten wel dat hij mogelijk de derde wedstrijd weer aan kan sluiten bij het Nederlands elftal. Want hij blijft dus wel bij de selectie. Het is niet dat hij net als zijn broer Jurriën Timber naar huis is gestuurd. Dat niet. Dus er zijn vooruitzichten die op zich wel goed zijn.
4: Robert Maaskant zei hier van: die draaide het een beetje positief. Want dan is het in ieder geval stevig getraind, zei hij. Heb je dat idee ook, Thierry?
0: Nou ja, zo kun je het wel uitleggen, ja. En dat gebeurt ook altijd wel, hè. Op die matchday minus 2 is het nu. 2 dagen voor de wedstrijd. Daarin wordt echt wel flink getraind. Daar trainen ze vaak ook 11 tegen 11. Dan bootsen ze na hoe de tegenstander gaat spelen. Dat moeten de reserves dan doen. Die zijn dan een soort Zweden op de training. En dan gaat het er inderdaad wel fel aan toe. Je kunt je afvragen, hoe fel moet dat dan zijn? Ja, in dit geval was het ook een beetje ongelukkig, denk ik, hoor. Dus wat dat betreft is het goed om fel te trainen, maar als het slachtoffers kost, dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Ja.
4: Quinten Timber ligt er dus eventjes af. Voor Jan-Paul van Hekken was het wel een goede dag, want die zagen we vanavond met een blauw oog en een shirt van zijn nieuwe club op het Insta-kanaal dus van Tottenham Hotspur verschijnen.
5: Hallo Spurs fans, Jan-Paul van Hekken van Kansas. I'm really happy to join the club. It's a big honor for me and I'm looking forward to play for Tottenham. For me, it's a big dream will come true. And I look forward to see you all. Mickey already told me some great things about the club, about the fans, about the people inside the club. He already gave me a shirt, so that's really nice. I'm really looking forward to play my first game for Tottenham. Come on, you Spurs.
4: Ja, heeft Tottenham een beetje geld voor goede apparatuur, hè, Thierry?
0: Nou ja, als ze 52 miljoen pond over hebben voor Jan-Paul van Hekken, dan verwacht ik ook wel dat ze qua apparatuur wat kunnen betekenen voor hem. Want het klonk wel heel winderig, hè? Ik denk dat dit gisteren is opgenomen. Dat kan niet anders hier in Kansas City.
3: Morgen, matchday minus 1, zeggen we dan graag. Wat gaat Oranje doen?
0: Ja. Goed Hollands altijd, matchday minus 1. Oranje traint nog gewoon in het basiskamp, dus hier in Kansas City. Dat doen ze in de Amerikaanse ochtend. Om 10:30 is dat. Dan mogen we ook weer een kwartiertje kijken. Gaan we kijken wat daar dan weer gebeurt. Laten we hopen dat daar wel iedereen heel blijft. Daarna gaan ze herstellen, het Nederlands elftal. Dat doen ze nog kort in het eigen spelershotel hier. En dan vliegen ze richting Houston, waar die wedstrijd een dag later wordt gespeeld. In de avond is er in het stadion in Houston nog een persconferentie met in ieder geval de bondscoach Ronald Koeman en een nader te bepalen speler. Quinten Timber zal het niet zijn.
3: Nee, ze hebben dat nog maar even uitgesteld, die beslissing. Dankjewel Thierry, ga je stem sparen en we spreken je morgen.
4: Mark Kloostra, een beetje felheid, een beetje pit kan die wedstrijd ook wel gebruiken, toch?
36: Nog zit van de gele kaart en je denkt, ik ga een mooi bruggetje maken. Na 59 minuten.
4: Nee, die zag ik niet eens. Ik zie hem nu wel.
36: Het had niet zoveel met felheid en pit te maken. Maar gewoon met het verschil in snelheid proberen te corrigeren door aan een shirt te gaan hangen. Dat deed Dedic. Komt hem op een gele kaart en een vrije trap tegen te staan. Maar die vrije trap is door Zwitserland weer eenvoudig ingeleverd bij Bosnië en Herzegovina. 0-0 is de stand en Thierry vertelde over een omhaal. Ja, die was heel spectaculair van Endoy. Maar wat hij er vergat bij te vertellen is dat het buitenspel was. Dat had ik ook niet gezien hoor in eerste instantie. Maar dat doelpunt, als hij al was erin gegaan, had niet geteld. Was echt spectaculair. Voorzet van de rechterkant. En met zijn rechterbeen haalde hij de bal prachtig om. Alleen dat deed hij recht boven keeper Fazils. En die sloeg de bal met 2 platte handen over het doel heen. Maar het was een momentje van opwinding. Een zeldzaam momentje van opwinding. Dat er misschien nu ook komt. Want Bosnië en Herzegovina denkt aan aanvallen. Maar Die aanval wordt gestuit door Akanji. Die dan ook weer tegen de vlakte wordt gewerkt. In dit geval door Dzeko. Die ze verontschuldigingen komt aanbieden. Maar dat komt er wel op een gele kaart te staan. En dat maakt dat de 40-jarige speler van Bosnië en Herzegovina zijn eerste bijdrage van dit wereldkampioenschap als in statistiek als gele kaart te pakken heeft. Nou ja, even opletten geblazen in de volgende wedstrijd, want anders ben je geschorst. En die volgende gaat het hele belangrijke worden voor Bosnië en Herzegovina bij deze stand. Dat geldt ook voor Zwitserland. Maar zij spelen nog, Bosnië en Herzegovina dan, tegen Qatar. Dat moet te doen zijn. En dan zitten ze in de volgende ronde. Ze hebben nog 3 punten nodig. Ze hebben er nu 1 in handen. Dat is nog niet genoeg voor de volgende ronde. Dat geldt ook voor Zweden. Want die hebben met dat 1-1 gelijke spel en dit 0-0 eigenlijk te weinig. Met nog een wedstrijd tegen gastland Canada voor de boeg.
3: Robert Maaskant volgt wedstrijden voor
6: Zwitserland. Zwitserland bedoelde hij trouwens. Wij zijn Zweden.
3: Jij houdt hem echt scherp.
6: Ja, zeker.
3: Nu kijk ik even naar deze pool. Zwitserland, Canada, Qatar en Bosnië. Dus dat is niet de allerzwaarste pool. Dat betekent dat in ieder geval 1 van deze landen, misschien wel 2, doorgaan. Maar zie jij ze ook echt verder komen in het toernooi dan dat?
6: Nee, absoluut niet. Nee, dit is de saaiste pool. Dit is ook een van de matigste pools. Ik denk, vanmiddag hebben we natuurlijk ook Zuid-Afrika gezien. Dat is misschien wel een van de minste ploegen van dit toernooi. Maar dit zijn geen ploegen die verschilmakers hebben. Dan heeft Zwitserland dat nog eigenlijk het meeste. Maar goed, dat ook vandaag zien we dat weer niet terugkomen. Dus dit is niet een pool waar je van denkt dat die hoge ogen gaan gooien.
3: Duidelijke woorden. Zijn er dan spelers hier op het veld waar jij wel blij van wordt? Nou, vandaag zo te horen niet, maar misschien in bredere zin wel.
6: Nou, ik word sowieso altijd blij van Dzeko, want dat vind ik echt een geweldenaar als spits. En dat heeft meer met zijn carrière te maken over het hele oeuvre, als het ware. Daar ging hij nog bijna. Nou, hij is alweer gefloten. We noemden net al Ndoye van Zwitserland. De veelzijdige aanvallende speler met mooie acties ook.
3: Wel een ongelukkige eerste helft.
6: Ja, nee, maar ze spelen vandaag is er überhaupt geen uitblinker aan te wijzen. Tsaka natuurlijk. Zwitserland die krijgt heel veel vrijheid. Omdat Bosnië simpelweg gekozen heeft om wat compacter te spelen. Ja, dan moet je ergens wat ruimte laten. Nou, dat ligt bij hem. Dat zijn wel spelers waar je van kan genieten. En er zijn natuurlijk ook wat jonge jongens. Die kan ik bijna niet uitspreken. Maar Alebegovic, de jongen die van Salzburg. Ja, dat zijn wel spectaculaire talenten. Die gaan er komen. Daar gaan we nog heel veel van genieten, denk ik, in het Europese voetbal. Maar vandaag is het allemaal een beetje zesjes. Terwijl er nu gewisseld wordt en Barakarovic er eindelijk in komt.
3: De PSV'er.
6: Daar kunnen we misschien wel van genieten.
3: We hopen het.
4: Goed, Sander de Kramer is weer aangeschoven.
2: Voetbalplaatjes. De toernooimuziek van de WK-landen.
4: Ja, Robert, van die wedstrijd word je misschien niet vrolijk, maar dat gaat nu veranderen.
6: We hebben een paar dagen geleden Bamos Nippon zitten zingen. Ja. Dat was heel herkenbaar op de tribune. Dus ik ben benieuwd waar die vandaag weer.
7: Daar gingen bijna een Polonaise door de studio. Ja, echt waar.
4: Schets ons een beeld.
6: Nou, Sander kwam met een geweldig verhaal over de Japanse liederen die er allemaal waren. En dat was de grote hit Bamos Nippon. En dat is het nummer wat dus inderdaad door alle Japanse supporters over is genomen. Die hebben wij echt fantastisch geperformd hier in deze studio.
4: Dat vond ik ook. Dus kijk of dat vandaag ook lukt.
6: Ja, dat gaan we zeker.
4: Welk land moet daarvoor zorgen?
7: Ja, ik neem jullie vandaag mee naar Zweden. Want die zijn overmorgen de tegenstanders van Oranje. De Blauw-Gult, oftewel de Blauw-Gele. Ja, die deed met 5-1 geweldig tegen Tunesië. Maar je moet niet vergeten dat het eigenlijk een wonder is dat ze bij dit WK zijn überhaupt. Ze haalden namelijk in een historisch slechte kwalificatiereeks maar 2 puntjes. En misschien dat die martelgang wel de inspiratie was voor dit officiële WK-lied van Zweden. Ik

0: Ja. Even een verschilletje met Zenuwpas uit heel... Afrika van de afgelopen dagen.
1: Ja, dat is van links naar rechts.
2: Dit is natuurlijk een heel stemmig liedje over leven voor altijd. Het is een aardig nummer van zanger Thomas Stenström. Maar in het stadion gaat dit totaal niet werken, aldus de Zweedse Susanna Andren.
3: He's aiming for the beautiful and the poetic, but everyone is like, what? That's not what this is about. This is about football. It's about party. It's about coming together and being like hyped up. So there's a big difference in what you like there. And he's alone in this, I guess.
2: Dan denk je, wie is Susanna Andren? Nou, dat is de Zweedse Suze van Kleef. En als het Zweedse nationale elftal speelt, dan doet ze dit soort dingen op de radio.
4: Sverige med bollen ut till höger. Fint samspel mellan Larsson och Lustig. Lustigs lyftning mot Isak strax från straffområdet som bröstar ner till Emil Forsberg som bröstar tillbaka och Forsberg får bollen för långt ifrån sin egen hörna till vänster i straffområdet. Skjuter! Ja! Emil Forsberg 1-0 andra minuten.
2: Beetje Zuid-Amerikaans toch?
1: Er zit een stuk meer emotie in.
2: Ja, dit is heerlijk is dit. Ja, en ze vindt het lied, dat vindt ze veel te traag en zelfs een beetje neerslachtig. En het heeft niks te maken met een voetbalfeest, zegt ze. Maar ze vindt deze gouden ouwe van Zweden, die vindt ze veel meer in de richting komen van ons Viva Hollandia.

0: Kijk, ik zie het aan jullie ogen al.
1: Het blijft toch een beetje het land van ABBA, hoor, dit.
0: Ja, een beetje touch van ABBA, maar het stinkt veel beter. En laat dat maar aan de Zweden over. Narvi Grever Gold die USA.
1: Sorry?
0: Ja, Narvi Grever Gold die USA heet die. En dat betekent we gaan goud pakken in Amerika.
1: Nou, dat zou een WK-liedje kunnen zijn.
0: Ja, dat zou je denken. En je zou denken dat het geschreven is voor dit WK. Maar dat is dus niet zo. Het is gemaakt door het poptrio Glenmark, Eriksson en Strömstedt voor het WK van 1994. En daar deden de Zweden het geweldig, met name als Dalin en Brolin. Ze pakten geen goud, maar wel brons door in de troostfinale Bulgarije met 4-0 de kattenbak in te sturen.
2: Ingesson, zwaar. Onze kende Andersson of Furano. Vilket fly, vilket liv. Och Stefan Svart. Sverige har tagit bronsmedaljer.
0: Bronsmedaillen. Ze werden dus derde in 1994 op deze muziek. En dat is op de verloren finale van 1958 na het beste WK-resultaat van de Zweden. Nog een leuk feitje trouwens over dat nummer van net. De kinderen van het poptrio Glenmark, Eriksson en Strömstedt, die hebben een nieuwe versie gemaakt, maar dan wel een tikkie sneller.
1: Natuurlijk. Ja,

0: Heette zij dan ook Glenmark Eriksson en Strömstedt junior of zo? Of,
1: dat zou ik wel doen, ja. Ja, gewoon lekker doorgaan op die trend. Huppa.
0: Nou, ze gaan dus op jacht naar goud. Dat mogen mogelijk zijn, maar geloven ze daar ook in?
1: Nou, niet echt. Misschien dat de Zweden na de 5-1 tegen Tunesië wat optimistischer zijn geworden. Maar ja, ik zei het net al, 2 puntjes in de kwalificatiereeks. En commentator Suzanne Andren, die heeft ook haar twijfels.
2: No one thinks that they're gonna win, right? Or even go that far in this tournament. But there is this like hope that it will be this fairy tale ending to the very chaotic and dramatic and well, when it comes to the results, bad past 2-3 years.
3: Ja, geen hoge verwachtingen dus in Zweden. Ik zou denken, je hebt al meer puntjes gehaald dan tijdens de hele kwalificatie door 1 keer te winnen nu. Maar goed, even naar Mark Kloostra. Zwitserland, Bosnië, Herzegovina. Kijk, Robert Maaskant is heel duidelijk. Dat wordt niks met deze landen op dit toernooi. Wat zie jij?
4: Ja, hetzelfde. 0-0. En we gaan zogenaamd drinken. We zagen nog wel een schot op de valreep van Dedic. Hard schot, streep in de rechterhoek van Kobel. Maar die dook naar die rechterhoek. En omdat hij niet helemaal precies in het hoekje was, maar een beetje halverwege, kon hij die bal zijn doel uitmeppen. En daarmee voorkwam hij de openingstreffer voor Bosnië en Herzegovina. Maar ik heb net even gecheckt in mijn pool. Ik heb 0-0 voorspeld. Wist ik niet. Maar vanaf nu zit ik met mijn vingers bij elkaar. Hou hem maar zo.
0: Ik heb ook een gelijkspelletje, Mark. Dus ik hoop met je mee.
3: Ik volg me ook. Wat jij, Robert?
5: Ik denk ook een gelijkspelletje. Maar dat moet ik even opzoeken.
1: Ik zit er met mijn rug naartoe, maar ik zeg ook 0-0.
3: Oh, jij zet nu pas in. Ja, ja, oké.
1: Ik zit nu in.
3: Zo ben je rijk geworden. Okay.
0: Mooi, 69e minuut.
3: Hey, ik zit de hele tijd te denken, komt ABBA eigenlijk nog? Of nou, komt hij niet voor in dit hele repertoire?
1: ABBA niet, maar de fans horen wel heel graag dit nummer.

0: Ja, dit is een lekkere meezing. Ik zie je helemaal gaan.
1: Ja, ik denk, waar staat Robert op om die pollen
2: in te zetten? Die komt dadelijk. Die komt dadelijk.
3: Deze is heel lekker mee te zingen. Deze is heel lekker mee te zingen in Met Bollen Imal, heet hij. Oftewel, schiet die bal maar in het doel. Een voetbalkraker van de rapper Markolio. Het komt uit 2004, het jaar waarin Nederland nota bene Zweden uitschakelde in de kwartfinale van het EK. Weten jullie het nog? Vraag je aan jou, Hans. Hoe wonnen wij van Zweden?
1: Pingeltje?
3: Met penalties. Ja. En wie miste de penalty? Wie was een van de Zweden die penalty miste?
4: 2004.
1: Was dat niet Ibrahimovic dan?
3: Ah, komt-ie. Zlatan Ibrahimovic. Oh, he's placed it over the top. Advantage Holland. Robben to send Holland into the semifinals. Bingo! Helemaal goed, je zit er goed bij. Zlatan Ibrahimovic, de beste Zweedse voetballer ooit. Hij is helaas met voetbalpensioen, maar hij maakte de mooiste goals voor Zweden. Toch is er wat aparts met die jongen. Hij zong dit lied namelijk nooit mee.
4: Is dit het volkslied?
3: Het volkslied, precies. Du Gamla Du Fria heet het. Het hele stadion zingt mee over dat oude, vrije en vriendelijkste land ter wereld, gelegen in het noorden. Iedereen zong het, behalve Zlatan. En commentator Andren die zegt er dit over.
5: I guess he didn't grow up like having a close relationship to the national anthem. His parents are not from Sweden, maybe that's part of it. He always wants to go his own way, so he didn't want to do it and he didn't do it. And he never did it actually when he played for Sweden.
3: Ja, met ouders die uit Bosnië en Kroatië kwamen, zweeg Zlatan terwijl het hele stadion het volkslied vrolijk meezong. Totdat er in 2014 iets bijzonders gebeurde. Luister even mee, want hier zingt Zlatan.
6: Du gamla, du fria. Du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna.
1: Hoor je helemaal zen van toch?
0: Ik denk ze barsten uit in Genie, hoor ik dan.
3: Ja, ja, dat lijkt het wel een beetje op, maar ja. Is het niet schitterend? Jongens, sta er even bij stil. Dit is Zlatan die zingt. Hij herschreef het Zweedse volkslied en dat deed hij samen met de beroemde Zweedse muzikant Max Martin.
4: Oh.
3: In zijn versie bezingt hij het nieuwe Zweden met inwoners van gemengde afkomst. Het land waar eigenlijk iedereen verschillend, maar toch ook weer gelijk is. Het land waarin hij wil leven en wil sterven. En weet je, het werd een nummer 1 hit en het is miljoenen keren gestreamd. En zelfs Zlatan, die noemde het het best beluisterde volkslied ooit. Deze mag wat mij betreft in de eregalerij van voetbalplaatjes.
4: Ja, en ik denk dat Zlatan het daar niet mee eens is, maar ik hoor dit nog niet echt op een tribune catchy rondgaan.
3: Nee, dat klopt. Maar de absolute meezinger die je op de tribune zeker gaat horen, die heb ik voor je gevonden. Ga maar staan alvast. Ja, daar gaat hij. Maaskant gaat al staan. Daar komt hij.

0: Lekker in, hoor.
1: Lekker, hè?
2: Losse heupjes, hoor. Ja, jongens,
3: deze werd in 2018 helemaal omarmd door Zweden. Canapo zingen ze. En dat betekent schenk maar in, giet maar door. Een lekker bierlied dat ook het nationaal team zingt als ze winnen. Canapo, canapo. En als je de Zweden ziet marcheren, dan heb ik het over de fans natuurlijk, naar het stadion, dan zie je ze allemaal uit hun dak gaan. Hoor maar, Ben.
1: Nou, daar gaan we, Louis.
4: Canapo, canapo. Canapo, canapo.
1: Lekker doen.
2: Ik vind het wel een moeilijke tekst, jongens.
3: De tekst is, wij komen uit Zweden met 100.000 man... en we hebben hier het hele jaar naar uitgekeken. Het is een mooie mix van links, rechts... en in de hemel is geen bier, daarom drinken wij het hier. Als Zweden de lijn van Tunesië doortrekt en nog wat wedstrijden wint... ja, dan gaan we deze nog heel vaak horen.
2: Goed, morgen... Dit was wel legendarisch, trouwens.
1: Dat was echt legendarisch,
3: nee, zeker. Ik zie dat die canapo trouwens een oorwurm, hè? Die zit bij jou in je hoofd.
2: Die canapo die komt er nooit meer uit, hè? misschien morgen, als je de Stars and Stripes gaat doen van de USA. Mark Kloostra, hoe is het bij jou, canapo?
5: Manzappi! Eerste balcontact, 1-0. Daar gaat mijn Toto, maar het is wel 1-0 voor Zwitserland tegen Bosnië-Herzegovina. Wat ramt hij de bal, weliswaar via de keeper er hard in, zeg. Een afgeslagen voorzet en dan ineens met rechts uit de draai. Boom! Op zijn vreef met rechts. Heel hard via de handen van Fazils binnen. Het is 1-0 voor Zwitserland. Kwartier nog.
6: NPO Radio 1.
7: En we hopen dat ook Dorien Bouwman een beetje is bijgekomen... naar deze afgelopen minuten voor het NOS-journaal. Het is gelukt. Er waren weer olietankers door de straat van Hormuz. Eerder vandaag zijn de eerste paar schepen uit de havens van Iran vertrokken. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van die havens hebben opgeheven... Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS gisteren hebben ondertekend. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De jongen verkeert in kritieke maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De politie denkt dat de verdachte en het kind elkaar niet kenden. Woningsite Funda lanceert in september duurdere verkooppakketten voor huizenverkopers. Met zo'n pakket wordt een huis prominenter gepresenteerd. Ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. In principe blijft het aanbieden van een woning gratis, maar volgens Funda kiezen bijna alle makelaars voor een verkooppakket om meer op te vallen. En dit weekend doen ruim 10.000 mensen mee met de Nacht van de Vluchteling. Dat is volgens de organisatie een record. Tijdens het evenement lopen deelnemers 's nachts afstanden van 10 tot 50 kilometer... en halen daarmee geld op voor Stichting Vluchteling. Vorig jaar werd 1,5 miljoen euro opgehaald.
8: Langs de lijn en omsteken.
2: Mark Kloostra, Zwitserland blij. Wat gaat Bosnië doen?
5: Ja, dat is de grote vraag. Schitterend doelpunt van invaller Manzambi op aangeven... van een andere invaller vanaf de linkerkant... Want de voorzet kwam van Vargas. Die wordt nu ook gezocht, maar niet gevonden. Want Dedić loopt in de weg. Kwartier nog voor Bosnië en Herzegovina. Maar een bal over de zijlijn schieten gaat ze zeker niet helpen. 1-0 achter. Geen paniek bij Bosnië en Herzegovina. Want nog tegen Qatar. Die moeten ze kunnen winnen. En dan komen ze op 4 punten. Dan ben je ook in de volgende ronde. En voor Zwitserland is dit niet alleen een mooie opsteker. 1-0 voor. Maar ook een nodige voorsprong. Met nog een wedstrijd tegen gastland Canada voor de boeg. Als het daarop moet aankomen en we hebben gezien hoeveel moeite ze hebben met het creëren van kansen. Dan ben je er niet gerust op dat je die dan wel in winst weet om te zetten. Dus nu 1-0 voor, over de streep trekken. En ook zij in de volgende ronde van dit wereldkampioenschap voetbal. Waar ze zich eigenlijk altijd wel voor plaatsen. Maar veel verder dan die volgende ronde komen ze dan meestal niet. Bal naar de linkerkant, naar Rodriguez. Vooruit geen optie omdat hij verkeerd staat ingedraaid. Dus moet het terug naar Akanji. Helemaal terug naar zijn keeper Kobel. Ja, nu gaan ze druk zetten bij Bosnië en Herzegovina. En trapt de keeper de bal lang in de richting van Embolo. Dit balletje terug. Ja, het is geen terugspeelbal. Maar de keeper op tijd zijn 16 uit om hem weg te trappen. De controle ontbreekt bij Katic. En dat loopt met een sisser af. Omdat hij door die baltoets nog net wel bij de keeper terechtkomt. En die hem kan wegtrappen. 1-0. Ben benieuwd naar het laatste kwartier. En of er een slotoffensief komt van Bosnië en Herzegovina.
7: Ja, want Robert Maaskamp, dit had de wedstrijd even nodig.
0: Ja, dat is mooi. Het is trouwens wel opvallend. Johan Manzambi, speler van Freiburg, die echt al in de belangstelling staat van Europese topclubs. Manchester United wordt genoemd. Zelfs Real Madrid is voorbijgekomen.
7: Die zijn toch aan het shoppen deze week.
0: Ja, lekker aan het inkopen. Speelt normaal gesproken in een centrale rol. Is er nu ingekomen wat meer vanaf de rechterkant. Maar het was echt een schitterende goal. Want het was technisch een hele moeilijke goal. Want eigenlijk kreeg hij de bal iets te dichtbij. Hij stond op 1 meter of 10 van de goal af. De bal kwam uit de lucht vallen. En hij maakte hem met een soort van halve hoge volley. Bijna halve omhaal, maar had zijn voet nog op de grond staan. Maar heel dicht bij zijn lichaam. En dat is heel moeilijk om daar kracht uit te krijgen. Dus dat been zat heel dicht bij zijn lijf. En hij schoot hem snoeihard binnen. Dus ja, dit gaat wel een leuke laatste kwartier worden, denk ik.
2: Beetje alles of niks wordt het nu toch voor Bosnië? Hoewel?
0: Ja, ik vraag me wel of wat Bosnië nog kan. Want dat is gewoon. Zwitserland is echt wel beter geweest deze wedstrijd. Ondanks dat het niet spectaculair was. Daar gaat hij weer overigens. Ik denk dat het leuk wordt het laatste kwartier.
7: Zie jij Bosnië hier nog wel iets tegen instellen? Of denk je, ja, misschien ook een minder brede selectie dan Zwitserland?
0: Ja, ze zijn tot nog toe absoluut niet in staat geweest om mensen in stelling te brengen. En ook vanaf de bank zie ik dat nog niet zo heel snel gebeuren. Ze speelden echt wel met. Ze hebben de wissels die ze beter kunnen maken, die staan er al op nu.
7: Bayrak Tarevic bijvoorbeeld.
0: Onder andere, dat is wel een jongen die natuurlijk die creativiteit heeft, die iets kan forceren. Maar ja, Bosnië heeft vandaag niet laten zien dat dit een ploeg is die zomaar even een goaltje gaat maken tegen een land als Zwitserland.
2: Nee, is toch het land, Mark, dat Italië van het toernooi afgehouden heeft.
5: Zeker. Ze hebben nog Tabakovic. Die was geblesseerd, zit op de bank van Borussia Mönchengladbach. Die zouden ze nog in kunnen brengen. 11 minuten nog. Maar door dat ene punt dat ze al in handen hebben, omdat ze gelijk speelden in de openingswedstrijd tegen Zwitserland. Of tegen Canada. Zijn ze wel op de goede weg. Hier gaat Embolo. Die wordt aangetikt. En dan is het en een strafschop en rood. Of een vrije trap en rood. De kaart is wel rood. Die is voor Buharemovic. En dan is het net buiten de 16. Hij wil de bal nog net wegtikken voor Embolo. Die in stelling wordt gebracht. Maar hij lijkt de aanvaller aan te tikken. De bal niet. Ja, dit is een overtreding. En de vraag is echt of het er binnen of er buiten is. De bal, het is er net buiten. Net op de rand van de 16. Ja, dus is die rode kaart dubbel en dwars terecht. Er komt een vrije trap voor Zwitserland. Hier was bijna de 2-0 naar het doelpunt van Manzambi. Dus nog geen offensief van Bosnië en Herzegovina, maar wel iets meer naar voren. En daardoor ruimte. En dat vindt Embolo wel lekker. En wat ook wel lekker is bij Zwitserland, is dat Vargas binnen de ploeg is gekomen. Want die maakt een veel betere indruk op mij, op die omhaal na dan, dan Endoy. Waarbij alles een beetje in een slakke tempo ging. En als hij dan een doelpoging deed, dat vrij slap was. Maar rood voor Bosnië en Herzegovina. Maar Haremovic is er dus niet bij in de laatste wedstrijd tegen Qatar. Dat wordt even puzzelen voor trainer Barbares. Maar nu de vrije trap voor de Zwitsers. Deze in. En de buit is binnen. Het is 1-0 voor Zwitserland. De vrije trap gaat genomen worden van 16,5 meter. Bal ligt wel links naast het doel. Maar dat is misschien wel lekker. Tjaka gaat zich over dit buitenkansje ontfermen. Of wordt het Vargas? Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ze staan allebei schuin achter de bal. Vargas over de muur in de korte hoek. Dat is een optie. Maar je denkt toch dat Tjaka de recht heeft. Wordt Vargas en die schiet hem recht op de keeper. Want die staat in een hoek waar hij de bal verwacht. 1-0 blijft het voor Zwitserland.

0: dit toch, Mark Kloostra?
1: Vargas beslist de wedstrijd. Het is 2-0 voor Zwitserland. Minuut 84. Hij krijgt hem in tweeën van Embolo. En schuift hem dan met rechts binnenkant voet tegendraads naar de verre hoek. En dan is hij te moeilijk voor Fazils om die bal tegen te houden. Hij duikt nog wel de goede kant op, maar hij gaat erin. Hij is niet eens helemaal precies in de hoek. Want met de keeper min of meer op het verkeerde been staat, is het toch raak voor Zwitserland. Het was lang 0-0. Maar hier staat het 2-0 tegen het team van Bosnië en Herzegovina. En Vargas valt echt uitstekend in bij Zwitserland. Die zou ik maar laten staan.
0: Ja. Ja, eens Robert? Ja,
2: ik vind het een uitstekende conclusie. Ja. Iemand die zo makkelijk invalt en zo scoort. Ik herkende hem ook vanuit Sevilla. Hij is getransfereerd naar Sevilla. Hij speelde bij Luzern, is toen naar Augsburg gegaan. En uiteindelijk in Spanje terechtgekomen. Ja, weet je, dat zijn competities die wij allemaal niet zo volgen. Maar die Zwitsers, die zwerven over heel Europa uit. Met allemaal topclubs waar ze spelen.
0: Ja, want je zegt van die hele lijst, hele ploeg Zwitserland. Is er geen eentje die in de eigen competitie
2: vanuit de hele basisploeg was er niet één die in de eigen competitie speelde. En die spelen allemaal in grote competities. Ik noem Nottingham Forest, Augsburg, Bologna, Sunderland, Pisa, Real Betis, Mainz, Inter. Ja, dat zijn natuurlijk wel klinkende namen die je hebt. En wat ik nu ook vandaag gezien heb, ik heb net ben negatief geweest over Zwitserland. Maar nu ze voorstaan, zie je ook wel direct de kwaliteit van deze ploeg. Als ze gaan counteren, dan zijn ze ook levensgevaarlijk.
3: Ik denk wel een beetje 2 wissels, 2 doelpunten. Dat is een beetje het tegenovergestelde van het gesprek dat er over Oranje was de afgelopen dagen.
2: Ja, we hebben wat anders gewisseld inderdaad.
3: Maar

0: gezien heb. Ik heb net ben negatief geweest over Zwitserland. Maar nu ze voorstaan, zie je ook wel direct de kwaliteit van deze ploeg. Als ze gaan counteren, dan zijn ze ook levensgevaarlijk.
1: Ik denk wel een beetje twee wissels, twee doelpunten. Dat is een beetje tegenovergestelde van het gesprek dat er over Oranje was de afgelopen dagen.
0: Ja, we hebben wat anders gewisseld inderdaad. Hè?
1: Maar dat is ook de hand van een goede coach, toch?
0: Ja, zeker.
1: Dat je er goede finishers in kunt zetten. Zoals
0: nee,
1: we dat
0: een wedstrijd doen. Kunnen lezen. Overigens vind ik dat Koeman dat wel kan. Die kan uitstekend een wedstrijd lezen. Die is alleen wat conservatief vaak in een wedstrijd over de streep trekken. We hebben ook gewoon simpelweg niet zo heel veel verschilmakers op de bank zitten. En Koeman heeft nog niet voldoende vertrouwen in de jongens die we daar wel voor hebben. Denk even aan Noah Lang. Die zou natuurlijk wel een wedstrijd open kunnen breken uit het niets. Maar die zijn nog niet aan de beurt. En dat begrijp ik ook wel. Want op het moment dat je Gakpo daar hebt lopen. Dat is wel een gerenommeerde naam die dat ook kan natuurlijk. Dus die passeer je niet zomaar even.
2: Wordt verschilmakers, zei je inderdaad ook over deze wedstrijd. Maar dan zie je toch dat die klasse van dat eerste doelpunt, wat je al zei, is een heel moeilijk doelpunt. Dat is dan toch wel een verschil wat gemaakt wordt.
0: Ja, dat vind ik ook het knappe van deze WK. Alle mensen waar je van verwacht dat ze er staan, die duiken dan ook wel gewoon weer op.
1: Terug naar de wedstrijd, Mark.
3: Ja. Rustig tempo tikken de Zwitsers de bal nu van voet naar voet. Ja, die hebben de klus wel geklaard. 3 officiële minuten nog. Akanji, goede opening naar de rechterkant. En dan gaat het naar de man van de 1-0, Manzambi. Die verspeelt eerst de bal, herovert hem dan. En komt nu met een voorzet die door de keeper wordt gevangen. Is wel een groot talent hoor, die Manzambi. Bij Freiburg heeft hij dit seizoen al het nodige laten zien. Stond al op het lijstje van hou die in de gaten. Moest het met een invalbeurt doen vandaag. En bekronen dat denk ik met zijn eerste balcontact. Die vuurpijl binnenschoot. Heerlijk uit de draai, uit de volley. Prachtig richting de bovenhoek. Waar de keeper dan helaas nog net wel een handje tegenaan duwde. Dat was dan voor de esthetiek en voor de schoonheid wat minder mooi. Daar gaat Vargas weer aan de linkerkant. Zet hem nu voor. En daar bijna Embolo. Die glijdt naar het doel toe. Maar mist dan net de bal. Weer een goede actie van Vargas. Vorige wedstrijd stond hij er ook nog in. Speelt ook wel vaak bij Zwitserland. Maar vandaag dus vanaf de bank begonnen. Een voorzet waar een doelpunt uit komt. En hij maakte zelf de 2-0. Hij is wat dat betreft de beslissende factor bij Zwitserland. Het is 2-0 voor de Zwitsers tegen Bosnië en Herzegovina. Dat ook al rood zag.
4: De mooiste momenten van het WK.
2: Ja, 3 mooiste momenten van het WK. Die laten we elke uitzending horen. En de analist van dienst hier mag een nieuw moment kiezen. En gooit er dan ook een bestaand fragment uit. Op dit moment klinkt de top 3 zo. 1.
5: Summerville in 16 meter. Summerville met links in de goal. Het is de eerste goal voor het Nederlands elftal. Hij doet het op een wereldkampioenschap. Crescencio Summerville.
4: 2.
3: Op de grond zit Vozina. Dat is de held bij Kaapverdië. De 40 jaar oude doelman. Josimar, José, Evora Diaz. Hij was met name in de eerste helft formidabel.
4: 3.
6: Goal! Argentino. Gol de Leo, gol de Messi. Argentina 3.
2: Ja, Robert. Nou, moet eerst ruimte maken voordat we er één in kunnen doen. Dus welke gaat eruit?
0: Ja, met pijn in mijn hart ga ik Summerville eruit halen. Of was het alleen maar door het prachtige commentaar van onze verslaggevers die erbij zitten. Maar ik vind dat het minst impactvol van die andere twee momenten. De keeper en Messi, die moeten er voorlopig nog even in blijven.
2: Oké. Een moeilijke keuze. Rigoureus hoor, moet ik zeggen. Maar goed, welke komt erin? Dat is ook
0: iemand,
2: de vraag.
0: Iemand moet het doen, hè?
2: Ja, daarom. Dat doe je graag natuurlijk.
0: Ja, dan krijg je de twijfel. Want vandaag Zwitserland ook wel prachtige goals. Maar ik kies dan toch voor Harry Kane. 2 keer gescoord tegen Engeland. Prachtige kopbal erbij. Die levert waar het moet.
1: Komt-ie.
7: Bal draait weg bij het doel. Kan er gekopt worden? Ja, er kan gekopt worden. Gescoord ook! Het is Harry Kane! Het is toch weer ongelooflijk. De Engelse aanvalsleider. Het is weer uit de standaard situatie. Maar hij komt, vliegt binnen. Bam, dat vooraf tegen die bal. Onhoudbaar, laag in de hoek. Het is zijn 68ste treffer dit seizoen.
1: En Harry Kane is niet de enige die scoort, Mark.
3: Manzambi mag er nog eentje maken. En weer op aangeven van Vargas. Lage voorzet vanaf de linkerkant. Kiest goed positie die Manzambi. En tikt hem dan met binnenkantvoet naar de verre hoek. Het is 3-0 voor Zwitserland. Ja, tegen 10 gaat het lekker makkelijk voor ze. De extra tijd gaat in. En hoe lang die gaat duren, dat gaan jullie zo meteen van me horen. Want ik krijg het nog niet te zien.
2: Wil je keuze nog herroepen, Robert? Of naar het doelpunt?
0: Nee, niet op dit moment. Overigens wel een prachtige goal. Steekpas van Saka. En Manzambi verschijnt. Dit is echt een klassieke

0: Ol vanuit een voorzet, een steekbal op de linkerkant. Goed voorgegeven, lage voorzet. En die loopt hij met zijn binnenkant voet in.
1: De grap is, we hebben dit in de eerste helft. Volgens mij heb ik 3, 4 van dit exact dit soort aanvallen gezien. En die stuiten dan op verdediging. En nu loopt het dus wel.
0: Ja, maar dit zijn ook wel gewoon aanvalspatronen die je kan trainen. Je weet dan gewoon met de lopende mensen die daar komen. Dan weet je dat je een bepaalde bezetting voor de goal moet hebben. Iemand gaat eerst de paal lopen. Iemand haakt af, komt een beetje rond de 11 meter uit. Dat zijn tegenwoordig in het huidige voetbal vaak de mensen die dan gevonden worden. Om af te werken.
1: En dan lijkt het wel zo als de band is gebroken, dat die ballen dan ook net even lekker goed vallen.
0: Ja, wat ik al zeg, als de ruimtes groot worden en die worden nu groot, dan is Zwitserland oppermakkelijk. Ik moet zeggen dat ze echt heel makkelijk nu aan het spelen zijn.
2: Ook wel met een man meer natuurlijk.
0: Maar ik vind het wel opvallend, want Bosnië, kijk, een doelgemiddelde gaat natuurlijk ook zwaar meetellen dadelijk voor eventueel die beste derde ploegen.
2: Ja.
0: Dus dit is wel echt een tik die ze uitdelen. En het verbaast me een beetje dat Bosnië zich zo makkelijk naar de slagbank laat leiden.
2: Manzambië, 2 keer gescoord. Dus je zei al, staat in de belangstelling van grote clubs. Dit zal toch iets aardigs doen met zijn interesse, zijn prijskaart.
0: Ja, dat zie je op dit moment ook wel in de transfermarkt. De allergrootste jongens worden natuurlijk al snel getransfereerd. We hebben het net over Van Hekken gehad, we hebben het over Dumfries gehad. Madrid is natuurlijk redelijk aan de poort aan het rammelen om nieuwe dingen te doen. Spurs is enorm bezig. Die hebben natuurlijk teleurstellende seizoenen gehad. Maar je ziet ook heel veel clubs die afwachten om te kijken, wat gebeurt er nou op het WK? Staan daar de talenten op? Ze zijn allemaal al in beeld. Maar ze kijken nu ook van, gaan ze presteren op het hoogste niveau? Ja, dan, als je nu 2 goals maakt, ja, dat valt wel op.
2: En de spelers wachten dus ook en hopen ook op een kans. Maar dat is toch ook een risico dat je neemt? Voor hetzelfde geld scheur je nu alles af en weg grote club.
0: Ja, of je loopt een hersenschudding op.
2: Zou ook zomaar kunnen.
0: Ja, precies. Dat wordt scherp getraind. Dus, dat is zo. Je neemt altijd een risico. En dat is natuurlijk het moeilijke van het vak voetballer zijn. Je kan enorm dromen van een prachtige toekomst. Maar een blessure kan dat zo onderuit halen. Een kruisbandblessure of iets anders. Waardoor heel je carrière de mist in gaat. En daarom ben ik een enorme voorstander van een duale carrière.
1: Oh, zo, Mark Kloostra.
3: De goal, ook eerste balcontact. Magmic rost die bal erin. Het is 3-1. De 10 van Bosnië en Herzegovina doen wat terug in de 3e minuut van de extra tijd. Een voorzet die scherp indraait. Een corner en die wordt dan weggebokst op de doellijn door de keeper. En uiteindelijk komt hij dan. En dan staat hij zijn hoofd te schudden. Die jongeling. Maar wat maak je een heerlijke goal op een WK. Ik snap bij 3-0 naar 3-1 dat je niet je shirt uittrekt en de hekken induikt. Maar met je hoofd schudden van tjonge, jonge, jonge. Dat is misschien ook een beetje te uiterste. Maar hij rost die bal met rechts buitenkant wreef tegen de touwen aan. Zo kiezelhard tussen 4-5 Zwitsers door. Heerlijke goal, Magmic. En hij doet wat terug voor Bosnië en Herzegovina. 3-1. 3 minuutjes nog.

0: Nog een woordje van ons.
1: Ja, dat niet.
2: Nou, Mark Klooster, heeft die kiezelharde pegel van Bosnië nog wat vuur gebracht voor ze?
1: Nee, Memic, die wil een voorzet wegtrappen. Die wat ongelukkig wordt uitverdedigd en trapt zijn tegenstander. En dat is binnen de 16 meter en dan wordt het een penalty. Hij zegt zelf, ik heb hem totaal niet geraakt. Dat ga ik nu zien in de herhaling. Nee, oh, dat is een schwalbe zeg. Oh, de gemeene dit, een vieze. Helemaal niet aangeraakt en heb je de VAR. Eigenlijk is dit rood, want hij probeert die andere jongen een kaart aan te naaien en een penalty. Nou, hij krijgt nog, er komt nog wel contact.
3: Wel,
1: ja,
3: hij
1: shit.
3: Raakt hem wel.
1: Er komt nog wel. Er komt nog wel contact, maar hij valt niet door het contact. Hij viel al en ging voor de schwalbe. En daarna wordt zijn achterste been, dat hij laat hangen, nog aangetikt door Memic. Het zou me niet verbazen als de scheidsrechter alsnog naar de kant moet om deze penalty terug te moeten gaan draaien. Nee, zegt hij, we gaan gewoon een penalty nemen. Dat komt dan door het allerlaatste contact. Nou, dan komt hij heel goed weg, hoor. Want het was gewoon een schwalbe. En hij wordt gered doordat hij op het allerlaatste moment zijn been nog laat hangen. En daar wordt tegen aangetikt. Zo verdient dus een penalty, versiert een penalty. Dat is een beter woord. Chaka kan er ook nog 4-1 van maken in de extra tijd van de extra tijd. Hij staat schuin achter de bal. Met zijn linkervoet. De scheidsrechter wijst iedereen erop dat ze niet te vroeg moeten inlopen. En dan komt nu de aanloop van Chaka. Oog in oog met Vazic voor de vierde. Ja, laag in de hoek. Keeper de goede kant op. Maar die kan er niet bij. En mensen babbelen te veel, vindt hij. Tenminste, dat gebaar maakt hij. Naar de tribunes. Niet over me kletsen. Ik lever gewoon. Nou, dat doet hij nu met de vierde treffer voor Zwitserland. 4-1. Ruime zegen voor Zwitserland. En ik hoorde Robert vertellen over het doelsaldo voor Bosnië en Herzegovina. Dat dat dan niet zo handig was. Maar die hebben al een punt, hè. Dus de laatste wedstrijd gelijk spelen. Met 2 ga je toch niet door. En met 4. Nou, er zal toch heus wel een nummer 3, derde. Of met 3 punten. Of met 2 punten zijn. Dus ik denk dat dat doelsaldo ze niet gaat opbreken. Wel lekker voor de Zwitsers, dat doelsaldo. Want zij pakken dus plus 3. Na de eerste wedstrijd met 1-1 te hebben gelijk gespeeld. Want het is afgelopen. Het eindigt in 4-1. En de wissels maken het verschil bij Zwitserland.
4: En dat was toch een tweede helft die we niet helemaal zagen aankomen in de
3: rug. Nee, het werd hartstikke leuk uiteindelijk. Mooie goals erbij. We hebben ook wel wat dingen gezien weer. Hè, dat je Zwitserland die in één keer frivol werd. Prachtige goals erbij. Mooie aanvallen. Dus ja, nou ja.
5: En waar komt dat dan vandaan? Want je zei al, het is best wel moeilijk voetballen ook. Voor je het weet staan bij de achterlijn zijn nog in de eerste helft.
3: Ja, ja, nou, wat natuurlijk gebeurde was dat ze met een man minder kwamen te spelen. En de ruimtes erg groot werden. Op het moment dat de ruimtes groot worden in topvoetbal, dan weet je dat er dingen gaan gebeuren. Want ja, daarom speelt iedereen zo compact. Dat is soms wel eens wat minder leuk om naar te kijken.
5: Ja.
3: Maar op het moment dat jij tussen je laatste linie, de verdedigers en de middenvelders, meer dan 10 meter gaat krijgen, ja, dan gaan ze daar dwars doorheen spelen. Iedere ploeg op het WK gaat dat doen.
4: Om middernacht spelen Canada en Qatar nog in deze pool. Maar wat verwacht je nu je nog een wedstrijd hebt gezien in deze groep?
3: Ja, ik verwacht dat Canada gaat winnen van Qatar. Maar ik vind het altijd erg moeilijk om wedstrijden te voorspellen. Want er zijn zoveel factoren die je gewoon simpelweg niet in de hand hebt.
4: En al best wat verrassingen in dit toernooi.
3: Maar dat verwacht ik wel. Nou, dan krijg je dus, Mark zei het net al terecht. Dan moeten ze gaan winnen, Bosnië. Willen ze nog een kans hebben om door te gaan. Want anders zijn Canada en Zwitserland al verder.
4: Ja. Wordt nog een best spannende laatste speelronde dan voor hen.
5: Ik denk dat niemand het goed had, hoor. Trouwens, deze wedstrijd in zijn invoerspelling.
3: Ja, dat
5: volgens mij
3: hadden
5: we allemaal gelijk spellen, inderdaad. Ja. Dus kan wat moois gaan betekenen voor die pool. Zwitserland, in ieder geval goede zaken gedaan tegen Bosnië. Bosnië op zijn beurt, alles of niks, die laatste wedstrijd. Robert Maaskant, fijn dat je er was.
3: Met plezier.
5: Weer met Polonaise, dus het is weer gelukt.
3: Zeker.
5: Ja.
4: Nou. Proberen we volgende keer gewoon weer.
5: Daarom.
4: Morgen de wedstrijd in deze uitzending van Langs de Lijn en Omstreken. De Verenigde Staten, het thuisland tegen Australië. Dat kan een mooie pot worden.
5: Op deze zender gaat Het Oog verder. Vanavond gepresenteerd door
4: Eshwet El Miloudi. Mooie avond.
5: Fijne avond.

0: VPRO.
1: Bureau Buitenland.
0: Meer grip op ontwikkelingen in de wereld.
2: Wat horen we hier?
3: Nou, het gaat inderdaad mis tijdens het stierenvechten. En hij wordt gespiesd door de horens van de stier waar hij tegen aan het vechten is.
2: Door zijn rectum.
3: Door zijn rectum, inderdaad.
0: Duiding.
4: Heel bijzonder om die stem van David Cameron te horen. Die enorme naïviteit.
0: Debat en reportages.
5: Angst. Van oké, wat gaan ze doen? Want je weet niet, hebben ze op het schip geschoten?
0: Met Sophie Derksen, Laila Frank en Nadia Moussaid.
2: Wow, jij bent ook echt ergens een Brit geworden. Jij zegt slippers waar je slof bedoelt.
4: Oké. Okay.
0: Bureau Buitenland. Iedere werkdag om 13:30 op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
7: 11:00. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Er varen weer schepen door de Straat van Hormuz. De Amerikaanse zeeblokkade is opgeheven. Het was een van de punten uit de intentieverklaring tussen de VS en Iran. Daarin staat onder meer dat de Amerikanen geen schepen meer belemmeren bij de doorvaart van en naar Iraanse havens. En dat de Straat van Hormuz meteen weer opengaat. Eerder vandaag werden al de eerste Iraanse schepen gezien die de havens verlieten. Gisteravond tekenden de presidenten van de Verenigde Staten en Iran officieel de intentieverklaring om een einde aan de oorlog te maken. Woningsite Funda geeft aanbieders van huizen tegen betaling meer opties om hun huis te laten opvallen. In september worden duurdere verkooppakketten gelanceerd. Daarmee worden woningen prominenter gepresenteerd. Op de kaart waarop woningen kunnen worden gezocht komen directe vraagprijzen te staan. En ook kan een mogelijke koper het huis straks online anders inrichten met AI. De bedoeling is dat mensen een beeld krijgen van wat er mogelijk is met een huis en dat ze eerder gaan kijken. Funda wil zich hiermee beter onderscheiden op de woningmarkt. In Engeland is een man gearresteerd voor poging tot moord op een 3-jarig jongetje. De peuter kwam vandaag in een dierentuin in het krokodillenverblijf terecht en raakte zwaar gewond. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht en verkeert in kritieke, maar stabiele toestand, meldt de lokale politie aan persbureau Reuters. De verdachte is een man van 30. De politie denkt dat de man en het kind elkaar niet kenden. Wat er is gebeurd, wordt nog onderzocht. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. Een wetsvoorstel daarover is aangenomen. Sinds abortus in het land werd gelegaliseerd in 2018... werd er een verplichte bedenktijd van 3 dagen ingesteld om tegenstanders tegemoet te komen. Daarover werd ook een referendum gehouden onder de Ierse bevolking. Volgens onder andere de initiatiefnemers van de wet hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen. Op het WK voetbal zijn vanavond weer 2 groepswedstrijden gespeeld. Het duel tussen Tsjechië en Zuid-Afrika eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarna speelde Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina. Daar gebeurde lange tijd weinig. Maar een kwartier voor het einde begonnen de invallers bij Zwitserland met scoren. En het werd uiteindelijk 4-1. Verder werd vandaag bekend dat Oranje middenvelder Quinten Timber komende zaterdag niet kan spelen. Hij heeft tijdens de training vandaag een lichte hersenschudding opgelopen. En ook de Braziliaanse sterspeler Neymar kan de tweede groepswedstrijd van zijn land niet in actie komen. Hij heeft nog steeds last van een kuitblessure. Het weer. Er trekken wat buien over het land, ook komende nacht nog. De temperatuur zakt naar een graad of 18. Morgen wordt het broeierig warm. Het wordt in het hele land boven de 30 graden. In het zuiden kan het 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
8: I'm Andrew van Australian New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan.
1: Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland Dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Scherpijs, €2,49. Leuk voor het WK.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost, Autotaalglas.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen, live your dreams.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Ezret en Melody.
2: Ik zag vandaag dat Rafael van der Vaart excuses heeft aangeboden voor een grap over Japanse voetballers. Dat deed me denken aan Erben Wennemars, die eerder dit jaar sprak over die Chinees, na een incident met zijn zoon Joep op de winterspelen. De gemene deler, twee oud-topsporters die gewend zijn snel te reageren. Alleen blijken woorden soms langer door te werken dan een sprint of een voetbalwedstrijd. Goedenavond. Terwijl Brussel voorzichtig probeert te praten over vrede, werd Moskou vandaag getroffen door een grote Oekraïense droneaanval. Wat zegt dat over de kansen op onderhandelingen? We bespreken het met de Oost-Europa-deskundige Marina Ohan-Janjan. Verder, waarom nemen de ongelukken in de Alpen toe? We vragen het aan klimmer Wilco van Rooyen. Sanneke Langendoen is te gast over haar nieuwe boek Soundtrack voor een beter leven. Ook aandacht voor opvallend onderzoek naar slaaptekort en geheugen bij muizen. En aan de vooravond van de Climate Classic fietstocht spreken we klimaatwetenschapper en wielrenner Leo Meijer. Nu eerst het nieuwsoverzicht.
1: Donderdag 18 juni.
2: De dag waarop Meerstad bij Groningen wordt opgeschrikt door de dood van twee mensen.
3: Het gaat om een 53-jarige man en een 53-jarige vrouw. En wij hebben op dit moment vermoeden dat ze om het leven zijn gekomen door een misdrijf.
2: In de buurt snappen ze er niks van.
4: Mensen zeggen bijvoorbeeld van het echtpaar wat om het leven is gekomen, het waren de liefste mensen van de wereld.
2: Kort nadat hun lichamen werden gevonden, werd er ook iemand opgepakt.
3: Dat gaat om een minderjarige, dus het kind van het echtpaar.
2: Daarmee wordt het ongeloof nog groter.
5: Ongelooflijk schrikken. Je vraagt je meteen af van wat heeft daar zich afgespeeld en wat is daar gebeurd.
2: Dat zegt ook de politie nog niet te weten.
3: We doen spooronderzoek, we doen ook buurtonderzoek om te achterhalen van ja, wat is hier nou gebeurd en waarom. En dat hopen wij in beeld te krijgen de komende tijd.
2: Aanvullend geboorteverlof voor partners wordt minder opgenomen dan gedacht. En dat ligt niet alleen aan de partners.
6: En er zijn toch ook nog echt wel veel werkplekken waar dat niet vanzelfsprekend is. En waar misschien dan toch wenkbrauwen worden opgetrokken als een vader aan de lunchtafel vertelt dat hij verlof neemt.
2: Maar die vaders blijken ook vaak met twee maten te meten.
7: Ik denk niet dat ik daar gebruik van maak. Ik heb wel een werknemer die daar gebruik van gaat maken. En dat gun ik hem ook, want ik vind het ook wel belangrijk dat vaders gewoon lekker bij de kinderen zijn.
2: En er kunnen ook andere omstandigheden spelen.
8: Ik werk voor mijn eigen, dus ik maak er geen gebruik van. Maar moet ik ook wel zeggen, ik maak ook veel tijd voor de kinderen. Hoor. 's Morgens hard tegenaan en 's middags lekker met de kinderen zijn.
2: Ook zij kunnen je behoorlijk uit je slaap houden. Muggen. En veel mensen die niet geprikt willen worden, grijpen naar date.
9: Maar inmiddels zijn die muggen aan het leren dat de geur van die date ook jouw aanwezigheid aantoont.
2: Kortom, ze herkennen de geur en ruiken bloed.
10: Er werd ook gedacht dat date, dat is een soort toxische, dus chemische, beetje afwerende stof. Maar het lijkt toch meer een signaal te zijn voor die muggen.
2: Ja, dan toch maar een klamboe ophangen. De een...
11: Ik vind het wel lekker.
2: En de ander gruwelt ervan.
12: Nou, dat je het gewoon zo heet hebt dat je niet kan doorwerken en water moet gaan drinken.
2: Hoe dan ook, het was behoorlijk warm en het zweet klotste in overvloed.
13: Als er nou heel veel vocht in de lucht zit, een hoge relatieve luchtvochtigheid, dan wil dat zweet niet verdrampen en dan gaat het afdruipen. En als het afdruipt, dan koelt het niet.
2: Daarom code geel aangekondigd, het hitteplan en evenementen die morgen niet doorgaan.
14: Op maandag hadden we nog een route van 60 kilometer staan. Die hebben we geschrapt. Op dinsdagochtend hebben we onze 44 kilometer hebben ingekort. Op het eind van de dag hebben we die ook geschrapt. En op woensdag hebben we onze 30 kilometer ook geschrapt.
2: Vooral ouderen moeten voorzichtig zijn. Maar dat hield ze in Brabant niet tegen. Een feest in de tuin van een zorgcentrum.
15: Oh, ik kan er wel tegen. Ik ben pas 85.
2: Toch werd terecht een kritische vraag gesteld.
16: Ze zeggen, de oude mensen, als het zo heet is, dat ze dan hun gemak moeten houden.
15: Ja, dat klopt. Dat doen we niet.
17: Ja, maar ik ben geen oud mens.
16: Hoe jong bent u?
17: 88.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: De krant van morgen is gelezen door Ismaël de Bruin.
11: Te weinig daadkracht, te veel regels en te hoge belastingen. Ondernemers zijn niet mild over het minderheidskabinet Jetten, meldt het FD. In een peiling in opdracht van de krant geven ze het kabinet een zware onvoldoende. De krant noemt het negatieve sentiment over de nieuwe regering opvallend zo kort na de start. D66, VVD en CDA zetten juist in op het verbeteren van het vestigingsklimaat voor ondernemers.
2: De verzwaring van lasten en bezuinigingen komen vooral voor rekening van werkenden, de zorg en de sociale zekerheid. Van alle ondervraagde ondernemers zegt 73% ontevreden te zijn over het kabinet, dat nog geen 4 maanden aan het werk is. Ondernemers geven de regering een 4,6 op een schaal van 10. Zolang onduidelijk is wat het kabinet kan doen op belangrijke dossiers, is 45% voorzichtig met investeringen.
11: Taal is voortaan het belangrijkst bij het verbeteren van de prestaties van Nederlandse scholieren, schrijft Dagblad Trouw. Daarmee neemt staatssecretaris Thielen afscheid van het beleid waarin het ging om 4 basisvaardigheden: rekenen, taal, burgerschap en digitale geletterdheid. Wat valt er voor die ingreep te zeggen? Thielen zegt dat taal essentieel is bij het leren van andere vakken.
2: Heb je moeite met taal, dan heb je ook moeite om mee te komen in die andere vakken. In de politiek en de media ging het de afgelopen jaren altijd om taal en rekenen als er werd gesproken over dalende prestaties van leerlingen. Maar de situatie op taalgebied is veel zorgelijker. Volgens onderzoekers beheerst 1/3 van de leerlingen de taal onvoldoende.
11: Hoe overleef je als er bijna de hele dag geen elektriciteit is en soms bijna 2 dagen achter elkaar niet? En ook geen water om te drinken of te koken. En nee, het toilet kan ook niet worden doorgespoeld. Het afval hoopt zich intussen op in de straten en dat al bijna 6 maanden, terwijl de hitte toeneemt. Dat is de situatie voor bijna 10 miljoen Cubanen door de Amerikaanse blokkades. En het Nederlands Dagblad schrijft daarover.
2: De hulp voor burgers met familie in het buitenland is sinds dinsdag afgesneden. Een van de belangrijkste verzenddiensten is gestopt. Door de tekorten dreigen er dodelijke effecten. Zo kunnen er onvoldoende medicijnen worden geproduceerd en moeten operaties worden uitgesteld. Deze blokkade komt neer op een collectieve bestraffing van het Cubaanse volk die niet te rechtvaardigen is, schrijft een Cubaans platform.
11: In maar liefst 9 zalen van het Rijksmuseum hangen vanaf morgen werken van de fotograaf en filmmaker Ed van der Elsken, schrijft de Volkskrant. Hij was vrijgevochten en geëngageerd en pionierde met zwart-wit foto's waarmee hij provoceerde. En al vroeg maakte hij ook werken in kleur. Alle foto's uit zijn werkarchief zijn gedigitaliseerd en gerestaureerd, vertelt de conservator.
2: Het is de eerste keer dat het archief van Ed van der Elske helemaal is bestudeerd, vertelt ze. Ze ontdekte veel nieuwe dingen. Zo wordt van der Elske gezien als iemand die veel improviseerde. Maar volgens de conservator had hij juist alles altijd goed uitgedacht.
1: Deze onderwerpen uit

0: Als Oekraïne in brand staat, dan zal Moskou ook in brand staan. Fikse oorlogstaal van president Zelensky. En geen loze woorden, want vandaag werd de Russische hoofdstad getroffen door een grote droneaanval. En die kwam op een pikant moment. Want gisteren had Brussel nou net gebeld met het Kremlin om het te hebben over vredesonderhandelingen. Is dit wel het goede moment daarvoor? Hier in de studio is Marina Ohanjanyan, Oost-Europa-deskundige van Instituut Klingendaal. Welkom.
1: Goedenavond, dankjewel.
0: Een forse aanval dus op Moskou. 17 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. De luchthaven was urenlang dicht. Wat is de boodschap die Oekraïne daarmee afgeeft?
1: Nou ja, ik denk dat de boodschap heel duidelijk is, en die brengen ze al een aantal weken, maanden aan. Dat ze in staat zijn om de oorlog nu ook naar Rusland te brengen. Dus dat de Russische bevolking het niet langer zal kunnen negeren.
0: En het lukt steeds nauwkeuriger en ook steeds verder.
1: Ja, dat klopt. Dus dat zie je echt de afgelopen weken en maanden echt toenemen. Die nauwkeurigheid en de capaciteit om dat voor elkaar te krijgen.
0: Gisteren belde Brussel dus met Moskou. Wat was nou de bedoeling van dat telefoontje?
1: Nou ja, ik denk dat het meer een soort opmaat is geweest naar de mogelijkheid om een soort communicatiekanaal op te zetten met Moskou. Dat is er niet geweest sinds het begin van de grootschalige invasie in Oekraïne. En ik denk dat het ermee te maken heeft dat Europa nu wel zijn les geleerd heeft over het niet aan tafel zitten als zulke onderhandelingen plaatsvinden tussen Oekraïne en Rusland, maar in dit geval in het verleden vooral tussen Rusland en de VS. En de angst is denk ik dat Europa buiten de deur komt te staan en niet aan tafel zit op het moment dat het over Europa gaat.
0: Ja, dat Trump de show steelt.
1: In die zin wel, ja.
0: Ja, want de lange tijd wilde Brussel vanwege diezelfde oorlog, vanwege diezelfde grootschalige invasie, juist bewust geen contact met de Russische regering.
1: Klopt. Ik moet zeggen dat er altijd wel stemmen zijn geweest, en Europese leiders zijn geweest die daar anders over dachten. En de president van Frankrijk, Emmanuel Macron, is daar de meest zichtbare van. Maar veel leiders vonden dat ook echt niet kunnen. Maar ik denk dat nu iets aan het veranderen is misschien. En dat heeft dus te maken met die les waar ik het net over had. Dus ja, dat Europa aan tafel wil zitten de volgende keer. Maar ook het feit dat Rusland op dit moment toch wat zwaarder heeft. En dat maakt nogal uit op welke wijze je zo'n gesprek start. Dus vanuit een zwakke positie of een relatief sterke positie. En Rusland heeft het zowel op het slagveld momenteel wat moeilijker in Oekraïne, maar ook, waar we het net over hadden, dat het nu steeds meer ook die oorlog thuis voelt. De economie gaat niet goed. De Oekraïners slagen er steeds meer in om doelen te raken binnen Rusland. De bevolking merkt dat. Dus Rusland staat relatief wat zwakker.
0: Ja, Rusland staat misschien wat meer onder druk. Maar je zou ook kunnen denken, misschien staat Rusland pas open voor een gesprek als ze wat sterker in hun schoenen staan.
1: En dat is steeds het dilemma. Beide partijen, dus Oekraïne en Rusland, willen eigenlijk het liefst natuurlijk pas een gesprek aan als ze sterk staan. En sterker dan de andere partij. Maar goed, ik denk dat dat toch de hoop is in Europa. Dat inderdaad de druk op het Kremlin nu wat verhoogd wordt, omdat het wat minder gaat. Hoewel ik ook moet zeggen, ik vraag me inderdaad af of Poetin bereid zal zijn om vanuit een wat zwakkere positie zo'n echt een gesprek aan te gaan.
0: Want als hij iets wil uitstralen, is dat volgens mij, ik bezwijk niet onder druk.
1: Ja, dat is waar. Dat hangt misschien ook van de schaal van de druk af.
0: Maar goed, dat vul ik nu even in. Hè. Wat was de officiële reactie vanuit Moskou op die toenadering door Europa?
1: Op die toenadering is die best beperkt geweest. Op zich heeft Poetin via zijn woordvoerders ook al in het verleden gezegd, hij is er vrij duidelijk in dat hij liever met de VS onderhandelt. Dat ziet hij veel meer als zijn counterpart. Maar dat hij in principe als Europa wil praten, dan wil hij dat best doen. Maar de vraag is hoe serieus hij zulke gesprekken echt zou nemen. Hij ziet de VS echt meer als een counterpart, en Europa heeft hij ook wat vaker ondermijnd.
0: Het feit dat er geen officiële reactie is, zegt dat op zichzelf nog iets?
1: Op het verzoek voor een communicatie. Nou ja, het kan verschillende kanten op. Je zou ook kunnen zeggen dat als de Russen een serieus gesprek willen voeren, dat waarschijnlijk toch eerder achter gesloten deuren gebeurt en met minder spotlight erop. In het verleden zie je dat het Kremlin zeker onderhandelingen, maar ook gesprekken, bredere gesprekken met het Westen, soms ook gewoon gebruikt heeft voor andere doeleinden. niet in goede trouw zulke gesprekken is ingegaan. En dan wordt er juist heel veel aandacht aan besteed. Dus het feit dat er nu geen reactie komt, kan daarmee te maken hebben. Dat ze het misschien toch serieuzer nemen. Maar eerder neig ik er ook naar dat ze misschien nog niet helemaal besloten hebben wat ze hiermee willen.
0: Ja, en binnen de Europese Unie is er ook een enorme verdeeldheid over of deze gesprekken gevoerd moeten worden of niet. Ik begreep dat Macron een enorme voorstander is, hè?
1: Nou ja, hij heeft er wel altijd meer voor gepleit, inderdaad. Dat je wel iets van een communicatiekanaal open moet hebben. Maar er zijn anderen die daar wat veel terughoudender in zijn. Denk aan de Baltische Staten, denk aan Polen, andere.
0: Want wat zeggen die?
1: Nou ja, die vertrouwen Rusland gewoon niet. Die geloven er echt niet in dat Rusland in goed vertrouwen zo'n gesprek kan voeren om echt bij vrede te komen.
0: Wat zou de rol van Europa kunnen zijn in die onderhandelingen of in die communicatie?
1: Nou, Europa zelf ziet zichzelf in officiële boodschappen niet als bemiddelaar. Europa heeft zich echt aan de kant van Oekraïne geschaard. Dus is wat dat betreft niet onpartijdig. Zoals bemiddelaar hoort te zijn. Maar Europa wil vooral echt aan tafel zitten op het moment dat het gesprek gevoerd wordt.
0: Vandaag was een dag waarop Moskou dus in brand staat, zoals ik in de introductie al vertelde. De Oekraïense president zei dat ook zelf, letterlijk. Dan lijken vredesonderhandelingen wat mij betreft heel ver weg.
1: Dat kun je denken. Tegelijkertijd is dat wel het doel. Om de druk op Moskou toch wat meer op te voeren. Dat is het doel van Oekraïne in elk geval. Om te laten zien dat het wel degelijk iets kan in deze oorlog. En misschien ook de boodschap naar het Westen af te geven. Dat ze in staat zijn om wel degelijk die oorlog te voeren. Of dit gaat leiden tot vrede is een vraag. Maar tegelijkertijd, als Rusland sterk staat, dan leidt dat zeker ook niet tot vrede tot nu toe.
0: Marina Ohanjanyan van Instituut Klingendaal, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: In Slovenië is een 57-jarige Nederlander omgekomen tijdens de afdaling van de hoogste berg van het land. Vorige week kwamen binnen 24 uur al 7 klimmers om het leven in de Alpen. Is bergbeklimmen gevaarlijker geworden? Ik vraag het Wilco van Rooyen, een zeer, zeer ervaren bergbeklimmer. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Even voor wie u niet kent, de Seven Summits en Explorers Grand Slam. Wat betekenen of zeggen deze termen?
2: Nou ja, dat je alle hoogste toppen van alle continenten hebt beklommen, inclusief naar de Noord- en Zuidpool bent geskiet. En daar hoort uiteraard natuurlijk de hoogste berg van de wereld ook bij, Mount Everest. Ja.
0: De K2.
2: Die hoort niet eens tot dat lijstje, maar die heb ik ook mogen beklimmen. Ja, klopt.
0: En ook nog eens zonder zuurstof.
2: Klopt helemaal, ja.
0: Hoe was dat?
2: Nou ja, in mijn ogen zonder doping die berg op. Dat is de uitdaging, dus waarom zou je dan een zuurstoffles op je rug zetten? Maar goed, dat is mijn persoonlijke drijfveer. Ja, als het niet moeilijk genoeg is, dan bij fair means, zoals klimmers dat dan noemen.
0: Ja, wat is jouw drijfveer eigenlijk?
2: Heb je even. Ja, weet je, kijk, in het begin was het natuurlijk, als je jong bent, dan wil je jezelf bewijzen, zeg maar. En ja, op het moment dat je wat ouder wordt en ook wat successen hebt, ja, dan blijft toch de journey, dus de reis uiteindelijk, over. En dat is waar je het allemaal voor doet. Mijn zoon zegt wel eens heel terecht, papa, heb je niet genoeg bergen beklommen als ik weer op pad ga? En dan moet ik hem helaas toch uitleggen dat het uiteindelijk niet om de top gaat. En dat lijkt altijd wel zo. Dat is het afrekenmoment. Maar uiteindelijk herinner je natuurlijk alle tegenslagen die je bent tegengekomen op je weg. En zolang je die niet hebt, ja, dan was de uitdaging niet groot genoeg.
0: En die les wilde jouw zoon in de praktijk leren, want je hebt hem vorige week meegenomen naar Gran Paradiso.
2: Ja. Ja, dat klopt. Ja. Zijn eerste 4000e. Dus daar zijn we wel trots op dat het gelukt is.
0: Wilco, als je de krantenkoppen mag geloven, gaat het steeds vaker fout in de Alpen. Klopt dat beeld wat jou betreft?
2: Ja, maar dat heeft natuurlijk meerdere redenen. De aantrekkingskracht wordt natuurlijk steeds groter. Dat komt natuurlijk ook door social media. Via Instagram lijkt iedereen het te kunnen. En goed voorbeeld doet volgen. Bovendien... het is ook steeds makkelijker om met een appje op pad te gaan. Hè. Vroeger had je nog een kaart nodig en moest je nog terreinkennis hebben. Tegenwoordig hoef je alleen een pijltje te volgen. Ja, en dan vervolgens, daarbij opgeteld, heb je natuurlijk klimaatverandering met alle gevolgen van dien.
0: Ja, want waarom is bergbeklimmen gevaarlijker geworden door klimaatverandering?
2: Nou ja, je hebt natuurlijk veel meer steenslag, omdat stenen lossmelten boven je hoofd, zeg ik wel eens. Ben je in Nederland helemaal niet gewend om je heen te kijken en wat er van boven komt, moet je in de Alpen of in de bergen daar altijd ongelooflijk alert op zijn. Ja, en de routes die je vroeger achterloos kon lopen, omdat ze al heel vaak gelopen waren, moet je daar toch nu terdege rekening houden dat ja, ook van boven er allerlei gevaren loeren. Dat was altijd al zo, maar nu met die klimaatverandering, met het smelten van die gletsjers, wat echt enorm hard gaat. Ook afgelopen tocht met mijn zoon moest ik een route die ik een paar jaar geleden nog kon lopen, onderbreken, zeg maar, en uiteindelijk zelf weer een nieuw spoor zien te vinden. Ja, en als je onervaren bent en je volgt dat pijltje, ja, dan zou je eigenlijk moeten constateren, joh, ik kom er niet uit, ik moet terug. Maar veel mensen zetten dan toch door met alle gevolgen van dien en ja, hebben vaak ook geen treinkennis en ja, ook geen tijdsbesef. 10 kilometer in de berg is iets heel anders dan 10 kilometer in het vlakke, om het zo maar te zeggen. Ja, dus bezint eer je begint.
0: Ja, maar klimaatverandering is niet nieuw, zou je zeggen. Hoe kunnen mensen die zulke hoge bergen willen bestijgen zich dat dan toch onvoldoende realiseren?
2: Ja, omdat ze zijn er nooit eerder geweest. Kijk, als je er eerder bent geweest, dan weet je hoe het er vroeger bij lag. En dat is één generatie terug. Ik zeg wel eens met mijn vader, mijn moeder en mijn zusjes op de Fourcarpas in Zwitserland zaten we nog in de sneeuw. Als je er tegenwoordig rijdt, dan is die gletsjer heel ver weg. Ja, en op het moment dat je dan toch dat alpine terrein ingaat, dan moet je toch, eigenlijk toch wel weten wat je doet. Dat moet je altijd al wel. Maar nu is het extra, omdat, ja, wat ik al zeg, de smelt zoveel weg. Dat zeg maar, voordat je op een gletsjer kan stappen, moet je vaak een hele omweg maken. En op het moment dat je op die gletsjer stapt en het is aper, zoals wij dat dan noemen, dus de sneeuw is overal weg, de spleten zijn allemaal open, ja, dan heeft dat ook extra groot gevaar natuurlijk. En dat je niet zomaar rechtdoor kan lopen om bij je doel te komen.
0: Er verandert veel en dat verandert allemaal heel snel. Als ik dit zo hoor, hè, ja. Is een bergbeklimmen dan nog wel verantwoord voor mensen die niet de ervaring hebben die jij hebt?
2: Kort antwoord is nee. Weet je, kijk, je moet je ervaringen opbouwen. En dat betekent, als je met hardlopen vergelijkt, ga je ook niet zomaar een marathon lopen. En dat is met de Alpen natuurlijk ook. Je zult toch eerst gedegen terreinkennis op moeten doen. En toch ook wel een beetje verstand moeten hebben, zeg maar, met van navigatie. En ook je eigen snelheid en je eigen kracht kennen. He, dus dan weet je ook hoe lang je ergens over gaat doen. En dan weet je ook als je er te lang over gaat doen, omdat bijvoorbeeld het pad of wat dan ook te moeilijk is, dat je dan op een bepaald moment moet zeggen, volgens mij moet ik omkeren. Ja, en dat gebeurt vaak niet. Ik wil niet zeggen dat deze ongelukken daar het gevolg van zijn. Maar uiteindelijk, onderschatting door onbewustzijn, dat is het in feite. Is denk ik een van de grootste fouten die nu heel vaak voorkomt.
0: Ja, want jij zou morgen eigenlijk de Mont Blanc gaan beklimmen, maar daar heb je toch van afgezien. Waarom is dat?
2: Ja, om meerdere redenen. De grootste reden is eigenlijk dat op de Gran Paradiso, waar ik met mijn zoon was, die tocht was dusdanig zwaarder, doordat de weg inderdaad niet meer was zoals die was. Uiteindelijk er veel langer over hebben gedaan. Uiteindelijk trad er behoorlijke vermoeidheid op. Een paar flinke blaren op zijn hakken. Ja, en dan kun je wel zeggen, ja, we gaan het alsnog doen, maar dat is onverstandig. Dus we hebben besloten om dat dit jaar te laten schieten en ander jaar misschien wel weer terug te komen. Ja, en dat is iets wat mensen heel moeilijk vinden. En ja, weet je, ik zeg altijd, die berg die blijft er wel. Alleen ja, mensen hebben een plan, hebben een bepaalde week vrijgenomen. En ja, dan moet het vaak gebeuren. En toevallig deze week was het stralend weer. Maar voor hetzelfde geld, speelt het weer ook parten. Ja, en dan is het eigenlijk niet wijs om toch door te drukken, om het zo maar te zeggen.
0: De natuur laat zich niet plannen natuurlijk.
2: Nee, dat is precies. Dat is een spijker op zijn kop. Wij moeten ons aanpassen aan de natuur en niet andersom. Alleen we worden natuurlijk opgevoed dat wij die natuur wel kunnen overroelen met al onze appjes en onze kennis en ervaringen. Maar uiteindelijk is toch de natuur de laatsprekende.
0: Nou gaf je net aan dat klimmen eigenlijk bijna onverantwoord is voor hele onervaren klimmers, hè, op dit moment. Wat is jouw advies voor beginnende klimmers die toch het risico willen nemen?
2: ja, bereid je goed voor. En goed voorbereiden is dus niet alleen maar theorie, dat is de basis. Maar uiteindelijk zul je gewoon ervaringen moeten opbouwen. Misschien eerst in een cursus of met vriendjes. En dan vervolgens stapje voor stapje. Ja, het is een beetje old school. Maar op die manier weet je ook, ja, wat je aan het doen bent. En kun je zelf ook verantwoorde risico's nemen en besluiten nemen. Wanneer verder te gaan, wanneer terug te keren. En dat moet voor iedereen veel beter voelen. Want nogmaals, het is een soort sprong in de diepe en een foutje snel gemaakt. En ja, een fout in de bergsport is meestal ook fataal.
0: Ervaren bergbeklimmer Wilco van Rooyen. Heel veel succes en dank voor dit gesprek.
2: Dankjewel, succes. Hoi hoi.

0: U hoorde I Will Survive van Gloria Gaynor. Speciaal op verzoek van gedragsexpert Sanneke Langendoen. Vandaag verschijnt haar boek Soundtrack voor een beter leven. Goedenavond.
1: Hoi.
0: Waarom dit nummer?
1: Ja, dit nummer heeft mij enorm veel kracht gegeven op momenten dat het gewoon niet lekker ging. Vanuit de muziekwetenschap blijkt ook dat power songs, hè, dat valt een beetje onder de categorie power songs, dat het je ook echt een tijdelijke boost kan geven. Dus in 2006 ben ik mijn ouders verloren. Eigenlijk beide ouders, want mijn vader had mijn moeder vermoord. En ik ben in die periode ontzettend veel muziek gaan luisteren. En ja, dit was één nummer en dat hield me echt op de been.
0: Ja, een aangrijpend verhaal. Mm. Hoe ga je door met je leven na zoiets?
1: Ja, je gaat gewoon door, maar ergens staat het ook weer stil. Dus je probeert een nieuw fundament op te bouwen om door te gaan. Dus voor mij was studie heel erg belangrijk. Ik had ontzettend fijne vriendinnetjes om me heen. En studie is ook een beetje perspectief hebben. En zorg dat je een nieuw huisje hebt. Maar ja, hoe blijf je op de been? Ontzettend veel muziek luisteren en zingen en maken.
0: Tegelijkertijd viel er heel veel te regelen voor je. Want je ouders hadden bedrijven, lieten natuurlijk een huis achter. Je had een jonger broertje. Ja. Dus ook heel veel verantwoordelijkheid op dat moment.
1: Ja, en je bent 21 op dat moment. Dus komt veel op je af. Maar ja, je doet het wel. Maar het is ook niet zo. Ik zag geen andere keuze. Dus ik ging gewoon volle vaart vooruit. In die rijdende trein, als het ware, vooruit. En je doet je ding. Als ik erop terugkijk, nu zeg maar. Het was 20 jaar geleden. Dan denk ik, jeetje, een hoop op me afgekomen. Maar op dat moment, ja, elke dag stapje voor stapje vooruit. En dan kom je verder.
0: Ja, want welke rol speelde muziek in hoe jij er toen mee omging?
1: Nou, ik kom uit een heel muzikaal gezin. Dus mijn moeder die zong in een bluesband. Mijn vader speelde elektrische gitaar. En die had een Gibson gitaar. Dus onder de mensen die de gitaren een beetje kennen, dat is echt een heel mooi ding. Dus ik heb alleen maar muziek om me heen gehad. En ik zong zelf altijd. Hè. Als ik vroeger liefdesverdriet had, greep ik ook naar muziek. Dus muziek zat al een beetje in mijn copingstrategie. Dus op het moment dat mijn moeder vermist raakte, ben ik gewoon vanuit haar zanginstallatie ben ik gaan zingen. Alle frustratie die ik in me had, alles kan ik kwijt. En daardoor heb je een manier om met je emoties om te gaan op dat moment.
0: En hoe heeft dat uiteindelijk geleid tot een boek?
1: Ja, een hele goede vraag. Nou, op een gegeven moment heb ik mijn verhaal ook naar de buitenwereld gebracht. En ik heb erover verteld wat mij is overkomen. En elke keer wat terugkwam was de vraag van, nou, ik snap eigenlijk helemaal niet hoe je er zo sterk bent uitgekomen. En hoe doe je dat? En toen ben ik daarover na gaan denken. En toen dacht ik, ja, maar muziek heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. En ik zeg wel eens een beetje voor de grap van, muziek is mijn GGZ, mijn therapie eigenlijk geweest. En ik denk ook echt dat het zo is geweest voor mij.
0: Ja, want hoe ging dat dan concreet, die therapie?
1: Ja, door ontzettend veel naar muziek te luisteren, naar teksten die resoneren, die jou woorden geven die jij niet hebt. Of het nummer dat je net hoorde, voor mij, het is een beetje een horoscoop, hè, dus je kunt er zelf invulling aan geven. Dus ik ben op een gegeven moment op zoek gegaan van, maar hoe kan het zo zijn dat muziek zo'n krachtig effect heeft? Alsof het een beetje een superkracht is waar ik over beschikte. En ik ging met heel veel experts praten, met heel veel neurowetenschappers, met muziekwetenschappers, met
0: antropologen.
1: Ja, echt ontzettend veel interessante, fantastische mensen. Heel veel andere mensen met ook mooie ervaringsverhalen. Heel veel boeken gelezen. En toen dacht ik, jeetje, er is zoveel meer bekend over wat je met muziek kan doen. En dat is ook nog eens wetenschappelijk onderbouwd. Waarom is daar geen boek over? Want er wordt heel veel geschreven over, bijvoorbeeld, je kunt muziek inzetten bij Parkinson, hè, dus vanuit de zorg, of Alzheimer. Die voorbeelden kennen we misschien wel. Heb je misschien wel ooit een YouTube-filmpje gezien van iemand die Alzheimer heeft en muziek luistert van vroeger en helemaal tot leven komt?
0: Ja.
1: Maar hoe zet je het gewoon als persoon in? Hoe kan jij er gebruik van maken? Hoe kan ik er gebruik van maken? Dat was er nog niet.
0: Ik heb zelfs een keer een documentaire gezien over een jongen die zijn geheugen was volledig gewist. Die wist helemaal niks meer, maar die kon nog wel piano spelen.
1: Ja, het is heel bijzonder hoe wat muziek met ons doet. Dus er zijn zelfs wetenschappers die zeggen, ja, muziek zit in ons DNA. Het is vanuit de evolutie, vanuit de biologie, het zit in ons. Dus antropologen hebben nog geen enkele cultuur of stam ontdekt. Mensen zonder ritme en melodie. Dus het heeft blijkbaar echt een functie ook voor ons.
0: En al die verschillende manieren waarop muziek je kan helpen op verschillende momenten heb je uitgewerkt in jouw boek. Hè? Want het is een soort zelfhulpboek geworden.
1: Ja.
0: Met verschillende situaties.
1: Ja, het zijn 12 manieren die ik eruit heb gehaald waarop je muziek heel praktisch kan ook toepassen. Want dat vind ik het leuke aan boeken. Van ja, je kunt er kennis op doen, maar hoe pas je het dan toe? Dus van ontspannen, maar ook beter slapen is veel bekend over. Hoe je het gebruikt voor focus. Mensen die in open werken ruimte zitten, die hebben vaak ook behoefte om zich een beetje af te kunnen sluiten van alle ruis. Maar ook om creativiteit te stimuleren. Om je brein te trainen zelfs. Hè, want als je ouder wordt, hebben we sporten allemaal. Maar het is ook goed om je brein vitaal en fit te houden. Nou, Erik Scherder heb ik daarover gesproken. Als iemand daar voor pleit, is hij het wel. Muziek is een heel mooie manier om dat ook te doen. Door verschillende muzieksoorten te luisteren. Maar ook door natuurlijk gewoon instrumenten te spelen. Dat is natuurlijk next level. Maar ook om met elkaar in verbinding te komen. Hoe muziek met rituelen, hoe dat een rol speelt. En natuurlijk hoe je met je gevoelens en emoties omgaat.
0: Ja.
1: En ja, de muziek die je luistert zegt ook best veel over wie jij bent.
0: Een van die hoofdstukken heet muziek als medicijn.
1: Ja.
0: Kan dat niet te hoge verwachtingen scheppen?
1: Nee, absoluut niet. Er is een stichting. Die heet Muziek als Medicijn. Daar is dat hoofdstuk helemaal op geïnspireerd. En muziek wordt in de zorg gezet. Onder andere voor, tijdens en na een operatie. Het enige wat je hoeft te doen is je oortjes meenemen. Je favoriete muziek. En het heeft effect op beter slapen, minder pijn. Ruim 50% minder kans op delier. Minder angst en stress. Dus fantastisch. Dus dat zijn gewoon artsen die hard wetenschappelijk onderzoek hebben gedaan. En die nog steeds meer onderzoek hiernaar doen. Maar we weten het niet. Dat is het gekke.
0: Ja.
1: We weten helemaal niet dat het kan.
0: Ja, jij schrijft in jouw boek, muziek is overal. En je beschrijft ook een hele belangrijke regel. Het moet jouw muziek zijn.
1: Ja. Ja, dat is echt de gouden regel vanuit dit boek. Want je kunt je natuurlijk voorstellen dat iedereen, je wordt geboren, je maakt van alles mee in leven. En op bepaalde momenten in je leven koppel je natuurlijk ook muziek. Dus die verankeren in je geheugen met in een bepaalde context. Dus jij hebt een aparte, zie het als een vingerafdruk. Zo is het eigenlijk.
0: Ja.
1: Jij hebt een andere en ik heb een andere.
0: Het is maatwerk. Ja, er bestaat dus geen universele playlist die voor iedereen hetzelfde werkt.
1: Nee, dat denk ik niet. Natuurlijk zijn er wel playlists die je op Spotify vindt als het gaat om focus of ontspanning. En daar zitten algemene principes achter. Nou, en die beschrijf ik ook in een boek. Dus als jij gefocust wil zijn, dan moet je geen muziek luisteren met teksten. Want dan gaat je breincentrum voor tekstverwerking aan de slag.
0: Ik kwam een hele mooie quote tegen in jouw boek. Don't show them your superpowers, show them theirs.
1: Ja. Ja, dat is voor mij. Toen viel het kwartje waarom dit boek er eigenlijk moest komen. Ik was de hele tijd aan het vertellen hoe muziek voor mij werkte. Maar eigenlijk gaat het erom, hoe kun jij er dan gebruik van maken? Dus dit is mijn antwoord op al die vragen die ik continu krijg. Nou, op zo'n manier kan je muziek inzetten, ook voor jou.
0: Dus kom erachter wat je eigen superkracht is.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja. In het boek staan ook QR-codes. Hè? Waar zijn die voor?
1: Die QR-codes die gaan naar playlists die je terugvindt vanuit het boek. Dus dan heb je een oefening. En dan kan je bijvoorbeeld verschillende playlists luisteren. En oefeningen doen voor ontspannen. Maar ook voor muziek als medicijn. Daar is een hele mooie playlist ook van. Waarin je naar de muziek kan luisteren die ze ook hebben gebruikt in onderzoek. Op zo'n manier is het ook heel interactief, heel erg speels. Omdat ik het heel belangrijk vind om niet alleen de kennis te krijgen over hoe zit het in elkaar en hoe werkt het en welke tips zijn er dan. Maar ook dat je meteen er zelf mee aan de slag kan gaan. Dus je kunt er morgen al kan je eigen playlist samenstellen of die gebruiken uit het boek.
0: Een handig en bijzonder boek, soundtrack voor een beter leven van Sanneke Langendoen. Dankjewel.
1: Ja,

0: Fantastisch toch, van Eva de Roveren. U herkent het vast, als je een nacht slecht hebt geslapen, misschien liggen woelen door de hitte, dan loopt het de volgende dag allemaal niet zo lekker. Slaaptekort heeft direct effect op ons geheugen. Kunnen we opeens niet op een woord komen of op een naam? En dat werkt bij muizen ook zo. Nu, muizenonderzoek laat ook zien dat er misschien een oplossing is. Een van de onderzoekers is neurobioloog Robert Havekes van de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Als je één nacht slecht slaapt, echt maar een paar uur, wat is dan het effect op ons geheugen?
1: Nou, wat we eigenlijk zien is dat je zelf met één korte nacht of een aantal uren slaap die je mist, dat je daardoor gewoon bepaalde informatie die de dag ervoor hebt geleerd, of het nou de naam is van iemand of bijvoorbeeld waar je sleutels hebt neergelegd, dat je die de volgende dag gewoon minder goed kunt terughalen. En eigenlijk, ja, het lijkt erop dat je dat dan vergeten bent.
0: Ja, en wat is dan de verklaring voor dat geheugenverlies?
1: Nou, wij dachten altijd dat je echt die informatie kwijt was, doordat het niet goed opgeslagen was. Maar het blijkt dus nu, met onder andere door ons onderzoek, dat die informatie eigenlijk wel degelijk in het brein ligt, maar als het ware meer verborgen. En het probleem is eigenlijk dat dan het terughalen, zeg maar, van die informatie lastig wordt. Maar het feit dat het dus er wel degelijk ligt, gaf ons mogelijkheden om te gaan kijken van, kunnen we daar iets aan doen om het dan inderdaad weer boven water te krijgen.
0: Jullie hebben hier onderzoek naar gedaan op muizen. Waarom op muizen?
1: Nou, omdat wij echt wilden gaan kijken van wat gaat er nou echt mis in de hersenen op het moment dat je niet genoeg slaap krijgt. En om dat te kunnen doen, daar doen we gedragsstudies voor. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk om uiteindelijk te kunnen kijken, wat gebeurt er nou echt in die hersencellen op het moment dat het brein niet genoeg slaap krijgt. Wat gaat er nou mis, waardoor je uiteindelijk het herinneringsproces verstoort. En daar doe je dus allerlei biochemische en moleculaire analyses voor. Mm-hmm. Maar daarmee hebben we uiteindelijk wel kunnen achterhalen van welke processen, van de vele processen die van belang zijn voor geheugenvorming en herinneringen ophalen. Welke van die processen worden nou verstoord? En dat is iets wat je dus in mensen niet op dat niveau kunt doen.
0: Ja, dan ben ik toch benieuwd. Hoe onderzoek je bij muizen of een nacht slapen effect heeft op het geheugen?
1: Ja, een van de dingen die we gedaan hebben in recent werk, en dat is eigenlijk een voortbedurend op eerder werk, waarbij we ruimtelijk geheugen hebben bekeken. Hè, dus het voorbeeld wat ik al zei, je legt je sleutels ergens neer 's avonds en de volgende dag vraag je af waar die sleutels gebleven zijn. Nou, in muizen hebben we nu gekeken naar in hoeverre sociale ervaringen, dus bijvoorbeeld iemand leren kennen voor het eerst, die heb je voor het eerst gesproken, dat soort processen, of die ook beïnvloed worden. En hoe we dat doen met muizen is door muizen twee andere muizen aan te bieden om in een interactie mee aan te gaan. Aan de ene kant een kamergenoot en aan de andere kant een totaal nieuwe muis die ze nog nooit gezien hebben. En wat je ziet met die muizen is dat ze altijd een hele sterke voorkeur hebben voor die nieuwe muis, want die is interessant. Is het een vriend of een vijand? Is het misschien een partner? Dus daar hebben ze altijd heel veel interesse voor.
0: Ja.
1: Maar als je slaapgedepriveerd wordt, dan zie je dus dat
0: dat er ineens twee nieuwe muizen zijn.
1: Nou, ze zien dus niet dat die muis die ze gisteren gesproken hebben, of in ieder geval gisteren een interactie mee hebben gehad, dat zijn ze gewoon vergeten. En de volgende dag zien ze die muis gewoon weer als zijnde een nieuwe muis. Dus met andere woorden, ze vergeten gewoon dat ze

0: als je het naar mensen vertaalt, dat je misschien gisteren of een week geleden iemand gesproken hebt en misschien later opeens denkt van, ach, ik ken die persoon wel. Ja, nou, dat proces eigenlijk.
1: En die muizen hou je dus letterlijk wakker?
0: Die houden we dan letterlijk een aantal uren wakker. En dat doen we voor, in dit geval voor een aantal uren na die leerervaring. Omdat dat nou precies de periode is waar slaap heel belangrijk is voor een normale en goede opslag in het, van die informatie in het brein. Waardoor je het kunt terughalen de volgende dag.
1: Ja, en daar straf je een muis wel mee. Want ik las dat muizen 12 tot 16 uur per dag slapen.
0: Dat klopt, maar straffen zou ik het niet willen noemen. Omdat als je eigenlijk kijkt naar bijvoorbeeld... het is niet iets wat heel veel stress induceert. Het klinkt altijd als iets als een hele stressvolle ervaring. Maar goed, wij hebben dus gekeken naar in hoeverre dat nou echt bij die muizen stress oplevert. Dat kun je meten. En daar zijn de muizen eigenlijk niet echt heel erg van onder de indruk in die zin. Sterker nog, op het moment dat je muizen of knaagdieren, of nou, laten we zeggen als muizen mensen huisdieren hebben en die een nieuwe kooi geven, dan zie je gewoon eigenlijk dat die muizen of knaagdieren daar veel meer stress van hebben.
1: Jullie hebben dus gekeken naar wat er gebeurt bij slaaptekort, om vervolgens ook te kijken naar een mogelijke oplossing. Ja. En ik begreep dat een bekend astma-medicijn de oplossing bleek.
0: Nou precies, kijk, wij zagen dus in eerste instantie van, goh, die muizen, als ze enkele uren slaap missen, maar vervolgens wel 18 uur kunnen bijslapen, dan zie je dus dat ze de volgende dag gewoon niet herinneren dat ze een onbekende muis eerder ontmoet hebben. He, dus je hebt met andere woorden, je kunt je een sociale interactie die je misschien de avond van tevoren hebt gaat niet herinneren. Maar we hebben dus al door niet alleen moleculaire technieken kunnen kijken van met die hersens, met die geheugensporen, wat gebeurt er nou in het brein? Nou, die worden niet geactiveerd. En toen zijn we met astma-medicatie gaan kijken, kunnen we daar nou ook ervoor zorgen dat het herinneringsproces eigenlijk weer hersteld wordt? En we kwamen bij dat astma-medicijn omdat we uiteindelijk dus door die eerder genoemde moleculaire analyses van de hersencellen erachter kwamen dat eigenlijk vergelijkbare processen die ook in bijvoorbeeld in de longen gemanipuleerd worden met het astma-medicijn. Dus ook in de hersenen een belangrijke rol spelen bij, maar in dit geval dus geheugenvorming. En dus bij het geven van dat astma-medicijn, daarmee konden de dieren uiteindelijk dus opeens dan wel weer herinneren wat ze eerder geleerd hadden.
1: Welke mensen zouden hier baat bij kunnen hebben?
0: Ja, nou, wij zijn natuurlijk onderzoek gaan doen met slaaptekort. Hè. Slaaptekort is natuurlijk een toch wel een groot probleem in de maatschappij. Als je denkt aan, mensen die misschien toch niet genoeg slaap krijgen op een gemiddelde dag. He, als we een wekker nodig hebben, dan is dat een issue. Maar je kunt ook gaan denken aan ploegendiensten. Met veroudering zie je dat slaap ook aangetast wordt. Maar ja, ook mensen met insomnie. Dus slaaptekort is een heel dankbaar onderwerp om te kijken van, nou, dat is echt iets waar de hersenen veel last van hebben. Maar aan de andere kant, wat voor ons heel interessant is dat vergelijkbare problemen lijken te ontstaan bij bijvoorbeeld beginnende dementie en Alzheimer. En dat is een van de dingen waar we nu naar willen gaan kijken. Van oké, is ook daar het herinneringsproces hetgene wat sterk ondermijnd wordt in beginnende fases van dementie, dus beginnende vergeetachtigheid. En dat lijkt dus ook het geval te zijn. En we willen nu gaan kijken van, is het nou zo dat ook daar bijvoorbeeld met die astma-medicatie misschien het brein een klein beetje kunnen helpen.
1: Interessant. Robert Havekes van de Rijksuniversiteit Groningen, dank.
0: Graag gedaan, fijne avond.
2: 5:45.
1: Morgen vindt de Climate Classic plaats. Een fietstocht om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Aan de lijn Leo Meijer, klimaatwetenschapper en fervent wielrenner. Goedenavond, Leo.
3: Goedenavond.
1: Hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen om juist op de heetste dag van deze week deze tour te houden?
3: Ja, dat is een goede vraag, maar ik denk toch een toevalstreffer. En natuurlijk een beetje raar, want het motto is roast your legs, not the planet. Maar nu lijkt het erop of onze lijven morgen gaan roosteren.
1: Ja, en hoe gaan jullie daarmee om? Hoe passen jullie de race aan vanwege de extreme hitte?
3: Ja, nou, de langste ritten die worden ingekort, zodanig dat we ervoor kunnen zorgen dat voor de grootste middaghitte we allemaal weer terug zijn.
1: Ja.
3: Dus dat is dus eigenlijk ook een goede klimaatactie om rekening te houden met hittegolven. Dus dat is weer de andere kant ervan.
1: Ja, en zo voorkom je dat je dus je legs roast.
3: Dat is. We hopen zeker allemaal gezond en levend aan te komen en het hoofd koel te houden.
1: Ja, maar Leo, het eerste wat ik dacht was, jullie fietsen juist om aandacht te vragen voor de gevolgen van klimaatverandering. Daar wordt dus de route aangepast vanwege de hitte. Is dat niet juist het punt? Zou je die omstandigheden niet moeten ervaren om te laten zien wat er precies verandert in de wereld?
3: Nou, we zijn geen klimaatmartelaren natuurlijk. en bovendien, we doen nog wel andere dingen hoor. We hebben een serie podcast gemaakt met topwetenschappers die toevallig ook heel goed kunnen fietsen. Die worden ook verspreid onder alle deelnemers over droogte, smeltende ijskappen, toekomstscenario's en de energietransitie. Dus we doen ook nog wel wat aan de inhoud, behalve alleen een rondje fietsen.
1: En heb je er nu zin in of zie je er toch tegenop?
3: Ik heb er hartstikke veel zin in. Ik hoop wel, ik ga morgen 125 kilometer fietsen.
1: Zo.
3: En hoop mijn hoofd en ook mijn lijf koel te houden.
1: Nou Leo, ik benijd je niet. Zo'n lange fietstocht in de hitte. Maar ik wens je wel heel veel succes.
3: Dank je wel.
1: Dit was het Oog. Morgen zit hier Simone Wijmans. Zometeen nooit meer slapen. Femke van der Laan ontvangt violiste Vera Betts. Fijne avond.

0: NPO Radio 1. Europa experimenteert met een nieuw soort grenscontrole.
1: Een methode die een heel goed herkenningssysteem geeft, maar het is ook een assortiment van een black box-achtig systeem.
0: Dankzij AI zijn de mogelijkheden eindeloos, maar het brengt ook risico's met zich mee.
1: Toen mensen bij de grens dat merkten, toen schrokken ze zich natuurlijk het apenlazeris, want dit mocht natuurlijk niet gebeuren.
0: Sommige van die testen leiden nu tot ongemakkelijke situaties.
2: Maar ik begrijp dat jullie niet willen dat het gesprek wordt opgenomen.
3: Het kost al veel moeite om mensen een brein te krijgen om hier iets over te zeggen.
0: VPRO en Human met de toekomst van de grens. In Argos. Zaterdag om 14:00.
4: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen. Samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
7: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: 52 min 40.
13: 12 natuurlijk.
12: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
13: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
12: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: In 12 weken leren rekenen?
13: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
0: NPO Radio 1.
16: Middernacht, het begin van vrijdag 19 juni. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het vermoorde Franse meisje Li Hanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarig meisje werd 2 weken geleden gevonden in een verlaten graansilo. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. President Macron laat onderzoeken hoe justitie met de zaak is omgegaan. Er varen weer olietankers door de straat van Hormuz. De Verenigde Staten bevestigen dat ze hun blokkade van Iraanse havens hebben opgeheven. Het was een van de afspraken uit het akkoord dat Iran en de VS woensdag hebben ondertekend. De komende 60 dagen wordt er nog onderhandeld over hoe de oorlog definitief kan worden beëindigd. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede is opgenomen in een tbs-kliniek. Corné H. werd tot 9 maanden cel en tbs veroordeeld, maar bleef 1,5 jaar langer in de gevangenis omdat er geen plek voor hem was in een kliniek. Zijn advocaten eisten begin dit jaar in een kort geding vergeefs dat H. voorrang zou krijgen. Hij had in de tussentijd gevangenispersoneel gegijzeld, zijn been in brand gestoken en scheermesjes ingeslikt. Hij is nu alsnog opgenomen in de Van Mesdag-kliniek in Groningen. Op het WK voetbal heeft Zwitserland met 4-1 gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Alle doelpunten werden gemaakt in de laatste 20 minuten, bijna allemaal door invallers, met nog een penalty voor Zwitserland diep in de blessuretijd. Eerder op de avond speelden Tsjechië en Zuid-Afrika 1-1 gelijk. Rond deze tijd begint de wedstrijd van Canada tegen Qatar. Het weer. Er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
17: NPO Radio 1. VPRO.
18: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
19: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Je kunt je in 3 minuten een uur vervelen. Dit hoorde ik mijn gast van vannacht zeggen in de documentaire die over haar gemaakt is. Tegen een leerling spreekt ze en die begrijpt het meteen. Het is Vera Betts die zo'n les geeft en vannacht zit ze naast me. Mijn gast is violiste. Ze soleerde bij zo'n beetje alle grote orkesten en componisten als Peter Schat, Louis Andries en Philip Glass maakten werken voor haar. Ook is ze een van de oprichters van strijkersensemble Arguburdelli en ze doseert dus. Alweer heel wat jaren aan het Conservatorium van Amsterdam en van het Haags Conservatorium ontving ze begin deze maand de titel Maestro Honoris Causa voor haar uitzonderlijke bijdrage aan de muziekpraktijk en het muziekonderwijs. Dit leven is nu vervat in de documentaire De Muziekwereld van Vera Betts, gemaakt door de dochter van mijn gast Carine Bijlsma. Een film vol uniek archiefmateriaal is het geworden, maar ook met prachtige interviews en met liefdevol precieze lesgeven. Je kunt je in 3 minuten een uur vervelen, zegt ze. Met het documentaire over mijn gast van vannacht gebeurt dat geen moment. Vera Betts is geboren in Haarlem in 1946. Welkom.
20: Dankjewel.
19: De documentaire opent met een 16-jarige Vera.
20: Ja.
19: Bij Jeugdrecital, een televisieprogramma.
20: Ja,
19: was je
20: Willem Hielkema was dat.
19: Nou, keurige meneer.
20: Ja,
19: en maar, jij was een keurige jongedame.
20: Ja, maar heb je gemerkt dat hij mij met u aanspreekt?
19: Ja.
20: Gevoelvoyeer toen nog. Ja.
19: Mevrouw hoorde ik ook een keer, of dat was een ander niet.
20: Ja.
19: Was je zenuwachtig?
20: Nou, ik geloof het wel. Ja, ik geloof het wel. Ik weet ook nog precies die jurk, herinner ik me ook nog. Maar ja, dat zie je ook wel. Ik denk niet dat er nog meisjes van 16 zijn die zo zijn nu. Het was ontzettend verlegen.
19: Ja, heel timide.
20: Ja, een beetje scheef kijken en zo. Ja, ik vond het wel schattig. En het was samen met Samira.
19: Op piano?
20: Op piano. En wij waren een beetje de wonderkinderen van Haarlem. Zij zat bij Frida Hogewerf. Speelde heel goed piano. Dus wij waren een beetje bij elkaar gezet. Maar we zijn nog steeds vriendinnen.
19: Maar hoe werkt het dan? Belde de televisie?
20: Oh, dat wij op die televisie mochten. Ja, ik weet niet. Ja, denk ik ja. Maar dat was een klein kamertje, die televisie. Dat was verder niet een soort studio. Maar Willem Hielkema, die later deed die schoolconcerten. Dus ik heb nog eindeloos ook schoolconcerten met hem gedaan. En dan moest je 's ochtends heel vroeg op, vond ik toen heel erg. Dus nu niet meer. Dan moest je dus om 9 uur op zo'n lagere school zijn. En dan al met een jurk aan, weet je wel, echt opgetut en zoiets. En dan speelde je een uur lang, dan kreeg je 75 gulden. En hij ging dan mee en hij vertelde dan over die stukken, wat het allemaal was. Nou, en dan als je dan er dat 2 had, dan ging je naar de volgende school. En dan kreeg je 35 gulden. Maar als je er 3 had, kreeg je daarna weer 75 gulden.
19: Ja. Dus jij ging het liefst voor 3?
20: Jawel, en daar heb ik ook mijn eerste autootje van gekocht.
19: En die kinderen die waren dan aan het luisteren?
20: Ja, die waren stil. Ja, meestal wel.
19: Kom nog maar eens om een uur klassieke muziek.
20: Ja, maar dat gebeurt ook niet meer op scholen.
19: Nee.
20: Ik weet niet, nee, maar ik, omdat ik natuurlijk zelf ook heel jong was toen, vond ik dat wel eng. Ik dacht, oh god, straks gaan ze vinden er helemaal niks aan.
19: Gaan ze lopen klieren?
20: Gaan ze lopen klieren, ja. Want ik hield het op mijn middelbare school ook altijd een beetje stil dat ik viool speelde.
19: Omdat het, zoals we nu zeggen, niet cool was?
20: Ja, omdat het niet cool was. En ik zat op het Kennemer Lyceum in Overveen. En daar was sport heel erg belangrijk.
19: En hoe was je met sport? Anders.
20: Nou, minder. Ja, minder, ja. Dus ik sprak later wel mensen en die zeiden dan, god, ik wist helemaal niet dat jij zo goed was. Dacht ik, nee, dat heb ik ook wel
19: verborgen gehouden. Ja. Er is een documentaire gemaakt door je dochter.
20: Ja.
19: Zag je dat meteen zitten?
20: Nou ja, zij is een goede documentairemaakster.
19: Ja, maar het is ook je dochter.
20: Ja. Nou ja, ik dacht, jeetje. Nou, ik ben benieuwd of ze dat gaat doen. Iedereen was ervan overtuigd dat zij dat moest gaan doen. En ik had me ook heel goed kunnen voorstellen dat ze had gezegd, nee, dat doe ik niet. Of ja, dag, of zoiets.
19: Ja, maar jij had dat ook kunnen zeggen.
20: Ja, veel moeilijker.
19: Ja?
20: Ja. Nee, ik kan moeilijk zeggen, nee, ik wil niet dat jij een documentaire over me maakt. Dat kan ik niet zeggen natuurlijk. Maar dat was ook niet zo. Dus, maar natuurlijk, ik denk dat we wel een hele tijd zo'n beetje dat het in de lucht hing.
19: Nou, ze hadden natuurlijk al twee documentaires gemaakt.
20: Nou, veel meer. Hè. Ze heeft
19: Maar ik bedoel,
20: nou ja, maar ze heeft over Anner, het geheim van Boccherini, over Rijmert Extase.
19: Rijmert de Leeuw.
20: Ja, en de Leeuw over
19: Anner Bijlsma, haar vader.
20: Ja, en over Louis Andriessen en over D'Angelo. En dat is haar grote internationale film. Dus ze heeft wel bewezen dat het kon, maar ik vond het ook wel jeetje over je eigen moeder. Ik vind dat ze het heel goed heeft.
19: Laten we het meteen maar verklappen. Het kan. Je kan goede documentaire erover maken.
20: Wat ik er zo goed aan vond, is dat ze zo'n afstand heeft gehouden.
19: Ja, want ze interviewt jou ook.
20: Ja.
19: Hoe gaan die gesprekken dan? Want
20: nou ja,
19: het is heel anders dan een keukentafelgesprek.
20: Ja, dan hebben we het natuurlijk over hele andere dingen. En dan vindt ze me irritant of ik vind haar irritant.
19: Zoals die dingen gaan.
20: Ja, zo gaat het meestal. Maar hier begon ze opeens. Ja, wat zei ze? Het was in mijn muziekkamer. En toen stelde ze zo'n hele algemene vraag. Zo van, nou, hoe was dat dan? En toen dacht ik, ja, hoe was dat dan? En toen ben ik zo'n beetje gaan mijmeren en allemaal dingen gaan vertellen waarvan ik dacht, of misschien dacht ik wel niet zoveel, maar ik dacht, ja, het is eigenlijk voor haar best wel leuk om te weten. Maar misschien meer als dochter. Ik denk niet dat ik dat. Ik ben meestal met interviewers toch wel iets meer op mijn hoede. Nou, niet nu, hoor.
19: Mag, hoor.
20: Nee, maar dat zeker vroeger. Maar dat was ik natuurlijk bij haar niet.
19: Van ontspanning?
20: Ja, dat was ik eigenlijk wel heel ontspannen. Want ik wist ook, ja, als ik zou zeggen, nou, ik vind dit mag niet of dit moet je niet, dan zou ze het niet uitzenden of ze zou het knippen. Ja, het voelde natuurlijk wel veilig. Dat is zo. Moderne woord gebruiken.
19: Ja. Nou ja, en volgens mij is het ook zaak om je er verder niet te veel mee te bemoeien.
20: Nee, nou ja, ik vond het ook zo. Ik heb het eigenlijk nou eens gemerkt, die film. Want dan, ze wilden altijd precies weten wie er kwamen.
19: Studenten.
20: En ze had een paar favorieten, die had ze wel uitgekozen. Nou, en dan gaf ik zo'n lijstje door. En zei ze, oh ja, dan kom ik. En dan dacht ik op een gegeven moment, ja, waar blijft ze nou? Waar is ze dan? En dan was ik al begonnen en opeens stond ze dan in die kamer te filmen. Dus ik heb er eigenlijk niet zo mee bezig geweest. Ik heb het niet zo gemerkt. Dat vind ik ook wel weer knap.
19: Ja.
20: En ook wel heel rustig dat ik daar niet de hele tijd moest denken, oh god, die film. Nee, heb ik helemaal niet gedaan.
19: Het verhaal begint bij jouw vader.
20: En ja, mijn vader, ja.
19: Die is jou les gaan geven toen je 5 was.
20: Ja.
19: Wat kan een kind met een viool als ze 5 is?
20: Ja, nou ja. Ik heb ook wel eens geprobeerd om kleine kinderen les te geven. Dat is heel erg moeilijk. Ik weet niet hoe dat moet. Want een kind die pakt zo'n viool, die gaat zo'n beetje zitten zagen. Maar als ik mijn vader moet geloven, ja, hij beweert dat niet zo was.
19: Nee, er is beeld waarop hij zegt dat jij het meteen naspeelde.
20: Ja.
19: En ook nog eens op je eigen manier.
20: Ja, ik ben wel benieuwd wat dat dan was. Ja, ook nog op mijn eigen manier. Maar ik weet wel, ik heb een hele sterke herinnering aan mijn vader was dus concertmeester van de Nederlandse opera. En die was vroeger in de Schouwburg. En daar zat ook de Nederlandse Komedie, heette dat toen. En Paul Huff was de grote man daar. En van de opera, voor alle orkestleden, was er altijd een Sinterklaasfeest. En dan was Paul Huff was Sinterklaas. En ik was toen 5. En ik weet toch dat Paul Huff, ik zat in de zaal en hij zei, er zit in de zaal een meisje in een matrozenpakje en die kan heel mooi viool spelen. En ik stak meteen mijn vinger op en liep naar dat podium. En toen stond mijn vader daar met mijn viooltje. En toen heb ik zien, ginds komt de stoomboot.
1: Gewoon met de onbevangenheid van een kind op dat podium.
20: Ja, ik wist ook zeker dat ik dat kon. Ja, maar ik heb hier wel een hele sterke herinnering aan. Dus,
1: Je vader was concertmeester, maar eerder was hij caféviolist.
20: Ja.
1: Dat zien we echt nooit meer.
20: Wat? Nee. Ja, hij heeft het echt helemaal zelf gedaan. Nou ja, hij kwam uit een... zijn vader was smid. En hij had 4 zusters. Hele lastige zusters. Allemaal jonger dan hij. En... in de 30e jaren had natuurlijk verloren ook heel veel mensen hun baan. Dus
1: crisis.
20: Ja, was die crisis. Op een gegeven moment was hij ook werkeloos. En bovendien hield mijn opa ook behoorlijk van drinken. Dus mijn vader was wel daar de sterke figuur in huis. En dan ging hij, volgens mij was hij 14... en dan ging hij met zijn viool in de treinen spelen, samen met een ander arm jongetje. En die maakte dan, die verkocht sigaren. En die riep dan door die coupé: wij zijn thuis met z'n 14e. En mijn vader heeft ze allemaal zelf gemaakt. Hij bedoelde die sigaren natuurlijk, maar dat vonden mensen geweldig. En, en mijn vader speelde daar dan viool bij. En toen had hij eigenlijk het geluk dat daar op een gegeven moment een passagier was. En dat bleek Julius Röntgen te zijn.
1: Componist.
20: De componist, maar ook de directeur van het conservatorium toen. En die zegt: nou jongen, ga jij maar heel hard studeren, dan word je een hele goede violist. En die gaf hem toen zijn boerenliedjes. Ik heb dat nog, dat boekje. Dat is dus dingetjes voor veel, stukjes voor veel. Ja.
1: Oefeningetjes.
20: Nou nee, echt boerenliedjes. Dus kinddingetjes voor stukjes. En toen is mijn vader dus bij Oscar Bak terechtgekomen later. Maar hij had ook een jazz zou ik het niet willen noemen. Maar amusementsmuziek. En een band had hij en die heette De Brulboei. En daar stond mijn vader dan te spelen in IJmuiden. En zo heeft hij mijn moeder ook leren kennen. Die was schoonheidskoningin van IJmuiden.
1: Doe maar. En ze zijn neergestreken in Haarlem?
20: Ja, via Utrecht, maar ik ben in Haarlem geboren.
1: En in wat voor gezin?
20: Ja, nou ja, ik heb 3 oudere broers. Nou, wel een streng. Mijn vader was streng. Je zou het misschien wel autoritair willen noemen. Is het dat? Ja. Ik bedoel, ik weet wel dan... We hadden bij de achtertuin hadden we zo'n poort. Zo. En als mijn vader dan kwam, die kwam dan met zo'n fiets, zo'n hoge fiets. En iedereen fietste natuurlijk door die poort, maar hij niet. En dan zagen we hem zo wandelen met zijn hoofd boven de heg. En dan zei mijn moeder: daar komt papa, papa komt eraan. En dan moest iedereen zijn fietsen opruimen en dan moesten de kolen geschept. En dit. Zo was het een beetje. Maar ja, de meeste gezinnen waren waarschijnlijk wel zo. En, maar ik heb dus les van hem gekregen.
1: En je broer speelde ook?
20: Ja, Gijs speelde ook. Is een hele goede violist geworden. Maar die werd echt van het voetbalveld geschopt of getrokken. Dat was niet zo'n succes. Die wilde dat eigenlijk niet.
1: Die wilde gewoon liever tegen een bal trappen dan...
20: Ja. Ja.
1: En ik begreep dat jouw moeder... voor jouw moeder hoefde het niet per se dat jij voor de viool koos.
20: Nee, die dacht eindelijk een meisje.
1: Leuk.
20: Gezellig. Leuk de stad in en zo. Maar ja, dat wilde ik echt helemaal
1: niet. Zo'n meisje was je niet?
20: Nee. Vond ik ook wel zielig voor haar.
1: Ja? Waarom?
20: Ja, vond ik zielig, ja. En,
1: wat voor vrouw was ze?
20: Nou, een hele leuke vrouw. Heel leuk. Ze is heel jong moeder geworden. En ze had natuurlijk eigenlijk graag... ook iets artistieks gedaan, denk ik. Ik denk dat ze bijvoorbeeld enorm had genoten van de carrière van mijn dochter Katja. Die is actrice geworden. En, ze was natuurlijk huisvrouw. Ja.
1: En jij dacht, ik wil dat niet.
20: Nou, ik dacht toen eigenlijk nog niet zoveel. Maar op een gegeven moment, toen... ik mocht bijvoorbeeld op school... Wij kregen op een gegeven moment... ik zat op de MMS van dat Kennemer Lyceum. En ik kreeg ook naailes. Dus ik had op school een strakke rok gemaakt. Woedend was mijn vader. Dat vond hij zo verschrikkelijk.
1: Want ordinair?
20: Ja, okay. Mocht ik niet aan. En ik weet ook dat ik... Vroeger had je Queenies. Weet je, dat ze waren van die schoentjes met die hoge hakken. Dat vond ik fantastisch. Die zet ik dus in de vensterbank, net zoals ze in een winkel stonden, weet je wel. Met één hakje erin en zoiets. Nou, toen hij dat zag, ja, die heeft hij in de kachel gegooid. Dus dat was... ik mocht niet... Ik moest iets meer worden dan...
1: Dan huisvrouw?
20: Ja. En hij zei toen, op een gegeven moment zei hij ook... denk erom, je moet niet zo worden als je moeder en je tante, tante Hemmy.
1: Oei.
20: En dan dacht ik, wat is daar mis mee? En dan keek ik, dacht ik, die hebben geen eigen leven. Die hebben geen eigen beroep. Dus het was misschien niet zo aardig, maar het was wel een hele feministische opmerking eigenlijk.
1: Het heeft wel bij jou iets aangezet.
20: Zeker. Ik zag dat toch wel, ja. Eerst dacht ik, wat bedoelt hij? Maar ik begreep het wel, ja.
1: En voelde jij dat vioolspelen dan de weg was om geen huisvrouw te worden?
20: Het was natuurlijk die fascinatie is dat instrument, maar en ook de muziek. Maar het is ook een soort ontsnappen, ja. Als je heel goed wordt, dan...
1: Dan opent dat deuren.
20: Oh ja. Dan lukt dat wel. Er
1: komt een moment dat jouw vader je, nou, kunnen we zeggen, niks meer kan leren. En toen heeft hij je naar Herman Krebbers gestuurd.
20: Ja, nou, niks meer kan leren. Nou, dat was toen ik 17 was. En. Dat was op zijn. Hij wilde dat. En ik was daar natuurlijk ook wel blij mee. En hij heeft zich daarna ook er niet meer mee bemoeid. Wat best wel knap was. Tenminste, ik weet wel dat Krebbers daar ook wel bewondering voor had. Mijn vader, twee kapiteinen op een schip, dat kan niet.
1: Dat had hij goed gezien.
20: Ik was het schip. Dat vond ik ook wel weer merkwaardig.
1: Je moest wel bestuurd worden.
20: Nee, bij Krebbers hebben we heel veel geleerd. Enorm.
1: Je zegt in de documentaire enorm veel repertoire.
20: Ja.
1: En ook wel, klinkt een beetje door, misschien wel eens te veel.
20: Nee hoor. Want dat repertoire, dat moet je echt wel voor je 25ste leren.
1: Het moet er dan in zitten.
20: Dat zei mijn vader ook altijd. Ik weet ook nog wel eens, toen heeft hij mijn... op een gegeven moment, toen was ik bijna 16. En toen zei hij opeens... wil je het eigenlijk wel?
1: Goeie vraag.
20: Nou, ik was diep beledigd. Wat wil je het eigenlijk? Ja, zegt hij. Want als je voor je 16e niet met orkest hebt gespeeld... ja, dan wordt het eigenlijk nooit meer wat. Zoiets. Ik dacht, nou wel, verdomme, vindt hij me niet goed genoeg? Zeg. En ik ging meteen rekenen hoeveel maanden het nog was voordat ik 16 was. Ik dacht, ik zorg wel even dat ik met orkest speel. Dus ik heb inderdaad gezorgd dat ik voor mijn 16e met orkest speelde. Toen dacht ik zo, dan kan hij ook niks meer zeggen. Ja, zei hij, dan ga je met. Dan trouw je met een dokter. En dan ga je in studentenorkest.
1: Dat is ook leuk.
20: Ja, ik was echt diep beledigd.
1: Nee, je zegt in de documentaire ook, doordat hij mij zoveel heeft laten spelen, kon ik later.
20: Ja, dat is
1: al die concerten doen.
20: Ja. Ja, ik kan ze nog steeds, ik weet ze nog steeds. Want je moet de ene avond Tchaikovsky spelen... en de andere avond Sibelius en dan weer Mozart. Zo ging het. Ik moest er bij Krebbers heel snel in studeren. Een week voor een deel en dan... een stuk heeft drie delen en dan uit je hoofd. Ik was altijd heel blij als we het sonate op hadden. Want dan die hoefde ik tenminste niet uit mijn hoofd te kennen.
1: Was het een mannenwereld?
20: Mijn leraren wel. De orkesten ook. Toen waren er niet veel vrouwen in het orkest. Nu wel. Heel veel vrouwen.
1: Trok jij je daar iets van aan?
20: Nee, dat zag ik niet. Dat zag ik ook helemaal niet. En met solisten is het natuurlijk altijd wel... dan ben je natuurlijk... Ja, dan maakt het helemaal niet uit of je een man of vrouw bent. Ik heb er nooit last van gehad.
1: Want je staat voor het orkest eigenlijk.
20: Ja, dan sta je ervoor. En...
1: Nou, je vertelt in de documentaire ook, jij deinsde er niet voor terug om op een gegeven moment ook gewoon in rockkostuum op te treden.
20: Oh ja, nou ja, inderdaad, ja. Dat was met het Brahmsconcert. En er staat ergens geschreven, ja, het Brahmsconcert, wat kunnen vrouwen niet spelen? Dat is voor mannen. En toen dacht ik, nou, oké. Okay. Dan trek ik wel een rockkostuum aan. Okay, ja. Werner, die kende Anne de Meulemeester, wat later een hele beroemde ontwerpster.
1: Werner Herbers, jouw vader van
20: Katje. En die heeft toen een heel mooi rockkostuum gemaakt voor mij. En het was met Kondrasjin, een hele beroemde Russische dirigent. Echt een zo hele voorname man, weet je. En dat was in Rotterdam en dan heb je zo'n balustrade. En we moesten op en we kwamen elkaar tegen daar op die trap. En hij had zo'n beetje zo van geloken ogen. En toen zag hij mij, nou, die ogen die rolden uit zijn hoofd. Hij wist niet wat hij zag. Hij dacht, hij is helemaal krankzinnig geworden.
1: En hoe vond jij dat?
20: Dat vond ik wel leuk, ja.
1: Je hebt Werner leren kennen op het conservatorium.
20: Ja.
1: Je zegt over hem dat je... enorm zijn vrijheid en losheid.
20: Ja, want ik was natuurlijk eindelijk in Rotterdam, in Amsterdam.
1: Uit dat stijve burgerlijke Haarlem.
20: Uit het stijve burgerlijke Haarlem. En toen was ik 17 op het conservatorium. Ik woonde toen nog wel in Haarlem. Maar ja, toen leerde ik wel een hele andere wereld kennen. En die van Werner. Er waren hele bijzondere ouders. Dat waren gevluchte Duitsers die in 33 al Duitsland moesten ontvluchten. Dus het was een intellectueel milieu. Dat vond ik heel erg fijn. Dus daar leerde ik ook weer verschrikkelijk veel. En toen met Werner... Ja, we zijn 18 jaar samen geweest. En ik had echt het idee dat ik een soort van... Ja, mijn jeugd overdeed. Daar komt het eigenlijk wel op neer. Want ik kon eindelijk natuurlijk doen wat ik eigenlijk wilde. Ik wilde heel graag veel spelen. Maar dat vrije leven in Amsterdam. En
1: die strakke rok en die schoenen met die hakken.
20: Ja.
1: Zo simpel kan het soms zijn.
20: Nou ja, ja. Ik had enorm dat gevoel van vrijheid. En dat alles kon. En
1: je zegt ook in de documentaire dat je carrière gewoon ook heel... Nou ja, dat geldt voor iedereen. Dat je carrière heel erg bepaald wordt door de mensen die je kiest. En de mensen die jou kiezen.
20: Dat is zeker zo. En daar moet je natuurlijk ook geluk in hebben. Want op het moment dat je ze ontmoet, weet je dat niet. Dus je kan maar beter niet met succes bezig zijn. Succes komt, of niet. Maar als je het gaat zoeken, dan word je niet gelukkig van. Ik wilde natuurlijk altijd gewoon... Ik wilde graag heel goed viool spelen. En daarmee kwamen al die andere dingen. Maar het was niet een doel op zichzelf. Want dat kan eigenlijk niet. Dus ik vond wel die mensen. Maar zij vonden mij ook. Hè, dat was het eigenlijk meer.
1: Ja, en jullie hadden ook de tijd mee, zeg je.
20: Enorm. Want er kon natuurlijk nog zoveel gebeuren. In die 70 jaren was dat muziekleven nog vrij officieel. Daarom ook met die kleding, dat vond ik leuk. Om dan niet zo'n badpakkenjurk aan te hebben, weet je wel. Zo strapless en dan van die enorme gewaden. Dus ik kwam dan in een broekpak of in een of andere merkwaardige jurk. Maar ook qua repertoire konden we heel vernieuwend zijn. En Nederlands Blaasensemble, daar zat Werner natuurlijk in. En met Rijmert, de moderne muziek. Dus
1: ja, daar vertel je over. Jij had je op een gegeven moment ingeschreven voor een Tchaikovsky-concours in Moskou.
20: Ja.
1: En toen vroeg Reinbert de Leeuw of jij iets wilde spelen van Peter Schat.
20: Ja, Canto-generaal. Dat is een van zijn allerbeste stukken.
1: Een première. Eigentijdse muziek.
20: Ja, heel lastig stuk. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk veel belangrijker.
1: Ja, waarom is dat belangrijker?
20: Nou, dan doe ik iets wat er nog niet is. Ik bedoel, dat Tchaikovsky-concours. Ik ga er niet vanuit dat ik gewonnen had.
1: Natuurlijk, dat kunnen we best doen nu.
20: Nou, nee, maar ja, dat is een beetje, ja, is een beetje de wereld van gisteren natuurlijk. En ik vond het belangrijk. Ik had echt enorme, hoog in de bol. Zo van, ik wil dingen doen die er nog niet zijn. Ik wil de cd's maken die niet in de winkel liggen. Ik wil bijdragen, weet je wel. Zo. Dat soort dingen. Nieuwe dingen.
1: Is dat hoog in de bol?
20: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee.
20: Nou ja, ik hoog ideaal. Dat is het.
1: Ja, en je hart volgen daarin.
20: Ja, dat vond ik belangrijk. Ja.
1: Je bent heel veel samen gaan werken met Reinbert de Leeuw.
20: Ja.
1: Daar zit ook materiaal van in de film.
20: Ja.
1: Dat jullie bijvoorbeeld in de trein zitten en stukken doornemen.
20: Ja, precies. Ja.
1: Als twee nerds die lekker erin zitten.
20: Ja.
1: Hoe was die samenwerking?
20: Ja, die was heel intens. Met Reinbert. Reinbert was natuurlijk ook zo bevlogen iemand. Ik weet niet, heb je hem gekend?
1: Nee.
20: Bij Reinbert had je altijd het gevoel dat je met iets heel belangrijks bezig was. En dat vond ik fantastisch, want ik vond het ook allemaal heel erg belangrijk. En dat gevoel, dat was er bij hem ook.
1: Ja, hij zegt in die film op oud beeld van, ja, met Vera ging het ergens over. Alle onzin, het ging over muziek, alle onzin kon meteen aan de kant.
20: Ja, dat was ook echt zo. Wij vonden elkaar echt in dat spelen. En we hebben heel veel stukken voor het eerst gespeeld, de Entaal-sonates. Nou, dat was een ontdekking voor ons. Niet te geloven, het was zo'n andere manier ook om een viool te behandelen. Ik heb bijna percussieachtig. We hadden een oude plaat ontdekt. En daar stonden die stukken op. En wij alle twee waren echt helemaal gek van. En toen zijn we dat gaan spelen. En eerst heb ik op een... ik dacht, ja, dat kan ik mijn viool niet aandoen. Ik dacht, dat gaat die stukken...
1: Het zijn dure dingen.
20: Het zijn dure dingen, dat kan ik niet doen. Weet je wat, ik neem dan een andere viool. Maar dan merkte ik dat met dat instrument helemaal niks gebeurde. Dan dacht ik, nou ja, kan ik net zo goed mijn eigen viool spelen. Dus zo leer je er van alles bij.
1: Ja, en hoe is dat om dan iets te spelen wat nog niet gespeeld is?
20: Ja, dat is fantastisch, want dan kan je je eigen traditie maken. Ja, als je al die grote vioolconcerten, daar hebben mensen decennia lang aan gestudeerd. Er komt een traditie op. Dan en daar kan je bijna niet omheen. Dat,
1: alles wat jou is voorgegaan, dat neem je mee.
20: Dat zit daarin. Dat voel je en dat weet je. En dat word je ook wel ingepeperd door je leraar en zo. En als je een modern stuk hebt, ja, dan heeft nog niemand naar gekeken. Dus dat moet je zelf doen. En dat moet je dan zelf ontdekken. En zelf gaan lezen. En toen dacht ik op een gegeven moment, dat heeft me met klassieke muziek ook heel veel gebracht. Want op een gegeven moment dacht ik, nou ja, ik ga naar zo'n Mozartconcert ook kijken alsof het net geschreven is.
1: Werkt dat?
20: Ja, dat werkte fantastisch. Dus niet meer van, oh god, ik kan het eigenlijk niet. Want ik dacht, nou, eens even kijken wat er staat. Ja, had ik weer een nieuwe ingang. En kon ik ook mijn eigen interpretaties weer vernieuwen eigenlijk.
1: En loop je dan niet ergens ook tegen verwachtingen van het publiek aan? Want wel, die zijn ook opgevoed in die...
20: Oh, dat kon me helemaal niks schelen. Sorry. Of nou, die was ik niet meer
1: heerlijk.
20: Bezig. Nou, ik weet nog goed. Ik was in Marlboro geweest. En daar had ik met Sirkin, met Rudolf Sirkin, een hele grote pianist, had ik Beethoven sonates gespeeld. En hij deed dat met alle violisten daar. En ik zei meteen, oh, ik wil de tiende spelen. En dat is ongeveer de allermooiste en de meest diepzinnige, poëtische. En, maar ik was natuurlijk ook heel jong. En hij zei, nee, zei hij. Jij speelt de Frühlingssonaat. Nou, dat is een hele mooie in F-dur. Heel mooi stuk, dat kennen veel mensen. En ik speelde dat met hem. En dat was zo waanzinnig inspirerend. En toen kwam ik terug in Amsterdam. En toen ik speelde samen met Stanley Hoogland. En toen heb ik dus wat ik daar geleerd had, heb ik helemaal op Stanley overgebracht. Ja, Sirkin doet daar. En Stanley ook. Ik heb Stanley helemaal gek gemaakt daarmee. En uiteindelijk gingen we dan, hadden we een concert daarmee. En toen kreeg ik een recensie. En er stond boven aanslag op een stuk cultuurgoed. Dat waren wij dus.
1: En daar kon jij gewoon om lachen?
20: Ja, dat vond ik fantastisch. Vond ik een fantastische recensie. Daar was ik heel erg trots op. Ja.
1: Mijn gast vannacht is Vera Betts. En Vera is violiste. Ze soleerde bij alle grote orkesten en componisten als Peter Schat, Louis Andries en Philip Glass maakten werken voor haar. Ook is ze een van de oprichters van strijkersensemble Archie Budelli. En ze doseert alweer heel wat jaren aan het Conservatorium van Amsterdam. En voor het Haags Conservatorium ontving ze begin deze maand de titel Maestro Honoris Causa. Dit alles is nu vervat in de documentaire De Muziekwereld van Vera Betts. Ja, en daarin vertel je ook dat Rijnbert de Leeuw op een gegeven moment het rondom kwartet opricht.
20: Ja.
1: En dat hij voorstelt om daar ene Anner Bijlsma bij te vragen.
20: Ja, was ik niet voor. Nee.
1: Vind jij helemaal niks?
20: Nee, vond ik helemaal niks.
1: En Anner Bijlsma op zijn beurt?
20: Nee, die zei ook dat solistje. Nee, die vond dat ook helemaal niks.
1: En het volgende shot, wie zien we in het volgende shot?
20: Ja, daar zie je Karin, ja.
1: Ja, jullie dochter.
20: Ja, dat is wel iets overgeslagen. Maar dat was wel grappig. Er is één geweldig stuk van Messiaen, Le Quatuor pour la fin du temps. En dat is voor deze combinatie geschreven. Dat is voor piano, klarinet, viool en cello. En Rijmert wilde daar 4 persoonlijkheden voor hebben. Nou, en Schurz, ja, dat was de koning van de klarinetist. Hij was solo klarinetist van het Concertgebouworkest. Echt een geweldige jongen en geweldige muzikus. En Rijmert zei, ja, dan wil ik dus voor die... Dan wil ik voor cello wil ik Anner Bijlsma vragen. Nou, die barokcellist, dat vond ik helemaal niks. Nou ja, goed. Je hebt het eigenlijk al verteld. En Anner zei precies hetzelfde over mij. Ja.
1: En ergens op een gegeven moment sloeg de vonk toch over?
20: Ja, nou, dat was in het begin. Ik vond het heel lang helemaal niks. Of althans.
1: De muziek?
20: Nee, ja, nee. Het was een soort van strijd, of ik weet niet. Het was een soort van wisselwerking.
1: Jullie hadden iets uit te zoeken met elkaar.
20: Hij speelt zo geweldig. Het is natuurlijk een fantastische cellist. Hij was helemaal geen barok. Ik bedoel, hij is ook een barok cellist. Maar ook een moderne cellist natuurlijk, ja.
1: Jullie krijgen samen een kind. Hij had al een kind, jij had al een kind.
20: Ja.
1: En daar moest een huis bij.
20: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: En dat hebben jullie ook gevonden?
20: Ja. Ja. Een oude school, ja. Anne had zoiets van... Al die gebroken gezinnen, die gaan we verenigen. En al die kinderen, allemaal bij elkaar. Nou, in zekere zin is dat best wel gelukt. Dus we hebben uiteindelijk een oude school gevonden. En daar is Marijn komen wonen. Ook.
1: Maar de zoon echt, van
20: ja, van Anner. Van Anner en Lucie van Daal. Ook een violiste. Maar dus die kinderen, die speelden met elkaar.
1: En er waren allemaal ouders en die waren allemaal muzikant. Maar wie zorgde er dan voor de kinderen?
20: Nou, het was niet een commune of zoiets. Zo moet je het niet zien. Want het is een school, het zijn eigenlijk 2 huizen die. Dus je bent een. Ja, we hadden, omdat het dus ook zo groot was, had ik ook wel inwonende studenten die oppasten. ik kon rustig zeggen, nou, welke etage wil je? Ga daar maar zitten. En dan waren ze oppassen ook. Als ik moest spelen. Maar ik heb ze wel altijd, ik heb wel een soort eer ingesteld om waar ik ook speel en hoe laat ik ook thuis was, om die kinderen altijd 's ochtends zelf naar school te brengen.
1: Je zegt ook in de documentaire, ik ben mooier gaan spelen door het moederschap.
20: Ja.
1: Er kwam een soort van ontspanning in.
20: Ja.
1: Hoe werkt dat dan? Want je kan ook denken, dan heb je nog meer bal in de lucht te houden.
20: Nee joh, toen zat ik eindelijk in die trein, dacht ik, oh wat heerlijk, nog maar één ding. En dat is dat concert even spelen.
1: Dat deed je dan even?
20: Ja. Want het was natuurlijk zo druk. Dat was bijna ontspanning, wil ik niet helemaal zeggen. Maar ja, dat was één ding.
1: Maar werd het spelen er minder belangrijk van?
20: Tuurlijk. Ja, dat is nog steeds heel belangrijk. Ik heb ze bijvoorbeeld... Kan ik je wel een voorbeeld geven? Ik heb mijn kinderen nooit meegenomen. Sommige violisten of sommige muziek doen dat wel. En ik dacht altijd, nee, dan zien ze zo'n rare... zien ze zo'n mevrouw op zo'n podium staan in een rare jurk of weet ik veel hoe. Nou, die had ik dan niet aan, maar andere dingen. En dan is daar een afstand. Dan weten ze niet wie ik ben. En voor mij was het niet fijn om te weten dat zij daar zitten. Want ik ben iemand anders voor hun dan dat ik op een podium ben. Dus daarom wilde ik dat nooit hebben. Want ik wilde niet in tweeën zijn. Ik wilde één iemand zijn. En dat is en als violist ben ik een ander iemand dan als moeder. Dus dat heb ik altijd uit elkaar gehouden.
1: Maar moesten ze je dan wel delen met die viool?
20: Want
1: het is niet iets wat je kan verwaarlozen.
20: Nou, volgens mij, maar dan moet je hun interviewen.
1: Ja, dat is waar.
20: Volgens mij is dat misschien wel wat ik geprobeerd heb om dat ze me niet hoefden te delen met die viool. Behalve dat ik natuurlijk wel naar mijn concerten moest. Maar ik heb ze er ook niet een deel van laten uitmaken. Maar ook voor mijn eigen concentratie niet. Ik weet het eigenlijk niet. Nee, ik denk niet dat ze moeten delen. Nee, ze waren wel verbaasd, ook door die documentaire, denk ik. Want ze kwamen toch wel een heleboel dingen te weten die ze niet wisten.
1: Over wat jij allemaal gedaan hebt?
20: Ja.
1: En ben jij bezig geweest met zorgen dat zij op hun beurt ook geen huisvrouw zouden worden?
20: Ja, eigenlijk wel. Nou, ik heb wel altijd gezegd, denk erom dat je je eigen geld verdient. Meteen. Niet afhankelijk worden. Echt, daar moet je een eer in stellen om dat te doen. Nou, dat hebben ze ook wel begrepen, ja. Zij hebben natuurlijk wel veel meer vrijheid gekregen. Ook de vrijheid om te kiezen wat ze wilden doen. Wij vonden eigenlijk alles prachtig wat ze deden. Wil je dit? Ja, doe maar.
1: Wil je er een strakke rok bij? Ook goed.
20: Nou, ja.
1: Met mate.
20: Nou ja.
1: Je hebt toen met Anna Argabudelli opgericht.
20: Ja.
1: Een strijkersgroep, kan je het zo zeggen?
20: Ja. En Archibudelli is... Archie is stokken en Budelli zijn darmen. En wij speelden dus op darmsnaren. Dat zijn oude snaren. Zo'n beetje zo 19e eeuws, 18e eeuws, 18, 19e eeuws. En stokken uit die periode. Waarmee je dus een andere klank krijgt. En wat vooral voor het klassieke repertoire. Ja, echt een andere kijk op de klank.
1: Andere manier van spelen ook?
20: Ook, ja. Ja. En dat was heel erg inspirerend. Daar hebben we fantastische dingen mee gespeeld.
1: Ja, heel erg succesvol ook, begreep ik. Over de hele wereld.
20: Ja, enorme reizen gemaakt. Heel veel cd's. Sony vond ons helemaal geweldig. En toen werd er nog veel opgenomen. En we hadden ook we speelden ook veel in Amerika. En dan speelden we daar op die Stradivari-instrumenten van het museum. Van de Smithsonian American History Museum.
1: Hoe is dat?
20: Ja, dat is... Dat was echt fantastisch. We hebben bijvoorbeeld Mendelssohn octet opgenomen op 8 Stradivari. En weet je wat zo goed is aan zo'n instrument? Je fluistert er zo mooi op. Dus het hele zachte, dat ruisen, dat is er zo. Dat heeft zo'n kwaliteit. En dan, als er dan door 8 violen geruist wordt, nou, dan ben je wel in een hele magische wereld terechtgekomen.
1: En hoe is het dan om weer terug te moeten naar je eigen viool? Nou, die ongetwijfeld ook goed is. Maar.
20: Ja, nou, dat is ook wel een. Ik hou enorm van mijn viool.
1: Maar is het dan een soort cadeautje om even op zoiets moois te mogen spelen?
20: Ja, vooral met z'n achten, hè? Dus vooral met allemaal. En die viool waar ik op speelde daar, dat was de Ole Boel Stradivarius. Ja, dat is wel een ongelooflijk prachtig instrument. En die instrumenten waren ook allemaal ingelegd. He, dus je hebt zo'n rand, en dat is zijn baleinen. Elke viool heeft zo'n zwart randje. Maar daar waren er helemaal versieringen in gemaakt. En op de achterblad ook. Dus behalve dat ze onwaarschijnlijk mooi klinken, waren ze ook nog eens beeldschoon.
1: Je zegt in de documentaire van als Anna zijn bassen speelde, dan wist ik hoe ik de melodie moest spelen. En dan voel je je zo gedragen, dat gun ik iedereen.
20: Ja. Dat is ook zo. Ja, nou ja, muziek is. Harmonie is een taal. En elk akkoord heeft een spanning en een ontspanning. Maar de basis van een akkoord is een basnoot. Dus als die basnoot de ontspanning aangeeft, dan weet ik dat ik met mijn melodie dat het ontspannen is. Als hij een basnoot heeft en ik zet daar een dwarse noot op, een noot die een beetje pijn doet, een noot die schril is, die dissoneert, ja, dan heb je een. Ja, dat is het begin van een verhaal. Hè? Want als dat gebeurt, dan komt daarna weer die ontspanning. Maar die bassen, die geeft de cello, dat geeft een basinstrument. Dus als hij die bassen op een bepaald. En hij geeft dat kon hij zo ongelooflijk goed. Want dat kunnen niet alle cellisten. Die spelen gewoon poem, poem, poem of weet ik veel wat. Maar dan denk je, oh ja, is poem, poem. Maar Anna kon dan poem of zo. En dan wist ik precies. Dat ik, oh god, ja. En dan voelde ik, nu komt dit eraan en nu komt dat eraan. Dus hij gaf eigenlijk voorzetjes.
1: En je zegt ook, hij kon ook midden in de noot de zon laten schijnen.
20: Ja, ja, ja, dat was ook zo prachtig. Ja, had een fantastische toon. Ja, Anna had een enorme zeggingskracht op die cello. Was sowieso een hele inspirerende man. Maar dat is wel de weg naar mijn hart. Hè? Die muziek.
1: Je miste hem in elke cellist
20: na
1: zijn overlijden.
20: Ja, ik kon heel lang met niemand spreken. Ik dacht, jezus, nee, dat kan niet.
1: Want het waren opeens allemaal prutsers?
20: Nee, dat is niet waar. Nee, hele goede cellisten.
1: Maar niet jou het gevoel geven dat je gedragen wordt?
20: Nou, nee, ja. Nee, niet allemaal. Nou, als je dan de hele goede hebt, misschien weer wel, maar.
1: Je somt in de documentaire een verdrietig rijtje op. Van Ander die sterft en dan even later Reinert. En dan een paar maanden later je broer Gijs. En toen ook nog Werner Herbers.
20: Ja. Ja. Dat vond ik wel wat. Vooral ook dat Werner stierf. Want dit was zo'n die stond zo midden in het leven. Die is ook niet zo lang ziek geweest. En ja, dat was allemaal wel snel achter elkaar. Ging echt zo, hup, hup, hup.
1: Wat deed dat met jou?
20: Nou, ik bleef alleen achter natuurlijk. Ja, tja. Daar moet ik me tot verhouden. En ik heb de

0: Wat deed dat met jou?
1: Nou, ik bleef alleen achter natuurlijk. Ja, tja. Daar moet ik me tot verhouden. En ik heb de muziek. Wat me natuurlijk enorm troost. Of wat natuurlijk een metgezel is die je niet verlaat.
0: Een reddingsboei af en toe.
1: Ja, altijd. En ik heb natuurlijk zo'n discipline. Zo ben ik natuurlijk opgevoed met die. Dus als ik studeer, dan voel ik me al goed. Dat geeft al voldoening. En
0: dat lukt ook altijd?
1: Nou, in het begin met het hele, als je werkelijk heel verdrietig bent, ja, dan even niet. Maar ja, het troost toch wel. Maar het is echt de muziek. Ik gun het iedereen. Soms denk ik, god, ik weet niet hoe mensen het leven doorkomen zonder muziek.
0: Nou ja, als ik jou dan net hoor vertellen dat je een uur in een basisschoolklas kon spelen, dan denk ik, het wordt ons ook niet meer zo goed geleerd.
1: Nee. Nee, daar is natuurlijk enorm op bezuinigd. Het is natuurlijk een enorme kaalslag geweest. Door de jaren heen. Ja? En in de 60, 70 jaren, zo die prachtige ensemblecultuur die is ontstaan. Toen had je Marga Klompé. Ik weet niet of dat nog een naam is die jou iets zegt.
0: Dat was de eerste vrouwelijke minister.
1: Ja, precies. En die was fantastisch. Als je subsidie wilde hebben, nou, ik heb persoonlijk nooit subsidie gekregen, maar dat weet ik natuurlijk van orkesten of van dingen. Of Willem Breuker of zoiets bijvoorbeeld. En dan moest je je plan vertellen of pitchen, zoals dat nu heet. En dan zei ze, ja, dat is goed, doe maar. Doe maar, weet je wel.
0: Doe maar lekker.
1: Ga maar doen, zei ze dan. En als het dan eens een keertje mislukte, ja, dus ze snapte ook wel dat erbij hoort. Weet je, niet alles is meteen een succes. Dingen mogen ook mislukken.
0: Dingen hebben soms tijd nodig.
1: Ja, natuurlijk. En als er van een paar projecten, al zijn er maar van de drie, één heel erg geweldig. Dat is toch al fantastisch. En die andere twee zijn de volgende keer heel goed.
0: We zien in het documentaire ook veel leerlingen van jou.
1: Ja.
0: Die leven in een andere tijd.
1: Ja.
0: Wat gaat er met ze gebeuren als ze uitgeleerd zijn?
1: Dat zijn ze nooit.
0: Natuurlijk. Maar uitgeleerd
1: dat
0: op school.
1: Oké, maar dan ga ik het toch wel weer een beetje breder trekken.
0: Doe.
1: Want zij hebben natuurlijk die muziek. En ik probeer ze op zo'n manier met muziek bezig te laten zijn. Of muziek in hun leven en in hun begrip te laten indalen, dat ze als ze 40 zijn, of als ze 50 zijn, of zoals ik, zoals ze 80 zijn, nog steeds gelukkig zijn met muziek. Dus dat is mijn allerbelangrijkste reden. Maar hoe het ze verder gaat, daar maak ik me wel zorgen over.
0: Want jij hebt echt de top van het conservatorium, de allerbeste mensen. En ik kijk ernaar en denk, oh, ik hoop dat het ze lukt.
1: Nou ja, maar ze vinden, ik weet niet, ze vinden toch altijd weer wat. En iedereen, weet je, als je het allerbelangrijkste is dat je, is toch je persoonlijkheid. Ja, wat je, ook weer wie je om je heen verzamelt, wat je belangrijk vindt. En ja, er zijn natuurlijk wel veel minder orkesten. Veel van de studenten die willen ook graag in een orkest. Nou, vroeger had elke provincie een orkest. En nu natuurlijk niet meer. Er zijn steeds minder. Dus die orkestbanen die zijn ook minder geworden. Maar het is een beetje zo wel. Bedoel, als je op het conservatorium zit, dan word je enorm gepamperd. En dan is het, ja, podiumervaring. Ja, je moet heel veel podiumervaring. Maar dan komen ze eraf van dat conservatorium.

0: En dan is het een groot zwart gat.
1: Weg is het podium.
0: Hup. En dan is het, waar is dat podium waar ik dan zoveel ervaring voor moest opdoen? Want dat moeten ze wel zelf zoeken, dat podium. Dat staat niet voor ze klaar.
1: Vertel jij dat ze ook?
0: Nee, dat weten ze wel. Dat weten ze wel.
1: Lesgeven is vertrouwen geven.
0: Nou, ik vertel het eigenlijk wel, ja.
1: Ja?
0: Dit zoals ik het jou nu vertel, denk ik wel dat ik het zo nu nog.
1: Om ze te behoeden voor de grootste teleurstelling.
0: Nou ja, nee. Dat ze. Ja. Nee. Ik ga ze niet domperen. Ze vinden wel wat. Ik heb er vertrouwen in, want ze zijn. Ja, ze moeten. Ze zijn gewoon heel erg goed, dus ze komen er wel.
1: Lesgeven is vertrouwen geven, maar ook iemands grens opzoeken.
0: Ja.
1: Dat lijkt me nog alles begaat soms.
0: Ja. Ja, nee, maar die grens. Dat moet natuurlijk wel in verhouding zijn. Dus ik ben er helemaal niet voor om bijvoorbeeld een kind van 10 een Paganini-caprice op te geven.
1: He, want kansloos.
0: Nou, ja, dat vind ik echt verschrikkelijk. Want dat kunnen ze niet. En je moet iemand niet iets laten doen wat hij niet kan. Je moet wel weten dat het bereikbaar is. Want anders dan raak je gefrustreerd en dan denk je leven lang, ik kan het toch niet. Ik wil juist dat ze denken, ik kan het wel. Dus ik zoek hun grenzen wel op. Maar wel binnen het bereikbare. Zodat ze denken, jeetje, dat kan ik ook. Begrijp je?
1: Dit kan ik ook leren. Misschien kan ik het nu nog niet, maar ik kan het
0: nee,
1: leren.
0: Maar ik heb toch dat deel in een week gedeerd. Of soms zeg ik wel, ik geef er 3 lessen op. En dat schrikken zich helemaal dood. Nou, en dan. Dan lukt het wel. En dan zijn ze heel erg trots. En ik ook.
1: Jij zegt over je eigen lessen vroeger. Dat ja, vioollessen bepaalde je hele week. Daar leefde je naartoe. Ja. De dag na je les deed je niets. Dat was fantastisch. En de week ging altijd weer in de richting van die les.
0: Ja.
1: Alles stond daar in dienst van.
0: Ja.
1: Merk je dat bij jouw leerlingen ook? Nou ja, je weet natuurlijk niet of ze de dag erna niks doen.
0: Dat heb ik me wel afgevraagd. Want ik hoorde mezelf dat ook zeggen. Want toen had ik. Weet je. Ik voel een enorme verantwoordelijkheid voor mijn leerlingen. Omdat je krijgt die leerlingen op een leeftijd dat ze hun vak moeten. Dat wat hun latere leven eigenlijk wel bepaalt. Dus het. Ja, want we hebben het natuurlijk ook over het vak en of ze dan goed terechtkomen. Ik moet natuurlijk wel vertrouwen hebben dat ze goed terechtkomen. Anders raad ik het ze af. Ik heb ook wel eens een leerling gehad dat ik zei, doe het maar niet. En daar ben ik eigenlijk net zo trots op als degene die wel heel goed zijn geworden. Dus ik realiseer me dat wel degelijk. Dus ik mag mijn eigen leerling uitzoeken. En daar zoek ik ze ook wel op uit, ja.
1: Je kan ook oprecht blij zijn voor je leerlingen als ze iets voor het eerst kunnen gaan spelen.
0: Ja, nou ja, het is zo. Dan, ik herinner me dan mijn eigen verwondering en trots. Als je bijvoorbeeld zo'n stuk, zo'n meesterwerk voor het eerst speelt. Dat je denkt, Jezus, wat is dat mooi. He, zodat je dat dan voor het eerst ervaart. Ja, dat is een rijkdom. En dan ga je toch weer gelukkiger de deur uit. Stel ik me zo voor.
1: Je vertelt ook dat er een moment is geweest dat jij dacht van ja, mijn identiteit kan niet alleen maar aan die viool hangen.
0: Ja, dat vond ik echt. Ja. Ik dacht, wat ben ik nou eigenlijk voor iemand?
1: Ik moet ook iemand zijn zonder die viool.
0: Ja.
1: Hoe lang heb je dat volgehouden?
0: Nou, dan liep ik een beetje over straat en zo. En ik heb natuurlijk ook op een gegeven moment best wel veel, het Amsterdamse leven ook echt wel.
1: Goed zo.
0: Aan de hand van deze en gene echt wel ontdekt. En ja, dat vond ik ook wel leuk. Maar goed, die viool die zat toch wel altijd op de achtergrond. En Remco woonde een tijdje boven ons, in Remco Kampert. En die vond mijn discipline vond hij waanzinnig aantrekkelijk. Maar ja, ik vond dat leven van hem weer waanzinnig aantrekkelijk. Want ik had op de middelbare school Het leven is verrukkelijk gelezen.
1: Feest wil iedereen wel.
0: Jezus, dat, hè? Ik dacht, dat wat fantastisch. Dus op een gegeven moment, hij had dan een werkkamer boven mijn studeerkamer. En dan spraken we af. Ja, ik moest studeren, dat moest wel helemaal. En dan kwam hij en dan ging hij schrijven en ging ik studeren. Als we dan klaar waren, dan gingen we de stad in. En dat begon dan bij Amerikaan. Maar dat eindigde de volgende ochtend ook aan het ontbijtbuffet van Amerikaan. Ja. Dus via de kring en had je zo'n nachtcafé, bed of zo. Zo'n vrouw die altijd stond te schelden, ja. Maar hij wist al die nachtcafés. Dus dat heb ik aan zijn hand. Ik heb echt mijn ogen uitgekeken natuurlijk. Ik vond het allemaal prachtig. Maar ja, dat heb je op een gegeven moment ook wel gezien natuurlijk.
1: Ja, en die viool was nooit ver weg.
0: Nee, ik dacht altijd, oh god, ik moet spelen. En ook een volgende weer. En het was ook zo, als ik dan 's ochtends vertrok voor een koffieconcert ergens in Groningen. Nou, dan kwam Remco, kwam half dronken thuis. En dan stapte hij bij mij in de auto, want dan ging hij weer mee met mijn concert. Ja.
1: Je speelt nog iedere dag?
0: Ja.
1: Met nog even veel plezier?
0: Nou, ik moet je zeggen, die dwang is er natuurlijk wel af, want ik heb geen concerten. En dan soms ben ik ook best wel een beetje kinderachtig, dat ik ga lekker niet studeren. En dan vind ik het zo. Vind ik het ook heel fijn. Ik denk, je kan nu gaan studeren. Ik doe het niet. Denk ik dan. Ik doe het gewoon niet. En dat is ook wel. Ja, dat vind ik dan ook wel weer heel erg leuk. Maar ja, dan ga ik op een gegeven moment toch weer studeren.
1: Dankjewel, Vera. De documentaire De Muziekwereld van Vera Betts is nu te zien op NPO Start. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Deze en alle andere afleveringen van Nooit meer slapen zijn er ook als podcast. Dus eens op een ander moment luisteren kan ook. Zoek ons daarvoor op in een podcast-app naar keuze. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen, dan weer met Ellen. Haar gast is grafisch ontwerper en filmmaker Lex Reitsma. Hij maakte de documentaire Ko Liang-i, ontwerper van zijn tijd. Nog een goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de luchthaven van de hoofdstad Niamey. Daarbij vielen 13 doden, onder wie 11 militairen. Volgens de machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het vermoorde Franse meisje Lihanna is voor haar dood verkracht, blijkt volgens Franse media uit de autopsie. Het lichaam van het 11-jarige meisje werd 2 weken geleden gevonden. De vader van een vriendin zit vast als verdachte. Er was al eerder aangifte tegen hem gedaan van kindermisbruik, maar daarop was geen actie ondernomen. De zaak heeft in Frankrijk tot veel commotie geleid. De man die 2 jaar geleden mensen gijzelde in een café in Ede, Corné H., heeft eindelijk een plek gekregen in een tbs-kliniek. Zijn advocaten eisten dat hij voorrang zou krijgen, omdat hij in gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving. Maar de rechter oordeelde dat zijn situatie niet uitzonderlijk was. Uiteindelijk heeft H. 1,5 jaar in de gevangenis moeten wachten tot er een plek vrij kwam. Oranje-speler Jan-Paul van Hekken heeft een nieuwe club. Hij stapt over van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. De club uit Londen zou zo'n 60 miljoen euro betalen voor de verdediger, die op het WK een basisplaats heeft in het Nederlands elftal. De 26-jarige Zeeuw is medisch gekeurd in Kansas, omdat hij niet naar Londen kon afreizen. Van Hekken noemt het transfer een droom die uitkomt. Hij moet de Spurs na een slecht seizoen weer laten meedoen in de top van de Premier League. Het weer, er trekken buien over het land, mogelijk met onweer. Minima vannacht rond 18 graden. Daarna een zonnige en broeierige dag met maxima van 28 graden aan zee tot lokaal 36 in het binnenland. Later op de dag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Geld moet je leven dienen, niet beheersen. Je hoeft geen miljonair te zijn om rijk te leven. Ik wil ervoor zorgen dat mensen krijgen waar ze recht op hebben. 90% van de Nederlanders betaalt te veel belasting.
4: Thijs Verlangen, financieel expert en ondernemer met een eigen community op YouTube, Instagram, met een adviesbureau, een eigen podcast Finance Insight en nu zo ook een boek met de titel Pas op, dit boek maakt je rijk. Ondertitel Lifehacks voor belasting, pensioen en vermogen. En dit alles vanuit zijn missie om geldzaken begrijpelijk te maken. Want, en dat is een geruststellende besef eigenlijk, het is allemaal minder ingewikkeld dan je denkt.
0: Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
4: Ja, Thijs, fijn dat je er bent.
3: Ja, dankjewel.
4: Dit is een bekende omgeving voor jou, podcast. Als jij zelf je podcast maakt, wanneer vind je zo'n aflevering geslaagd?
3: Als ik veel waarde heb gedeeld waar mensen wat aan hebben.
4: Ja.
3: En dat er ook een beetje gelachen kan worden. Vandaag mijn podcast Finance Insight, bij Voetbal Insight, een beetje afgekeken.
4: Ja.
3: Wordt er ook gelachen. Niet iedereen kan dat altijd waarderen. Als er bepaalde grapjes worden gemaakt, weet ik het wat altijd. Sommige mensen willen echt alleen die waarde eruit halen. Want ik ben wel iemand, zo ben ik ook best groot gegroeid, denk ik. Is echt leveren van waarde, allemaal online.
4: Ja.
3: En daardoor veel volgers aangetrokken en publiek, zeg maar, en klanten.
4: Want zit er humor in geld?
3: Ja, denk ik het
4: wel. Nou ja, omdat heel veel mensen hebben waarschijnlijk zo'n beeld van, kijk, in je boek ook, box 1, box 2, box 3. Ja. Veel mensen hebben dan meteen zoiets van, oh, saai.
3: Uh-huh. Ja, ik hoop dat we een beetje te kunnen doorbreken, zeg maar, de afgelopen jaren dat ik dit doe. En ik krijg vaak wel terug dat mensen vinden dat ik het leuk kan uitleggen, Jip en Janneke taal. En dus dit probeert te doorbreken en dat het een beetje wil lukken. Want als je bijvoorbeeld standaard ondernemer die vraagt wat als boekhouder, ja, dan krijg je soms een mail en denk, geen idee waar het over gaat, weet je, maar de fuck jargon.
4: Ja.
3: Maar als je gewoon een beetje leuk uitlegt, op gewoon een normale Nederlandse taal, zeg maar, dan wil het vaak wel meer landen.
4: Mm-hmm.
3: En vinden het mensen ook vaak interessant. Want heel eerlijk, als je een beetje kan besparen op je uitgaven, waar dan ook, richting belastingdienst of wat dan ook. Ja, dat vindt toch iedereen interessant, lijkt mij. Toch iedereen wil iets meer geld overhouden.
4: Ja, zeker. Kijk, want die laatste zin die je voorleest van 90% van de Nederlanders betaalt te veel belasting. Andere cijfers die ik tegenkom in je boek, een miljard euro aan toeslagen blijven liggen, waar mensen eigenlijk recht op hebben, maar dus niet aanvragen. 48% van de Nederlanders heeft een pensioentekort. Dus vandaar ook die ondertitel, Lifehacks. Voor belasting, pensioen en vermogen.
3: Ja.
4: Dus lees dit boek het levert je geld op.
3: Er zit zelfs een NOP garantie op. Als je het niet terugverdient, die 25 euro, dan stuur maar een mail. Dan krijg je die 25 euro terug.
4: Heb je al mails gekregen?
3: Nee, nog niet.
4: Nee. vooral dat, kijk, 90% van de Nederlanders betaalt te veel belasting. Wordt het expres ingewikkeld gemaakt? Het belastingssysteem, het geldsysteem.
3: Of ze het expres doen, weet ik niet. Maar vaak wil de Belastingdienst elk jaar dat het wat makkelijker wordt. Wat grappig is, het wordt elk jaar juist moeilijker. Door op en wat voor redenen ook, weet je, dan gaan ze toch dingen weer aanpassen in bepaalde systemen. Om het eigenlijk makkelijker te maken, maar dan wordt het toch weer moeilijker, zeg maar. Want ja, ik heb een financiële opleiding ook gevolgd. Als je het financiële wetboek pakt, dat is echt letterlijk 3000 pagina's dik. Nou, laat zeggen, op elke pagina staat denk ik wel misschien of wet of 10 of zo, zeg maar. Dus dat is al 30.000 wetten met uitzonderingen en bla. Dat is echt bizar gewoon. Ja, dat is echt, echt voor een leek niet te doen, zeg maar.
4: Nee. Ik vind het zo opvallend inderdaad van ook als je een brief krijgt van de Belastingdienst, van waarom staat het er niet in makkelijkere taal?
3: Ja, goede vraag.
4: Ja, ik snap dus niet waarom dat niet zo is.
3: Ja, misschien is het toch om de mensen wat dommer te houden of zo. Geen idee. Ja, weet ik eigenlijk niet.
4: Want stel, jij zou zo'n brief van de Belastingdienst schrijven. Wat zou je daarin zetten?
3: Ik zou het gewoon, kijk, wat je vaak mooi voelt bij de notaris.
4: Ja.
3: Stel, je gaat een testament maken. Dan heb je natuurlijk op een gegeven moment krijg je het testament. Ja, er staat natuurlijk in notaristaal, wat staat er van alles in? Ja, wij, de gemiddelde Nederlander, snapt er helemaal niks van. Maar dan doen ze vaak wel een toelichtingsbrief erbij. Van let op, kijk, er zit een kindlegaat in. Dat wil zeggen, joh, mocht je overlijden, dan gaat er 25.000 euro belastingvrijheid aan je kind. Terwijl in de notaristaal, in het testament zelf, staat kindlegaat, bla bla bla. En jij denkt, echt, geen idee, het zal wel. Ja. Maar dan doen ze een toelichting erbij. Nou, dat zou misschien al een eerste stap zijn wat ik zou doen. Hè? Van joh, let op, je moet nu 15.000 euro belasting betalen, want je hebt vorig jaar zoveel gekregen in loondienst en je hebt nog een beetje bijverdiend, zeg maar, als ZZP'er zijn en je hebt daar te weinig over afgedragen en je kwam in een hoge belastingsschaal, bla bla bla. Daarom moet je 15.000 euro bijbetalen.
4: Ja.
3: Als mensen, als ze dat doen, dan denk ik dat er ook meer begrip voor komt. Want eerlijk, kijk, iedereen die bij mij komt, het eerste wat ze zeggen, Thijs, ik wil minder belasting betalen. Echt iedereen. Want iedereen vindt dat ze te veel belasting betalen. En dan zie je wel een beetje een shifting in mensen die in loondienst zijn en mensen die ondernemer zijn.
4: Mm-hmm.
3: Kijk, ook al ben je, als je in loondienst bent, ja, dan hoef je zelf niet die belasting, ja, dan voel je dat
4: dan
3: minder.
4: Dan doet het minder pijn. Ja,
3: want je hoeft het niet over te maken. Dat doet de werkgever voor jou. Maar word je in één keer werkgever, ja, dan moet je het elk kwartaal overmaken, één keer per jaar nog. En op een gegeven moment denk ik, jeetje mina, wat een geldje die ik overmaak. En dan wordt het ineens heel pijnlijk. Dan, als ze dan een soort toelichting erbij doen, hè, met joh, dit kwartaal is het dit en dit gebeurd. Je hebt dit gekocht, maar je hebt dit verkocht. Daarom moet je wat btw extra betalen.
4: Ja.
3: Ja, dan gaat het voor heel veel Nederlanders, of heel veel ondernemers in dit geval, dan wordt het een stuk begrijpelijker. En wordt de haat, en voor sommige hard te zeggen, richting de Belastingdienst minder, denk ik. Ja.
4: Want ik zei het al in mijn introductie, hè, je hebt een community gebouwd. Als je die mensen zou moeten schetsen, wat voor mensen zitten vooral in jouw community?
3: Nou, toevallig hebben we recent een doelgroeponderzoek gedaan.
4: Ja.
3: En dan zie je dat de hoofdmoot is, eigenlijk bijna iedereen is Nederlander. Sommige zijn, eigenlijk iedereen is Nederlander. Het gaat echt over het Nederlands belastingstelsel. Sommigen wonen wel in het buitenland, maar hebben bijvoorbeeld hier nog wat van vastgoed of zo.
4: Ja.
3: Maar de hoofdmoot is tussen de 20 en 40 jaar. Vaak mannelijk, even heel gemiddeld gezien dan, zeg maar. En vaak ondernemer.
4: Oh, toch wel. Zeg maar.
3: Ja, ik denk ongeveer 80-20 is het qua man-vrouw verhouding. 20% vrouwen, 80% mannen.
4: Mm-hmm.
3: En qua ondernemen ook een beetje die range. Een beetje 80-20 eigenlijk kan je wel aanhouden.
4: Dus qua doelgroep, de vrouwen, is nog wel een groep waar je extra op zou willen richten?
3: Zou bijvoorbeeld wel kunnen, ja.
4: Of wil je dat juist niet?
3: Ja, wel, waarom niet? Ik wil elke Nederlander helpen, zeg maar. Maar vaak zie je dan weer, een beetje raar natuurlijk. Maar ja, mijn man die regelt dat wel, hoor je wel eens vaak, weet je wel.
4: Toch nog steeds?
3: Ja, ik heb ook al gezegd, er komen mensen langs als voor een klantgesprek. En dan komt de vrouw en de man. En dan zeg ik tegen de vrouw, en heb je er zin in vandaag? Weet je, want het gaat heel de dag over cijfers. Zeg ze, nou, ik moest eigenlijk van de man mee, hoor, omdat het over ons geld gaat. Maar mijn man die regelt allemaal, dan zitten ze erbij, weet je wel. En dan vinden ze het vaak wel interessant. En achteraf gezien zijn ze best wel blij. Omdat ik het denk ik dan toch in Jip Janneke ook aan haar probeer uit te leggen. En dan gaat het ook daar meer landen. Maar ik heb heel vaak dat vrouwen niet eens weten wat de man allemaal heeft. Totdat ze bij mij komen. En dan zeg ik, ja, je man, hè, multimiljonair, dit en dit. En dan wist ik eigenlijk helemaal niet of zo, weet je wel. Dat is ook wel bizar.
4: En jij ziet dan ook precies waarschijnlijk van wat scoort goed, hè, qua onderwerp. Dat zie je natuurlijk aan je aan de kliks op YouTube qua Instagram. Wat scoort altijd goed?
3: Belastingdruk verlagen, te veel belasting betalen, geen pensioen geregeld. Heel veel Nederlanders zijn toch wel bang, of zeker, ja, meer de ondernemer denk ik, van oké, mijn belastingdruk moet omlaag. Ja. En als dat even kan, ik betaal te veel belasting, vinden ze allemaal. En ja, ik ben ondernemer, er wordt geen pensioen voor mij geregeld, dat moet ik zelf doen. Oh shit, ik ben al 45 bijvoorbeeld, of ik ben al 40, zeggen ze dan. En ja, over 30 jaar moet ik wel kunnen stoppen. Dus ik moet wel iets gaan regelen. Die pijn voelen ze ook heel vaak. Dus vaak is het al een stukje pensioen en een stukje belasting eigenlijk, die het beste werkt.
4: En wat vind jij zelf nog steeds een financieel begrip, wat je zelf ook nog steeds moeilijk kunt begrijpen? Of moeilijk uit te leggen? Kan ook,
3: bijvoorbeeld moeilijk uit te leggen. En soms zijn er dingen moeilijker uit te leggen. In de zin van bijvoorbeeld de vermogensbelasting, box 3. Ja, dat is heel anders dan box 1 en box 2. Want daar word je belast over inkomen. En in box 3 word je helemaal niet belast over inkomen. Dat is allemaal onbelast, maar dat is over vermogen. En als ik dat aan mensen uitleg. Ja, ik kan dat in tegenwoordig aardig uitleggen. Maar ik heb het denk ik al 10.000 keer uitgelegd. Sommige mensen snappen die dit. Huh? Dus ik hoef helemaal niks over mijn inkomen te betalen in box 3. Ik zeg nee, in box 3 hoef je 0 euro te betalen over je inkomen. Gaat wel veranderen, daar zijn ze mee bezig. Maar nu is alles vrijgesteld van belasting. Dus al verdien jij. Ik heb klanten die 100.000 euro per maand verdienen in box 3. Jij betalen 0 euro belasting daarover. Want je wordt betaald over het vermogen. Op papier. Maar het vermogen op papier, er zijn heel veel legale trucjes voor. Om dat ja, onder de grens te krijgen, waardoor je daar ook geen belasting over betaalt. Ja, ik heb echt gekste dingen kunnen doen bij klanten. Waarvan mensen gaan zeggen, ja, dat vind ik niet echt ethisch. Maar ja, dat is, het is eenmaal hoe de wet werkt. Heel veel mensen zijn tegen de belastingwetten. Omdat ja, ze moeten zoveel betalen. Maar je kan het ook soms wel in je voordeel gebruiken. Gewoon binnen de lijn uiteraard. Dat moet natuurlijk. Dus soms zijn dingen best wel lastig uit te leggen. Ja. Bijvoorbeeld ook, ik heb letterlijk multimiljonairs gehad die gewoon 3 ton per jaar binnenkregen. Niks over dat. En een belastingdruk van 50.000 euro hadden. En die gingen de deur uit bij mij met een belastingdruk van 6.917 euro. Maar ook nog eens extra toeslagen van 8.500 die ze daarvoor niet kregen. Dus als we die toeslagen van die 6.900 nog wat afhalen, hebben ze een negatieve belastingdruk. Terwijl ze meer dan 1 miljoen aan vermogen hebben en er genoeg aan inkomsten binnenkomt. En dan zeggen mensen, ja, dat is toch niet ethisch? Ik zeg, nee, dat is het ook niet. Ik zeg, maar iemand moet zelf beslissen of dat hij dat aan gaat vragen. Ik zeg, maar dit is gewoon binnen de wet. Er zijn er bepaalde dingen te doen, zeg maar. En ja, dat zijn soms best lastig uit te leggen aan mensen. Ja, hè, hoe zit dat dan? Weet je, dan leg ik dat helemaal uit. Maar soms zijn ze halverwege wel spoorbijst, omdat het vergt wel wat. Wat dingen die je moet doen, zeg maar, om dat voor elkaar te krijgen.
4: Ik hoor je wel veel over rijke mensen die je als klanten hebt.
3: Ja, kijk, ik ben 5 jaar geleden begonnen en toen was ik zelf in loondienst. Toen ging ik voor het eerst ZZP-ondernemer, werd ik.
4: Ja.
3: En heb ik echt allemaal in privé geleerd. Want ik doe al sinds mijn 19e beleggen, dat is 15 jaar geleden, ik ben nu 34. Ja, ik heb eigenlijk voor origine ben ik een elektrotechneut. Ik heb mbo elektrotechniek en hbo elektrotechniek en toen wel een Nijenrode opleiding gedaan, maar dat was meer richting management.
4: Ja.
3: Maar dit financiële stuk, zeg maar, en pensioenopbouw en belastingen vond ik gewoon zo leuk. Echt mijn hobby, zeg maar. Ik zat altijd op Amerikaanse forums. Wat werkt daar? Hoe kan ik dat hier doen? En zo kwam ik overal achter van, daar hebben ze een 401k en dat is een bepaald product met belasting voor. En ik denk, hé, dat hebben wij hier ook. Waarom weet niemand dit?
4: Ja.
3: En dat ging ik allemaal verkondigen op Instagram en dat is gewoon heel hard gegaan, waardoor ik zo gegroeid ben. En me hier van mijn werk heb kunnen maken. Dus nu heb ik letterlijk van mijn hobby mijn werk gemaakt. Maar ja, ik begon dus met mensen in loondienst. Toen kreeg ik ZZP's die ik ging helpen.
4: Ja.
3: Ja, op een gegeven moment ga je zelf ook groeien. Ga ik zelf naar de BV, krijg je wat vastgoed, je krijgt vermogen. Dus mijn eigen problemen, die verschoven ook mee. En alle tijd als ik een probleem heb, los ik het voor mezelf op. En ik verkondig het online, zeg maar, hoe ik het heb opgelost. En daardoor trek ik ineens weer mensen met BV's aan. En nu trek ik alleen maar vermogen aan, omdat ik die kant ook op ben gegaan. Dus dat is een beetje zo organisch gegroeid, waar ik begon, zeg maar.
4: Ja.
3: Vanuit pijn. Ja, dat is een heel verhaal over mijn ouders, mijn toeslagen.
4: Dat vond ik
3: een
4: heel interessant verhaal, inderdaad. Daar begint je boek ook mee, hè? Van dat het eigenlijk bij jouw eigen ouders begint, in de tijd van corona.
3: Ja, dus ik ben daar begonnen eigenlijk. Want ik zag dingen fout gaan bij mijn ouders. Ik denk, ik moet die doelgroep helpen.
4: Want wat zag je fout gaan bij je ouders?
3: Ik kwam dus coronatijd, we weten het allemaal nog wel, maart 2020. Ik kwam bij mijn ouders thuis. Mijn vader zegt, Thijs, ik moet. En ik was al veel met financiën bezig. Mijn ouders wisten beleggen en deed ik al, weet ik het allemaal. En mijn vader zegt, we moeten de spaarrekening gebruiken om rond te kunnen komen. En mijn ouders, die wonen in een sociaal huurwoning. Daar ben ik ook al opgegroeid, zeg maar, geboren. En ja, mijn vader is een bouwvakker. En eigenlijk heel mijn familie, allemaal bouwvakkers. En de vrouwen zijn meestal de schoonmaakers. Echt zo'n arbeidersfamilie kom ik uit. Dus helemaal prima. En op een gegeven moment, mijn vader die werd echt helemaal gerepareerd. 2 nieuwe schouders, nieuwe knie. Kraakbeen in zijn enkel was weg. Dus heeft hij vast laten zetten. Ja, daar ging gewoon een paar jaar overheen, zeg maar. En mijn moeder werd ziek. Die kreeg kanker helaas tijdens coronatijd. En dus allebei zaten ze thuis op een gegeven moment. Dan heb je natuurlijk al best wat stress. Want je hebt en corona mijn moeder heeft kanker. En die andere is helemaal aan het revalideren. Mijn vader reed letterlijk in een rolstoel rond. Want ja, hij moest wel gaan alles laten repareren. Want hij moest eigenlijk nog werken. Mm-hmm. En voordat hij die reparaties had door laten voeren, moest hij gewoon serieus 8 paracetamol, 4 ibuprofen per dag slikken. Zoveel pijn had hij om de bouw weer op te kunnen gaan. En die man was toen 63 uit mijn hoofd, die werkt al sinds zijn 15e, weet je wel. En dan denk ik, ja, mag die niet een keer stoppen, weet je wel. Dit gaat niet. Mm-hmm. Kijk, wij hebben bepaalde baantjes, nou, wij kunnen dit wel even volhouden. Maar fysiek is dat niet te doen, zeg maar, als je in de bouw werkt. Nou, fijn, dat is een zijsprong. Maar er was dus best wel veel stress in huis. Dat kan iedereen die dit hoort ook zich wel voorstellen. En dan ook nog eens financiële stress erbij, doordat ze de spaarrekening moesten gaan gebruiken. En mijn ouders hadden wel wat spaargeld, maar ook weer niet heel veel. Maar ik denk, oké, wacht even, sociale huurwoning, huurtoeslag misschien. Zorgtoeslag misschien, weet je wel. Dus ik naar toeslagen.nl en ik vul even in wat hun inkomen was. En ik zie in één keer staan gewoon dat ze recht hadden op €8.000 terug in één keer. Van terugwerkende kracht, wat ze niet aan toeslag hebben gekregen. Maar gelukkig was ik er op tijd bij. Maar ik heb het al eens gehad bij mensen die, dan was ik wat later, zeg maar. Of kwam ik er later achter, of zij kwam er zelf later achter. Want even uit mijn hoofd gaat volgens mij 1,5 jaar terug. Alles daarvoor kan je niet meer terugkrijgen. Dus je kan er best wat geld laten liggen per ongeluk. Dat is die miljard per jaar onder andere.
5: Ja.
3: Dus ze kregen in één keer €8.000 op die spaarrekening. En €500 ongeveer per maand erbij aan huur en zorgtoeslag. Ja, toen konden ze in één keer weer rondkomen. Het spaarbuffertje was opgevuld. Ja, en voor hun is dat genoeg om rond te komen. Dus die financiële stress was weg.
5: Ja.
3: Dan denk ik, ja, dat kan je toch niet maken, man. Weet je, dit soort mensen moeten dit toch weten. Maar ja, zo'n arbeidersfamilie wat ik heb, die zijn ook wel het meest slechte, zeg maar, met een laptop om deze dingen uit te gaan zoeken. Soms mensen, ja, dat is hun eigen schuld. Als ze maar naar toeslagen.nl moeten gaan. Maar als je dat niet weet, ik heb mijn vrienden van mij, die zijn ook timmermannen bijvoorbeeld, 2 stuks. Ja, die hebben niet eens een laptop. Die weten dit soort dingen ook niet. Die doen alles met het mobieltje. Dus ik kwam hier achter. Ik denk, ja, ik moet hier wat mee. Ik moet gewoon voor zorgen dat mensen hier meer bewust van worden. En toen is dat vuurtje aangaf. Ik moet iets met die financiën gaan doen voor de Nederlanden om ze te helpen. Van, joh, let op, kijk of dat je belastingdruk omlaag kan. Regel wat voor laat voor je pensioen. Dat je niet hetzelfde hebt als mijn vader. Dat je door moet blijven werken, weet je, terwijl je niet meer kan. Want laatst in het nieuws, pensioenleeftijd naar 72 voor jongeren. Ja, op je 72 nog bouwvakken zijn. Dat kan gewoon echt niet.
5: Nee.
3: Dus regel wat voor je pensioen. En die toeslagen, laat niet iets liggen waar je recht op hebt. Want nogmaals, er blijft 1 miljard per jaar liggen. Ja, toen is dat vuurtje aangegaan. En toen ben ik keihard gegaan, zeg maar, hiermee. En ben ik daarmee begonnen dat soort mensen te helpen. Maar ja, waar we net al mee begonnen. Tegenwoordig help ik alleen maar 1 op 1 zijn ze wat multimiljonairs. Alleen,
5: vind je dat niet jammer dan?
3: Nou, dat vind ik
5: toch
3: zeker jammer.
5: Ja.
3: Maar daar ben ik ook nog wel mee bezig. Omdat dus op een andere manier toch die ene doelgroep ook weer te kunnen helpen. Maar dan op een gratis manier.
5: Want voor die groep maakt het echt verschil.
3: Zeker.
5: Als ze ergens een extra toeslag 100%. Of een belastingvoordeel hebben.
3: Ja, zeker. Die multimiljonair, ja, 10.000 euro minder per jaar, vindt hij lekker. Maar het,
5: voelen ze niet echt.
3: Zijn leven blijft hetzelfde, zeg maar.
5: Ja.
3: Maar voor die groep wel. Dus wat ik nu heb gedaan eigenlijk die is vorige maand live gaan eigen vermogensplanning toegemaakt. Maar ook voor die doelgroep. Alleen die moeten er straks voor gaan betalen. Maar voor de mensen die onder een bepaald niveau zitten, toeslagen krijgen, zit er een toeslagencheck. Dus mensen kunnen letterlijk invullen, dit is mijn inkomen en dit heb ik aan vermogen. En dan komt eruit rollen, joh, je mag huurtoeslag aanvragen via die weg. En dat ga ik allemaal gratis doen. Daar ben ik nu een beetje aan het lanceren.
5: Ja.
3: De eerste groep die maken nu gebruik van, zodat ze feedback kunnen geven voordat ik het groot ga lanceren. Dus de rijkeren die gaan er gewoon voor betalen. Die krijgen ook meer functionaliteit. Want ja, iemand met toeslagen, die heeft geen vastgoed, die heeft geen BV's. Dus dat is allemaal niet relevant.
5: Nee.
3: Dus die software kan voor hun ook veel makkelijker zijn. En die wil ik gratis gaan doen met allemaal tips erbij, zeg maar. Dus zo kan ik toch weer wat terug doen. Dus ik pak een beetje geld van de rijken, zeg maar, die ik verdien. En die stop ik dan terug, zeg maar, naar de wat mensen.
5: Ja, een beetje Robin Hood. Ja.
3: Eigenlijk is dat wel het idee. En natuurlijk al het content wat ik maak. Weet je, wat ik hier zit voor dingen te vertellen.
5: Dat is ook gratis natuurlijk.
3: Daarom, weet je. Ja. En ik heb nu ook vorige 2 weken geleden is een nieuwe show live gegaan in samenwerking met een andere podcast. De Financieel Verlangen Show. Daar kunnen mensen mij anoniem inbellen. Heb ik letterlijk, zoals nu, zat er een camera op mij. En dan kunnen ze alles vragen gratis. Ook voor mensen die wat minder hebben. En dan help ik ze van, joh, misschien moet je even dit en dit doen. Misschien moet je dat en dat doen. En dat is anoniem. Krijgen ze gratis advies van mij. Het duurt 1,5 uurtje ongeveer. En dan kunnen wij weer content van maken om weer anderen te bereiken voor datzelfde, zeg maar. Dus zo zijn we wel een beetje mee bezig om wat dingen terug te doen. Maar als je,
5: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten. Gebruik je wel eens ChatGPT als het gaat om financiële zaken?
3: Cloud.
5: Ja,
3: concurrent van ChatGPT.
5: Ja, en wat vraag je dan ook echt van hoe kan dit beter of heb je nog een tip?
3: Nou, ik gebruik het meer bijvoorbeeld die tool, die software tool die ik net heb benoemd. Ja. Die heb ik daarmee zelf gecodeerd en dat dan via een ander bedrijf online gezet. Daar gebruik ik hem vooral veel voor. En soms wel dingen door te laten rekenen. Alleen belastingtechnisch is een drama, want als je bijvoorbeeld je box 3 vermogen door wil laten rekenen, nou, er zijn 6 stappen die je moet nemen. En bij stap 4 zegt hij, dit is het. Maar dat klopt niet, dan moeten er nog 2 volgen.
5: Oh, ja.
3: Dus op fiscaal en financieel vlak, zeker fiscaal, vind ik hem nog niet heel goed. Komt denk ik wel, maar nu ga ik er nog niet vanuit dat het antwoord klopt, zeg maar.
5: De positieve punten. Thijs Verlangen onderscheidt zich doordat hij complexe financiële materie toegankelijk maakt, een groot publiek weet te bereiken en veel praktische kennis deelt over vermogensopbouw en financiële vrijheid. Nou ja, dat hebben we het net over gehad eigenlijk, hè? De verbeterpunten. Thijs Verlangen zou zijn profiel mogelijk verder kunnen versterken door meer nadruk te leggen op nuance bij complexe fiscale onderwerpen. De balans tussen bereik en inhoud te bewaken en extra transparant te blijven over de grenzen van financieel advies.
3: Mm-hmm.
5: Ja, herken je dat allemaal?
3: Ja, op zich wel. Ja, die nuance, weet je. Kijk, als je bijvoorbeeld een video post online, ja, soms heb je maar een minuut of anderhalf minuut. Ja, ga sommige dingen maar eens even helemaal uitgebreid uitleggen. Dat gaat niet. Dus je moet het soms wel iets korter en beknopter doen.
5: Ja.
3: Die nuance aanbrengen kan niet altijd, altijd zeg maar, in korte video's. Maar dat doen we wel mijn best.
5: Ja.
3: En wat was die andere ook weer? Die met financieel advies, hè?
5: Transparant blijven over de grenzen van financieel advies. Ik zag ook aan het begin van je boek een disclaimer, hè? Heel duidelijk, van joh, dit zijn ook tips, maar het wil niet per se zeggen dat jij daar ook veel meer geld mee gaat verdienen.
3: Nee. Ja, kijk, ik heb de AFM hebben wij in Nederland, zeg maar, Autoriteit Financiële Markten. Ja, die heb ik al eens mee gebeld en contact mee gehad. Mm. Ik ben wel een van de grotere, zeg maar, in Nederland, zeg maar, qua social media, waar ik praat over vermogen en beleggen. Mm. Alleen ja, de dingen die ik roep, weet je wel, zijn vaak belastingtechnisch. En als het over beleggen gaat, gaat het over wereldwijde indexfonds. Ja, dat AFM heeft toevallig 2 weken geleden een rapport uitgebracht dat al die Nederlanders veel te veel sparen en veel meer in zo'n wereldwijd indexfonds moeten zitten. Dat is allemaal niet zo spannend wat ik roep, weet je wel. Kijk, als ik nu ga roepen, hey mensen, koop nu bitcoin en morgen om 2 uur moet je hem gaan verkopen. Ja, dan weet ik zeker dat ze me gaan bellen, want dat is niet best, zeg maar. Maar dat is het gekkigheid, doe ik ook allemaal niet, want daar ben ik ook helemaal niet van.
5: Want noem jij jezelf een finfluencer?
3: Zo noem ik mezelf niet, maar zo ben ik wel genoemd. Ja. Ik zag me wel eens ergens voorbij komen op bepaalde dingen.
5: Wat vind je van die term?
3: Ja, het is gewoon iemand die financieel invloed heeft, toch? In Nederland, ja. Influencer. Ja, ik vind het een prima term. Ik heb er niks mee. Maar er zijn zeker mensen, influencers in het kwade daglicht gekomen. Mm-hmm. Door eigen fout, hoor. Dat vind ik ook zeker wel. Dat ze bijvoorbeeld producten aangaan, prijzen die helemaal niet het beste op dat moment zijn, maar waar ze gewoon het meest aan verdienen. Ja, dat mag echt niet.
5: Nee.
3: Dat doe ik ook echt niet.
5: Nee, want er was ook een vandaag onderwerp. Had je dat gezien?
3: Over mij of over finfluencers?
5: Nee, over finfluencers.
3: Ik was eigenlijk geen idee.
5: Nee, even kijken waar het ook weer stond. Ik heb het hier wel ergens opgeschreven. Dat er... Hey, wat gek. Ik dacht dat ik het had opgeschreven. Oh ja. Het onderzoek van het 1 Vandaag panel blijkt dat 2/3 van de jongeren online finfluencers tegenkomen. En dat die finfluencers vaak als onbetrouwbaar worden beoordeeld.
3: Mm.
5: Kun jij het onderscheid maken? Zie jij meteen van, oh, dat is een betrouwbare finfluencer en dat niet? Ik denk dat het vrij lastig is. Dat is dus het hele punt van, veel jongeren zien het voorbij komen, maar kunnen toch ook wel moeilijk beoordelen van, kan ik hier op varen?
3: Je moet er gewoon kijken, waarom vertelt iemand wat? Mm-hmm. Toch? Waarom vertelt iemand iets, zeg maar? En sommige mensen die prijzen bepaalde producten aan, weet je, dan met affiliate linkjes of zo, ja, dan weet je, die verdient daaraan. Dus daarom zeggen zij dat.
5: Mm-hmm.
3: Dan kan je het wel een beetje onderscheiden. Als je ergens op klikt, je ziet ook een affiliate link. Dan kan je misschien nadenken, oh, wacht, deze meneer of mevrouw die gaat wat aan verdienen. Is dit wel zuiver, zeg maar? Ja, ik heb echt letterlijk 0 affiliate linkjes. En ik ben wel eens door partijen benaderd. Als je mijn product aanprijst, krijg je per klant krijg jij geld voor. Ik zeg, joh, ik hoef dat hele geld niet. Ik verdien met mijn eigen advieskantoor.
5: Ik heb genoeg geld.
3: Ook dat. Ik heb prima. Ik hoef niet veel meer. En ik verdien me aan mijn adviezen, zeg maar. Ik ben 100% onafhankelijk. En dat weten sommige mensen ook. Want ik heb een tijdje geleden, een paar jaar geleden, had ik het over een bepaald product bij een bepaalde partij. Waar ik 100% achter sta. Kreeg ik ook echt niks voor. Dat deed ik zelf ook gewoon. En op een gegeven moment ben ik helemaal geswitcht naar een andere partij. Wel hetzelfde product, want dat gaat over pensioenbeleggen. Dat is gewoon voor je pensioen te regelen, niks spannends. En toen ben ik naar een andere partij gegaan. Daar heb ik ook een video over gemaakt. Daar heb ik het heel Ik vind het zelf heel goed gedaan. Ik heb eerst die ene directeur geïnterviewd van het bedrijf. Mm-hmm. Toen die andere van het andere bedrijf. Toen heb ik zelf een video gemaakt van oké, waarom ben ik van dit bedrijf naar dat bedrijf gegaan? Ja, dat is een bepaalde reden. En er zijn heel veel mensen met mij meegegaan naar die andere partij. En van die andere partij krijg ik ook niks. Want dat mag ook allemaal niet vanuit de AFM. Maar gewoon omdat ik dus niks krijg, boeit het me niet bij welke partij ik zit. Ik wil gewoon bij de beste zitten op dat moment. En als ik naar een andere partij switch, want ik vind die beter, dan deel ik dat online. Want dan kunnen mensen meeswitchen als ze dat willen.
5: Ja.
3: Niet dat die andere partij heel veel slecht was, maar het was gewoon een heel klein beetje meer rendement en iets minder kosten bij die andere partij. Op de lange termijn kan het best wat doen, zeg maar. Zeker als je wat jonger bent. Dus daar maak ik dan een video over. En zo probeer ik er zo transparant mogelijk te zijn eigenlijk.
5: Ja, dus het enige product wat je verkoopt of wat je aanprijst, dat is eigenlijk je eigen advies.
3: Ja, precies, ja. Ja, ja.
5: Is wel een product.
3: Ja, maar het is gewoon echt, of je nou zeg maar, je komt gewoon langs bij mij. Ja. En dan gaan we gewoon door de belastingwetgeving heen, et cetera, wat ik kan optimaliseren bij iemand. Maar dat is mijn product. Het is niet van, joh, koop.
5: Iets van iemand anders. Nee,
3: ik ga niet naar die broker toe en koop dat aandeel of zo. Ja, dat doe ik niet.
5: Nee. En echt puur beleggingsadvies geef je niet.
3: Nee, dat mag ook niet. Ik mag wel zeggen, joh, misschien is het slim om wat te gaan pensioenbeleggen bijvoorbeeld. Dat mag ik wel zeggen. En ik mag ook dingen wel roepen als ik zeg maar, zolang ik natuurlijk met de AFM geschakeld, zolang ik niet weet wie er één op één voor mij zit, mag ik best wel veel zeggen eigenlijk. Dus ik mag best online zeggen, joh, ga pensioen beleggen, je kan die en die partijen pakken, meerdere noem ik er dan altijd. En dan zou je dat allemaal kunnen doen, dat mag wel. Mm. Maar als ik echt één op één jouw situatie weet en ik zeg, je moet dit doen, je moet dat aandeel kopen, en dan dat mag niet. Dat mag wel, maar dan moet je allemaal vergunningen halen. En dat is als zo'n kleiner. Ik ben maar een heel klein bedrijf en ik wil ook heel klein blijven. Want ik vind het allemaal gewoon. Ik vind het voor de lol ook.
5: Mm-hmm.
3: Is dat niet te doen, zo'n vergunning. Maar dan moet je een hele QIC-afdeling erbij gaan nemen. Daar heb ik helemaal geen zin in. Dus dan doen we maar niet. Maar heel veel dingen zijn ook uitgesloten. En je mag over belastingen mag je wel gewoon advies geven. Bijvoorbeeld vastgoed en dat soort dingen. Daar hebben wij het ook heel veel over wel. Maar echt beleggingsproducten, aandelen, crypto en dat soort dingen, dat mag eigenlijk niet.
5: En je zegt, ik wil eigenlijk klein blijven. Lijkt me wel steeds een grotere uitdaging. Om klein te blijven. Omdat op het moment dat mensen jouw filmpjes zien, ze lezen jouw boek, dan krijg je natuurlijk aanvragen van, doe ook mijn advies.
3: Ja, we hebben een hele wachtlijst zeg maar van mensen. Ja. En we zijn nu met een klein team. We zijn nu met z'n, qua FTE's met 5 denk ik. Ongeveer met een stagiair erbij. En ik vind het helemaal prima. Ik wil niet groter worden. Ik heb al genoeg en ik doe dit voor de lol. En hoe groter bedrijf wordt, dan word je echt zo'n manager. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil gewoon content maken zoals dit, waarde delen online. En ik wil gewoon dingen doen die leuk zijn, zeg maar. En gewoon klanten ook helpen, uiteraard. Maar niet mensen gaan managen, daar heb ik echt helemaal geen zin in. Dus klanten moeten soms wachten. Oh, sorry.
5: Soms wachten, ja. Het geluid van je jeugd. De schoolbel. Klonk die zo of was die anders?
3: Ongeveer wel, ja.
5: Ongeveer.
3: Ja.
5: En welk gevoel roept dat meteen bij jou op?
3: Verjaardag. Mijn moeder zei ooit een keer, als jij de schoolbel hoort om 11 uur 's ochtends, even zo'n kleine pauze, op de basisschool, op dat moment ben je geboren. Toen was ik geboren rond 11 uur. En daar moest ik aan denken toen de vraag werd gesteld.
5: Ja. Want vond je het leuk, school?
3: Zeker.
5: Ja?
3: Ja, de basisschool wel, middelbare. Ik vond het steeds minder leuk. Maar mijn vader, ja, die was bouwvakker. En die zei, Thijs, als jij niet gaat leren, ga je mee de bouw in. En ik wilde niet leren op een gegeven moment. En zei hij, nou, ga maar mee de bouw in. Dus ik liep daar in de bouw. Ik denk, jeetje, dit is zwaar. Toen had ik weer motivatie om te leren. En toen ben ik helemaal doorgegaan.
5: Want hoe is jouw kijk op geld, zeg maar, hoe je geld ziet, wat geld betekent, hoe is dat veranderd? Als je kijkt naar hoe je daarnaar keek toen je klein was nu?
3: Nou, ik had altijd, zeg maar, toen ik... kijk, ik kom uit een arbeidszin, we gingen 1 keer per jaar op vakantie, maar ik had supergoed, ik zou niks willen ruilen. Maar op een gegeven moment kreeg ik een vriendinnetje, toen ik 16 was, en die kwam uit een familie met een villa, wat vastgoed, veel op vakantie, uit eten vaak. En ik dacht, er is een jacuzzi in de tuin, zwembad, heel die, noem het allemaal op.
5: Ja.
3: En toen ben ik dat een beetje gaan kopiëren. Wat deed die man, weet je? Dat ben ik allemaal gaan doen en daar heb ik ook veel van geleerd overigens. Dus toen zag ik wel in één keer een andere kant van geld, zeg maar. En wat de laatste tijd wel echt is veranderd, ja, wat we het ook al hebben, mijn klanten tegenwoordig zijn allemaal multimiljonair. Die kunnen allemaal gelijk stoppen als ze willen. Zoveel geld hebben ze. Maar allemaal werken ze gewoon nog misschien wel harder dan daarvoor. Toen ze dat nog niet waren. Omdat ze gewoon iets doen wat ze super leuk vinden. Dus ook al heb je veel geld, tuurlijk. Het zorgt ervoor dat je geen stress meer hebt. Je kan leukere dingen doen, misschien meer dingen doen wat je leuk vindt.
5: Ja.
3: Je kan anderen helpen, dus ook geven aan anderen bijvoorbeeld. Wat ook weer geluk geeft bij jou. Dus ja, geld maakt. Vind ik wel gelukkig. Gelukkiger, laat ik het daarop zeggen.
5: Niet. Geld maakt gelukkiger.
3: Je denkt het wel, ja.
5: Omdat het gewoon gemak.
3: Zeker, gemak.
5: Heeft. Minder stress.
3: Minder stress, inderdaad. Je hoeft niet meer te werken. Als er iets gebeurt met een crisis, je hebt toch al genoeg geld. En geld weggeven is natuurlijk ook, als je anderen helpt, doet ook veel met jezelf, zeg maar. Ook al doe je het misschien voor die ander, maar zelf doet het ook wel wat. Dus ja, geld maakt wel in mijn optiek wel gelukkiger. Dat denk ik wel.
5: Want je zegt ook in het begin, hè, je hoeft geen miljonair te zijn om rijk te leven. Wat bedoel je daar precies mee?
3: Nou kijk, soms zie ik ook wel eens klanten die heel veel geld hebben. En dan is dat ergens ten koste gegaan. En dan, niet lullig bedoeld, maar dan komt er een keer een man binnen. Ik noem even maar de man. Gigantisch dik, weet je. Die heeft gewoon 20 jaar lopen beuken aan zijn onderneming. En is gescheiden en op zijn zaken geslapen. En weet ik, heel zijn gezondheid naar de galamiezen gebracht.
5: Geen vrienden meer.
3: Helemaal niks. En dan in één keer bedrijf verkocht. 10 miljoen op de rekening. En nu? En dan vallen ze ineens in een zwart gat. Vrienden werken gewoon door als hij die had dan, zeg maar. Of niet hebben opgeofferd. Ben je ineens thuis. Gezondheid is helemaal naar de getver. Ja, dan zie je dat het ook niet alles is, zeg maar. Dus wat ik met die quote een beetje bedoel, je hoeft geen miljonair om rijk te zijn. Geniet ook, zeg maar, van de reis er naartoe. Weet je, zeker als je gewoon lekker aan het knallen bent, geniet daar ook van. Dat staan heel veel mensen niet bij stil. Dus dat kan ook wel een rijk leven zijn, zeg maar. Zo bedoel ik dat een beetje.
5: Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Jij zei, ik wil Rollercoaster horen van Danny Vera. Waarom die muziek?
3: Nou, op dat moment toen die uitkwam, was het een beetje een rollercoaster. Dus toen vond ik die plaat wel heel mooi. Ja.
5: En waarom was het een rollercoaster?
3: Toen ging ik uit elkaar met mijn eerste vriendin, zeg maar, na 10 jaar. En dat was nogal eerste liefde, zeg maar, soort van. En dus de eerste keer liefdesverdriet, nou, maar niet normaal, man. Ik ging helemaal door het... Door de grond, joh, zo bizar. 2 maanden wat er vanaf gelegen. Denk ik, zo bizar. Dus toen kwam dat nummer uit. En dat vond ik wel mooi daarbij passen, zeg maar. Ja.
5: En wat hielp jou om er weer bovenop te komen?
3: Veel erover lezen toen de tijd. Dus ik ben echt wel een leestype, zeg maar. Van hoe zit dat? En er zijn bepaalde curves, zeg maar, waar je doorheen gaat. Dat je ontkenning en weet ik het allemaal. Blablabla.
5: Boosheid.
3: Ja, ja, dat je allemaal, inderdaad. En komt dit wel goed? En angst en weet ik het allemaal. En op een gegeven moment kom je eruit. En dat helpt mij dan wel. Dan kun je hou vast. Het hoort erbij. Hier moeten we gewoon doorheen. En op een gegeven moment komen we er weer uit.
5: Zo klinkt het heel makkelijk, hè?
3: Zeker.

0: Rollercoaster van Danny Vera. Je luistert naar Misha en dit is de wankelplaat van mijn gast Thijs Verlangen. Muziek die je deed denken aan een liefde die overging. Ja, dat is vaak ook wel waar de financiële ellende ook begint, hè, voor heel veel mensen.
1: Ja, zeker.
0: Toch? Zeker in combinatie wat je ook zei, van dat vrouwen toch ook vaak niet voldoende kennis hebben als het gaat om financiële dingen.
1: Ja. Toen de tijd ook, ik moest haar toen uitkopen. Ik kon echt net blijven zitten in onze samengekochte eerste woning, koopwoning. Maar dat ging echt maar net. Maar vandaag de dag zijn die woningprijzen, ja, dat is zeven, weet ik veel, dat is al een tijdje geleden, 12 jaar geleden inmiddels. Mm-hmm. Zijn die prijzen natuurlijk keihard gegaan. Dus tegenwoordig zie ik ook heel veel klanten, die blijven dan bij elkaar. Of de man blijft zitten, moeten ze de vrouw uitkopen. De vrouw krijgt heel veel geld mee. Ja. Ja, ga maar iets nieuws zoeken.
0: Ja.
1: En als, vaak zie ik ook dat de vrouw werkt wat minder, want die zorgt voor de kinderen. Dus het inkomen is minder, kunnen veel minder lenen. Ja, dat is niet normaal. Dat is echt niet te doen. En dat zie ik laatst echt veel. Want veel mensen op een of andere manier scheiden ook allemaal. Dat is volgens mij ook een trend die omhoog gaat. En vandaar ook, dat weten heel veel mensen niet. Kijk, we hebben natuurlijk heel veel woningen tekort, zowel huurwoningen als koopwoningen. En ik las laatst een blad en er stond in dat het onder andere komt. En dat kan nooit benaderd doordat steeds meer mensen gaan scheiden en alleen blijven wonen. 38% van de Nederlanders woont nu alleen. Ik denk, zo, dat is veel. Dat is fijn. Dus ik ging nadenken. Ik denk, ah ja, in mijn buurt wonen ook best wel veel mensen alleen. En dat is dus een oplopende trend. En je hoort wel eens, ja, heel veel mensen straks met die vergrijzing, die babyboomers, die gaan overlijden, komen heel veel huizen vrij en dat is opgelost. Nou, echt niet hoor. Het wordt alleen maar groter en groter door onder andere dit, dat steeds meer mensen alleen blijven wonen. Ook ouder worden alleen. En je ziet zelfs bij ouderen natuurlijk ook, hè, de man of de vrouw overlijdt, dan blijft een van de twee over en die wordt ook weer steeds ouder. Dus het is echt wel een dingetje aan het worden, zeg maar.
0: Heb je daar nog een goede financiële tip voor mensen die alleen wonen qua belasting?
1: Als mensen alleen wonen, ja, als je alleen blijft wonen, heb je één voordeel. Als je met pensioen gaat, krijg je meer pensioen vanuit de overheid. Dat is voordeel. Krijg
0: je eigenlijk is je advies, blijf vooral alleen.
1: Ja, als je meer pensioen wil werken, krijg je wat is dat, €1200 netto per maand, zeg maar. Als je samen bent, dus 12 en 1200 maakt 2400, blijf je alleen, dan krijg je als alleenstaande 1800. Dus ja, je kan het rekensommetje maken van, ja, ga ik voor je twee keer 1200, maar twee keer uitgaven, of blijf ik alleen, heb ik 1800.
0: Ja. Maar ja, je hebt ook heel veel financiële voordelen als je samen bent. Ja,
1: zeker weten. Natuurlijk, kon je kosten kan je natuurlijk spreiden. Sommige belastingen worden iets minder, bijvoorbeeld met box 3. Want je hebt twee keer een bepaalde grens aan vermogen die je mag hebben. Twee keer 60.000 in plaats van één keer. Maar dat is per casus afhankelijk natuurlijk.
0: Zo grappig. Jij vindt het echt leuk, hè, om over financiële dingen te praten.
1: Dat is mijn passie, zeker. Ja, ik vind het heerlijk.
0: Wordt jouw omgeving wel eens gek van je? Dat ze zeggen van, joh, kan het ook eens een keertje niet over dit soort financiële dingen gaan?
1: Ja, valt. Als ik vaak bij vrienden kom, mijn vrienden van mij die doen ook een beetje beleggen en zo. Dan hebben het vaak, zitten de vrouwen bij elkaar, de mannen zitten bij elkaar. En de vrouwen hebben het dan vaak over make-up en dingen, kinderen, weet ik dat. Maar wij mannen over aandelen en belasting. En op een gegeven moment zegt de laatste ook, zei een van die vrouwen, zei, kun je niet eens een keer ergens anders over hebben dan altijd dat financiële gelul van jullie? Is dat wel, ja. Ja, vind je, als je het gewoon leuk vindt, waarom niet, weet je wel? Ja,
0: want nee. Vind jij het ook leuk om gewoon, om gewoon naar de beurscijfers te kijken?
1: Nee.
0: Dat niet.
1: Ik kijk nooit naar de beurs. Ik heb geen idee of. Ik hoorde toevallig dat Bitcoin was gedaald een paar dagen geleden. Nou, dan kijk ik even en dan soms koop ik weer even wat bij of zo. Maar ik kijk nooit, joh. Wat doet Tesla of ASML?
0: Nee?
1: Echt nooit.
0: Oh, grappig. Dat had ik wel verwacht.
1: Nee, helemaal. Nee, heb ik helemaal geen zin in. Wetenschappelijk gezien is dat ook niet slim om te doen, zeg maar.
0: Nee.
1: Want als je zeg maar gewoon een wereldwijd indexfonds koopt, dan koop je gewoon eigenlijk heel de wereld. Nou, statistisch of wetenschappelijk gezien, als je die 15 jaar aanhoudt. Dan is de kans 96% dat je meer rendement hebt gemaakt dan iemand die heel de dag zit te kijken en losse aandelen gaat kopen, verkopen op de beste momenten, hè, na zijn inzien. Die kan het gewoon nooit winnen. De kans 4% op een termijn van 15 jaar dat hij meer rendement maakt dan dat je gewoon simpelweg een wereldwijd indexfondsje koopt. En dat kan tegenwoordig letterlijk met 1 minuut. En kan je instellen en dan loopt het gewoon automatisch door. Want alles wat ik doe qua beleggen, doe ik allemaal automatisch. Ik koop van alles, maar alles gaat automatisch. Kan het niet automatisch, dan doe ik het niet eens. Ik kijk echt nogmaals nergens naar. Elke maand wordt er wat afgeschreven en dat gaat een beetje naar beleggingen. Het gaat een beetje naar goud en zilver. Het gaat een beetje naar bitcoin en zo loopt het eigenlijk elke maand door.
0: Oh, ja.
1: Dus ik hoef ook nergens naar te kijken, want ik weet toch op de lange termijn dat ik meer rendement maak dan wie dan ook. En het enige wat ik doe, soms, ja, ik heb natuurlijk heel veel klanten geholpen en ik heb natuurlijk een heel groot bereik. Dus soms zie ik wel, hey Thijs, ik zie dat Bitcoin is gedaald. Wat vind jij daarvan? En ik zeg, ja, geen idee, maakt niet uit. Ik doe het toch elke maand kopen, dus dan kan ik wel wat goedkoper inkopen. Maar mocht ik wat geld over hebben, dan wil ik soms wel even iets extra's erbij doen. Of zoals denk je, ja, wat ga ik ermee doen? Nou, doe extra Bitcoin kopen als die gedaald is. Maar dan kijk ik even naar. Maar laat het misschien 5 keer per jaar zijn of zo.
0: Ik las ook dat een van jouw tips is ook is van ga op zoek naar je grootste onzichtbare kostenpost.
1: Mm-hmm.
0: Wat is dat bij jou?
1: het grootste onzichtbare kostenpost.
0: Ja.
1: En wat ik ermee bedoel is eigenlijk dat vaak de Belastingdienst, weet je wel, de Belastingdienst is de grootste uitgave van elke Nederlander op in heel zijn leven. En dat heb ik met die vermogenstoel ook inzichtelijk gemaakt. Je ziet letterlijk staan, ook als je 90 wordt, moet jij, bij mij zat dat dan, klopt die helemaal, want zijn random cijfers zat er 5 miljoen. En dan denk ik, wat? Moet ik nog 5 miljoen belasting gaan betalen in mijn leven, weet je wel. Maar dat is dan vanaf heden tot je 90ste. Ja. Met inflatie en alles meegenomen.
0: Ja.
1: Maar de Belastingdienst is vaak wel de grootste uitgave van elke Nederlander. En vaak weten we daar weer het minste van, zeg maar. Weet je wel, dus als je daar iets op kan beknibbelen, dat het wat minder wordt, ja, dan is dat prima. Je leven blijft zeg maar hetzelfde. Het kan ook zo zijn, sommige mensen zie ik ook, zeggen ze, oh, ik ga beleggen. En dan doen ze dat ten koste van 1 keer per jaar minder op vakantie. Ik zeg, ja, dat moet je nooit doen, want je moet nu leven. Ik zeg altijd, leef nu, maar zorg voor later. Dus zorg dat je later goed voor elkaar hebt. Mm-hmm. En dat je wel met pensioen kan. Maar dat je nu wel leeft, want we worden niet allemaal helaas 300 jaar oud. Dus ja, leef ook nu. Dus ga niet beknippelen op 1 keer minder op vakantie. Want ja, dan kan ik, meer opzij leggen voor later.
0: Hmm.
1: Maar ga eerst kijken van, kan ik misschien mijn hypotheeklast omlaag brengen? Kan ik misschien belastingdruk omlaag brengen? Dan blijft er ook gelden over. Terwijl jouw leven hetzelfde is gebleven. Je kan nog steeds op vakantie. Alleen als dat stukje wat dan overblijft, als je dat opzij zet voor later, dan heb je en later geregeld en kan je nu leven. Dat is een beetje waar ik altijd naartoe probeer te werken. Ik kan niet altijd, maar vaak zijn er wel dingen mogelijk.
0: Ja. Toch vinden heel veel mensen dat lastig, hè? Om die juiste balans te vinden tussen een buffer hebben en tegelijkertijd ook nu leven en nu genieten,
1: ja.
0: Geld uitgeven.
1: Ja, hoe dat komt is het volgende. Dat zie je ook heel vaak bij ondernemers, ook bij klanten. Die hebben zoveel geld en dan blijven ze toch werken. Ik zeg, waarom werk je nog zo hard? En sommigen vinden het dan minder leuk, weet je. Ik zeg, ja, jij kan nu stoppen, je hoeft nooit meer te werken. Maar als jij niet weet wat jouw doel is, of welk financieel getal jij nodig hebt om te kunnen stoppen, zeg maar.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan, als je geen doel hebt, dan blijf je maar gaan. Want je hebt geen doel. Stel je doel is 1 miljoen. Ja, dan ga je naar de 1 miljoen toe en dan kan je zeggen, nou, ik stop ermee. Weet je. Stel je kan daarmee rondkomen. Maar als je geen doel hebt, want je weet niet wat het financiële doel is, want die is van heel veel dingen afhankelijk. Hè? Hoe oud ga ik worden? Nou, dat weet je niet. Maar dan ga je van statistisch uit. Dus ik doe vaak 90 aanhouden. Mm-hmm. Wat zijn mijn uitgaven nu? Maar wat doe ik, hè, met inflatie ophogen? De belastingdruk gaat elk jaar omhoog, neem ik mee. Dus ik heb een hele mooie vermogensplanning tool die ik gebruik met klanten. Daar zetten we alles in. Wat is je uitgaven nu? Wat verwacht je in de toekomst qua uitgaven? Verwacht je nog erfenissen? Je huis, je hypotheek, wanneer is die afgelost? Nou, neem het. Je kan het er allemaal in zetten. Het is bizarre software. En dan kan je echt uitrekenen van, oké, kijk, als je 60 bent en je wil dan kunnen stoppen en je wil dan een ton per jaar uit kunnen geven, hè, met hypotheeklasten erbij, ik noem even wat netto.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan moeten we nu 500 euro per maand moet je bijvoorbeeld gaan beleggen op een pensioenbeleggingsproduct of zoiets. Dat soort dingen. En dat moet je dan zelf natuurlijk gaan doen, want dan zit je met het AFM-gedeelte. Maar dan kan ik wel zeggen, dit zijn wel een beetje de bedragen die jij opzij moet gaan leggen. En dan gaan we uit van bepaalde verwachte rendementen om dat te kunnen halen, zeg maar. En dan hebben ze wel in één keer een doel. Maar als je natuurlijk niet weet wat het doel is, ja, dan kom je er ook nooit, zeg maar. En dan blijven ze oneindig doorgaan, terwijl sommigen er al lang zijn. En ze geen leuk werk meer hebben, bijvoorbeeld. Of ze vinden het minder leuk. Ja, dat vind ik niet goed, zeg maar.
0: Als ik, terwijl je dit vertelde, was ik eventjes aan het... kwamen even mijn vrienden voor me langs. Zag ik even mijn vrienden voor me. Dacht ik van, wie heeft dat van mijn vrienden? Ik kan me niet voorstellen dat een van mijn vrienden dat heeft. Van een financieel doel. Nee. Wat natuurlijk heel goed zou zijn, hè? Ik heb het zelf ook niet. Maar jij hebt dus helemaal uitgedacht van, dit is mijn financiële leven. Dit is mijn financiële toekomst. Van, ik wil op die leeftijd stoppen met werken.
1: Ja.
0: En dan moet er zoveel geld op de bank zitten.
1: Ja. Eigenlijk is het meer, wanneer wil je stoppen met werken? En bepaalde leeftijd is dat natuurlijk.
0: Ja.
1: En
0: zelfs tot en met, die erfenis van die persoon kan ik rond die tijd verwachten.
1: Kunnen we allemaal meenemen. Soms zegt klanten, joh, laten we dat niet vanuit gaan. Dat zijn de meeste klanten overigens. Joh, laten we niet vanuit.
0: Om over na te denken.
1: Ja, maar laten we niet vanuit gaan. Dat is alleen maar een extraatje. Maar het is op zich ook niet heel spannend. Hè. Kijk, stel we gaan met 40, met 70 met pensioen. Dan krijgen we vanuit de overheid allebei AOW. Nou, die kan ik gewoon invoeren. Stel ze hebben nog pensioen bij de werk gebouwd, voer ik dat ook in. Stel ze willen op 60 stoppen. Ja, als ze op 60 helemaal stoppen en ze hebben niks opgebouwd qua inkomen, zeg maar, voor de rest. Ja, dan heb je vanaf 60 tot 70, als al die pensioenen ingaan, een groot gat. En dan is de vraag, kan je van je pensioenen rondkomen met het verwachte uitgavenpatroon, weet je, wat we erin kunnen zetten. En als er uitkomt van, ja, ik kan ook niet rondkomen met mijn pensioen, ja, dan moeten we toch iets gaan pensioenbeleggen, want wat probeer je dan? Je probeert eigenlijk iets opzij te leggen in een pensioenbeleggingspotje, zodat je, zeg maar, eigenlijk vanaf je 70 sowieso gewoon goed kan leven van al je pensioen, dat je geen zorgen hebt. En wil je eerder kunnen stoppen, hè, fancy term, financieel vrij zijn, ja, dan moet je gewoon een stukje vermogen op gaan bouwen. Dus moet je een ander potje gaan ontwikkelen. Om te, zeg maar, te kunnen overbruggen van 60 tot 70. Dan kom je pensioenen binnen. En dan kan je tot je 90 of weet ik hoe oud je mag worden overbruggen. En dan ben je, dan heb je je later geregeld. En dat kan heel makkelijk, weet je. Want het zijn letterlijk gewoon twee producten die je hebt. Je hebt een pensioenbeleggingsproduct, zeg maar, een rekening. En een normaal beleggingsrekening. Nou ja, als ze daar gewoon bepaalde getallen in gaan gooien. Ik kan letterlijk uitrekenen, joh, stort daar 500 per maand in. En stort daar 400 per maand in. Want ik kan dat helemaal terugberedeneren met inflaties en belastingen. En verwachte rendementen. Ik reken met 8% gemiddeld. Nou, daar zit ik altijd goed statistisch gezien. Kan ik zo terugrekenen, nou, dat is 500, dat is 400. Maar je moet het, hè, nogmaals, ik mag niet zeggen waar. Dat doen ze dan zelf.
0: Ja.
1: Dan hebben ze wel een plan. Stellen ze dat in, dat kan helemaal automatisch. En hoef je eigenlijk nooit meer over later na te denken.
0: En is dat dan die financiële vrijheid waar je het over hebt?
1: Ja, zeker. Want dan heb je gewoon automatisch wat dingen afgeschreven. En dan weet je, oké, dat wordt belegd. Hè, dat gaat dan renderen. En later kan ik dan gewoon daarvoor leven. En dan heb je later geregeld. Maar dat is heel makkelijk. Dus er komt 5.000 binnen. En dan gaat 1.000 euro naar belegging. En dan houden er 4 over. De hypotheek gaat eraf. En dat kan je allemaal opmaken. En dan kan je eigenlijk altijd opmaken. En dan weet je alsnog, ik heb later geregeld. In dit geval geen erfenis en dingen meegenomen. Want joh, een Nederlander is veel rijker dan die denkt. Want dit zijn nu noem ik iets, 2 potjes, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar we hebben bijvoorbeeld inkomen vanuit de overheid. We hebben pensioeninkomen. Maar we hebben vaak ook nog een groot huis die we verkopen. Een kleine gaan wonen of iets gaan huren waardoor er geld vrijkomt. Misschien komen er erfenissen bij. Misschien heb je nog een bedrijfje die je kan verkopen. Ja, er kunnen zoveel dingen zijn, zeg maar, die nog eens extra bovenop komen. En daarmee zie ik dat de gemiddelde Nederlander die langskomt, zeg maar, vaak sneller financieel vrij is. Dan dat hij eigenlijk dacht. Hij denkt van ja, dat is voor mij niet weggelegd. Dan gaan we zitten. En ik denk, nee, dat kan prima, weet je. Dit is wat je opzij moet zetten.
0: En wanneer wil jij stoppen met werken?
1: Ja, ik ga niet stoppen met werken, want dat is ook niet goed voor je.
0: Nee.
1: Ja, dan ga je mentaal op achteruit, toch?
0: Dus jouw financiële planning staat op?
1: Ja, mij staat op 60. Maar ik weet niet, ik ken mezelf. Ik ga toch niet stoppen met werken.
0: Oh ja. En alles wat je daarna werkt is gewoon leuk.
1: Ja, maar ik doe nu is mijn agenda al heel leuk.
0: Ja.
1: Ik vind dit niet echt werk dat ik hier zit. Weet je. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Sommige mensen, ja, jij bent aan het werk. Ja, voor mij is dit geen. Voelt niet als werk, zeg maar.
0: Nee.
1: Dus ja, wanneer ik stop, ja, ik denk niet dat ik echt zal stoppen. Want dat vind ik ook altijd een mooie. Bijvoorbeeld zo'n hele grote vastgoedbelegger, Cors Hadelhoff.
0: Ja.
1: Misschien wel.
0: Ja.
1: Die man is 87, is nog steeds bezig. Maar ik denk dat zo'n man wel, want ik hoorde hem laatst in een podcast. Ja, die blijft wel bij de geest, Pinter. Omdat hij gewoon nog bezig is, weet je, met deals, dingen doorrekenen. Die man heeft zoveel geld, die hoeft never nooit te werken. En heel zijn familie daarna ook niet meer, denk ik. Maar hij blijft toch bezig, gewoon omdat hij het leuk vindt. En dat heb ik ook. Ik vind het leuk. En als je bezig blijft, dan blijf je ook meer bij de geest natuurlijk. Dan dat je de hele dag stil gaat zitten voor tv, zeg maar.
2: Hey Thijs, nou

0: Weet je, met deals, dingen doorrekenen. Die man heeft zoveel geld, die hoeft never nooit te werken. En heel zijn familie daarna ook niet meer, denk ik. Maar hij blijft toch bezig, gewoon omdat hij het leuk vindt. En dat heb ik ook. Ik vind het leuk. En als je bezig blijft, dan blijf je ook meer bij de geest natuurlijk. Dan dat je de hele dag stil gaat zitten voor tv, zeg maar.
1: Hey Thijs, nou, we hebben samen een behoorlijk pittige periode achter de rug. Maar een enorm fraai resultaat, jouw boek. Eerste druk in no time uitverkocht. Binnenkomen op nummer 1 van de top 60 bestsellerlijst. Ongelooflijk. Nou, je vertelde me een tijd geleden dat jij en je collega Batal een soort van business traject gingen volgen. Waarbij het doel was alles nog verder op te schalen. Jouw business nog harder te laten groeien. Het traject kostte echt heel veel. Ik zal het bedrag niet noemen, maar het was een godsvermogen. 3 weken later vertelde je me, heel terloops, dat je het had gecanceld. En mijn eerste gedachte was, hij heeft door hoeveel het kost. Maar het was heel wat anders. En je legde het als volgt aan me uit. Ik heb eigenlijk alles al wat ik wil hebben, Leendert. Ik kan de dingen doen die ik wil doen. En zoals het nu gaat, met een organische groei, dat is meer dan oké. Genoeg is genoeg. En dat vond ik de mooiste woorden van onze samenwerking, Thijs. 34 jaar, enorm succesvol, nog lang niet klaar, maar dan toch dat beschouwende... Genoeg is genoeg.
2: Hey Thijs, Pernille Lanau hier. 23 september 2021 begon jij jouw zichtbaarheidsstorytelling op Instagram. Meteen al met een succes van 105 likes en 25 comments. Dus ik ben jou meteen gaan volgen. En ik heb gemerkt, jij bent niet alleen fun en professioneel, maar ook nog eens een keertje echt meedenkend en meegaand als mens vanuit het hart om mensen hun eigen financiële vrijheid terug te geven. En dat vind ik machtig mooi. Het is ook niet voor niets dat jij in mijn televisieshow zondag op 4 aanwezig bent. Want het is te gek om met zo'n mooi talent als wat jij hebt samen te werken.
3: Nou, twee berichten van mensen die jou kennen. De eerste was Leendert Jan van Doorn. Met hem heb je samen het boek gemaakt, hè? Mm-hmm. Ik las in die eerste hoofdstukken dat hij jou wel eventjes moest overhalen om ook wat persoonlijke dingen te delen. Wat vond je daar eng aan?
0: Niet per se eng, maar ik dacht over, wat moeten mensen van mij persoonlijk weten? Het gaat om toch dat ze gewoon de waarheid boeken. En ze kopen zo'n boek voor de financiële tips. Zo zei ik het tegen hem. En zei, ja, maar je hebt ook wel een leuk verhaal, weet je, mooi van waar ik ben begonnen, hoe je zo hard bent gegroeid. Daar kunnen mensen ook wat van leren.
3: Ja.
0: En toen is eigenlijk dit boek tot stand gekomen. En ik kreeg alleen maar lovende reacties. Had ik echt niet verwacht. Mensen, ja, het lees lekker weg. Want ik heb natuurlijk die financiële hoofdstukken gelezen. Ja, dat is soms wel taaie kosten, weet je. Ook dat probeer ik zo leuk mogelijk. Maar dan met die tussenhoofdstukjes die hij heeft geschreven over mijn leven, het start en weet ik het allemaal. Hij maakt echt gewoon een leuk boek, al zeg ik het zelf, en dan hoor ik het dan terug van anderen. Dus het is niet zozeer dat ik denk, ik wil daar niks over delen, dat maakt me echt niet uit, ik ben een open boek. Maar online op mijn social media ook, je zal mij nooit zien delen, of bijna nooit, dat ik, joh, kijk maar hier zitten op, weet ik veel, in Scheveningen strand of op vakantie, en kijk maar hier in rijen, weet ik. Ik deel nooit, ik deel persoonlijke dingen eigenlijk, ik deel altijd waar mensen wat aan hebben.
3: Ja.
0: Het is altijd gewoon altijd waarde leveren. Waarde. Want ja, ik volg bepaalde mensen ook, bijvoorbeeld business coaches, om hun business tips. Ja, kan mij schelen dat die in Hawaii nu zit, weet ik veel wat voor hij kan het doen. Ik wil gewoon weten, dit zijn de tips, weet je, daar wil ik ook wat van leren. Zodoende doe ik dat zelf ook eigenlijk. Dus niet dat ik het niet bij Pernille Lanau die woorden. Daar heb ik toevallig van de week ook een podcast opgenomen. Ja, daar zijn wel meer dat persoonlijke kant op gegaan, omdat ze dat graag wil. En dat is helemaal prima, weet je. Daar heb ik ook helemaal niets te verbergen. Maar.
3: Ja, en dat Leendert Jan zegt van ja, dat je zei van ik heb genoeg. Genoeg is genoeg. Mist er helemaal niks in je leven?
0: Nee, ik zou het echt niet weten.
3: Nee?
0: Hey, ik ben altijd iemand geweest. Dat vanaf mijn 17 ongeveer deed ik dat. 2 januari ging ik zitten. En zette ik allemaal doelen voor dat jaar. En ik ging ze hoe dan ook halen. Soms ging het ten koste van dingen. Maar ik ging ze halen. En dat heb ik altijd gedaan. Maar ik heb inmiddels heb ik gewoon alles bereikt wat ik wil bereiken. En ik heb genoeg. Ja, ik weet het niet. Ik ben wat dat betreft een beetje een aparte ondernemer, denk ik. Want vaak is ondernemen meer. En zeker als je tractie hebt.
3: Groter.
0: Ik heb het helemaal niet. Ik kan doen wat ik wil. Ik heb een mooi huis. Ik heb alles. Een leuk vriendin, dochter, alles erop en aan. Ik zeg niet wat ik meer wil. Echt geen idee.
3: En wat stond er dan op je lijstje voor dit jaar?
0: Voor dit jaar?
3: Ja.
0: Nou, niet echt, niet veel.
3: Nee?
0: Eigenlijk niks.
3: Maar moet je dan geen nieuwe dromen bedenken?
0: Kijk, wat ik op een gegeven moment had, zeg maar, elk jaar had ik een soort sportdoel. Ik denk, nou, dan gaan we over op de sportdoel. Eerst had ik vaak financiële doelen, want ik wilde bepaalde financiële dingen halen.
3: Ja.
0: Maar dat heb ik nu allemaal al. Dus dat valt een beetje weg. En ook met het werk, weet je, ja, moeten we niet bepaalde omzetdoelen hebben? Ik zie wel, als we het omzet van vorig jaar halen, is helemaal prima, weet je wel. Ik ben er heel makkelijk in. Nogmaals, er komt genoeg binnen. Dus dan ga je meer kijken naar andere doelen. Nou, ik kreeg misschien een keer andere woning. Die heb ik inmiddels ook. En toen had ik bepaalde sportdoelen. Dus toen wilde ik een keer een Iron Viking lopen. 42 kilometer door de modder en zwemmen. Weet ik het allemaal.

0: super zware marathon gehaald. Voor dit jaar had ik trouwens wel een doel, dat is waar. Een keer de ring in, kickboksen. Oh. Alleen ik heb blessure opgelopen, dus die heb ik afgegeven. Dat gaat hem niet lukken. Die ga ik een keer niet halen. Ja. Dus mijn bicep is niet helemaal lekker. Dus die is niet goed gegaan, dus die ga ik niet halen. Maar ja, ik ben niet meer zo bezig met die doelen. Eigenlijk dat heb ik een beetje losgelaten. Ja, soms denk ik wel eens over, nou, is dat erg? Ik weet niet, sommige mensen vinden er wat van. Ja, heb je geen doelen meer? Ja, heb ik niet echt. Ja, ik heb wel bepaalde dingen die ik wil doen. Een keer een boek uitbrengen hebben we gedaan. Theatershows, ja, ik weet het. Als ik een doel heb, dan doe ik het gewoon en dan haal ik het. En ja, ik weet niet.
1: Wat is, je hebt het woord waarde, heb ik al een paar keer horen vallen bij jou. Wat is de waarde van het leven?
0: Ik denk leuke dingen doen met mensen om je heen. En vooral, het draait om liefde uiteindelijk. Hè. Dat hoor je heel vaak mensen natuurlijk. Die op een gegeven moment op bed liggen en richting het einde gaan. Of te hard hebben gewerkt en dat soort gekkigheid. Uiteindelijk gaat het gewoon om liefde met mensen om je heen tonen. En leuke dingen doen met mensen om je heen. Dus ik doe genoeg leuke dingen ook. Ik ben er maar heel bewust van. Weet je, ik weet, mijn moeder is natuurlijk vroeg overleden, ook tijdens corona. Dus ik weet hoe kort het leven kan zijn. Dus ik, daar ben ik wel veel mee bezig, zeg maar.
1: Ja. Nee, ik zit nog na te denken over hoe erg het is als je dan geen nieuwe dromen hebt.
0: Ja, eens kijken, mijn grootste hobby, daar gaat voor mij het meeste geld heen, is reizen. Reizen vind ik echt heel leuk. Dus ik heb wel bepaalde bucketlist. Dat heb ik wel, een bucketlist. Daar kom ik in mijn boek terug. Met landen die ik graag gezien wil hebben en dat soort dingen. Maar ik heb zoiets van, joh, ik zie het wel wanneer het komt. Vorig jaar heb ik veel gereisd. En op een gegeven moment had ik zoveel gereisd dat ik gewoon reismoe was. Ik denk, even nu niet, joh. Ik ben blij dat ik even nu niet... Ja, echt, ik wist niet dat dat bestond, weet je. Ik baal er ook van. Ik denk, ja, we zouden naar Mexico gaan. En mijn vriendin die was natuurlijk mee met al die reisjes ook. En mijn dochter. En ik zei, heb jij zin om Mexico te gaan plannen 3 weken? Ik zeg, ik heb er echt geen zin in. Zij zei, nee, ik ook niet. Ik zei, nou, laten we gewoon lekker niet gaan. En er viel er gewoon een last van onze schouders. Ja, het is bizar natuurlijk, hè. Wat een luxe probleem.
1: We hoeven niet. Ja, we hoeven niet te reizen.
0: Ja, bizar. Dus dat is ook al minder geworden. Dus... Ja, ik weet niet. Ik zit hier ook heel vaak over nadenken. Is dit raar? Is dit gek? Weet ik niet.
1: Nou ja, zolang je happy bent.
0: Ik ben super gelukkig, weet je wel. Echt, ik zou mijn god niet weten wat ik zou willen veranderen op het moment in het leven.
1: Want ja, dat lijkt me het gevaar op het moment dat je meer geld gaat verdienen. Dat je ook niet, dat je zeg maar minder gaat genieten van de gewone dingen in het leven. Dus dat het allemaal ook groter en excentrieker moet. Dat je niet meer gewoon kan genieten van een patatje oorlog. Maar dat je...
0: Last van.
1: Vind je nog steeds lekker.
0: Jazeker. Ja. Nee, natuurlijk, als je meer gaat verdienen, ga je er naar leven. En ik heb gewoon een normaal huis, helemaal geen villa, niks. Gewoon 200 kap, maar ik ben er heel gelukkig mee. Perfecte locatie, alles erop en eraan. Ik rijd een normale auto. Ja, ik kan als ik wil, zou ik een Ferrari kunnen kopen. Maar het interesseert me echt helemaal niks. Nee. Maar wat ik wel doe, is vaak met die reizen, ja, dan ga ik toch iets luxe hotelletje pakken of zoiets. Of laatste keer, hè, dat was wel het doel trouwens. Of het doel stond bukkelen een keer business class vliegen. Dus ik met mijn compagnon gingen we naar Bangkok voor een trip. Ik zei, laten we een keer business class vliegen. Ja, dat is 5 keer zo duur. Ik zei, ja, laten we gewoon 1 keer doen, joh. En dat vond ik dan wel heel vet, weet je. Dat doe ik dan maar niet dat ik dat nu elke keer ga doen. Want dan vind ik het weer te duur eigenlijk. Ben ik toch weer te krenterig in of zo, merk ik. Ja, voor die paar uur kan ik ook wel in een normale stoel zitten en hou ik wat meer geld over. Dus dat doe ik wel, dat wel.
1: Want je was elektrotechnicus, zeg je dat goed? Mis je dat werk wel eens?
0: Nee.
1: Nee?
0: Ja, dit is mijn hobby, mijn werk gemaakt, weet je.
1: Ja, dit is ook gewoon, ja.
0: Dit is echt super, super mooi, kan niet?
1: Nee. We eindigen met de liefde. Je zei, Diggy Dex wil ik horen, ode aan het leven, treur niet. Waarom die muziek?
0: Dat is het nummer op de uitvaart van mijn moeder. In 2020 ook was dat, toen ze is overleden aan kanker dan. Dus ja, treurig moment natuurlijk tijdens coronatijd. We mochten er tot 8 dagen voordat ze overlijdt, mochten we niet eens aan haar zitten. Mochten we niet in de buurt zijn. Want ja, stel ze krijgt ook nog eens corona erbij, want ze had longkanker. Ja, dan kan het nog erger worden. Dus ja, we hielden natuurlijk afstand, want we hadden al hoop dat het goed zou komen. Op een gegeven moment ging het gewoon echt snel bergafwaarts. En toen zei de dokter ook van, joh, het maakt niet meer uit. Opgegeven nu, doe je ding. En toen hebben we dat gedaan. Toen konden we eindelijk weer bij elkaar komen. En toen ik was de uitvaarter. En toen was dit het laatste nummer. Uit mijn hoofd. Of was dit het laatste nummer. Dikkie Dex, Ode aan het leven. Dat was ook een van mijn favoriete nummers. Van mijn moeder was dat een van de favoriete nummers. Ja. Dus vandaar.
1: Dankjewel. Tijd Verlangen.
0: Ach dan.
1: En Thijs verlangt niet naar meer.
0: Nee, ik heb genoeg.
1: En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond.

0: NPO Radio 1.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De komst van een grote medicijnfabriek in Katwijk is een stap dichterbij. De fabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly moet bij het Leiden Bioscience Park komen, net in de gemeente Katwijk. Ook komen er duizenden woningen. De gemeenteraad van Katwijk heeft nu ingestemd met de vergunningaanvraag. Na inspraak volgt in het najaar een definitief besluit. Belangrijk voor de gemeente is dat de provincie en het Rijk fors meebetalen om een groot deel van de woningen betaalbaar te houden en om verkeersproblemen op te lossen. Jihadisten hebben gisteren in Niger een aanslag gepleegd op de internationale luchthaven van de hoofdstad Niamey. Ook het militaire gedeelte van de luchthaven werd onder vuur genomen. Er werden 11 militairen en 2 burgers gedood. Volgens de militaire machthebbers in Niger heeft het leger 22 aanvallers gedood en 20 gevangen genomen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door een terreurgroep die is gelieerd aan Al-Qaeda. In januari werd de luchthaven in Niger al aangevallen door een andere jihadistische groep. Het Ierse parlement wil de verplichte bedenktijd bij abortus afschaffen. In het land geldt een verplichte bedenktijd van 3 dagen nadat een vrouw zich bij een kliniek meldt. Maar volgens de initiatiefnemers in het Ierse parlement hebben vrouwen al lang en zorgvuldig nagedacht voor ze bij een kliniek aankloppen en is een verplichte bedenktijd dus niet nodig. In een Engelse dierentuin is een peuter zwaar gewond geraakt toen die in het krokodillenverblijf terechtkwam. Vermoedelijk is de jongen van 3 geduwd of gegooid. Een man van 30 zit vast voor poging tot moord. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie denkt dat de